0: heeft Kajsa Ollongren ze al afgekondigd, hoorde ik.
1: Precies, ja. Precies. Dus ze wisten waar ze aan begonnen. En ja, een sollicitatieprocedure is natuurlijk in principe een vertrouwelijke procedure. Zeker voor mensen met een openbare positie.
0: Ja.
1: Dat een commissie daar dan nu in meekijkt, kan ik me voorstellen dat dat soms gevoelig ligt. En dat ze daardoor, zoals de Telegraaf zegt, sollicitaties afbreken. Maar ze wisten waar ze aan begonnen. En ze hebben ook profiel opgebouwd dankzij hun positie in het kabinet. Dus je mag verwachten dat ze allemaal in staat kunnen zijn om een nieuwe positie elders, dus in een andere sector dan waar ze bewindspersoon zijn ze geweest, te kunnen vinden.
0: En nou ja, het gaat dan vooral om Gijs Tuinman, oud-staatssecretaris voor Defensie. Die noemde het woord strafbank dus, want die kon dus kennelijk niet weer bij het militair apparaat aan de slag. En Arno Rutte, oud-staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid, die sprak dus van een beroepsverbod en dergelijke in de Telegraaf. Maar ja, de Tweede en Eerste Kamer die stemden vorig jaar unaniem voor. Dus hoeveel Kamerleden zijn hier nou echt ontevreden over?
1: Nou, als ze unaniem voorstellen, nul.
0: Ja, toch? Ik bedoel, ja.
1: Dat is heel makkelijk.
0: Ik moest daar nogal om lachen eigenlijk. Ja. En dan even die Telegraaf. Want kijk, op basis daarvan praten wij hier nu over. Men stelt vragen aan minister van Binnenlandse Zaken Heerma over dit fenomeen. En dan antwoordt hij, ja, die strengere lobbyregels die Kajsa Ollongren al 5 jaar geleden heeft voorgesteld, die blijven inderdaad in stand. Wat zegt het dan eigenlijk dat dit zo in de krant komt met termen als strafbank erbij? Is dat ook een lobby aan zich of ga ik dan te ver?
1: Nou, dat is zeker een lobby aan zich. In
0: van
1: de zin, nou ja, van deze mensen die dus in die krant geciteerd worden, onder andere. Want die vinden dus dat ze onheus, of dan in ieder geval dat ze onterecht worden behandeld en dat ze dus minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Kijk, we hebben ook in Nederland zoiets als wachtgeld. Juist om deze reden.
0: Controversieel onderwerp, ja.
1: En die wachtgeldregeling die telt, joh, heel toevallig, 2 jaar.
0: Ja.
1: Dus die valt precies gelijk met de afkoelingsregels zoals ze die hebben voor de lobby context.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik snap niet zo heel goed waar ze zo ontevreden over zijn. Er zijn genoeg functies in Nederland die ze prima kunnen doen. Daar staan de kranten vol mee met alle functies die er zijn. Dus laat ze daarop solliciteren.
0: Ja. Nee, we praten eigenlijk ook over een debat dat ontstond rond Cora van Nieuwenhuizen natuurlijk. Toen zij nog naar Energie Nederland ging, dat stond in alle kranten. Hè. Nou zitten we dus met strengere regels als reactie daarop. Maar oud-minister Judith Uitermark, dat vond ik wel interessant, die zei heel nobel dat ze als oud-rechter alle lijnen had doorgeknipt toen ze actief werd in Den Haag. Groot offer noemden ze dat eigenlijk. En dan is er nog het feit dat internationale organisaties vraagtekens stelden bij de Nederlandse lobbyregels. Meer kwestie voor Bart misschien. Dus is dit nu goed afgesteld volgens jullie, deze regels? Is dit streng genoeg? Moet het strenger, moet het minder streng?
2: Ja, de positie van Transparency International was altijd dat het nog net wel iets strenger had gemogen.
0: Dat verbaast me nou heel erg.
2: Met name omdat, kijk, dat advies wat die bewindspersonen aanvragen, dat is een advies. Ja. En daar blijft het ook bij. He, dus ik heb voor de grap even voor deze uitzending op de website van dat ARPA gekeken. De adviesraad rechtsposities ambtsdragers, hele mond vol.
0: Die mogen een stoplicht afgeven, groen, oranje, rood, als je wel of niet door mag gaan met de
2: precies.
0: Functie, ja.
2: En tot nu toe zijn er eigenlijk alleen maar groene signalen afgegeven. En één oranje signaal. Hè. Er zijn 8 adviezen aangevraagd. 7 keer is er een uitspraak gedaan. Nou, en de soep wordt gewoon niet zo heet gegeten.
0: Maar is dat ook geen zelfcensuur? Want zit hier niet een beetje survivor bias in? In de zin dat wie het aanvroeg, die wist eigenlijk al dat hij groen zou krijgen?
2: Dat zou kunnen. En die fase zien we natuurlijk niet van het proces. Kijk, wij als Transparency International hebben in het begin gezegd van ja, wat wij eigenlijk liever zouden zien is dat de overheid ook regels had om te voorkomen dat iemand daadwerkelijk naar die positie toe ging.
0: Ja.
2: Nou, daar is advies over gevraagd bij de Raad van State. Ja, dat bleek uiteindelijk toch wel heel erg ingewikkeld. Er moest er een verbod komen, een strafbaarstelling. Nou, dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Hè. Dus deze regels zijn al de uitkomst van een zeer zorgvuldig proces. Ja, om daar dan weer van te zeggen dat het een strafbankje is, vind ik wel heel sterk.
0: Ja. Ik heb even gekeken bij Transparency International. Nederland behaalt nu een 7,8 op de corruptieperceptie-index van Transparency International. Rang nummer 8 van de 181. Dan scoren we dus eigenlijk best goed. Als ik het zo. Maar jij wil het nog strenger hebben, als ik jou goed begrijp.
2: Nee, kijk, de Corruption Perceptions Index kijkt natuurlijk naar alles. Corruptie in de
0: perceptie.
2: En de perceptie van specialisten vooral. Kijk, maar dit is er wel een onderdeel van. En dat is ook waarom ik zeg van ja, dat vertrouwen in die democratie is belangrijk. Dit soort regels passen daarbij. En ik denk dat wat we in Nederland zien al een aantal jaar in die Corruption Perceptions Index is dat we langzaam afglijden. Er is een neerwaartse trend. We stonden ooit op, je noemde 78 punten, we stonden ooit op 82 punten. Ja. En dus er is wel degelijk wat aan de hand. En ja, dit soort regels kunnen dat tij keren, maar dan moeten we ons er wel aan houden met z'n allen.
0: Audrey, toch hoor je ook vaak de klacht van, men gaat minder graag naar Den Haag, die salarissen zijn net wat te laag. Wat vind jij daarvan? Want ondernemers die klagen in dit land stevast over een wispelturige overheid en dergelijke. Is daar ook wat voor te zeggen, even advocaat van de duivel spelend?
1: Nou, kijk, het helpt niet dat het kabinet schoof, waaronder deze wet is aangenomen. Maar anderhalf jaar heeft uiteindelijk de rit heeft uitgezeten. Als die mensen gewoon de rit hadden uitgezeten tot de normale...
0: Hadden we het hele Telegraafartikel niet.
1: Dan hadden we het Telegraafartikel niet, want dan waren ze nu gewoon nog bewindspersoon.
0: Ja.
1: En dat helpt ook niet mee in de perceptie en in het vertrouwen in de democratie, zoals Bart ook zegt. En daar moeten we allemaal aan meewerken in Nederland. Hè? Niet alleen de burgers, maar ook de politici. En daarbij helpt ook dat mensen dus gewoon nadat ze bewindspersoon zijn geweest weer iets anders maatschappelijks gaan doen. En je wil natuurlijk mensen met een bepaalde discipline, met een bepaalde kennis en ervaring op een positie in Den Haag.
0: Ja.
1: Dat is lastig, want het is niet alleen dat het salaris lager is. Je bent ook gewoon de kop van jut.
0: Ja.
1: Want je kan het eigenlijk, zeker in de publieke opinie, nooit goed doen.
0: Ja, als ik mensen in jouw sector spreek, die aardig, hè, en dan heb ik het dus over PR en enzovoort enzovoort, die zeggen ja, voor geen goud ga ik naar Den Haag. Dat heb ik helemaal geen zin in. Ik ben inderdaad die kop van jut, enzovoort enzovoort. Jullie zijn eigenlijk allemaal niet de politiek ingegaan en het wel van de buitenkant gaan beïnvloeden. Als ik het zo hoor? Of ga ik dan iets te ver?
1: Nee, er zijn veel mensen die wel die positie hebben, of die wel de overstap hebben gemaakt. Hè? Ook collega's van mij die vanuit ons kantoor naar de Tweede Kamer zijn gegaan.
0: Ja, ja.
1: Dus er zijn ook bureaus waar de andere kant juist op wordt bewogen. Dus dat gebeurt wel. Die uitwisseling is er wel. Ook van politiek naar journalistiek en andersom.
0: Ja. Mag ook gezegd worden, jazeker.
1: Ja, absoluut. Dus die uitwisseling is er. Voor en achter de schermen. En dat is ook gezond. Maar ook, het zou mooi zijn als het ook meer vanuit het bedrijfsleven, hè, het andere bedrijfsleven dan het bedrijfsleven wat er al bovenop zit.
0: Ja.
1: Dat er wel specialisten nog kiezen voor een politiek ambt.
0: Nou, daar moet ik even inbreken. Want een anonieme oud-minister uit het Telegraafartikel, die vreest dat er door deze strenge regels alleen nog maar beroepspolitici de politiek in willen. Zoals jij nu ook zegt. Dat als je al heel gespecialiseerd bent, en nou, dan kan je vervolgens moeite hebben om je sector terug in te gaan, dan is dat minder aantrekkelijk allemaal. Dus denk aan Gijs Tuinman. Is dat ook niet een terechte zorg dan?
1: Ik denk dat dat maar deels een terechte zorg is. Want Bart kan mij vast aanvullen. Maar als jij arts bent in een ziekenhuis en je wordt minister van VWS, dan kan je volgens mij daarna gewoon weer arts worden in datzelfde ziekenhuis.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Dan heb je geen dagelijks contact met de ambtenaren van het ministerie om een beleid te beïnvloeden.
0: Geldt dat ook voor iemand die bij de zorgverzekeraar de inkoop deed? Of wordt het dan wat moeilijker?
1: Dan wordt het wel ingewikkelder.
2: Okay. Dan wordt het ingewikkelder, maar het is niet onmogelijk. Nee. En ik denk dat dat ook op zich het hele mooie is aan deze regels. Is dat het wordt dus per individuele casus getoetst. Dus als je inderdaad die inkoop gaat doen, ja, dan zal er gekeken worden van ja, heb jij bepaalde geheime informatie waar je iets mee kan doen. En waar ze ook natuurlijk naar kijken is van ja, heb jij iets gedaan waarmee je voorsorteerde op die toekomstige baan. Dat zijn eigenlijk in grote lijnen de twee dingen waar ze naar kijken. Ja, en als jij je aan die regels houdt, ja, dan is het heel waarschijnlijk dat je die functie ook gewoon aan kan nemen.
0: Dan gaan we naar het volgende onderwerp.
3: Zaken doen. Jochem Visser.
0: We zitten midden in het lobbypanel vandaag met Audrey Keukens, managing partner bij Publion, en Bart Volleberg, projectmedewerker bij Transparency International Nederland. En dan gaan we naar Damen, want België wil zich mogelijk terugtrekken uit een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer. Het gaat om een bestelling van 3 marineschepen. De Vlaamse minister van Defensie die liet we eerder weten het liefst verder te gaan met Damen, maar dat de prijs en de leveringstijd een groot struikelblok vormen. Hij zag, nou ja, het werd allemaal duurder, ging het langer duren dus. Duitsland trok zich al eerder terug uit een nog grotere deal voor 6 fregatten. Dat was zo'n beetje de deal van de eeuw voor Damen en de grootste die ze ooit hadden gehad. Kan Damen dit allemaal wel aan? Laten we daar eens even beginnen. Niet allemaal tegelijk?
1: Ik kan niet in de boeken van Damen kijken. Dus ik weet niet. Ik weet dat de Duitse order was ondergebracht in een aparte BV.
0: Mm-hmm.
1: Of dat met de Belgische order ook is, weet ik niet. Maar het kwaad is al wel op het gebied van reputatie geschied.
0: Oké. Nou, laten we eens even luisteren naar Theo Franken dan, de Belgische minister van Defensie en Buitenlandse Handel. Hij zei dat hij nog geen beslissing heeft gemaakt om te stoppen met Damen. Laten we even luisteren.
4: Dat heb ik niet beslist. Ik wil vooral kijken wat de opportuniteiten zijn, wat de mogelijkheden zijn, wat iedereen te bieden heeft. En dan zal ik beslissen. Als het kan, gaan we verder met de Nederlanders. We hebben een hele lange traditie op vlak van marine met de Nederlanders. We zijn geïntegreerd. Het beste is op hetzelfde platform te werken. Als Nederlands een fregat hebben, dan hetzelfde fregat hebben. Maar als dat is tegen de voorwaarden die nu blijken te zijn, meer dan dubbel zo duur, timing die een ramp is, ja, dan hebben we een probleem.
0: Een ramp van een ramp dus. Hij gaat nu in oktober een beslissing nemen, zegt hij. Wat gebeurt hier nou eigenlijk, beste lobbypanel? Zet hij nou druk of verzacht hij een beslissing die al genomen is?
1: Ik hoop dat hij druk zet.
0: Ja, oké. Okay. Jij, Bart, wat denk jij ervan?
2: Ik denk ook dat hij druk zet. Hè. Je wil dat de verhoudingen met zo'n bericht een beetje op scherp zetten. Ja, kijk, het is natuurlijk geen affiche voor de organisatie. Ik denk dat we in aanvulling ook wat er net werd gezegd. Er is natuurlijk ook overwogen om hen een overbruggingskrediet te geven vorig jaar. Mm-hmm. Dus het ziet er niet goed uit voor de organisatie.
0: Nee. En dan heb je het over Damen Shipyards dus.
2: Damen Shipyards, ja.
0: Nou ja, daar moeten we even op ingaan. Want België heeft een RFI eruit gestuurd. Een Request for Information richting Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Turkije. En Jamie Karreman, eigenaar van marineschepen.nl, dat hier eind maart al over schreef overigens, zegt dat dit vooral moet worden gezien als deel van onderhandelingen tussen twee overheden. Dus niet tussen Damen en België, maar tussen de Nederlandse en Belgische overheid die ook heel nauw samenwerken op dit gebied. Dus gaat dit dan wel over Damen eigenlijk of over België en Nederland?
1: Nou kijk, België en Nederland hebben zeer vergaande samenwerking op de marine. Mm-hmm. Ze trainen samen, ze kopen samen in. Waar België 3 fregatten bestelt Nederland mijnenjagers. En daar werken ze op samen. Die teams werken volledig samen.
0: Zelfde uniformen.
1: Zelfde
0: ook,
1: uniformen, zelfde apparatuur, zelfde voedsel bij wijze van spreken. Dus alles hetzelfde. Wat betekent dat ze goed samen kunnen werken en dat ze elkaar kunnen afwisselen in missies of zo. Maar het nadeel, of althans, als België dus nu die fregatten afbestelt, dan gaan ze ergens anders fregatten bestellen met andere specificaties. En dan wordt die samenwerking veel ingewikkelder. Want dan moeten er extra trainingen plaatsvinden, ook van het Nederlandse personeel. Dus dat maakt de samenwerking ingewikkelder. En daarom is het ministerie van Defensie in dit geval heel belangrijk in deze onderhandelingen. Dame is een Nederlands bedrijf. Het ministerie van Defensie en het ministerie van Nederland en van België, die moeten samen die druk op Dame verhogen, wat mij betreft. Ja. Om die samenwerking ook in stand te houden.
0: Nou ja, ik lees overal dat Dame eigenlijk vooral op de achtergrond betrokken is bij dit soort gesprekken. Omdat het contact volledig draait om die samenwerking. Die heet dan BNESAM. Ja. Belgisch-Nederlandse samenwerking. Het bestaat al sinds 1948, wist ik veel. Maar wat kan Dame dan eigenlijk doen als je gewoon op de achterbank zit hier om die eigen reputatie zoveel mogelijk intact te houden?
1: Ja, zorgen dat ze. Kijk, zo'n aanbesteding of zo'n order komt niet zomaar tot stand. Dat is een zeer juridische en economische procedure, een aanbestedingsprocedure, wat helemaal dichtgetimmerd is in allerlei contracten. Dus of België er ook zomaar zonder boeteclausules en zo vanaf kan, is ook nog maar de vraag. Dat kost ook gewoon geld.
0: En jij noemde al de logistieke moeilijkheden van überhaupt iets anders bestellen. Ja.
1: Precies, dan moeten ze weer zo'n aanbesteding gaan doen. Dat kost ook tijd. Dus of ze dan sneller fregatten hebben, vraag ik me af. Dus wat ze nu doen is de druk verhogen, in de hoop dat Dame gaat zeggen, nou, weet je wat, we moeten voor deze order om die binnen te houden. En dat ministerie van Nederland, het Nederlandse ministerie van Defensie daar dus ook druk op houdt. Van, we moeten 100 man extra personeel aannemen, of hoeveel nodig, om die productie te versnellen. Mm-hmm. Ik verwacht dat ze dat hopen, dat Dame zo een soort set gaat zetten.
0: Ja.
1: Of dat het ministerie van Defensie van Nederland een tegemoetkoming doet financieel. Er moet iets gaan rollen.
0: Ja. Ja, België kan gaan vragen om korting of om kosten anders te delen of wat dan ook. Bart, wat zou jij adviseren aan de Nederlandse overheid? Kan je nog voorkomen dat Dame minder geld verdient dan gehoopt?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk ook.
0: Ja, bestel ik hem ook.
2: Ja. Kijk, het is. Ik denk als dame. Kijk, als Nederland, als overheid, moet je natuurlijk constant die afweging maken. Enerzijds wil je strategisch autonoom zijn, ook in Europa. Je wil je eigen productiecapaciteit hebben. Dame hoort daarbij. Is een heel belangrijk bedrijf daarin.
0: Ja.
2: Nou, daarom moest er ook belastinggeld naartoe. Dus het lijkt me heel logisch dat je als Nederland iets erbij wil doen. Dat je daarmee wil regelen. Maar ja, je moet dat wel uit kunnen leggen aan het algemene publiek, waarom er geld gaat naar zo'n bedrijf. Het is niet alleen dit. Ik denk, het is een beetje oud nieuws. Maar ja, vorig jaar was het natuurlijk ook, kwam ook naar buiten dat het OM Dame
0: onderzoekt in het buitenland. Ja, ja.
2: Ja, onderzoek voor omkoping en het ontwijken van sancties. Ja, dus weet je, ja, het is wel een balanceeroefening, ja. Denk ik.
0: Nou, de indruk is nu ook wel, dat vond ik moeilijk op reputatievlak. Want Damen krijgt voor de tweede keer een project niet op tijd af, met veel hogere kosten dan gedacht, is nu de krantenkop. Maar als je reconstructies van dat Duitse project leest, dan zie je dat Damen inderdaad wel koos voor Franse software die ontzettend moeilijk ging doen. Dat hebben we ook allemaal kunnen lezen. Maar ook dat Duitsland echt, nou, het is een bijzonder moeilijk werken als het gaat om aanbesteding. En zeker op fregatgebied, zeg maar. Er waren allerlei, nou ja, versnellingsbakken besteld die 12 maanden stonden te roesten daar, omdat niemand er wat mee deed tijdens de aanbestedingen. En al die aanbesteders hun deadlines niet haalden. Al die ministeries of wat het departementen, wat het dan ook waren. Maar kan je je daarmee verdedigen als je Damen bent en deze klanten hebt?
1: Ja, juridisch wel.
0: Oké.
1: Juridisch
0: kan
1: dat
0: wel.
1: En dat
0: doen ze ook, hè? Want
1: dat neem ik aan. Want kijk, ze hebben ook gezegd, de specificaties van de fregatten zijn gedurende de looptijd van de bouw, hè, worden die steeds aangepast door het ministerie.
0: Ja,
1: dat loopt vertraging op. Want dan moet je dus weer iets anders gaan ontwikkelen en bouwen en tekenen en goedgekeurd. En daardoor
0: met een van de meest complexe projecten op aarde, namelijk een schip. Ja.
1: Precies, nou ja, ik bedoel, Damen heeft het vaker gedaan. Maar het is natuurlijk wel inderdaad een militair schip met bepaalde beveiligingseisen. En daar kan je niet zomaar iets aan veranderen. Daar moet goed over nagedacht worden. Dus dat loopt vertraging op. Maar dus juridisch zal Damen zeker. Maar dat is in de rechtbank als de deal daadwerkelijk afketst. Eigenlijk wil je eerder dat ze eruit komen.
0: In Duitsland zijn ze al helemaal gestopt.
1: Ja, in Duitsland zijn ze al helemaal gestopt. Precies, ja.
0: Maar Damen voelt zich dus kennelijk zelfs zelfverzekerd genoeg om bij de rechter een schadevergoeding te vragen vanwege dat debakel daar. Kan dat toch helpen voor de reputatie, bijvoorbeeld omdat er dan feiten op tafel komen tijdens de rechtszaak?
1: Ja, de vraag is in hoeverre die feiten daadwerkelijk ook nog door de nieuwszenders gevolgd worden. En of die in het. Ja, weet je.
0: Nou, doe mijn best hier hoor, mag ik even.
1: Ja, nee, maar goed. Kijk, jij volgt ook niet dagelijks die rechtszaken. Dus of dat daadwerkelijk ook nog de voorpagina. Kijk, het kwaad is wat dat betreft al wel geschied. Ja. Damen levert niet op tijd en de projecten worden duurder.
0: Ja.
1: Dat zijn de dingen die blijven hangen. En dat ga je niet met een rechtszaak omver helpen.
0: Helder, oké. Nou, dan moeten we maar eens even praten over methaanregelschenders. Want Brussel adviseert, nog even heel kort, dat bedrijven die te veel methaan uitstoten de komende 3 jaar geen boete hoeven betalen. Gaat om producenten en importeurs van olie en gas die daarbij de regels omtrent methaangas overtreden. Brussel geeft daarmee gehoor aan critici die dan vrezen dat er met die boete te weinig olie en gas naar Europa zou komen. Maar het regime zelf blijft wel in stand, stelt de Europese Commissie. Dus we geven gewoon even geen boete als jij niet voldoet aan controles. Dus even voor de helderheid, dit draait om methaanlekken. Die zijn 10 keer zo erg voor het klimaat als CO2. Europa wil daar regels voor opstellen om dat te rapporteren, te meten en te beboeten. Ook buiten de grenzen van Europa, dus als je exporteert naar Europa. Is Brussel nu met het uitzetten van die boete nu op de knieën gegaan voor de olielobby? Of waren die regels daadwerkelijk te zwaar? Wat denken jullie? Dat is nogal een debat namelijk.
1: Het is zeker nogal een debat. En het is vooral een afweging tussen het klimaatbeleid en de energiezekerheid.
0: Ja. Yeah.
1: En er wordt nu gekozen voor energiezekerheid in de geopolitieke onzekerheid die er nu is. Hè. Energie is enorm duur op het moment.
0: Laten we dat vaststellen.
1: Ja,
0: en het stijgt nog steeds qua prijs, ja.
1: En veel van deze energie waar het nu over gaat, die komt uit de Verenigde Staten. Er is ook nog wel iets met Trump. Dus als ze dat daar nu echt veel harder op gaan handhaven, dan krijg je nog meer geopolitieke onzekerheid. Dus ik verwacht dat ze daarom hebben gezegd, we gaan even 3 jaar uitstellen of wachten met de boetes.
0: Maar wat mij zo interesseert is dat het lijkt dus een klassiek gevalletje Amerika boos, dus we doen het niet. Klopt dat ook, Bart, mijn indruk?
2: Nou, ik denk wel wat je ziet is dat, dat er iets veranderd is in die lobby, volgens mij. En dat onze collega's van TIEU, onze afdeling in Brussel, die hebben op een gegeven moment onderzoek gedaan van ja, hoeveel invloed heeft die olielobby nou daadwerkelijk in Brussel. En toen hebben ze gekeken naar de toegang. Nou, en wat hebben ze gevonden? Ze hebben gezien dat die olielobby plus alle koepelorganisaties, die hebben onder het vorige kabinet van der Leyen hebben ze elke dag, teruggerekend, elke dag een meeting gehad met een eurocommissaris. Dus die hebben ongekende toegang.
0: Mm-hmm. Ik denk, en zwaaiden ze toen ook al met leveringszekerheid? Want dat is altijd het argument.
2: Ja, en ik denk wat het verschil is, en dat werd net ook al gezegd, van ja, we zitten nu inderdaad in een andere situatie met meer leveringszekerheid. En ik denk dus dat die regering Trump, die is ook heel vocaal geworden. hè, en die doen dat aan publiek. Die zeggen gewoon, ja, jullie gaan een koude winter tegemoet. Ja, dat is anders. Daarmee zet je politici in Europa onder druk. En ze zijn volgens mij niet bang om allerlei diplomatieke middelen hier ook voor te gebruiken. Dus die druk is ook wel echt gigantisch geworden.
0: Oké, dat is dan die lobby. Maar tot slot, die sector olie en gas is zelf ook niet bepaald tevreden. Want het regime om je platforms waar je gas ophaalt, helemaal te controleren op methaanlekken, dat blijft gewoon in stand. Je hoeft er alleen geen boete voor te betalen. Dus wie heeft deze lobby nou eigenlijk gewonnen, als ik het zo prozaïsch mag neerzetten? Want ik hoor niemand echt tevreden zijn.
2: Ja, in ieder geval niet het klimaat, denk ik.
0: En
2: ook niet een vaste koers. Ik denk dat die de grote verliezers zijn. En dat is heel jammer, denk ik. De vraag is uiteindelijk of dat ook goed is voor het bedrijfsleven. Hè? Want dat betekent dat je nu dingen niet doet die je over 10 jaar wel moet gaan doen. En de vraag is, als je die investeringen nu neemt, of die dan niet goedkoper zijn. Dus ja, dat is de afweging die is gemaakt. En ja, we kunnen pas later beoordelen wat dat de goede is, denk ik.
0: Nou, laten we dat dan doen in een volgend lobbypanel. Heel veel dank. Bart Vollenberg, projectmedewerker bij Transparency International Nederland, en Audrey Keukens, managing partner bij Publion. De panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
7: Nu Nederland zucht onder een droge zomer, is door de overheid een feitelijk watertekort afgekondigd. Toch is de huidige droogte verre van de enige uitdaging voor Nederlandse drinkwaterbedrijven. Er zijn ook serieuze zorgen over de toekomstige levering van voldoende drinkwater aan burgers en bedrijven. Welkom Wim Drossaert, topman van drinkwaterbedrijf Dunea.
8: Dankjewel.
7: En we gaan het er allemaal over hebben, maar wij, eerst even een punt van orde, want wij spraken elkaar 4 jaar geleden voor het laatst. Nu verlaat jij Dunea vanaf september alweer. We zitten in jouw laatste maanden. Sinds eind 2015 stond jij aan het roer van het drinkwaterbedrijf. Hoe heb je het bedrijf zien veranderen en wat is er allemaal gebeurd in die tijd?
8: Nou, wat ik vooral heb zien veranderen is de aandacht voor drinkwater. Toen ik hier 10 jaar, bijna 11 jaar geleden terecht kwam bij Dunea, toen hadden we het vooral over een stukje leveringszekerheid, waterkwaliteit wel. Maar eigenlijk in die jaren daarna zijn we vooral gaan praten over, hebben we wel genoeg beschikbaarheid van drinkwater? Nou, dat is eigenlijk het thema geworden. Waar het dan 10 jaar geleden ook nog wel een beetje stil was. Hè. We durfden niet heel graag wat te vertellen hierover. Want nou, we dachten, we lossen het zelf wel op.
7: Geen paniek graag.
8: Geen paniek graag, zeker niet. En we dachten, van, nou, als we het zelf kunnen oplossen, dan hebben we ook de rest niet nodig. Maar we kwamen wel erachter, nou, als je meer bronnen wil hebben, dan heb je anderen wel degelijk nodig. Dus we zijn ook gewoon naar buiten gegaan en het verhaal gaan vertellen.
7: Nou, waarvan akte? Waar ga je hierna aan de slag eigenlijk, voordat we dat verhaal gaan bespreken weer?
8: Ik ga hierna naar En Natuurlijk. Dat is een warmtebedrijf in de gehelpen een stukje de energietransitie te versnellen.
7: En oké, dus want ze hebben jou gescout daarvoor. Jij dacht, ik ga nog niet achter de geranium zitten en dergelijke.
8: Ik ga nog niet achter de geranium zitten, daar ben ik nog te jong voor. Hè? Maar ze hebben me inderdaad gescout en ik dacht van, nou, dat vind ik wel leuk. Ik vind het leuk om iets in beweging te krijgen.
7: Ja, helder. En wat is hetgene waar je het meest trots op bent als je nou terugkijkt op die tijd als directeur van Dunea?
8: Nou, ik denk het meest trots ben ik toch wel het feit tot we naar buiten toe zijn gegaan. Ik heb echt letterlijk gezegd bij ons op het werk, jongens, we gaan de ramen openzetten. Wij gaan naar buiten, wij gaan het verhaal vertellen. Maar als je dat doet, dan komen ze ook naar binnen kijken. En dan moeten we ook tegen kunnen. Dus je moet wel accepteren tot er wat bevindingen zijn.
7: Nou, we hebben het dan over een drinkwaterbedrijf. Kun je ons nog 1 keer vertellen, voordat je afzwaait in september, hoe het nou zit? 1,4 miljoen klanten, 17 aandeelhouders. Wat is Dunea?
8: Nou, Dunair is eigenlijk een publiek-privaat bedrijf. Dus je zegt het al, wij moeten ons geld zelf zien op te halen. We kunnen geen belasting heffen, dus we zijn geen overheid. We zijn ook geen echt bedrijf, want we zijn natuurlijk wel we hebben een publieke taak te vervullen. Dat is namelijk het drinkwater leveren, dat is onze wettelijke taak. En wij doen het dan voor 1,4 miljoen mensen. Grofweg tussen Den Haag, net onder Amsterdam en een stukje van Noord-Rotterdam.
7: Okay, en
8: Zuid-Holland.
7: En dan heb je 17 aandeelhouders, gemeente dus. Hun bezit is evenredig verdeeld over het aantal inwoners. Begrijp ik. En dan leen je bij banken om het allemaal te bekostigen.
8: Ja, kijk, de aandeelhouders die stoppen eigenlijk geen cent in het bedrijf, om het maar zo te noemen. Maar het geld wat wij gebruiken voor de investeringen, dat halen wij eigenlijk op bij de klanten die ons betalen voor drinkwater. Maar we hebben wel 17 aandeelhouders die natuurlijk wel de belangen moeten meewegen en ook de begroting moeten goedkeuren en de tarieven uiteindelijk die we gaan rekenen aan de klant.
7: En dan bedient Dunea het verzorgingsgebied van ongeveer Den Haag tot Hillegom, van zuid naar noord en dan ietsjes naar oosten, naar Rotterdam ongeveer, waar jij woont. Ooit kwam het water van Dunea uit een bel in de duinen. Inmiddels niet meer, sinds de oorlog, als ik het goed begrijp, de Tweede Wereldoorlog. Hoe verschilt jouw taak dan van die van andere waterbedrijven in Nederland als jij water gaat filteren?
8: Ja, ik denk goed is om te begrijpen dat alle drinkwaterbedrijven die in het westen van het land zitten, grofweg de Randstad, die gebruiken rivierwater om drinkwater van te maken. En dat heeft heel simpel te maken met de ligging ten opzichte van zeespiegel. Hier in het westen sta je gewoon onder zeespiegel.
7: Dat klinkt alsof het zout is.
8: En dat betekent dat het zout is, dus het grondwater is niet te gebruiken. En in de rest van Nederland kun je grondwater gebruiken om drinkwater van te maken. En dat geeft een andere intake. Dus bijvoorbeeld in ons geval hebben wij maar 3 stations waar wij water maken. Maar als ik het vergelijk met Vitens of zo, waar ze grondwater drinken, die hebben er wel pakken 150 of 200.
7: Want die kunnen op die rivierreserves teren, als ik het goed begrijp. En jij moet het allemaal uit zoutwater filtreren.
8: Nee, wij halen het uit rivieren. Dus hier bij Dunea halen we het.
7: Ja.
8: Ja, dat is andersom. Dus in Den Haag bijvoorbeeld drinken we Maaswater, maar hier in Amsterdam drink je Rijnwater.
7: Oké.
8: En dat vergt ook wat extra zuiveringsstappen, omdat rivieren gewoon vies zijn. En dus we hebben gewoon 10, 11 zuiveringsstappen.
7: Ja, jou ontlokte wel eens de uitspraak, geloof ik. Het water stroomt viezer Nederland uit dan het binnenkomt.
8: Ja,
7: dus kost het jou dan ook veel meer geld dan bij andere drinkwaterbedrijven om dit allemaal te regelen?
8: Ja, ik denk dat de drinkwaterbedrijven die gewoon rivierwater gebruiken om drinkwater van te maken, die zijn inderdaad duurder dan bedrijven die grondwater gebruiken. Want grondwater zit natuurlijk al 1000 jaar in de grond.
7: Ja.
8: Is relatief schoon. Begint nu ook langzamerhand te vervuilen trouwens. Moet je oppompen natuurlijk. Maar je kunt het daarna met een vrij eenvoudige zuiveringstechnologie tot drinkwater maken.
7: Is jouw baan zoveel makkelijker? Ja?
8: Maar ik denk wel dat bij rivieren en oppervlaktewaterbedrijven, zo noemen wij dat, is de technologie ingewikkelder.
7: Mm-hmm.
8: Daardoor ook kostintensiever en daardoor betaal je als klant meer.
7: En dan moeten we even naar de financiële gezondheid van Dunea. Want de vorige keer dat wij elkaar spraken, was ik als redacteur gefascineerd door een nutsbedrijf dat 2,75% winst mag maken, maar wel flink moet blijven investeren. Dus jouw winst is gemaximeerd, maar je moet de hele tijd meer investeren. Je hebt 17 aandeelhouders. Nou, ik kan me voorstellen dat die gemeenten niet per se willen blijven bijstorten met jouw hogere kosten versus andere drinkwaterbedrijven. En dan ben je dus eigenlijk aangewezen op jouw leningenportefeuille van 270 miljoen euro nominaal. Lukt het Dunea nog om dat spel goed uit te spelen met al die investeringen die je dan moet doen?
8: Dat is een hele ingewikkelde puzzel geweest. Dus ik ben van begin af aan gaan vertellen aan mijn aandeelhouders dat ik geen dividend ga uitkeren, bijvoorbeeld.
7: Ja, maar dat mag ook niet als nutsbedrijf, toch?
8: Nou, dat mag wel.
7: Okay.
8: En dat gebeurde ook vroeger. En ik heb gezegd, ik doe het niet. Mm. Want ik vind dat geld, wat de winst die we maken, die wil ik stoppen in mijn eigen vermogen, zodat ik dus aantrekkelijker word om ook weer geld te kunnen lenen. Hè, want daar gaat het natuurlijk over, je eigen vermogen ten opzichte van je vreemd vermogen. Dus ik heb gezegd, van ja, dat ga ik daarin stoppen. Maar goed, aandeelhouders, zeker publieke aandeelhouders, die zeggen wel van, nou ja, goed. Hè. Ik kan me herinneren tot een keer een wethouder tegen mij zei van, ja, maar Wim, ik ben gekozen, jij bent niet gekozen, dus ik ben democratisch, dus ik wil die dividend en ik wil daar geld, dat geld wil ik gebruiken voor doeleinden in de gemeente. Toen zei ik, ja, dat is niks. Dat heeft de drinkwaterklant niks aan, dus dat gaan we niet doen. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel terugduwen. Dat is niet altijd makkelijk geweest, maar het is me wel gelukt. Mm-hmm. Daardoor staan we er toch financieel wel redelijk gezond voor.
7: En wat is redelijk gezond? Je hebt genoeg geld om te kunnen blijven investeren tot en met 2035, of niet?
8: Nou ja, ik sta natuurlijk maximaal rood, hè, om maar zo te zeggen.
7: Ja.
8: We lenen natuurlijk heel veel. Maar je merkt dat banken ons toch wel geld willen lenen. Omdat we zeker redelijk courant zijn. Hè. Klanten willen water, dus betalen over het algemeen ook voor hun water. Dus ja, als je dan je eigen ratio's op orde hebt, dan is dat tot nu toe niet een probleem geweest.
7: Ook niet toen de rente omhoog ging in de laatste paar jaar?
8: Ook niet toen de rente omhoog ging. En we blijven toch wel redelijk aantrekkelijk. Dus we betalen relatief lage rentes daarmee.
7: En dat kun je blijven doorrollen. En dan slaan jullie dat water uit de rivieren daarnaast ook echt op onder de duinen die jullie zelf beheren. Terwijl jullie op jaarbasis ook nog eens zo'n 1 miljoen recreanten in diezelfde duinen moeten treffen en verwelkomen. Is Dunea dan eigenlijk ook nog eens een soort natuurbeheerder erbij?
8: Ja, wij zijn inderdaad een drinkwaterbedrijf die de wateropslag doet en een zuiveringsstap, want een van die 10 is de duinen.
7: Ja.
8: Dat betekent ook dat wij zeggen altijd bij ons van wij zorgen voor de duinen, voor de natuur. En de natuur zorgt voor ons. Het is een beschermd gebied geworden daarmee. Maar omdat we wel midden in de Randstad zitten, heb ik wel gezegd, ja, we gaan het wel openzetten voor het publiek. Op de plekken waar het mag, niet overal natuurlijk. Laat mensen maar genieten.
7: Kost het heel veel hoofdpijn en geld om dat te regelen, of is dat wel te doen?
8: Het geld valt wel mee. Hoofdpijn ja, want we hebben heel veel mensen.
7: Ja.
8: En mensen eromheen, die eromheen wonen, vinden niet per se de recreatie leuk. Natuurmensen hebben soms ook wel wat zorgen erover, hè, van moet dat nou allemaal? Maar ik heb zelf toch een beetje de filosofie gehad van als je mensen laat genieten van de natuur, daar gaan ze er ook voor zorgen.
7: Dan waarderen ze hem ook.
8: Dan waarderen ze hem. En als ze waarderen, ja, dan ben ik. Zo hebben we ook ooit een keer het initiatief genomen om hier een nationaal park van te maken. Nou, dat is gelukt. Dat heeft de minister nog gedaan.
7: Levert dat ook een beetje extra geld op? Of?
8: Dat levert zeker geld op. Dus dat is meegenomen, ja.
7: Oké, nou, over waarde en natuur gesproken. Er is op dit moment in Nederland natuurlijk sprake van een feitelijk watertekort. Wat betekent dat eigenlijk precies? Want we lezen het in de krant elke week, maar ja.
8: Ja, het watertekort betekent eigenlijk dat er gewoon te weinig water in Nederland binnenkomt. Het regent natuurlijk niet, of nauwelijks, vandaag een beetje, zag ik. Ja. En de wateraanvoer vanuit de rivieren, Rijn, Maas, is gewoon echt heel erg laag. Dus dat betekent gewoon dat je een disbalans hebt in je watersysteem. En dat noemen ze een watertekort. Ik weet dat als je dat vertelt, hè, dat ik word bij ook altijd gebeld door de media van, oh, komt er dan geen drinkwater meer uit de kraan? En dan zeg ik, nou nee. Dus een watertekort is niet per definitie een drinkwatertekort. Het is vooral invloed voor de scheepvaart bijvoorbeeld. Want ja, als er weinig water in de rivieren stroomt, dan kunnen de schepen minder volgeladen worden. Industrie kan misschien minder innemen, landbouw kan minder innemen. Temperatuur neemt toe. Dus voor ons is dat niet direct een probleem, maar als het te lang duurt, dan kan het natuurlijk wel een consequentie worden.
7: Die vorige keer dat we elkaar spraken, 4 jaar geleden, 2022, toen zagen we dit ook. Gaan we dit nu in frequentie steeds vaker omhoog zien gaan? Gaan we dit vaker zien de komende jaren? Want ja, die lage rivier, dat doet wel pijn voor iedereen die wat vervoert over het water.
8: Zeker. Ik kan me nog herinneren in 2017, 18.
7: Ja.
8: Toen hebben we een onderzoek gedaan samen met Deltaris en de KNMI. En toen hebben we gekeken van wat is de toekomst eigenlijk van die rivieren. En toen werd al berekend op basis van de ICCPP-modellen, dus de klimaatscenario's, tot in 2050 ongeveer 4 maanden per jaar de rivieren min of meer doorwaadbaar zijn. Dat betekent dat je er bij wijze van spreken doorheen kan lopen.
7: Ja, dat nieuw waddengebied, maar dan in de Maas. Ja.
8: En dan in de Maas. En dat geldt vooral voor de Maas, niet voor de rivier, voor de Rijn. Want dat is meer een gecombineerde Rijn, dus ja. Ook een gletsjerrivier. Maar bij de Maas is dat zeker een probleem. En ik schrok er toen wild van. Ik dacht van, oei jee. En overigens is dat wel heel interessant om te zien, want het was laatst ook op het nieuws. Als wij een probleem hebben, dan hebben de Fransen en de Belgen dat ook. Want daar stroomt de Maas ook doorheen.
7: Ja.
8: En die landen zijn allemaal bezig om maatregelen te nemen om water vast te houden.
7: Op hun eigen vlak, hoor ik jou een beetje zeggen. Ja.
8: Ja, en dat betekent dat wij zitten natuurlijk stroomafwaarts en er blijft niet zoveel over.
7: Nee.
8: En dus dit vergt ook echt samenwerking tussen die landen om daar een plan voor te maken. En dan kom je weer in de politiek en dat is lastig.
7: En is die er voor jou? Kan jij met Duitsers en Fransen overweg? Of is dat toch meer iets voor de landelijke overheid?
8: Ik kan wel overweg met ze. Wij praten wel met vakbroeders
7: dat over hetzelfde dilemma. Ja.
8: Maar er komt natuurlijk wel bij kijken. En dan, voordat je weet, wordt een discussie tussen. Worden alle dingen in elkaar verknoopt. Van ja. Wij willen wel jullie water geven, maar dan wil ik dit terug. Nou, dat zijn dingen waar ik natuurlijk niet aan tafel bij zit.
7: Nee, die koehandel is niet voor jou. Maar vorige week zei minister van Infrastructuur Waterstaat Vincent Karremans nog wel dat hij eventueel met aanvullende maatregelen zou komen. Waar moeten we dan aan denken? Wat gebeurt er dan?
8: Ik ben ook heel benieuwd waar hij aan denkt.
7: Jij hebt geen suggesties als directeur.
8: Ik weet niet waar hij precies op duidt, maar ik denk dat hij het heeft over. Laat ik zo zeggen, je kunt heel veel doen op waterverdeling. En daar kan het Rijk aan de knoppen draaien hoe water stroomt. Ja. Dat is ons systeem. Dus het IJsselmeer is bijvoorbeeld één groot drinkwatervat. Hè, of in zoetwatervat, moet ik zeggen. Dus zij kunnen het sturen, zodat daar het lek sturen, zodat de verzilting tegengehouden kan worden. Dat soort zaken, dat kan het ministerie hier doen. En dat is allemaal uitgeschreven in allerlei protocollen. Dus dat zal ook gaan gebeuren.
7: En strookt dat enigszins met jouw ambities? Want jij bent in de afgelopen jaren van jaarlijks 80 miljard liter water produceren, 85. Wil jij naar de 100 toe, begrijp ik, als ik jou zo lees. Is die capaciteit al uitgebreid of moet je daar nog naartoe?
8: Ja, we gaan zelfs naar 110. Ja. Want dat is allemaal gebaseerd op de toename van de bevolkingsgroei. Dus de extra vraag die je hebt. We zitten in een gebied waar veel gebouwd wordt. We hebben alle plannen daarvoor. En we weten precies hoe we moeten doen. Want techneuten kunnen alles fixen. Dat is het mooie van techneuten. Maar je moet de omgeving meenemen. En dat betekent dat je moet vergunningen hebben. En als wij willen uitbreiden in de duinen, ja, dan krijg je te maken met natuurrestricties. Die gelden ook voor ons, ondanks dat we natuurbeheerder zijn.
7: Stikstofwetten,
8: maar ook gewoon Natura-wetgeving. En dat betekent echt wel heel ingewikkelde, complexe processen. We hebben bijvoorbeeld ook gezegd, we willen een aanvullende bron hebben. Dus niet alleen maar uit de Maas en de Lek water nemen, dat doen we nu. Mm. Maar we willen ook een bron dichtbij hebben. Nou, daar hebben we echt 3-4 jaar lang over zitten soebatten met de omgeving. Want
7: provincie, gemeenten enzovoort.
8: Vooral gemeentes die allemaal wel zeggen, ja, ik onderschrijf wat je wil, maar niet bij mij.
7: Ja.
8: Want dan komt er weer een ruimteclaim. En elke
7: ik wil wel een dividend van jou, maar not in my backyard.
8: Bij wijze van spreken. Ja. En ik wil geen gebouwenmijn of geen zuivering, want het kost grond. En in Zuid-Holland is elke centimeter is al 3 keer gepland.
7: Maar waar haal je die extra capaciteit dan vandaan? Moet dat dan uit andere regio's komen?
8: Nee, ik heb volgehouden. Dus ik heb gezegd, we gaan het doen. Dus we gaan toch die derde bron aanleggen, zo noemen wij dat.
7: Ja, ja.
8: En dat is overigens de Vliet geworden. Dus zo'n rivier in Zuid-Holland. Inmiddels hebben we het ook voor elkaar gekregen. Allemaal op begin dit jaar, tot ze ook alle gemeentes, provincie en de waterschappen ook zeiden, oké, wij gaan meewerken aan dit te realiseren. Alleen nu, en dat wordt natuurlijk heel spannend, nu moeten we gaan bouwen. Ja. Daar zitten we nou in die fase. En dat wordt wel eens onderschat. Hè. Ik kan je zeggen, ik zal niet de naam noemen, maar iemand belde mij, een van die mensen uit de provincie, die zei van, goh Wim, dit is geluk, feliciteerd. Ik ga van het dossier af, we zijn klaar. Ik zeg, nee, dus we moeten nog beginnen.
7: Ja, ja.
8: We moeten nog beginnen.
7: Wow.
8: En dan zie je, bestuurlijk land denkt natuurlijk anders. Die denken aan processen. En procedures, maar het bouwen begint nu pas. En nou gaan we echt heel veel geld in de markt zetten. We gaan proberen te realiseren. Dus als je vraagt, hebben we dan die 100 miljard? Nou ja, de bedoeling was dat we dat in 2030 voor elkaar kregen. Inmiddels weten we tot het 32 wordt. Voordat dat gaat lukken, op z'n vroegst. Dus
7: maar het gaat lukken.
8: Het gaat lukken, absoluut.
7: Ja.
8: En ik denk ook dat alles zijn nu op grond staan.
7: Ja.
8: Alleen, we hebben wel vertraging opgelopen.
7: Oké, dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, dan mag je daarna nuanceren.
9: Het dilemma.
7: Ook Dunea gaat tegen 2035 te maken krijgen met te weinig schoon drinkwater van onze klanten. Of, nou, wij maken ons eigenlijk geen enkele zorgen over die drinkwatervoorziening.
8: Oh, dat is een moeilijke.
7: Daar is hij op ingesteld.
8: Ja, nee, dat snap ik. Ik denk dat we wel degelijk misschien wel keuzes moeten gaan maken als de plannen niet lukken.
7: Oké, ook tegen 2035 krijgt Dunea ook te maken met mogelijk te weinig schoon drinkwater voor de klanten, dus hoor ik. Je weet natuurlijk waar ik op doel. Topman van drinkwaterbedrijf Vitens, Tjeerd Roosendaal, die heeft slapeloze nachten, zei hij tegen het FD dit weekend. Doordat de garantie van Vitens voor voldoende schoon drinkwater voor de klanten na 2035 niet meer vanzelfsprekend is. Jij zegt nu dat geldt mogelijk ook voor Dunea, maar heb jij daar ook slapeloze nachten van?
8: Nou, ik slaap best goed als ik eerlijk ben.
7: Zo zie je er nog eens uit.
8: Ik slaap goed hoor. Ik denk omdat ik ook dat we een plan hebben hoe we dat gaan voorkomen. Alleen de vraag is het op tijd klaar?
7: Mm-hmm.
8: Dat is wat ik net zei, hè, van we hebben een plan hoe we die extra kubus gaan maken. En
7: maar jij wist dit al jaren dat dit eraan zat?
8: Ik wist het al jaren.
7: Wist je het ook al jaren?
8: Nou, zolang weet hij dat nog niet. Maar, dus hij is nog relatief nieuw. Maar ik denk in alle eerlijkheid, we als sector hebben ook misschien wel te lang gewacht om in actie te komen. Dus het is ook wel misschien makkelijk om altijd de schuld bij anderen te leggen. Misschien hadden we ook eerder zelf aan de bel moeten trekken. En
7: wie had het moeten zijn? Want kijk, of jullie waarschuwingen zijn aan dovemans oren in Den Haag gericht, of jullie hebben het zelf ook nagelaten om dat in te zien dat het eraan kwam. Dus Welke is het van de twee?
8: Nou ja, weet je, toen ik 10 jaar geleden de sector binnenkwam, was een beetje de filosofie van heel veel drinkwaterbedrijven. We moeten goedkoop blijven. Veel drinkwaterbedrijven betaalden dividend uit. Ja. Nou ja, als je de goedkoopste wil zijn en je wilt dividend uitkeren, nou, dan moet je toch ergens vandaan halen. En
7: dat onderhoud dus.
8: Onderhoud of niet investeren.
7: Ja.
8: Of onvoldoende, laat ik dat zeggen.
7: Ja.
8: Dus dat, ja, ik heb daar nooit mee gedaan, als ik eerlijk ben. Daar ben ik ook nu blij om.
7: Nee, dat heb je net verteld aan het begin van het gesprek, inderdaad. Ja. Ja.
8: Dus ik zeg ook, dat was toen de Morris. Hè. Nu is dat anders. Hè. Sinds 2018, dat was toch wel het jaar van de eerste grote droogte. Toen is iedereen aan gedenken, oh shit, we moeten wel wat gaan doen. We moeten gaan investeren. En, ja, en dan loop je tegen beperkingen aan. Van dat je niet maximaal geld kan krijgen. Omdat je een monopolist bent, ben je gereguleerd. Dus
7: ja.
8: Een beetje vergelijkbaar met de netcongressie. Netbedrijven, ja. Hoor. Die zijn ook natuurlijk, als we eerlijk zijn, te laat begonnen.
7: Ja, Tjeerd Roosendaal die zei daar ook over. Er is ook bestuurscongestie. Omdat hij dan ook niet bij het Rijk meteen alles loskrijgt. Wat hij nu dus los wil krijgen. Maar jij zegt, nou, we moeten ook zelf het boetekleed aantrekken enigszins.
8: Ja.
7: Maar ja, je haalt toch een beetje je schouders op als ik jou hier zo hier sta. Zo van, ik ben ingenieur, geef mij het geld maar. Ik ga het wel bouwen als ik de vergunning eenmaal krijg. Heb jij het nummer van Tjeerd dan? Is dat de boodschap van jou voor hem ook?
8: Ja, nee, natuurlijk heb ik een nummer. Maar neem ik...
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En toen dacht ik, ah ja, ja dat zegt wat. Hè? Want schijnbaar moet het dan eerst zo hoog zijn.
3: Dit Kamerlid wilde de boiler pas vervangen als er koud water uit de douche kwam.
2: Bij wijze van spreken.
3: Ja.
2: En dat is natuurlijk jammer, hè? Maar ja.
3: Maar kijk, Roosendaal die zei eigenlijk dat er meer sprake is van een bestuursprobleem dan van een waterprobleem. Zo klink jij inderdaad ook al jaren. Jij vertelt nu ook dit verhaal aan mij. Dus wat wil jij de politiek dan meegeven in jouw laatste paar maanden als afzwaaiend topman van Dunea? Want iemand met, nou ja, nu bijna 11 jaar ervaring, geloof ik,
2: ja,
3: die heeft wat te zeggen.
2: Nou, weet je, het is een beetje een boodschap naar misschien de politiek, naar het ministerie, maar ook naar onszelf.
3: Mm-hmm.
2: Kijk, ik denk dat de inhoudelijke kennis echt bij ons zit. Wij weten wat je moet doen. Dus je moet niet gaan vragen aan het Rijk, kom met de oplossing. Maar je kunt wel vragen aan het Rijk, steun ons. We hebben gewoon ruimte nodig, zet water op de kaart. Geef ons wat financiële ruimte, beperk het niet te veel met je maximale winst. Steun ons daar eigenlijk in. En dat wordt ook een beetje onderschreven nu, hè, door rallye-rapporten, allerlei commissies, rekenkamers, zegt er ook wat over. Maar ga niet vertellen wat we moeten doen, maar gewoon geef ons de ruimte en laat ons aan de slag gaan. En hooguit gaan ons stimuleren, hè, om het ook echt daadwerkelijk op te pakken.
3: Dus. En Vitens, dat moet ook nog gezegd worden, die had ook last van grootschalig achterstallig onderhoud, waardoor inwoners van Amersfoort tijd geleden bijvoorbeeld weken hun water moesten gaan koken vanwege gevonden bacteriën. Heeft Dunea daar ook last van?
2: Nou, we hebben gelukkig nog niet die bacteriële infectie gehad.
3: Ik kon het niet vinden, nee. Ik heb hard gezocht.
2: Nee, dat hebben we niet. Gelukkig niet, moet ik zeggen. Maar hebben we ook achterstallig onderhoud? Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk ook heel veel in te halen. En, dus we zijn er nog zeker niet.
3: Nou, genoeg te doen dus met de politiek en met de waterbedrijven. Tot slot, gaan we jou weer spreken in je volgende functie?
2: Als je mij uitnodigt.
3: Is die net zo moeilijk met de politiek?
2: Die is misschien nog wel ingewikkelder.
3: Oh, wauw. Nou, we gaan het horen. Heel veel dank, Wim Drossaard van drinkwaterbedrijf Dunea. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Daan Zieren, de kersverse directeur van reizigersvereniging Rover, over de betaalbaarheid van het OV? Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperster is nog niet gepakt. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
6: Hey luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, een programma waar ik normaal gesproken in gesprek ga met CMO's. En dan vraag ik hun naar het geheim van het behalen van marketing succes. Maar ja, we gaan natuurlijk het deze zomer helemaal anders aanpakken. Want we nemen een serie op met Nederlandse hoogleraren, wetenschappers op het gebied van marketing, communicatie. Ja, en ik ben heel erg benieuwd naar hun visie op ons prachtige vak marketing. En vandaag dus de eerste van een serie van 3 met 2 toppers in de studio die ik ook persoonlijk ken, dus dat vind ik extra leuk. Professor Dr. Izier Gerrit van Brugge, hoogleraar marketing aan de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit en strategisch marketing expert, ook niet onbelangrijk. En tegenover Gerrit staat Dr. Joost Verhoeven, senior marketing docent en verbonden aan de Universiteit Tilburg. En wij kennen elkaar ook vanuit het SWOC, waar je inmiddels ook alweer een tijd directeur bent. Nou, universiteiten zijn hofleverancier voor het afleveren van de nieuwe marketingleiders van de toekomst. Hè. En ik ben nou heel erg benieuwd wat nu de staat is van deze, laten we het zeggen, educatieve productie. En ik wil ook met jullie hebben over de vocaliteit van klanten. Want steeds vaker weten mensen wat te vinden via social media over merken. Ja, dat pakt niet altijd goed uit. Ja, en hoe kunnen mensen en merken zich daar nou goed tegen wapenen? We hebben dus heel veel te bespreken hier de komende 30 minuten in CMO Talk. En allereerst Gerrit en Joost, van harte welkom.
7: Dankjewel, Klaas.
6: Kijk, wat leuk, bijna in koor. Ik zou willen beginnen met een stelling om meteen even de boel op scherp te zetten. En die raakt aan de essentie van de beroepsgroep. Hier komt-ie. Het Nederlandse onderwijssysteem leidt studenten onvoldoende op tot echte marketingleiders. Joost.
7: Ik denk dat we dan heel goed onderscheid moeten gaan maken tussen allerlei verschillende opleidingen. Ik denk dat heel veel opleidingen dat inderdaad niet doen. Ik denk dat sommige opleidingen dat ook niet beogen te doen. Dus dan kan je afvragen of dat een probleem is. Mm-hmm. En ik denk bovendien dat in de praktijk carrières heel anders verlopen. Dus ik denk dat mensen met een master in biologie ook CMO worden af en toe.
6: Ja.
7: En in die zin denk ik dat ze hun kennis wel elders ook kunnen halen en zichzelf bij kunnen scholen.
6: Ja, mooi. Ik zie al meteen al een wetenschappelijke benadering. Hè. Dat de hele stelling wordt ontleed, gefileerd. Maar ja, ik heb nog niet een oneens of een eens gehoord.
7: Nou, dan neig ik wel naar eens.
6: Eens, oké. Okay. Dan gaan we naar Gerrit. Want ik weet dat jij hier ook een uitgesproken mening over hebt.
3: Nou, dan denk ik ook een eens. En ik ontleed hem ook een beetje. Want je hebt het natuurlijk over marketing en over leiders. Ik denk dat wij op zich heel goed onderwijs geven. Mensen heel veel marketingkennis bijbrengen. Dat gaat wel vooral, denk ik, om wat fundamentele kennis. Is dat altijd helemaal bij de tijd volgt dat de allernieuwste ontwikkelingen, daar kun je soms wel een beetje een vraag bij stellen, denk ik. Maar of wij ook echt marketingleiders opleiden, dat betwijfel ik wel soms een beetje. En ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met de manier waarop onderwijssystemen zijn ingericht en zich ook hebben ontwikkeld.
6: Nou, mooi. Nou, Gerrit, ik blijf nog even bij jou, want je publiceerde onlangs een opiniestuk in het FD waarin je afstand nam van de verklaring van jullie bestuursvoorzitter Annelien Bredenoord van de Erasmus Universiteit, waarin ze stelde dat, quote, het door de universiteit opleiden van de beste managers een onderwerp van gisteren is. Vertel.
3: Ja, vertel. Dat was een uitspraak van haar die bij mij toch wel wat de wenkbrauwen deed fronsen. En niet alleen bij mij, ook wel bij andere collega's. Want ja, ik werk inmiddels ruim 35 jaar bij de Erasmus Universiteit. En ik denk dat die universiteit ook zijn bijzondere positie in Nederland heeft gekregen. Door altijd hele goede bedrijfskunde en ook economiestudenten op te leiden en af te zetten aan de arbeidsmarkt, op de arbeidsmarkt. En ik denk dat je ook ziet dat Nederlandse internationale bedrijven altijd een groot afnemer geweest zijn van onze studenten. Ja. En ja, stel dat je ons ziet als een soort van fabriek. En de grote baas van de fabriek zegt, ja, wij zijn niet meer zo geïnteresseerd in eigenlijk de beste producten maken. Dan vind ik dat een aparte uitspraak. Ja. En dan vind ik dat eigenlijk ook jammer. Want ja, ik denk dat wij en ook onze studenten eigenlijk wel heel graag het zo goed mogelijk willen doen. Zo goed mogelijk studenten op de markt willen zetten. En in ons geval gaat dat om managementstudenten, bedrijfskundestudenten. En dat ook mijn collega's en ik het liefst dag in dag uit aan zo goed mogelijk werken en zo goed mogelijk studenten opleiden.
6: Ja, ja. Volgens mij hebben ze dan even ietsje dieper graafd. Toch wel even, waar gaat het dan over? De bestuursvoorzitter stelt dat door de geglobaliseerde economie de nationaliteit er niet meer toe doet en leiderschap in netwerken en in ecosystemen zit. Ja, en waardecreatie niet meer lokaal verankerd is. Dat vind je dus een beetje lariekoek.
3: Nou, geen lariekoek. Alleen, ik weet niet helemaal wat dat te maken heeft met gewoon goede studenten opleiden. Ja. Wat zij noemt, dat zijn in feite maatschappelijke ontwikkelingen. Nou, prima, maar het is nog steeds belangrijk, denk ik, dat je goede mensen aflevert. Ja. Hè? Wij zijn een universiteit. Onze primaire verantwoordelijkheid ligt, denk ik, bij het opleiden van goede studenten. Het doen van goed onderzoek en de combinatie van de twee. En ook als je aan netwerken wilt werken, of sterke netwerken of ecosystemen wilt opzetten, ja, dan heb je dan steeds goede mensen voor nodig. Ja. En natuurlijk internationaliseert de economie. En het is ook niet per se zo dat wij alleen mensen van Erasmus nodig hebben, of mensen van binnen. Maar wij zouden als Erasmus Universiteit wel de ambitie moeten hebben om daaraan bij te dragen. Ja. En ook ons deel van de input voor die netwerken en bedrijven voor onze rekening te nemen.
6: Helder, Joost, ik zie jou knikken. Daar ben je het mee eens?
7: Ja, uiteraard. Ik vind wat Gerrit zegt over de noodzaak om misschien meer up-to-date te zijn met recente ontwikkelingen, die onderschrijf ik. Maar tegelijkertijd, wat wij studenten aanleren is ook een onderzoekende houding. Een manier om met data om te gaan. Een manier om data te interpreteren en te vertalen in insights. En dat zijn dingen die je ook helpen om de allernieuwste ontwikkelingen morgen en overmorgen en over 5 jaar te gaan duiden. Ja. En we zijn nu sowieso, kijk, we stellen vaak een curriculum vast. Dat gaat dan vanaf volgend jaar geïmplementeerd worden. En die studenten die studeren dan over 3 of over 5 jaar af. En die zijn dan nog 10 jaar later leiders.
6: Ja.
7: Dus
6: dat is best wel een lange weg.
7: Die kennis die ze hebben opgedaan in hun inleiding marketingcommunicatie, die is dan al 15 jaar oud.
6: Maar dan heb je een heel mooi alumnusprogramma en dan word je een beetje bijgespijkerd, toch?
7: Nou, er zijn volop mogelijkheden tot de lifelong learning. Je kan podcasts luisteren, om te beginnen.
8: Help, deze vooral.
7: En inderdaad, je moet bijblijven. Ja. Je moet bijblijven. Maar die onderzoekende houding, daarom zijn we ook erg gericht op het doen van onderzoek en het meer op hoger denkniveau analyseren van vraagstukken. Omdat dat je helpt om ontwikkelingen die we gewoon nog niet kennen en waar gewoon ook nog geen onderzoek naar is gedaan, om dat toch te gaan doorgronden.
8: Als je kijkt naar een universiteit, dat is in principe ook een merk met een positionering. Gerrit gaf het net al aan, Erasmus staat jaren bekend als de educatieve fabriek, om even jouw woord te gebruiken, voor economen en bedrijfskundigen. Hoe staat de Universiteit Tilburg eigenlijk bekend?
7: Nou, dat is grappig dat je daarover begint. Ik heb toevallig vorige week iemand van corporate communicatie erover gesproken. Toen hadden we het over positionering. Ja. Tilburg Universiteit is een hele brede universiteit. Ja. Dus anders dan bijvoorbeeld Wageningen of Delft, kunnen wij ons moeilijk profileren op onderwerpen. Want we hebben rechten, economische faculteit tot aan filosofie aan toe. Dus wat onderscheidt in godesnaam Tilburg University van de Universiteit van Utrecht?
8: Nou,
7: Tilburg, denk ik.
8: Is de vooral met zachte G?
7: Nou ja, dat suggereerde ik wel bij corporate communicatie, maar dat ging er niet zo goed in.
8: Nee, maar het is niet een universiteit voor de echte, laten we zeggen, hardcore exacte vakken. Of bieden jullie dat ook aan? Want ik hoor wat meer sociale wetenschap.
7: Nee, dat klopt. Ja, sociale wetenschap, maar ook economische en ook rechten. Dus het is gewoon heel erg breed. Het onderscheidt zich eigenlijk, als je heel eerlijk bent, niet op dat soort dingen.
8: Nee. Maar concurreren jullie bijvoorbeeld met de Erasmus als het gaat over het opleiden van marketeers?
7: Ja, absoluut. Maar wij concurreren met de gekste. Ik heb in surveys gezien dat studenten ook twijfelen tussen natuurkunde in Groningen en communicatie en informatiewetenschap in Tilburg.
8: Ongelooflijk. Ja.
7: Dan
8: maar een tussenjaar.
7: Dat is ons omveld. Dan maar een tussenjaar. Daar concurreren we ook mee.
8: Mooi. Regeringen lijken wel steeds meer invloed uit te oefenen op het beleid van de universiteit. Laten we even naar de overkant van de Atlantische Oceaan, Harvard, dat vorig jaar onder vuur lag door haar diversiteit, equity en inclusion beleid, waardoor Trump de Trump-administratie de geldkraan dichtdraaide. Zegt het is my way or the highway, dan geen subsidie. Ja, en in Nederland is het nog niet zo extreem, laat ik het zeggen, maar stond ook onder het vorige kabinet het onderwijs onder druk. Dreigt er verbod zelfs op Engelstalig onderwijs. Nou, vrij populistisch. Gerrit, had je daar last van op de Erasmus? Speelde dat?
3: Ja, dat speelde behoorlijk. En heel veel mensen maakten zich daar ook heel erg druk om. Kijk, onze bedrijfskundefaculteit was een van de eerste in Nederland, denk ik, die een internationale bachelorsopleiding in het Engels verzorgde. En dat is voor onze faculteit en ook voor de universiteit een enorm groot programma en ook een heel succesvol programma geweest. En ik denk ook dat je ziet dat door de internationalisering de kwaliteit van ons onderwijs, van onze studenten, enorm omhoog gegaan is. En ook de kwaliteit van onze staf, want die is ook helemaal geïnternationaliseerd, dat die ook enorm omhoog gegaan is.
8: Ja.
3: En als het dan natuurlijk het verhaal is van we gaan allemaal terug naar het Nederlands, ja, dan geef je natuurlijk een boodschap af. 1 aan studenten dat ze hier niet meer welkom zijn. En 2 aan de staf. Je pas je maar aan, anders is het wegwezen.
8: Ja. Maar dat zie je nu ook, hè? Dus er is een minder instroom van internationale studenten. Dat is eigenlijk het gevolg van het beleid dat is ingezet.
3: Ja, dus daar is kennelijk proeven mensen dat al wel. En hebben ze altijd misschien het idee van, nou, dan maar niet naar Rotterdam of naar een andere plek. Bij ons heb ik de indruk dat het nog wel meevalt, hoor. Dus wij hebben nog steeds heel veel internationale studenten. Ik zie wel dat er een probleem is met, als je van internationale studenten een soort businessmodel maakt. Zoveel mogelijk studenten trekken, zodat je zoveel mogelijk geld verdient.
8: Was dat een beetje aan de hand?
3: En dat was denk ik wel aan de gang. En daar had de universiteit misschien eerder zelf eens wat naar moeten kijken. Die lopen denk ik iets te vaak vooral achter financiële prikkels aan. Je ziet dat daar nu wel eens naar gekeken is en dat ook wel eens kritisch wordt bekeken welke programma's wel in het Engels, welke niet. Maar ik denk dat een business school zoals de onze, die moet in het Engels doseren. Anders krijgen we ook gewoon niet de docenten. En ja, dan moet de politiek zich afvragen, wat heb je liever? Ja. Geen docent of een docent die Engels spreekt en die bovendien ook nog eens een keer heel erg goed is.
8: We gaan Rob Jet uitnodigen in de volgende aflevering. Joost, dit is meer jouw vakgebied, hè, sociale wetenschap, gedragswetenschap. Wat is de antidote tegen dit opkomende populisme?
7: Zo.
8: Ja,
7: dat is een grote vraag, Klaas.
8: Ik heb net gehoord dat ook filosofie één van jullie kerndisciplines is.
7: Ja, maar niet per se mijn expertise meteen. Ja, wat is daaraan te doen? Dat is. Nou, misschien moeten we eerst ook een heel scherp beeld hebben van wat er aan de hand is. Want als je kijkt hoe de opvattingen van mensen zich aan het ontwikkelen zijn, dan zie je eigenlijk dat die vermeende polarisatie eigenlijk wel meevalt. Er is vooral ook een polarisatie gaande in de media. En waarbij extreme stemmen extreem veel aandacht krijgen. Mm. En als je eigenlijk goed gaat luisteren naar wat mensen nu eigenlijk echt van allerlei zaken vinden, zelfs gepolariseerde onderwerpen als immigratie en dat soort dingen, dan zijn mensen vaak heel genuanceerd. En dat geluid hoor je nou eens nooit.
8: Nee, dus die nuance kan wel eens in de media onderbreken. Guilty as charged. Hè. Je wil natuurlijk ook graag luisteraars trekken. Dus een ronkende kop, dat helpt natuurlijk ook. Hè. Dus nee, maar een fair punt. Ik heb zulke leuke dilemma's voorbereid. En daar gaan we nu naartoe. Jullie weten een beetje hoe het werkt. Hè. Ik ben streng, je moet één van de twee kiezen. Ik wil een kort antwoord. Dus niet heel. Het is geen oratie, zeg maar, die dilemma's. Hè? Dus gewoon kort antwoorden. Zijn jullie klaar voor?
3: Zeker. Geef me 45 minuten.
8: Okay. Gerrit, een hoge business school rating. Belangrijk voor het opleiden van marketeers of totaal niet relevant?
3: Belangrijk.
8: Joost, AI en data maken een CMO overbodig of een CMO is relevanter dan ooit?
7: Relevanter dan ooit.
8: Gerrit, data, attributiemodellen en performance of cultuur, medewerkers en betekenis?
3: Cultuur, medewerkers en betekenis.
8: Joost, merkdenken verdwijnt steeds meer uit de wetenschap of is voldoende belegd?
7: Het verdwijnt absoluut uit de wetenschap.
8: Gerrit, marketing krijgt voldoende aandacht in de boardroom of is een ondergeschoven kindje?
3: Is een ondergeschoven kindje.
8: Joost, AI in marketing, een vloek of een zegen?
7: Dan ga ik toch zeggen zegen.
8: Deze is voor allebei. Mogen jullie tegelijk antwoorden? Kijken of jullie.
7: Dat kunnen.
8: Harvard of London Business School?
7: London Business School.
3: Harvard.
8: Te gast zijn Gerrit van Brugge van de Rotterdam School of Management en Joost Verhoeven van Universiteit Tilburg. Ja, die laatste vraagt een beetje om nuancering. Het is een beetje. Ik had natuurlijk een Europese topschool en een Amerikaanse erin gezet. Maar Gerrit, jij zegt toch Harvard.
3: Nou, uiteindelijk is dat, denk ik, de topuniversiteit. Ja.
8: Is het ook iets waar jullie naar kijken? Wat doen zij? Wat is het curriculum wat ze aanbieden?
3: Jazeker. Ik denk dat wij ons altijd hebben geprobeerd te spiegelen aan, zeg maar, de internationale topscholen. Mm. En ook al bevinden we ons natuurlijk in een hele andere omgeving en context. Ja, je kijkt altijd naar de beste. En hoe kunnen we daar wat van leren? Ja. En kunnen we dingen op vergelijkbare manier aanpakken? Ja. En bijvoorbeeld in ons onderwijs. Harvard is natuurlijk heel bekend geworden vanwege zijn case-based teaching. Ja. Nou, dat zie je dat bij ons ook in een aantal programma's heel sterk is doorgevoerd.
8: Ja, absoluut. Joost, jij zegt heel duidelijk London Business School.
7: Nou, dat is vooral omdat je me dwingt om keuzes te maken. Nee, maar heel eerlijk, ik ken die scholen minder goed misschien dan Gerrit. Ik zit heel erg in de sociale wetenschappen en, en daarbij kijken wij. Ja, ik zit erg in een Europees netwerk en voel me daar heel erg goed bij. En vind het ook interessant wat daar gebeurt.
8: Mooi.
7: Dat was de achtergrond.
8: We gaan naar het volgende onderwerp. En dat gaat over de publieke opinie. Merken krijgen namelijk steeds meer te maken met publieke kritiek. Dat komt door de opkomst van natuurlijk social media, waarin elk mens eigenlijk een mediakanaal is geworden. Soms komt de kritiek van klanten op een slechte productervaring. Soms doordat een merk met een controversiële influencer samenwerkt. Dat gebeurt ook regelmatig. Ja, publieke kritiek is misschien van alle dag, maar het is nu veel zichtbaarder geworden. En ik vraag me af hoe je hier als merk mee omgaat. Want dat kan je merken maken of kraken. En ja, Joost, ik zag op de socials dat je onlangs bij Nima, in samenwerking met Swok ook een evenement hebt georganiseerd. Althans, je was daar spreker over dit onderwerp. Kun je misschien de belangrijkste lessen voor de luisteraars delen?
7: Ja, dat ging over ophef. He, wat te doen als de shit hits the fan. Ja. En iedereen het over jouw merk heeft in de context van de kritische issues. En we hebben daar een aantal audioartikelen over gemaakt. En die gingen over bijvoorbeeld cultuuroorlogen. Of over consumentenboycott. Ja. En de vraag is dan heel vaak, want nou ja, He, dus mensen delen vaak dat negatief sentiment heel erg. Maar wanneer gaan ze ook over tot een consumentenboycott?
8: Ja. Heb je een voorbeeld? Dan kunnen we het misschien daar aan ophangen. Is er een voorbeeld toen besproken, een casus besproken in die sessie?
7: Nou...
8: Staat er eentje bij? Ik heb er wel één zo, hoor.
7: Ja? Maar, geef hem.
8: Nou ja, Tesla bijvoorbeeld. Hè? Ja. Vorig jaar, het was natuurlijk het merk van innovatie, van duurzaamheid. Iedereen wilde die auto. Ja, en toen begon de eigenaar, oprichter, zich wat explicieter met het beleid van Trump te bemoeien. Ja, en het was ongelooflijk. De verkopen daalden ongekend hard. Mensen gingen anti-Musk stickers op de bumper plakken. Ja, er stond een nieuw woord, hè? Tesla-schaamte. Dus ook inderdaad een boycott. Ja, daar kan je toch bijna niet tegen wapenen, zou je zeggen. Of toch?
7: Nu moet ik wel zeggen, die Tesla-case, en daarom zit ik misschien verlegen om een case. Hmm. Omdat heel veel van die relletjes, die zijn ook kortdurend.
8: Ja. En dan de verkopen zijn weer ongekend hoog, las ik
7: zelfs met Europa. Bij Dieselgate is het natuurlijk al heel snel weer gestabiliseerd. Dus Tesla is wel een bijzonder geval, omdat daar wel langdurig en consistent die kritiek op is gebleven. En dan zie je inderdaad dat het zich vertaalt in een boycott. Ja. Maar eigenlijk zie je dat de waan van de dag het ook snel weer overneemt. En ik wil niet alles kapot relativeren, want slecht nieuws is geen goed nieuws. Nee. Maar het waait ook snel over.
8: Is dan het oude gezegde, hè, als je geschoren wordt moet je stilzitten, als zoiets gebeurt?
7: Nou, dat soms. Maar ook wanneer jij weet waar je als merk voor staat, wanneer je duidelijke merkwaarden hebt en je kan gewoon een heel geloofwaardig verhaal daarover ophouden. Want je moet je op een gegeven moment wel gaan mengen, maar wel vanuit je kernwaarden.
8: Ja, maar als we kijken naar Odido, en dat is nog een wat recenter verhaal, is gehackt. Daar is ook kritiek op gekomen, hè, dat de CEO pas 3 maanden later met een publieke mening kwam. En die uitleg gaf over het verhaal. Het verhaal gaat ook dat klanten niet, of onvoldoende of niet zijn gecompenseerd. Gerrit, die case ken je vast ook. Misschien ook wel besproken in de colleges.
3: Niet deze toevallig, maar ik ken hem inderdaad. En kijk, je zegt een paar dingen, die zijn denk ik belangrijk. Je zou kunnen zeggen, nou, Odido heeft het best wel sterk gedaan door zich niet te laten chanteren. Is misschien ten koste van klanten gegaan, dus nou, dan wordt het wel iets twijfelachtiger. Maar
8: heeft in ieder geval positie gekozen.
3: Heeft positie gekozen en ik denk ook een positie die wel uit te leggen is. Mm. En daar gaat het denk ik fout als de CEO dan pas zoveel later in beeld komt. Mm. En die zou natuurlijk veel meer uit moeten stralen dat hij zich zorgen maakt over zijn klanten, dat hij met hun meevoelt, met hun meeleeft. Mm. En ook uitlegt waarom hij doet wat hij doet. Mm. En ik denk dat dat vaak een probleem is, dat zeg maar de top van de organisatie misschien ook wel de CEO te weinig gevoel voor zijn klanten heeft. En misschien ook te weinig prioriteit legt bij het managen van zijn klanten. Het meeleven met zijn klanten. Het nadenken vanuit het perspectief van die klanten. Ja. Want je zou kunnen zeggen, hier ligt ook een enorme mogelijkheid om het goed te doen. Ja. Je ziet dat in het verleden ook bij terugroepacties. Als een bedrijf dat op een goede manier aanpakt.
8: Heb je een voorbeeld? Heb je een voorbeeld die te binnen schiet van een bedrijf die het oog van de storm zat en een briljante reactie had?
3: Ik heb niet 1, 2, 3 daar een voorbeeld van, als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar wel weet ik dat terugroepacties, bijvoorbeeld bij Toyota, op zich soms heel goed uitgepakt zijn. Omdat ze er snel bij waren, het uitleggen, het klanten gemakkelijker maken. Ja. En dan zie je dat het eigenlijk, en dat blijkt ook wel een beetje uit onderzoek, dat het helemaal niet ten koste hoeft te gaan van je bedrijf, van je resultaten. Ja. Het gaat er denk ik puur om de manier waarop je erop reageert. Ja. En ik denk dat, want je hebt het ook over hoe klanten reageren en klanten kunnen bedrijven maken of breken. Als bedrijven gewoon hun werk goed doen, merken doen hun werk goed, dan denk ik dat klanten ook best bereid zijn om fouten te accepteren. Ja. Maar wat ze denk ik wel belangrijk vinden, is dat je ze serieus neemt, het netjes uitlegt, met hun meegaat, kijken wat je voor ze kunt doen. En dan accepteert eigenlijk iedereen wel dat er fouten gemaakt worden.
8: Het is eigenlijk ook een beetje een menselijke aanpak. Het is op het moment dat je in een conflict zit met een collega of een vriend, dat je ook gewoon begripsvol opstelt, probeert te luisteren naar je gesprekspartner.
3: Tuurlijk, dat is
8: en ook je fouten kan toegeven.
3: En dat je ook duidelijk maakt dat relatie, echt menselijke relatie met je klant, dat die ook voor jou belangrijk is. Ja. En dat de klant dus niet een nummer is die zorgt voor vooral inkomsten en het betalen van de rekening, maar iemand die samen met jou eigenlijk het bedrijf maakt of de organisatie maakt.
8: Ja. Joost, missen wij nog iets namelijk van die workshop over
7: kritiek? Nou, wat gewoon heel erg belangrijk is dat je geloofwaardig narratief weet te presenteren. Ja. En er is in de sociale psychologie is wel een leuk onderzoek gedaan, en dat gaat over de because heuristic. Mm-hmm. Wanneer je maar iets van een reden geeft die geloofwaardig klinkt, dan kunnen mensen dat wel accepteren. Ook omdat ze vaak helemaal niet zo vreselijk betrokken zijn. Dat is maar een hele kleine kritische groep die ongelooflijk betrokken is. En dat is een groep die je goed eigenlijk bij je moet houden. Maar een hele grote groep consumenten, ja, luistert nauwelijks en verwerkt die boodschappen heel oppervlakkig.
8: Maar eigenlijk zou je, het moment dat je in het oog van de storm zit en iets overkomt, je een grote PR-crisis, het liefst wil je natuurlijk die narratief om te kijken of dat geloofwaardig is, even testen. Als we het dan toch over de wetenschap hebben, data, dat is meer Gerrits afdeling. Nou, jij ook natuurlijk. Maar ja, met socials, dus als je al een kleine groep mensen bereikt en die test is toch niet zo positief, het staat weer online. Ja. Dus heb je maar één kans dan om het goed te doen? Of kan je toch misschien wat meer controleren om te zien of die boodschap wel aankomt?
7: Nou, in zekere zin, kijk, die eerste reactie is ongelooflijk belangrijk. Want die zet verwachtingen voor hoe dat je het verder gaat managen. Maar als je één keer een weg bent ingeslagen, kan je dan nooit meer wat anders? Nee, natuurlijk niet. En natuurlijk kan je voortschrijdend inzicht, en dat is ook een geloofwaardig narratief, als je zegt van nou, we zaten er eerst naast. Ja. Maar dan moet je wel ballen hebben.
8: Ja, want worden de aandeelhouders niet blij, dan gaat de koers omlaag. Dat speelt vaak ook mee, hè? Dus het is niet alleen de publieke druk van klanten, maar ja, dat zijn ook aandeelhouders die wat willen. En die speelt ook mee. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze eerste Summer School aflevering van CMO Talk. Nou, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie luisteraars ook genoten hebben van deze aflevering. Ik zie Gerrit van Brugge, hoogleraar marketing aan de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, driftig knikken, dus die vond het ook leuk.
3: Zeker.
8: En Joost heeft ook een grote glimlach. Joost Verhoeven, senior docent aan de Universiteit Tilburg en directeur van SWOC. Allebei hartelijk dank voor jullie komst. Nou, wil je nou nog meer inzichten en tips horen van, ja, toch mooie, prominente marketinghoogleraar? Er komen nog twee heerlijke, knetterverse afleveringen jouw kant op. Lekker voor op het strand als je aan het insmeren bent. Of op de racefiets ziet, net als Gerrit. Abonneer je dan op CMO Talk in je vertrouwde podcast-app. Uiteraard vind je hem ook hier op de BNR-app, op cmotalk.nl. En over 2 weken ga ik in gesprek met een bekende van BNR, Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En Mirella Kleinen, decaan bij de School of Business en Economics van de VU. Dank voor het luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: zien.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
3: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
2: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam-Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
8: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken. Tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Praxis hier aan Playa del Amstel in ons prachtige cocktailbarretje. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten wij van Praxis?
9: Met plezier. Praxis is natuurlijk zo'n beetje de bekendste bouwmarkt van Nederland. 184 winkels, zo'n 5700 medewerkers, mooie warme familiecultuur, zelfs een eigen mbo-opleiding, maar een lage drempel. En ze jagen natuurlijk naar diezelfde bijbaners als elke supermarkt en retailketen. En op het hoofdkantoor willen ze ook graag IT en e-commerce talent binnenhalen. Voor wie werken bij de bouwmarkt niet meteen als eerste keuze klinkt, 2 heel verschillende wervingsvraagstukken onder 1 dak.
8: En bij Praxis werkt Niels Lindenberg. Welkom Niels, jij bent employer brand en recruitment manager bij Praxis. Waarom heb jij zelf ooit voor Praxis gekozen?
10: Nou, dankjewel. Allereerst leuk om hier te zijn.
8: Welkom in ons gezellig barretje hier aan Playa del Amstel.
10: Ja, nou ja, ik begreep dat we zo in de cocktails gaan, dus ik heb er zin in.
8: Er staat al een toetje voor je neus.
10: Het komt helemaal goed. Ja. Waarom ik voor Praxis gekozen heb, is eigenlijk... ze hadden een wervende tekst, had ik niet zelf gedaan. Uiteindelijk in gesprek geraakt. En voornamelijk het vertrouwen. Visie vanuit... HR, directeur ook, het idee waar we naartoe wilden en ook gewoon de vrijheid. Ga maar de stappen maken die we moeten nemen. We hebben een behoorlijke uitdaging. Het was net na corona. Het aantal sollicitanten liep terug. De bezetting werd steeds lastiger. En we namen alles aan met een hartslag.
9: Dat was vrij breed.
10: Dat was vrij breed op dat moment. En ga daar een stuur op zetten. Nou, dat vond ik een hele mooie uitdaging.
0: Maar ik vind, gewoon om het simpel te houden, niet te moeilijk te doen, dat ook wel een hele lekkere basis voor je employer brand. Wij nemen alles aan met een hartslag, toch? Dat is gewoon de paraplu waaronder je heel mooie campagnes kan hangen.
10: Daar kan je echt van alles onder hangen. Ja.
0: Maar jij bent employer brand manager. Dan kom jij daar, je hebt dat vertrouwen van de organisatie en dan moet je het employer brand gaan neerzetten. Je hebt Praxis met alle ingrediënten en je hebt jouw eigen visie en doelstelling. Ja. Neem ons eens mee in hoe je dat bent gaan doen.
10: Nou ja, dat is waarschijnlijk hetzelfde verhaal als je wel vaker hierin hoort. Je gaat eerst praten. Met directie, daarna met alle lagen eronder. Heel veel winkelbezoeken. Wat is nou het verhaal? Wat maakt Praxis en waarom? Is de gemiddelde verblijfstijd 10 jaar. Mm-hmm. Dus ja, aan de onderkant roleert het heel hard. Maar wij hebben heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. Collega's met 50 dienstjaren. Dat is bij ons, komt wel echt voor. Dat is echt wel uniek. Wat maakt nou dat je nooit bent weggegaan? Wat maakt nou dat je altijd bleef? En daar dan achter voelen. Oké, daar zit een stukje familie achter. Daar zit een stukje het samen. Zien mensen ook wel dat verandert. Maar dat, ja, daar begint het.
0: Maar dus je hebt die tour gedaan door het land. Je hebt met diverse mensen gesproken op diverse functies. En concreet kwam daar uit?
10: Er kwam uit dat we in ieder geval ons EVP moesten gaan herijken.
0: Maar dat zullen die mensen niet zeggen. Die zeggen niet van, joh, we moeten onze EVP herijken.
9: EVP even toelichten voor de niet-recruitment marketingstrategen. Een employer value proposition, oftewel je werkgeversbelofte.
10: Ja, precies.
0: Ah, zo. Ja. Nee, maar ik ben benieuwd, wat zeggen zij dan? Zeggen ze dan van, ja, het voelt als familie? Of ik voel me hier thuis? Of wat hoor jij waardoor jij een vertaling kunt maken naar een employer value proposition?
10: Ja, die werkgevers. Ja, voornamelijk dat mensen zeggen, ja, het voelt echt als een thuis. Het voelt echt als thuiskomen als ik hier ben. Nou, je kan je wel voorstellen als je echt 8 uur, en dat zijn onze collega's, die zijn gewoon altijd natuurlijk op de werkvloer. Die zijn daar meer als dat ze thuis zijn. Daarmee bouw je wat op. Daarmee, dat zijn mensen die je uitnodigt op je bruiloft. Het zijn mensen waarmee je heel intiem ook het contact hebt, waarbij je altijd samen de uitdaging ziet, oppakt. En dat proef je en dat hoor je door het hele verhaal heen. Dus mensen geven dat heel erg terug.
0: En wat waren 2 of 3 verhalen die jou echt hebben geraakt? Dat je dacht van, jeetje, ik ben in Emmeloord geweest en daar zei Piet van de zagerij, of ik weet niet wat jullie allemaal hebben, maar die zei dit en dit en dit en tranen in mijn ogen.
10: Ik ben niet zo gevoelig, dus tranen zou je niet
9: heel
10: snel in mijn ogen zien. Maar
0: Kippenvel mag ook.
10: Ja, nou, de kippenvel momenten zitten wel echt in mensen die ook, of laat me zeggen, die elkaar vinden. Dus mensen die uiteindelijk een relatie krijgen, die trouwen, waarbij de bruiloft plaatsvindt op de winkelvloer. Dat geeft voor mij wel echt aan dat je daarin heel bijzonder bent met de organisatie. Of dat je meerdere generaties ziet werken. Dus een vader-zoon samen op een winkel, dat je mensen uiteindelijk ziet doorgroeien. Of dat mensen inderdaad op hun 16e bij ons starten en op hun 66e bij ons met pensioen gaan. Ja, dat vind ik wel nog steeds hele bijzondere verhalen.
0: Ja, en hoe, want je hebt dus diverse doelgroepen.
10: Ja.
0: Je hebt hoofdkantoor, supply chain, je hebt in de winkels.
10: Ja.
0: Dat zijn ook diverse profielen.
10: Klopt.
0: Hoe breng je dat dan samen? Want ik snap wat jij net omschrijft. Maar, en ik zie dat ook veel op jullie werken bij pagina. 1 team en familie en samen. Ja. Maar er zijn ook misschien doelgroepen die denken van, ja, weet je, dat spreekt mij juist niet aan. Maar die heb je wel nodig, misschien op andere rollen. Maar hoe maak je daar dan 1 verhaal van?
10: Dat is de grote uitdaging. En dat zal de eeuwige squeeze blijven ook. Waar wij 1200 mensen per jaar aannemen voor onze winkelorganisatie. Dan heb ik het alleen over van de 184 winkels, over 135 eigen winkels. De rest is franchise. En we nemen er ongeveer 25 per jaar aan op ons servicekantoor. Dus die aantallen zijn ook veel kleiner. Dus je moet daarin altijd een beetje laveren. Oké, wat is voor deze groep belangrijk en wat gaan we daar laten zien? Het bredere verhaal blijft altijd, en dat staat er ook gelijk met onze kernwaarden, open, actief en positief. Dat proberen we overal doorheen te trekken. Dat familiegevoel valt altijd redelijk samen. Maar ja, je moet soms wel differentiëren. Maar als ik een keuze moet maken, Dan zal de eerste focus voor ons altijd blijven liggen op dat voornamelijk die groep, die doelgroep op de winkel geraakt moet worden. Dat is de grootste doelgroep. Daar gebeurt het.
9: Zo het hoogste volume?
10: Ja, het hoogste volume. En uiteindelijk, wij zijn een servicekantoor. En het servicekantoor moet zorgen en zorgen dat de winkels geserviced worden. Dat zij, uiteindelijk draaien zij de omzet. Ik heb nog nooit een stuiver voor de organisatie verdiend. Dat wordt echt op de winkelvloer gedaan. En dat zie je natuurlijk op alle servicelagen. Dus wij moeten zorgen dat hun zo goed mogelijk daarin geserviced worden. Dus als ik een keuze moet maken, dan draagt er in de winkel de grootste toon mee. En ik probeer zoveel mogelijk onder diezelfde paraplu inderdaad voor IT, maar ook voor supply chain, marketing, HR, dat door te vertalen.
9: Maar nou zeg jij heel concreet, hè? Het volumespel gebeurt in die winkels, dat snap ik. Ja. Met veel bijbaners, hè? Dus veel jonge, enthousiaste gasten die daar rond springen en huppelen. Hoe maak je die nou enthousiast? Je kunt wel met een familieverhaal komen. Maar hoe maak je die nu echt enthousiast om serieus te gaan kijken naar zo'n bijbaan bij Praxis?
10: Dat is hetgene waar we dus de laatste keer inderdaad met Samen Maken We Het ook naar gekeken hebben. Ja, hoe ga je die groep enthousiasmeren? Want als je de drie, laten we zeggen, van oudste kenmerken voor een bijbaner om iets te kiezen, dan is het omdat het dicht in de buurt zit, omdat het goed betaalt en omdat ik kan werken met mijn vrienden.
9: Juist, ik herken ze alle drie. Ja.
10: Ja, en die alle drie vind je eigenlijk minimaal bij ons.
9: En dat dragen jullie dan ook voldoende goed naar buiten?
10: Wij dragen naar buiten dat je het dus niet zoveel bij ons vindt. Want werken met je vrienden, bij ons zijn de winkelteams relatief klein. Uh-huh. Dus dat is veel lastiger. Je werkt veel vaker met een oom of een tante, voor je gevoel, dan met je vrienden. Omdat wij niet een vulploeg hebben
9: zes van die leerlingen rondrennen.
10: Je hebt het veel meer gefaseerd en veel meer verdeeld. Met 10 jaar werkervaring gemiddeld, nou, dan krijg je ook al gauw wat je ziet, dat je niet alleen maar mensen in een bepaalde doelgroep hebt zitten. Mm-hmm. Als je kijkt naar het all-in-loon, waar supermarkten heel veel mee doen, daar kiezen wij bewust niet voor. Dus je krijgt je vakantiegeld in mei. Dus ook daarin zie je dat het uitdagend is. En dichtbij, ja, de supermarkt is vaak dichterbij als wij zijn als bouwmarkt.
9: Dus je hebt best wel een moeilijke concurrentiepositie.
10: In die concurrentiepositie is het heel lastig. Ons voordeel is dat wij juist vaak op een wat oudere doelgroep zitten. Dus als je bij ons in de zaagmachine wil staan, of bij een verfschutmachine, of op een heftruck, dan moet je allemaal 18 zijn. Dus wij zitten vaak op de wat oudere doelgroep. Daarin kunnen we ons wat onderscheiden. En dat proberen we ook goed, maar ook voornamelijk om te laten zien, joh, wat vind je wel bij ons?
0: Hey, maar communiceren jullie dat ook? Van bij ons kun je niet met je vrienden werken, bij ons kun je niet dat inloon krijgen, bij ons werk je niet in de buurt waar je woont. Is dat wat ik bedoel? Misschien is die duidelijkheid ook wel verfrissend tussen al die andere merken die alleen maar roepen wat de doelgroep wil horen en hoe noemen ze dat? Honing op de lippen smeren, toch?
9: Zeker.
0: Ja.
10: Nou ja, niet zo bewust. Maar ja, dat is wel hetgene wat we in al onze campagnes ook laten doorschemen. Je zal ons ook niet zien dat je met hele jonge teams samenkomt in al onze communicatie. We laten heel bewust, noemen ze wat, mensen juist zien als ze ook aan het vegen zijn, omdat dat ook de werkzaamheden zijn. Ik ben niet op zoek naar sollicitanten. We krijgen er dit jaar 20.000 naar verwachting. We gaan er 1200 aannemen. Dat is 6%. Ik heb liever minder sollicitanten, maar ik wil dat mensen heel goed van tevoren weten wat ze bij ons gaan krijgen. Dus zo duidelijk als jij het nu zegt, zo ver gaan we nog niet. Maar we proberen wel in beeld zoveel mogelijk dat samen te vatten.
0: Hey, en wat dan wel? Want want niet dit, niet zus, niet zo. Maar daar schuilt toch altijd een soort van verborgen reclameboodschap achter. Maar dan wel. En dan komt er iets heel speciaals. Want Praxis is Praxis. Maar wat maakt jullie voor doelgroepen zo uniek of speciaal? Wat is jullie bijzondere verhaal?
10: Nou ja, dan ga ik deels weer teruggrijpen op dat familiegevoel. Maar deels ook gewoon het werken in de bouwmarkt. Het weten dat je, als je bij ons komt, dat je een langere carrière, en dat je ook leert klussen, dat je bekend wordt met producten. Ik weet niet of iedereen die bij ons werkt in die jonge jaren met in zijn huis kan gekopen, maar ik weet wel dat ze de basis kunnen leggen om als ze straks een vloer gaan leggen of een wand willen stukken, dat we ze daarvoor de handvaten kunnen geven om ook daarin stappen te zetten. Dus ik denk dat het uiteindelijk dat je heel goed bij jezelf na moet gaan. Oké, wat zijn we niet, maar juist ook wat zijn we dan wel? Want inderdaad, op een aantal punten verliezen we het. En op een aantal punten proberen we juist te laten zien waarin we uniek zijn.
0: En wat is familiegevoel? Dat klinkt interessant, ja. Hè, maar dat wordt vaak geroepen. Ja, het is net een familiegevoel. Maar is dat dat je dan lekker samen luncht? Of dat je een keer gaat padellen? Of dat je, ja, wat is het wel en wat is het niet? Want wat voor de een familiegevoel is, is voor de ander niet familiegevoel. En andersom dus.
10: Ik denk dat dat in kleine dingen zit. We hebben maandelijks een business update waarbij directie en mensen vanuit het servicekantoor ook iedereen meenemen in wat we doen, waarom we het doen, hoe we ervoor staan met de omzet, wat onze plannen zijn, wat onze marketingagenda is, welke projecten eraan komen. Dus daarin het delen, iedereen deelgenoot maken van waar staan we en waar willen we naartoe. Is bijvoorbeeld ook dat we een makersbeurs hebben. Dus één keer per jaar komen we in Utrecht samen. En dan hebben we in de jaarbeurs hebben we 2 dagen lang de makersbeurs. Waarbij we al onze collega's uitnodigen. Waar we met iedereen een 2 hele gezellige dagen hebben.
9: Dus alleen voor interne personeel? Alleen voor,
10: ja, het interne personeel en onze leveranciers komen om te vertellen wat zij doen. Maar dat doen ze aan het interne personeel. Met een borrel, met een lunch, met alles. Uiteindelijk zijn dat de leuke dagen om met z'n allen te kijken, joh, waar staan we nou? En ook voor inderdaad altijd voor iedereen.
0: Maar helpen jullie ook collega's? Dus gaat het ook ver? Want dit is natuurlijk ook een beetje, ja, wij organiseren wat, maar dan stiekem leren we onze collega's iets over hoe ze de dingen van de leveranciers. Zit er, ja, een dubbele boodschap in. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen bij jullie werken misschien met financiële problemen. Staan jullie ook klaar voor die mensen? Of je zegt net van, ja, niet iedereen die bij ons start kan al een hypotheek krijgen. Maar misschien hebben jullie wel andere financiële ondersteuning. Of op. Dus gaat dat familiegevoel ook dieper dan eventjes?
10: Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Geldfit. Dat is iets wat wij hoog in het vaandel hebben staan. Waar we met z'n allen mee bezig zijn. We programma's voor draaien. En zo zijn er nog meer zaken.
9: Kun je misschien heel even uitleggen wat Geldfit is?
10: Ja, Geldfit is dat wij met onze collega's, dat we ze de kansen bieden, de mogelijkheden bieden en ze meenemen en ondersteuning bieden in, oké, hoe ga je nou om met je geld? Hoe zorg je nou dat je wel overwogen keuzes maakt en wat kunnen wij daarin als werkgever voor jou betekenen?
0: Best veel. Niels, over omgaan met geld, zal ik nog even wat te drinken bestellen in ons gezellige barretje en dan gaan we daarna
10: dat
0: lekker verder kletsen.
10: Lijkt me heel fijn.
0: Toch? Ja, dat, ja, we ook even thirst fit zijn. Heel. En dan heeft Arjan een paar prikkelende vragen voor jou.
10: Mooi.
11: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
0: Ja, Niels, daar zijn we weer. Kunnen we lekker even wat drinken? En Arjan, je hebt vragen voor, ja, Niels over het employer brand.
9: Ik heb 3 vragen voor je. Op welk employer brand ben ik echt stik, maar dan ook stik jaloers?
10: Dat is een goede vraag. Ik denk dan dat ik de NS zeg.
9: Vertel.
10: Ik vind enerzijds het verhaal wat ze uitdragen, alle groepen, overal de aandacht. Maar waar ik het meest jaloers op ben, is als ik hun ambassadeursprogramma zie. We hebben er zelf 1, maar als ik daar toch kijk en soms een conducteur weer zie die een filmpje heeft gedeeld, dan, ja,
9: dat is cool, hè?
10: Kan ik echt, echt heel jaloers.
9: Wij hebben daar toevallig een hele aflevering over gemaakt, Nigayo en ik, in een trein.
0: Maar wat vind je daar leuk aan? Dan kijk ik ook zo'n filmpje en dan hoor ik, hallo mijn Koos, ik sta nu op Almere Centraal.
9: Die bestaat echt.
0: Ik ga zo richting Amsterdam.
9: Echt, ja,
0: dan denk ik van, wat draagt dat bij? Als in.
10: Nou, ik denk dat dat heel erg bij dat echte verhaal zit. En laat me zeggen, als mijn campagnemanagers vragen, joh, wat gaan we dan doen? Dus die hebben het liefst, laten we zeggen, Fleur. En Fleur die is leuk, die is vlot, die kan dat heel leuk vertellen. Maar Fleur is niet uiteindelijk degene die echt op die trein zit. Of die bij ons in de winkel staat. Dat is voor ons Petra, waar ik heel blij mee ben. Dat is een van onze vaste ambassadeurs die altijd het vertelt. En die ook gewoon het echt. Petra staat in de winkel en ik heb misschien wel 100 Petra's in de winkel en ik heb er misschien 2 Fleurs. En dat vind ik heel echt. En dat is hetzelfde bij NS. En ik denk dat ze dat heel goed doen. Dus niet overcellen, niet per se.
9: Echte verhaal.
10: Het echte verhaal.
0: Nee, ik geloof wel, ik bedoel, het echte verhaal daarin, ik geloof ik wel en ik snap ook wel dat het bepaalde waarde heeft. Alleen ik denk dan, maar misschien behoor ik ook niet tot de doelgroep, maar dat ik dan denk van, ja, hij staat nu op Almere en hij vertelt nu dat hij richting Centraal gaat, Amsterdam, in een hondskoptrein. Die bestaat niet meer, maar zo'n variant daarvan. En dan denk ik van, ja, wat draagt dat dan bij? Maar misschien dat jouw Petra's en Fleurs andere verhalen vertellen?
10: Nou, ik denk dat het ook iets zegt over trots. Hoe trots zijn medewerkers en hoe graag willen ze daarover vertellen. En ik denk dat dat, aan zich al heel erg bijdraagt. Even los van inderdaad of jij wel of niet de doelgroep bent. Maar ik denk als je trots kan uitstralen, dat je al een heel stuk te pakken
9: hebt. Nou, dat voel je. Daar ben ik met je eens. Hey Niels, welk onderdeel van ons Praxis Employer Brand vind ik ronduit slecht? En draag ik eigenlijk uit tegen beter weten in?
0: Het ambassadeursprogramma.
10: Nee.
12: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En jullie blikken maken dat ook wel het meest voor kan schamen.
3: Ja. Wat eerlijk van jou. Referral, hè, medewerker, ja. Dat zijn je ambassadeurs, de echte ambassadeurs. Die dus kunnen beter werven dan wie dan ook.
2: Ja, die kunnen beter werven dan wie dan ook. Die maken dat ze samenwerken met mensen. Die maken dat retentie stijgt. Alles wat je graag zou willen doen, daar dragen zij hem bij.
3: Oké, laatste vraag die ik heb voor jou. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben uitgevoerd wegens een beetje gebrek aan lef?
4: Dat zeg ik.
2: Ja, nee, dat daar zullen we ons niet snel branden. Nee, ik denk dat het lastig is, en we maken best wel vaak de keuzes om video's of content niet te plaatsen, omdat we ook heel veel doen met eigen medewerkers. Mm-hmm. En eigen medewerkers zijn heel erg mooi. Maar we hebben ook wel eens dat we in de Gen Z Talk een medewerker wat hebben laten zeggen. En dat hebben we op Facebook gezet. En die medewerker is echt helemaal kapot gemaakt.
3: Helemaal afgefikt.
2: En dus ik denk dat we daarom die keuze wil ik gewoon niet maken. Dus, en dan zou ik eigenlijk met acteurs moeten werken. Maar dat is een keuze die ik dan weer daarin niet maak.
3: Ja, snap ik.
2: Voornamelijk dat. Hoe behoud je je... ergens wil je heel erg mee kunnen in wat de laatste trend is. Maar dat moet je wel heel erg goed kunnen doen. Als je dat met eigen medewerkers doet en je raakt net dat snaartje niet, ja, dan ga je er ook aan. En dat vind ik het lastig.
4: En is het inzetten van geen acteurs dan een budgetkwestie?
2: Het
4: zijn natuurlijk peperduur, die mensen.
2: Die mensen zijn wat kostbaarder. Maar nee, het is niet per se een budgetkwestie. Het enige voordeel vind ik van het inzetten van een acteur is dat iets houdbaarder is. Als een medewerker gebruikt is, ja, ergens teken altijd dat je ze tot in de dood mag gebruiken.
3: Zo'n quit claim formulier.
2: Feitelijk, als iemand zegt ik wil dat liever niet meer, dan haal je het toch vanaf. En daarin maken wij dan de keuze om, als je soms iets heel lang wil gebruiken, om daarvoor juist een acteur te gebruiken. Maar eigenlijk al het andere, ja. Als ik een medewerker moet inhuren, dan betaal ik net iets minder als een acteur. Dus dat valt allemaal wel mee.
4: Hey, en nu staat op jullie werken bij site inderdaad de pijlers staan daar. Het familiaire gevoel, ja. En het samen, et cetera. Maar ook content, waarin dus je die diverse generaties ook ziet in video's terugkomen. Eigen mensen, dus dat is in lijn met wat je nu ook zegt. Als je naar de toekomst kijkt, want jij bent natuurlijk creatief en je wil graag dat brand neerzetten en verder brengen. Misschien wel ook beginnen met een refill-programma. Maar wat is nog één iets wat je komende periode zou willen neerzetten? Echt waarmee je denkt van, hé, daar kan ik employer brand-wise een volgende stap met Praxis in zetten?
2: Als je nu bij ons op de website kijkt, dan zie je dat we daar een interactieve video hebben. En daarin eigenlijk nog veel meer de diepgang op zoeken. Dus veel meer en veel verder gaan vanuit dat punt. Uiteindelijk ook, laat me zeggen, het gesprek doorlopen. Om iemand uiteindelijk bij zijn juiste rol te brengen. Of ook te vertellen, joh, we hebben op dit moment jouw rol niet. Dus ik denk dat het daarin is. Dus het verder gaan en het verder vernieuwen van het employer brand door middel van het plaatje, het vertellen, het heel menselijk houden en meenemen van mensen in onze reis.
4: Niels van Lindenberg, dankjewel voor jouw toelichting. En laten we gewoon lekker verder gaan borrelen hier en doorvertellen in onze bar.
2: Dankjewel. Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. En laten we opgaan naar de cocktails.
4: En in de volgende zomerspecial gaan we, net zoals we dat vandaag met Praxis deden, in gesprek met BAM. Ook weer over hun employer brand en hoe zij de markt in Nederland, thans de werknemersmarkt, proberen te veroveren. Dit was BNR at Work. Tot ziens.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar 1 patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
4: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
5: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. Wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers. Ben jij ooit met een camper weg geweest, Annemarie?
6: Nee, maar die staat wel echt vet op mijn wishlist.
5: Ja, waar zou je dan heen gaan?
6: Ik zou wel eens een rondreisje door Scandinavië willen maken.
5: Wordt dat dan zo'n hele grote camper of zo'n klein busje?
6: Nee, ik heb wel ruimte nodig in mijn leven. We hebben ooit een hele grote caravan gehuurd voor 2 weken. Die vond ik echt al te klein.
5: Ja, ja. Ik ken ook vrienden die dus een eigen busje ombouwen. Dan hebben ze een klein bestelbusje gekocht. En dan bouwen ze dan helemaal om tot een soort mini-slaapkamertje waar ze ook in kunnen rijden.
6: Het is zo idyllisch, hè? Die deurtjes open, je ziet het zonlicht en de bergen naar binnen komen. Ja. Het hondje erbij. Het lijkt zo mooi. Ik weet niet of ik het in de praktijk ook zo leuk vind.
5: Nee, zo'n busje ombouwen is ook niks voor mij. Want dan moet je echt 2 rechterhanden hebben, volgens mij. Dat heb ik niet.
6: Nee, laten we die maar gewoon huren dan.
5: Ja.
6: Of kopen.
5: Of kopen, ja. En dat is dan waar dit bedrijf waar we nu heen gaan op inspelen. Van Jorn, die bouwen dus bestelbussen, hele grote bestelbussen, om tot gewoon megacampers.
6: Ja.
5: En dan ook nog eens met een design-oogmerk. Dus die winnen zelfs prijzen ermee.
6: Een tiny house op wielen.
5: Als het ware, ja.
6: En daarvoor moeten we helemaal naar Groningen. Dat is best wel een eindje vanuit het mooie Brabant, hoor.
5: We moeten ook nog een stukje. Ik zou zeggen, ja, we hebben gelukkig een best wel een luxe auto van jou waar we
6: dank
5: nou
6: je,
5: in zitten.
6: Je.
5: Maar ja, we had toch misschien wel liever een camper gehad, denk ik.
6: Volgende keer nemen we een camper. Dan kunnen we om de beurt een stukje doen.
5: Ik ga vragen of we hem voor de terugweg mogen lenen. Nou, we staan hier op een soort bedrijventerrein, Annemarie.
6: Een groot terrein wel.
5: We stappen uit en ik zie meteen de RDW's tegenover ze.
6: Je kunt maar een plek uitkiezen, toch?
5: Dus, ik denk dat ze wel eens op de koffie zijn geweest daar.
6: Ongetwijfeld.
5: Maar wat ik zie iets van 5, 6 grote grijze bussen staan hier. Ik denk dat die al omgebouwd zijn, die busjes.
6: Die kunnen we daar wel eens even goed bekijken.
5: Even
6: het zijn
5: kijken.
6: Wel flinke bussen ook, hè?
5: Ja, ja, ja, en ze zijn hier ook nog in aanbouw. Er wordt iets heel groots neergezet hier. Heipalen de grond
6: Dit zal die extra productiehal zijn die er komt.
5: Dat denk ik ook, ja. Want ze hebben nu zo'n 200 bussen
7: mensen op de weg rijden. Ja? 200.000 campers officieel op de weg. Dus het is maar 0,1%.
6: Ja. Maar, niet een heel groot marktaandeel,
7: nee.
6: Maar wel een interessant marktaandeel.
7: Ja, en ik ben heel benieuwd. Als het goed is, hebben we een afspraak met Jorn, de oprichter en de CEO van Van Jorn. Je zou het niet verwachten.
6: Van Jorn, die en naam, daar moeten we ook nog iets mee.
7: Daar moeten we hem even aan vragen.
6: Okay,
7: even kloppen, even kloppen.
6: Joe.
7: Hallo.
6: Hey, Annemarie.
8: Jorn.
7: Hoi, aangenaam staan.
8: Hoi, Jorn. Welkom. Dit is de ruimte waar wij alle campers produceren en waar ook onze klanten komen.
7: Kijk, dus hier ontvangen jullie de mensen en dan kunnen ze ook meteen een rondleiding krijgen langs de productiehal.
8: Ja, ja, wij doen met alle mensen die langskomen doen we een rondje door de werkplaats, door de productie. Kunnen ze zien wat er al gemaakt wordt. En dan gaan we naar boven om een camper op maat te configureren.
7: Een beter verkooppraatje kan je niet hebben, denk ik.
6: Hij snapt het meteen bij binnenkomst ook, hè?
7: Ja, ja, heerlijk.
8: Ja.
7: Hey, en wij hadden meteen een vraag. Jouw bedrijf heet Van Jorn, jij heet Jorn. Waarom heb je hem naar jezelf vernoemd, het bedrijf?
8: Ja, iemand anders kwam ooit met die naam. En het klonk wel leuk. Dus ik dacht, Van van de busjes. En lekker simpel en toch doeltreffend.
6: Nou, een klein beetje bekkenbreken, moet ik eerlijk zeggen.
8: Ja, dat is ook wel het idee. Ja, dus dat je op die manier merken we nu dat mensen hem juist beter onthouden. En het is ook een naam die niet zo vaak voorkomt. Mensen denken voornamelijk in het Duitsland ook dat het mijn achternaam is. Dus dat is ook helemaal goed.
6: Ja. In ieder geval, het blijft bij. Of het nou moeilijk is of niet.
8: Het blijft goed bij. Ja, dat lijkt zeker zo te zijn.
6: Al op zijn 10e had Jorn een eigen winkeltje.
8: Een kunstenaarscollectief met zelfgemaakte lampen. Waar andere mensen dan ook bij mij in de winkel konden exposeren. Ze huurden dan als het ware ruimte. Zelf kon ik daardoor ook die winkel gebruiken om mijn eigen producten te verkopen. En ik was natuurlijk 10, dus ik moest ook nog zeker wel naar school op dat moment. En het idee was dan ook dat de mensen die exposeerden bij mij, dat die ook zelf een deel in de winkel stonden.
6: Maar de liefde voor het ombouwen van busjes begon ook al op jonge leeftijd.
8: Die camper die kwam er uiteindelijk toen ik iets van 15 was. Samen met mijn vader opgehaald en helemaal verbouwd. Dus dat was al een bestaande camper. Die is helemaal verbouwd en toen begon het wel te kriebelen. Vanaf het moment dat ik een rijbewijs had, kwam het met de campers wel in wat stroomversnelling.
6: Na zijn eerste eigen busje begon hij aan busjes voor anderen.
8: Nou, eigenlijk al vanaf het moment van de eerste bus die we voor onszelf hadden, merkte ik dat die verkoop heel goed ging. En dat het mogelijk was om een goede marge te maken, makkelijk een fijne klant ervoor te vinden. Dat gaf wel vertrouwen en het idee van, hey, hier kan ik iets meer mee.
6: Tijdens zijn studie industrieel ontwerp werkte hij het idee uit voor een modulair systeem.
8: Ja, het modulaire systeem, daar kwam ik eigenlijk voornamelijk tijdens een studie inderdaad mee. Ik heb industrieel productontwerpen gestudeerd. En dan ben je toch telkens bezig, hoe kunnen we een product schaalbaar maken? En hoe is het mogelijk om iets wat normaal gesproken elke keer weer kinderziektes heeft, als je het weer voor de eerste keer maakt, om die er eigenlijk uit te halen? Het modulaire systeem heeft daardoor een heel groot voordeel. We kunnen eigenlijk heel ver doorontwikkelen op het product. En als het vervolgens helemaal perfect is, ja, dan vervolgens daar in een veelvoud campers mee bouwen.
6: Het design van Jorn's systeem won al meerdere prijzen. En het bedrijf is druk met de uitbreiding van de productie. Om zo ook de Duitse en de Belgische markt te veroveren.
8: De camper van het jaarverkiezing is een prijs die, totdat wij deze hadden gewonnen, nog nooit aan een Nederlandse partij was uitgereikt. Het zijn altijd de grote fabrikanten uit Duitsland die deze prijs hebben gewonnen vanuit de ANWB en de NKC. Dat was wel super tof. En het heeft voor ons bedrijf heel veel impact gemaakt ook.
6: Hoe het Groningse Van Jorn dat aanpakt en wat er allemaal mogelijk is met zo'n modulair systeem, daarvoor gaan we langs op de zaak. En dan uiteindelijk denk je, oké, maar hier zit business in. De klanten willen graag. Ik heb de handen nog niet genoeg en de tijd niet genoeg om er veel meer van te maken. Maar hier zit potentie in. Hoe kom je dan in een bedrijfsstructuur terecht?
8: Wel heel organisch gegaan. In het begin voornamelijk met stagiairs. En dat was echt voor het ontwikkelen van het modulaire systeem.
6: Mm-hmm.
8: Het bouwen was echt nog een stuk later. Want het was eerst nodig om de structuur, de lijn en alle verschillende kastjes die we wouden gaan maken, om die helemaal uit te werken.
6: Maar dus heel veel investeren en nog niks ophalen.
8: Ja, in het begin was het heel veel investeren. En daarom bouwden we dan enkele stuks ernaast om steeds ervoor te zorgen dat er wel wat binnenkwam. Naast dat er dan al wat startkapitaal was van de bedrijven die ik vanaf dat ik 10 was een beetje had
6: ik blijf
8: heb
6: dit
8: opgebouwd.
6: Fascinerend
7: hoeveel
6: vinden.
7: Geld had je daar aan overgehouden dan?
8: Nou, een startkapitaal van 50.000 euro bij elkaar een beetje. Hè, dus dat was een kleine basis.
6: Vanaf jouw 10e bij elkaar gesprokkeld?
8: Vanaf mijn 10e bij elkaar gesprokkeld van ja, verschillende bedrijfjes, maar ook dus de campers. Hè, vanaf mijn 15e campertjes verkopen. Ja, telkens bouwt dat toch op.
6: Heb je zelf in de gaten hoe bijzonder en anders dat is?
8: Het was zeker anders, maar ik heb ook wel een groepje van mensen om me heen gehad die dat ook wel leuk vond en waardoor het minder gek voelde.
6: Maar is dit een beetje het oude motor knutselen, weet je wel? Dat iedereen gezellig in een garage met een stel jongens wat een auto of een motor uit elkaar haalt en zo langzaam eigenlijk per ongeluk een bedrijf aan het bouwen is?
8: Ja, de hobbyclub wel zeker. Maar in dit geval was het wel altijd zo dat de mensen die erbij kwamen daar wel voor betaald werden. Dus het was in die zin, het was heel vriendschappelijk. Maar het was wel altijd al duidelijk een andere rol.
6: Okay.
7: Is dat dan nu aan het veranderen? Want je hebt nu 25 mensen hier werken. Dat is elke maand bijna aan het groeien. Verandert dan ook de sfeer in zo'n bedrijf?
8: Het is zeker heel anders. Ja, hè, alleen al de locatie. We hadden uiteindelijk een pand waar we starten, hadden we zelf gebouwd met zeecontainers. Dat was een heel leuke plek om te beginnen. We hadden geen toilet, dus er was geen stromend water. Dus het is echt het basic model. Maar we konden gelukkig daar bussen bouwen. En nou, toen vanaf daar is het gewoon heel erg gaan groeien. Maar het is natuurlijk niet meer te vergelijken. En de mensen die daar toen werkten, die werken er nu ook niet meer. Dus dat is wel ook wat veranderd.
7: In 7 jaar groeide het bedrijf van een hobbyteam met stagiairs naar een volwaardige scale-up. In die periode hebben ze veel geleerd over het opzetten van een bedrijf, zegt Jorn.
8: Ik denk dat we voornamelijk geleerd hebben om echt heel veel in contact te zijn met de klanten. En de hele tijd ook bezig te zijn om dat product weer te verbeteren. Dus er waren natuurlijk tal van dingen die niet klopten, niet goed waren. Camper bouwen hadden we nog niet veel gedaan. Dus daar braken bepaalde onderdelen af. Waardoor we weer aluminium onderdelen die toch niet op de juiste manier gemaakt werden, die weer opnieuw ingebouwd moesten worden. Maar doordat we heel veel contact hielden met de klant, merkten we dat, ja, dat die gunfactor er was. En ik denk dat dat in het begin het belangrijkste was.
7: En nu heb je klanten die daar niet meer rekening mee houden. Hoe ga je daarmee om? Dat mensen zo meteen terugkomen en zeggen, ja, ik ben niet blij met dit product.
8: Ja, die gunfactor die kan er inderdaad langzaamaan wat afgaan. We hebben bijvoorbeeld op dit moment behoorlijk wat moeilijkheden gehad met leveringen. Onderdelen die we niet binnen konden krijgen, waardoor je dan dus ook vertraagt.
6: Waar lag het aan?
8: Ja, toch de snelle groei. Dus niet nog ingeschakeld zijn op zoveel specifieke onderdelen daarvan bestellen. Dat is echt steeds een leerproces. Je wil niet te veel voorraad, maar je moet ook zeker niet te weinig hebben. En nou, daar zijn best wel pittige reacties op gekomen van sommigen. Maar wat we eigenlijk in de grote lijn zagen, is dat doordat wij heel erg veel aandacht hebben besteed aan het bouwen van een dashboard, waardoor klanten online op elk moment konden zien wanneer hun camper op welk stadium in de bouw zit, dat ze ja, het vertrouwen kregen van er gebeurt iets. We gaan steeds een stapje verder en ze zijn er hard mee bezig. En nou, dat vertrouwen, dat helpt. En
7: communicatie eigenlijk.
8: Exact, dat is, opnieuw communicatie.
7: Niet alleen met de klant wordt gecommuniceerd, maar ook met de buren is er communicatie. Want die buurman, die hebben ze toevallig heel hard nodig als camperbouwer.
8: Toen dit pand te koop kwam tegenover de RDW, toen was dat zeker wel een van de doorslaggevende aspecten. Wij doen al onze keuringen daar. En dat is iets wat voor bijna elke camper een must is.
7: Vanaf 2026 verandert de wegenbelasting voor kampeerauto's. Gaat van een kwart tarief naar een half tarief. Dus je moet de helft van de wegenbelasting van een personenauto gaan betalen. Wat voor invloed gaat dat hebben op jullie bedrijf?
8: Nou, wij zien daar zelf, we hebben natuurlijk al met veel klanten daarover contact gehad. En wij zien daar zelf eigenlijk heel weinig verschillen. Mede omdat wij in een segment zitten van campers waarbij de prijs dusdanig is. Het zijn geen goedkope campers die we bouwen. De impact die kleine verhoging van de wegenbelasting met zich meebrengt, ja, die zien we eigenlijk bijna niet terug. We zien wel bijvoorbeeld dat er een verschuiving is voor partijen die hele goedkope campertjes verkopen. Dat waren dan vaak VW-busjes, kleinere busjes die eigenlijk alleen maar als personenauto gebruikt werden. Maar voor dat lekkere goedkope wegenbelastingtarief kocht je dan toch misschien een camper. Nou, dat kan er wel langzaamaan uitgaan. En ja, wij zitten niet op dat segment. Wij focussen echt op een wat grotere bus. Ja, daar hebben we minder last van.
7: Nou, want je ziet in de markt, hè, veel hobbybouwers die bouwen dan zo'n klein Volkswagen-busje om. Waarom kiezen jullie nou specifiek voor die grote bussen, die grote bestelbussen waar je in kan staan?
8: In Nederland en Duitsland zijn er heel veel partijen die zich focussen op die kleinere VW-busjes. Daar kan je wel op elke straathoek een bouwer van vinden bijna. En deze grotere bussen, daar zien wij minder concurrentie. Het is ook veel lastiger om
7: kleinere
8: die te bouwen.
7: Kleinere markt ook?
8: Iets kleinere markt, maar voornamelijk ook in Duitsland echt een hele groeimarkt. We zien nog steeds dat die markt voor voor dit segment bus heel erg aan het groeien is. En ja, wij gaan daar gewoon goed in mee.
7: Maar als ik het zo hoor, is het vooral ook makkelijker ombouwen?
8: Eigenlijk is het iets moeilijker ombouwen, omdat het een veel groter oppervlak is wat je moet inbouwen. Dus we hebben veel meer onderdelen nodig. En wat dat betreft vaak ook wat kostbaarder. We moeten heel veel materiaal in zo'n grote bus zetten. En dat schrikt veel bouwers ook af.
7: Om eraan te beginnen. Wel tijd voor ons om te beginnen aan die productie. En daarvoor lopen we naar de productiehal, waar de bestelbussen worden omgebouwd tot camper. Dat gebeurt in een speciale lijnproductie.
8: En dat houdt eigenlijk in dat we in stations steeds de bus weer een plekje vooruit schuiven. Waardoor we op die plek heel efficiënt en met alle materialen dichtbij die camper kunnen bouwen.
7: Dus dat zijn dan hoeveel stations? Waar loopt hij dan allemaal langs?
8: 7 stations. We kunnen er wel even een beetje langs lopen.
7: Oh, er hangt er niet een auto in de lucht.
8: Ja, dit is zo direct.
6: Kon je verwachten zijn, hè?
7: Een grote witte bus.
8: Hier hebben we het station dat we als eerste echt het grove werk kunnen doen. We hebben hier een brug staan, dus de bus die gaat omhoog. We kunnen dan onder de bus bijvoorbeeld een dieselkachel plaatsen. Schuiftredes, alles wat efficiënt onder de bus moet.
6: Ja, precies. Een beetje de fundering ervan.
8: Ja, ja. De basis. Okay. En we zagen hier bijvoorbeeld ook alle gaten in de bus. Zodat we de dakramen en de ramen allemaal hebben zoals de klant dit heeft gekozen.
7: En hier worden alle moduletjes nog even in elkaar geschroefd.
8: Hier worden alle modules in elkaar geschroefd. Dat is niet even. Dat is een heel belangrijk onderdeel voor ons.
6: Ja, Stijn, lees je goed op.
8: Wij maken alle modules, assembleren we hier zelf. En dat betekent dat de onderdelen vanuit onze leveranciers binnenkomen. En ze allemaal in elkaar gezet worden. Zodat we de keukens, de bovenkastjes en alle materialen bij elkaar krijgen.
6: Ja, alles moet kloppen natuurlijk.
8: Ja, en dit doen we echt expliciet zelf, zodat we die kwaliteit kunnen waarborgen.
7: Het is wel echt nog handwerk.
8: Hier zit heel veel handwerk in. En dat dan binnen een heel ver doorontwikkeld bouwpakket eigenlijk.
7: Hey, hoe lang duurt het de busje dat daar staat in de lucht hangt? Hoe lang duurt het voordat die helemaal klaar is?
8: We hebben ongeveer 2,5 dag per station nodig. En dat betekent dat we in 2,5 tot 3 weken die hele lijn langs zijn gegaan.
7: Oké, maar als de collega van het station na jou niet hard genoeg doorwerkt, dan heeft
6: dan houdt al het boel op.
8: Ja, ja, we werken heel hard aan die taktijd. En dat betekent eigenlijk dat we proberen die stations heel goed op elkaar af te stemmen. En zo worden dus werkzaamheden telkens weer gecontroleerd van, hè, staat het nog met elkaar in verhouding? Heeft station 1 niet veel meer werk dan station 4? En daar wordt op dat moment ook ingeschakeld.
6: Is dit het grootste risico van het bedrijf ook?
8: Het is voor ons eigenlijk de belangrijkste factor die ervoor zorgt dat wij weten hoe snel we bouwen.
6: Ja, maar dat is je inzicht, wat je gedurende de tijd krijgt. Maar als er nou iemand ziek is op station 3, hoe groot is je probleem dan?
8: Ja, dan hebben we gelukkig dus heel veel mensen die op meerdere stations kunnen werken.
6: Dus dan kun je doorzetten en daar dat risico heb
8: ja,
6: je dan?
8: Ja, dan wordt het wel heen en weer geschakeld. Uiteindelijk is het risico dat één stilstaat inderdaad het grootste.
6: Ja.
8: Maar zien we dat we daardoor ook weten wat het probleem is in een bouw. En als we ze allemaal naast elkaar hadden staan en ze niet in een lijn rond hadden gehoeven, dan hadden we dus ook nooit gemerkt als er een project heel langzaam loopt. Want ja, hij staat daar. Hij duurt misschien al 6 weken, maar ja, wie weet dat nog? Hierdoor zien we heel duidelijk, alle stations zijn klaar. Station 6 is nog niet klaar. Dan schakelt iedereen bij om ervoor te zorgen dat het station klaar is. En daarna hebben we dan de mogelijkheid om met elkaar door te ontwikkelen op dat station, om de volgende keer dat sneller te kunnen. Ik trek deze even open, maar dit is nog niet klaar. We zijn nu bij het derde station. Hier wordt het wel al leuk. Hier zien we namelijk ons. Ja. Dit is de belangrijkste lijn.
6: Ja?
8: Hier zien we namelijk onze rails. En dat is uiteindelijk...
6: Waar het allemaal opgebouwd is.
8: Het basissysteem, de basisontwikkeling, waar we alles in vast kunnen zetten.
7: Grijze wand met aluminium rails, als het ware. Ik zie wat gootjes liggen. Ja. Ik steek er wat draden uit. En daar worden al die modules opgeklikt.
6: Ja, opgeklikt, opgeschoven, als het ware. Want je kunt ze doorschuiven. Maar eigenlijk een heel simpel systeem bijna.
8: Ja, ja, minimalistisch. Dat is ook de basis van ons design.
7: Waarom doet niemand anders dit?
8: Hoe simpel het aan de buitenkant lijkt, hoe ingewikkeld het hierachter is.
7: Heb je het gepatenteerd?
8: Geen patent, maar we zien dat we gewoon een hele grote voorsprong hebben op de markt. En dat we ons design, de vormtaal, dat die heel erg belangrijk is voor onze klanten. En daar zit dan wel weer een patent op.
7: Er zit ook een Van Jorn logo op. Krijg ik die automatisch op mijn bus geplakt?
8: Ja, op elke bus hebben we een mooi logo. Vroeger deden we dat niet. We hebben dat sinds een paar jaar nu geïntroduceerd. En het blijkt dus zo dat mensen dat dus juist heel graag op de bus willen hebben. Dus we hebben heel veel klanten die dat logo eerst nog niet hadden. Die bij ons langs zijn gekomen. Die zelf terugkomen en zeggen, hey, wil je alsjeblieft dat logo erop plaatsen?
6: Je laat wel zien dat je serieus geld hebt uitgegeven aan een camperbus.
7: Ja, een beetje Apple-logootje wat dat betreft.
8: Het is een heel groot verschil of je een zelfbouwcamper hebt of een camper bij een bouwer ergens die zelf wat in elkaar knutselt.
6: Of een knutselt. Van Jurn. En dan is hij af.
8: Exact. Hier staat een camper die is helemaal af. Klaar, gebouwd. Deze wordt nu ergens deze week afgeleverd.
7: Mogen we erin stappen?
6: Nou, dat zou ik niet doen. Dan wordt hij vies. Of moet hij nog gepoetst? Hij moet
8: nog gepoetst.
6: Ik zie het ook, ja.
7: Dus, stap
8: voorzichtig in.
6: Ja? Limbo?
7: Oh, ja, je hebt nu al vieze vloer.
6: Ja, maar dit bedoel ik. Shit. Dit probeer ik te voorkomen, jongens. Nou ja. Sorry.
7: Even kijken. Ik zie een tweepersoonsbed, twee matrassen, een tafeltje wat opgeklapt kan worden, een driepersoonsbankje ongeveer.
6: Wat zit hier nou allemaal onder dat bed voor ruimte?
8: Ja, daar nog een hele grote opbergruimte met een lade, vaak ook een buitendouche. En een deel van onze accu's wordt daar opgeslagen.
7: Ja, want je moet wel kunnen rijden. Is dit een dieselbus of een elektrische?
8: Deze is op diesel. Oh ja. Dat is op zich op dit moment ongeveer 80% van de campers die we bouwen.
7: Oké, de meest verkochte is nog steeds de dieselbus.
8: Ja.
6: Ik ben nog steeds op zoek naar die wc ook.
7: Hoe duur is dan de gemiddelde bus die jullie verkopen?
8: Gemiddelde bus zit rond de 90.000.
6: Elke zaak heeft zo zijn eigen totem. Een ritueel, een plek of een object dat stilzwijgend alles samenbrengt. Dat waarde geeft aan het werk en de identiteit van het bedrijf ademt. Bij Van Jorn wordt nog hard gebouwd aan de totem, namelijk hun nieuwste productielocatie.
8: We staan hier in een nieuwe productiehal. Dat is een pand die precies naast ons zit. Toen dat te koop kwam, toen was dat dan ook wel super fijn dat we in één keer de mogelijkheid hadden om heel erg door te groeien zo dicht bij ons bestaande pand. We zijn dit helemaal aan het verbouwen. Dat betekent het bestaande deel wordt verbouwd en er komen hele grote stukken bij gebouwd. En daar zijn we nu klaar met de heipalen.
6: Maar het lijkt nu al wel alsof die aardig vol staat al, zeg maar, terwijl die nog niet in gebruik is. Hoe zie je dit straks voor je? Wat komt hier?
8: Ja, het staat nu vol met bouwmaterialen voor de loods.
6: Ja, en bussen.
8: En bussen. En hier komen uiteindelijk twee lijnen naast elkaar.
6: Ja, dat was de bedoeling hier.
8: Waardoor je één rechte lijn hebt van voor naar achter waar je de bussen ziet staan.
7: En hou je je oude productiehal ook nog, of niet?
8: Nee, die wordt weer in de verhuur gedaan. En wel met het idee, als we nog doorgroeien, om dat weer te kunnen koppelen. Om makkelijker weer ruimte erbij te hebben.
6: Slim. Wanneer is dit klaar?
8: Dit is eind dit jaar klaar. We willen in eind december over. Dat is het grote doel. Dus daar werken we met z'n allen keihard aan. Voor nu zitten we op schema daarmee. We gaan er zeker van uit.
7: Dus jullie hele kantoor, showroom, komt ook allemaal in deze hal te staan?
8: De showroom die komt aan de voorkant van het pand. Waar nu op dit moment nog één stuk zand is. Dus daar wordt een hele nieuwe showroom gebouwd. Daarnaast zit de kantine. En op de tweede etage zitten dan alle kantoren.
6: Oké, wat wordt het meest spannend in dit nieuwe gebouw?
8: De showroom is voor ons iets wat we heel graag al een hele tijd wilden. We hadden daar de ruimte tot nog ver niet voor. En dat is iets wat ook qua design echt de uitstraling van Van Jorn gaat krijgen. Misschien kunnen we er even kort naartoe lopen.
6: Het is wel grappig, want als ik kom kijken naar de showroom, maar waar wij naar kijken, dat zijn gewoon een groot gebouw zonder ramen, deuren en een hoop rommel nog. En we gaan toch echt een showroom in? Ja, ik kan er doorheen kijken. Ik zie dat dit mooi gaat worden.
8: Kijk, Ja, dus het design...
6: Maar het is het nog niet, hè, Stijn? Help me even.
7: Het is gewoon een soort nieuwbouwhuis waar je doorheen loopt.
6: Ja.
8: Exact. En hier kunnen we al een stuk van die showroom zien. Je voelt de echo nog. Hè? Die gaat er nog uit.
7: Ja, die kan je horen ook.
6: Ja. Juist. Koek, koek.
7: Ben jij meer bezig met de reis er naartoe of met het moment dat het af is?
8: Het moment dat het af is, valt het eigenlijk altijd tegen. Ja. Nee, dus dan ben ik alweer met iets nieuws bezig uiteindelijk. Dus het is meer de reis of eigenlijk het doel om ergens te komen.
7: Ik ben op jullie website gaan kijken. En ik dacht, ik ga een camper kopen. Toen klikte op configureren. En dan kom ik in een of andere lijpe 3D-grafische omgeving. Glinsterende bus, lege bus. En als een soort simspel kon ik dat busje in elkaar toveren.
6: Ik vond het ook best ingewikkeld. Ik heb het echt geprobeerd.
7: Ik dacht, dit spel ga ik niet winnen. Ik wil langs en ik wil iemand die me er doorheen helpt. Merken jullie dat vaker bij klanten, dat ze zeggen, ik kom er niet uit?
8: Ja, we hebben online een 3D-configurator die wij als interne tool hebben. En die bieden we ook voor onze klanten als externe tool, zodat ze al thuis een beetje kunnen gaan proberen, een beetje kunnen gaan inrichten. En dit past niet voor iedereen, maar we zien dat er per dag eigenlijk elk uur 70 mensen in die configurator bezig zijn.
6: Dat is best wel veel.
7: Dat was ik die er niet uitkwam.
6: Ja, nee, 70 mensen
7: ja,
6: per uur.
7: Maar hoeveel? Maar die beginnen eraan en die maken het ook af, of niet?
8: Ja, een heel groot deel maakt dat af. En die configuraties krijgen wij ook weer hier binnen. En daarin kunnen we meekijken. Als die klanten mailen, hebben we de mogelijkheid om een beetje te kijken wat zijn nou mooie dingen, wat hebben ze voor wensen en op die manier ook daar hulp in te bieden.
7: Nou, aan de achterkant hebben jullie dus echt alles geautomatiseerd. Hoe ziet dat eruit? Stel, ik bestel zo'n bus. Hoe hebben jullie dat geautomatiseerd?
8: Ja, dus het start eigenlijk bij de configurator. En als je die indeling dan definitief hebt gekozen, dan gaan we die eigenlijk, dan wordt die automatisch doorgestuurd naar ons ERP-systeem. En dan weten we precies tot en met elk kleinste schroefje wat er in die specifieke configuratie aan onderdelen zit. Dat wordt dan ingekocht automatisch en gaat hier de productie in.
7: Hoe belangrijk is die automatisering aan de achterkant voor jullie bedrijf? Wat maakt dat mogelijk?
8: Wij zien dat we niet de mogelijkheid zouden hebben zonder deze automatiseringen om zo'n op maat product op basis van onze modules aan te kunnen bieden. Dus we zouden dan echt volledig vastlopen. En dat was ook de reden dat helemaal in het begin, toen we nog maar die 2-3 campers per jaar bouwden, dat we daar echt al heel veel aandacht en energie in stopten om dit systeem helemaal in te richten en zelf ook te ontwikkelen.
7: In de podcast van Op de Zaak gaat ons gesprek met Jorn over zijn bedrijf Van Jorn verder door. Dan hoor je onder andere wat er nu verdiend wordt aan zo'n bus en hoe ze met dat geld hun productie de komende jaren razendsnel willen opschalen. Je vindt de podcast in de BNR-app of op je favoriete podcastplatform. Zoek daarvoor naar Op de Zaak en abonneer je. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
4: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar 1 patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4de die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5de dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Donner Bakker.
4: Welkom, ik hoop dat je je klompen aan hebt, de kaas in de hand. Het is een oer-Hollandse dag, deze woensdag 22 juli.
5: Cijfers van Randstad, want de uitzender blijft groeien. Het is de 2de keer dit jaar dat het bedrijf verrast met betere cijfers dan analisten vooraf hadden voorspeld.
4: Het gaat eindelijk weer beter met Randstad. Of het uitzendbureau dat vast kan houden, dat hoor je in deze aflevering.
6: Hebben we het ook over KPN? Daar gaat het juist minder goed.
7: KPN heeft dan weer geen al te beste 2de kwartaal ook achter de rug. De omzet lag 0,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De verwachting voor de rest van het jaar is ook verlaagd. Nu gaat KPN uit van 1,5%.
6: Ze moeten aan de bak. Wat er moet gebeuren, hoor je straks.
4: En iets minder oer-Hollands, OpenAI heeft per ongeluk een ander bedrijf gehackt.
6: De Amsterdamse beurs is net boven de 1100 punten gesloten. 1101 om precies te zijn. Grootste stijger is Besi met 3,6%. Wall Street staat grotendeels in het groen. Ja, we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je er bent.
8: Goedenavond.
4: Altijd leuk met Nico. Volle goede moed beginnen we dus. En dat doe ik met nog zo'n beursoutje in Nederland, Akzo Nobel. De verfmaker komt in de buurt van de fusie met het Amerikaanse Axalta. Gisteren meldde het FD nog dat de stemadviesbureaus die fusie ook wel zien zitten. En Akzo gaat in ieder geval positief die fusie in. De marges nemen toe, blijkt uit de kwartaalcijfers. En wel voor een 5de keer op rij. Dat allemaal terwijl de kosten voor hun grondstoffen stijgen. Maar die kosten die kunnen ze doorberekenen aan de klant. Die slikken het gewoon. Nou, dat is het positieve, maar de ontwikkeling van de omzet die is toch wat minder gezellig.
9: Je moet kijken naar, wat we zeggen, 4 kwartalen geleden. Dan is de omzet gewoon 1% gezakt. En als je dan de eerste 2 kwartalen van dit jaar bij elkaar optelt, dan is die halfjaar omzet zelfs met 5% gezakt vergeleken met 1 jaar geleden. Kortom, de groei zit er nog niet enig in. Sterker nog, die zit behoorlijk tegen.
4: Idee is wel dat die fusie daar verandering in gaat brengen. Het levert het aandeel een 2-tal% stijging op.
6: Andere opvaller in de AEX dan, namelijk Prosus, verloor vandaag 3,6%. En dat heeft alles te maken met hun belang in het Chinese gamebedrijf Tencent. De verwachting is dat de omzet van hun mobiele gamedivisie het afgelopen kwartaal is gedaald. Een van de belangrijkste afdelingen binnen het bedrijf. Dat vond ik opvallend, want ik las recent nog dat de gamingindustrie in 2025 een recordomzet van bijna $200 miljard aantikte. Met als overgrote deel mobiele games in China notabene. Maar toch is er volgens Tech en al in de game VTM-collega Joe van Buurik wel degelijk reden tot zorg.
10: Er is al langer onzekerheid bij Tencent als het gaat om hun gameactiviteiten. Dat begon al een aantal jaar geleden toen de Chinese overheid beperkingen instelde als het gaat om hoeveel jongeren mogen gamen en dus ook hoeveel geld daarmee te verdienen valt. Daarnaast onlangs de berichten dat ze hun activiteiten in vooral ook grote westerse gamestudio's zouden terugschroeven, net als het eveneens Chinese NetEase. En dat zorgt natuurlijk aan dat onzekerheid ook bij aandeelhouders wordt aangewakkerd.
6: Nou, dat kan dus nog wel eens spannend gaan worden, ook voor Prozis. 12 augustus weten we meer, want dan opent Tencent de boeken.
4: We kijken er naar uit. Het aandeel Tencent daalde 7% in Hongkong vandaag. En daarover gesproken, daar krijgen ze het ook op de heupen. Gisteren vertelde Milouje al over de Londense beurs die eigenlijk non-stop open wil zijn. Nou, Hongkong die wil ook die kant op, met als eerste stap het verruimen van de openingstijden met een half uur. En, belangrijk, het schrappen van de lunchpauze. Ja, die hebben ze daar nog. Ze zijn daar midden op de dag dicht, zodat beurshandelaren even de bammetjes erbij kunnen pakken. Of zoals Bloomberg het zegt, wontelnoedels en geroosterd varken met rijst. Dat zijn kennelijk de favorieten daar. Dat is ook waar de schoen wringt. Die beurshandelaren die zien het niet zitten, dat schrappen van die lunch. En dat is niet per se omdat ze uitgebreid willen lunchen, maar omdat het voor roosterproblemen zorgt. Dan moeten ze namelijk meer personeel aannemen. Dus liggen de uitbater en die handelaren nu in de clinch. En de gemoederen die kunnen nog wel eens hoog oplopen. Die pauze werd ooit al ingekort, van 2 naar 1 uur. En destijds werd er flink geprotesteerd. Toen gingen 1000 stockbrokers zelfs de straat ervoor op.
6: Moet je nagaan. Ronden we af met nieuws over OpenAI. Want het bedrijf hackte per ongeluk een ander bedrijf. Nou, dat zit zo. OpenAI was bezig met een test van 2 nieuwe modellen. Zo'n test wordt uitgevoerd in een beveiligde omgeving zonder internettoegang. Nou, blijkbaar werkte die nieuwste versie van ChatGPT erg goed. Want er werden kwetsbaarheden binnen de beveiligde testomgeving ontdekt. En daardoor gaven de AI-systemen zichzelf toegang tot het internet. Vervolgens gingen die modellen op eigen initiatief op zoek naar de antwoorden voor die test waar ze mee bezig waren. Die vonden ze op een ander AI-platform genaamd Hugging Face. Dus je raadt het al, de AI-systemen hackten de database van het platform en ze stalen de antwoorden. Nou, absoluut niet de bedoeling, laat OpenAI weten. Ze gaan onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar ja, de mensheid is dus wel weer een stapje dichter bij dat scenario dat computers de wereld overnemen.
4: Ja, creatief zijn ze wel, maar het voelt wel een beetje als de AI-apocalypse die er toch aan zit te komen.
6: Ja, het wordt toch wel een beetje spannend. Maar Nico, het is een bijzonder verhaal, maar ik dacht zelf ook wel direct tijdens het lezen, er komt een beursgang aan van OpenAI, maar als je al die nieuwskoppen van de afgelopen tijd ziet, dan is het eigenlijk bijna nooit positief. Hoe vervelend is dat nou voor zo'n aanstaande beursgang?
11: Ja, dat is heel vervelend. En ik heb ook het idee dat zij dat gaan uitstellen, omdat je moet toch een hoop geld ophalen. En dan kan je dit soort gedoe niet hebben eigenlijk. Dus ze hebben volgens mij eerder al gezegd dat ze eraan zaten te denken om het iets uit te stellen. En ik neem aan, want we wachten natuurlijk ook nog op die andere Anthropic. Die zou in principe eerst komen, daar hoor je ook maar niks van. Dus het wordt toch wat lastiger allemaal. Je ziet dat die hele AI-hoek op de beurs iets minder doet. En dan moet je dit soort berichten niet naar buiten sturen.
6: Nee, want OpenAI heeft natuurlijk, die zouden eerst later dit jaar komen, hebben dat toen uitgesteld naar begin 2027. Verwacht jij dan dat nog later volgend jaar gaat gebeuren?
11: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, ze kijken heel erg hoe de beurs erbij ligt en hoe het sentiment is. Als het sentiment goed is met alles wat met AI te maken heeft en überhaupt met de beurs aan zich. Want je moet toch echt een hoop geld ophalen, volgens mij. Wat SpaceX moet zo'n 80 miljard hebben. En zij willen denk ik ook een soortgelijk bedrag uit de markt halen. Dus ja, dat is niet niks. En dan moet het sentiment goed zijn. Dus als we een correctie krijgen of die beurs onverhoopt een aantal maanden achter elkaar omlaag gaat, dan moeten ze gewoon wachten.
4: Het is even schrikken voor het altijd stabiele KPN. Daar daalt de omzet van zakelijke klanten met 19%. Zelf denken ze dat het wel goed komt. Of dat zo is, ook hoor je zo.
6: En je hoort over Nike, dat opnieuw banden verbreekt met duizenden verkopers. Gaat het deze keer dan wel goed?
4: Dat zo, maar eerst naar Randstad. Vorig kwartaal was er al autonome groei van de omzet en nu is het echt raak. Weer groeit die autonome omzet en er wordt zelfs weer winst gemaakt. Een netto winst van 182 miljoen euro. Een paar markten die blijven wel moeilijk, waaronder de thuismarkt, zegt CEO Sander van het Noordende tegen BNR.
12: In Nederland is in het begin van het jaar nieuwe regelgeving gekomen die ervoor gezorgd heeft dat onze prijzen en van alle partijen in de markt tussen de 4 en de 10% hoger zijn, waardoor de vraag kleiner is.
4: En terug naar het positieve nieuws dan, dat is in het buitenland. Want Randstad profiteert juist van de oorlog in het Midden-Oosten.
12: De onzekerheid die dat conflict met zich meebrengt, die speelt ons eigenlijk een beetje in de kaart. Want klanten zeggen nu, geef ons maar wat tijdelijke medewerkers in plaats van permanente medewerkers, zodat we de flexibiliteit houden, zodat wij als klant met die onzekerheid om kunnen gaan.
4: Het stemt het uitzendbureau positief. En ze zijn ook nog eens positief over de rest van het jaar. Wat allemaal stevig beloond wordt in de midcap. Met 14% bij Randstad, het aandeel daarbij. Nico, waar komt die groei vandaan? Is dat helemaal die oorlog in het Midden-Oosten? Of hebben ze nog wel meer meevallers?
8: Nee, het komt overal wel een beetje vandaan. Ik moet zeggen, die winst die je net noemde, dat is de onderliggende EBITDA. Dus echt een netto winst iets lager, 84 miljoen. Ja. Maar die groei komt eigenlijk overal vandaan. Met name Amerika doet het goed. Maar ook Duitsland trekt wat aan. Zuid-Europa doet het ook verbazingwekkend goed. Spanje, Italië Italië, Spanje zelfs erg goed. Iberië noemen ze dat, maar dat is Spanje en Portugal. Een groei van 11%. Dus dat is eigenlijk over de hele breedte. Dat is heel goed nieuws, want Randstad heeft 12 kwartalen op rij. Drie jaar achter elkaar hebben ze een daling laten zien van de omzet. En het eerste kwartaal was voor het eerste keer een heel klein plusje, 0,4%. En nu werd er gerekend op 1% en het was 1,9%. Dus het viel echt wel mee. Vandaar ook die enorme koersreactie vandaag. Al moet ik zeggen dat aandeel de afgelopen maanden ook al hard is opgelopen.
6: Ja, het is ook wel opvallend, hè? Want bedrijven durven minder personeel vast in dienst te nemen en komen daardoor bij het uitzendbureau aankloppen. Is dat nou een groeipad dat Randstad vast kan houden de komende tijd?
8: Ja, in principe wil je dat niet zien. Hè. Kijk, dit is wat die meneer net zei, is dat de bedrijven tijdelijk mensen aannemen. Dat is op zich aardig, maar in principe wil je een gezonde economie zien waar gewoon de arbeidsmarkt goed is, sterk is en zich uitbreidt. Ik heb wel het idee dat met name, kijk, in Amerika trekt er echt wel aan. En dat ook in Europa, we zitten echt te wachten op investeringen van de overheden. Dat zit er nu echt wel aan te komen. En je ziet het onderliggend, je ziet het ook vaak bij veel andere bedrijven, je ziet ook op de beurs, dat de boel in de breedte toch wel wat aantrekt. Dus de economische groei wordt niet hoog ingeschat, maar er komt wel groei, er komen investeringen van overheden. En dat gaat uiteindelijk die uitzendbureaus ook aan de kaart spelen. En het zijn zo geslonken de afgelopen 3 jaar, dat alles wat ze nu doen, hè, je hebt al heel snel een beetje omzet toename. En omdat ze zo zijn afgeslankt qua kosten, gaat de winsthefboom heel snel omhoog.
6: Ja, en als ik dan toch kijk, hè, want ze profiteren dus in zekere zin van die oorlog. Denk jij ook dat ze een manier kunnen vinden om daarvan te blijven profiteren? Ook als die oorlog ten einde komt of als de onzekerheid wat weg hebt?
8: Nou ja, nee, in principe niet. Kijk, als die oorlog ten einde komt, wat ik nog moet zien. Want Trump die zit voor mij zichzelf aardig in de nesten gewerkt.
6: Maar is nog ver weg, ja.
8: Ja. Mocht dat gebeuren, dan komt er wat economische. Er komt er wat rust. Geopolitieke rust, tenminste, dat mag je verwachten. Of ze moeten weer ergens anders beginnen. Maar dan, als die onrust een beetje weg hebt, krijgen bedrijven iets meer vertrouwen. Maar ik moet wel zeggen, zolang Trump daar zit, is het toch lastig voor bedrijven. Want hij wil heel graag dat bedrijven bijvoorbeeld in Amerika gaan investeren. Maar je ziet dat hij de ene maatregel naar de andere eerst instelt, weer terugdraait. Dus voor bedrijven is dat heel moeilijk om op lange termijn plannen te maken. En het zou helpen als hij ietsje rustiger werd.
4: Maar Randstad profiteert daar nu dus van. Profiteren ze daar op de lange termijn dan ook van? Of is dat op de lange termijn toch iets dat ze meer tegenspeelt dan zodat het ze nu, zeg maar, meehelpt?
8: Nou ja, kijk, bedrijven gaan niet eeuwig uit zijn krachten inhuren. Op een gegeven moment hebben ze door van oké, dit is echt de groei of dit wordt hem niet. Dan gaan de uitzendkrachten er weer uit. Dus je mag eigenlijk hopen, voor ons dat het geldt voor alle bedrijven, is het allerbeste als die economie op een gezonde manier groeit. En dat geldt ook voor uitzendbureaus.
4: Dan iets dat wat minder goed gaat. Die Nederlandse markt, die thuismarkt, dat blijft een probleem voor ze. Hoe kan dat nou?
8: Ja, dat viel wel een beetje tegen, moet ik zeggen. Ik weet nou niet precies wat nou in Nederland zo lastig is. We zien wel dat de grotere bedrijven het hier in Nederland volgens mij nog wel een beetje lastig hebben. Het heeft ook een beetje te maken met het klimaat hier voor de bedrijven. De grote bedrijven worden toch een klein beetje weggepest hier in Nederland. Je ziet ook dat internationaal mensen met al het gedoe over box 3, wat we horen links en rechts, dat internationals niet zoveel zin hebben om naar Nederland te komen. Want ze denken nu van al mijn geld gaat naar de overheid daar. Misschien dat er een beetje in zit. Voor de rest is het lastig te duiden, want in principe is Nederland een hele open economie. En als het in Europa goed gaat, dan gaat het bij ons altijd nog ietsje beter.
13: En dat vind ik nu wel een beetje een... Maar goed, het is, hè, het maakt ook niet heel veel uit. Maar het is toch een aparte daling. Of het een daling van 1% in Nederland. Als je dan kijkt in Zuid-Europa, dan gaat het toch best wel hard. Zelfs in Duitsland. Ja. Dus het is een opvallende dissonant.
14: Wat ik ook nog interessant vond, die topman had het ook nog over de verandering die AI in de arbeidsmarkt gaat veroorzaken. Daar is hij eigenlijk best wel vrolijk over. Want hij zegt, ja, dat gaat zorgen voor beweging in die arbeidsmarkt. Mensen gaan op andere plekken werken en wij kunnen daarvan profiteren.
15: Wij moeten natuurlijk daar zijn waar de nieuwe banen zijn. Bijvoorbeeld rondom AI. Maar ook is er enorme vraag naar vakmensen. Soms veroorzaakt door AI en alle datacenters die gebouwd worden. Met name in de Verenigde Staten is dat een fenomeen. Dus wij moeten altijd zorgen dat we weten welke talenten er nodig zijn bij onze klanten. En dat we die klaar hebben staan voor onze klanten.
14: Dus Randstad wordt, ja goed, het is misschien ver gezocht, maar een heel klein beetje een AI-bedrijf, zegt hij eigenlijk.
13: Ja, nou ja, dat klopt misschien wel een beetje. Kijk, ja, zij maken gebruik van AI en dat maakt ook hun werk makkelijker. AI zorgt aan de andere kant ook voor heel veel innovatie. Innovatie heeft over het algemeen altijd banen opgeleverd. Vaak wat banen met meer toegevoegde waarde. Dus ja, daar wordt ook meer voor betaald. En dat is dan ook weer goed voor een uitzendbureau. Dus uiteindelijk gaan zij daarheen waar het werk is. En er komt altijd nieuw werk.
6: Tot slot, hè, de weg omhoog is ingezet. Als je kijkt naar de koers sinds april, nou, meer dan 50% gestegen. Gaan ze de weg weer terug naar de AEX vinden, denk je?
13: Nou ja, die kant gaat het wel op. Ik zat even te kijken naar de market. Die ligt nu rond de 6 miljard. Eigenlijk nog belachelijk laag voor een van de grootste uitzendbureaus ter wereld. Hè. Het is een van de grote drie met Manpower en Adecco. Dat hoort gewoon in de AEX te zitten. Maar ja, die aandelenkoers is zo hard omlaag gegaan dat er op een gegeven moment bleef niks meer van over. En dan moet je eruit. Dus goed op weg. Ik weet niet precies. Ja, er zitten nu 30 aandelen in. Dus er zal ongetwijfeld zullen er een paar zijn die iets minder waard zijn.
2: BNR Beurs.
14: Bij KPN, daar zijn ze minder blij, want winst en omzet dalen. Grote bedrijven nemen minder abonnementen bij KPN dan gehoopt. Waardoor de omzet van die tak met 19% afneemt.
9: Bedrijven laten het vooral afweten, die zijn zuinig. En die zoeken misschien ook naar andere methodes om te communiceren met elkaar. Dus KPN moet het hebben van consumenten. Nou, dat gaat best goed. De uitrol van dat glasvezelnetwerk voor het gestaag afgelopen kwartaal weer een paar 10.000 abonnees erbij. Dat zorgt voor hoger omzet. Maar ja, ook in die consumenten. Is de concurrentie heel groot.
14: De CEO die is nog wel positief over die zakelijke inkomsten. Hij zegt, ja, dat gaat wel weer aantrekken in de komende maanden. Maar toch wordt onderaan de streep de omzetverwachting voor hun dienstverlening naar beneden bijgesteld. De groei wordt niet meer op 2,5%, maar op 1,5% geschat dit jaar. Waar zit nou het grootste probleem, Nico? Is dat die zakelijke klanten? Ik zie beleggers schrikken er niet enorm van.
13: Ik denk ook wel een beetje mee, maar het zijn met name de grotere bedrijven, ze noemen dat Tailored Solutions, dat is smartwerk voor grote bedrijven. Daar is de omzet met 19% gedaald. En dat is fors natuurlijk, maar aan de andere kant groeit het MKB goed met bijna 7%. Dus dat heeft elkaar niet helemaal op, maar dat onderscheid is wel belangrijk om dat te maken. En ja, die grote bedrijven die zoeken af en toe andere oplossingen. Het kan ook met AI te maken hebben dat sommige dingen ietsje makkelijker gaan, dat oude diensten eruit gaan, oude telecomdiensten. Dat bijvoorbeeld grote maatwerkcontracten aflopen. En dat geeft, want het is natuurlijk best een hoog getal, hè, die 19%. Dus dat geeft wat onrust. Maar ze hebben dat redelijk gedownplayed. Dus ja, ik maak me daar niet al te veel zorgen over bij KPN.
6: KPN verwacht dus wel dat die zakelijke klanten wel weer terugkomen. Klinkt vrij laconiek. Is dat niet ook een beetje zorgwekkend, die toon?
13: Ja, goed. Kijk, we kunnen niet precies meekijken hoe zij met die klanten communiceren. Wat nou precies daar de oorzaak van is. Of ze misschien te duur zijn of andere oplossingen hebben. Dat zullen we moeten afwachten. En als ze daar zo laconiek over doen, dat is opvallend. In principe zou je zeggen, als je met een bepaalde afdeling 10% daalt, ja, dan moet je daar wel, dan is het alle eens aan dek, zou ik zeggen. Ja. En dan zou ik dat niet zo zeggen van, dat komt wel goed.
14: Ja, kunnen ze die daling op een ander vlak wel goed maken? De zakelijke klanten gaan er misschien niet zo goed, maar consumenten, ja, nee, dat is ook een beetje vechten met aanbiedingen, toch?
13: Ja, de consument gaat op zich wel goed. Ze hebben natuurlijk de glasvezeluitrol, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Nu ligt die kabel bijna overal en nu moeten ze de mensen aansluiten. Ze moeten naar de huizen toe en dan moeten ze de huizen converteren. Mensen die daar wonen moeten bij hun abonnement nemen. En vaak is het zo, als je één keer bij één partij zit, dan
16: stappen de mensen er niet zo snel mee over. Dus dat is eigenlijk wat ze nu moeten doen. Hè. Zo noemen ze dat ook, hun strategie. En het MKB groeit nog redelijk goed. Ik zag 7%. Het eerste kwartaal is voor mij ook best goed. Dus dat moet het een beetje opheffen. Ja. En dan is het met name een verhaal met KPN van minder investeren. Dus de investeringen gaan afnemen volgend jaar is de bedoeling. Volgens mij met 250 miljoen, hebben ze wel eens gezegd. En dan blijft er meer geld over voor Piet Paraclier.
14: Ja, de dividend die er dan uitkomt, dat blijven ze inderdaad wel gewoon doorvoeren. Maar is het dan niet bemoedigender dat als in een tijd dat je omzet daalt en je winst daalt, dat je misschien ook eens gaat kijken, moeten we misschien toch wel meer investeren?
16: Ja, nou ja, het is voor een bedrijf waarvan de omzet daalt, dat is niet goed. Dat kan één kwartaal zijn of twee of drie, maar dat moet wel een keer ophouden natuurlijk. Je zag het ook bij Axo Nobel, je hebt het ook gezien bij Randstad natuurlijk. Op een gegeven moment als die omzet daalt, dan komt de druk op de marges, op de winstmarges, en dan gaat de winst omlaag. En dan moet zo'n bedrijf zich eruit bezuinigen. En dan kan je een aantal jaren doen. KPN heeft dat ook een aantal jaren gedaan toen de rente omlaag ging. Toen konden ze met de rente eigenlijk heel veel compenseren, omdat ze best behoorlijke schulden hebben. Maar in principe moet zo'n bedrijf nu, ja, zeker met wat er allemaal gebeurt met AI en met de cloud wat eraan komt, of waar zij ook mee bezig gaan, ja, dan moeten ze wel weer groeien.
17: BNR Beurs.
14: Genoeg over het eigen land. Tijd voor een rondje over Wall Street. Daar staat het nog steeds eigenlijk hetzelfde bij als aan het begin van deze uitzending. 2 groen, 1 rood. De Dow Jones in het groen, 0,3% erbij. De S&P 500.
18: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: To grow. Vanaf volgend jaar is het in China alleen nog maar mogelijk om Nike-spullen te bestellen via hun eigen site of via de grootste webwinkels daar. Denk aan JD.com of Tmall. Nike zou hiermee de, quote, rommelige digitale markt op willen schonen. Maar het bedrijf verliest in China ook van de binnenlandse concurrenten en dus hoopt het met deze actie de schade wat te beperken. Nico, Nike deed in coronatijd iets soortgelijks in Noord-Amerika. Nou, een beslissing waar ze nu de pijn nog steeds van voelen. Gaat die exclusiviteit in China wel een succes worden?
2: Dat vraag ik me af. Ik hoor aan alle kanten dat de Chinezen steeds meer hun eigen merken gaan omarmen. Dus ik wens ze daar heel veel succes. Het wordt wel een lastig verhaal, denk ik.
3: Ja, dan ga je ondertussen daar dus eigenlijk een hele hoop uitingen van jouw merk, een hele hoop kansen om mensen, voor consumenten, om jouw producten te kopen, ga je wegnemen omdat je zegt, ik wil me focussen op die paar websites. Is het een beetje tegenstrijdig?
2: Ja, precies. Dat wordt een lastig verhaal.
3: Ja, enige argument voor zou ik nog kunnen bedenken was dat je dan die prijs van die producten misschien meer in de hand hebt, meer exclusief, premium wordt. Is dat wat Nike misschien wil?
2: Dat zou kunnen, maar wat Nike eigenlijk moet doen, die moeten met wat nieuwe producten komen. Die waren altijd heel innovatief, liepen voorop en hebben eigenlijk die voorsprong een beetje weggegeven. Je ziet dat in veel sporters die gewoon andere merken die net zo dominant zijn als Nike. En dat hele aureool wat ze vroeger hadden, dat zijn ze eigenlijk kwijt. Dat hebben ze eigenlijk de eigen schuld weggegeven. En dat krijgen ze niet zomaar terug. Dat is best lastig voor ze.
3: Goed, ik heb nog heel kort een update over Trump en het plan van zijn social media bedrijf, de Trump Media & Technology Group. Nou, die wilde dus zo'n abonnement opzetten waardoor handelaren sneller toegang zouden krijgen tot de True Social post van Trump. $100,000 per maand moest die service gaan kosten. Nou blijkt, banken zitten daar eigenlijk helemaal niet op te wachten. Dat zeggen ze tegen Reuters. Oh. Ze zeggen, dit creëert een ongelijk speelveld en we willen misschien die politieke risico's niet aannemen. En ondertussen is een democratische senator, die is ook aan het hameren op dat die banken niet hierin meegaan.
1: Nou, lekker dan. Dat was hem weer voor vandaag. Heb ik alleen nog een kort gedichtje voor je. Cijfers hier, cijfers daar. En ook dit keer ligt er weer een hele berg voor je klaar. En daarom pik ik de belangrijkste maar even uit. Reken hier in eigen land op cijfers van Relax, Besie en Alberts. Besie heeft wat te bewijzen, want het aandeel verdubbelde in de eerste helft van dit jaar in waarde. Maar de afgelopen maanden leverde het daar ook weer een flink deel van in, door toenemende onzekerheid. Aan Besie dus de taak om beleggers te genezen van die zorgen met knappe cijfers. Wil ik ook kort Alberts nog noemen, want dat bedrijf keerde afgelopen kwartaal weer terug in de AEX, ten koste van Randstad. Nou, het uitzendconcern kwam met goede cijfers. En aan Alberts dus de taak om die te overtreffen en hun plek in de AEX ook de komende tijd veilig te stellen. Tot slot kort naar de Verenigde Staten. Chipmaker Intel doet de boeken open. Dat is interessant, want het geld klotst daar tegen de plinten door allerlei investeringen. Maar staan daar ook al concrete orders tegenover? Na beurs krijgen we het antwoord.
3: Dit was de BNR-beurs van woensdag 22 juli. Voor mij voor het eerst met Donner Bakker. Was leuk.
1: Zeker weten.
3: Volgende keer weer. En onze rots in de branding natuurlijk, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dankjewel weer.
2: Graag gedaan, jongens.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Je weet het, morgen weer een nieuwe kans. Dan sta ik hier samen met Jorik. We zien je dan.
3: Tot morgen.
4: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig. Want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang natuurlijk achterloos opgroeiden. Het was er gewoon, maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid op dit moment tussen het kabinet, werkgevers en bonden. De vraag is, wat voor samenleving willen we nou met elkaar, wetende dat Nederland gebouwd is op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs daarvoor? Daarvoor praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Vandaag is dat Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, voormalig burgemeester, voormalig senator. Daarnaast is ze op dit moment ook dijkgraaf voor Amstel, Gooi en Vecht. Joyce, van harte welkom terug bij de Big Five.
7: Dankjewel.
6: We hebben afgesproken om te tutoyeren, zoals we dat altijd doen. Ik wil straks heel uitgebreid met je praten over de gevolgen van structureel racisme, discriminatie, want daar gaat het eindrapport over dat je hebt gepresenteerd. Maar eerst maar even, hoe was het voor jou met de presentatie na 4 jaar hard werken aan dat rapport namens de Staatscommissie?
7: Nou, laat ik vooropstellen dat de afgelopen 4 jaar voorbij zijn gevlogen. Ik weet nog dat ik door voormalig minister Kajsa Ollengren werd gevraagd om deze staatscommissie te leiden. Ik had een baan en heb eigenlijk geen moment getwijfeld, want dit is een heel belangrijk onderwerp. Ja, en ik heb eigenlijk ook wel heel veel geluk gehad. Goede commissie, goed secretariaat. Dus we hebben heel goed ons werk kunnen doen en ons eindrapport overhandigd aan 2 Kamervoorzitters en aan de minister van Binnenlandse Zaken.
6: En is het goed ontvangen?
7: Het is goed ontvangen. We hebben heel erg nagedacht van hoe gaan we ons werk inrichten, hoe gaan we terugrapporteren aan de samenleving. Wat we gedaan hebben is dat we niet de afgelopen 4 jaar muisstil zijn geweest. We hebben steeds tussenrapportages uitgebracht. En eigenlijk is dit eindrapport een soort samenvatting van alles wat we gedaan hebben. En wat heel belangrijk is, we hebben ervoor gekozen om Nederland op te pakken als Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. En daarnaast hebben we gezegd, we gaan kijken naar discriminatie in Nederland breed. Mm-hmm. Alle gronden, artikel 1... namelijk ook geslacht, geloof, seksuele geaardheid en ook natuurlijk alles wat te maken heeft met handicap.
6: Oké, dus echt heel breed is er gekeken naar dit onderwerp. We gaan straks wel naar de belangrijkste conclusies en de achtergronden daarbij. Maar wat heeft jezelf nou het meest verrast aan al die 4 jaar waarvan je zegt, ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig, maar dit wist ik toch nog niet?
7: Nou, wat mijzelf wel heeft geschokt, is dat wij hebben moeten constateren dat de overheid zelf discrimineert. En dat vind ik echt iets wat zo indruist tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. De overheid die er is, juist om alle burgers rechtsbescherming te bieden, die blijkt ook te discrimineren. Het is diep verankerd, wijdverbreid in de Nederlandse samenleving. Maar ook de overheid discrimineert. Dus dat is nog wel wat, hoor.
6: Zeker, als je bedenkt dat we artikel 1 van de grondwet hebben, waarin staat dat we dat niet mogen doen. En dan doet de overheid het dus zelf.
7: En daarom roepen wij ook in ons rapport op. Overheid, het zit in systemen, in besluitvorming, in wetgeving. Je kunt het ook terugvinden bij uitvoeringsorganisaties. Of het nou gaat om gemeenten, provincies, departementen. Nou, en wij hebben gezegd, eigenlijk zou je als overheid niet alleen moeten zeggen, je mag in Nederland niet discrimineren, maar de overheid moet zich ook echt gaan inspannen, net zoals in andere landen ook al gebeurt, om discriminatie te voorkomen. Dus aan de voorkant eraan werken, ja, dat je als overheid discriminatie niet laat plaatsvinden.
6: We hebben deze week natuurlijk de Big Five over de verzorgingsstaat. Misschien toch goed om ook even de koppeling te maken. Waar zie je de koppeling tussen deze twee onderwerpen?
7: Nou ja, kijk, als je het hebt over verzorgingsstaat, brede welvaart, dan denk ik dat we het hebben over alle mensen die in Nederland wonen. Ik denk op het moment dat je het hebt over discriminatie en racisme, dat grote groepen mensen worden uitgesloten. Een van onze conclusies is ook dat iedereen in Nederland te maken heeft met discriminatie. Direct, dan word je zelf gediscrimineerd. Of indirect, zelfs de zevenvinker, de blanke man die denkt, ik heb een goede baan en ik heb hier allemaal niets mee te maken, die heeft er misschien toch ook wel mee te maken.
6: Hoezo
7: want
6: dan?
7: Een moeder in een rolstoel, een dochter die 20% minder verdient op haar werk dan haar mannelijke collega. Het is zo diep verankerd en wijdverbreid dat wij tot de conclusie zijn gekomen, we hebben er allemaal mee te maken, direct of indirect. Ja, en dat raakt natuurlijk wel brede welvaart en de verzorgingsstaat.
6: Oké, dus dat is de relatie. Dus daarom is het belangrijk om eraan te werken. Je hebt al gezegd wat je het meest verrast heeft, of geschokt eigenlijk. Hè? En ik ben geschokt samen met jou. De aanleiding ook voor de overheid om te vragen deze staatscommissie in te richten en dit te onderzoeken is natuurlijk ook de toeslagenaffaire geweest, waar we ook hebben gezien dat de overheid discrimineert.
7: Ja, maar toen dachten we nog van nou, dit komt nu aan het licht, het is een incident. Maar het blijkt dus geen incident te zijn, het gebeurt structureel. En die conclusie, ja, ik vind dat daar moeten we echt iets mee in Nederland. Want als je je dat realiseert, hè, dat de overheid discrimineert, nogmaals, dat is echt iets wat totale tegenovergestelde is waarvoor de overheid er is.
6: Ja, je zegt het is dus heel structureel, het zit diep. Is dat dan ook de kernboodschap van deze staatscommissie die je 4 jaar hebt voorgezeten?
7: Nou, de kernboodschap zit in feite in de fundamentele koerswijziging die moet plaatsvinden. Want wij zeggen eigenlijk de aanpak tot nu toe van discriminatie en racisme in Nederland is te reactief. Wat wij willen is dat de overheid aan de voorkant, bij de ontwikkeling van beleid, bij ontwikkeling van besluitvorming, meer stemmigheid inbouwt. Neem mensen mee als je al ideeën krijgt die gediscrimineerd worden. Wees niet te reactief. Overheid, zorg ervoor dat je regie voert op dit onderwerp. En dat zijn allemaal oproepen die zitten aan de voorkant en niet aan de achterkant wanneer discriminatie al heeft plaatsgevonden.
6: En eigenlijk zeg je, er wordt dus achteraf gereageerd, maar ook wordt er meer gekeken, ach, dat is een, nou ja, zoals de toeslagenaffaire, het is heel erg dat dit gebeurt, maar ja, het is een incident.
7: Nou ja, en dan kom je op het terrein dat wij ook hebben geconstateerd dat politici en de overheid te passief zijn op dit onderwerp. Er wordt inderdaad gedacht, het is een incident. Mensen die discriminatie en racisme ervaren, nou, het ligt misschien ook wel aan de mensen zelf, of het is incidenteel. Mm-hmm. Nou ja, en ik denk door nu dit rapport neer te leggen, dat iedereen ervan doordrongen is dat we er iets mee moeten. Want op het moment dat je grote groepen mensen op deze manier structureel uitsluit, sluit je ook talenten uit, raakt ook de economie. En ja, wat wij ook hebben gezegd is, discriminatie en racisme verwoest ook levens van mensen. We hebben gezien dat mensen die dit meemaken, dat niet eenmalig meemaken. Hè? Je schooladvies is niet zoals dat behoort te zijn, te laag. Vervolgens vind je geen stageplek. Op de woningmarkt krijg je geen woning. In de zorg wordt er gediscrimineerd. Dus discriminatie stapelt zich in mensenleven. En dat zorgt ervoor dat mensen afhaken, niet meer mee willen doen. En ik dacht dat nou juist de kern van een verzorgingsstaat, brede welvaart, is dat iedereen kan meedoen. En vergis je niet dat ook de kosten van discriminatie in deze samenleving enorm oplopen.
6: Oh?
7: Alleen de toeslagenaffaire kost aan herstelbetalingen tot nu toe alleen al meer dan 10 miljard. En dat is allemaal geld van de belastingbetaler.
6: Dus om allerlei redenen zou het goed zijn dat we er echt iets in doen. Je noemt discriminatie en racisme, hè, allebei. En ik merk dat je bij je uitleg heel erg zit op het stuk discriminatie. Kan je nog iets over het stuk racisme vertellen?
7: Ja, wat we gedaan hebben is dat wij ook rapporten hebben geschreven waarin racisme aan de orde komt.
6: Mm-hmm.
7: Zo hebben we bijvoorbeeld, toen wij ons werk aanvingen, gekeken naar de invloed van het slavernijverleden. Dan krijg je natuurlijk ook te maken met rassentheorieën, rassenleer. En dan blijkt het ook, ja, helaas zo te zijn dat de mensen vanuit dat verleden beelden hebben en dat koppelen ook aan superioriteit. En ook op die manier hebben we onderzoek gedaan naar het fenomeen racisme.
6: Beide zaken zijn dus aan de orde van de dag. Daar moeten we iets mee. Heb je nou het idee dat er echt iets gaat veranderen? Want ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, ik ben ook veel met dit onderwerp bezig geweest, net als jij, denk ik, oké. Ik wist niet hoe diep en structureel het zat, maar ik had wel mijn vermoedens. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere onderzoeken en rapporten geschreven die dit al benoemen. En ja, hoe verdwijnt dit niet in een la?
7: Nou ja, wat wij gezegd hebben is, er moet een fundamentele koerswijziging komen. Dus niet een maatregel hier of een maatregel daar, maar echt fundamenteel veranderen. Wat wij ook gezegd hebben is, overheid, pak discriminatie proactief aan. We hebben zelf heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Die toets wordt nu ook uitgevoerd door zo'n 50 overheidsorganisaties die zeggen, ik wil gewoon weten, hoe zit het met mijn dienstverlening? Loop ik risico op discriminatie? En kan ik dat dan vooraf al veranderen, voordat mensen daar last van krijgen? Dus wat ik merk is dat de tijd ook wel rijp is en dat overheidsorganisaties zelf willen weten, loop ik risico op discriminatie? En daarmee aan de slag gaan.
6: Dus eigenlijk ben je best wel hoopvol?
7: Ik ben hoopvol, ook omdat wij, toen wij de discriminatietoets hebben ontwikkeld, eigenlijk geen moeite hadden om organisaties te vinden van de overheid die een pilot wilden doen.
6: Mm-hmm.
7: De gemeente Arnhem, Duo, Douane. En naar aanleiding van de pilot hebben ze eigenlijk allemaal hun beleid aangepast.
8: De Big Five. Diana Matroos.
6: Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme en nog zoveel meer. Hè, want je hebt al die functies met elkaar gecombineerd, ook als dijkgraaf. Je zit hier natuurlijk als voorzitter van die Staatscommissie. Was dat nog pittig ergens om dat allemaal met elkaar te combineren? Want dat lijkt me pittige banen.
7: Nou ja, kijk, mijn hoofdfunctie is dijkgraaf Amstel, Gooi en Vecht. Er werken bij ons ruim 1000 mensen. En zoals je weet zijn wij verantwoordelijk voor het op orde houden van de dijken. Die moeten sterk zijn, want anders kan je in dit beheergebied niet wonen. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van het afvalwater. Iedereen trekt per dag toiletten door. Dat moet allemaal verwerkt worden. En we zorgen voor genoeg water en voor schoon water. Dat doen we voor 1,4 miljoen mensen. Dus dat is een drukke baan. Toch heb ik dit erbij kunnen doen, zoals ik dat maar zeg. En dat kan alleen maar omdat er een commissie was. Ik was niet in mijn eentje. Hè. Die bestond uit 7 andere personen.
6: Ja, ja.
7: En we hebben een heel goed secretariaat waarin onderzoekers werken. En die doen eigenlijk het werk. Dus eigenlijk geef je dan als commissie richting. En in die hoedanigheid was het wel te combineren.
6: Ja, en je vindt het ook gewoon een heel belangrijk onderwerp. Dat weet ik. We hebben vaker ook over dit onderwerp gesproken. Ook trouwens bij de Big Five. Als we het hebben over de verzorgingsstaat, hè, want daar gaat deze Big Five over. Misschien ook even een vraag aan jou. We hebben eerder ook gesproken over jouw moeder, die verantwoordelijk was voor het huis van de burgemeester van Amsterdam. Hoe noem je die functie ook weer?
7: Ja, destijds heette de functie huismeester. Mijn moeder was huismeester van de burgemeesters van Tijn, Patijn en Cohen. En de burgemeester woont op de Herengracht 502 op de derde verdieping. En de huismeester woonde destijds met haar gezin op de tweede verdieping. Ja, en dat was echt een dag- en nachtfunctie.
6: Ja, leefde daar de verzorgingsstaat ook op een bepaalde manier? Want ik probeer ook een beetje te peilen wat de verzorgingsstaat persoonlijk voor jou betekent en wat je ouders je daarover hebben bijgebracht.
7: Nou ja, kijk, wat daar natuurlijk gebeurde is dat dag en nacht werd gewerkt door de burgemeester aan het welzijn van burgers in deze stad Amsterdam. Ik kan me heel goed herinneren hoe burgemeester Van Tijn, uiteindelijk mijn politieke vader geworden, omging met inbewaringstellingen. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, dan heb je het ook over de rechtsbescherming van burgers, hè, dat op orde is. En zoals je weet, bij een inbewaringstelling is iemand heel erg in de war en wordt iemand psychiatrisch opgenomen zonder dat de patiënt daar zelf toestemming voor geeft. En mij heeft altijd gefascineerd hoe burgemeester Van Tijn de inbewaringstellingen grondig doornam. 'S Nachts kwam de rijdende psychiater aan de deur. Mijn moeder ging met haar pinoir naar beneden om de stukken aan te nemen. Bracht ze naar de burgemeester. Die bleef soms wel anderhalf uur lezen, bellen. Moet ik deze persoon in bewaring stellen of niet? Nou, daar heb ik allemaal wel wat van meegekregen. Ja. En dat heeft bij mij wel heel erg ervoor gezorgd dat het heel belangrijk is dat er een verzorgingsstaat is die eigenlijk ook past binnen de kaders van onze democratische rechtsstaat. Namelijk rechtsgelijkheid voor iedereen. En ook de betekenis dat iedereen kan meedoen aan deze verzorgingsstaat.
6: Ja, en dan zie je dat de verzorgingsstaat, tenminste dat is een beetje de stelling die wij hebben ingenomen, onder druk staat. Je ziet dat nu ook heel duidelijk aan de discussie rond de sociale zekerheid. Als ik een beetje kijk naar de gasten in deze week, praten er veel over die sociale zekerheid, omdat ze ook via de polder bij dit onderwerp betrokken zijn. En de polder deze zomer echt flink aan de slag moet rond dit onderwerp. Dan heb je het over de WWE, de WIA, maar ook de verhoogde leeftijd als het gaat om de AOW, wat nu intussen wel weer van de baan is. Maar als jij breed naar verzorgingsstaat kijkt, hè, waar natuurlijk nog veel meer elementen zoals onderwijs, bijstandsuitkeringen, gezondheidszorg. Nou ja, er zit heel veel, die verzorgingsstaat is heel breed. Heb je dan het gevoel dat die onder druk staat?
7: Nou ja, kijk, we hebben in ons werk, hè, als staatscommissie onderzoek gedaan naar discriminatie en racisme op de woningmarkt, in de zorg, in het onderwijs. En we komen eigenlijk dan toch tot de conclusie dat op alle sectoren waar we naar gekeken hebben discriminatie en racisme plaatsvindt. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, heb je het ook met name over sociale zekerheid. Nou, we hebben ook onderzoek gedaan, hè, dat heb ik ook aangegeven in het begin van ons gesprek. Nederland is voor ons niet alleen Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. Nou, als je ziet hoe de sociale zekerheid uitwerkt op Caribisch Nederland, één op de drie gezinnen leeft daar in armoede, terwijl het in Europees Nederland 1 op 17 is. Dus dat geeft ook aan dat de sociale zekerheid niet goed functioneert zoals we dat hier bedacht hebben op de eilanden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook, als het om sociale zekerheid gaat, te maken met fraudebestrijding. En in die fraudebestrijding, ja, wordt helaas gebruik gemaakt van discriminerende algoritmen. Waardoor wij zeggen, stop met het gebruik van die discriminerende algoritmen, want mensen zijn verdacht zonder dat ze iets gedaan hebben.
6: Ja, dit hebben jullie trouwens ook al in tussenrapportage, hè? Want dit is het eindrapport, maar jullie hebben al een aantal zaken natuurlijk tussentijds benoemd. En jij zegt dus, je ziet dus dat die verzorgingsstaat er niet voor iedereen is. Heb je nou een idee, we gaan straks wat meer over de oplossingen praten, hè? En je hebt al een paar dingen laten vallen, daar kunnen we wat uitgebreid op ingaan. Maar heb je het idee welke mechanismen er nou achter zitten dat dit, nou ja, toch al zo lang gebeurt. We praten hier met alle respect toch al heel lang over.
7: Ja. Ik denk dat dat er heel veel onbekendheid, onbewustheid heerst. En dat heus, ja, kijk, als je kijkt naar de overheid, ambtenaren gaan 's ochtends heus niet de deur uit met de gedachte, ik ga vandaag eens even lekker discrimineren.
6: Nee.
7: Dat is niet zo, maar uiteindelijk als je de optelsom maakt, vindt in het beleid, in de besluitvorming, wel discriminatie plaats. En dat komt gewoon omdat de overheid zelf geen afspiegeling is van de samenleving. Dat mechanisme zit erachter. Je wil toch meer stemmigheid. Je wil dat als het sprake is van wetten, regels, besluitvorming, dan zouden daar eigenlijk veel meer diversiteit moeten zijn. De mensen die die wetten maken moeten er vanuit diverse brillen naar kunnen kijken. Diverse mensen moeten input geven. Nou ja, dat zit erachter. Wat er ook achter zit, is dat hele afzijdige. Dat is ook, houdt ook in stand dat er discriminatie is door de overheid. Het afdoen als een incident en niet als een structureel fenomeen. Dus het zijn allemaal radars die in elkaar grijpen.
6: Is het ook schaamte ergens dat we dat afzijdig houden? Of is het gewoon de beperkte blik, omdat we het eigenlijk gewoon niet zien, omdat de mensen die daar zitten, overkomt het misschien niet?
7: Nou ja, dat, hè. Het is die de mensen die er last van hebben, die doen het werk niet. Dus dat is heel ver van elkaar. Voor de een is het een baan, voor de ander is het een busstaan. Dat is een heel groot verschil, hè. Als je 's ochtends om 9 uur naar je werk gaat en je gaat om 4 uur naar huis en dan is het voor jou klaar. Iemand die gediscrimineerd wordt, die ervaart het gewoon. Ja, eigenlijk, daar kan je geen tijd aan binden. Dat is gewoon 24 uur per dag, bij wijze van spreken. Dus daar zit al heel groot verschil in. En ja, ik denk dat het ook misschien bij sommige mensen ook wel een stukje desinteresse is. Mensen zijn er helemaal niet mee bezig.
6: Nee, als ik er geen last van heb, waarom zou ik er mee bezig zijn? Dat Precies. is natuurlijk ook. Nou ja, misschien zijn er ook wel mensen die nu naar dit gesprek luisteren en denken, ja, ik luister even een andere keer boeien. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
7: Nou ja, die mensen die moeten, denk ik, niet alleen naar zichzelf kijken, maar wat breder om zich heen. Als je zelf niet met discriminatie te maken hebt, kijk eens om je heen, je kind, tante, een oom, je familielid of een buurvrouw. En dan merk je dat je er indirect wel degelijk wat mee te maken hebt. En op die manier kan je veel meer proberen te begrijpen wat er aan de hand is. En kan je er ook voor zorgen dat het wordt uitgebannen. Want ook jij kan je mond open doen, want uiteindelijk zijn we als samenleving allemaal is iedereen verantwoordelijk voor het uitbannen van discriminatie, omdat we er ook iets van moeten zeggen als het gebeurt.
6: Ja, en wat ik ook een mooi punt vond, wat je maakte, is ook de win economisch die er voor iedereen in zit. Ik zal nooit vergeten dat ik een congres heb voorgezeten voor de arena, het stadion. En daar kwam een vrouw spreken die zelf in een rolstoel zit. En zij is dan de directeur toegankelijkheid. Nou, geloof ik, gebouw. Ik weet even haar naam niet meer. Maar die heeft op ons allemaal zoveel indruk gemaakt. En zij vertelde ook dat mensen met een beperking een heel groot deel vormen van het BBP. En als die dus niet bij je langs kunnen komen, omdat je gewoon niet toegankelijk bent, ja, dan mis je gewoon inkomsten, hè? Dus zo kan je er op die manier ook naar kijken.
7: Nou ja, het is gewoon een business case. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn met elkaar. Kijk, ik heb net even uitgelegd op het moment dat er discriminatie plaatsvindt en je moet herstelbetalingen gaan betalen. Hè? Dat dus is bijvoorbeeld die meer dan 10 miljard alleen al voor de toeslagen. Maar wat dacht je van de studenten die door Duo gecompenseerd moeten worden? Hè? Duo heeft toch ook wel heeft een bepaalde omgang gehad met studenten, waardoor er sprake was van discriminatie. Met name studenten werden gecontroleerd met een mbo-achtergrond. En studenten die ook specifieke etniciteit hadden. Dat heeft Duo moeten toegeven. Dat onderzoek doen kost allemaal geld. Vervolgens moeten die studenten weer gecompenseerd worden. Ja, hoe slim kan je zijn? Misschien beter gewoon voorkomen.
6: Ja, precies. Nou, laten we dan zo meteen verder praten over dat voorkomen. Want het probleem is duidelijk. Straks praat ik verder met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Blijf luisteren zometeen naar tweede halfuur.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig. Want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij tweede half uur. Fijn dat je luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Later deze week zal ik nog spreken met Hans Spekman. Hij is de voorzitter van vakbond FNV. Vandaag is mijn gast Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Maar wij kennen haar ook als voormalig burgemeester, voormalig senator. En op dit moment is ze dijkgraaf van Amstel, Gooi en Vecht. En dat combineert ze dus met haar rol als voorzitter van de Staatscommissie. Komend half uur, Joyce, wil ik, we hebben afgesproken om te tutoyeren, in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Werken aan een toekomst zonder discriminatie en racisme, en ook wat de overheid daarin kan doen, want dat is een heel belangrijk punt wat bij jullie naar voren is gekomen. Dit alles ook vanwege dat eindrapport wat jullie na 4 jaar onderzoek gepresenteerd. En daar hebben we een kettingvraag bij, want gisteren sprak ik met mijn collega eigenlijk van het FD, van de zusterkrant, Martine Wolzak. Zij is daar politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En zij is ook naar die presentatie gegaan van dat eindrapport van de Staatscommissie. En zij had deze vraag voor jou.
7: Wat mij opviel was dat er ontzettend weinig politici aanwezig waren. En dat is eigenlijk ook waar mijn vraag over gaat. In het rapport staat achterin een hele mooie lijst van mensen met wie ze gesproken hebben. En er staan heel weinig politici tussen. Terwijl ze de commissie wel echt een oproep doet aan de politiek. Benoem discriminatie en racisme vaker. Met de kritiek dat ze dat nu te weinig doen. Dus ik ben benieuwd. Ja, is dat gesprek dan ook vooraf met politici gevoerd? En wat heeft ze daar dan van geleerd over waarom dat nu te weinig gebeurt volgens haar?
8: Ja, dat is een hele mooie vraag. Dankjewel, Martine. We waren bij die bijeenkomst waarin wij ons rapport presenteerden aan de Kamervoorzitters, Eerste en Tweede Kamer, en ook aan de minister van Binnenlandse Zaken, zo'n 200 mensen. Daar waren een aantal politici, een aantal waren er ook niet. Kijk, we hebben de afgelopen 4 jaar heel nauw gewerkt met de politiek. We zijn opgericht vanwege een motie in de Tweede Kamer. En we hebben ook regelmatig contact gehad afgelopen 4 jaar met de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Je verwees naar achterin het rapport. Daar staan ook de moties die zijn aangenomen die ons werk versterken. Waaronder regering, pak nou die discriminatietoets aan. Dus ja, wij hebben echt heel veel contact gehad met politici afgelopen jaren. Ze zijn niet allemaal gekomen bij de bijeenkomst, maar dat doet er niet aan af dat we ons gesteund voelen in ons werk. En dat op dit moment ook een onderwerp van gesprek is met de Kamervoorzitter. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat politici die uitspraken doen in de Tweede Kamer zich realiseren dat ze daarmee bijdragen aan discriminatie en racisme?
6: Want dat is ook, je hebt net al de belangrijkste conclusies in het eerste half uur van jullie eindrapport benoemd. Maar dit is nog eentje die daarbij komt. Dat je eigenlijk ziet dat de discriminatie op sociale media toeneemt door dit soort opmerkingen van politici.
8: Klopt. Wat wij in ons onderzoek hebben gezien is dat wij hebben samen ook met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar uitspraken van Kamerleden. We hebben gezien dat op het moment er een uitspraak in de Kamer wordt gedaan, dat opgepakt wordt door kranten en ook weer opgepakt wordt door online media. Betekent bijvoorbeeld de bekende uitspraak van Geert Wilders, Sigrid Kaag is een heks. Nou, vervolgens zie je dat zo'n opmerking over wordt genomen in kranten, online media en in ene zijn alle vrouwelijke politici een heks geworden. Dus het werkt gewoon door en het zorgt ervoor dat discriminatie wordt verspreid.
6: Als je nou alles bij elkaar neemt, hè, hoe moeilijk is dit nu om op te lossen? Want je zegt het zit heel diep, het is structureel, hè, discriminatie en racisme. De overheid discrimineert zelfs, we hebben het gezien bij de toeslagenaffaire, maar dat doen ze veel vaker. Duo noemde je net als voorbeeld, hè, maar het zit nog veel dieper dan dat. Hoe moeilijk is dit nou om op te lossen?
8: Kijk, wij stellen niet voor niets een fundamentele koerswijziging voor. Wat wij voorstellen is dat de overheid in haar dienstverlening, maar ook in haar beleid, niet na afloop constateert dat er discriminatie is geweest. Dan zijn we eigenlijk te laat. De overheid moet vooraf aan de slag bij het ontwerpen van wetten, regels, ontwikkelen van beleid en nadenken. Als wij dit zo doen, kan dit tot discriminatie leiden? Nou, de staatscommissie heeft afgelopen 4 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Er zijn al zo'n 40 tot 50 organisaties bij de overheid die deze toetsen doen of gedaan hebben. Een aantal van deze organisaties heeft ook echt na aanleiding van het doen van de toets hun beleid gewijzigd. Bijvoorbeeld als we denken aan de douane. Die hebben te maken met afhandeling van bij bagage. Zij hebben gezien dat er toch een discriminatierisico insluipt. En hebben zij bijvoorbeeld besloten om hun teams veel diverser te maken, om de kans op discriminatie te verkleinen. Nou, zo zijn er allerlei organisaties en die meegedaan hebben met die toets, die toch hebben gezien van, hey, we lopen risico en dat kunnen we veranderen.
6: Ja, wat doet dat met mensen als ze dat inzien? Hè? Want het is denk ik best een stap om dat dan te gaan doen. Hè? Was daar nog veel weerstand eigenlijk?
8: Nou ja, wat je ziet is dat organisaties zeggen, op het moment dat het gebeurt, hebben er eigenlijk veel meer last van. Dus dan kunnen we het maar beter van tevoren gaan onderzoeken en daar iets aan doen. Want dan kunnen we er nog echt wat van leren. Die discriminatietoets is een leerinstrument. Het is niet een beoordeelinstrument, maar het is een leerinstrument waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen. Het is een het bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin je organisatie als het ware je processen doorlicht en met elkaar in gesprek gaat waar die risico's liggen. En dan kan je er, als je een risico aantreft, ook actief iets mee gaan doen. En dat is wat wij bedoelen. Overheid, wees niet reactief. Beleid ontwikkelen. Mm-hmm. Mensen hebben er last van. Mensen krijgen last van discriminatie door ons beleid. Nee, van tevoren nadenken. En ja, we kunnen ook heel veel leren van het buitenland. Groot-Brittannië, Ierland, die hebben al eigenlijk een soort van gelijkheidsplicht, waardoor de overheid zich ook echt uitspreekt haar burgers gelijk te willen behandelen. En die toetsen ook veel meer vooraf bij wetten en regelgeving of er mogelijkheden zijn op discriminatoire effecten.
6: Dus jullie stellen ook voor dat er een wettelijke invoering verdeling van een gelijkheidsplicht publieke sector moet komen.
8: Zeker.
6: Zoals in het VK.
8: Zoals in het Verenigd Koninkrijk en zoals in Ierland al is. En dat zorgt voor een veel groter bewustzijn van allerlei discriminatierisico's. Waardoor discriminatie voorkomen kan worden. En we hebben het hier over een verzorgingsstaat. We hebben het hier over brede welvaart. En ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat het principe brede welvaart, verzorgingsstaat ook voor veel meer mensen kan gaan gelden. En niet alleen voor een selecte groep.
6: Nee. De verantwoordelijkheid van het aankaarten van discriminatie en racisme ligt nu vaak nog bij het individu. Hè. Je kan het melden ergens. Ook dat kan beter?
8: Nou ja, kijk, het individu heeft ook last van schaamte. Tot nu toe wordt, als we het over discriminatie hebben, wordt er ook de indruk gewekt dat het aan mensen zelf ligt. He, je wordt gediscrimineerd. Ja, jij had het anders moeten doen. Ik hoop dat dit rapport mensen ook in die zin lucht geeft en dat mensen zich realiseren van, ik zit er niet alleen mee. Het is structureel diep verankerd en ik moet dit melden. Want kijk, als we meer zicht krijgen op dat topje van de ijsberg, wat het nu in feite is, hè, omdat veel mensen het niet melden. We moeten juist naartoe dat mensen het wel melden. Dan kunnen we het probleem nog veel breder onder ogen zien.
6: Ja, er is ook nog iets waar jullie voor pleiten. Een nationaal programma tegen discriminatie en racisme. Hoe moet dat er concreet uitzien?
8: Nou, wat wij zeggen is dat nationaal programma, dat zou ontwikkeld moeten worden door de NCDR, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Ik heb begrepen dat dat nu ontwikkeld gaat worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, en wij geven daarvoor echt aanbevelingen. En dat zit hem in het feit dat discriminatie proactief moet worden bestreden, meerstemmigheid inclusief moet worden, dat we niet afzijdig moeten zijn. Hanteer nou die discriminatietoets, voer die gelijkheidsplicht in. Dus we hebben echt een actieplan opgesteld. En we doen bewust geen aanbevelingen, maar we hebben echt een actieplan opgesteld waar het ministerie van Binnenlandse Zaken mee verder kan. Het ministerie dat echt regie moet gaan voeren, nu te weinig mensen, te weinig middelen heeft gekregen om discriminatie goed aan te pakken. En ook daar zeggen wij van, er moet veel meer structureel geld naar discriminatie en racismebestrijding.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Je luistert naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Eerder deze week sprak ik al over dit thema met Koen van Oostrum. Dat is het nieuwe boegbeeld van VNO-NCW, de werkgeversvereniging. En hij zit nu midden in een polderdiscussie over sociale zekerheid. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. En alles gaat erover wat voor Nederland willen we nou uiteindelijk ook in de toekomst zijn. Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Uiteindelijk ligt er dus nu een actieplan. Jullie werkzaamheden zijn afgerond, hè, na 4 jaar. De minister heeft het in ontvangst genomen, hè, de minister van Binnenlandse
8: Klopt.
6: Zaken, bij de presentatie
8: Klopt.
6: Van dat eindrapport deze week. Maar hij zei ook van, ik ga het even bestuderen. Ik ga het even grondig lezen. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niet wat de follow-up gaat zijn. Is er nog iets, heeft hij iets gezegd waardoor je het vertrouwen hebt dat dit doorgaat?
8: Jazeker, er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, de zogenaamde motie van Nispe, waarin staat, overheid, minister van Binnenlandse Zaken, pak de regie en zorg er nou voor dat die discriminatietoets breed uitrolt over de overheid. Daarvan heeft de minister gezegd, ik wil hem niet verplicht stellen, want veel organisaties zijn op hun manier ook al bezig met discriminatiebestrijding, maar ik ga het wel bevorderen. Dus dat vind ik hoopgevend, dat de minister van Binnenlandse Zaken zegt, ik ga ervoor zorgen dat die discriminatietoets verder wordt verspreid binnen de overheid en dat overheden die dat willen hem ook kunnen gebruiken.
6: Ja, maar waarom niet verplichten? Als we weten dat dit al zo lang een probleem is, verplichten geeft toch wel meer, dat je er echt aan moet houden, toch?
8: We wonen in Nederland. Mm-hmm. Op het moment dat je tegen de Nederlanders zegt iets is verplicht, dan krijgen we hier allemaal pukkels en dan ontstaat er een grote weerstand. Ik denk dat het nog niet zo gek is om te zeggen van de toets is beschikbaar. Eigenlijk is het zo dat je overheidsorganisaties kunnen er niet meer omheen. Je ziet ook dat er steeds meer overheidsorganisaties zich melden. De minister heeft mensen beschikbaar gesteld, middelen, zodat je die discriminatietoets ook kan doen als je je meldt als gemeente of als je je meldt als provincie of als waterschap. Want ook waterschappen doen de discriminatietoets. Dus het wordt goed gefaciliteerd.
7: Ja.
8: En ik denk dus dat er nu een soort van beweging op gang komt, dat als je de toets niet doet, dat eigenlijk gevraagd zal worden van jij doet de toets
7: en
8: niet.
7: En ik wil helemaal niet pessimistisch niet
8: doet,
7: zijn. Hè?
8: Als je de toets niet doet en je krijgt dus wel te maken met discriminatie in je organisatie, nou, dan heb je wel even wat uit te leggen.
7: Ja, dat dat snap ik allemaal. En ik wil ook helemaal niet cynisch zijn. Ik wil hoopvol zijn met jou. De mensen die mij kennen, die weten dat het thema hoop voor mij ook ontzettend belangrijk is. Toch heb ik ook gezien met excuses voor het slavernijverleden, toen onze premier destijds, Rutte, zei, we zetten geen punt, maar een komma. Hè. De excuses van de koning en van het kabinet, dat is nog maar het begin. We gaan allemaal programma's doen en eigenlijk sterft er dan een stille dood.
8: Ja, ik weet niet voor dat dossier, dat kan ik niet goed beoordelen. Want daar ben ik ook niet mee bezig geweest. Daar ben ik ook niet echt in gespecialiseerd. Maar voor dit dossier kan ik alleen maar zien dat die discriminatietoets er is. Dat overheidsorganisaties zich melden, ermee aan de slag gaan. Dat het ministerie geld beschikbaar heeft gesteld. Dat er mensen zijn die die toets kunnen begeleiden. En ik denk dat die toets wel verder gaat uitrollen. En dat naarmate je die toets ook hanteert en bekender en bekender en bekender wordt, dat als je last hebt van een discriminatieincident en je de toets niet gebruikt, heb je ook echt wel wat uit te leggen. Dus het is niet meer zo vrijblijvend. En we leggen ook echt een actieplan neer, concrete zaken waarmee overheden aan de slag kunnen gaan. Dus het idee van we wisten het niet, we konden het niet. Mm-hmm. Dat is echt een gepasseerd station.
7: Ja.
8: Er is echt behoefte aan een fundamentele koerswijziging. En wij leggen met dit rapport eigenlijk de aanpak neer hoe je tot die fundamentele koerswijziging kunt komen.
7: En dit nogmaals gaat dus heel breed. Gaat niet alleen over kleur. Hè, want dat is dan meer met het slavernijverleden. Misschien de relatie die mensen leggen. Maar dit gaat ook over mensen met een beperking. Dit gaat over man-vrouw. Dit gaat echt heel breed. Hoe jullie ernaar gekeken hebben.
8: Wij hebben echt als staatscommissie tegen discriminatie en racisme breed gekeken naar alle gronden van artikel 1. Dat gaat over godsdienst.
7: Ja, ook nog,
8: gender.
7: Ja.
8: We hebben het over seksuele geaardheid, handicap, geloof. Dus het is echt heel breed. En dan, als je dan constateert dat discriminatie diep verankerd is en wijdverbreid, dan raakt het echt heel veel mensen. En dan moet je komen tot een fundamentele koerswijziging, mm-hmm, als overheid om dat begrip brede welvaart en verzorgingsstaat echt nog serieus te nemen. Want als je zoveel mensen aan de kant zet, dan kan daar geen sprake van zijn.
7: Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar je noemt al een aantal keer brede welvaart. En degene die echt bekend staat, ook om dat woord, dat is mijn gast morgen. Dat is Kim Putters, de voorzitter van de SER, die ook natuurlijk nauw betrokken is bij de polderdiscussie rondom de sociale zekerheid. Maar hij zit zich ook altijd in voor brede welvaart. Wat zou je aan hem willen vragen?
8: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving, en dat zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart. Want brede welvaart houdt in dat iedereen moet kunnen deelnemen. Dat kan niet als je wordt gediscrimineerd of racisme ervaart. Mijn vraag concreet aan Kim Putters is, hoe ziet hij nou de uitkomsten van dit rapport in relatie tot het begrip brede welvaart? En wat gaan we doen, Kim?
7: Ja, want ik kan me voorstellen dat de SER hier ook iets aan zou kunnen betekenen.
8: absoluut.
6: In kunnen betekenen.
8: De SER is ook op dit onderwerp heel actief. Onder andere reikt de SER ook certificaten uit aan organisaties die inclusief zijn. Dus het thema discriminatiebestrijding, racismebestrijding is ook een thema van de SER. Dus is mijn vraag ook, hoe kunnen we de handen in elkaar slaan, SER, om te komen tot die brede welvaart? Nu blijkt dat discriminatie en racisme zo diep verankerd en wijdverbreid zijn in de Nederlandse samenleving. En zelfs ook de overheid discrimineert.
6: Ja, want dat blijft toch wel het meest schokkende gegeven. Wat ik heel bewust het hele uur niet heb benoemd, is dat hier twee vrouwen zitten met een kleur, die allebei met discriminatie en racisme helaas te maken hebben gehad. En ik weet ook dat ik dit met jou kan bespreken, want je hebt er ook een boek over geschreven. Hè? Bent u de burgemeester? Dat was in jouw tijd als burgemeester dat diegene zich niet kon voorstellen dat een vrouw met een kleur burgemeester zou kunnen zijn. Dat was ook een heel mooi verhaal, omdat die man uiteindelijk ook tot inzicht kwam en inkeer kwam dat hij dat anders had moeten doen. Dus dat was ook eigenlijk, liep dat heel mooi af. Is het voor jou op een bepaalde manier ook nog persoonlijk zwaar geweest, wetende dat je zoveel functies voor de overheid hebt vervuld? Hè? Als senator noemde ik eerder al, als burgemeester, nu als dijkgraaf. Dat ook de overheid discrimineert. Is dat voor jou nog pittig geweest op een bepaald moment?
8: Nou, het is natuurlijk heel serieus. Hè? Als we met elkaar moeten constateren dat de overheid discrimineert, dan is er wel echt iets mis. Ik vond dat zelf persoonlijk wel een dieptepunt. Hè, toen we die conclusie moesten trekken als staatscommissie. Aan de andere kant denk ik ook, het is goed dat het op tafel ligt. Want dan kunnen we er nu aan gaan werken. Dus mijn karakter is ook altijd zo ingesteld om me niet bij de pakken te gaan neerzitten. Maar juist om met elkaar te constateren, wat gaan we nou doen?
6: Ja.
8: En daarvoor heeft de staatscommissie een aanpak neergelegd met 10 punten. Nou, en volgens mij kunnen we aan de slag.
6: Ja, en dat vind ik altijd het mooie van jou, dat je altijd weer vooruitkijkt, niet in de slachtofferrol gaat. Is dat iets voor de mensen die nu luisteren, die met wat voor discriminatie dan ook of racisme te maken hebben, een belangrijk advies voor jou, wat jou persoonlijk ook altijd helpt?
8: Nou, ik denk dat discriminatie en racisme ons allemaal aangaat. Niet alleen de mensen die het ervaren, maar ook de mensen die bewust of onbewust gedrag vertonen dat tot discriminatie leidt. Het is iets voor ons allemaal. En ik denk dat als we ons meer gaan realiseren.
9: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Iemand nu ook aanspreken die misschien in de auto zit te luisteren, een CEO die dit gesprek hoort. Wat zou je tegen die willen zeggen?
6: Nou, kijk, wat ik heel mooi vind is, we hebben de discriminatietoets ontwikkeld voor de overheid en voor overheidsorganisaties. Maar er zijn ook banken die zich gemeld hebben. En die hebben gezegd, wij willen ook graag die toets doen, want wij hebben te maken met toezichtwetgeving vanuit Europa. En wij merken dat wij dan, als wij toezicht houden, steeds bepaalde groepen eruit pakken en controleren. Wij willen ook graag die toets doen om aan de voorkant te kijken hoe wij ons toezichtsbeleid kunnen verbeteren. Universiteiten hebben zich gemeld. Dus eigenlijk brede dienstverleners, of ze nou in het publieke of private domein werken, hebben zich gemeld en doen hun voordeel met bijvoorbeeld die discriminatietoets.
5: Ja, maar als je het heel klein maakt, echt op de persoon, is het dan van, spreek je uit als je het ziet gebeuren?
6: Ik vind dat het moreel leiderschap aangeboord moet worden. En dat je dus zelf ook discriminatie kunt helpen bestrijden door op te staan als je het ziet. En er iets van te zeggen en ook grenzen te stellen. En ook, ja, als je CEO bent van een organisatie, dan is het helemaal makkelijk. Want we kennen allemaal nog het voorbeeld van de CEO van Bing Bank, die tijdens een personeelsbijeenkomst de grap maakte: zwarte vrouwen zien er heel lekker uit, maar in feite rijden ze lekker. Je wilt er niet mee gezien worden. Ja, als dat het leiderschap wordt, dan zijn we reddeloos verloren.
5: Ja.
6: Dus CEO's, mensen die een voorbeeld kunnen stellen, neem positie, spreek je uit, want het helpt wel degelijk.
5: Ik denk dat dit een hele mooie is om even over na te denken, dat je hem nog een keer terugspoelt nu en dit nog een keer laat horen, nog een keer terugluistert wat jij net hebt gezegd. Want dat is afschuwelijk eigenlijk als je dat hoort. Ja.
6: Het is gebeurd.
5: Het is gebeurd. Ik wil je ontzettend bedanken dat je weer bij de Big Five te gast wilde zijn. En ook voor jouw belangrijke werk de afgelopen 4 jaar. Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Maar natuurlijk ga je verder als dijkgraaf van Amstel Gooien Vecht, waar je ook wel eens voor ons bij in de uitzending bent geweest. Dus we spreken elkaar vast weer. Dank je wel.
6: Tot ziens. Dank je wel.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B. komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En het evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht dat het een mediacircus zou worden. En dat is precies wat het niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. En hij komt niet om over zijn veroordeling te praten. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. Volgens de Algemene Onderwijsbond leek het op een toneelstukje waarbij alles nep was. Scholen staan machteloos tegen die oplichtingspraktijken. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. Brandweer heeft in de woningen en een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. Het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zouden zorgen. En daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. En vanmiddag is er steeds meer zon en dan wordt het 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: In de oorlog tegen de Verenigde Staten heeft Iran ook doelen van de Amerikaanse geheime dienst getroffen. Dat kon Iran niet in zijn eentje doen. Wie heeft daarbij geholpen? Je hoort het zo in de podcast Ochtendnieuws.
6: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
7: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
8: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bart Rooijakkers.
5: Even wennen hoor, die naam zo vroeg in de ochtend. Goedemorgen, donderdag 23 juli. Nieuw presentatieduo hier in de vroege ochtend. Want naast mij Maxime van Mil.
9: Goedemorgen.
5: Morgen Maxime. Ja, jij bent hier vaker, dus we gaan hier samen lekker doorheen weer.
9: Ja, we gaan het overleven. Dat komt vast goed.
5: Wat gaan we doen dit half uur?
9: We gaan het eerst hebben over Alphabet straks. Dat heeft ook in het tweede kwartaal van dit jaar alle verwachtingen overtroffen. Maar de grote vraag die is en die blijft, ja, hoe lang kan het bedrijf dit groeitempo vasthouden? Nou, dat bespreken we met portfolio manager Reinder Wietsma. En de energierekeningen gaan omhoog, maar in de portemonnee merken huishoudens dat eigenlijk relatief niet echt, blijkt dan weer uit onderzoek van ING.
5: Dus wat ook al mee dus eigenlijk.
9: Zometeen.
5: Oh, nou, we geven je inzicht in de dag die komt. Hier op BNR in Nederland en de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in het Midden-Oosten. Want ja, Iran heeft in de oorlog tegen de Verenigde Staten ook aanvallen uitgevoerd op CIA-doelen in het Midden-Oosten. Volgens inlichtingen zou dat te danken zijn aan Russische hulp, meldt persbureau Reuters op basis van meerdere ingewijden. Die aanvallen waren namelijk zo specifiek en zo accuraat dat de enige conclusie kan zijn dat het Russische hulp was die daarbij gewoon actief was. Amerikaanse inlichtingenanalisten onderzoeken dat nu. We spreken het met Peter Weininga, defensieanalist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: Die enige logische conclusie is dus dat Rusland betrokken is bij de aanval op de CIA-doelen?
10: Ja, dat valt onder andere mogelijk, moeten we zeggen, af te leiden uit het feit dat ze gemoderniseerde Russische, of eigenlijk gemoderniseerde Iraanse drones hebben gebruikt. die door de Russen zijn gemoderniseerd. Dus dat zijn die oorspronkelijk die Shahed-drones waar die Russen betere navigatieapparatuur in hebben gezet en een sterkere motor onder andere. De informatie over de locaties van die CIA-basis in het Midden-Oosten, ja, die is waarschijnlijk ook van de Russen afkomstig. Want dat weten de Iraniërs waarschijnlijk niet zo allemaal precies te vinden.
11: Nee, dus hebben de doelen aangewezen?
10: Dat wordt nu bekeken.
11: Ja, ja.
10: Wat zegt het
11: over de relatie tussen Rusland en Iran? Is dat al, zijn dat steeds innigere vrienden aan het worden?
10: Nou, dat was in feite al langer gaande. Hè. Rusland heeft Iran tijdens het conflict, wat in zeg maar eigenlijk februari al startte en daarvoor ook al, altijd gesteund. Met allerlei middelen. Onder andere om raketten te maken, maar ook drones gekocht van Iran natuurlijk voor de oorlog tegen Oekraïne. En ook andere wapensysteemgerelateerde middelen uitgewisseld met Iran. Dus die relatie is al veel langer, heel innig. Mm-hmm. En die is waarschijnlijk alleen maar nog wat inniger geworden tijdens de oorlog van de VS en Israël tegen Iran.
11: Ja, en die CIA-doelen, dat is dan natuurlijk iets heel specifieks. Is dat dan meteen ook pijnlijk voor de VS dat die getroffen worden?
10: Ja, dat is zeker pijnlijk. Want ja, dat zijn altijd locaties die angstvallig geheim worden gehouden natuurlijk. En ook de operaties die van daaruit worden opgezet worden angstvallig geheim gehouden. En dat kan heel goed zijn dat die nu een behoorlijke tik is, klap is toegedeeld. Waardoor de VS misschien wel moeilijker heeft om operaties te blijven uitvoeren. Dat laatste is niet helemaal zeker. Ik denk in ieder geval dat het druk veroorzaakt op de Amerikanen. En dat is wel frappant, want de Amerikanen steunen natuurlijk allerlei landen in de regio met informatie. Gebruiken ook informatie die ze krijgen natuurlijk om Iran aan te vallen. Russen hebben al eerder aangegeven, blijkbaar in maart, dat ze bereid zouden zijn om de steun tegen Iran terug te schroeven. Mm-hmm. Als de Amerikanen bereid zouden zijn om bijvoorbeeld ook inlichtingen minder te verstrekken aan Oekraïne. Dus dat is blijkbaar een verband. Ja, er is blijkbaar een verband. Amerikanen hebben geweigerd om de inlichting en steun aan Oekraïne in te trekken. Ja, en nu zie je ineens deze escalatie. Dus misschien is daar een verband dat de Russen zeggen, ja, weet je, als ze Oekraïne blijven steunen, dan gaan wij er een stapje bovenop doen. En dan gaan we Iran in staat stellen om deze CIA-locaties aan te vallen. Nou goed, dat verband is natuurlijk niet helemaal zeker. Dat wordt dus nu onderzocht. Ja. Maar het is wel heel erg frappant dat dit nu gebeurt.
9: Het lijkt me ook niet heel erg verstandig, zeg maar, van Rusland om zich zo direct met aanvallen op Amerika te mengen. Al helemaal gezien de spanningen die er verder zijn. Brengt dat nog? Ja, zet precies, die spanningen nog extra op scherp?
10: Nou ja, dat zou dus heel goed kunnen. Als inderdaad blijkt, hè, als men dus onomstotelijk kan aantonen dat de Russie achter deze informatie zitten, of zelfs het leveren van wapensystemen om Iran in staat te stellen CIA-locaties aan te vallen, dan kan dat de relatie natuurlijk met Rusland verder verslechteren. En dat kan natuurlijk ook zijn weerslag hebben op de Amerikaanse steun aan Oekraïne.
9: Ja, zijn ze wel onder de indruk van dit soort fratsen vanuit Rusland, die Amerikanen, denk je?
10: Ja, daar kun je eigenlijk wel van uitgaan, al zullen ze dat niet laten blijken. Maar reken maar dat ze hier behoorlijk mee in hun maag zitten, ja.
11: Oké, dank Peter Weininga, defensieanalist van het HCSS.
9: Een vrouw in New York heeft een bekende fastfoodketen aangeklaagd vanwege ernstig letsel en brandwonden. En dat zou allemaal door nalatigheid van het personeel komen. Nou, hoe dat zit, hoor je over een minuut of 15.
11: Ik heb alweer een idee welke fastfoodketen het is.
9: Wie zou het toch zijn? Dan gaan we naar de kwartaalcijfers van Alphabet. Want ook in het tweede kwartaal van dit jaar heeft Alphabet alle verwachtingen overtroffen. De hoogtepunten even op een rij. De omzet kwam uit op zo'n $120 miljard. Een stijging van 24% op jaarbasis. Omzet van de clouddivisie kwam uit op een kleine $25 miljard. Een stijging van maar liefst 82% zelfs. Ja, het gaat heel erg goed bij Alphabet. En bij ons is Reinder Wietsma, portfolio manager bij Centif, om ons daarover bij te praten. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: De vraag was en is altijd, kan Alphabet het vorige kwartaal weer overtreffen? Dat lijkt dus toch wel weer gelukt.
12: Het korte antwoord is, dat is zeer zeker gelukt, ja. Het is een lange streak waarbij ze al, ik geloof niet, 12 kwartalen op rij meer dan double digit aan het groeien zijn. En eigenlijk op alle vlakken zit het ontzettend mee. Dus het is indrukwekkend om te zien wat ze neerzetten.
9: Ja, die winst afgelopen kwartaal die kwam uit trouwens op $112 miljard. Een stijging van 298%, om de duizelingwekkende getallen er nog maar even bij te halen. Maar dat kwam dan weer vooral door een boekhoudkundige meevaller. Operationele winst 40,8 miljard. Dus dat stond toch iets minder, maar nog steeds indrukwekkend.
11: Je vindt het niet indrukwekkend, Maxime?
9: Jawel, dat wel, zeker. Ja. Nog steeds indrukwekkend. Maar wat is daar aan de hand, dat verschil, Reiner?
12: Nou, Alphabet heeft een behoorlijke portefeuille aan beleggingen, investeringen in andere bedrijven. En de twee die er dit kwartaal uitsprongen in waarderingsverandering zijn Anthropic en vooral ook SpaceX. SpaceX is naar de beurs gegaan en Alphabet heeft ongeveer 6% van de aandelen van SpaceX in handen. Dus dat resulteerde in een enorme koerssprong. Die ze boekhoudkundig elk kwartaal nu moeten gaan nemen. Dus voor volgend kwartaal kunnen we ons vast opmaken voor een koersverlies waarschijnlijk van 50 miljard. Dat verprutst een beetje de echte onderliggende winst. En dat is het getal dat je ook al noemde, dat is die 40 miljard. Dat is ook waar de markt naar kijkt. Dat andere getal zal door die enorme beleggingsportefeuille altijd heel volatiel zijn. Maar dus boekwinst op Anthropic en SpaceX voornamelijk in de afgelopen periode.
9: Ja, 40 miljard winst op 120 miljard omzet, operationele winst dan. Dat is dus, dat bevalt de beleggers wel, denk
12: dat
9: ik dan.
12: Dat valt, al is dat natuurlijk ook, als het niet helemaal meer het echte plaatje, omdat Alphabet zo ontzettend aan het investeren is in datacenters en in alles wat daarmee te maken heeft, zie je dat ze voor het eerst in een hele lange tijd ook free cashflow negatief gegaan zijn. Met andere woorden, ze geven wel veel meer uit dan er binnenkomt. Dus Alphabet is nu juist ook fors aan het bijlenen. Een jaar geleden om deze tijd hadden ze 12 miljard aan schulden uitstaan en nu is dat meer dan 100 miljard. Dus de winst is er zeker. Dat wordt ook boekhoudkundig allemaal keurig gedaan. Maar ze spenderen veel en veel meer om die groei ook mogelijk te maken. Dus het geld gaat er daar, komt hard binnen, maar het gaat er nog iets harder uit de laatste periode.
9: Ja, nou zijn de beleggers over het algemeen afgelopen maanden toch wel weer ietsje voorzichtiger geworden op het vlak van al die investeringen. Maar dat levert hier dan geen zorgen op dat die schuldenberg zo enorm is toegenomen?
12: Nou, kijk, het ding is, we hebben nog nooit met z'n allen een AI-build-out gedaan. En Alphabet herhaalt continu, en dat laten ze ook zien in hun cijfers, dat ze eigenlijk niet genoeg capaciteit hebben. Dus die cloud-groei is het voornaamste stuk. Meer dan 80% groei is natuurlijk fantastisch. En voor de komende jaar zeggen ze ook, we gaan extern nog proberen cloud-capaciteit te huren om aan de vraag te voldoen. Daarom zijn ze ook die fantastische investeringen aan het doen, waar ontzettend veel geld naartoe gaat. Alleen, niemand weet hoe lang dat precies gaat duren en hoeveel dat gaat zijn. En dat maakt dus ook dat op de beurs af en toe best wel veel bewegelijkheid is, omdat we zijn het aan het inschatten, maar we weten het niet zeker. Je ziet dat echt de hele keten er enorm van profiteert. De cijfers van ASML, van TSMC, van de geheugenchipfabrikanten zijn allemaal fantastisch. Maar dat komt wel omdat Alphabet dit jaar zegt, we gaan ongeveer 200 miljard investeren in die uitbouw. Een aantal jaar terug was dat veel en veel minder. En dat is wat het ook interessant maakt, maar dus ook bewegelijk.
9: Ja, die investeringen voor die uitbouw die lijken dus wel nodig. Maar staan de inkomsten dan ook een beetje in verhouding tot die 205 miljard die ze dit jaar dus willen investeren?
12: De groei zit er enorm in en die kosten gaan iets voor de baten uit. Dit kwartaal een 25 miljard aan cloud omzet. Vorig jaar om deze tijd was dat 13 miljard. Dus daar zit die groei wel echt. En de verwachting is ook dat dat dus heel hard zal doorgroeien. Alleen zul je eerst die fysieke capaciteit moeten bouwen en de grond moeten kopen en de elektriciteitskabels moeten aanleggen. En die kosten zitten aan het begin en al die inkomsten voor compute zitten later. En daar zit ook de onzekerheid. Maar tot nu toe kan Alphabet heel goed laten zien dat de investeringen die ze doen ook ontzettend veel extra omzet opleveren. Dus Nou, dat is een goede reden om ermee door te gaan.
9: Ja, ze pronken ook wel met hun AI-gebruikers. Ze zeggen, nou, die zoekmachine wordt daardoor meer gebruikt. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, ze duwt het je een beetje door de strot daar, door je de hele tijd maar dood te gooien met automatisch AI-gegenereerde content. Is dat ook echt de reden dat dan die zoekopdrachten bijvoorbeeld beter lopen? Of is dat gewoon een soort natuurlijke ontwikkeling en wordt dat nu hieraan toegeschreven?
12: Nou, een combinatie van beide. Maar kijk, vanuit het perspectief van Alphabet is het adapt or die. En ze hebben de mogelijkheid om mee te gaan in deze tijd en te zorgen dat Gemini ook een goede concurrent is van, nou ja, de Anthropics en de ChatGPT's van deze wereld. En dat ze dat natuurlijk dan via de bestaande kanalen ook gaan, nou ja, jij noemt het door je strot duwen, maar force-feeding. Is dan wel een logische consequentie, omdat zij natuurlijk ook mee willen blijven doen. Ja, als ze het niet doen, gaan ze achterlopen. Dus ja, dat er wat gehandboeide vrijwilligers achter de computer zitten, dat klopt. Maar het is ook een mogelijkheid voor ze om gewoon bij te blijven. En dat, ja, die wereld gaat gewoon wel heel hard. Als in, er verandert een hoop in een korte tijd aan, ja, gedrag ook van consumenten. En vroeger was het alleen googelen en nu is het toch, zijn er toch alternatieven ook naast gekomen.
11: Ja, en die zoekmachine wordt toch ook al bij hem op de schop gegooid binnenkort, volgens mij, of niet bij Google?
12: Ja, daar zijn ze het sowieso druk mee bezig. Eigenlijk periodiek zie je bovenin, nou ja, als je iets zoekt, ook AI-gegenereerde antwoorden verschijnen. Maar dat zal, ja, de komende jaren aan evolutie onderhevig zijn. En nee, je ziet het ook in een Gemini-app gebruik. Bijna 1 miljard gebruikers nu per maand. Dus ja, er zit gewoon heel veel beweging in producten en in oplossingen die ze leveren. Nou,
11: dus vliegen de miljarden om onze oren. Reinder Wiertsma, portfolio manager bij Centif. Dank. We gaan eens kijken naar de planning van de beursdag. Nou, dat komt dan mooi uit, want Maxime van Meel van BNR Beurs zit dan meteen ook hier naast me. Fijn dat je er bent. Wat is er allemaal te doen vandaag?
9: Ja, het zijn weer heel veel cijfers. We kregen dus al Alphabet en Tesla, maar ook vandaag is het weer raak. Het belangrijkste dus pikken we eruit. In ons eigen land bijvoorbeeld Relax, Besi en Aalberts. Besi heeft wat te bewijzen vooral, want het aandeel verdubbelde in de eerste helft van dit jaar in waarde. Maar de afgelopen maanden leverde het daar weer een flink deel van in door toenemende onzekerheid. En Besi dus de taak om beleggers te genezen van die onzekerheid met hun knappe cijfers. Ook nog even kort Aalberts, want dat bedrijf keerde afgelopen kwartaal terug in de AEX, ten koste dan weer van Randstad. Nou, Randstad kwam gisteren met goede cijfers.
11: Ja, goede cijfers.
9: Dus
11: toch?
9: Ja, aan Aalberts weer om dat te overtreffen en te zeggen, wij zijn hier de baas. Tot slot nog kort naar de Verenigde Staten. Daar krijgen we te horen van Intel. Dat is interessant, want het geld klotst daar tegen de plinten door allerlei investeringen, waaronder de Amerikaanse overheid zelf. Maar staan daar ook concrete orders tegenover? Dat horen nabeurs.
11: Oké, nou, heel veel redenen dus om te luisteren naar BNR Beurs. Iedere werkdag is dat om 6:30 hier op BNR te horen. En wanneer je maar wil, hè, in die podcast-app de BNR hebben.
9: Ja, en dan nog even op de beurs blijvend een opvallend bericht over ABN AMRO. De Nederlandse staat gaat zijn belang in de bank voorlopig niet verder afbouwen. Dat meldt de directeur van de stichting die dat belang voor de staat beheert, NLFI. Betekent dat de staat voorlopig een belang van 20,5% houdt in ABN AMRO.
11: Dat was allemaal vanwege die kredietcrisis,
9: ja,
11: toch?
9: Ja, inderdaad. Tijdens de kredietcrisis in 2008 werd de ABN AMRO genationaliseerd om een faillissement te voorkomen en 11 jaar terug dan weer naar de beurs gebracht. Maar het bleef wel grotendeels in handen van de staat. Nou, vorig jaar gaf de overheid aan dat het tijd was voor verdere afbouw, maar is daar nu dus voorlopig mee klaar. In de afgelopen periode zijn er 81 miljoen certificaten verkocht, waaraan 2,5 miljard euro is verdiend. Mm-hmm. Met dat verdiende geld van die verkoop het afgelopen jaar gaat de overheid de staatsschuld een beetje afbetalen. Dat laat minister Ilke Heijnen van Financiën weten. Nou, die directeur Rens Brukkeler van NLFI die noemt het een belangrijke stap in de verdere privatisering van de bank. De stichting sluit dan ook de verdere afbouw in de toekomst niet uit. Alleen zeggen ze, er zijn nu nog geen concrete plannen voor. We gaan later deze uitzending trouwens nog uitgebreid over door met onze huiseconoom Han de Jong.
11: En dan gaan we het hebben over de energieprijzen, want die lopen op, weten we allemaal. Het is tervens duur aan te worden, toch,
9: ja,
11: Maxime?
9: Ja, ja. Ik heb zonnepanelen, ik ben heel blij. Ja.
11: En heb je ook een airconditioning thuis of niet?
9: Nee, warmtepomp.
11: Oh, nou, ja, dat helpt ook een beetje.
9: Huurhuis, dat is allemaal fantastisch.
11: Nou,
9: ja,
11: gelukkig
9: goed
11: maar.
9: Geregeld.
11: Nou ja, maar er zijn stijgende energieprijzen. Maar opvallend genoeg, Nederlandse huishoudens weten die goed op te vangen, hoor jij daarbij?
9: Ja, dus wel, ja.
11: Nou, dat blijkt dus uit onderzoek van ING. Het gedeelte van het inkomen dat naar energie gaat is nog steeds lager dan in 2022, opvallend genoeg. Contact met Bert Colijn, hoofdeconoom van ING. Toch even uitleggen. De gasprijzen die stijgen flink door de oorlog in het Midden-Oosten. Gebeurde gisteren ook. Maar huishoudens hier in Nederland hebben er dus bijna geen last van.
13: En dat gaat niet alleen om de energierekening, maar eigenlijk ook om de brandstofkosten. Nou, die zijn natuurlijk ook enorm omhoog gegaan. Ik weet niet of jullie daar zelf last van hebben.
14: Die
13: ik
14: doen wel nog wel. Pijn iedere keer.
13: Dus we geven er wel steeds meer aan uit. Maar als we kijken naar het percentage van het inkomen, dan valt het inderdaad gelukkig nog wel mee hoeveel mensen uiteindelijk nu daaraan kwijt zijn.
11: Dus komt het dan zo meer van verdienen?
13: Omdat we sinds De grote inflatieschok van 22, 4 jaar geleden, hebben we natuurlijk gezien dat de inkomens wel sterk ook gestegen zijn. En dat helpt toch, geeft toch een buffer om die hogere kosten wat op te vangen.
11: Ja, tegelijkertijd zag ik ook een bericht dat er 500.000 Nederlanders, een half miljoen Nederlanders, in energiearmoede leven.
13: Ja, het zegt natuurlijk niet, hè. Het feit dat we wat we hier zien gebeuren, zegt natuurlijk niet dat er niet individuele huishoudens hier natuurlijk wel last van hebben. Dus het is ook zeker belangrijk om daar goed aandacht voor te houden. Maar als je kijkt van, hebben we nu te maken met een soort brede koopkrachtcrisis die ontstaan is, doordat we nu weer met een energiecrisis te maken hebben. Nou ja, we zien natuurlijk toch dat de 26 versie van dit jaar is natuurlijk toch vooralsnog milder dan dat we in 22 zagen. Toen hadden we inflatie van boven de 10%. Nou, daar zitten we natuurlijk heel ver bij vandaan nog. En dat blijkt eigenlijk ook wel uit deze cijfers. Je ziet dat mensen dat toch eigenlijk ook nog best wel redelijk op kunnen vangen.
11: Ja, en maar die gasprijzen die kunnen blijven oplopen natuurlijk. De straat van Hormuz, het blijft er onrustig. Dus op een gegeven moment komt er een moment dat huishoudens het niet meer kunnen opvangen. Is daar iets over te zeggen van hoe lang dat nog kan duren daar in het Midden-Oosten bijvoorbeeld? Of hoe hoog die prijzen kunnen oplopen?
13: Ja, nou, het leek natuurlijk eigenlijk alsof we al brandmeester hadden een paar weken geleden. Maar nu zitten we er weer middenin en de prijzen lopen natuurlijk weer verder op. We zien natuurlijk wel dat de prijzen op de markt, zeker als je kijkt naar de olieprijs, heel belangrijk voor de prijs aan de pomp, is nog steeds wel lager dan wat die een paar maanden geleden was. Dus er zit nog steeds wel een beetje rek in. Als we kijken naar hoe het de afgelopen maanden zich ontwikkeld heeft, dan zie je dat als percentage van het inkomen mensen in maart en april echt wel meer kwijt waren dan in februari, als we het hebben over voornamelijk brandstof. Ja. Maar dat kwam in juni alweer naar beneden. Dat zal nu weer wat hoger liggen. Maar het is echt wel heel anders dan wat we in 2022 zagen. Toen lagen die percentages veel hoger. Gemiddeld waren mensen toen zo tussen de 7-8% van hun inkomen kwijt. Nou, op het hoogtepunt wat we de afgelopen maanden gezien hebben, zaten we nog maar rond de 6,5%. Dat is inmiddels weer wat naar beneden gekomen. Dus daar zit echt wel verschil in. Er is wel een buffer, dus ook als die prijzen nog een beetje doorstijgen, lijkt het er niet direct op dat we snel weer aan dezelfde percentages zitten die we in 2022 zagen, van wat mensen van hun inkomen aan de energierekening en brandstof samen kwijt zijn.
11: Ja, en 2022, die oorlog in Oekraïne, toen konden huishoudens de stijgende energieprijzen niet of moeilijker opvangen. Je ziet nu wel dat het consumentenvertrouwen enorm laag is. Dus het sentiment volgens mij bij veel mensen is toch, het wordt steeds duurder allemaal en hoe krijg ik het allemaal gebolwerkt?
13: Dat is zo. En dat sentiment dat is eigenlijk ongeveer permanent laag gebleven sinds 2022. Mensen hebben echt een klap gehad van de impact van sowieso de geopolitieke zorgen, maar helemaal natuurlijk van de hoge prijzen die er sindsdien ontstaan zijn. En ja, dat gevoel dat is zeker niet weg. En de afgelopen maanden zag je natuurlijk dat consumentenvertrouwen weer kelderde toen het in het Midden-Oosten raak was. En mensen dachten, oh, daar gaan we weer. En dat gevoel dat is natuurlijk, die zorg die begrijp ik volledig, maar tegelijkertijd zie je gelukkig wel dat de inkomens die jaar op jaar toch best gestegen zijn de afgelopen tijd, die bieden daar toch wel gelukkig een buffer voor.
11: Heb je een glazen bol, Bert? Durf je een voorspelling aan voor de komende maanden, verwachtingen?
13: Als je kijkt naar hoe het nu in het Midden-Oosten ontwikkelt, ja, het is ontzettend moeilijk. Maar je zou toch verwachten dat het de komende tijd onrustig zal blijven. Maar toch te hopen dat in ieder geval er wat olie uit de straat van Hormuz blijft varen. En in dat geval zullen we in ieder geval niet terug naar 2022 gaan.
11: Oké, dank. Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING. Gaan we naar de kranten, hè, Maxime?
14: Ja, in de Telegraaf om te beginnen lezen we dat de Belastingdienst volop bezig is met de te veel betaalde box 3-belasting terug te storten. De fiscus werkt alle jaren gefaseerd af. En inmiddels is ook belastingjaar 2022 aan de beurt. Ja, we hebben nog even in te halen, maar goed. Waar het rechtsherstel voor de ene als een meevaller komt, blijven anderen juist beteuterd achter, schrijft de krant.
11: Ja, dan gaan we naar de Volkskrant, want de rechterhand van Merz wordt fractievoorzitter van CDU-CSU. Komt een mogelijke herschikking in het Duitse kabinet, lezen we in de krant. De partij van Merz maakte gisteravond bekend dat Thorsten Frey de fractievoorzitter zal worden in de Bundestag. Hij volgt Jens Spahn op, wat ik een prachtige Duitse naam vind, die vorige week opstapte vanwege zijn opvattingen over draagmoederschap. Die waren niet in lijn met zijn daden.
9: Dat was wel minder prachtig.
11: Ja, hij had er zelf draagmoeder ingeschakeld, terwijl hij daar tegen is volgens zijn partij. Volgende week moeten ze stemmen met CDU over de aanstelling van Frey.
9: NRC dan. De VS sluiten een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië, waardoor het land kerncentrales mag bouwen en op termijn zelf uranium mag verrijken. Deskundigen zeggen tegen NRC dat dit een opvallende koerswijziging is, omdat Washington daarmee afwijkt van de afgelopen jaren aan beleid en het risico op regionale kernwapenwedloop. Dat neemt daarmee toe. Het deal moet de strategische band tussen de VS en Saoedi-Arabië versterken, maar moet nog worden goedgekeurd dan wel weer door het Amerikaanse congres. De landen buigen zich hier waarschijnlijk vandaag al over.
11: Zouden ze dan ooit Saoedi-Arabië gaan bombarderen omdat het nucleaire ambities heeft?
9: Ja, wie weet. Het zou zomaar kunnen.
11: We gaan naar het AD, want dan lezen we in het Algemeen Dagblad dus dat als het kabinet de nieuwe stikstofplannen echt uitvoert, 3/4 van de kwetsbare natuur in 2035 niet langer overbelast is, zegt stikstofexpert Ton Brouwer in een eigen berekening.
9: Dan de Volkskrant. Magyar zet zuivering door, openbaar aanklager weg, politie neemt serverspartij Orbán in beslag, zo schrijft de Volkskrant dus. Onder druk van premier Péter Magyar is de openbaar aanklager van Hongarije opgestapt. Hij werd gezien als een vazal van Orbán. En in de tussentijd onderzoekt de politie wat er allemaal op die servers van die Fidesz-partij staat.
11: Ja, dan gaan we nog naar het FD, want daar lezen we over die oude analoge camera's. Dus die hebt liggen, niet weggooien. Want terwijl boomers met de nieuwste generatie systeemcamera's foto's maken, gaan jongeren op pad met 40 jaar oude Olympus-camera's, schrijft de krant. Een artikel over het Amsterdamse bedrijf Analog, dat tweedehands analoge compactcamera's verkoopt.
9: Je zou het dus tegen mijn vader moeten zeggen. Die heeft nog een miljoen van die oude camera's liggen. We gaan even naar New York nog. Want daar heeft een vrouw namelijk een bekende fastfoodketen aangeklaagd. Lezen we in The Guardian. Het zal toch eens niet. Het is weer een aanklacht bij de McDonald's. Het lijkt alsof eens in de drie keer dat ik hier in de ochtend zit, dat er iemand de McDonald's aanklaagt. Nou, als je daar wel eens komt, dan heb je misschien wel van die hele lauwe frietjes gehad.
11: Die te laat geserveerd worden.
9: Die zo slap uit dat kartonnen bakje hangen. Nou, je bent ook al snel blij als ze een keer vers gebakken en ultra heet in dat bakje zitten. Maar Catherine Luongo die denkt daar toch even anders over. Zij klaagt de fastfoodketen namelijk aan omdat ze ernstig letsel en brandwonden heeft door extreem hete frietjes.
11: Amerika neem ik aan, toch? Of niet?
9: Ja, het zal eens niet. Op 5 maart ging het mis bij een McDonald's-filiaal in Manhattan. Ja hoor. Catherine besloot daar een portie friet te bestellen, maar kreeg toen dus te maken met een volgens haar gevaarlijke situatie. Haar friet was namelijk oververhit. Ja, dat kan, dat wist ik niet. Maar goed, bij deze. En niet geschikt voor menselijke consumptie. En dat zorgde er dan ook voor dat de vrouw flinke brandwonden in haar mond opliep. Misschien even blazen voordat je begint met eten. En volgens Catherine is dat allemaal te wijten aan onzorgvuldigheid, roekeloosheid en nalatigheid van het personeel van de Mac. En daarom heeft ze nu besloten de fastfoodketen aan te klagen. Ze schrijft dat ze geestelijk zwaar heeft geleden en dat haar zenuwstelsel een flinke klap heeft gehad. Daardoor moest ze zelfs haar dagelijkse activiteiten staken en professionele hulp inschakelen hiervoor. Nou, ze eist een schadevergoeding. Om welk bedrag het precies gaat, dat zegt ze dan weer niet. Maar ik zou in ieder geval zeggen, volgende keer gewoon even blazen voordat je hem in de mayonaise steekt.
11: Ik vind het een hele goede tip. In de pakhuizen van Wildberries, dat is ook wel de Russische bol.com, kunnen we een beetje zeggen, of Amazon, zijn in vlammen opgegaan na Oekraïnse aanvallen. Waarom juist Wildberries het doelwit is voor Oekraïne en wat dat betekent van de oorlog voor de oorlog, hoor je zo van Rusland-correspondent Joost Bosman.
15: Ik open de vergadering.
16: Ja, voorzitter.
17: Ja, dank voorzitter.
16: Dank voorzitter.
18: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00. Of in je podcast-app.
19: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
20: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
21: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
22: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
23: of over de grootste beursgang aller tijden.
22: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
23: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
22: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
25: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat file op de A16, Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je nu zo'n 10 minuten vertraging. En dat komt door werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A7. Vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen bij 108,1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B. komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En het evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht dat het een mediacircus zou worden. En dat is precies wat het niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. En hij komt niet om over zijn veroordeling te praten. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. Volgens de Algemene Onderwijsbond leek het op een toneelstukje waarbij alles nep was. Scholen staan machteloos tegen die oplichtingspraktijken. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. Brandweer heeft in de woningen en een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. Het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zouden zorgen. En daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. En vanmiddag is er steeds meer zon en dan wordt het 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Verschillende pakhuizen van Wildberries, Bol.com, Amazon zeg maar, zijn in vlammen opgegaan na Oekraïense aanvallen. Waarom juist Wildberries het doelwit is voor Oekraïne, gaat zo vragen aan Joost Bosman, onze Rusland-correspondent.
26: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
27: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Art Rooijakkers.
11: Goedemorgen, mijn eerste ochtendspits. Niet voor de man naast mij, Maxime van Milt. Het is toch een historische dag, dus donderdag 23 juli... dat wij hier samen staan.
9: Prachtig.
11: Wat gaan we dit doen, dit half uur, Maxime?
9: We gaan het straks hebben over Japan. Het land is in rep en roer omdat de minister-president te weinig slaapt. Nou, hoe dat zit en hoeveel ze dan ook echt slaapt, dat bespreken we zo meteen.
11: Kan ze ons de hand geven, toch?
9: Ja, inderdaad. En dan gaan we ook nog naar Brazilië in Hoe is het nu met... waar eerder een regeling werd opgezet voor dieren die slachtoffer zijn van een scheiding.
11: Hmm.
9: En dan gaan we kijken hoe het daar dus nu mee is. Dat is het idee van dit.
11: Met die dieren?
9: Ja. Okay. Ja, en met die regeling.
11: Oh ja, heel goed. We gaan beginnen in Rusland. Want Oekraïne heeft nieuwe doelwitten in Rusland gevonden. Distributiecentra van webshop Wildberries. Het bedrijf kun je een beetje de Russische variant van Amazon, van bol.com noemen. Afgelopen dagen zijn er volop aanvallen uitgevoerd op verschillende pakhuizen van dat enorme bedrijf. Contact met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
11: Die aanvallen op Wildberries. Kun je eerst eens. Ja, wat is het precies? Is het inderdaad een soort Russische Amazon?
1: Ja, dat is precies wat het is. Het is de grootste retailer van Rusland. Het grootste internetshop ook. Het heeft ongeveer 40% van de markt. Dus dat is behoorlijk wat. Je kunt er ook als particuliere, wat ook bij Amazon en bol.com heb ik begrepen, kan opslagruimte huren als particulier en dan je spullen via Wildberries verkopen. En dat hebben ook heel veel mensen gedaan. En die zijn natuurlijk nu ook het slachtoffer geworden van deze acties van de Oekraïners. Er zijn afgelopen weekend al twee pakhuizen, gigantische pakhuizen in Moskou en de Tambov-regio in het oosten, iets meer naar het oosten toe, getroffen. En gisteren gingen er in Krasnodar en nog een andere regio, in ieder geval daarnaast, in vlammen op. Dus ja, er is een gigantische schade veroorzaakt voor dit bedrijf.
11: Ik zag berichten over miljarden schade.
1: Ja, het gaat om 174 miljard roebel. En dat is omgerekend ongeveer een kleine 2 miljard euro. Dat is voor het bedrijf is dat ongeveer de winst van een jaar.
11: Kan zo'n bedrijf dat aan?
1: Nou ja, dat is de vraag. Het is heel populair. Ze zijn nog steeds in de lucht, heb ik gezien. Ik heb zojuist de website nog even getest. Je kunt er ook nog steeds bestellen, heb ik begrepen. Maar ze zullen het ook weer opnieuw moeten opbouwen natuurlijk, alles. En eerst opruimen. Dus het gaat ook nog eens een keer. Dat gaat ook nog eens een keer zo'n 300 miljoen dollar kosten. Of nou ja, iets minder dan 300 miljard euro. Miljoen euro. Dus ja, het probleem. Het bedrijf zit wel in de grote problemen natuurlijk. En het is de vraag of het kan overleven. Dit.
11: Ja, er zijn ook doden gewonden gevallen bij die aanvallen. Oekraïne valt nu dus Wildberries aan. Nadat het eerst oliedepots en raffinaderijen bijvoorbeeld aanviel. Waarom nu dit bedrijf?
1: Nou ja, er wordt gezegd door de Oekraïnse autoriteiten dat Wildberries ook spullen aan soldaten, aan militairen aan het front verkoopt. Hè. Dat gaat dan om kleine dingen als drones of de toebehoren van drones. Maar ook zelfs scherfvesten mogelijk en helmen. En die zijn ook inderdaad op de site te vinden als je wilt. De vraag is alleen of dat echt grootschalig gebeurt. Het punt is alleen dat het Russische leger zo corrupt is dat vaak dit soort materieel niet op hun plek komt. Dat blijft ergens, valt ergens van de wagen af. En ja, die militairen zitten dan zonder. En die gaan op eigen houtje, gaan ze dit soort dingen via Wildberries gaan ze bestellen. Maar nogmaals, heel veel is dat niet. Het andere is dat Wildberries toch heel veel belasting betaalt natuurlijk aan de Russische staat. Het gaat dan om iets van 400 tot 500 miljoen dollar.
11: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk ook geen klein bier, want dat geld wordt rechtstreeks ingezet voor de oorlog in Oekraïne. Dus ja, alles bij elkaar heeft Oekraïne reden, voldoende reden vinden ze daar in Kiev om dit te doen.
11: Ik zag wel internationale deskundigen die zeggen, of dit mag volgens het oorlogsrecht is maar de vraag.
1: Nou ja, dat is natuurlijk waar. Kijk, je mag inderdaad iets als een oorlogsdoel bestempelen als je ook maar kunt aantonen dat er bijvoorbeeld, zoals hier bij Wildberries, spullen aan het leger worden verkocht. Dan is het een oorlogsdoel, kun je zeggen. Maar dan is de volgende vraag, wat is de proportionaliteit van de aanval? Hè? Staat het in verhouding tot wat ze verkopen, wat er nu gebeurt? Dat zal het internationaal recht moeten aangeven. Maar ik denk dat er in het Westen, eerlijk gezegd, wel een een oogje wordt toegeknepen na deze aanval door Oekraïne, omdat de Kiev Post gisteren bijvoorbeeld een hele lijst van soortgelijke aanvallen in Oekraïne door de Russen publiceerde. Ja, nou ja, dat staat in geen verhouding tot wat de Oekraïners nu doen. Dus nou ja, dat valt te bezien.
9: Maar is dat ook misschien, hè, want ze zeggen natuurlijk, dit is ook omdat zij goederen verkopen aan het Russische leger. Maar ik kan me ook best voorstellen dat zo'n Wildberries, als je zo'n grote online retailer raakt, dat de consument en de gewone Rus misschien ook nog wat extra aandacht aan die oorlog laat schenken. En misschien wel tegen de overheid in het schild werkt.
1: Natuurlijk, dat is ook heel belangrijk, deze symbolische waarde van deze aanval. Dat de Russen hebben 4,5 jaar lang, heeft Poetin geprobeerd om de Russen weg van die oorlog te houden. Te zeggen, jongens, ga door met je leven, wij regelen dit. Het is een speciale militaire operatie, zoals het genoemd wordt. Daar hebben jullie verder geen last van. Maar hiermee wil Oekraïne ook heel duidelijk aangeven aan de Russen, nee, de oorlog komt ook naar jullie toe. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke symbolische waarde is geweest van deze aanvallen.
11: Ja, en zou Oekraïne hiermee ook hopen op een soort opstand onder de Russen? Of is dat nog heel ver weg?
1: Nou ja, dat is misschien wel een van de doelen geweest. Dat is nog heel ver weg. Maar je ziet toch op internet hier en daar voorzichtig wel mensen reageren van ja, we moeten toch hiermee ophouden, want zo gaat het niet langer. Er zijn ook aan de andere kant heel veel Russen die bijvoorbeeld bij Wildberries opslagruimte hadden. Die hele verdrietige filmpjes op YouTube zetten of waar ook maar. Op sociale media. En die vol zelfmedelijden zich beklagen van ja, ik ben alles kwijtgeraakt. Waar er ook hele felle reacties op terugkomen natuurlijk, van denk eens aan de Oekraïners. En er zijn 16.000, meer dan 16.000 Oekraïnse burgers al omgekomen in deze oorlog. Maar het grappige is wel dat je dan ziet dat ze nog Oekraïne, nog Poetin de schuld geven. En ze doen net alsof het uit de lucht komt vallen, deze aanval. Alsof het een natuurramp is. Nou ja, ik denk dat dat toch een soort psychologisch effect is van 4,5 jaar er niet aan willen denken, je er doof en blind voor houden. En in één keer gebeurt dit, ja. En dan zie je toch een vrij licht overspannen reactie bij veel Russen.
11: Ja, nou is Wildberries heel, heel, heel groot, hè? Je omschreef het. Het gaat over miljarden. Zijn er andere bedrijven, kunnen we meer van dit soort aanvallen verwachten, denk je?
1: Ja, zeker. Het punt is dat ze gewoon niet te beschermen zijn met de luchtafweer van Rusland. Er staat er heel veel om Moskou heen van dat soort stukken, met name om de residentie van Poetin. Maar dit is gewoon niet te verdedigen. En je hebt nog een kleiner bedrijf zoals Wildberries. Ozon heet dat. Heeft ongeveer 30% van de Russische markt, is iets kleiner. Maar ook die vrezen al dat zij het volgende slachtoffer worden. Die hebben dezelfde gigantische pakhuizen overal in Rusland staan. En nou, het is vrijwel zeker dat ook zij eraan zullen moeten gaan geloven op enig moment.
11: Dankjewel, Joost Bosman, Rusland-correspondent.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
9: De Amerikaanse president Donald Trump heeft groen licht gegeven voor een omstreden nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Met het akkoord krijgt het land mogelijk ruimte van de VS om zelf uranium te gaan verrijken. En dat ligt gevoelig, omdat verrijkt uranium niet alleen nodig is voor kernenergie, maar ook kan worden gebruikt voor kernwapens. Dat zeggen Amerikaanse regeringsbronnen tegen CNN. De overeenkomst loopt 30 jaar en met Saoedi-Arabië helpen bij de opbouw van een civiel kernenergieprogramma. Amerikaanse bedrijven leveren daarvoor technologie en expertise. Eerst volgt er dus een onderzoeksfase. Pas daarna wordt dan bekeken of een verrijkingsfabriek in Saoedi-Arabië er technisch en commercieel ook echt kan komen. En die zouden de Amerikanen dan bouwen daar. Zonder dat de gevoelige technologie wordt overgedragen. Dus er zitten wel wat voorwaarden aan. Nou, toch wijkt de deal af van eerdere afspraken die de VS al maakte met de Verenigde Arabische Emiraten. Eerder werd namelijk afgesproken dat er geen uranium verrijkt zou worden. Waarmee werd voorkomen dat er in de Emiraten een nucleair wapen zou worden ontwikkeld.
11: Of Saudi-Arabië zich niet aan te houden.
9: Nee, inderdaad. Ja, Saudi-Arabië die houdt zich niet aan die controleafspraken. Dus, of hoeft dat dus niet. Volgens Washington blijven de veiligheidsnormen wel op orde. Ook zou de deal voorkomen dat Saudi-Arabië voor nucleaire technologie aanklopt dan weer bij Rusland of China. Dus daarmee denkt de VS zichzelf in ieder geval iets veiliger te zetten. Critici vrezen juist dat de deal een nucleaire wapenwetloop in het Midden-Oosten kan gaan aanjagen. Dus dat speelt aan de andere kant weer mee. Voordat de deal er definitief doorheen is, moet het Amerikaanse congres zich er wel nog over buigen over een overeenkomst. Vandaag wordt de conceptdeal waarschijnlijk ondertekend. En Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die benadrukt dat er in ieder geval geen risicovolle wet wordt ondertekend.
0: But suffice it to say, the US is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
9: Dat was dus Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.
11: Nou, dan gaan we naar Hongarije, want er is de openbaar aanklager opgestapt onder druk van premier Péter Magyar, schrijft de Volkskrant. Gábor Balint Nagy is de man. Je kent hem toch, Maxime, of niet?
9: Ja, ik spreek hem iedere dag.
11: Ja, precies. Die is een jaar geleden benoemd toen de Fidesz-partij van Viktor Orbán de meerderheid had in het parlement. Hij wordt gezien als een vazal van Orbán. Toen hij nog premier was, Orbán dus, moest Nagy hem zoal verzekeren dat hij ook na een verlies van de verkiezingen een machtsmiddel in handen zou hebben. Magyar was bang dat Nagy zijn hervormingsplannen zou dwarsbomen. Maar de openbaar aanklager zal per 25 augustus vertrekken, heeft hij gisteren bekendgemaakt. Hij vindt wel dat er sprake is van onprofessionele aanvallen op zijn persoon. Dan kunnen ze ook professionele aanvallen zijn op zijn persoon blijkbaar. Maar Magyar reageerde opgelucht. De premier is opgelucht met het door het vertrek van die openbaar aanklager. Want volgens hem is het land bevrijd van, dan komt hij, weer een marionet van Orbán. Gaan we naar de ANWB. We gaan eens kijken hoe het er op de weg voor staat. Dennis Mooi, vertel het.
2: Nou, op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat weer file. Voor de Moerdijkbrug heb je 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je een kwartier langer onderweg. Flitsmeister meldt een camera op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 11,0. En de A67 Antwerpen-Eindhoven bij 6,0.
5: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
7: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
8: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
11: Maxime, het is mijn eerste keer hier in de ochtend. Ja. Dus ik ging keurig netjes op tijd naar bed. Kon natuurlijk niet slapen, zoals het ook gaat als je een vroege vlucht moet halen.
9: Wat is het uiteindelijk geworden?
11: Nou, ik heb het 11:30 zien worden, 12:30.
9: Ja, en dan blijft het maar gaan, hè?
11: Ja, ja. Hoeveel uur heb jij vannacht geslapen?
9: Ja, het was, ik denk, een kleine 5 uiteindelijk. Okay, nou, maar ja, gisteravond ben je naar beurs en dan nu weer dit. Dus dat is altijd, ja, dan heb je ook weer even nodig om überhaupt rustig te worden thuis. Mm-hmm.
11: Ja.
9: Nou, daar is er niet veel over.
11: Nee. Maar misschien is het ook wel helemaal niet erg. Want we hebben dan nog steeds meer geslapen dan de Japanse minister-president Takaichi. Ja. Zij slaapt namelijk, hou je vast, 0 tot 3 uur per nacht. Liet ze weten via sociale media. Dat zorgt in Japan voor een enorme rel over de vraag, wat is nou een gezonde werk-privé-balans? Nou, ik denk dat met 0 uur slaap je daar niet per se over kunt spreken. We gaan het in ieder geval wel eens even bespreken met Japan-watcher Radboud Molijn. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
11: Goed geslapen?
10: Ja, tuurlijk. Ja,
11: hoeveel uurtjes?
10: Nou, uur of 7, denk ik.
11: Oh, nou, dat is beter dan die 0 tot 3 uur per nacht. Hè? Hoe zit dat? Heeft Takaichi, de minister-president van Japan, het zo druk?
10: Nou, weet je, om te beginnen is het misschien een vrouw die gewoon heel weinig slaap nodig heeft. Hè? Dat zou ook nog eens een keer kunnen.
11: Ja.
10: Dat is één. Twee, ze heeft van medevaar gezegd toen ze premier werd. Had eruit. Dat betekent werk.
11: Mm-hmm.
10: En dat was dus echt als aansporing om te zeggen, we moeten allemaal harder gaan werken. En ja, daar houdt ze zichzelf in ieder geval aan. Want zelfs vanuit haar partij en vanuit de oppositiepartijen hoor je dan toch steeds meer het verhaal van, ja, moet een premier ook niet kunnen delegeren?
11: Mm.
10: Maar de kennelijk heeft ze daar wat minder talent in.
11: Ja, het hoort een beetje ook bij haar persoonlijkheid misschien. Hè? Volgens mij, ik begreep dat toen ze studeerde ze ook al zich erop voor liet staan dat ze heel weinig sliep.
10: Ja, zeker. Die heeft specifiek ook een universiteit gekozen waar ze was op grote universiteiten toegelaten. Ze is naar een andere universiteit gegaan waar ze die nog steeds op zes uur treinen per dag die ze dan kon bereiken. Maar ja, ze heeft zich er altijd op voorgestaan dat ze gewoon altijd hard werkt en dat hard werken gewoon haar logo is en haar commitment naar de Japanse samenleving. Ja, en nou, dan heeft ze notabene afgelopen maandag, dus een paar dagen geleden, dat was toen een vrije dag, de dag van de zee heette dat. Mm-hmm. En toen heeft ze gezegd van ja, ik heb die dag al 5 uur geslapen.
9: Oh, ja.
11: Even uitgepakt. Ja, ja, ja. Het is wel een heel ander type dan Donald Trump die regelmatig tegenwoordig in slaap ziet vallen bij willekeurige evenementen. Dat doet ze dus niet. Ze doet geen dutjes.
10: Nee, dat doet ze niet. Nee. Er zit misschien ook wat anders onder. Zij is natuurlijk de eerste vrouwelijke premier. En het zou best kunnen zijn dat ze denkt van ja, ik moet als vrouw harder werken. En nou ja, wat ook precies de reden is, ze gaat er in ieder geval prat op dat ze tussen de 0 en 3 uur gemiddeld slaapt per nacht. En dat maakt iedereen toch wel redelijk ongerust. Er zijn allerlei mensen die gaan klagen van, of die zich zorgen gaan maken over haar gezondheid. Mm-hmm. Maar ook ambtenaren en politici klagen en zeggen van ja, soms moeten we om 3 uur 's nachts ons bed uit, omdat er dan weer een vergadering is.
11: Ja, dat eist ze dus ook van de mensen om haar heen.
10: Jazeker. Ja, ja, ja.
11: En waarom vallen mensen in Japan hier eigenlijk over? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, nou, dan heb je dus een minister-president die hard wil werken. Daar is ook niet zoveel mis mee, toch?
10: Ja, nou ja, weet je. Even mijn persoonlijke mening. Ik denk eerlijk gezegd dat het probleem van een hele andere orde is. Het gaat niet om dat je harder moet werken. Het gaat erom dat je meer productiviteit moet hebben. Mm-hmm. En als je kijkt naar de Japanse productiviteitscijfers, dat is pakweg 24% geloof ik onder het OECD-gemiddelde. En het is nu best veel. En je zou dus eigenlijk moeten zeggen, in plaats van werk, productiviteit. En dat gebeurt niet.
11: Maar ik begreep, dat is toch altijd het beeld dat ik van Japan had, dat ze daar al zo hard werken. Je hebt er volgens mij zelfs een woord voor doodgaan door te hard werken, toch? Je hebt van die mensen die in de trein dan omvallen.
10: Ja, karoshi, dat betekent dood door overwerk. Ja, maar de vraag is of dat allemaal wel even efficiënt gebeurt. Sterker nog, ik denk dus van niet.
11: Nee. Hoeveel slapen Japanners gemiddeld eigenlijk? Is er iets over bekend?
10: Jazeker, dat is natuurlijk allemaal gemeten. En zijn Japan is natuurlijk goed om dit soort dingen zelf te meten. Die slapen gemiddeld 6 uur en 18 minuten.
11: We kunnen maximaal in het alleen maar van dromen.
10: Ja, 6 uur en 18 minuten gemiddeld. Dat is dus alles iedereen inbegrepen. Hè? Ja. En het is pakweg 1 uur en 20 minuten korter dan de gemiddelde Fransman of Amerikaan of Engelsman. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Japan als het ware slaaptekort komt. En het gekke is, ik heb een tijdje geleden een studie gelezen van de Rand Corporation. En die zei van ja, die slaapdeprivatie in Japan die is zo groot dat het pakweg 2,9% van het BNP scheelt. Als we meer zouden slapen, dan zouden we gewoon efficiënter zijn. Premier Takaichi is dus kennelijk. Kijkt het vanuit een andere invalshoek. Ja, moet nog harder werken.
9: Ja, maar het heeft nog niet effect op de productiviteit van de overheid zelf. En het kabinet dat daar zit. Dat zij de hele tijd haar ministers wakker belt. Of is daar ook wel echt te merken dat ze misschien toch af en toe de wekker iets laten moeten zetten?
10: Nou. Kijk, haar ratings, haar approval ratings zijn nog steeds hoog. Het gekke is, ze nemen nou wel wat af. En merkwaardig genoeg door een reden die ze misschien niet vermoed hadden. Dat is door het feit, en daar heb ik vorige week bij jullie over gesproken, dat

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Regeling treffen van stellen die van elkaar willen scheiden.
2: Dat doen we met de hond, dat idee.
1: Ja, precies, ja. Als een stel uit elkaar gaat zonder overeenstemming te bereiken over hun huisdier, dan komt er zelfs een rechter aan te pas die dan moet beslissen.
2: Wat doen we met Bello? Denkt.
1: Inderdaad, ja. Waar moet Bollo heen? En let wel, deze wet geldt dan ook echt voor alle huisdieren. Dus naast honden en katten ook voor je goudvis, je papegaai of je cavia. Nou, dat roept natuurlijk de vraag op hoe dit in Nederland is geregeld. En om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst weten hoe er in ons land juridisch wordt bepaald wie eigenaar van het huisdier is. En Selma Aki Turkmen is advocaat bij Bomer Nuiten Advocaten. En zij is gespecialiseerd in familierecht. Wie de eigenaar van het huisdier is, dat hangt af van de situatie en van hoe de personen wonen, vertelt ze.
3: Als het om samenlevens gaat zonder contract en diegene heeft het huisdier zelf gekocht alleen zonder medewerking van de andere partner, ja, dan is enkel diegene de eigenaar van het huisdier. Maar bijvoorbeeld tijdens het huwelijk en er zijn geen huwelijkse voorwaarden, en waarbij naar Nederlands recht wordt uitgegaan dat je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, ja, dan valt het huisdier in het gemeenschappelijk vermogen, om maar even zo te zeggen, en zijn beide partners eigenaar.
2: Gemeenschappelijk vermogen, Maxime.
1: Ja, er worden grote termen gegooid hier. Nou, mocht een stel hier in Nederland uit elkaar gaan, dan kan er ook hier een regeling voor huisdieren worden afgesproken, verteld zij.
3: Het is hier dan ook nog maar de vraag hoe partners uit elkaar gaan. Als zij een goed overleg uit elkaar gaan, dan kunnen zij hierover afspraken maken die niet in strijd zijn met de wet of de openbare orde natuurlijk. Alhoewel hierover geen specifieke wetgeving is, kunnen deze afspraken opgenomen worden in een overeenkomst. Als gehuwden gaan scheiden bijvoorbeeld, dan kunnen zij hierover afspraken maken in een echtscheidingsconvenant.
1: Ja, veel afspraken dus, bijvoorbeeld over wie bij wie het huisdier dan verblijft, wie de kosten voor zijn rekening neemt,
2: alimentatie
1: voor je kat, ja, en op welke momenten het huisdier bij wie verblijft. Ja. Dus het is het weekend van de moeder deze keer. Nou, wanneer partners hier geen onderlinge afspraken over kunnen maken, dan is er sprake van een geschil. En ja hoor, dan is de kwestie ook aan de rechter, vertelt Selma.
3: De rechter zal dan beoordelen, bijvoorbeeld aan de hand van feiten en omstandigheden van het geval, aan wie het huisdier moet worden toebedeeld. Daarbij kan onder meer van belang zijn wie de eigenaar is, wie het huisdier heeft aangeschaft, wie de kosten van verzorging heeft gedragen en wie feitelijk de dagelijkse zorg voor het huisdier op zich nam.
1: Ja, dus,
2: ja, ik heb een hond, ik zit al te denken. Ik laat hem s'avonds altijd uit. Zal ik dan meer aanspraak maken, denk je?
1: Ja, ja. Heb je plannen?
2: Nee, zeker niet.
1: Nou, onze wet kent dus geen specifieke omgangsregeling voor huisdieren. En toch kan de rechter, afhankelijk van de omstandigheden en de vorderingen van partijen, een regeling vervolgens vaststellen over die verdeling van het verblijf van het huisdier. In de Nederlandse wet wordt er dus niet gesproken over een omgangsregeling voor huisdieren, maar voor dieren gelden in veel gevallen eigenlijk de wettelijke regels die ook gelden voor zaken en spullen, vertelt Aki Turkmen.
3: Dat betekent dat onder meer de regels over eigendom en toedeling van spullen ook een rol spelen bij huisdieren. Als partners uit elkaar gaan, kan daarom op basis van deze regels worden bepaald aan wie het huisdier wordt toegedeeld. In de praktijk wordt soms ook wel gesproken over het verdelen van een huisdier. Ja, dit klinkt gek, want een dier kun je natuurlijk niet letterlijk verdelen in de praktijk. Wel kunnen partijen afspraken maken over wie de eigenaar wordt.
2: Het verdelen van een huisdier begint steeds gruwelijker te worden.
1: Ja, goed, het wordt een beetje cru. Ik vind het wel heel Nederlands. Maar afspraken. We zijn de hele tijd aan het polderen in dit geval. Maar wat is de conclusie dan? Is er nou wel of geen omgangsregeling voor huisdieren in Nederland?
3: Hoewel in de volksmond vaak wordt gesproken van omgangsregeling voor een huisdier, wordt juridisch eerder gesproken van een beheersregeling. Dus een gebruiksregeling voor zaken.
1: Ja, al dus Selma Aki Turkmen, advocaat bij Bomer en Nuiten Advocaten. En de conclusie is dus
2: gewoon bij elkaar blijven.
1: Bij elkaar blijven en anders dan afspraken maken. En als je geen afspraken kan maken, dan moet je alsnog afspraken maken. Maar dan kijkt de rechter mee en dan gaan we samen polderen met de rechter. En dan moet het alsnog wel afspraken uitkomen.
2: Of we verdelen het huisdier. Kan wel ook nog. Ja. Als Iraanse troepen een schip in de straat van Hormuz aanvallen, gaan de Amerikanen een Iraanse brug of energiecentrale naast of in Teheran vernietigen. Daarmee dreigde president Trump in ieder geval. We spreken zometeen het laatste nieuws met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Jochem Visser.
2: Straks trap ik de uitzending af met het Boardroom Panel over drie bedrijven die naast een miljardencontract op Schiphol grepen. En daarna spreek ik met de medeoprichter van Intellic, Maurits Korthals. Het drone softwarebedrijf werkt sinds kort samen met Defensie om drones in te zetten voor de verdediging van Europa, waaronder in Oekraïne. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
0: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
4: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
5: Van Rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
6: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
8: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
9: Nu in de BNR-app.
10: Huis van Afgevaardigden zet oorlog Iran voorop met omstreden begrotingsplan van $95 miljard. Meta schikt met Amerikaanse tiener in zaken over schadelijke effecten social media apps. En Oekraïne vindt nieuwe zwakke plek, zware aanvallen op Russische bol.com. Dat en meer vind je in de BNR-app.
11: We gaan eerst naar Dennis Mooi. Hoe staat het ervoor op de weg, Dennis?
12: Nou, op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat nog steeds file en dat blijft voor de rest van de dag zo. Vanuit Breda Noord tot aan de Moerdijkbrug doe je er 20 minuten langer over. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. File daardoor op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier vertraging. En op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord 10 minuten extra. Door slecht wegdek is de rechterrijstrook afgekruist. Flitsmeister meldt een camera op de A30, Barneveld Ede bij 16,3 en de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven bij 6,0.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was de bedoeling dat rapper Ali B vandaag een praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement dreigt uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B te halen over zijn veroordeling. Er wordt gesjoemeld met stages van leerlingen die een zorgopleiding doen. Volgens het AD gebeurt dat studenten amper een patiënt zien en toch een goede beoordeling krijgen. Er zijn zelfs bedrijfjes waar studenten een goede stagebeoordeling kunnen kopen. Stagelopen is verplicht bij een zorgopleiding om ervaring op te doen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. Volgens Iran zijn er bij aan hun kant twee doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire bases in Kuwait aan. Het aantal ziekmeldingen in juni was in 20 jaar niet zo hoog als dit jaar, hebben Arbodiensten uitgezocht. Mensen vallen ook langer uit en het zijn steeds vaker medewerkers tot 45 jaar. Meestal hebben ze stressklachten. Bazen moeten er volgens de Arbodiensten op letten dat er op tijd vrij wordt genomen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam is dit jaar voor het laatst. De organisatie kan het financieel niet meer bolwerken en er zijn steeds meer regels. Bekeken wordt of het evenement in een andere vorm toch nog kan terugkeren. Kwaku bestaat al 50 jaar. Het begon ooit als feest voor kinderen uit Zuidoost die niet met vakantie konden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Wordt maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dan naar de beurs. De aandelenbeurzen in New York die zijn met minder de handel uitgegaan. De Dow Jones daalde een heel klein beetje, 0,01%. S&P 500 zakte 0,1% en de Nasdaq 0,6%. In Azië dan staan de beurzen wel in het groen. De Nikkei 0,6% erbij, de Hang Seng 1,3% erbij. Ja, Shanghai die steekt er een beetje negatief tussenuit met min 0,2%. En de Kospi plus 3,7%. Het moederbedrijf van Google heeft de afgelopen kwartaal fors meer verdiend aan zijn cloud-activiteiten. Alphabet profiteerde van een versnelde omzetgroei van Google Cloud, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur en oplossingen. Ook boekte Alphabet een fors hogere netto-winst. Indrukwekkende cijfers, zegt Reinder Wietsma, portfolio manager bij Centif.
1: Het is een lange streak waarbij ze al, ik geloof niet, 12 kwartalen op rij meer dan dubbel digit aan het groeien zijn. En ja, eigenlijk op alle vlakken zit het ontzettend mee. Dus het is indrukwekkend om te zien wat ze neerzetten.
10: Ondanks de goede cijfers sloot het aandeel op de Nasdaq bijna 1,5% lager. En na beurs ging daar ook nog een beetje vanaf. En verder wordt de stemming op de beurzen weer gedrukt door de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 3% duurder. $93,7 per vat. Amerikaanse olie kostte 2,4% meer op $86 per vat. Alle beursnieuws volg je natuurlijk bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app.
11: Als Iraanse schepen een schip in de straat van Hormuz aanvallen, gaan de Amerikanen een Iraanse brug of energiecentrale naast of in Teheran vernietigen. Daarmee dreigde president Trump. We bespreken zometeen het laatste nieuws met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
14: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
15: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
16: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
15: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Art Rooijakkers.
11: Ja, Maxime, we zitten er weer nog steeds. Hè?
10: Het gaat nog steeds goed.
11: Ik vind het ook. Het is inmiddels al na zevenen. We houden het gewoon lekker vol met z'n tweeën.
10: Ja, leuk.
11: Nog 3 uur te gaan.
10: Ben je al aan het aftellen?
11: Nee, helemaal niet. Aan het optellen juist.
10: Morgen mogen we weer, hè? Dus,
11: daarom, morgen zijn we weer een duo. Kijk ernaar uit. We gaan het hebben over de Iraanse troepen en de situatie in het Midden-Oosten. Want Donald Trump heeft gedreigd op zijn Truth Social netwerk. Hij zegt dat als Iraanse troepen een schip in de straat van Hormuz aanvallen, dat de Amerikanen dan de Iraanse brug of energiecentrale naast of in Teheran zullen vernietigen. Aan de andere kant dreigt Iran dan juist weer de elektriciteit bij bondgenoten van de Verenigde Staten in de regio uit te schakelen, mochten die Amerikaanse aanvallen werkelijkheid worden. Contact met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
11: Trump heeft het dus over een energiecentrale van brug naast of in Teheran. Waarom heeft hij het zo specifiek over die doelen, denk je?
18: Ja, tot nu toe hebben de Amerikaanse aanvallen zich natuurlijk vooral op het zuiden van Iran gericht om de scheepvaart in de straat van Hormuz te beschermen. Nu dat niet werkt, gaat hij over naar meer escalatie. Trump heeft natuurlijk al eerder gedreigd om te escaleren naar civiele infrastructuur, dus energiecentrales en bruggen en dergelijke. Maar nu probeert hij eigenlijk de druk direct naar het politieke en economische hart van het regime te verplaatsen in Teheran. En daarmee wil Washington natuurlijk de prijs voor verdere Iraanse escalatie onaanvaardbaar hoog maken, in plaats plaats van alleen maar de kustinfrastructuur te treffen. Maar of het werkt is maar de vraag. De minister van Buitenlandse Zaken Araghchi reageerde al dat Iran eigenlijk een oog om oog, tand voor tand doctrine hanteert. Dus precies zo terugslaat op energiecentrales en civiele infrastructuur in de golfstaten.
11: Ja, want Iran dreigt inderdaad om die elektriciteit uit te schakelen in VS-lievende landen in de regio. Is dat inderdaad een mogelijkheid? Kunnen ze dat?
18: Ja, dat kan op zich wel. Het is niet heel makkelijk. Maar Iran heeft wel een groot arsenaal aan drones, raketten en cybercapaciteiten. En de golfstaten zijn daarmee wel te bereiken. Zo zagen we vorige week nog dat aanvallen op ontziltingsinstallaties in Kuwait. Die hebben natuurlijk ontzettend veel invloed op hoeveelheid drinkwater die er is voor mensen in Kuwait. Omdat veel van het water van zout naar zoet gaat in deze landen.
11: En dan zegt, je ziet dus die escalatie, tenminste de dreigende taal aan beide kanten dus ook toenemen. Er waren ook berichten van de Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf. Die stelde dat deze oorlog alles of niets is voor Iran. Ja, dat alles bij elkaar opgeteld geeft niet het gevoel dat er voorlopig een de-escalatie of een einde aan zit te komen.
18: Nee, zeker niet. Aan beide kanten escaleert zowel de retoriek als alle militaire acties. Dus het lijkt er niet op dat het volledig ophoudt. Ghalibaf zei bovendien ook dat als Iran geen olie mag verkopen, niemand olie mag verkopen. Dus hij stelt duidelijke eisen en laat zien dat Iran bereid is haar maximale druk op de straat van Hormuz te blijven uitoefenen.
11: Ja, er wordt in de Verenigde Staten intussen gewaarschuwd voor cyberaanvallen vanuit Iran. Wat weet jij daarover?
18: Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Want tot nu toe heeft Iran alleen teruggeslagen op golfstaten of op VS-lievende landen in de regio. Maar hiermee zouden ze eventueel ook Amerikanen direct kunnen raken. Amerikaanse veiligheidsdiensten, de FBI, de NSA, die waarschuwen dat Iraanse hackergroepen die geleerd zijn aan de revolutionaire garde hun aanvallen op Amerikaanse bodem opvoeren. En dat zou dan met name gaan op wat ze noemen operational technology. Dus technologie die nutsbedrijven in gang houden. En die hangen in lokale gemeenten soms gewoon op het internet, zijn slecht beveiligd. En als Iran die zou weten te raken, zoals ze bijvoorbeeld in 2023 al deden met een waterbedrijf in Pennsylvania. Als ze die weten te raken, dan zorgt dat natuurlijk voor heel veel paniek, ontregeling voor de gewone Amerikaanse burger.
11: Ja, dus die waarschuwingen die zijn wat dat betreft ook wel op iets berust.
18: Zeker, dat komt niet uit de lucht vallen. Iran heeft een heel sterk cyberleger. En afdelingen die ze zeker voor dit soort dingen in kunnen zetten.
11: Ja, dan nog even over ander nieuws uit de regio. Die nucleaire deal tussen de VS en Saoedi-Arabië. Er komt een atoomprogramma, tenminste de VS wil dat met de Saoediërs. Hoe wordt daar in de regio op gereageerd?
18: Met redelijk wat argwaan. In principe zou het gaan om civiele nucleaire energieopwekking. Binnen de regels van de Non-Proliferation Treaty. Maar de vraag is natuurlijk wat er allemaal precies is toegestaan. Mag Saoedi-Arabië ook zelf uranium gaan verrijken? Of mogen ze alleen importeren uit de VS? Hoe dan ook is het een behoorlijke wisseling in de balans in het Midden-Oosten. Israël is daar niet helemaal blij mee. Want die hadden eigenlijk gezegd dat Saoedi-Arabië eerst moet normaliseren met Israël. En daarna pas van de VS deze garantie zouden krijgen. Iran is ook niet blij vanwege de machtsverhoudingen. En nu is Saoedi-Arabië een andere grootmachthebber in de regio die dit kan. Er was vorig jaar ook een creatief voorstel om een consortium van Saoedi-Arabië, de Emiraten en Iran te maken voor de onder andere de voorraad verrijkt uranium die Iran heeft. Dat lijkt hiermee van tafel. En de rest van de regio kijkt natuurlijk ook een beetje met argusogen, omdat we natuurlijk bang worden voor een kernwapenwetloop in de regio. En ook dat is geen fijn vooruitzicht.
11: Nee, en ook niet een onrealistisch vooruitzicht met dit soort berichten.
18: Zeker niet, nee.
11: Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis, dankjewel.
10: De economische motor van Nederland draait weer wat harder. Het aantal startende ondernemers steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met een kleine 5% ten opzichte van een jaar eerder. En ook gingen er minder bedrijven failliet. Blijkt uit het trendrapport van de Kamer van Koophandel. In 10 van de 12 provincies werden er meer bedrijven gestart dan een jaar terug. En opvallend is dat de groei het sterkst was in de provincies Groningen en Drenthe. Oh. Nou, tegelijkertijd blijft de Randstad koploper als je kijkt naar het aantal starters per inwoner. Maar goed, dus wel een stevige groei in de wat verder weggelegen provincies
11: van het
10: randstedelijke hart van Nederland. Okay. Laten we het even heel erg politiek correct zeggen.
11: Goed gedaan.
10: Wat zegt deze grote groei over de economische ontwikkeling van het noorden? Bij ons is Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
10: Is Groningen straks de nieuwe economische motor van Nederland?
19: Nou, zeker wel een van de motoren. Met name de stadsregio Groningen doet het eigenlijk heel goed. En is het steeds beter gaan doen als kraamkamer voor ondernemerschap. En heeft ook in de afgelopen 10 jaar aansluiting gevonden met de beste ecosystemen van ondernemerschap in Nederland. En nou, ik denk dat het alleen maar goed is.
10: Ja, waar wordt die sterke opkomst van starters, vooral dan in het Noordoosten, door veroorzaakt? Is dat het gevolg van investeringen eerder?
19: Nou, we zien als je daar een lange termijn blik op werpt, dat het leiderschap in die regio en ook de netwerkvorming tussen de partijen sterk is verbeterd. En dat leidt toch wel tot een betere voedingsbodem voor ondernemerschap.
10: Ja, wat voor bedrijven zijn dat dan precies die daar starten? Is dat ook een bepaalde sector of is het gewoon heel breed gedragen dat daar nieuwe starters naartoe gaan?
19: Het is vrij breed gedragen, maar we zien de sterkste groei in de ICT-technologie.
10: Mm-hmm. En is daar, valt er een bepaalde conclusie uit te trekken? Juist ICT?
19: Nee, dat daar ook, laten we zeggen, hogescholen, universiteiten toch talent weten aan te trekken en te behouden. En dat zich nu ook via ondernemerschap inzet voor de economie.
10: Ja, want u bent van de Universiteit Utrecht, maar misschien is dan een schouderklopje voor de Universiteit Groningen wel op zijn plek.
19: Ja, nee hoor, dat doen ze prima, of eigenlijk zelfs steeds beter.
10: Ja, wat voor rol speelt het overheidsprogramma Nijbegun? Ik geloof dat ze het zo uitspreken.
11: Nijbegun?
10: Ja, 50 maatregelen voor Groningen en Noord-Drenthe waren dat bij deze toename. Is dat iets dat echt heeft bijgedragen aan dat ondernemersklimaat? Het aantrekkelijker maken van die regio?
19: Dat is nog wat te vroeg. Dat is natuurlijk wel de inzet van het programma. Maar het programma begint eigenlijk pas net geïmplementeerd te worden. Dus de daadwerkelijke effecten van het programma laten zich nog niet zien vertalen via ondernemerschap en economische ontwikkeling. Maar ik denk wel dat er meer optimisme is in de regio, mede aangejaagd door deze regeling.
10: Ja, ook Drenthe wordt dus genoemd als een van de sterkst groeiende provincies. Is daar ook precies hetzelfde beeld of zit het daar dan toch wat anders?
19: Nou, Noord-Drenthe ligt natuurlijk tegen de stadsregio Groningen aan. Dus ik denk dat je dat ook een beetje als een regio moet zien en niet als een aparte regio.
10: Ja, dat is gewoon het gevolg. Jarenlang lag de focus op de Randstad. Maar is dat dan nu passé? Ja, ze zijn nog wel de koploper. Maar misschien dat daar toch wel een einde aan begint te komen?
19: Nou, dat zien we natuurlijk al langer. Hè? Met de Brainport in Brabant en Twente in het oosten van het land deed het ook al heel goed. En Groningen voegt zich daar nu bij. Dus je ziet toch een soort ontwikkeling van Nederland op meerdere delen. En als die zich goed met elkaar verbinden en ook goed met de buitenwereld, is dat ook goed voor Nederland.
10: Ja, heeft de woning schaarste daar nog wat mee te maken? Want ik kan me ook best voorstellen dat je misschien dan toch maar eerst kiest voor waar je een huis kan vinden en vervolgens daar aan het werk gaat of een onderneming start.
19: Nou, het is natuurlijk wel steeds onaantrekkelijker om in het westen van het land te gaan wonen. Gezien de stijgende woningprijs en de lonen stijgen niet hoger in het westen. Dus als je in het, naar het noorden bent verhuisd vanwege je baan of vanwege studie, is het nu toch nog iets wat aantrekkelijker dan 10 jaar geleden om daar ook te blijven.
10: Ja, wat betekent het voor Nederland als deze trend zich doorzet? Krijgen we een soort gelijkmatigere verspreiding van bedrijvigheid?
19: Nou, het zal niet gelijk over Nederland verspreid zijn, maar je ziet wel dat een aantal regio's, die ik net al noemde, Twente, Brainport, stadsregio Groningen, het steeds beter gaan doen. En dat is voor Nederland ook wel goed, want dan heb je een toch wat meer verspreide groei over meerdere kernen. En zolang die goed met elkaar verbonden zijn, is dat ook voor Nederland heel goed.
11: Ja, Nederland is meer dan de Randstad.
19: Zeker.
10: Ja. En als je bijvoorbeeld meer dan de Randstad, we hebben ook nog verre gebieden vanuit Amsterdam, zoals Limburg bijvoorbeeld. Kunnen we in de toekomst al vooruitkijken op dat ook daar eenzelfde soort scenario plaatsvindt als wat er nu in Drenthe en Groningen zich afspeelt?
19: Nou, misschien wel in delen van Limburg. Hè. We hadden voorheen natuurlijk TSM die het heel goed deed en veel aantrok. Maar die begint nu toch al wat te krimpen, dus dat is wat lastiger. Maar we zien wel bijvoorbeeld dat de Universiteit Maastricht daar toch ook echt een positieve ontwikkeling teweeg heeft gebracht. En het is altijd de vraag van, trekt het niet alleen goede mensen aan, maar kan het die ook behouden? Nou, dat lukt in Limburg wat minder goed, maar dat zie je nu in Groningen wel goed gaan.
10: Ja, en het is dus ook vooral dat, ik hoor u al 2 keer zeggen, het is de Universiteit Groningen en de Universiteit Maastricht die hier wel een rol in spelen. Hoe belangrijk is het dat zo'n universiteit in zo'n regio zit? Is het echt aan hen, of is het ook andere onderwijsinstellingen die daar ook aanwezig zijn bijvoorbeeld?
19: Nee, het is natuurlijk wel een set van onderwijs. Maar de universiteiten trekken de talent van het meest ver weg, zullen we maar zeggen. En trekken ook buitenlands talent aan. En als je die helemaal binnen hebt, dan kan het ook tot nieuwe kennis leiden, tot nieuwe netwerken. Dus dat is wel een soort dubbel of zelfs triple voordeel om in huis te hebben.
10: Dank Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht.
11: Dan gaan we naar de ANWB. We hadden een file op de A16. Dennis Mooij deed de voorspelling. Gaat nog wel de hele dag duren, hè?
12: Zeker. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterreis ook daar dicht. En daardoor loopt het vast op de A17 vanuit Roosendaal voor het knooppunt Klaverpolder. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn heb je bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging door slecht wegdek. En Flitsmeister meldt de camera op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 11,0. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
10: Huishoudens met energiearmoede worden hard getroffen door de stijgende energiekosten. Het bedrag dat zij op jaarbasis tekortkomen, de betaalbaarheidskloof genoemd, is gestegen van €577 in 2024 naar €624 vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Onderzoekinstituut TNO. Het aantal huishoudens met energiearmoede daalt niet. Ten opzichte van het vorig jaar is het aantal gelijk gebleven op 6% van alle Nederlandse huishoudens. Nou, deze mensen hebben naast een laag inkomen ook een hoge energierekening of ze wonen in een niet duurzame woning. In totaal gaat het om 503.000 huishoudens met energiearmoede. In 70% daarvan gaat het om huurders die in woningen van woningcorporaties wonen en voor verduurzaming van hun woning dus ook afhankelijk zijn van die verhuurder. Verder gaat het om alleenstaanden en mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering, de AOW of de bijstand. Deze mensen zijn maandelijks €188 kwijt aan energie gemiddeld. Dat is bijna 12% van hun inkomen, een stevig bedrag dus. Gemiddeld geven huishoudens in Nederland 181 per maand uit aan energie. Dus zij zitten ook nog eens aan de hoge kant.
11: Ja. Dan Thorsten Frey wordt de nieuwe fractievoorzitter van de CDU-CSU, melden Duitse media. Hij is nu nog de stafchef en rechterhand van bondskanselier Friedrich Merz. Hij volgt Jens Spaan op, die moest vorige week aftreden. Het bleek dat hij samen met zijn man vader was geworden door middel van een draagmoeder. En dat rijmde niet met zijn politieke opvattingen, want Spaan en zijn partij zijn tegen de legalisering van het draagmoederschap. Behalve als het om hemzelf gaat, blijkbaar. Gisteren maakte de CDU bekend dat Frey de nieuwe fractievoorzitter zal worden in de Bundestag. En volgens Merz heeft Frey een belangrijke rol gespeeld in de stabiliteit van de coalitie. Hij is trouwens al langer een vertrouweling van Merz, die Frey. En zijn steunpilaar kan de bondskanselier goed gebruik, want niet iedereen binnen de fractie is fan van Merz. En misschien ook wel niet van Frey. Die nieuwe fractievoorzitter is trouwens niet de enige die van functie gaat veranderen misschien, want afgelopen weekend gaf Merz in een interview met ZDF aan dat hij het vertrek van Spaan mogelijk zal aangrijpen om de samenstelling van zijn kabinet te herzien. Volgende week moet de fractie nog wel hun goedkeuring geven over de aanstelling van Frey. Moet ze wel voor het terugkomen van een vakantie. 208 parlementariërs maar liefst.
10: Dat zal een duur grapje worden. Ja. Tesla heeft cijfers gepresenteerd en beleggers zijn niet bepaald onder de indruk. De winst viel fors lager uit dan werd verwacht. Na beurs kreeg het aandeel van Tesla dan ook een tikje op Wall Street. Wel goed nieuws is de omzet. Die steeg ten opzichte van een jaar terug met 26%. $28 miljard komt hij op uit. Genoeg dus te bespreken met Jean-Paul van Oudheusden, analist bij eToro en de man achter Markets Are Everywhere. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Maxime.
10: Verkoopcijfers trokken in het eerste kwartaal alweer aan. Wonderbaarlijk genoeg toen. En ook nu dus weer wat herstel. De omzet is ook hoger dan verwacht. Maar toch wordt dat niet als een feest opgevat?
20: Nee, we hebben ons eigenlijk verbaasd over die hogere omzet. Die 26% zoals je noemt. En nu met de cijfers zien we hoe dat komt. Want ze hebben daar toch wat prijsverlagingen, wat kortingen gegeven. Ze hebben ook wat minder inkomsten uit die credits die ze altijd hebben gekregen voor het feit dat ze EV's maken. De marge die is wat teruggelopen op auto's van zo'n 17,2 naar 18 of 16,8%. Was 19 verwacht. En daar zit dus het verschil in. Meer volume, maar minder winst.
10: Ja, 3% marge, procentpunt marge die je dus kwijtraakt. Dat is toch wel, dat is wel pijnlijk. Die verkoopcijfers die zijn dus wel goed. 480.000 las ik tegenover een dikke 380.000 een jaar eerder. Maar die winst valt dan dus tegen. Is dat puur omdat ze te goedkope modellen verkopen?
20: Ja, dat is wat ze gedaan hebben. Ze zijn gestopt met de S en de X. Was te weinig volume in. Ze hebben goedkopere versies gebracht van de model I en de model 3. En dat is wat je terugziet.
10: Ja, dus beleggers zijn er niet zo blij mee. Dus dat werkt dat dan toch nog niet zo heel erg goed, die strategie.
20: Nee, maar waar beleggers denk ik het meest op reageren is natuurlijk de enorme investeringen in AI, zou je kunnen zeggen. Dat was al aangekondigd hoor, dit jaar 25 miljard, maar dat zag je ook in deze kwartaalcijfers terug. Die investeringen die kwamen nu uit op zo'n bijna 6 miljard dollar. Dat was een jaar geleden nog maar iets meer dan 2. Ja, en dat drukt gewoon op de bottom line, zoals we dat zo mooi noemen.
2: Ja, ze verschillen wel bij Tesla dan weer van de Magnificent Seven aandelen, de rest zeg maar, op het vlak van die investeringen. Want ze geven er, je kan zeggen ze geven er veel aan uit, maar het is lang niet zoveel als dat de rest doet. Zijn ze een beetje AI-bubble-proof als tech-aandeel?
20: AI-bubbelproef. Nou ja, het is grappig. Eigenlijk zou je daar vraagtekens bij kunnen zetten. Oh. Want ze hebben natuurlijk nogal wat producten in de pijplijn waar je die AI heel hard voor nodig hebt. Hè? Dus de Optimus-robot, de robotaxi. Ook dat full self-drive in de Tesla's. Dat is natuurlijk op het moment dat de markt zou denken, ja, dat AI, we geloven er niet meer zo in. Dan heeft Tesla toch vrij veel geïnvesteerd. Ja, en dan denk ik dat ze daar toch ook wel gevoelig voor zijn.
2: Ja, maar dan is het toch een beetje een soort rare tweezijdige redenering. Want ze investeren dus heel veel in al die beloftes, in al die AI. En daar zijn beleggers normaal gesproken dan wel blij mee. Want dat is de toekomst van Tesla. Dat moet hun toekomst worden. En aan de andere kant zijn ze er ook niet blij dat er geïnvesteerd wordt. Want dat drukt dus op de winst.
20: Nou ja, kijk, dat is die spagaat wat je ziet hè, bij Tesla. Hebben we het denk ik al vaker over gehad. Je hebt aan de ene kant kunnen zeggen de traditionele autobelegger. Nou, die kijkt naar die volumes, die marges, de concurrentie. Die ziet in China dat de eerste helft van het jaar 20% minder auto's zijn verkocht. Die denkt, dat gaat niet zo goed. Ja, en aan de andere kant heb je wat ik regelmatig noem de Musk fanboys.
2: Ja.
20: Die denken van het gaat gewoon allemaal gebeuren. Het is een kwestie van tijd, dus investeer maar. Die robotaxi, die Optimus. Alles wat met AI te maken heeft, komt natuurlijk ook door de beursgang van SpaceX, waardoor er geld is om vanuit die kant Tesla te voorzien met allerlei producten. Ja, en die geloven daarin. En dat zorgt nog steeds voor die aanhoudend hele hoge waardering, waarvan die traditionele autobeleggers zeggen, ja, dat kan toch eigenlijk niet?
11: Nee, maar we hoorden Musk de laatste tijd vooral over SpaceX, over dat andere beursbedrijf, die recordbeursgang. Is dan ook misschien te bedenken dat zijn aandacht daar vooral heen is gegaan en wat minder richting Tesla?
20: Het is onmiskenbaar waar dat er natuurlijk veel van zijn tijd naar SpaceX is gegaan. Maar dat hoeft niet per se ten koste te gaan van Tesla. Hij had het gisteren in de toelichting op de cijfers er ook uitgebreid over. Wat SpaceX allemaal voor Tesla doet. Hmm. Hè? Dus de Tesla-auto's, daar zit dat AI-model Grok in. De Cybercab die wordt ontwikkeld. Ja, dat draait voor een groot gedeelte op Starlink. En SpaceX AI, waar dus echt dat AI-onderdeel in zit, ja, dat is bezig met de aansturing van die Optimus-robot. Dus die bedrijven die komen steeds dichter bij elkaar. Hij kreeg ook de vraag van, joh, ga je SpaceX en Tesla nog samenvoegen? Maar ja, daar zei hij voor zijn doen wijselijk op van, daar kunnen we het in een toelichting op de kwartaalcijfers niet zomaar even over gaan speculeren.
2: Ja, dat is iets voor de aandeelhoudersvergadering over een jaar weer, want die stelt hij altijd vrij lang uit. De aandacht van beleggers en die Musk fanboys, gaat die wel ook meer richting SpaceX dan richting Tesla, denk jij?
20: Ik denk dat dat type belegger er gewoon rekening mee houdt. Dat die bedrijven wel degelijk bij elkaar komen. Misschien een van de dingen die ze het meest gemeen hebben, SpaceX en Tesla, dat is die chipfabriek, die Terafab, die in ontwikkeling is. Nou, ook daarvan zei Musk, dat ding is zo groot, dat is een aparte aankondiging. Daar kom ik binnenkort mee. Ja, wat dat betreft is het toch wel weer interessant dat hij daar ook expliciet gisteravond weer noemde. Ja, dat wordt groot. En dat wordt een fabriek waar lithografie ook in zit. Ja, dus daar zit dan toch het Nederlandse kantje aan de ontwikkeling.
2: Dan komen de beleggers bij ASML weer kijken. Maar dat is dus weer een belofte. Die Terafab komt erbij. Je noemde al de Cybercab, de robot, die humanoïde de robot dus. Het goedkopere model van Tesla zelf.
11: Heel beloftes.
2: Heel veel beloftes. Is er al inlossing voor in zicht voor één van die? Of is de Terafab er gewoon weer nog één? En wordt het rijtje eigenlijk alleen maar langer?
20: Nou, ik denk dat die Terrafab er wel aan het komen, maar die andere rij met beloftes, ja, dat is en blijft wel het probleem voor een fundamentele belegger die naar de waardering kijkt. Want ja, er is wel wat vooruitgang, maar die cybercap zijn hele lage aantallen. Die Optimus, ja, die doet het nog niet echt. Noem het hele rijtje maar op. Ja, dat kennen we. Maar dat is dus wel een probleem voor de waardering van Tesla, die de fans tot op dit moment nog steeds accepteren.
2: Ja, oogjes voor toeknijpen. Dankjewel, Jean-Paul van Uithuis, de analist bij eToro en de man achter Markets Are Everywhere.
11: De staat heeft zijn aandeel in ABN AMRO nog verder afgebouwd. Is voorlopig klaar met de uitverkoop. Hoeveel geld er is opgehaald en of dat dan indrukwekkend is, bespreken we zometeen met onze huiseconoom Han de Jong.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
7: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
6: Obli, meer rust, meer rendement.
5: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
5: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
10: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
11: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren.
13: De maatschappij, dat ben jij.
14: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
15: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
14: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
16: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
14: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
17: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
18: BNR Verkeer. Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op deze paar wegen heb je wel vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en daardoor ben je 10 minuten lang onderweg op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord een kwartier vertraging. Door slecht wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,6 en de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was de bedoeling dat rapper Ali B. vandaag een praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement dreigt uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B. te halen over zijn veroordeling. Er wordt gesjoemeld met stages van leerlingen die een zorgopleiding doen. Volgens het AD gebeurt dat studenten amper een patiënt zien en toch een goede beoordeling krijgen. Er zijn zelfs bedrijfjes waar studenten een goede stagebeoordeling kunnen kopen. Stageloop is verplicht bij een zorgopleiding om ervaring op te doen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. Volgens Iran zijn er bij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire bases in Kuwait aan. Het aantal ziekmeldingen in juni was in 20 jaar niet zo hoog als dit jaar, hebben Arbodiensten uitgezocht. Mensen vallen ook langer uit en het zijn steeds vaker medewerkers tot 45 jaar. Meestal hebben ze stressklachten. Bazen moeten er volgens de Arbodiensten op letten dat er op tijd vrij wordt genomen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam is dit jaar voor het laatst. De organisatie kan het financieel niet meer bolwerken en er zijn steeds meer regels. Bekeken wordt of het evenement in een andere vorm toch nog kan terugkeren. Kwaku bestaat al 50 jaar. Het begon ooit als feest voor kinderen uit Zuidoost die niet met vakantie konden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Tot maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De staat heeft zijn aandeel in ABN AMRO nog verder afgebouwd. Is voorlopig wel klaar met de uitverkoop. Hoeveel geld is er nou opgehaald? Is dat een indrukwekkend bedrag? Huiseconoom Han de Jong weet het.
21: En, hoe ging je leestoets?
22: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
21: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
21: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: In 14 weken begrijpend leren lezen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
24: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Art Rooijakkers.
0: Goedemorgen, donderdag 23 juli. We zijn stralend van start gegaan. Maxime van Meel sleurt me door deze eerste keer de ochtend bij BNR heen.
26: We zijn bijna op de helft.
0: Nou ja, ongelooflijk toch? Wat gaan we doen dit half uur, Maxime?
26: Zometeen spreken we met onze Europa-collega Michael van der Toorn. Want opnieuw is er geen akkoord bereikt over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Welk EU-land dit keer dwars ligt en waarom, dat hoor je zo. En je krijgt het laatste nieuws uit de techwereld.
0: Het is niet Hongarije, hè?
26: Nee. Dus het laatste nieuws uit de techwereld krijg je dus ook nog van onze collega Jo van Buurik.
0: Okay, we beginnen bij ABN AMRO. Want de Nederlandse staat heeft officieel zijn belang in de bank afgebouwd naar 20,5%. Dat meldde de bank en de stichting NLFI, die het Nederlandse aandeel beheert. Dat betekent dat de vierde verkoopronde, die eind vorig jaar werd aangekondigd, is voltooid. Contact met huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
27: Goedemorgen, Arjen.
0: Minder dan een jaar geleden startte die vierde ronde. Is dat snel?
27: Nou, weet je, snel zou ik het niet willen noemen. Kijk, wat de staat natuurlijk wil is, eigenlijk, laat ik zeggen, zo geruisloos mogelijk die aandelen verkopen. Dus wat betekent dat met zo weinig mogelijk invloed op de koers? Dat is natuurlijk ongetwijfeld heel goed gelukt. Want zeker vanaf eind maart zijn de marktomstandigheden voor een verkoper natuurlijk geweldig geweest. Want de koers van het aandeel is opgelopen over die periode van zo'n 26 euro naar ongeveer 38 euro. En het is ongetwijfeld makkelijk en fijn verkopen in zo'n stijgende markt.
0: Ja, want zij hebben dus ook best wat opgehaald. Tenminste, 2,5 miljard euro is er opgehaald deze ronde. Is dat een succes te noemen?
27: Nou ja, deze ronde begon in september vorig jaar. En toen was de koers ongeveer 25 euro... En dan zullen ze wel een inschatting maken van, nou ja, hoeveel denken we nou te gaan ontvangen voor het pakket wat we willen verkopen. In die 10 maanden tijd is de koers dus opgelopen naar 38 euro. Dus een stijging van 50%. Dus ik neem aan dat de opbrengst ook toch wel een stuk hoger is dan ze in september hadden verwacht. Maar er wordt eigenlijk nooit vooraf een doelstelling geformuleerd. Dat kan ook niet natuurlijk, want het is volledig afhankelijk van de marktomstandigheden.
0: Ja. Heeft Nederland hier nou als staat, hebben we hier nou achteraf aan verdiend? Heeft het iets opgeleverd?
27: Ja, dat is een vraag die is een logische vraag, hè? Of het een heel relevante vraag is, dat weet ik niet. Maar goed, ik heb natuurlijk toch ook eventjes de cijfers, voor zover ik die snel op een rijtje kon zetten, die heb ik eventjes opgehaald. De overheid heeft aanvankelijk ongeveer 21 miljard betaald voor het belang wat ze toen hadden gekocht. Inmiddels schat ik dat ze zo'n 12, 13, 14 miljard misschien hebben ontvangen uit de verkoop van aandelen. Mm-hmm. De overheid heeft nog steeds 20% van de bank in handen. De beurswaarde van ABN AMRO is op het ogenblik 31 miljard. Dus een 20% daarvan is 6. Dus laten we nou eens zeggen dat ze ongeveer 14 of 15 miljard al ontvangen hebben. Ja, dan komen ze met die 6 miljard, als ze daartegen kunnen verkopen, komen ze precies op die 21 uit die ze aanvankelijk betaald hebben. En dan zou je dus kunnen zeggen dat ze er zonder verlies, zonder winst uitspringen. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar over zo'n lange periode, dan zou je toch eigenlijk wel graag een positief rendement willen op je investering. Maar kijk, je moet natuurlijk niet vergeten dat bij die berekening wordt de uiteindelijke winst of het uiteindelijke verlies wordt natuurlijk bepaald ook in hoge mate door de aankoopprijs. En ik werkte in die tijd zelf bij ABN AMRO. Nou, ik kon eigenlijk op de achterkant van een bierviltje al wel voorrekenen dat de overheid toen eigenlijk veel meer betaalde dan wat het feitelijk waard was. Mm-hmm. Ja, maar Wouter Bos die was toen de minister van Financiën, en die heeft later daarover wel eens gezegd dat wat de overheid toen kocht voor dat geld, dat was niet zozeer een bank, maar toch vooral financiële stabiliteit. En dat je daar geen prijskaartje aan kan hangen. En ik denk dat hij daar eigenlijk wel gelijk in heeft.
0: Ja, die bank die moest blijven natuurlijk. Nou is die 2,5 miljard van deze ronde gebruikt om de staatsschuld af te lossen, toch? Is dat dan is dat een logische bestemming?
27: Nou ja, dat lijkt mij eigenlijk wel. Hè. Het is natuurlijk ook niet zo dat destijds de aankoop is gefinancierd uit lastenverzwaringen. Mm-hmm. Daar is gewoon door de overheid voor geleend. En dan lijkt het mij eigenlijk wel vrij logisch om, als je dan verkoopt, dat ook niet aan te wenden. Dat geld niet aan te wenden voor andere dingen. Maar gewoon om de schuld die je hebt opgenomen om te betalen, om die daarmee weer af te lossen. Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk een politieke keus. En daar kun je verder van alles van vinden.
0: Ja, wat ook een politieke keuze is natuurlijk om dat belang te houden in ABN. Moet de staat er gewoon niet helemaal van af, die 20,5%?
27: Nou ja, dat zou mijn mening zijn. Maar goed, dat hangt af van je voorkeuren. Ik zie persoonlijk eigenlijk geen goede reden waarom de Nederlandse overheid een significant belang zou moeten hebben in een gezonde, beursgenoteerde bank. Mm-hmm. Maar goed, dat is mijn mening. Belangrijker is natuurlijk wat de minister van Financiën, Eelco Heijnen, vindt. En toevallig vindt die volgens mij hetzelfde. Dus ik vermoed eigenlijk dat de overheid door zal gaan met het afstoten van aandelen. Dus er zal toch binnen niet al te lange tijd, denk ik, wel weer een volgende verkoopronde worden aangekondigd.
26: Ja, want daar moet je ook niet te lang mee wachten, want nu staat die aandelenkoers heel erg goed en kun je er dus fatsoenlijk aan verdienen en kun je misschien nog wel een soort van kiet spelen, lijkt me dan.
27: Ja, precies. Hè. Dat is natuurlijk zo. En gisteren sprak ik met collega's over een citaat van Jamie Dimon, de baas van JP Morgan Chase in Amerika. Omdat die had gezegd, de aandelenkoersen staan nu zo hoog, ik zou ze niet kopen. Ik heb toen gezegd, kijk, dat weet ik natuurlijk ook niet. Dat weet Diamond ook niet, of dit nou een hoogtepunt is. In ieder geval is het wel zo dat de koersen heel fors zijn gestegen, dat waarderingen hoog zijn. En je hebt helemaal gelijk, Maxime, dat als ze dat resterende deel voor de huidige koers kunnen verkopen, ja, dan komen ze toch wel heel dicht in de buurt, denk ik, van wat er voor betaald is. Dus een speelje kiet, zou je kunnen zeggen. Dit lijkt mij ook niet een verkeerd verkoopmoment.
26: Wat ook nog misschien meespeelt, is dat er al eerder wel een aantal overnamegeruchten rondgingen over ABN AMRO. Is dat iets wat de staat ook nog steeds in gedachten houdt? Dat met misschien verdere verkoop van die aandelen, dat ze misschien niet te snel dit soort enorme belangen willen dumpen, zodat die bank wel op zichzelf blijft staan? Of geven ze daar niet echt om?
27: Nou, we hebben natuurlijk gezien hoe dat destijds gegaan is. Hè, want destijds wilde ABN AMRO eigenlijk samengaan met een Britse bank, met Barclays Bank. Er is toen een vijandige overname gekomen. Toen is de bank in drieën gehakt. Dat is natuurlijk allemaal falikant verkeerd afgelopen. Dus ik neem aan dat dat nog wel in het geheugen zit. Dus als je zou afvragen van, goh, is er toch niet een goede reden te bedenken om een minderheidsbelang van 20% te houden, ja, dan is dit het wel. Dus dat zou ook kunnen, hoor, dat ze zeggen, ja, wij willen toch aan het roer blijven.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: De meest belangrijke zaak die ook een president heeft geschept. Van hey, Meta kan dus echt aansprakelijk worden gehouden voor deze geleden schade bij gebruikers van de platforms. Ook in deze nieuwe zaak door RKC, waarin dus geschikt is, zegt Meta, al die claims die houden helemaal geen stand. We blijven ons verweren tegen dit soort slecht gefundeerde zaken. Maar goed, de presidenten zijn al geschapen afgelopen voorjaar. En er komen er nog een stel aan. Onder meer een paar collectieve zaken die ook verschillende families, schooldistricten en openbaar aanklagers zulke zaken.
2: De krachtenbundel eigenlijk.
1: Precies. En we gaan er nog wel een stel zien, Art, de komende maanden.
2: En dan zien we dat alleen maar in Amerika, of zie je dit wereldwijd eigenlijk gebeuren?
1: Nou, voor mij heb jij een paar maanden geleden nog Lokke Morel gesproken.
2: Ja, klopt, hier in Nederland.
1: Precies, juist in de VS gaat het erom dat bedrijven, dus ook techbedrijven, mogen doen wat ze willen, totdat ze schade hebben toegebracht en dan zijn ze aan de beurt. Mm-hmm. Nou, dat zien we nu dus met deze zaken, terwijl we in Europa juist van wetgeving aan de voorkant zijn. Maar die zaken die gaan nog wel even door. De vraag is meer, wat komt daar dan weer uit voort? Gaat dat vooral om of schikken of een schadevergoeding door de rechter opgelegd? Of gaat daar ook vanuit overheidsniveau nog iets uit voortkomen van Meta, dit mag gewoon niet meer.
3: Nee. En die RKC die heeft dus ook YouTube en Snap en zo aangeklaagd.
1: Ja. Daar is nu nog niks over.
3: Gaat wel gewoon door.
1: Daar is nog niks over bekend. Meta heeft dus in ieder geval geschikt. Dus het zou nog kunnen dat die andere partijen wel voor de rechter komen. Maar ja, ook daar hebben we in veel andere zaken gezien dat ze wel schikken. Dus misschien doen ze mee.
2: We moeten het ook nog hebben over grote Amerikaanse chipbedrijven. Die zijn belangrijke deals aan het sluiten. Nou, dat hoort er ook bij als je een chipbedrijf bent, denk ik. Maar dat doen ze met Chinese klanten.
1: Ja, en
3: daar zij mogen het wel.
1: Zullen de wenkbrauwen omhoog gaan? Dat weet jij ook, Maxime. Zeker in het Witte Huis. Hè, want de AI-oorlog tussen de VS en China is weer in volle gang.
2: Ja.
1: Nieuws van de afgelopen dagen met meerdere nieuwe krachtige modellen uit China.
2: Precies, open source, hè?
1: Precies, Kimi K3 onder meer. Maar daarbij ook de kerstverse beschuldiging, gisteravond nog uitgesproken op X, dat daar data gestolen is van Amerikaanse AI-bedrijven voor de ontwikkeling in China. Nou, tegelijkertijd kennen we ook Donald Trump's handelsgeest, die vorig jaar nog de weg vrijmaakte voor chipontwikkelaars uit de VS om hun waar in China te verkopen. Nou, dat gold voor Nvidia en ook voor AMD. En daar gaat het nu ook over. Nieuws van vanochtend dat Reuters brengt, AMD en ook Intel, die processoren voor datacenters gaan verkopen aan China. Ja. Bedoeld voor de ontwikkeling van AI. Voor de goede orde, dat zijn dus niet die AI-chips van Nvidia, die GPU's. Nee, dat zijn CPU's, centrale processoren. Maar die heb je wel nodig om het geheel aan te sturen. Dit gaat er ook om lange termijn overeenkomsten voor minimaal 2 jaar waaraan gewerkt wordt. Die zijn ook erg schaars. De prijzen gaan hard omhoog. In China 40% sinds het begin van het jaar dat ze duurder zijn geworden. En dan denk je, dat is wel interessant, want het gaat allemaal in datacenters in China. Mm-hmm. Dat gaat dus gefaciliteerd worden door Amerikaanse bedrijven.
2: Ja.
1: Daar zullen toch wel wat zweterige gesprekken over gevoerd worden, juist tegen het licht van de afgelopen dagen. Anderzijds, de regering Trump, de Amerikaanse overheid, bezit 10% van de aandelen Intel. Dus ze hebben er toch al
2: belang in.
1: En als ik het goed heb, Maxime, komen de kwartaalcijfers van Intel later vandaag.
3: Ja,
1: en dan gaat dit waarschijnlijk ook alweer langskomen. En dan kunnen ze toch zeggen, we zijn met gigantische deals bezig.
3: Dat is leuk voor de vooruitzichten, voor de rest van het jaar.
1: Ja, maar dat is dan wel je grote concurrent. Dus dat blijft een beetje een fascinerende spagaat.
2: Dankjewel, Joe van Buurik.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: In de oorlog tegen de Verenigde Staten heeft Iran ook doelen van de Amerikaanse geheime dienst getroffen. Dat kon Iran niet in zijn eentje doen. Ze kregen hulp. Van wie? Van Vladimir Poetins Rusland. Wat hun aandeel was, hoor je zo meteen.
4: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar. Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
4: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan

0: 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Jochem Visser.
2: Straks trap ik de uitzending af met het Boardroom Panel over drie bedrijven die naast een miljardencontract op Schiphol grepen. En daarna spreek ik met de medeoprichter van Intellic, Maurits Korthals. Het drone softwarebedrijf werkt sinds kort samen met Defensie om drones in te zetten voor de verdediging van Europa, waaronder in Oekraïne. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
7: In de BNR-app.
8: Iran zou met Russische hulp CIA-locaties hebben geraakt. Aantal huishoudens in energiearmoede blijft gelijk, maar tekort groeit. En arbodiensten zien ziekteverzuim naar hoogste juni-niveau in 20 jaar stijgen. Dat en meer vind je in de BNR-app.
9: Gaan we eens kijken op de weg. Het verkeer, hoe druk of niet druk het is. Dennis Mooi, vertel het eens.
10: Nou, vanwege de vakantie staan er weinig files. Alles bij elkaar opgeteld is het nog geen 50 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de rechterreis ook dicht en daardoor heb je een kwartier extra nodig op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem tussen Epe en Apeldoorn ook 20 minuten vertraging. Vanwege het slechte wegdek is de rechterreis ook afgesloten. Flitsmeister meldt aan een camera op de A28 van Assen naar Zwolle bij 157,5. A30, Barneveld-Ede bij 16,3. En de A35 van Enschede naar Almelo bij 69,1.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon auto gaan rijden. Het afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. Dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B. spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kwamen het te weten en verwacht werd dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling. Terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum wordt geprikt. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak begin vorig jaar op klaarlichtedag zijn vrouw dood. Hij kreeg 8 jaar en TBS. Volgens de weduwnaar is de kliniek ook schuldig. Die heeft iemand met psychische stoornissen onbegeleid de straat opgestuurd. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam houdt er na dit jaar mee op. Het is te ingewikkeld geworden, zegt de organisatie, door alle regels. Bovendien zijn de kosten gestegen. Kwaku begon ooit als een voetbaltoernooi voor kinderen in de zomervakantie. Nu is het een evenement met live optredens en workshops. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Tot maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn in de minder handel uitgegaan. De Dow Jones, ja, 0,01%. Niet benoemenswaardig eigenlijk. De S&P 500 zakte 0,1% en de Nasdaq 0,6% zelfs. In Azië staan de beurzen in het groen. De Nikkei 0,5% erbij. De Hang Seng ook in het groen 1,2%. De Shanghai 0,1% erbij. En de Kospi 3,8%. De stemming op de beurzen wordt weer gedrukt door de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Brentolie, de maatstaf voor de olie in het Midden-Oosten. Uit het Midden-Oosten werd 3% duurder. $94 per vat ongeveer. Amerikaanse olie 2,4% duurder geworden. En staat nu op $86 per vat. Alle beursnieuws volg je natuurlijk.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Dat ze bereid zouden zijn om de steun tegen Iran terug te schroeven, mm-hmm. als de Amerikanen bereid zouden zijn om bijvoorbeeld ook inlichtingen minder te verstrekken aan Oekraïne. Dus dat is er echt blijkbaar een verband. Ja, er is er echt blijkbaar een verband. Amerikanen hebben geweigerd om de inlichtingen steun aan Oekraïne in te trekken. Ja, en nu zie je ineens deze escalatie. Dus misschien is daar een verband dat de Russen zeggen, ja, weet je, als ze Oekraïne blijven steunen, dan gaan wij er een stapje bovenop doen. En dan gaan we Iran in staat stellen om deze CIA-locaties aan te vallen. Hm. Nou goed, dat verband is natuurlijk niet helemaal zeker. Dat wordt dus nu onderzocht. Ja. Maar het is wel heel erg frappant dat dit nu gebeurt.
2: Het lijkt me ook niet, niet heel erg verstandig, zeg maar, van Rusland om zich zo direct met aanvallen op Amerika te mengen. Al helemaal gezien de spanningen die er verder zijn. Brengt dat nog? Ja, zet die spanningen nog extra op scherp?
1: Nou ja, dat zou dus heel goed kunnen. Als inderdaad blijkt, hè, als men dus onomstotelijk kan aantonen dat de Russen achter deze informatie zitten, of zelfs het leveren van wapensystemen om Iran in staat te stellen CIA-locaties aan te vallen, dan kan dat de relatie natuurlijk met Rusland verder verslechteren. En dat kan natuurlijk ook zijn weerslag hebben op de Amerikaanse steun aan Oekraïne.
2: Ja, zijn ze wel van onder de indruk van dit soort fratsen vanuit Rusland, die Amerikanen, denk je?
1: Ja, daar kun je eigenlijk wel van uitgaan, anders zullen ze dat niet laten blijken. Maar reken maar dat ze hier behoorlijk mee in hun maag zitten, ja.
3: Ja, dat zei Peter Weininga, defensieanalist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Amerikaanse president Donald Trump heeft groen licht gegeven voor een omstreden nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Met het akkoord krijgt het land mogelijk ruimte van de VS om zelf uranium te verrijken. En dat is gevoelig, omdat verrijkt uranium niet alleen nodig is voor kernenergie, maar ook kan worden gebruikt voor kernwapens. Dat zeggen Amerikaanse regeringsbronnen tegen CNN. De overeenkomst loopt 30 jaar en moet Saoedi-Arabië helpen bij de opbouw van een civiel kernenergieprogramma. Amerikaanse bedrijven leveren daarvoor technologie en expertise. Nou, eerst volgt er nu een onderzoeksfase en pas daarna wordt bekeken of er een verrijkingsfabriek in Saoedi-Arabië technisch en commercieel mogelijk is. Die zou door de Amerikanen worden gebouwd dan, zonder dat de gevoelige technologie wordt overgedragen. Toch wijkt de hele deal af van eerdere afspraken die de VS maakte met de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld. Eerder werd namelijk afgesproken dat hier geen uranium wordt verrijkt, waarmee werd voorkomen dat er in de Emiraten een nucleair wapen kon worden ontwikkeld. En dat lijkt dus nu net even anders te liggen. Saoedi-Arabië hoeft zich nu niet aan de strengste internationale controleafspraken te houden. Volgens Washington blijven de veiligheidsnormen wel op orde. Ook zou de deal voorkomen dat Saoedi-Arabië voor een nucleaire technologie aanklopt bij Rusland of China, is dan een argument voor. Critici vrezen dan juist weer dat het een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten kan gaan aanjagen. Voordat die deal er definitief doorheen is, moet het Amerikaanse congres zich nog over deze overeenkomst buigen. Vandaag wordt waarschijnlijk de conceptdeal ondertekend. En Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, benadrukt dat er in ieder geval geen risicovolle wet wordt ondertekend.
4: But suffice it to say, the US is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
2: Ja, volgens Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis is het hoe dan ook een flinke wisseling van de balans daar in de regio.
5: Israël is daar niet helemaal blij mee, want die hadden eigenlijk gezegd dat Saoedi-Arabië eerst moet normaliseren met Israël en daarna pas van de VS deze garantie zouden krijgen. Iran is ook niet blij vanwege de machtsverhoudingen en nu is Saoedi-Arabië een andere grootmachthebber in de regio die dit kan.
2: Ja, maar toch dus waarschijnlijk vandaag dat die deal, of in ieder geval de conceptdeal, wordt ondertekend in de VS.
3: Dan in het eerste halfjaar zijn in de Europese Unie meer nieuwe auto's verkocht. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA profiteert de markt van een sterke vraag onder consumenten naar elektrische voertuigen. Vooral dankzij steunmaatregelen. Ik zit nu op de stoel van Bas Verwerf. Ik durf het woord elektrisch voertuig bijna niet uit te spreken. Maar ik hoop dat hij niet luistert. De verkoop steeg in de eerste 6 maanden met 5,7%. Bijna 5,9 miljoen stuks. Van juni was een flinke stijging te zien. Die maand werden er ruim

0: 1,1 miljoen auto's verkocht. Stijging van 13,6%. Opvallend genoeg blijft Nederland trouwens achter. Dat is dan misschien wel de invloed weer van Bas van Werven. Want hier zijn in de eerste 6 maanden van het jaar ruim 4% minder auto's verkocht. Hybride auto's zijn populair. 2,2 miljoen zijn ervan verkocht. Marktaandeel ruim 37%. Maar die elektrische auto's, volledig elektrisch. Ik rij volledig elektrisch.
1: Zeg het niet te hard, hè, want straks komt er zo'n bliksemstraal uit.
0: Ja, komt er, ja maar, nou, goed. 1,2 miljoen stuks, 20% van het totale aandeel. Terwijl het aandeel benzine- en dieselauto's juist daalt, is nog maar ruim 29%. Vorig jaar was dat 37%, Maxime. Flinke achteruitgang. Ja. Heb je het over auto's, dan komen we natuurlijk bij de ANWB. Bij Dennis Mooij, die eigenlijk een beetje een saaie dag heeft. Want zoveel is er niet te doen, toch, Dennis?
2: Ja, nee, het valt reuze mee. Maar dat komt natuurlijk door de vakantie. Er zijn een paar wegen waar je echt vertraging oploopt. En dat is onder andere de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor ben je ook een kwartier langer onderweg op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht vanwege slecht wegdek. Flitsmeister meldt een camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,7. En de A28 Assen-Zwolle bij 157,6.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
5: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
6: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
0: Ja, blijf scherp, daar moet je wel voor slapen. Ik zal eerlijk zijn, ik zat vol goede moed gisteravond. Ik dacht, ik ga op tijd naar bed, want ik moest vroeg opstaan vanochtend voor dit prachtige programma.
1: En dat lukte natuurlijk niet.
0: Nee, ja, ik
1: het is altijd
0: niet.
1: Als je heel graag wil gaan slapen, dan wordt het juist heel erg moeilijk.
0: Ja, ja, terwijl als je heel graag niet wil gaan slapen,
1: dan is het echt de makkelijkste zaak ter wereld.
0: Hoeveel uur heb je aangetikt?
1: Misschien net 5.
0: Oh ja, ja.
1: Nou, wat een soort winterslaap zou zijn als je het over Japan zou hebben.
0: Ja, precies, daar gaan we het over hebben inderdaad. De Japanse minister-president Takaichi. Het is inderdaad een winterslaap vergeleken met haar. Want ze zegt zelf maar 0 tot 3 uur per nacht te slapen. Liet ze weten via sociale media. Deed ze midden in de nacht waarschijnlijk
1: nul ook.
0: Ja, nul. Ja, ongelooflijk. Dat zorgde Japan voor een rel over de vraag, wat is nou een gezonde werk-privé-balans? Japanwoordje Radboud Molijn heeft net wat meer uurtjes slaap gepakt vannacht.
7: Uur of 7, denk ik.
0: Oh, nee, dat is beter dan die 0 tot 3 uur per nacht. Hè? Want hoe zit dat? Heeft Takaichi, de minister-president van Japan, het zo druk?
7: Nou, weet je, om te beginnen is het misschien een vrouw die gewoon heel weinig slaap nodig heeft. Hè? Dat zou ook nog eens een keer kunnen.
0: Ja.
7: Dat is één. Twee, ze heeft van medewagen gezegd toen ze premier werd. Had eruit. Dat betekent werk.
0: Mm-hmm.
7: En dat was dus echt als aansporing om te zeggen, we moeten allemaal harder gaan werken. En ja, daar houdt ze zichzelf in ieder geval aan. Want zelfs vanuit haar partij en vanuit oppositiepartijen hoor je dan toch steeds meer het verhaal van, ja, moet een premier ook niet kunnen delegeren?
0: Mm.
7: Maar kennelijk heeft ze daar wat minder talent in.
0: Ja, het hoort een beetje ook bij haar persoonlijkheid misschien. Hè? Volgens mij, ik begreep dat toen ze studeerde, ze ook al zich erop voor liet staan dat ze heel weinig sliep.
7: Ja, zeker. Die heeft specifiek ook een universiteit gekozen waar ze was voor tot grote universiteiten toegelaten. Ze is naar een andere universiteit gegaan waar ze met 6 uur treinen per dag die ze dan kon bereiken. Maar ja, ze heeft zich er altijd op voorgestaan dat ze gewoon altijd hard werkt en dat hard werken gewoon haar logo is en haar commitment naar de Japanse samenleving. Ja, en nou, dan heeft ze notabene afgelopen maandag, dus een paar dagen geleden, dat was toen een vrije dag, de dag van de zee heette dat.
0: Mm-hmm.
7: En toen heeft ze gezegd van ja, ik heb die dag wel 5 uur geslapen.
0: Oh, ja. Even uitgepakt. Ja. Ja. Het is wel een heel ander type dan Donald Trump die regelmatig tegenwoordig in slaap ziet vallen bij willekeurige evenementen. Dat doet ze dus niet. Ze doet geen dutjes.
7: Nee, dat doet ze niet. Nee. Er zit misschien ook wat anders onder. Zij is natuurlijk de eerste vrouwelijke premier. En het zou best kunnen zijn dat ze denkt van ja, ik moet als vrouw harder werken.
0: Mm.
7: En wat ook precies de reden is, ze gaat er in ieder geval prat op dat ze tussen de 0 en 3 uur gemiddeld slaapt per nacht. En dat maakt iedereen toch wel redelijk ongerust. Er zijn allerlei mensen die gaan klagen van, of die zich zorgen gaan maken over haar gezondheid.
0: Mm-hmm.
7: Maar ook ambtenaren en politici klagen en zeggen van ja, soms moeten we om 3 uur 's nachts ons bed uit, omdat er dan weer een vergadering is.
0: Ja, dat eist ze dus ook van de mensen om haar heen.
7: Jazeker, ja.
0: En waarom vallen mensen in Japan hier eigenlijk over? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, nou, dan heb je dus een minister-president die hard wil werken. Daar is ook niet zoveel mis mee, toch?
7: Ja, nou ja, weet je. Even mijn persoonlijke mening. Ik denk eerlijk gezegd dat het probleem van een hele andere orde is. Het gaat niet om dat je harder moet werken. Het gaat erom dat je meer productiviteit moet hebben.
0: Mm-hmm.
7: En als je kijkt naar de Japanse productiviteitscijfers, dat is pakweg 24% geloof ik onder het OECD-gemiddelde. En dat is nu best veel. En je zou dus eigenlijk moeten zeggen, in plaats van werk, productiviteit. En dat gebeurt niet.
0: Maar ik begreep, dat is toch altijd het beeld dat ik van Japan had, dat ze daar al zo hard werken. Je hebt er volgens mij zelfs een woord voor doodgaan door te hard werken, toch? Je hebt van die mensen die in de trein dan omvallen.
7: Ja, karoshi, hè, dat betekent dood door overwerk. Ja, maar de vraag is of dat allemaal wel even efficiënt gebeurt.
0: Hmm.
7: Sterker nog, ik denk dus van niet.
0: Nee. Hoeveel slapen Japanners gemiddeld eigenlijk? Is er iets over bekend?
7: Jazeker, dat is natuurlijk allemaal gemeten. En dan zijn Japan ook weer goed om dit soort dingen zelf te meten. Die slapen gemiddeld 6 uur en 18 minuten.
0: We kunnen maximaal net alleen maar van dromen.
7: Ja, 6 uur en 18 minuten gemiddeld. Dat is dus alles iedereen inbegrepen. Hè?
0: Ja.
7: En het is pakweg 1 uur en 20 minuten korter dan de gemiddelde Fransman of Amerikaan of Engelsman.
0: Hmm.
7: En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Japan als het ware slaaptekort komt. En het gekke is, ik heb een tijdje geleden een studie gelezen van de Rand Corporation. En die zei van die slaapdeprivatie in Japan die is zo groot dat het pakweg 2,9% van het BNP scheelt. Als we meer zouden slapen, dan zouden we gewoon efficiënter zijn. Premier Takaichi is dus kennelijk. Kijkt het vanuit een andere invalshoek. Ja, moet nog harder werken.
1: Ja, maar het heeft nog niet effect op de productiviteit van de overheid zelf. En het kabinet dat daar zit. Dat zij de hele tijd haar ministers wakker belt. Of is daar ook wel echt te merken dat ze misschien toch af en toe de wekker iets laten moeten zetten?
7: Nou. Kijk, haar ratings, haar approval ratings zijn nog steeds hoog. Het gekke is, ze nemen nou wel wat af. En merkwaardig genoeg door een reden die ze misschien niet vermoed hadden. Dat is door het feit, en daar heb ik vorige week bij jullie over gesproken, dat er geen vrouwelijke keizers mogen komen. Hè? Mm-hmm. Dat is dus net wetgeving geworden. En daar blijkt dat toch een flink deel van die Japanse bevolking zich zorgen over te maken. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat haar populariteitscijfers wat afnemen. Maar tegelijkertijd, het is een efficiënte premier, dat geloof ik zeker.
0: Ja, zei Japan-woordje Radboud Molijn.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Chip toeleverancier Besi lijkt terug te kunnen kijken op een fantastisch tweede kwartaal. De omzet is met ruim 68% gestegen naar bijna 250 miljoen euro. De winst die steeg nog harder, 177% naar 89 miljoen euro. En ook het aantal orders dat ging omhoog. Als je kijkt naar het eerste en tweede kwartaal samen, dan zien we een netto winst die 121% hoger ligt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij ons is topman Richard Blikman om daar toelichting op te geven. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Meneer Blikman.
8: Ik slaap minstens 8 uur per nacht.
1: Kijk, zie je, en dat is goed voor de productiviteit. Dat is terug te zien aan die cijfers.
0: Ja, wat ik net zeggen.
1: Had er iets beter kunnen gaan of is alles helemaal naar perfectie gelopen?
8: Nee, het kan altijd beter. En je moet je altijd afvragen, hebben we de juiste toepassingen gekozen? Het ziet er wonderschoon uit, zoals je net met cijfers toelichtte. Dan is de vraag, wat kan beter? Wij kiezen altijd een bepaald deel van de markt, een deel van de klanten. En die keuze is soms meer en soms wat minder, want je weet nooit, pick the winners noemen we dat altijd. Hè? Wie zijn degene die deze ronde het voortouw nemen? Maar ik moet gewoon zeggen dat eigenlijk alles bij elkaar, dat we perfecte keuzes gemaakt hebben. Anders haal je de marges niet. En marges zoals u ziet van boven de 65% bruto, netto boven de 35%. Ja, dat is iets waar je mee thuis kan komen.
1: Ja, zeker. En dat loopt dus allemaal goed. Waar komt die groei nou vooral door? Zijn dat inderdaad bedrijven die de toeleverantie aan datacenters willen verhogen?
8: Nou, dat is een groot gedeelte. Dat zeggen we ook, is ongeveer 60% de weg. Maar dan heb je ook de rest van de industrie. En wat ook sterk weer teruggekomen is, is mobile, hè? Een volgende generatie mobile met van alles nieuw erin. Dus ja, als je en een stuk industrial. De industrie, en dat was ook de verwachting, heeft een positieve draai gemaakt vanaf een jaar geleden. Dus je kan bijna zeggen op alle cylinders, behalve automotive. Automotive blijft een beetje dun. Maar dat is nooit een heel groot gedeelte van onze omzet geweest. Dat is altijd onder de 20%. Vorig jaar zo rond de 10%. Dus, maar de rest is allemaal heel positief. En AI, en dat is niet alleen daarbonders, maar ook photonics, hè, de stekkertjes. Steeds meer ook co-package optics. Dus de, zeg maar, licht gebruiken om uiteindelijk stroom te genereren in circuitjes. Mm-hmm. Ja, dat is allemaal uitstekende toepassingen. En daar zitten we op tijd bij. We zitten bij ook de leiders, de winners in die sectoren. En dat zie je dan terug in de cijfers.
1: Ja, mooie cijfers. Weinig op aan te merken. Toch hebben we nog een paar, na diep graven, nog een paar puntjes weten te vinden. Eerst die hybrid bonding techniek van jullie. Het toekomstige paradepaardje. Die techniek moet de standaard worden op de markt. Ja. Maar wordt wel steeds doorgeschoven. Dat lazen we nou afgelopen maanden al in twee verschillende rapporten. Hoe kijkt u daar dan naar? Is dat toch wel een beetje zorgwekkend?
8: Nee, helemaal niet. Want het wordt steeds doorgeschoven. Dat is maar voor een klein deel op dit moment. Laat ik het een beetje uitleggen. Hybrid bonding, waarom is hybrid bonding uiteindelijk de technologie om die chips te verbinden?
1: Ja, dat zijn die kleinere, efficiëntere chips die beter, zeg maar, smaller op elkaar worden gepakt en dan kunnen stapelen.
8: Ja, je kan ze dan niet meer solderen, wat gewoon nu gebeurt, ruwweg. Maar je moet rechtstreeks koper op koper verbinden en dat is dat hybrid bonding. Nou, bij logic devices, hè, dus processoren, daar is die afstand per definitie kleiner dan bij geheugenchips. En daar zien we sinds de afgelopen 10 jaar, 7 jaar, steeds meer klanten richting die hybrid bonding gaan. Inmiddels zijn we over de 20 klanten. Ook vol trots noemen we een van de hyperscalers, heeft inmiddels hybrid bonding gekocht, dus voor die toepassingen gaat dat crescendo door.
1: Daar kan u nog geen naam van noemen, van die hyperscaler?
8: Nou nee, dat zeggen we niet. Maar er zijn er 5, dus schok maar. Dan hebben we geheugenchips. Nou, daar zitten we in een hele spannende fase. Wordt die hybrid nu toegepast bij de volgende generatie, zogenaamde HBM4E? En de vraag is, hoeveel dan? En er zijn natuurlijk mensen die denken, nou, het is nog niet nodig. Anderen zeggen, het moet wel gebeuren. En waarom? Met name door de verbeterde performance van een met hybrid verbonden stapeltje chips. En die betere performance is niet alleen te meten in performance van de geheugen, maar ook de warmte die het genereert. En datacenters, zoals we allemaal weten, hebben een enorme koeling nodig.
0: Ja.
8: En een van de processen die dat kan verbeteren, verminderen, is dat hybrid bonding. Dus waar zijn die rapportjes, zeg maar, op gericht? Met name wanneer is dat kantelpunt bij geheugenchips? En dat is wat wij ieder kwartaal zeggen. Waanzinnig spannend. Gaat dat nu gebeuren of duurt het nog iets langer?
0: Ja, ja.
8: Maar het gaat gebeuren, dat is een zekerheid.
0: Ja, meneer Blikman, u bent inmiddels al ruim 30 jaar CEO van Besi. Heeft u geen windeieren gelegd? Dus dat inmiddels wordt u ook dan genoemd in de quote 500. U bent 70 plus. U kunt ook eens een keer lekker gaan golfen van de kleinkinderen als die er zijn gaan genieten.
8: Dat doe ik ook.
0: Ja? Dat kan naast elkaar bestaan, bedoelt u?
8: Ja, zeker.
0: Ja.
8: Ja, zeker.
0: Ja.
8: En het is een uiterst boeiende prijs, Bezi. En we zitten in een zeer cruciale fase. Die technologie, dat hybrid waar we het net even over hadden. Maar ook om Bezi op een niveau te brengen dat we mee gaan tellen aan het voorfront van deze technologie. Dat is een uitdaging die je iedere dag bezighoudt.
1: Nou, heb ik nog verder gegraven. Ik heb nog een puntje gevonden. De Amerikaanse Match Act, dat is natuurlijk ook nog een ding. Daar willen ze meer grip krijgen op die exportrestricties naar, ja, eigenlijk met name China. Ja. Maakt u zich zorgen om die act?
8: Nee, omdat de wereld is toch een communicerend vat. En dat betekent dat uiteindelijk, als het niet in China gemaakt mag worden, en laten we wel zijn, we waren inmiddels veel te afhankelijk van China geworden, hebben we ook gemerkt in de COVID-tijd. Dus wat doet de wereld? Die bouwt capaciteiten buiten China. Dat is ook de bedoeling. Een betere verdeling in de wereld. Zuidoost-Azië, dus landen als Vietnam, Thailand, meer in de Filipijnen, misschien ook een beetje Indonesië, wat nooit echt gelukt is. Daarom hebben we ook een fabriek in Vietnam gebouwd. Hè. Daar zijn we druk mee bezig. En dan eventueel India. India wordt ook enorm getimmerd aan de weg om al verleiderindustrie op te zetten. En weer terug onshore in Amerika. En Amerika doet er ontzettend veel aan. Wij doen er helaas in Europa veel te weinig aan, als ik dat zo mag zeggen. Dus dat is de achtergrond. En dat dat een impact heeft, korte termijn zeker, maar lange termijn is dat een hele positieve impact.
1: Maar u bent dus niet aan het lobbyen bij Den Haag, of aan het aankloppen bij Den Haag om te zorgen dat Amerika misschien eventjes een tandje terug neemt?
8: Nee, dat doen wij sowieso niet. Omdat Bezi is een fantastisch bedrijf. Maar ik denk niet dat ze luisteren naar ons. Dus wij passen ons gewoon aan wat er in de wereld gebeurt. Hebben we toen een tijd ook gedaan toen China openging. 30 jaar geleden, nou inmiddels 35 jaar geleden, was dat de weg om te gaan. Hè? En ook daarvoor naar Azië. Dus het simpele principe, volg je klanten. De klanten hebben daar de meeste last van. Dus die moeten hun strategie aanpassen aan wat de wereld dicteert. En natuurlijk heb je daar invloed op. Maar kleine Bezi heeft daar denk ik niet een doorslaggevende invloed op.
1: U onderschat uzelf. Nou, ja. Het lijkt in ieder geval wel te werken tot nu toe. Dank u wel. Bezi-topman Richard Blikman.
0: Het is een dag vol kwartaalcijfers, want Alphabet kwam gisteravond met cijfers. En het bedrijf, jawel, heeft alle verwachtingen overtroffen. De vraag is en blijft, hoe lang kan het bedrijf dit groeitempo vasthouden? Nou, dat hoor je zometeen in de Ochtendspits.
9: Ik open de vergadering.
10: Ja, voorzitter.
11: Ja, dank voorzitter.
10: Voorzitter.
11: Dank
10: voor
12: de. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
13: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
14: 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
14: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
17: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
18: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
14: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
20: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
10: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd. En ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
11: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
21: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: BNR Verkeer.
2: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 50 kilometer file. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat 7 kilometer daarvan. Voor de Moerdijkbrug. Je hebt een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor 20 minuten extra reistijd op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Ook 20 minuten vertraging op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord door slecht wegdek. Is de rechterrijstrook daar dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,7. Op de A28 Assen-Zwolle bij 157,6. En de A35 Enschede-Almelo bij 69,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon auto gaan rijden. Het afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. Dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B. spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kwamen het te weten en verwachten we dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling. Terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum wordt geprikt. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak begin vorig jaar op klaarlichtedag zijn vrouw dood. Hij kreeg 8 jaar en TBS. Volgens de weduwnaar is de kliniek ook schuldig. Die heeft iemand met psychische stoornissen onbegeleid de straat opgestuurd. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam houdt er na dit jaar mee op. Het is te ingewikkeld geworden, zegt de organisatie, door alle regels. Bovendien zijn de kosten gestegen. Kwaku begon ooit als een voetbaltoernooi voor kinderen in de zomervakantie. Nu is het een evenement met live optredens en workshops. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is een dag vol kwartaalcijfers, want Alphabet kwam gisteravond bijvoorbeeld met cijfers. Nou, hebben we alle verwachtingen overgetroffen, hoor. Het zijn enorme stijgingen aan alle kanten. De vraag is natuurlijk, hoe lang kan het bedrijf dit goede tempo vasthouden? Je hoort het zo in de ochtendspits.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
25: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Art Rooijakkers.
0: Goedemorgen. Het is, 6:30, donderdag 23 juli. Dat zeggen ze altijd in de ochtend, dus dat doe ik dan ook maar een keer.
1: Gewoon nadoen en dan komt het vanzelf wel goed.
0: Een soort levende klok. We hebben altijd wel afgevraagd waarom dat in de ochtend zo vaak gezegd wordt. Weet jij dat, Maxime van Middel?
1: Geen idee, maar ja, het is prettig om te horen, denk ik dan inderdaad. Of wij vinden het leuk om tijd te vullen.
0: Ja, zou ook kunnen. We zijn in ieder geval nog tot 10 uur, noem ik dan nog maar een tijdstip. En we hebben genoeg te doen, dus snel door. Wat gaan we allemaal doen dit half uur, Maxime?
1: We gaan zo kijken naar de opening van de beurs. Dat is over een kleine en 25 minuten alweer zover. Ja, dat doen we met
0: tijdsbepaling erbij, heel goed.
1: Stan Westerter van Bond Capital Partners. Dat is om 9 uur, om de tijdsbepaling te noemen. En we kijken naar wat er speelt in de cryptowereld. En dat doe ik even zonder tijdsbepaling.
0: Oké, nou gaan we eerst naar de cijfers van Alphabet. Want die kwartaalcijfers zijn bekendgemaakt. En dat is ongelooflijk. Ze hebben in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw alle verwachtingen overtroffen. Hoogtepunten even op een rij. Omzet kwam uit op, hou je vast, $120 miljard. Stijging van 24% op jaarbasis. Omzet van de cloud-divisie kwam uit op 25 miljard bijna. Stijging van maar liefst 82%. Nou, dat zijn dus natuurlijk indrukwekkende cijfers, vindt ook Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centif.
4: Het is een lange streak waarbij ze al, ik geloof niet, 12 kwartalen op rij meer dan double digit aan het groeien zijn. En eigenlijk op alle vlakken zit het ontzettend mee. Dus het is indrukwekkend om te zien wat ze neerzetten.
1: Ja, die winst afgelopen kwartaal die kwam uit trouwens op $112 miljard. Een stijging van 298%, om de duizelingwekkende getallen er nog maar even bij te halen. Maar dat kwam dan weer vooral door een boekhoudkundige meevaller. Operationele winst $40,8 miljard. Dus dat stond toch iets minder, maar nog steeds indrukwekkend.
0: Je vindt het niet indrukwekkend, Maxime?
1: Jawel, dat wel, zeker. Ja. Nog steeds indrukwekkend. Maar wat is daar aan de hand, dat verschil, Reiner?
4: Nou, Alphabet heeft een behoorlijke portefeuille aan beleggingen, investeringen in andere bedrijven. En de twee die er dit kwartaal uitsprongen in waarderingsverandering zijn Anthropic en vooral ook SpaceX. SpaceX is naar de beurs gegaan en Alphabet heeft ongeveer 6% van de aandelen van SpaceX in handen. Dus dat resulteerde in een enorme koerssprong. Die ze boekhoudkundig elk kwartaal nu moeten gaan nemen. Dus voor volgend kwartaal kunnen we ons vast opmaken voor een koersverlies waarschijnlijk van 50 miljard. Dat verprutst een beetje de echte onderliggende winst. En dat is het getal dat je ook al noemde, dat is die 40 miljard. Dat is ook waar de markt naar kijkt. Dat andere getal zal door die enorme beleggingsportefeuille altijd heel volatiel zijn. Maar dus boekwinst op Anthropic en SpaceX voornamelijk in de afgelopen periode.
1: Ja, 40 miljard winst op 120 miljard omzet. Operationele winst dan. Dat is dus, dat bevalt de beleggers wel, denk
4: dat
1: ik.
4: Dat bevalt, al is dat natuurlijk ook, als het niet helemaal meer het echte plaatje, omdat Alphabet zo ontzettend aan het investeren is in datacenters en in alles wat daarmee te maken heeft, zie je dat ze voor het eerst in een hele lange tijd ook free cashflow negatief gegaan zijn. Met andere woorden, ze geven wel veel meer uit dan er binnenkomt. Dus Alphabet is nu juist ook fors aan het bijlenen. Een jaar geleden om deze tijd hadden ze een 12 miljard aan schulden uitstaan en nu is dat meer dan 100 miljard. Dus de winst is er zeker. Dat wordt ook boekhoudkundig allemaal keurig gedaan. Maar ze spenderen veel en veel meer om die groei ook mogelijk te maken. Dus het geld gaat er daar, komt hard binnen, maar het gaat er nog iets harder uit de laatste periode.
1: Ja, nou zijn de beleggers over het algemeen afgelopen maanden toch wel weer ietsje voorzichtiger geworden op het vlak van al die investeringen. Maar dat levert hier dan geen zorgen op dat die schuldenberg zo enorm is toegenomen?
4: Nou, kijk, het ding is, we hebben nog nooit met z'n allen een AI-build-out gedaan. En Alphabet herhaalt continu, en dat laten ze ook zien in hun cijfers, dat ze eigenlijk niet genoeg capaciteit hebben. Dus die cloud-groei is het voornaamste stuk. Meer dan 80% groei is natuurlijk fantastisch. En voor de komende jaar zeggen ze ook, we gaan extern nog proberen cloud-capaciteit te huren om aan de vraag te voldoen. Daarom zijn ze ook die fantastische investeringen aan het doen, waar ontzettend veel geld naartoe gaat. Alleen, niemand weet hoe lang dat precies gaat duren en hoeveel dat gaat zijn. En dat maakt dus ook dat op de beurs er af en toe best wel veel bewegelijkheid is, omdat we zijn het aan het inschatten, maar we weten het niet zeker. Je ziet dat echt de hele keten er enorm van profiteert. De cijfers van ASML, van TSMC, van de geheugenchipfabrikanten zijn allemaal fantastisch. Maar dat komt wel omdat Alphabet dit jaar zegt, we gaan ongeveer 200 miljard investeren in die uitbouw. Een aantal jaar terug was dat veel en veel minder. En dat is wat het ook interessant maakt, maar dus ook bewegelijk.
1: Ja, die investeringen voor die uitbouw die lijken dus wel nodig. Maar staan de inkomsten dan ook een beetje in verhouding tot die 205 miljard die ze dit jaar dus willen investeren?
4: De groei zit er enorm in en die kosten gaan iets voor de baten uit. Dit kwartaal een 25 miljard aan cloud omzet. Vorig jaar om deze tijd was dat 13 miljard. Dus daar zit die groei wel echt. En de verwachting is ook dat dus heel hard zal doorgroeien. Alleen zul je eerst die fysieke capaciteit moeten bouwen en de grond moeten kopen en de elektriciteitskabels moeten aanleggen. En die kosten zitten aan het begin en al die inkomsten voor compute zitten later. En daar zit ook de onzekerheid. Maar tot nu toe kan Alphabet heel goed laten zien dat de investeringen die ze doen ook ontzettend veel extra omzet opleveren. Dus ja, dat is een goede reden om ermee door te gaan.
1: Ja, ze pronken ook wel met hun AI-gebruikers. Ze zeggen, nou, die zoekmachine wordt daardoor meer gebruikt. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, ze duwen het je een beetje door de strot daar, door je de hele tijd maar dood te gooien met automatisch AI-gegenereerde content. Is dat ook echt de reden dat dan die zoekopdrachten bijvoorbeeld beter lopen? Of is dat gewoon een soort natuurlijke ontwikkeling en wordt dat nu hieraan toegeschreven?
4: Nou, een combinatie van beide. Kijk, vanuit het perspectief van Alphabet is het adapt or die. En ze hebben de mogelijkheid om mee te gaan in deze tijd en te zorgen dat Gemini ook een goede concurrent is van, nou ja, de Anthropics en de ChatGPT's van deze wereld. En dat ze dat natuurlijk dan via de bestaande kanalen ook gaan, nou ja, jij noemt het door je strot duwen, maar force-feeding, is dan wel een logische consequentie, omdat zij natuurlijk ook mee willen blijven doen. Ja, als ze het niet doen, gaan ze achterlopen. Dus ja, dat er wat gehandboeide vrijwilligers achter de computer zitten, dat klopt. Maar het is ook een mogelijkheid voor ze om gewoon bij te blijven. En dat, ja, die wereld gaat gewoon wel heel hard. Als in, er verandert een hoop in een korte tijd aan, nou ja, gedrag ook van consumenten. En vroeger was het alleen googlen en nu zijn er toch alternatieven ook naast gekomen.
0: Ja, en die zoekmachine wordt toch ook al bij hem op de schop gegooid binnenkort, volgens mij, of niet bij Google?
4: Ja, daar zijn ze het sowieso druk mee bezig. Eigenlijk periodiek zie je bovenin, nou ja, als je iets zoekt, ook AI-gegenereerde antwoorden verschijnen. Maar dat zal, ja, de komende jaren aan evolutie onderhevig zijn. En je ziet het ook in een Gemini-app gebruik. Bijna 1 miljard gebruikers nu per maand. Dus ja, er zit gewoon heel veel beweging in producten en in oplossingen die ze leveren.
0: We horen Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centif.
1: En dan moeten we het weer hebben over, ja, daar is hij weer, bultrug Timmy.
0: Dan moeten we het over hebben. Geweest.
1: Ja, trouwe luisteraars van de Ochtendspits weten wie dat is. Ja, ja. De walvis, ja, die werd de afgelopen maanden wereldnieuws nadat die strandde op spectaculaire wijze weer vrij werd gelaten en daarna dood aanspoelde. Waarbij er toen zelfs even de kans was dat Timmy kon gaan ontploffen. Ja, het was een dramatische rollercoaster bij Timmy. Nou,
0: wil ik graag nog even op terugblikken.
1: Nou, er lijkt nog een plot twist aan het verhaal te komen. Uit een nieuwe DNA-test blijkt dat Timmy misschien toch nog wel in leven is.
0: Waarom?
1: Ja, hoe zit dat nou? Voordat de bultrug Timmy werd vrijgelaten in de zee, DNA-materiaal afgenomen. En ook bij de aangespoelde bultrug gebeurde dat. Nou, die werden vervolgens naar een laboratorium gestuurd in China. En daar bleek dat die DNA-stralen niet met elkaar overeenkomen. Dat meldt het Duitse krant Bild. Wel een kleine kanttekening. Fouten en zelfs manipulatie kunnen niet uitgesloten worden.
0: Ja, manipulatie?
1: Timmygate wordt dit. Ja. Omdat er twijfels zijn over de manier waarop het materiaal werd afgenomen, vervoerd en bewaard. Nou, die analyse zelf zou overigens wel voor 99% zekerheid kloppen. Er waren sowieso al wat rare dingen met bultrug Timmy aan de hand. Het is namelijk nog niet duidelijk wie nou de opdracht gaf om hem uiteindelijk vrij te laten. Ook ging er na zijn vrijlating nog iets mis met zijn tracker. En, als klapte de vuur, was de aangespoelde walvis een vrouwtje, terwijl Timmy tot daarvoor gezien werd als mannetje. Dus dit boek blijft nog hartstikke open. Dit boek is nog niet dicht. Dit wordt vervolgd.
0: Ik ben blij dat jij het scherp in de gaten houdt. We gaan naar de ANWB, waar Dennis mooi het verkeer scherp in de gaten houdt. Want er is niet zoveel in de gaten te houden, toch, Dennis?
2: Nee, vanwege de vakantie staan er relatief weinig files. 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug nog 10 minuten vertraging. En daardoor een kwartier extra op de A17. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn nu de meeste vertraging. Bij Apeldoorn Noord is de rechterreis ook dicht vanwege slecht wegdek. En dat kost je nu zo'n 20 minuten extra. Flitsmeister meldt de camera op de A12, daarna Utrecht bij 31,1. En op de A28 Assen-Zwolle bij 157,3.
5: Blik op de beurs.
1: Al dus Dennis Mooi en niet Timmy Schaap van de ANWB. Over een kwartier opent de beurs en daarom kijken we even vooruit met een van onze analisten, Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Goedemorgen.
6: Maxime, goedemorgen. Hoi.
1: Hoe gaat de AEX zo meteen openen, Stan?
6: Eigenlijk onveranderd. Het lijkt wat saai. Alhoewel, als je kijkt naar wat er onderliggend allemaal gebeurd is, dat er toch voldoende nieuws te melden is. Hè. En Nederland is op vakantie, maar dat geldt niet voor de beurs. We hebben binnen de AEX maar liefst 3 bedrijven die vanochtend met cijfers komen. En inderdaad, Google werd net met Reiner natuurlijk al even besproken. Dus wat dat betreft genoeg om naar uit te kijken.
1: Ja, en je noemt het al, 3 aandelen op de AEX die cijfers naar buiten brengen. Welke is belangrijk om het meest in de gaten te houden?
6: Nou, de drie waar we het over hebben zijn Aalberts, Besi en Relax. En alle drie hebben natuurlijk hun eigen verhaal. Ik denk met name in het kader van de AI-investeringen dat Besi, BE Semiconductors, natuurlijk ontzettend interessant is. Is een van de drie chipbedrijven die de AIX machtig is natuurlijk. En is ook al in een jaar tijd verdubbeld qua koers. En je ziet nu ook heel duidelijk dat fundamenteel de cijfers daar ook bij horen. Dus dat beleggers het bij het rechte eind hadden door op dit aandeel in te zetten. De omzetstijging is fenomenaal geweest als je in een jaar kijkt. Bijna 130% aan ordergroei. Een winstgroei van bijna 70%. Ja, echt fantastisch. Maar het gaat natuurlijk met name ook om de outlook. Daarin wordt ook voor het komende kwartaal toch weer een omzetgroei verder verwacht. Maar wat ik net al zei, de koers is aardig opgelopen. Dus het is altijd een beetje afwachten hoe de markt hier ook precies op gaat reageren.
1: Ja, en daar kwamen ook nog de cijfers van Alphabet bij, die nog vasthouden aan hun flinke investeringen. Dus dat zal denk ik ook nog wel meehelpen bij de chippers.
6: Ja, zeker. En je ziet dus juist dat Google inderdaad na beurs wat omlaag ging. En niet omdat die omzet of die winst niet goed was. Sterker nog, die waren beter dan verwacht. Maar inderdaad ook de kapitaalsinvesteringen in AI-infrastructuur gingen verder omhoog. Ja, en beleggers willen gewoon echt zien dat al die investeringen op termijn ook winstgevend gaan zijn voor dit soort bedrijven.
1: Goed, wat moeten we nog meer in de gaten houden op macro-vlak?
6: Ja, de ECB komt weer samen voor een rentebesluit. En vorige keer dat we dat hebben gehad, toen hebben ze de rente met een kwartje verhoogd. Nou, de consensus is nu dat Lagarde het kruid droog houdt en dat de rente dus onveranderd blijft. En dat betekent dat met name de toelichting van de centrale bank heel erg belangrijk gaat worden. Zeker in het licht van alle onrust die natuurlijk weer in het Midden-Oosten heerst en een vat Brentolie dat weer richting de $100 gaat. Is het van belang hoe de toonzetting zal zijn. Hè? Of ze aan gaan geven van nou, we houden dat in de gaten. We zien nu nog geen reden om de rente te verhogen. Maar misschien dat september dat wel gaat worden. Dat zou duidelijk een hawkish toon zijn. Omdat het mandaat natuurlijk is van de ECB prijsstabiliteit. En op het moment dat blijkt dat de inflatie toch weer te scherp gaat aantrekken. Ja, dan zullen ze moeten ingrijpen. Dus het rentebesluit zelf is meer een non-event. Het gaat met name om de toelichting van Lagarde die we vanmiddag gaan krijgen.
1: Dank u wel. Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
0: Gaan we het hebben over huishoudens met energiearmoede. Want die worden hard getroffen door de stijgende energiekosten. Het bedrag dat zij op jaarbasis tekortkomen, dat noemen we ook wel de betaalbaarheidskloof, is gestegen van €577 in 2024 naar €624 vorig jaar. Dat blijkt aan het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksbureau TNO. Het aantal huishoudens met energiearmoede daalt niet ten opzichte van vorig jaar is het aantal gelijk gebleven. Dat is ongeveer 6% van alle Nederlandse huishoudens. Die mensen hebben naast een laag inkomen ook een hoge energierekening of wonen in een niet duurzame woning. In totaal gaat het om meer dan een half miljoen huishoudens. 503 huishoudens met energiearmoede. In 70% van de gevallen gaat het om huurders die in woningen van woningcorporaties wonen en voor de verduurzaming van hun woning afhankelijk zijn van de verhuurder. Het gaat ook om alleenstaanden, mensen die voor een inkomen afhankelijk zijn van een uitkering, de AOW of de bijstand. En deze mensen zijn maandelijks €188 kwijt aan energie. 12% van hun inkomen gemiddeld. Terwijl huishoudens in Nederland €181 per maand aan energie uitgeven. Dus iets minder gemiddeld.
3: Crypto-update.
1: Die krijg je van Bart Mol, presentator van Satoshi Radio en de Nederlandse talige podcast over cryptocurrency. Bart, hoe staat de cryptomarkt vandaag ervoor?
7: Ja, goedemorgen. Vorige week vertelde Daniel Mol dat het voorzichtig de goede kant op ging met de bitcoinmarkt. En dat beeld houdt eigenlijk wel stand. Al ging het met horten en stoten deze week. Bitcoin staat op, laten we zeggen, $65,500. Dat is ongeveer €58,000. Dus ruim 2% hoger dan vorige week. Dus dat is prima. Maar tussendoor dook de koers nog wel even onder de $63,000. Dat hing samen met de oorlog in Iran die weer oplaaide natuurlijk. En de olieprijs die daardoor ook richting de $90 kroop. Maar goed, de kopers zijn wel terug. Dat zien we vooral terug in de Amerikaanse Bitcoin ETF's. Die noteerden namelijk 6 groene dagen op rij. Dus 6 dagen van instroom. Samen goed voor ruim $900 miljoen. Daarnaast wordt er vooral gekeken naar Washington, waar de minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat de grote cryptowet, de Clarity Act, ja, die ligt op de one-yard line. Nou ja, voor de Europeanen op de doellijn, klaar om ingetrapt te worden. Maar daarover later straks nog wat meer.
1: Ja, goed. Eerst even naar het verhaal dat de afgelopen weken in Nederland zich heeft ontwikkeld op het vlak van crypto met Knaken, het cryptobedrijf. Dat is failliet verklaard en zo'n 30.000 Nederlanders kunnen niet bij hun geld nu.
0: Mm.
7: Ja, klopt. Dat is in ieder geval wat het OM zegt. Ik vraag me af of er echt 30.000 actieve klanten zijn bij Knaken. Want het was een redelijk kleine partij. Niet te verwarren met Kraken, de grote Amerikaanse cryptobeurs. Maar het is natuurlijk wel een groot verhaal. Knaken, voor de mensen die het niet kennen, is een Rotterdamse cryptobedrijf, een broker, opgericht in 2017. En je kon door euro's omwisselen voor cryptomunten. Misschien ken je het wel als sponsor van voetbalclubs, Feyenoord, Sparta. Ze hebben zelfs even Ajax ook gesponsord. Totdat een ander cryptobedrijf met die sponsoring er vandoor ging, overigens. Maar dat platform ging eind mei, begin juni op zwart. En toen konden de klanten opeens niet meer bij een cryptomunten. Vorige week donderdag verklaarde de rechtbank in Rotterdam het bedrijf failliet. En dat gebeurde op een ongebruikelijke manier. Althans, het gebeurt niet zo vaak op die manier. Op verzoek van het Openbaar Ministerie. En die zeggen, het was in het kader van het openbaar belang dat wij dit faillissement aanvragen. Volgens het Openbaar Ministerie ontbreekt er 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten. En dat was eerder nog niet bekend in juni. Dat is nu met deze rechtszaak naar buiten gekomen. De rechtbank die zegt het volgende erover: er is veel geld van klanten verdwenen zonder dat duidelijk is hoe dat kon gebeuren. Dat is wel belangrijk. Het Field heeft ook, de Field moet ik zeggen, die heeft eind juni ook doorzoekingen gedaan, legde beslag op vermogen. Ja, wat ik er wel bij wil zeggen, dit is dus een faillissement en nog geen veroordeling. En het is nog niet duidelijk, dat het gat er is, is nu duidelijk, van 7 miljoen. Maar hoe dat dan is gekomen, is dat mismanagement? Is dat een FTX-scenario? Daar zag ik het FD over schrijven. Dus
0: FTX-scenario?
7: Ja, FTX-scenario is echt wel dus was die grote Amerikaanse beurs waar de baas Sam Bankman Fried er met de centen vandoor ging. Dus dat was echt crimineel. Ja, of dat er misschien sprake is van een hack. Dus er zijn natuurlijk een heel scala aan mogelijkheden waar nog niks over duidelijk is. Dus dat vind ik nog wel even belangrijk om te noemen. Maar dat er dus een gat is van 7 miljoen euro, dat is nu naar buiten gekomen deze week.
1: Ja, zo'n gat ontstaat dan ook niet zomaar, zou je denken. Hoe kan het dat zo'n bedrijf hier dan jarenlang gewoon actief was en dat er nu opeens dit naar buiten komt?
7: Nou ja, de meest voor de hand liggende reden, maar goed, dat is wel speculeren, dat zeg ik er meteen bij, is dat het gat er niet jarenlang geweest is. En dat kan natuurlijk ontstaan ook gewoon opeens. En dan dat zie je natuurlijk, ik noem maar wat, bij Bybit, een grote Aziatische exchange, waar gewoon een grote hack plaats heeft gevonden vorig jaar. Ja, toen was er opeens een gat van een aantal miljard. Ja, dat gebeurt van de een op andere dag, omdat zoiets natuurlijk op de een op andere dag plaats kan vinden. Wat we hebben gezien is dat we in Nederland en Europa hebben natuurlijk de MiCAR-wetgeving. We hebben 28 vergunningen, vertelde Daniel je nog 2 weken geleden. Knaken zit er niet bij. Ze hadden geen vergunning van de AFM. Terwijl die uiteindelijk wel verplicht is per 1 juli. Maar wat het wel belangrijk is daar, is dat Knaken die vergunning wel gewoon. Ze zaten wel in dat traject. En uiteindelijk hebben ze die dus niet gekregen. En deze twee zaken vallen nu wel precies samen. En ik weet niet of ze verband met elkaar hebben. Maar het is niet zo dat Knaken, net als bijvoorbeeld sommige andere buitenlandse exchanges, niet actief op zoek was naar die vergunning. Dus dat is ook belangrijk om hier te noemen. Ja, uiteindelijk is het gewoon wel belangrijk om nu dat die MiCA-wetgeving echt actief is, je funds wel te verplaatsen naar een exchange die de vergunning wel heeft natuurlijk.
1: Ja. Dan naar Amerika, waar Jack Mallers, een van de bekendste gezichten uit de Bitcoin-wereld, opstapt als topman van 21.
7: Ja, dit is wel een belangrijke. In de Bitcoin-wereld hebben we sinds een aantal jaar Bitcoin Treasury bedrijven. Dat zijn bedrijven die zoveel mogelijk Bitcoin kopen en dan met verschillende strategieën daar proberen een yield, een rendement op te maken. De belangrijkste is natuurlijk MicroStrategy van Michael Saylor, die dik 840.000 Bitcoin op de balans hebben. Maar de nummer 2 op die lijst met 43.000 Bitcoin, dat was 21. En dat was het bedrijf opgericht door Tether, de grote dollar stablecoin, met Jack Mallers, een van de boegbeelden in de Bitcoin-wereld, als CEO. En hij is eigenlijk opgestapt deze week. En ik heb daar zelf een beetje het gevoel bij. Ik heb hem laatst horen praten op een Bitcoin-conferentie in Praag, dat hij toch niet helemaal achter het businessmodel stond van dit soort bedrijven, waar hij zelf eigenlijk bijna per ongeluk aan de leiding was gekomen. Ja, het is toch vooral financiële trucjes. Er staat een beetje haaks op het Bitcoin-ethos en ik heb het idee dat dat hem steeds meer begon te steken. Dit zet wel ook een streep door de grote fusie van 21 met het samen met Strike. Dat is de Bitcoin exchange van Jack Mellers zelf. En een miningbedrijf Electron Energy. Dat gaat dus niet door. Mellers gaat terug naar Strike, blijft daar ook aan werken. Electron Energy, de CEO daarvan, die wordt nu de nieuwe CEO van 21. En ik denk dat die fusie nog wel plaats gaat vinden.
1: Dan nog heel kort. Vorige week vertelde Daniel dat de Amerikaanse cryptowet, de Clarity Act, een muur vast zat op de ethiekparagraaf rond Trump. Maar er is beweging. Vertel.
7: Ja, zeker. Die beweging is er zeker. Namelijk dat er nu echt een wettekst is die deze komende twee weken toch echt wel door al die door het congres geduwd moet worden. Maar ja, er zitten een paar mits en maren aan. Trump is akkoord. Nou, dat is op zich goed. Maar de mits en maren zijn als volgt. Het zijn er drie. De handhaving die ligt exclusief bij het ministerie van Justitie. Nou ja, goed, die zijn redelijk loyaal aan Trump. Tweede punt, de bepaling vervalt automatisch op 20 januari 2029. Dus de bepaling dat Trump niet mag investeren in cryptomunten, of althans geen cryptomunten mag uitgeven, vervalt op het moment dat dat zijn termijn afloopt. En drie, de belangrijkste, zijn kinderen vallen erbuiten. Ja, en laat nou net dat cryptobedrijf van Trump, World Liberty Financial, waar hij dus flink geld aan heeft verdiend, ja, gerund worden door zijn zonen Don Jr. en Eric. Dus dat valt ook een beetje. Dus de vraag is dit genoeg voor de Democraten? Want die stemmen, een stuk of zeven, hebben ze wel nodig om deze wetten doorheen te duwen. Ja, ik betwijfel het, maar dat gaan we de komende twee weken dus zien.
1: Dankjewel, Bart Mol, presentator van Satoshi Radio.
8: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
9: De staat heeft zijn aandeel in ABN AMRO en de bank nog verder afgebouwd. Is voorlopig klaar met de uitverkoop. Hoe moeten we dat nou zien? Nou, dat bespreken we zo met onze huiseconoom Han de Jong.
12: Tja, en de rest weet je. Vandaag in

0: nl/bb en via DHB+.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek. Ja.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
10: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Nu in de BNR-app.
11: Meer starters, minder stoppers. Vooral in het noorden neemt het aantal bedrijven toe. De verkoop nieuwe auto's in de EU stijgt. Druk van Chinese merken steeds groter. En Iran zou met Russische hulp CIA-locaties hebben geraakt. Dat en meer vind je in de BNR-app.
12: We gaan eerst naar Dennis Mooij, hoor, want het is rustig op de weg. Maar je hebt toch een update voor ons, toch, Dennis?
13: Nou, vanwege de vakantie staan er op dit moment weinig files. 35 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord heb je 20 minuten extra nodig. Door het slechte wegdek is de rechterreis ook dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,7 en de A28 Zwolle-Assen bij 158,5.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken, maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar rapper Ali B vanavond een praatje zou houden, gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op af zouden komen die alleen maar interesse hadden in de veroordeling van Ali B. Besloten is nu om een andere datum te prikken voor het evenement en al zonder Ali B. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De tarieven gingen de afgelopen jaren weliswaar flink omhoog, maar de lonen stegen ook. Daardoor houden mensen onder de streep zelfs meer over als de energierekening is betaald. Mensen die het al lastig vonden om de noten te betalen, vinden dat nog steeds. De wandelaars van de Vierdaagse zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit. En waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende, had het Rode Kruis de handen vol aan mensen met blaren. Het uitgedunde peloton is inmiddels begonnen aan de Zevenheuvelendag, die onder meer door Mook en Milsbeek voert. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dan naar Amsterdam. Op beursplein 5 is zojuist de handel op de AEX begonnen. Die AEX die staat een klein beetje in de min. 0,25% eraf. Stijger dan is Relix de grootste stijger. 2,4% erbij na de kwartaalcijfers. Ja, die waren oké, maar vooral het dividend wordt verhoogd. En dat lijkt tot een hogere koers te leiden. Aan de andere kant staat dan toch Besi. 5,4% in de min. Ja, ook Besi kwam met kwartaalcijfers. Die waren allemaal best wel mooi. Maar ik denk dat de verwachtingen toch wat hoog waren opgelopen in onder chipbeleggers. En ook... DSM Firmenich is dan de tweede die omlaag gaat, 2,3% eraf. ASM International 1,8% eraf. En daaronder vinden we nog Aalberts met 1,3% eraf. Ook die resultaten zijn net binnengekomen. En daar viel het ook wel mee. De omzet die kwam uit op 1,56 miljard euro. En dat is eigenlijk geen stijging ten opzichte van een jaar geleden. En ik denk dat daarom de koers toch een klein beetje omlaag gaat. Omdat Aalberts techbedrijf, die zou toch misschien wat groei moeten zien. Nou goed, al het beursnieuws volg je natuurlijk bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app.
12: De staat heeft zijn aandeel in ABN AMRO nog verder afgebouwd. Is voorlopig klaar met de uitverkoop. Hoe we dit moeten zien bespreken we zo met onze huiseconoom, Han de Jong.
15: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
16: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
16: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app
17: heb je ook altijd en overal breaking news.
18: Download de BNR-app.
17: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Art Rooijakkers.
12: Goedemorgen, donderdag 23 juli, hartje zomer. We zitten in het laatste uur, Maxime. En we gaan het bijvoorbeeld nog even, het is donderdag, het is het 4 dagen na de WK-finale, maar we gaan het er toch nog even over hebben, toch?
11: Ja, want er is één land dat de finale opnieuw zou willen gespeeld zien worden. Mm-hmm. Ja, wie zou dat toch zijn?
12: Ik denk niet van je.
11: Nee, dat denk ik ook niet. Maar wie dat dan wel is, dat hoor je straks. En waarom, dat is vooral belangrijk. We gaan het ook nog hebben over Duitsland, want daar wil bondskanselier Friedrich Merz misschien gebruik maken van één wisseling in zijn kabinet om de hele boel eens even opnieuw te bekijken. Ook nog interessant.
12: We beginnen bij ABN AMRO. De Nederlandse staat heeft officieel zijn belang in ABN AMRO afgebouwd naar 20,5%. Dat melden de bank en de stichting NLFI die het Nederlandse aandeel beheert. Dat betekent dat de vierde verkoopronde, die begon eind vorig jaar, werd die aangekondigd, is voltooid. En in deze ronde is 2,5 miljard euro opgehaald. En de vraag is of dat veel is. Het antwoord komt van huiseconoom Han de Jong.
19: De overheid.
12: En in deze ronde is 2,5 miljard euro opgehaald. En de vraag is of dat veel is.

0: 14 of 15 miljard al ontvangen hebben. Ja, dan komen ze met die 6 miljard, als ze daartegen kunnen verkopen, komen ze precies op die 21 uit die ze aanvankelijk betaald hebben. En dan zou je dus kunnen zeggen dat ze er zonder verlies, zonder winst uitspringen. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar over zo'n lange periode, dan zou je toch eigenlijk wel graag een positief rendement willen op je investering. Maar kijk, je moet natuurlijk niet vergeten dat bij die berekening wordt de uiteindelijke winst of het uiteindelijke verlies wordt natuurlijk bepaald ook in hoge mate door de aankoopprijs. En ik werkte in die tijd zelf bij ABN AMRO. Nou, ik kon eigenlijk op de achterkant van een bierviltje al wel voorrekenen dat de overheid toen eigenlijk veel meer betaalde dan wat het feitelijk waard was. Mm-hmm. Ja, Wouter Bos die was toen de minister van Financiën, en die heeft later daarover wel eens gezegd dat wat de overheid toen kocht voor dat geld, dat was niet zozeer een bank, maar toch vooral financiële stabiliteit. En dat je daar geen prijskaartje aan kan hangen. En ik denk dat hij daar eigenlijk wel gelijk in heeft.
1: Ja, die bank die moest blijven natuurlijk. Nou is die 2,5 miljard van deze ronde gebruikt om de staatsschuld af te lossen. Toch? Is dat dan is dat een logische bestemming?
0: Dat lijkt mij eigenlijk wel. Hè. Het is natuurlijk ook niet zo dat destijds de aankoop is gefinancierd uit lastenverzwaringen. Mm-hmm. Daar is gewoon door de overheid voor geleend. En dan lijkt het mij eigenlijk wel vrij logisch om, als je dan verkoopt, dat ook niet aan te wenden, dat geld niet aan te wenden voor andere dingen, maar gewoon om de schuld die je hebt opgenomen om te betalen, om die daarmee weer af te lossen. Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk een politieke keus. En daar kun je verder van alles van vinden.
1: Ja, wat ook een politieke keuze is natuurlijk om dat belang te houden in ABN. Moet de staat er gewoon niet helemaal van af, die 20,5%?
0: Dat zou mijn mening zijn. Maar goed, dat hangt af van je voorkeuren. Ik zie persoonlijk eigenlijk geen goede reden waarom de Nederlandse overheid een significant belang zou moeten hebben in een gezonde, beursgenoteerde bank. Mm-hmm. Maar goed, dat is mijn mening. Belangrijker is natuurlijk wat de minister van Financiën, Eelco Heijne, vindt. En toevallig vindt die volgens mij hetzelfde. Dus ik vermoed eigenlijk dat de overheid door zal gaan met het afstoten van aandelen. Dus er zal toch binnen niet al te lange tijd, denk ik, wel weer een volgende verkoopronde worden aangekondigd.
2: Ja, want daar moet je ook niet te lang mee wachten, want nu staat die aandelenkoers heel erg goed en kun je er dus fatsoenlijk aan verdienen en kun je misschien nog wel een soort van kiet spelen, lijkt me dan.
0: Ja, precies. Hè. Dat is natuurlijk zo. En gisteren sprak ik met collega's over een citaat van Jamie Dimon, de baas van JP Morgan Chase in Amerika. Omdat die had gezegd, de aandelenkoersen staan nu zo hoog, ik zou ze niet kopen. Ik heb toen gezegd, kijk, dat weet ik natuurlijk ook niet. Dat weet Diamond ook niet, of dit nou een hoogtepunt is. In ieder geval is het wel zo dat de koersen heel fors zijn gestegen, dat waarderingen hoog zijn. En je hebt helemaal gelijk, Maxime, dat als ze dat resterende deel voor de huidige koers kunnen verkopen, ja, dan komen ze toch wel heel dicht in de buurt, denk ik, van wat er voor betaald is. Dus een speelje kiet, zou je kunnen zeggen. Dit lijkt mij ook niet een verkeerd verkoopmoment.
2: Wat ook nog misschien meespeelt, is dat er al eerder wel een aantal overnamegeruchten rondgingen over ABN AMRO. Is dat iets wat de staat ook nog steeds in gedachten houdt? Dat met misschien verdere verkoop van die aandelen, dat ze misschien niet te snel dit soort enorme belangen willen dumpen, zodat die bank wel op zichzelf blijft staan? Of geven ze daar niet echt om?
0: Nou, we hebben natuurlijk gezien hoe dat destijds gegaan is. Hè, want destijds wilde ABN AMRO eigenlijk samengaan met een Britse bank, met Barclays Bank. Er is toen een vijandige overname gekomen. Toen is de bank in drieën gehakt. Dat is natuurlijk allemaal falikant verkeerd afgelopen. Dus ik neem aan dat dat nog wel in het geheugen zit. Dus als je zou afvragen van, goh, is er toch niet een goede reden te bedenken om een minderheidsbelang van 20% te houden, dan is dit het wel. Dus dat zou ook kunnen, hoor, dat ze zeggen, ja, wij willen toch aan het roer blijven. Als zoiets gebeurt, dan willen we in ieder geval dat sturen naar een oplossing die ons aanstaat. En zo'n vijandige overname, dat willen we zeker niet nog een keer meemaken.
1: Nou, dat zei BNR's huiseconoom Han de Jong.

0: gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. De meeste vertraging op de A50, Dennis?
1: Ja, van Zwolle naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging. Tussen Epe en Apeldoorn Noord staat 5 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. Flitsmeister meldt aan een camera op de A32, Leeuwarden-Heerenveen bij 61,7. En op de A35 van Enschede naar Almelo bij 69,2.
2: Blik op de beurs.
3: Eens kijken hoe het ervoor staat op de beurs. Die opende een kwartier geleden hier in Amsterdam. Dus eens kijken wat de status is. We moeten het over Besi hebben en die moeten we in de gaten houden, zegt onze analist Stan Westerterp.
4: De omzetstijging is fenomenaal geweest als je in een jaar kijkt. Bijna 130% aan ordergroei. Een winstgroei van bijna 70%. Ja, echt fantastisch. Maar het gaat natuurlijk met name ook om de outlook. Daarin wordt ook voor het komende kwartaal toch weer een omzetgroei verder verwacht. Maar wat ik net al zei, de koers is aardig opgelopen. Dus het is altijd een beetje afwachten hoe de markt hier ook precies op gaat reageren.
3: Ja, en daar had hij helemaal gelijk in. Want ondanks al die mooie cijfers staat Besi toch in het rood. 3,3% eraf. Ondertussen staat DSM Firmenich nog net ietsje verder in het rood met 3,8%. Dan aan de andere kant de stijgers. RELX bijvoorbeeld, 1,1% erbij. Ook zij kwamen met cijfers en zij verhogen het dividend. Dus daar wordt positief op gereageerd. En Warehouses de Pauw, die stijgt het hardst met 2,2%. Goed, kijken we nog even naar de midcap-indexen. Daar staat Tion bovenaan met 0,9%. CSG ook 0,1% in de plus. Die aandelen deden het gisteren ook goed. En in de min staat dan Randstad, 1,8% eraf. Dat is na een hele flinke stijging van gisteren door de kwartaalcijfers daar in ieder geval.
0: Dan gaan we de partij van bondskanselier Friedrich Merz eens bespreken. Want die krijgen een nieuwe fractievoorzitter, CDU-CSU. Stafchef van de bondskanselarij Torsten Frey is genomineerd voor die post. Nadat de vorige fractievoorzitter Jens Spaan af is getreden vanwege ophef. Die ophef ging over het kind dat hij en zijn mannelijke partner kregen via een draagmoeder. Terwijl de partij tegen draagmoederschap is. Nou, de vraag is wat Merz opschiet met deze situatie. Contact met Duitsland-correspondent Guy Hoeks. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Goedemorgen, Art.
0: Ja, waarin verschilt die Torsten Frey van Jens Spaan?
5: Torsten Frey is allereerst iemand die wordt gezien als betrouwbaar. En Jens Spaan niet. Ja, dat is al heel wat. Jens Spaan heeft al behoorlijk wat schandaaltjes aan zijn op zijn naam staan. Mm-hmm. Dat is niet alleen dat baarmen of draagmoederschap, moet ik zeggen. Maar hij heeft tijdens corona, was hij minister, heeft hij op toespraak televisie gehouden en had hij 's avonds een feestje thuis. En zijn partner was ook betrokken bij een mondkapjesdeal die hij had georganiseerd als lobbyist. Huh? Dat is niet handig. En dus nu dat draagmoederschap, daar is hij in 2020 zelf als minister voor gaan liggen. Dus hij heeft het niet besloten om te legaliseren. Nou, deze Torsten Frey is uit een heel ander hout gesneden. Ja. Wordt gezien als loyaal, als betrouwbaar. En nou ja, een nieuwe start. Hij is dus voor Merz.
3: De Vert Grapperhaus en Siewert van Linde in één.
5: Ja, zo zou je het kunnen zien dus inderdaad. Maar Jens Spaan heeft het dus wel overleefd. Was een kat met 9 levens eigenlijk. En Jens Spaan dacht ook, bij dit schandaal, dat waait ook wel weer over. Nou, dat heeft hij dus, dat heeft hij zich dus misrekend eigenlijk. Nou, Torsten Frey is een man die dus nu in beeld komt uit Baden-Württemberg, 52 jaar, is eigenlijk de rechterhand van Merz. Dus Merz die vertrouwt hem als bondskanselier. En hij moet een beetje voor rust in de tent gaan zorgen in Duitsland, in die coalitie.
0: Ja, 22 jaar zat die Jens Spaan in de Bondsdag. Hè? En dat komt nu dus tot een einde. Dan komt dus Torsten Frey, hij is wat gematigder ook, toch, dan Jens Spaan?
5: Torsten Frey is iets minder uitgesproken. Hij is wel conservatief. Hij wil bijvoorbeeld morrelen aan het asielrecht voor buitenlanders. Mm-hmm. Want anders komt in zijn woorden ongeveer de halve wereld naar Duitsland. Jens Spaan die was iets uitgesproken. Ook in de omgang met AfD, hè, met radicaal rechts. Want er staat die brandmauer natuurlijk. Nou, Frey die heeft zich daar niet zo over uitgelaten. Dus dit wordt eigenlijk wel gezien als een soort van nieuwe start voor die coalitie. Frey is ook beter in de omgang met de coalitiepartner SPD, de Sociaaldemocraten. En dat is ook heel belangrijk, want Jens Spaan was niet alleen ongeliefd bij de Duitsers, zeg maar ook bij de coalitiepartner.
0: Ja, dan wordt er volgende week wordt volgens mij het definitieve besluit genomen over de kandidatuur van Frey. Kan dat nog misgaan?
5: Nou, in principe kan het natuurlijk wel misgaan, maar het lijkt erop alsof vrijheid wel echt gaat worden. Nou, en dit kan ook betekenen dat er ook een reshuffle komt in die Duitse bondsregering. De minister van Economische Zaken, die kan zomaar het veld gaan ruimen. Dus Merz, die heeft eigenlijk nu een hele belangrijke troef in handen. Mm. Jens Spahn is weg. De man die hij ook wel vreesde, want hij maakte niet voor niets fractievoorzitter. De man die Merkel ook vreesde. Want zo lang zat hij dus al in de Bondsdag. Nu kan Merz als bondskanselier dus eigenlijk een aantal impopulaire ministers gaan vervangen. En vrij zijn rechterhand als fractievoorzitter in stelling brengen. En dat brengt rust in de tent. En nu ook met de hervormingen die er aankomen. Dus sinds april is Duitsland wel echt bezig met dingen aan het uitvoeren. Bijvoorbeeld pensioenen. En er moet nog zoveel gebeuren op het gebied van bureaucratie. En bijvoorbeeld het dossier woningmarkten. Dat is in Duitsland ook een heel groot probleem.
0: Toch nog heel even terug naar die Jens Spahn. Want het is natuurlijk wel sappig. Hè? Hij was dus tegen het draagmoederschap. Maar het bleek toen dat hij samen met zijn mannelijke partner een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Hoe probeerde hij dat zelf recht te praten eigenlijk?
5: Nou, Jens Spahn die heeft er eigenlijk niet zo over gesproken. Want hij dacht, joh, dit waait wel over. Dus volgens mij is het letterlijk via een glossy naar buiten gekomen. En het is eigenlijk ook een beetje zoals AfD-leider Weidel... die zegt, ik ben tegen het homohuwelijk, maar ik ben met een lesbische vrouw samen. Dus eigenlijk werd Jens Spahn hier ook een soort van doppelmoraal verweten. Hè? Een dubbele moraal van, jij leest het Duitse volk een lesje. Maar tegelijkertijd doe je het zelf wel. Dus hoe kan dat in godsnaam? Heel veel Duitsers zijn denk ik blij dat Jens Spahn weg is. Omdat hij toch een beetje hypocriet is geweest.
0: Dankjewel, Guy Hoeks, Duitsland correspondent.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Er zijn voetbalfans die een petitie hebben gestart waarin ze oproepen tot het overspelen van de WK-finale. En laten die fans nou net uit Argentinië komen. Ja, afgelopen zondag won Spanje na een verlenging met 1-0 van de Argentijnen.
0: Als ze drie keer hadden gescoord, werden twee goals ook wel afgekeurd.
3: Inderdaad, maar volgens de 80.000 ondertekenaars verliep die wedstrijd helemaal niet eerlijk.
0: En dat zijn 80.000 Argentijnen.
3: Argentijnen, ja. Dus die zeggen, het verliep niet eerlijk voor Argentinië. Nou, bij ons is BNR sportverslaggever Jaap de Groot. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
3: Ja, volgens die Argentijnse fans moet de wedstrijd overgespeeld worden zonder de corrupte scheidsrechter. Valt daar iets van te begrijpen?
6: Nou ja, het is zover te begrijpen dat je ziet dat de Argentijnen ongelooflijk slechte verliezers zijn. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. En het is een land wat voetbal betreft de waan van de dag XXXL heerst. Dat weerspiegelt zich altijd als de dingen niet gaan zoals de Argentijnse voetbalfan dat wil. En in feite zie je dat ook bij de spelers terug. Hè. Het is mooi om te zien die passie, dat straatvechtersmentaliteit in zo'n tweede helft tegen Engeland, als ze dan uiteindelijk winnen. Maar ja, het is afgrijzelijk om te zien als je de slot van de finale tegen Spanje bekijkt. En dat is een weerspiegeling wat er eigenlijk ook in de Argentijnse competitie gebeurt. Hè. Dat is waarschijnlijk de meest gewelddadige ter wereld. Ja. Omdat de verliezende partij altijd niet pikt.
0: Nee, maar nou werd er inderdaad na dat laatste fluitsignaal begon Paredes, een voetballer van Argentinië, begon een knokpartij in de middencirkel. Argentinië heeft wereldwijd volgens mij de bijnaam Vargentina gekregen, omdat ze toch wel redelijk vaak een mazzeltje hadden via de VAR. Het slaat toch helemaal nergens op om dan nu te zeggen dat er een corrupte scheidsrechter was?
6: Ja, maar deze mensen zijn gewoon blind. Ze zien natuurlijk hoe het elftal reageert na de nederlaag. Ja. Die voelden zich tekort gedaan. Die gaan zich afreageren. En dan slaat over naar de tribunes. Kijk, dit is een land. Ik heb het ook in Qatar meegemaakt. In de finale tegen Frankrijk gingen er eens Argentijnen gingen hun auto's verkopen, hun huizen verkopen om bij die finale aanwezig te zijn. Nou, ze hebben een soort passie voor voetbal die ongekend is. Alleen die slaat om. Dat is het nadeel in agressie als de emoties echt uit het lijf gaan spatten. En dat is hier dus ook het geval. Het is een WK-finale geweest, die hebben ze verloren.
0: Iedereen in de wereld is
6: erover eens dat het voorkomen terecht was. Ja. En alleen zij accepteren dat gewoon. Zij kunnen gewoon niet tegen hun verlies. En de wijze waarop ze dat uiten op het veld slaat over... Uh, tot richting de fans. En dan krijg je ook nog eens een keer dat FIFA dat niet veroordeelt. Ik heb gisteren de reactie van FIFA-president Gianni Infantino gelezen. Ja, die complimenteert de Argentijn zelfs voor hun attitude tijdens de finale. Hij heeft letterlijk over they competing with a great passion until the final moment. En dan zie je dus de FIFA-verklaring hebben ze over een over de finale praten ze over een showpiece match.
0: Showpiece
6: dus ja,
0: final.
6: Vanuit die kant gebeurt er dus ook niks. Ik vond het al heel verrassend.
0: Vond jij het zo'n goede finale dan, Jaap?
6: Ja, dat voor de finale bijvoorbeeld geen sanctie werd uitgesproken over dat spandoekincident over de Falklands. Dat werd gewoon over de finale heen getild. Terwijl dat gewoon in het toernooi plaatsvond. En dus in het toernooi behandeld had moeten worden. En het is, ja, het is nu een beetje stilte omheen. Maar dat was ook een curieuze actie van FIFA. Ja.
0: Hoeveelste finale was dit die jij hebt gezien, Jaap? En was dit dan een goeie?
6: Dit was de slechtste. Ik heb er 13 gezien. Ja. Ik ben bij 13 WK's geweest. En dit was met afstand de slechtste. Omdat er één. Het was maar sprake van één team dat voetbalde. Mm-hmm. De ander, ja, de cijfers wijzen het ook uit. In 90 minuten geen schot op doel. En geen 1 en 0 corners geforceerd. Ja, en. Dus het was een eenrichtingsverkeer. Nou, daar is een finale niet voor bedoeld.
3: Maar misschien heb je geluk en mag je hem nog een keer opnieuw gaan zien. Ja. Na deze petitie. Is dat enige kans van slagen? Is dit eigenlijk eerder al wel eens gebeurd? Dat ze aantekenen om een finale overnieuw te doen? Vast wel, toch?
6: Ja, nee, maar kijk. Zo'n petitie moet aangeboden worden door de Argentijnse Voetbalbond aan FIFA. Supporters of particulieren die dit organiseren kunnen dit niet op persoonlijke titel bij FIFA doen. En ja, goed, het is een uiting van de frustratie in Argentinië. Het heeft geen enkel juridisch grondslag.
3: Maar, ja.
6: Dus ik denk dat dit gaat overwaaien. Maar het is wel een weerspiegeling van hoe Argentijnen denken. Ja. Op het moment dat ze verloren hebben.
0: En dit is dus 80.000 keer ondertekend, deze petitie. Er was ook een andere petitie om Argentinië voor eeuwig uit te sluiten van het WK. Die is wat vaker ondertekend, Jaap. 23 miljoen keer ondertekend. Ze staan er niet echt lekker op na het WK, hè, de Argentijnen.
6: Nou ja, kijk, dat is het hele punt. Want dit is natuurlijk van alle tijden. We kunnen nog uit de jaren 60 en 70 de wereldbekerwedstrijden van Estudiantes en Independiente tegen Ajax en Feyenoord, dat waren veldslagen. Ook omdat de Argentijnen niet tegen hun verlies konden. Nou ja, wanneer komt het moment en ook in 1990 de finale in Rome met Maradona tegen Duitsland. Dat was ook na afloop, was het bal met twee rode kaarten voor de Argentijnen. Dus wanneer komt het moment dat de FIFA zegt, oké, tot hier en niet verder. We gaan een hele zware sanctie opleggen. Maar ja, daar gaan ze heel diplomatiek, zweven ze daar omheen. En bijten niet echt door. Ja. En dan blijft dit gewoon dooretteren. Dat we gewoon, ja, gewoon kunnen wachten tot het moment dat Argentinië, dat in het Argentijnse voetbal weer iets gebeurt wat ze niet bevalt. Een nederlaag of wat dan ook. Ja, en dan krijgen we een nieuwe escalatie.
0: Ja, en dus, maar het doet toch ook iets met het imago van zo'n elftal. Ook van Lionel Messi, beste voetballer aller tijden misschien wel. En die wordt hier dan toch ook mee ingesleurd.
6: Ja, natuurlijk. En je zag ook met Messi tijdens de wedstrijd dat hij ook door die emoties bevangen werd. Het blijft natuurlijk toch een Argentijn. Maar ik vond wel na afloop dat hij als enige zo'n beetje zich ervan distancieerde. Dus dat was wel fijn om te zien. Omdat het natuurlijk zo'n unieke voetballer past niet met de houding die je net schetste met van Paredes. Maar ja, natuurlijk. Alleen ja, voetbal is in 90% van de gevallen bij mensen een waan van de dag. Dus ja, als Messi morgen weer een mooie actie heeft, dan staan ze allemaal weer te klappen.
0: Maar ja, ik hoef niet komende zondag vrij te houden omdat die finale opnieuw gespeeld gaat worden. Dus.
6: Nou, dat kan je echt vergeten. Okay. Nee, dat is. Je ziet het al met Infantino, met FIFA. Ze proberen via de diplomatieke weg een beetje met een soft houding het te kanaliseren. Maar dit. Heeft 0,0 kans van slagen. Okay. Het is een weerspiegeling van hoe van Argentinië bij een nederlaag. Dat is het eigenlijk.
0: Dankjewel. BNR Sportverslaggever Jaap de Groot. China roert zich flink op de zeeën in Zuidoost-Azië. Buitenlandminister Tom Berendsen reist daarom af naar de regio. Dus deze week een top vindt dat plaats met landen daar in die regio. Nou, wat wil hij daar bereiken? We horen het zo van de minister zelf.
7: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
8: Europe is going in some bad directions.
9: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
10: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
11: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
9: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
12: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
12: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Jochem Visser.
15: Straks trap ik de uitzending af met het Boardroom Panel over drie bedrijven die naast een miljardencontract op Schiphol grepen. En daarna spreek ik met de medeoprichter van Intellic, Maurits Korthals. Het drone softwarebedrijf werkt sinds kort samen met Defensie om drones in te zetten voor de verdediging van Europa, waaronder in Oekraïne. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Verkeer.
1: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland. Voor de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. En ook een kwartier vertraging heb je op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord vanwege slecht wegdek. Flitsmeister meldt aan de camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,7. En de A30 van Barneveld naar Ede bij 16,3.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken, maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar rapper Ali B vanavond een praatje zou houden, gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op af zouden komen die alleen maar interesse hadden in de veroordeling van Ali B. Besloten is nu om een andere datum te prikken voor het evenement en al zonder Ali B. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De tarieven gingen de afgelopen jaren weliswaar flink omhoog, maar de lonen stegen ook. Daardoor houden mensen onder de streep zelfs meer over als de energierekening is betaald. Mensen die het al lastig vonden om de noten te betalen, vinden dat nog steeds. De wandelaars van de Vierdaagse zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit. En waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende, had het Rode Kruis de handen vol aan mensen met blaren. Het uitgedunde peloton is inmiddels begonnen aan de Zeven Heuvelendag, die onder meer door Mook en Milsbeek voert. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: China roert zich flink op de zeeën in Zuidoost-Azië. Buitenlandminister Tom Berendsen reist daarom af naar de regio, waar deze dag een top plaatsvindt. Wat hij daar wil bereiken, hoor je zo van de minister zelf.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Art Rooijakkers.
0: Goedemorgen, donderdag 23 juli is het. En alweer tijd voor het laatste half uurtje van de ochtendspits, Maxime. Wordt er meewoedig van. Maar morgen zijn we er weer, allebei, hè?
3: Inderdaad.
0: Wat gaan we dit half uur, de laatste half uur
3: en
0: doen?
3: En ik zag trouwens, Iwan die appte mij al vanaf zijn vakantieoord. Die zegt, het klinkt allemaal goed.
0: Die jongen moet vakantie gaan vieren. Iwan is hartstikke radio blij. Luisteren.
3: Ja, het is verslaafd aan BNR. Goed. Ja. We gaan het zo hebben over het laatste nieuws uit de techwereld. Dat krijgen we van techcollega Joe van Buurik. En dat is onder andere een nieuw product in de games-industrie. Ik hoorde dat Joe jou wel eens Switch Games heeft uitgeleend.
0: Ja, ik moet die nog steeds gaan spelen.
3: Ja, nou, in die hoek moet je het zoeken. En misschien dat hij daar je ook nog wel even op je plaats zet.
0: Oké, nou, we gaan beginnen in de Filipijnen. Want tientallen ministers van over de hele wereld zijn vandaag op de Filipijnen. Er wordt een Asian-conferentie gehouden. Dat is een organisatie van landen uit Zuidoost-Azië, ASEAN. De ministers gaan het onder andere hebben over de veiligheid op zee in de regio. En ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, is op dit moment in Manila, de Filipijnen. We spreken hem nu. Goedemorgen, goedemiddag voor u.
22: Goedemorgen en goedemiddag.
0: Ja, u heeft net gesproken, echt net met uw Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio. Dat is de afdronk van dat gesprek.
22: Ja, een goed gesprek. We kijken natuurlijk allemaal met belangstelling naar wat er in Iran gebeurt. En met name de Straat van Hormuz heeft natuurlijk grote impact, ook op Nederland, op onze economie, op de haven van Rotterdam. Op de energieprijzen. En dat betekent dat Amerika is natuurlijk een hele belangrijke speler in. Dus goed om de laatste stand van zaken te horen. En ja, daar zijn dit soort bijeenkomsten natuurlijk ook goed voor. Het is op de Filipijnen veel ministers uit deze regio, maar ook een aantal andere ministers uit de rest van de wereld die in hoog tempo achter elkaar toch even kan spreken. En dat is in mijn vak en ook in het belang van Nederland is dat alleen maar goed.
0: Hoe gaat zo'n gesprek eigenlijk? Hoeveel minuten duurt dat? Is dat hello Tom, good to see you and nice to meet you again?
22: Ja, nu hadden we denk ik een kwartiertje, 20 minuten. En dat is toch vrij lang, moet ik zeggen. Heel veel dingen zijn 5 à 10 minuten. Mm. Maar goed, ja, Nederland en Amerika zijn uiteindelijk ook gewoon belangrijke partners op flink wat gebieden. Hebben ook wel wat zorgen en die bespreken we dan ook.
0: En die zorgen zijn...
22: Maar goed, in deze...
0: Die zorgen zijn misschien ook wel mogelijke nieuwe Amerikaanse heffingen, kan ik me voorstellen. Gaat het daar dan ook over in zo'n gesprek met Marco Rubio?
22: Wij kijken natuurlijk naar ons bondgenootschap. En wat er goed gaat en waar we zorgen over hebben. Natuurlijk, handel is gewoon ontzettend belangrijk tussen de Verenigde Staten en Europa. Dus natuurlijk kijken we daar met zorg naar. Hebben we in het verleden natuurlijk ook al gedaan en besproken. Op dit moment is eigenlijk het belangrijkste onderwerp die Straat van Hormuz. En ook een reden waarom ik hier op de Filipijnen ben. Omdat we als Nederland ook dat onderwerp niet alleen met de Verenigde Staten, maar met al onze partners willen bespreken. Die vrije zeevaart, die vrije doorgang is gewoon cruciaal voor onze economie, voor onze handel. En we moeten echt zorgen met alle internationale partners dat die Straat van Hormuz zo snel mogelijk opengaat. Maar dat ook het internationaal recht, dat we daar samen achter gaan staan. Zodat dit niet ook nog op andere plekken in de wereld gaat gebeuren. Omdat andere landen denken, hey, wat Iran doet, dat is best interessant. Daar kunnen wij ook dingen mee bereiken. Laten we hetzelfde gaan proberen.
3: En de Amerikaanse Match Act, heeft u het daar nog over gehad?
22: Daar heb ik het nu niet over gehad. Dat is natuurlijk iets wat wel continu onderdeel van gesprek is met de Amerikanen. Daar hebben we natuurlijk zorgen over. Maar mijn collega Sjoerd Sjoerdsma is net in Amerika geweest om daar ook een goed gesprek over te voeren.
0: Gisteren was de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, in Manila. Heeft u dus net misgelopen. Dan had u het wel kunnen hebben. Bijvoorbeeld over dat Nederlandse fregat, Zijne Majesteit de Ruiter, dat China in het voorjaar claimde te hebben verjaagd. Dat lukt dan dus niet om dat te bespreken.
22: Nou, het is voor iedereen zijn er momenten van aankomen en momenten weer van weggaan. Nou, in die
0: vluchten,
22: periode proberen zoveel mogelijk mensen te spreken. Er gaan veel vluchten, maar met mijn Chinese collega heb ik inderdaad niet kunnen spreken. Gelukkig wel net bij aankomst ook mijn Indiaanse collega. Ik heb nog een hele lijst te gaan. Nederland is uiteindelijk een land waar de contacten, ook de grote landen in de wereld spreken graag met Nederland. Omdat wij toch ook wel een wedstrijdje boven onze macht boksen. We zijn een grote economie. 18e economie ter wereld. 5e economie van de Europese Unie. En uiteindelijk zijn wij ook een land waar goed mee te praten valt. Maar die ook belangen heeft. En uiteindelijk is mijn taak om ja, die belangen ook hier op tafel te leggen. En ervoor zorgen dat ik ook op de Filipijnen het Nederlands belang dien.
0: Ja, en het Nederlandse belang, dan gaat het dus ook natuurlijk over maritieme veiligheid. Nou, ik zei al, China zei, we hebben het fragat, het Nederlandse fragat destijds verjaagd. Verwacht u dat China zich vaker zo op gaat stellen in de regio?
22: Nou, we zien dat China zich assertiever opstelt op allerlei gebieden die zij als hun belang zien. Maar goed, Nederland staat voor de vrije doorvaart. Dat is onderdeel van de tocht ook van de Ruiter. Tegelijkertijd is dit precies ook het onderwerp waar wij morgen een sessie over leiden, waar we allerlei partners uit de hele wereld bij elkaar zetten. Om het internationaal recht, het zeerecht, het recht op vrije doorvaart, om daar echt partijen bij aan tafel te zetten. En zorgen dat we daar samen sterk blijven staan. Het is echt cruciaal voor onze handel, voor onze toeleveringsketens, voor de haven van Rotterdam, maar ook voor die van Hamburg, ook voor die van Antwerpen, voor heel Europa, dat die zeevaart mogelijk blijft zijn. En dat dat niet ingezet wordt met die blokkades, dat ingezet wordt voor andere belangen.
0: Ja, maar het gaat dus over blokkades. Er is sowieso, lijkt het dat er wat meer gedoe is, zal ik maar zeggen, op de open wateren. Sky News meldde bijvoorbeeld dinsdag dat een Russisch oorlogsschip voor de Britse kust een artillerieoefening heeft gehouden. Er was ook dat incident met die zeilboot die beschoten is voor de kust van Engeland door een Russisch schip. Zijn dat ook zaken die aan de orde komen daar op de conferentie?
22: Ja, dus kijk, vele incidenten die plaatsvinden, die zorgen ervoor dat je het gesprek met elkaar kan hebben. En we zien natuurlijk dat de wereld is in beweging. Mm-hmm. En dat betekent dat wij als Nederland samen met onze Europese partners, ook internationale partners, ook moeten kijken hoe wij onze belangen in de wereld blijven verdedigen. Dat kunnen wij alleen doen in samenwerking met andere landen. Dan gaat het inderdaad bijvoorbeeld ook over de veiligheid op de Noordzee. Dan gaat het ook over vrije doorvaart in de Straat van de Moes en op vele andere plekken waar wij gewoon als zeevarende natie, maar met name natuurlijk als met een economie die ook gedragen wordt door handel, hebben wij daar gewoon grote belangen. En dat betekent dat de reis hierheen en al die collega's spreken ook de moeite waard is.
0: Ja, dus dan heeft het erover met Marco Rubio bijvoorbeeld, die minister van Buitenlandse Zaken van de VS, over de Straat van de Hormuz. Wat moet er dan gebeuren wat u betreft? Ja, hij moet zo snel mogelijk open, maar ja, hoe doe je dat?
22: Ja, kijk, uiteindelijk willen we dat de partijen zo snel mogelijk aan tafel gaan. Diplomatieke oplossing is waarschijnlijk de enige oplossing die mogelijk is om die straat weer open te krijgen. Iran werkt op dit moment niet mee. Dat is ook volstrekt duidelijk. En dat betekent dat wij als internationale partners, wat wij kunnen doen is alle partijen, ze spreken, ze oproepen, ze laten zien wat de belangen zijn. En ze echt motiveren om die onderhandelingstafel weer op te zoeken. En ervoor te zorgen dat ze er samen uitkomen. Dat is niet alleen in het belang van de regio daar, maar zeker ook in ons belang.
0: Ja, maar in zo'n kwartier, met alle respect voor uw ambt, maar dan in een kwartier een Nederlandse minister die tegen Marco Rubio zegt, gaat u alstublieft praten met Iran. Zet dat veel zoden aan de dijk, denkt u?
22: Nou, ik denk dat er twee kanten aan zitten. De ene kant is dat ik niet de enige ben met deze boodschap, maar waarschijnlijk iedereen die hij spreekt vandaag dezelfde boodschap heeft op dat gebied.
0: Tot u er net te gek van wordt, bedoelt u?
22: Dat zou zomaar kunnen. En twee, is dit natuurlijk niet het enige contact wat ik met mijn collega Marco Rubio heb. Of wat wij als Nederland met de Verenigde Staten hebben. Natuurlijk de afgelopen maanden sinds de start van het kabinet zijn er redelijk wat ontmoetingen geweest, bezoeken geweest. Er is continu contact onderling. Natuurlijk ook bijvoorbeeld in het kader van de NAVO, waar we intensief samenwerken, ook om meer verantwoordelijkheid te nemen over onze eigen veiligheid op het Europese continent, in samenspraak met de Amerikanen. Dus er is continu contact. En ik merk ook dat die gesprekken goed zijn, dat er naar elkaar geluisterd wordt. En uiteindelijk heeft ieder natuurlijk ook zijn eigen belangen en zijn eigen positie. Maar goed, ik ben er om de Nederlandse belangen op tafel te leggen. Dus dat blijf ik enthousiast doen. Okay.
0: Ja, begrijp je. Maar gaat het dan ook over Amerika en de rol van Amerika? Want de Verenigde Staten hebben dan weer aangegeven, wij gaan Iraanse havens blokkeren. Neem aan, dat heeft dan ook niet met open zeewateren iets te maken natuurlijk.
22: Kijk, natuurlijk, zoals ik steeds zeg, is dat onze oproep is aan de partijen, ga aan tafel zitten. Een diplomatieke oplossing is de enige oplossing die mogelijk is. Mm-hmm. Ik ben niet de enige die boodschap brengt. Er zijn natuurlijk vele partijen die boodschap brengen. Die druk is er ook op Iran. Zeker ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de golfstaten. Landen als Qatar, Saudi-Arabië. Andere landen die natuurlijk in die regio zitten. Daar wordt natuurlijk ook volop met elkaar gesproken. Wordt ook druk gelegd op een oplossing. Uiteindelijk draagt dat bij aan de oplossing. oplossing. Het is niet zo dat wij vandaag hier een knop in kunnen drukken en het is opgelost. Mm-hmm. Ik zou het graag doen, maar die knop hebben we niet. Maar uiteindelijk is wat wij internationaal doen, is met elkaar het gesprek aan blijven gaan en elkaar bewegen om stapjes de goede kant op te zetten. Laten we hopen dat het daar weliswaar was een kwartiertje, maar dat het daar weer een beetje aan bijgaat.
0: Ja, in Limburg hebben stand is een kwestie van geduld, maar dat geldt ook voor dit soort zaken, hè?
22: Ik kom uit het Europese parlement. Daar is het sowieso, ben ik gewend geraakt aan een kwestie van geduld. Ja. En ook in dit werk is dat zo. Aan de andere kant zie je ook dat de wereld snel verandert. Dat er snel ontwikkelingen elkaar opvolgen. Ook dan is het belangrijk om gewoon met elkaar in gesprek te zijn. Contact te hebben met allerlei collega's wereldwijd. Zodat je puzzelstukjes bij elkaar kan leggen. En dat je elkaar ook inzichten mee kan geven. En ja, dat is uiteindelijk ook mijn werk. Hè? Dus contact hebben met collega's, perspectieven verzamelen en uiteindelijk ook hen ons perspectief meegeven en onze belangen daarin verdelen.
0: Maar wat ik eigenlijk bedoel te vragen is, als je in gesprek bent met een minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, een belangrijke bondgenoot, zoals u zelf zei, is het dan mogelijk om als Nederlandse minister daar kritisch op te zijn? Of blijft het dan toch bij vriendelijke diplomatieke woorden?
22: Ieder gesprek is zeker een onderdeel daarvan, zijn zeker vriendelijke diplomatieke woorden. Maar uiteindelijk kies ik er vaak voor om. Ik gebruik liever achter de schermen in gesprekken op de inhoud, duidelijk zijn op de inhoud. En dus ook kritiek kunnen leveren, dingen waar we het niet over eens zijn.
0: Wat was die kritiek in dit geval dan in het afgelopen kwartier?
22: Nou, het helpt de onderlinge relatie niet als ik vervolgens een minuut na het gesprek uitgebreid ga vertellen wat we allemaal precies besproken hebben.
0: Kan
22: dat zullen
0: proberen,
22: jullie ook begrijpen. Dat snap ik. Maar natuurlijk kijken wij ook naar wat de Verenigde Staten doet en wat voor impact dat heeft op de wereld en ook op ons. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat meer zin heeft om dat in gesprekken te doen dan dat ik hele grote woorden bijvoorbeeld in de media of bijvoorbeeld in de Tweede Kamer gebruik. Volgens mij is mijn taak om zacht te zijn naar buiten en zacht op de relatie, maar scherp op de inhoud.
0: Ja.
22: En dat wordt ook gewaardeerd door de gesprekspartners, dat denk ik ook.
0: Er staan een heel rondje gesprekken staat op de agenda. Hè? Volgens mij Nieuw-Zeeland ook nog, Australië, Sri Lanka, Singapore, Filipijnen, Egypte. Alle buitenlandministers komen zo'n beetje voorbij bij u.
22: Ja, ik ben blij dat u de hele lijst kan opnoemen. Maar inderdaad heb ik nog een druk agenda voor me. Maar het is ook gewoon belangrijk om te doen. En daar gaan we gewoon rustig mee door.
0: Okay, dank, succes daar, buitenlandminister Tom Berendsen.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Al een update waar we het eerder over hadden. De EU-lidstaten hebben na lang onderhandelen toch een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, zo laat een hoge EU-diplomaat weten. Het gaat om een politiek akkoord, formele schriftelijke akkoord. Dat wordt vanmiddag afgerond, al dus diezelfde diplomaat. Voor de sancties moeten alle 27 lidstaten instemmen. Griekenland lag lang dwars vanwege het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. En nu is er afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die voor de invasie van Rusland in Oekraïne zijn gesloten. Er is in ieder geval afgesproken dat het prijsplafond voor Russische olie met een jaar wordt verlengd. En ook komen er meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. Verder komen er meer Russische boten, individuen en banken ook nog op de sanctielijst staan.
0: Gaan we naar de ANWB. Dennis Mooij is al de hele ochtend bij ons om ons te vertellen over de situatie op de weg. Dennis?
1: Nou, op de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, tussen Epe en Apeldoorn Noord. Nou, vanwege de vakantie verwachten we 's middags een minder drukke spits natuurlijk. Maar er komen wel files ontstaan vanwege recreatieverkeer. En ook de grenscontroles veroorzaken vertraging voor de Duitse grens. Terug naar het heden. Op een aantal wegen wordt er geflitst. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij 139,1. En op de A12 Den Haag-Utrecht bij 10,0.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
6: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
23: No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones.
3: Ja, het is zomer en dus hoor je deze week de tussen 10 en 11 de Big Five.
0: Ja, nou, bekend programma.
3: Van dit jaar tot nu toe. Nou, deze week de Big Five van de verzorging staat onder druk. Diana Matroos. Ja. Het zou een beetje raar zijn als we jou dan nog een keer zouden afspelen.
0: Je hebt nu al lang dat bestem gehad, dus fijn dat we Diana krijgen.
3: Dan gaan mensen de radio toch echt wel uitzetten. Met Kim Putters, voorzitter van de SER. Polarisatie is misschien wel de grootste vijand van onze verzorgingsstaat. Ja, hoe creëer je dan toch draagvlak voor in de samenleving? Dat hoor je allemaal om 10 uur dus over. Een dikke 10 minuten.
0: Heel goed. We gaan het hebben over de energieprijzen. Die lopen op, weten we allemaal. We merken het ook allemaal. De Nederlandse huishoudens weten die stijgende energieprijzen goed op te vangen. Blijkt dan weer uit onderzoek van ING. Het gedeelte van het inkomen dat naar energie gaat is nog steeds lager dan in 2022. We weten het, toen gingen die prijzen ook omhoog door de oorlog in Oekraïne. Niet alleen de energieprijzen, ook de brandstofprijzen zijn torenhoog. Nou, hoe kan het nou dat huishoudens dat goed kunnen opvangen? Dat heeft volgens Bert Colijn, hij is hoofdeconoom van ING, alles te maken met de inflatieschok in 2022.
7: De grote inflatieschok van 22, 4 jaar geleden, hebben we natuurlijk gezien dat de inkomens wel sterk ook gestegen zijn. En dat helpt toch, geeft toch een buffer om die hogere kosten wat op te vangen.
0: Tegelijkertijd zag ik ook een bericht dat er 500.000 Nederlanders, een half miljoen Nederlanders, in energiearmoede leven.
7: Ja, het zegt natuurlijk niet, hè. Het feit dat we, wat we hier zien gebeuren, zegt natuurlijk niet dat we niet individuele huishoudens hier natuurlijk wel last van hebben. Dus het is ook zeker belangrijk om daar goed aandacht voor te houden. Maar als je kijkt van, hè, hebben we nu te maken met een soort brede koopkrachtcrisis die ontstaan is, doordat we nu weer met een energiecrisis te maken hebben. Nou ja, we zien natuurlijk toch dat de 26 versie van dit jaar is natuurlijk toch volgens nog milder dan dat we in 22 zagen. Toen hadden we inflatie van boven de 10%. Nou, daar zitten we natuurlijk heel ver bij vandaan nog. En dat blijkt eigenlijk ook wel uit deze cijfers. Je ziet dat mensen dat toch eigenlijk ook nog best wel redelijk op kunnen vangen.
0: Ja, en maar die gasprijzen die kunnen blijven oplopen natuurlijk. De straat van Hormuz, het blijft er onrustig. Dus op een gegeven moment komt er een moment dat huishoudens het niet meer kunnen opvangen. Is daar iets over te zeggen van hoe lang dat nog kan duren daar in het Midden-Oosten bijvoorbeeld? Of hoe hoog die prijzen kunnen oplopen?
7: Ja, nou, het leek natuurlijk eigenlijk alsof we al brandmeester hadden een paar weken geleden. Maar nu zitten we er weer middenin en de prijzen lopen natuurlijk weer verder op. We zien natuurlijk wel dat de prijzen op de markt, zeker als je kijkt naar de olieprijs, heel belangrijk voor de prijs aan de pomp, is nog steeds wel lager dan wat die een paar maanden geleden was. Dus er zit nog steeds wel een beetje rek in. Als we kijken naar hoe het de afgelopen maanden zich ontwikkeld heeft, dan zie je dat als percentage van het inkomen mensen in maart en april echt wel meer kwijt waren dan in februari, als we het hebben over voornamelijk brandstof. Ja. Maar dat kwam in juni alweer naar beneden. Ja, dat zal nu weer wat hoger liggen. Maar het is echt wel heel anders dan wat we in 2022 zagen. Toen lagen die percentages veel hoger. Gemiddeld waren mensen toen zo tussen de 7-8% van hun inkomen kwijt. Nou, op het hoogtepunt wat we de afgelopen maanden gezien hebben, zaten we nog maar rond de 6,5%. Dat is inmiddels weer wat naar beneden gekomen. Dus daar zit echt wel verschil in. Er is wel een buffer, dus ook als die prijzen nog een beetje doorstijgen, lijkt het er niet direct op dat we snel weer aan dezelfde percentages zitten die we in 2022 zagen, van wat mensen van hun inkomen aan de energierekening en brandstof samen kwijt zijn.
0: Ja, en 2022, die oorlog in Oekraïne, toen konden huishoudens de stijgende energieprijzen niet of moeilijker opvangen. Je ziet nu wel dat het consumentenvertrouwen enorm laag is. Dus het sentiment volgens mij bij veel mensen is toch, het wordt steeds duurder allemaal, en hoe krijg ik het allemaal gebolwerkt?
7: Dat is zo. En dat sentiment dat is eigenlijk ongeveer permanent laag gebleven sinds 2022. Mensen hebben echt een klap gehad van de impact van, nou, sowieso de geopolitieke zorgen, maar helemaal natuurlijk van de hoge prijzen die er sindsdien ontstaan zijn. En ja, dat gevoel dat is zeker niet weg. En de afgelopen maanden zag je natuurlijk dat consumentenvertrouwen weer kelderde toen het in het Midden-Oosten raak was. En mensen dachten, oh, daar gaan we weer. En dat gevoel dat is natuurlijk, die zorg die begrijp ik volledig, maar tegelijkertijd zie je gelukkig wel dat de inkomens die jaar op jaar toch best gestegen zijn de afgelopen tijd, die bieden daar toch wel gelukkig een buffer voor.
0: Heb je een glazen bol, Bert? Durf je een voorspelling aan voor de komende maanden, verwachtingen?
7: Als je kijkt naar hoe het nu in het Midden-Oosten ontwikkelt, ja, het is ontzettend moeilijk. Maar je zou toch verwachten dat de komende tijd onrustig zal blijven. Maar toch te hopen dat in ieder geval er wat olie uit de straat van Hormuz blijft varen. En in dat geval zullen we in ieder geval niet terug naar 2022 gaan.
0: Nou, dat zei hoofdeconoom van de ING, Bert Colijn.
8: Tech-update.
0: deze week het opvallendste technieuws met Joe van Buurik van BNR's tech-redactie. Joe, goed je te hebben.
8: Dag, Art en Maxime.
0: Je gaat het hebben over Uber, hè? Die gaan snijden personeelsbestand. Heeft alles te maken met de inzet van, nou, natuurlijk, AI.
8: Ja.
0: Hoe willen ze dat gaan doen dan?
8: Nou, keiharde realiteit in elk geval. We zien natuurlijk op allerlei plekken, hè, wat we er ook van vinden en zeggen met elkaar. Sommige banen worden gewoon, ja, boven het alles verklaard door de inzet van kunstmatige intelligentie. In dit geval bij Uber gaat het om 10% van de medewerkers op de klantenservice die weg moeten, omdat ze dat, nou, deels gaan vervangen door AI in te zetten. Kunnen we ons natuurlijk iets bij voorstellen.
0: Een chatbot waar je dan eindeloos mee in een loop terechtkomt, toch?
8: Nou ja, dat is één ding, maar ook gewoon de verwerking daarvan. Hè? Dat is niet meer dossiertjes zus en zo, maar daar zit ook steeds meer automatisering bij. En ook de reacties die je krijgt zijn dan misschien wel nagekeken naar mens, maar ook steeds meer met AI opgesteld. Ontslagen zijn gisteren medegedeeld in een interne memo, laat Uber net weten in een reactie aan Amerikaanse persdiensten. Onder het mom van, ik citeer, versimpeling van de operatie, versterking van de persoonlijke samenwerking en het verder omarmen van AI. Dus die driedelige toelichting.
0: Gaan we gaan.
8: Ja, nou, interessante combinatie van zaken. Wel daarbij ook mensen die vanuit huiswerken worden nu toch weer geacht naar de kantoren van Uber te komen. Dus ook dat verandering van beleid is nu medegedeeld.
0: Ja, met een Uber neem ik aan dan.
8: Dat weet ik dan weer niet.
0: Ja, ja. Dus dat wordt de toekomst van Uber.
8: Nou ja, goed, het is wel interessant, want in die memo's is nog meer te lezen, schrijft Bloomberg. De topvrouw van de communicatieafdeling zegt ook, we hebben al wel wat stappen gemaakt met AI, maar het moet beter. We willen een effectievere organisatie om AI op los te laten. Nou, wat we daar dan ook van kunnen vinden. We zien natuurlijk vaker, hè, bij allerlei bedrijven die zeggen van, nou, we gaan het op een manier doen. En sommige mensen die niet mee willen in die transitie, ja, daar moeten we maar iets anders mee. Het zij weg, het zij anders opleiden. Nou, in dit geval dus een ontslagronde. En dat is wel pijnlijk, want het is de tweede bij Uber in, nou, eigenlijk een maand tijd. Want in juni ging een kwart van de People Division eruit. Dat interpreteer ik maar even als Human Resources.
0: Ja, ja, ja.
8: Dat ging trouwens in totaal maar om 1% van de in totaal 34.000 medewerkers. Onbekend is hoeveel mensen concreet nu dan weer uit moeten. En ja, we zien ook al, nou, niet echt een personeelstop, want er staan nog steeds 500 vacatures bij Uber. Maar ja, dat gaat dan vooral om technische engineers, om hun robotaxi verder te ontwikkelen. Ja, want we weten allemaal dat Uber daar al heel lang bovenop zit.
0: Ja, tot slot, Maxime, we zijn bijna klaar. Ik vind, hou jij van Lego of niet?
9: Kun je, ja, oh, fantastisch.
0: Kun je de,
9: ja,
0: rest van de dag mee aan de slag?
9: Ik ben groot geworden.
0: Echt waar?
9: Ja.
8: Ja, ja, wij allemaal, denk ik. Ja, van elke generatie onhand.
9: Ik mag het van mijn vriendin nog steeds niet in de woonkamer zetten.
8: Ja, mijn vrouw heeft best wel veel Lego in de woonkamer. Ja. Als ze luistert.
9: Een paar dingetjes heb ik er doorheen. Ja. Een setje van Wall-E.
8: Ja, maar goed.
0: Oké, okay, we gaan het over Lego hebben. Ja, ik vind het fijn dat jullie elkaar hier zo in vinden, mannen. Gaan we zo meteen dan even over doorpraten. Maar er is een gloednieuwe bouwset onthuld met gamegigant Nintendo door Lego. Hè? En dan gaan ze voor terug naar hun eigen oertijd.
8: Ken je dit, Art? Dit is jouw jeugd.
0: Dit is mijn jeugd.
8: Jij was 5 toen dit uitkwam.
0: Ik heb geen idee. Is dit in Mario Bros?
8: Ja, je zit warm, nog iets verder terug in de tijd.
0: Donkey Kong.
8: Juist!
0: Ja, ja, ja, die had ik, die had ik.
8: Dat kun je nagaan. Nou, en dit was de allereerste videogame-hit van Nintendo in de speelhal.
0: Ja, ja, ja.
8: Met de gelijknamige boze aap.
0: Nou, ik had zo'n klein computertje dat je kon openklappen.
8: Game & Watch. Ja, ja, daar had je dan weer een afgeleide versie van. Dat was toen Mario nog niet eens Mario heette, maar Jumpman. En zijn vriendin, Pauline, heette ze toen nog, moest redden van Donkey Kong.
0: Ja.
8: En dus moest je als Jumpman balken en ladders opklimmen en over objecten springen. Nou, dat kun je dus fysiek gaan nabouwen in een nieuwe Lego-set. Komt volgende week uit. Was al gelekt, maar net officieel aangekondigd. Het leuke is wel, bij deze set kun je ook echt een mechanisme installeren waarmee je de tonnetjes kan laten rollen en Mario er overheen kan bewegen.
0: Fantastisch.
8: Dus het is nog een beetje interactief ook. Niet de eerste keer dat Lego en Nintendo samenwerken. Afgelopen tijd zagen we al sets van Mario, van The Legend of Zelda. Je kan zelfs een volledige Game Boy van Lego namaken.
0: Mm.
8: En Art, op de redactie probeer ik jou ook een beetje aan het
0: game. Je probeert me te enthousiasmeren, inderdaad.
8: Ik ben immers de Game Boy van BNR in de woorden van Bas van Werven. Hoe vind je dat het zelf gaat en kan een beetje Lego daar misschien nog bij helpen?
0: Ik geef toe, ik moet mijn ambitie wat opschroeven. Ik doe het te weinig. En jij beweert dat het beter is dan social media gamen.
8: Ja, daar sta ik zeker voor.
0: Die uitspraak heb je gedaan bij de Big Five toen je te gast was. Dus daar luister ik. Moet daar beter naar gaan luisteren. Ja. Ik beloof bij deze officieel, ik zal vanmiddag proberen te gamen.
8: Ja, minder TikTokken, meer switchen.
0: Ja, ik doe mijn best.
8: Of Lego mag ook.
0: Dankjewel, Joe. Joe van Buurik.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Was hem de ochtendspits van vandaag, Maxime.
9: Het is gelukt.
0: Ja. 4 uur langer weer samen gezeten.
9: Morgen zijn we weer. Ik ga je niet wegstemmen op de eilandraad. Morgen mag je terug.
0: Gelukkig maar. Nou, dan ben ik blij. Dan zie je mij morgenochtend rond 6:00 zijn we in ieder geval weer te horen. Nu op deze zender Diana Matroos met Kim Putters dus, voorzitter van de SER en BNR's Big Five. Mooi programma hoor. Van de verzorging staat onder druk. Wij zijn er morgen weer 6:00 dus. Tot dan.
11: Tja, en de rest weet je. Vandaag is het

0: Nl/bb en via DAB+.
1: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
2: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
4: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
2: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
1: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: Nu in de BNR-app.
8: Topman Bezi maakt zich geen zorgen om Amerikaanse Chips Act. Akkoord over 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland bereikt. Een Nederlandse staat bouwt belang in ABN AMRO met 20,5% af. Er blijft 20,5% over. Dat en meer vind je in de BNR-app.
9: Dennis, mooi bij de ANWB. Is er ook nog maar ergens een beetje vertraging te vinden?
10: Zeker. Op de A16 staat het al heel de ochtend vast. Vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten extra op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord een kwartier vertraging door het slechte wegdek. De rechterrijstrook is dicht. En de A76 van Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een camera op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij 161,1 en de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij 1,7.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer thuis. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in één daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Mangabe wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat niet kon. Als het aan waakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kun je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikte het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Bij nieuwe Oekraïense aanvallen op Rusland zijn zeker 2 doden gevallen. Kiev deed onder meer aanvallen op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Rusland haalde naar eigen zeggen meer dan 200 Oekraïense drones neer. De Russen bombardeerden de Oekraïense havenstad Odessa. Er zijn nog geen berichten over gewonden. Het begint nu wel erg spannend te worden voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Over een dik uur wordt ze in een tuigje gehezen en gaat ze van de Euromast abzeilen. Had ze beloofd als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou ook meedoen, maar dat doet hij een andere keer. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Polarisatie is misschien wel de grootste vijand van onze verzorgingsstaat. Hoe creëer je dan toch draagvlak in de samenleving? Daar sprak ik eerder dit jaar over met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
13: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
14: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt meer druk op te staan. Dat zie je ook duidelijk nu aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De vraag die daaronder hangt is: wat voor een samenleving willen we, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarvoor praat ik de hele week al met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat staat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, kort gezegd de SER, oftewel de belangrijkste adviesraad van de Nederlandse regering en het parlement op het gebied van sociaal-economisch beleid. De raad brengt werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen bij elkaar maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ja. Van harte welkom terug bij de Big Five. We hebben afgesproken om te tutoyeren. En ik zeg over de SER een beetje hoe dat in elkaar zit. En volgens mij hebben jullie een totaal nieuwe samenstelling.
17: Ja, het is best een spannende tijd. 1 april is er een nieuwe raadsperiode begonnen. Dat betekent dat we redelijk veel nieuwe vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben. Maar zeker zo spannend is dat het dagelijks bestuur van de SER, dat bestaat uit de voorzitters van de branches, dus VNO-NCW, MKB Nederland, LTO, FNV, CNV, vakcentrale professionals. En een heel groot deel van de voorzitters is net aangetreden. Dus mijn dagelijks bestuur is ook nieuw. En een kabinet dat ook net zit en een minderheidskabinet is. Dus het is een spannende tijd in de polder.
12: Ja, maar het is misschien ook wel juist het mooie moment om ook een vernieuwing te geven aan dingen die heel lang stil liggen.
17: Nou, kijk, we staan voor hele grote vraagstukken. En ik merk, ik heb ook iedereen al bij elkaar gehad natuurlijk in de afgelopen tijd, dat er veel ambitie is. En dat, dat de nieuwe voorzitters natuurlijk ook iets willen bereiken. Ze willen wel doorbraken in de Nederlandse economie, zorgen dat het verdienvermogen weer versterkt, dat we de sociale zekerheid op orde houden, al die grote dingen. Dus ja, er ligt ook zeker een kans om dat met elkaar verder te brengen.
12: Ja, de gasten zitten ook deels vertegenwoordigd in deze week, hè, want ik heb Hans Spekman morgen en Koen van Oostrum ben ik mee begonnen. En jij bent natuurlijk ook onderdeel van die polder. Je zegt het is spannend. We hebben nu de discussie rond de sociale zekerheid. Merk je die spanning daar ook in terug?
17: Nou, het is natuurlijk, het is zeker spannend, omdat het gaat nogal ergens over. Hè. Het gaat over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dus waar hebben we de banen in de toekomst voor in? Waar verdienen we ons geld mee? En welk sociaal vangnet hoort daar dan bij als je niet mee kunt komen op die arbeidsmarkt? Dat gaat over iedereen in onze samenleving. Dus ja, dat is heel spannend. En het is ook logisch dat iedereen daar zijn belang ook in behartigt op dit moment.
12: Ja, en dan zie je dat de polder weer heel erg belangrijk is. Moet die polder weer gereanimeerd worden, of werkt hij uitstekend? En ik zie nu een lach op het gezicht.
17: Ja, nee, kijk, het poldermodel, dat is natuurlijk al heel oud. En dat moet altijd meebewegen in de tijd. Het is eigenlijk wel heel bijzonder. Wij hebben afgelopen jaar het 75-jarig bestaan van de SER gevierd. Dat gaat dus terug naar de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. Het is een heel bijzonder verhaal, want de Duitse bezetter die heeft dus in de oorlog zo'n 1100 leiders van Nederland gevangen gezet in het gijzelaarskamp Beekvliet in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Dan moet je denken aan politici, wetenschappers, CEO's. Even voor het beeld van de luisteraar. Mensen als Willem Drees, onze latere premier, de Kwaai, hebben daar gevangen gezeten. Ook Frits Philips, de CEO. Nico Tinbergen, de Nobelprijswinnaar. En deze mensen hadden in dat kamp, ze konden met relatief wat vrijheid. Ze konden met elkaar praten, boeken lezen. Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Ze waren weliswaar gevangen. De Duitsers hebben er ook een aantal gevangen gefusilleerd op het moment dat in de Nederlandse samenleving verzet ontstond. Dus er was wel degelijk dreiging. Maar in dat kamp hebben deze mensen met elkaar gedacht van hoe moet Nederland er nu na de bevrijding uitzien? Hoe zorgen we ervoor dat de polarisatie niet toeneemt? Dat welvaart voor iedereen binnen bereik is? Dat we er samen de schouders onder zetten? En daar is een week na de oorlog de Stichting van de Arbeid uit voortgekomen en opgericht. En een paar jaar later de Sociaal-Economische Raad. Dus wij zijn ervoor om juist die verschillen te overbruggen, om weer doorbraken te bereiken naar de toekomst. En ik voel mij hartstikke geïnspireerd door die opdracht die we eigenlijk vanuit de wederopbouwperiode hebben meegekregen.
12: Dit is toch ongelooflijk, hè? Dit verhaal is totaal onderbelicht.
17: Ja, ik ben er echt verrast door dat bijna niemand dit weet. En ook als je de namen noemt van de mensen die daar gevangen gezeten hebben, ja, dan gaat het heel erg leven. Want natuurlijk kennen we die allemaal, maar ook de oprichters van onze politieke partijen, oud-burgemeester Oud van Rotterdam heeft er te hebben, ja, dan gaat het heel erg leven. Want natuurlijk kennen we die allemaal, maar ook de oprichters van onze politieke

0: En dan is het mooi om daar lessen te leren uit die tijd. En je noemde ergens ook dat daar afscheid werd genomen van polarisatie eigenlijk. Hè? Zo'n woord wat nu ook weer ontzettend levend is. Is dat, als we het hebben over de verzorgingsstaat, misschien ook wel de grootste dreiging van die verzorgingsstaat, dat we polarisatie hebben?
1: Ja want ook destijds begonnen ze met hun verschillen. Het was natuurlijk de tijd van de verzuiling en ook gepolariseerde standpunten over hoe het leven eruit moest zien. Maar wat ze daar ontdekten, dat was dat er eigenlijk meer was dat hen verbond aan elkaar. Namelijk sociale rechtvaardigheid. Dat iedereen mee moet kunnen komen in de samenleving. Dat we een veilige samenleving willen hebben. En vandaag is dat niet anders. Ik zou eigenlijk ook wel, wij spreken de Tweede Kamer, het gesprek breed aan willen gaan. Er moeten toch een aantal uitgangspunten voor onze economie zijn die we van links tot rechts allemaal met elkaar delen. Want dat is namelijk onze gezamenlijke welvaart, dat iedereen daarin mee kan komen. En dan zijn er nog genoeg onderwerpen waar we waarschijnlijk over verschillen. En of er meer geld naar sociale zekerheid moet of iets anders. Maar het feit alleen al dat wij allemaal een sterke economie willen, waar we banen aan ontlenen, waar we een sterk verdienvermogen aan ontlenen en ook een goed sociaal vangnet bij hoort, ik zou zeggen, dat is een hele sterke basis om samen het gesprek op
0: aan te gaan. Dat hoort bij elkaar. Je kan geen economische groei hebben zonder een sterke sociale staat.
1: Wat we wel eens zeggen is van, als je een world-class industry wil zijn, dus echt wereldklasse economie, dan heb je ook een world-class society, dus een sterke samenleving nodig, met een goed opgeleide beroepsbevolking, dus een goed onderwijssysteem, met een vangnet voor mensen die even niet mee kunnen komen, maar ook een sociale zekerheid die helpt als jij van baan naar baan moet, en een andere opleiding om dat voor elkaar te boksen. Mm-hmm. Dat hoort dus bij elkaar. Dus een sterke economie zorgt ook voor het menselijk kapitaal dat daarbij nodig is.
0: En maak je daar zorgen over? Als je kijkt waar we op dit moment met elkaar staan?
1: Nou, het glas is bij mij altijd ook half vol. Dus ik zie ongelooflijk veel kansen voor Nederland om dit de komende tijd goed te doen. Maar dan moeten we een aantal dingen wel beter gaan doen. Om je een voorbeeldje te geven. Ik vind dat wij het leven lang ontwikkelen. Dus gewoonweg dat mensen ook tijdens hun werkende leven goed toegang hebben tot om- en bijscholing op momenten dat dat nodig is, dat hebben we gewoon niet goed genoeg geregeld. De arbeidsmarkt van de toekomst, dat is er eentje waarin sneller bewegingen plaats zullen vinden. Mensen zullen op een gegeven moment ook zien dat bijvoorbeeld AI hun werk doet veranderen.
0: Ja.
1: Nou, dat kan betekenen dat je zegt, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. Of dat je zegt, nee, ik moet bepaalde skills, bepaalde vaardigheden bij leren. Ja, dat moet er dan wel zijn. Nou, dat is zo'n voorbeeld waarbij ik zeg, het is niet goed genoeg geregeld in ons land, maar we hebben de kans om dit in de komende jaren, en daar roep ik ook het kabinet toe op, in deze kabinetsperiode, om daar forse stappen te zetten.
0: Ja, is het moeilijk om draagvlak te vinden voor dit soort grote maatschappelijke vraagstukken? Want jullie hebben natuurlijk heel veel adviesrapporten liggen.
1: Nou, ik denk dat we hier, zeg maar, over het belang hiervan het wel vrij snel eens zullen zijn met elkaar. Maar we kunnen natuurlijk iedere euro maar één keer uitgeven. Dus het is natuurlijk wel zo dat er politiek keuzes moet maken. Maar daar zeg ik dan wel bij, als het gaat om investeren in onze economie, in onze arbeidsmarkt, dan gaat voor een deel toch ook echt de kost voor de baat uit. We zullen publiek en privaat meer moeten investeren in onze economie. Als we dat publiek niet doen, dus bijvoorbeeld in leven lang ontwikkelen, in goede zorg, ja, dan wordt het ook voor bedrijven minder aantrekkelijk om in de Nederlandse economie te investeren. Want waarom is het aantrekkelijk om in Nederland je bedrijf te hebben, als je ervan op aan kunt dat er een goed opgeleide beroepsbevolking is, dat er, als er iets aan de hand is qua ziekte of arbeidsongeschiktheid, dat het goed geregeld is, en niet onbelangrijk, als je kijkt naar de afgelopen periode, een overheid die stabiel beleid voert, die niet iedere 2-3 jaar andere regels stelt, die op een weer steeds weer anders met jojo-beleid
0: omgaat.
1: Kijk, dat weerhoudt bedrijven van investeren.
0: Nou ja, en natuurlijk dus ook een overheid die niet polariseert. Hè? Want we begonnen net met die fantastische, ook pijnlijke begingeschiedenis van de SER, maar er zat ook weer dat positivisme in van, we gaan het anders doen, we gaan die polarisatie overbruggen. En die heb je dus wel nodig, dat moet je kunnen doorbreken om dit ook voor elkaar te krijgen en ook nieuwsgierig te zijn naar de ander en het andere perspectief. Is dat ook nu, ik weet dat je niet veel kan zeggen over het actuele thema sociale zekerheid, maar is dat nu ook de rol die jullie spelen als SER om daar bruggen te bouwen en uit die polarisatie te komen?
1: Ja, ik zou daar volmondig ja op willen zeggen. Zo zie ik de rol zeker van de SER, ook van de Stichting van de Arbeid. Wat wij elke dag doen is de

0: partijen bij elkaar brengen. Het hangt natuurlijk ook op mensen die elkaar moeten vertrouwen. Dus het is heel belangrijk dat werkgevers en werknemersvoorlieden nu met elkaar in gesprek zijn, zodat er vertrouwen ontstaat. En eigenlijk nog veel belangrijker dat wij tegen elkaar zeggen, we lopen samen op de komende jaren, ook als het moeilijk wordt, en ook met de politiek samen.
1: De Big Five. Diana Matroos.
2: Mijn gast vandaag is Kim Putters. Hij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, oftewel kort gezegd de SER. Daarnaast ben je trouwens nog zoveel meer. Je bent ook nog bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hoogleraar Brede Welvaart aan de Tilburg University. Voormalig Eerste Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. En we kennen jou natuurlijk ook nog, omdat je jarenlang aan het hoofd hebt gestaan van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Ja. En toen ik aanschoof vanochtend bij mijn collega Bas van Werven om aan te kondigen dat jij kwam, zei hij, de meest invloedrijke Nederlander. Omdat draag je toch nog steeds met je mee, omdat je steeds bovenaan die lijstjes stond.
0: Ja, dat lijstje dat blijft je achtervolgen. Volgens mij is hij daarna ook niet meer verschenen.
2: Nee,
0: hij
2: is gestopt.
0: Volgens mij is de Volkskrant ermee gestopt. Dus ja, maar het klopt,
2: nou, dan ben je gewoon voor de rest van je leven de meest invloedrijke Nederlander. We hebben het deze week over de verzorgingsstaat. En we hebben al een beetje de link gelegd, ook met polarisatie als grote dreiging ook van die verzorgingsstaat. En hoe belangrijk het is om dat sociale gezicht en het economische gezicht bij elkaar te brengen. Toch iets dieper ingaan op die verzorgingsstaat. Je hebt ook een leerstoel bekleed in het verleden die daar mee te maken had. Misschien eerst even een persoonlijke vraag. Wat betekent de verzorgingsstaat voor jou persoonlijk?
0: Oh, dat is een mooie, mooie vraag. Voor mij persoonlijk, maar ik ben natuurlijk ook een kind. Letterlijk, ik ben in de polder geboren en getogen in een land waarin het vanzelfsprekend was dat we goed onderwijs konden genieten. Dat als er iets aan de hand is, dat je ook bij een arts terecht kunt, of dat er een vangnet is. En dat je, als je hard werkt, ook een goede plek op de arbeidsmarkt kunt vinden. En als ik dat bij elkaar optel, dan is dat een samenleving waarin brede welvaart, de welvaart voor iedereen toegankelijk is. En ik denk dat de verzorgingsstaat speelt daar een onmisbare rol in. Dus een sterke economie en een sterke verzorgingsstaat, die geven mensen kansen in het leven.
2: Ja.
0: En dat is denk ik toch in de kern waar we het met elkaar voor doen. Dat we een land zijn waarin je goed kunt ondernemen, maar waarin je ook een goed leven hebt als je werknemer bent.
2: Ja,
0: of ZZP'er.
2: Maar ja, en dat je ook gewoon goede zorg kan krijgen op het moment dat er iets met je gezondheid is. Hè? Dat hoort er allemaal. Het is heel breed, goed onderwijs. Heb je daar zelf kansen door gekregen die jou naar die belangrijke posities allemaal hebben gebracht?
0: Zeker. Ja, wat ik me goed herinner is dat ik kom uit de schippersfamilie, dat misschien wel vaker over gehad. En in ieder geval een familie waarin het niet vanzelfsprekend was om te gaan studeren aan de universiteit. Maar ik wist wel dat ik wilde iets anders. Overigens vind ik het varen prachtig. Hè, dus ik heb mijn hart bij de binnenvaart liggen, maar het is niet mijn vak. En doordat er een goed systeem van studiefinanciering was, en ik in combinatie met een baantje daarbij dat ook voor elkaar kon krijgen, ben ik gaan studeren. En voor mij is dat onderdeel van die verzorgingsstaat die mij ook heeft geholpen door een goed systeem van financiering en onderwijs om een stap verder te zetten.
2: Ja,
0: en dat is ook de verzorgingsstaat.
2: Ja, en als je dan kijkt, moeten we ervoor strijden nu, vind je?
0: In deze tijd moeten we wel alles ook weer opnieuw doordenken. Want de economie verandert snel. Dus wat zijn nou de sectoren waarin de banen van de toekomst liggen? Dat heeft consequenties voor in welke opleidingen wil je investeren? Wat is de onderzoeksagenda? Nou, we hebben recent het rapport van Peter Wennink gehad.
2: Ja,
0: daar is veel over gesproken. Hij geeft in dat rapport aan, we zullen een paar keuzes moeten maken voor sectoren waar we groot in willen zijn. En dat zit natuurlijk deels op AI, quantum, biotech. Dat betekent wel iets voor ons onderwijssysteem. Maar ook voor mensen die daar misschien niet in mee kunnen komen. Dus dan moet je ook weer nadenken over welk sociaal vangnet hoort daarbij die economie van de toekomst.
2: Mm-hmm.
0: Dus het is een ingewikkelde tijd, omdat er zoveel verandert. Maar daardoor, in antwoord op je vraag, staat er ook veel op het spel als je een samenleving wil blijven die ook een beschaafde samenleving is en waarin mensen het nog steeds kansen krijgen, ongeacht hun afkomst of opleiding.
2: Ja, want de mensen die naar BNR luisteren, die hebben het over het algemeen best goed, hè? Dus ik zit ook een beetje met de luisteraar die nu met ons meeluistert mee te denken. En er zijn zijn gelukkig ook heel veel mensen die het belangrijk vinden dat we een sterkere samenleving hebben. Maar misschien ben je er gewoon ook niet echt mee bezig. Met jou gaat het goed.
0: Ja, maar het kan je dus ook overkomen. Laat ik een voorbeeld geven. Alle ontwikkelingen rond AI en digitalisering. Nou, er gaan heel veel verhalen de ronde over wat dat nou eigenlijk voor impact zal hebben op ons leven, op ons werk. Nou, wij hebben gezegd, we weten één ding zeker. Er zal een aantal banen waarschijnlijk verdwijnen, overgenomen worden door AI. Maar nog veel waarschijnlijker is dat voor bijna iedereen het werk veranderen zal.
2: Ja.
0: Intensiteit, kwaliteit, momenten waarop je werkt, de plekken waarop je werkt. Nou, als je dat nou weet, dan moet je met elkaar gaan nadenken wat voor vaardigheden en skills hebben we eigenlijk nodig. Want niet iedereen kan vanzelfsprekend met alle geavanceerde systemen omgaan. Dit heeft dus grote consequenties voor wat ik daarnet noemde, het leven lang ontwikkelen. Dat beperkt zich niet tot het diploma zoals je zo ongeveer 20, 22 bent. Nee, dit is ook van belang als je 50 bent, want dan moet je nog even op de arbeidsmarkt. En bovendien, niet alleen op de arbeidsmarkt, je wil ook in de samenleving mee blijven komen. Dus die hele ontwikkeling van AI heeft grote consequenties voor waar investeren bedrijven in, maar ook grote consequenties voor hoe richten we de verzorgingsstaat in.
2: Ja, en welke skills zijn dan belangrijk die we gaan ontwikkelen met z'n allen?
0: Exact, ja, en dat zijn er natuurlijk. Kijk, dat is niet alleen maar technisch, want ik vind dat ook vaak een denkfout die gemaakt wordt, alsof zo'n technologische innovatie vooral gaat over de systemen en welke knoppen je in moet drukken. Het is ook sociale innovatie. Het is namelijk gewoon op heel veel werkvloeren ook een cultuurverandering. Hoe willen wij samen met die technologie omgaan? Wat betekent dat voor samenwerking in een team? Tot en met hoe ga je roosteren? Wie er wanneer wat doet? Dus het is ook een gedrags- en cultuurverandering. En in mijn ogen zullen we dus ook vanuit die sociaal-wetenschappelijk en gedragskant veel meer die technologische ontwikkelingen moeten begeleiden en ondersteunen.
2: Ja, en zijn er dan ideeën? Hebben jullie ideeën hoe we dat dan moeten doen? Hoe moet je eigenlijk, er zijn ook werkgevers nu aan het luisteren die misschien hier iets mee kunnen.
0: Ja, het mooie aan de Sociaal-Economische Raad is, de meeste mensen zullen ons kennen van de adviezen die we aan de overheid geven, de akkoorden die gesloten worden. Maar wij hebben ook bij wet een aantal uitvoerende taken waar het bedrijfsleven bij ondersteund wordt. Dus om een voorbeeld te geven, ik noemde leven lang ontwikkelen. Wij zijn letterlijk ook in regio's met bedrijven en onderwijsinstellingen aan het kijken hoe we bijvoorbeeld die skillsgerichte aanpak, zoals we dat noemen, dus die vaardigheden, hoe we die echt een plek kunnen geven op de werkvloer en in opleidingsmodules. Dat is een voorbeeld. Maar we helpen bedrijven ook bij diversiteit en inclusie op de werkvloer. Want hier gaat het ook over de vraag, wie bereik je wel en niet? En ben je echt een inclusieve werkgever? Mm-hmm. En hoe kan je dat nou beter doen? Daar helpen we ook bij. Dus ja, wij proberen ook echt letterlijk met bedrijven samen te kijken, hoe kunnen we dit stap verder
2: brengen? Ja, ik kan me ook voorstellen dat dit ook voor als onderdeel van de verzorgingsstaat hebben natuurlijk het onderwijs, dat ook het onderwijs moet meebewegen met deze ontwikkeling. Dat we ook onze jongeren op een andere manier, onze kinderen, jongeren op een andere manier scholing moeten gaan geven, klopt dat?
0: Absoluut, en daar laat ik ook een compliment en een waardering aan het mbo uitspreken. Als je ziet wat er in het afgelopen 15 jaar aan ontwikkelingen zijn geweest in samenwerking tussen het bedrijfsleven en de mbo-instellingen in ons land, dan is dat geweldig wat er gebeurt. Ik was een paar weken geleden op een heel grote bijeenkomst waar heel veel opleiders en bestuurders in het mbo en het bedrijfsleven samen waren, en dan zie je hoeveel innovatieve nieuwe dingen er gebeuren. En niet alleen in het klaslokaal, want dat is dan de kern van de verandering in het onderwijs voor een belangrijk deel. Het vindt ook op de werkvloer. Coaching on the job. Voor heel veel jonge mensen is het niet per se een oplossing om weer op school te gaan zitten, maar wel om van ouderen bijvoorbeeld op de werkvloer te leren hoe je bepaalde technieken toepast. Nou, ditzelfde moet eigenlijk ook in het hoger onderwijs een boost krijgen. Dus ook universiteiten, die zullen de komende periode veel meer werk moeten maken van wat kunnen wij betekenen voor werknemers die al een aantal jaren op de arbeidsmarkt hun carrière aan het invullen zijn, maar die toch weer even terug moeten om te leren en bij te leren. En ook universiteiten kunnen daarbij op de werkvloer veel meer betekenen. Dus ja, hier is het onderwijs een onmisbare schakel.
2: Ja, en als ik eigenlijk tussen de regels door bij je lees, dan zijn we natuurlijk heel erg geënt op, we moeten steeds meer een beter cv hebben. Hè? En ook in die studie zit dat heel erg groot. Je moet hoger opgeleid zijn. Dat is dan heel erg belangrijk. Terwijl als je naar de skills van de toekomst kijkt, precies, liggen die misschien veel meer op menselijke waarden?
0: Ja, we moeten dat beeld moeten we. Ik zeg niet corrigeren, want opleiden en verder willen komen in leren, blijft belangrijk voor iedereen. Voor letterlijk de emancipatie gewoon van de mens. Hè, dus jezelf ontwikkelen. Maar dat hoeft niet altijd steeds hoger in termen van onderwijs te zijn. Het kan ook betekenen dat je skills bijleert. Sterker nog, ik vind ook dat wij veel meer de mens tegenover ons moeten zien. Want als je een goed gesprek hebt met je leidinggevende, dan zou die leidinggevende ook geïnteresseerd zijn. God, wat doe jij eigenlijk bij die sportvereniging? Of wat doe jij in een bestuur van een andere club? Mensen die doen ook heel veel vaardigheden, soms ook in hun vrije tijd op, die ze meenemen naar de werkvloer. En wat kan betekenen dat iemand ineens een heel groot organisatietalent blijkt
2: dus
0: te zijn.
2: Dus we moeten eigenlijk onze gesprekken op de werkvloer veel meer verrijken. Het is eendimensionaal.
0: Ja, dat vind ik wel. Dus een diploma zegt niet alles. Verbreed het met wat mensen nog meer met zich meebrengen. Maar ik blijf wel ook een pleidooi houden dat het voor de ontwikkeling van mensen ongelooflijk belangrijk kan blijven om ook een volgende stap in een onderwijscarrière te zetten.
2: Straks ga ik verder praten met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, over bedrijven die Nederland inruilen voor andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, vanwege een gebrek aan durfkapitaal. En hoe belangrijk het ook in het kader van onze verzorgingsstaat is om daar aan te werken. Blijf luisteren.
3: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
4: The Gradometer.
5: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
6: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
5: Ja, verbazend.
6: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in het de grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
7: En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, ja, dit soort gedonde, dat wil ik niet hebben.
5: Ja.
7: Daar heb ik echt geen zin aan. En dus dan hoef je nog niet eens ineens heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe.
5: Ja, want dit is natuurlijk één specifiek geval waarin een Amerikaanse overname is afgeketst.
8: Welk gedonder doelt hij dan precies op?
6: Nou, dit gedonder dat er zoveel kritiek op is, dat er zoveel opeens discussie is over die digitale soevereiniteit. Okay. Is het nou omdat wij inderdaad allemaal dat opeens zo belangrijk vinden? Of is het gewoon zo dat die overheidspartij helemaal geen zin hebben in dit gedoe, dus volgens Bert Herbert. Ik vond nog wel een interessante invalshoek. Ja, die hij daar
5: gek genoeg heb ik eigenlijk geen negatieve reacties gehoord op dit besluit of gezien. Maar
6: er komen zo op, denk ik. De Amerikanen die kijken er misschien nog wat anders naar.
5: Precies, maar ja, die Amerikanen.
6: Maar het is ook nog wel een vraag: hoe, weet je wel, dit is inderdaad één casus. Hoe gaat dit nou verder?
3: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
9: Ik open de vergadering.
10: Ja, voorzitter.
11: Ja, dank voorzitter.
10: Voorzitter,
11: dank
10: voor de
12: luisteren. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Hoe gezond ben je echt?
11: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl. Ik pak je
14: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
15: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
14: Vandaag is er en morgen weten we niet.
15: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
16: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl. BNR Verkeer.
17: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 40 kilometer file op de A12 richting Duitsland. Heb je voor de grens 20 minuten vertraging. A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk 10 minuten extra. Dat komt door werkzaamheden op de A16. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein doe je er ook 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. En er wordt geflitst op de A6 van Lelystad naar Muiden bij 68,5. En de A13 naar Rotterdam bij 6,7.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer thuis. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in één daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Mangabe wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat niet kon. Als het aan waakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kun je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikte het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Bij nieuwe Oekraïense aanvallen op Rusland zijn zeker 2 doden gevallen. Kiev deed onder meer aanvallen op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Rusland haalde naar eigen zeggen meer dan 200 Oekraïense drones neer. De Russen bombardeerden de Oekraïense havenstad Odessa. Er zijn nog geen berichten over gewonden. Het begint nu wel erg spannend te worden voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Over een dik uur wordt ze in een tuigje gehezen en gaat ze van de Euromast afzeilen. Had ze beloofd als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou ook meedoen, maar dat doet hij een andere keer. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Nederland staat hoog in de ranglijsten van gelukkigste inwoners, beste zorg en gelijke rechten. Maar wat is er voor nodig dat dit over 20 jaar nog steeds zo is? Daarover ging ik eerder dit jaar in gesprek met Kim Putters, voorzitter van de SER in BNR's Big Five van de verzorgingstaat onder druk.
20: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
21: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
20: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
21: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
20: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Diana Matroos.
2: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 topgasten over onze verzorgingsstaat en hoe we die in de toekomst veilig moeten stellen en dat het ook belangrijk is voor onze economie. Het staat niet los van elkaar. Morgen zal ik er ook over spreken met Hans Spekman, de voorzitter van vakbond FNV, over de pittige gesprekken die deze zomer over onze sociale zekerheid gevoerd moeten worden. De polder moet echt aan de slag. En vandaag spreek ik met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, natuurlijk ook onderdeel van die polder.
1: Zeker.
2: Het is moeilijk om inhoudelijk op die sociale zekerheid in te gaan, maar spelen jullie echt een regierenrol hierin of meer op de achtergrond? Hoe zorg je dat die polder de komende zomer goed aan de slag kan? Ja.
1: Nou, op dit moment praten vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar om te kijken hoe ze met het kabinet in gesprek zouden kunnen gaan. Maar wij hebben als Sociaal-Economische Raad ook in de afgelopen paar jaren flink wat bouwstenen neergelegd. We hebben al gezamenlijk dus met werkgevers en werknemers voorstellen gedaan om de arbeidsproductiviteit in ons land te vergroten. Om te kijken hoe je mantelzorg en werk beter combineren kunt. Hoe de industrie kan verduurzamen, leven lang ontwikkelen. Dus er liggen allerlei bouwstenen waarvan ik ervan overtuigd ben dat die ook de komende tijd in die gesprekken een rol spelen. En inderdaad, ook ik persoonlijk, ik praat natuurlijk met iedereen om te kijken hoe kunnen we op een goede manier de volgende stappen zetten. Dus ook als Sociaal-Economische Raad zijn wij natuurlijk in het gesprek de achtergrond altijd betrokken. Maar op dit moment praten vooral de vakbonden en werkgeversorganisaties.
2: Ja, maar op een gegeven moment kan het misschien zijn dat jullie meer de voorgrond gaan pakken op het moment dat ze er niet uitkomen.
1: Nou, dan kijk, het belangrijke is dat de Sociaal-Economische Raad altijd beschikbaar is om dit land verder te brengen. Dus op het moment dat werkgevers en vakbonden en ook de overheid, het kabinet, dat van belang vinden, dan sta ik klaar.
2: Ja, oké, we gaan dat volgen hoe dat allemaal uitpakt. Waar we dit half uur over gaan hebben is nog strategische autonomie. Je noemde net ook al eventjes het rapport van Wenning, hè, want jullie hebben ook een belangrijk stuk geschreven, welke investeringen er nodig zijn. Volgens mij was dat eind mei, hè, dat jullie met een stuk naar buiten zijn gekomen waar ook al iets zat over dat leven lang ontwikkelen en hoe je met AI moet omgaan. Hè. Ja. Dat zijn belangrijke bouwstenen en eigenlijk heb je in het eerste half uur uitgelegd, die economie en die arbeidsmarkt kan je niet loszien van de verzorgingsstaat. Hè. Het sociale gezicht is in alles belangrijk om als land te kunnen floreren. Als je dan naar de strategische autonomie kijkt, hoe belangrijk is die daar dan bij?
1: Ja, die is ongelooflijk belangrijk. Kijk, Nederland, dat is misschien toch ook goed om even te onderstrepen. Nederland is natuurlijk heel erg afhankelijk van de Europese Unie qua economie. Maar we behoren ook tot de top 5 landen binnen de EU die het meest afhankelijk is van landen buiten de Europese Unie. En dan wil je, zeker gegeven alle geopolitieke ontwikkelingen, natuurlijk niet afhankelijk zijn van grondstoffen in landen waar je niet van afhankelijk wilt zijn. En daar zijn er een aantal op dit moment. Dus ja, wij moeten heel erg goed nadenken hoe we bijvoorbeeld naar een circulaire economie gaan, zodat we die zaken die we in ons land hebben kunnen hergebruiken en minder afhankelijk worden van die andere landen waar we niet van afhankelijk willen worden. We zullen de energietransitie moeten versnellen, zodat we op een andere manier met onze energiebronnen omgaan. Dat is dus niet alleen maar goed voor de klimaatverandering, de opwarming van de aarde, maar het is ook goed voor onze portemonnee, de stijgende energieprijzen en de strategische autonomie. Dus ja, het is heel belangrijk.
2: Ja, en we benoemen dit ook elke keer weer. Zie je al dat het in gang komt? Want het is best wel moeilijk om dit echt, denk ik, nou ja, aan de gang te krijgen.
1: Ja, maar niet snel genoeg. Dus ja, ik zie dat als het bijvoorbeeld gaat om circulaire economie en die energietransitie, en dat ook het huidige kabinet sterke ambities heeft om dit te versnellen. Maar we hebben bijvoorbeeld wel echt meer zowel publieke als private investeringen nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dus we hebben ook de gezamenlijkheid met het bedrijfsleven nodig om te zeggen, we gaan in nieuwe, schone technologie investeren. We gaan ervoor zorgen dat we die afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen echt terugdringen. Dus ja, de start is gemaakt. Maar we zullen daar echt een tandje bij moeten doen als we naar die nieuwe economie van de toekomst toe.
2: Ja, en welke blokkades zie je dan waarom dat dan toch niet gebeurt?
1: Nou, laten we hopen dat het in de komende weken lukt om het stikstofslot eraf te krijgen. Dus ik hoop van harte dat we weer versnelling aan kunnen brengen in vergunningverleningen. Dat gaat niet alleen de landbouw aan, maar ook de industrie, de woningbouw en alles wat belangrijk is om onze economie en verzorgingsstaat draaiende te houden. Dus dat is wel het eerste wat er in mij opkomt bij die vraag. Maar vervolgens willen we natuurlijk ook dat de wetenschap, de bedrijven en de onderwijsinstellingen ook meters maken om die innovatie sneller op de markt te krijgen. En dan heb je bijvoorbeeld ook weer noem maar wat, risicokapitaal nodig. Dus ook vertrouwen in start-ups, in bedrijven die de goede dingen doen, ook als het gaat om de energietransitie, en die je versneld verder wil brengen. En daar moeten we ook meer open zijn naar mogelijkheden om dat te financieren. Dus het hangt allemaal samen. Maar laat ik in deze weken wel die vergunningverlening en de stikstofproblematiek even noemen, want die zet onze economie wel op slot.
2: Echt al heel erg lang. En ben je dan nu hoopvol dat gaat lukken?
1: Ja, ik keer het eigenlijk om. Het moet. Want we staan anders echt stil. En in stilstaan in de huidige wereld is echt achteruitgang. Want het betekent dat we de boot op verschillende terreinen missen. Dus op het moment dat bedrijven niet kunnen investeren, heeft het gevolgen voor de woningbouw, heeft het gevolgen voor de banen die op het spel komen te staan.
2: Maar dus dit is al heel lang zo, hè? Dat we dit ook
1: op een gegeven moment raakt de rek eruit. Hè?
2: Ja.
1: Dus wij zijn natuurlijk een sterke economie. We hebben heel wat buffers en we kunnen veel opvangen. Maar daar gaat de rek natuurlijk ook een keertje uit. Dus en wat ik eigenlijk nog positiever vind, ik merk in al mijn werkbezoeken en de voorzitters van de sociale partners en hun collega's die ik spreek, ik merk ook enthousiasme om aan de slag te willen. Wij willen niet stil. Wij zijn niet een land van ondernemers die stil willen staan. Dus we willen zo graag groeien, uitbreiden, duurzaam zijn. Want dat is groei. Ja. Groei betekent niet per se ten koste van onze leefomgeving. We hebben heel veel slimme mensen in ons land en in instituten die juist ook die duurzame ontwikkeling verder willen brengen. Maar ook dat is ingewikkeld als je geen vergunning krijgt voor je bedrijf.
2: Ja, tegelijkertijd, ik merk dat positivisme ook. En dat is ook ontzettend belangrijk. En die nieuwe wind die er waait, die voel je ook. Tegelijkertijd merk je aan het minderheidskabinet, dat was natuurlijk ook een nieuwe wind, hè, echt een nieuw kabinet waar ook wel vertrouwen in was. En dat vertrouwen zie je alweer afnemen. Zijn we daarin te cynisch?
1: Je mag best naar de politiek kijken of men doet of een begin maakt te doen met wat men beloofd heeft. Dus laat ik daarmee beginnen. Dat is niet raar. Maar, daar voeg ik wel iets aan toe. We zijn wel echt allemaal aan zet, mensen. We zitten in een tijd waarin we niet alleen naar de politiek kunnen kijken om de koers te bepalen. Dat moet ook het bedrijfsleven meedoen. Dus we zullen ook vanuit de private kant moeten willen investeren. We zullen ook zelf, als we op de werkvloer aanzien komen dat misschien de karakter van het werk door AI of andere technologie verandert, zullen we ook zelf de stap moeten zetten om misschien wat bij te leren of om te kijken van wat is mijn perspectief op de arbeidsmarkt. Dus het is wel echt nodig dat we gezamenlijk de schouders hieronder zetten en niet alleen maar naar het kabinet kijken. Maar ja, er is zelf een keuze gemaakt voor een minderheidskabinet. Dus de politiek zal ook zijn best moeten doen om dat maatschappelijk draagvlak dan te mobiliseren.
2: Ja, maar je zegt ook, we moeten het met z'n allen doen. En als je dan weer de verzorgingsstaat pakt, als je kijkt door de historie heen, zijn we steeds meer naar een participatiesamenleving toegegaan. En dat is ook in het kader waarom jij deze opmerking maakt?
1: Ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar van werk naar werk, of reïntegratie naar ziekte, of het leven lang ontwikkelen, waar we al over gesproken hebben, dat zijn allemaal onderdelen van hoe je ook zeg maar sociale zekerheid en arbeidsmarkt en onderwijs samen op moet laten lopen, dan moeten we natuurlijk er nog veel tijdiger bij zijn dat mensen niet aan de kant komen te staan. Ik denk dat sommige mensen bij sociale zekerheid een associatie van uitkeringen hebben. Dat hoort daar natuurlijk ook bij voor mensen die echt niet mee kunnen komen. Maar wat de komende tijd ontzettend belangrijk is dat we voorkomen dat mensen aan de kant komen staan. Dat we veel tijdiger over van werk naar werk trajecten nadenken. We hebben in dit land regionale werkcentra in ontwikkeling. Het kabinet wil daar ook een volgende stap in zetten. Ja, die kunnen bedrijven, maar ook werknemers helpen om tijdig een keuze te maken voor jouw volgende stap op de arbeidsmarkt. En niet pas als je baan echt op het spel staat. En dat is zeg maar ook een belangrijk onderdeel van hoe dit moet gaan werken de komende tijd. Want de veranderingen gaan razendsnel.
2: Ja. En dus moeten we ook een beetje wennen dat we in een andere tijd zitten misschien. Want we denken eigenlijk, de overheid lost wel zaken op. En we hebben misschien nog niet het besef, ook als arbeidsmarkt, dus als bedrijven, dat wij hier meer moeten gaan acteren. Want dat hoor ik jou ook een beetje oproepen.
1: Ja, ik denk dat het beseffen wel is. Ik denk dat door de bank genomen ondernemers zich heel verantwoordelijk voelen voor hun personeel en ook voor tijdige scholing en dergelijke. Maar er zijn natuurlijk wel beperkingen. Je ziet dat niet altijd bekend is van welke regelingen men gebruik kan maken. We hebben het in dit land ongelooflijk ingewikkeld gemaakt aan administratieve last en bureaucratie. Ook in de sociale zekerheid en ook richting opleidingen. Dus het moet toegankelijker. Als het gaat om het MKB, denk dat dat goed is om te zeggen. Ja, even voor de beeldvorming. Maar de meeste kleine bedrijven hebben natuurlijk niet een HR-afdeling.
2: Nee.
1: En iemand die de hele dag bezig is om innovaties te verkennen en te experimenteren.
2: Gaan nu een paar luisteraars heel blij worden dat je dit zegt.
1: Ja, want in het MKB moet iedereen alles tegelijkertijd doen. Dus wat wij dan kunnen doen als Sociaal-Economische Raad, maar daar hebben we ook overheden of brancheorganisaties zoals MKB Nederland. Wij kunnen natuurlijk wel helpen, platforms bieden om goede praktijken zichtbaar te maken, te helpen waar je dan op een regeling waar je gebruik van kunt maken, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren en niet het wiel zelf uit hoeven te vinden. Daar zijn wij druk mee bezig en dit moeten we nog veel beter doen, want anders dan zien ook ondernemers vaak door de bomen het bos niet meer.
2: Nee, je ziet natuurlijk ook, ik vind het ook prachtig dat je altijd mooie anekdotes hebt. Je ziet ontzettend veel mensen, je ziet ook heel veel bedrijven en de mensen die daarachter toch ook mooie dingen bewerkstelligen. Is er een bedrijf wat je hebt gezien en de mensen daarachter die echt iets bijzonders doen als het gaat om de uitdagingen waar we nu voor staan?
1: Ja, nou, gistermiddag, dit is echt waar, want anders heb je weer zo'n verhaal van, nou, gisteren was ik daar, maar het is echt zo. Ik was gistermiddag...
2: Je hebt het druk, hè?
1: Ja, was ik op bezoek bij Tijmen van Zessen, dat is een boer in Vijfheerenlanden. En zijn bedrijf, echt ongelooflijk fascinerend. Hij zit dus in het ingewikkelde gebied waar hij heel erg in spanning is. Wat gaat het kabinet beslissen over de stikstof? Maar hij heeft de stap vooruitgezet. Meer dan 800 zonnepanelen op al zijn bedrijfspanden gelegd. Hij werkt ongelooflijk duurzaam. Weet dat ook te verkopen. Naast zijn melkveeproductie heeft hij nu ook een energieproductie door al die zonnepanelen die hij op zijn dak heeft liggen. En ik vind dit echt een ondernemer die duurzaamheid, verdienvermogen, zorg voor dier en natuur weet te combineren in een toekomstbestendig verdienmodel. Maar, en daar komt de maar, ja, hij heeft nu wel ook een beetje de overheid nodig die zegt, ja, dit zijn het type ondernemers die we nodig hebben in ons land.
2: Dus hij is ook een beetje een lone wolf, een beetje eenzaam in zijn strijd?
1: Hij is een koploper. Ja. Het gebeurt in de agrarische sector, in de land- en tuinbouw, gebeurt er veel meer van dit soort mooie nieuwe ontwikkelingen dan we vaak weten. Want we horen vaak de problemen. Hij is koploper, maar er zijn er echt meer in de sector.
2: Over een paar minuten kunnen we luisteren naar BNR Zaken doen. Wat staat er vandaag centraal?
0: Nou, Diana, het pièce de résistance is toch wel het hoofdgesprek met Intellic om 12:30. Dat is een Nederlandse maker van drone software waarop allerlei type drones kunnen draaien. En ze hebben van Defensie recent de eerste private investering ooit gekregen, voor zover wij het hebben kunnen zien, of in ieder geval in jaren. En ook een gouden aandeel waar eigenlijk mee wordt gezegd, ja, je kan niet zomaar vertrekken, jij blijft van ons. Dus het ministerie van Defensie werken ze mee en ook het Oekraïense leger dus. Nou, dat is nogal heftig allemaal. En het is ook gewoon een softwarebedrijf uit Nederland dat eerst door Venture Capital werd gebackt. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het nu gaat tussen Defensie en de Venture Boys, om het zo te zeggen. Verder heb ik ook nog een heel leuk boardroom panel. We gaan het hebben over Schiphol en drie bagageafhandelaars / grondpersoneelleveranciers die eigenlijk misgrepen bij een recente aanbesteding. Die lopen miljarden mis daardoor. En die tekenen natuurlijk bezwaar aan bij de rechter, dus daar gaan we het over hebben. En we gaan het ook tot slot nog hebben in het boardroom panel over AkzoNobel, want die doen een kleine handreiking naar aandeelhouders. Die krijgen iets meer te zeggen na een voorgenomen fusie met Axalta, maar niet iedereen is blij.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. Een belangrijk onderwerp omdat we ook Nederland sterk willen maken voor de volgende generaties. Eerder deze week sprak ik met de kersverse voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, Koen van Oostrum. Hij is optimistisch over een deal rond de sociale zekerheid voor Prinsjesdag. Nou, luister het vooral even terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag is mijn gast Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En we hebben altijd de ketting vraag in deze uitzending. Gisteren sprak ik met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Maar jullie hebben volgens mij ook nog ooit met elkaar samengewerkt in de Eerste Kamer.
1: Zeker, we hebben een lange periode in de Eerste Kamer bijna letterlijk naast elkaar gezeten. Ja.
2: Zij heeft deze week, dus afgelopen maandag, heeft zij als commissie haar eindrapport na 4 jaar noest werken gepresenteerd en had deze vraag voor jou.
22: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe
7: hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving, en dat ze zelfs ook de overheid discrimineert, die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart.
1: Ja, een hele mooie en belangrijke vraag. Allereerst natuurlijk toch schokkend om dit allemaal weer te lezen en te horen, terwijl we ook al heel lang weten dat er sprake is van discriminatie. En dus dat wil ik allereerst gezegd hebben.
2: Ja, en nou ja, ook vooral wat haar heel erg geschokt heeft, dat de overheid dus ook discrimineert.
1: Ja. Ik zou eigenlijk twee dingen willen zeggen. Het eerste, waarom dit belangrijk is voor hoe we brede welvaart in ons land beleven. Brede welvaart gaat ook erover dat iedereen een eerlijke kans heeft om talenten te ontwikkelen, kans op een baan, op de arbeidsmarkt. En dat er geen onrechtvaardige, ongelijke behandeling bestaat. Dat is ook onderdeel, integraal onderdeel van brede welvaart. En dat betekent dat met deze constateringen we kunnen stellen dat die brede welvaart niet voor iedereen toegankelijk is en even rechtvaardig verdeeld is in onze samenleving. Dus ik vind dit ook echt een opdracht, niet alleen aan de overheid, maar ook aan het bedrijfsleven, om iedere keer weer je eigen frames, je eigen denkbeelden te toetsen en open te staan voor de ander. Ik denk echt dat hier een hele belangrijke boodschap voor ons allemaal in zit. Mm-hmm. Maar dat is het ene deel van brede welvaart. Het tweede wat ik zou willen zeggen, en dat weten we, vorig jaar hebben een aantal Amerikaanse wetenschappers de Nobelprijs voor de economie gewonnen, waaronder Acemoglu, stellen dat voor de brede welvaart sterke instituties die eerlijk werken, die rechtvaardig uitwerken, die zijn onmisbaar. Dus we mopperen wel eens op onze instituties, en dit rapport laat ook zien dat dat terecht is. Maar waarom is het zo belangrijk dat onze instituties goed werken? Omdat ze onze mensen eerlijk en rechtvaardig moeten behandelen. Van ondernemer tot kind in de jeugdzorg. Mm-hmm. En op het moment dat je dus constateert dat dat niet goed werkt, is er dus ook bij de instituties werk aan de winkel. Dus ik vind het ook om die reden een belangrijk signaal, dat wij herstelwerkzaamheden te doen hebben in ons institutionele arrangement.
2: Ja, en wat kunnen jullie daar als SER? Want we praten nog even door, en toen was ook haar vraag ook aan jou van wat kan de SER hier uiteindelijk in doen?
1: Ja, volgens mij heel veel. Kijk, wij hebben binnen de SER ook tegen elkaar gezegd, als het gaat om de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt, dan moet dat ook altijd plaatsvinden binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. De economie staat niet los van onze grondwet, van de kaders die we met elkaar hebben neergezet over hoe we met elkaar willen omgaan. Dus ook wij voelen de verantwoordelijkheid bij alles wat we doen. Of dat nu gaat over hoe het onderwijs zich moet ontwikkelen, mm-hmm. of het gaat over kansen op de arbeidsmarkt, zullen wij ons rekenschap van moeten geven of dat ook gebeurt binnen de afspraken die we daarover hebben. En elk bedrijf niet over de scheef gaan. Wij hebben bijvoorbeeld een hele discussie over arbeidsmigratie gehad. Nou, daar zijn ook echt misbruik gevallen. Ik kan niet zeggen of dat altijd op grond van discriminatie is, maar daar gebeuren dingen die niet mm-hmm. volgens de Nederlandse wet kunnen. Zowel de bedrijven als de vakbonden zetten er samen de schouders onder. Dat hebben we met elkaar afgesproken om, ja, letterlijk, dat zijn hun woorden, de rotte appels, om ervoor te zorgen dat die niet door kunnen gaan met hun praktijken in de Nederlandse economie. Dat is een voorbeeld.
2: Ja, wat ik zo mooi vond ook aan dat rapport van de Staatscommissie, dat eindrapport, is dat er heel breed is onderzocht. Hè? Want mensen hebben snel de afdronk dat het dan gaat over mensen met een migratieachtergrond, hè, waar dit rapport over gaat. Maar het is echt heel breed neergezet. Het gaat over leeftijdsdiscriminatie, het gaat over religie, het gaat over seksuele geaardheid, al die zaken. Ze hebben het heel breed neergezet. En soms betrap ik mezelf ook een beetje cynisme. Ik heb ook zelf voor diversiteit gestreden, voor culturele diversiteit. Ik heb vanavond weer een bijeenkomst. Hoe krijgen we vrouwen meer zichtbaar ook in de media? En tegelijkertijd zien we een soort tegenbeweging ook vanuit Amerika komen. Je ziet die mannersfeer. Ja. Maar weet je, soms dan denk ik van, terwijl we zijn echt opgeschoten, als ik weer naar de grote lijnen. Maar help mij een beetje met mijn cynisme.
1: Nou, laat ik dit zeggen. Ik wil gewoon dat we jouw cynisme weten weg te duwen met hoop en met optimisme. En daar vind ik, moeten we hard voor werken. Voor jou en voor iedereen die dat cynisme voelt. Kijk, Nederland is een land van heel veel verschillende mensen. Dat zijn we altijd geweest. En we zullen met elkaar die samenleving vorm moeten geven. En daar past discriminatie dus niet bij. Dat kan niet en dat mag niet. En daar zullen we dus allemaal ons best voor moeten doen. En ik denk dat er hele grote kansen liggen om dat ook met elkaar te doen. En binnen de SER proberen wij dat echt. Wij hebben gezegd, als het gaat om ons economie, ons investeringsklimaat, dan is dat een sociale markteconomie. En ja, wij zien ook dat aandeelhouders van bedrijven vanuit bijvoorbeeld Amerika brieven krijgen van nou kan het niet wat minder met dat diversiteitsbeleid. Ja. Maar wij hebben gezegd, nee, de Europese economie en in ieder geval de Nederlandse economie moet er een zijn waar diversiteit, inclusie, integraal onderdeel zijn van alles wat we doen. En als dat dan betekent dat sommigen dat niet leuk vinden, ja, dan moeten die hun consequenties daarvan trekken.
2: Ja, maar wat is nou de... Hè, want ook nou ja, Joyce Vester vertelde ook als voorzitter van die staatscommissie dat het nou ja, allemaal een discriminatietoets kan je invoeren, ook bij de overheid. Maar dat het allemaal vrijblijvend is, omdat verplichtingen altijd... Nou ja, niet echt goed werken in de Nederlandse samenleving. Maar dan, als het vrijblijvend is, ben ik ook zo bang dat het...
1: Nou ja, kijk, ik weet niet zo goed wat je zeg maar precies aan maatregelen... zeg maar bijvoorbeeld van bovenaf zou moeten afkondigen. Wij werken bij de SER natuurlijk ook wat meer van onder. Wij helpen bedrijven, ik vertelde dat eerder... hoe ze aan een inclusieve werkomgeving kunnen werken. Dus we proberen veel meer met bedrijven samen te zeggen... hoe doe je dat in sollicitatieprocedures? Hoe zorg je ervoor dat in teams er respect... en een goede bejegening naar elkaar is? Dus wij proberen veel meer met mensen samen te kijken... hoe kunnen we dat beter maken?
2: Nou ja, en misschien de koppeling die je eerder maakt... Hè, van heb wat meer het gesprek... ook met elkaar op de werkvloer, los van alleen het werk. Wie ben je eigenlijk? Ja. Hè? Ik weet dat jij je ook heel erg inzet namens de SER voor mantelzorgers... die een enorme druk hebben. Dat wordt vaak ook helemaal niet besproken op de werkvloer.
1: Ja, nee, dat is ook een goed voorbeeld. Wij hebben een aantal voorstellen gedaan... waarop je werk en mantelzorg gewoon beter kunt combineren. Er zijn op dit moment 5 miljoen mensen in ons land die mantelzorg verlenen. En van die 5 miljoen doen 2 miljoen mensen dat... in combinatie met een betaalde baan. Ik denk dat veel luisteraars... straks het zullen herkennen. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus dan heb je met elkaar afspraken nodig. Dan moet je elkaar af en toe ook op de werkvloer in de ogen kunnen kijken. En kunnen zeggen, kunnen we het faciliteren... dat je soms aan de randen van de dag of even afwezig kunt zijn... zodat je dit ook kunt doen.
2: Ja.
1: Daar zullen we met elkaar betere afspraken over moeten maken. Dat klopt.
2: Ja, ja, het is uiteindelijk allemaal menselijke maat. Ja, dat hoor zeker. Ik door je hele verhaal heen. En dat is ook belangrijk voor onze economie. We hebben de kettingvraag nog voor morgen. Hans Spekman, sinds mei de voorzitter... van vakbond FNV, een van de nieuwe gasten bij de SER ook. En ze zijn volop te horen nu rond de bezuiniging en sociale zekerheid. De eerste stakingen zijn al aangekondigd. Wat zou je aan Hans Spekman willen vragen?
1: Ja, nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering... en wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt... en wat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
2: En je blijft heel diplomatiek weg, hè? Van die sociale zekerheid.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat het die sociale zekerheid direct raakt. Want als we mensen niet mee kunnen nemen in die nieuwe economie... ja, dan zullen ze ook geconfronteerd worden met dat ze misschien andere vaardigheden moeten leren... of een beroep moeten doen op een sociaal vangnet. Dus ik denk dat het heel direct zijn gesprekken met de werkgevers raakt op dit moment.
2: En wat mensen hoorden is dat even de microfoon ging... Even je koppeltje duikelen. Ja, doet hij af en toe hier. Dat ligt niet aan jou. Dankjewel dat je weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En luister zeker ook al onze andere afleveringen terug. Ga gewoon naar onze BNR-app. Dat is de beste plek. En ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
5: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
8: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer naar Nederland willen of kunnen investeren?
22: En daar kun je dan weer over discussiëren. Want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
8: Nee, omdat we weten het allemaal
22: nog kunnen
8: niet.
22: Nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien... dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
3: Ja.
22: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren, en die zeiden ja, koortsachtig overleg met Washington.
5: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app en luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
6: En de rest weet je. Vandaag is

0: nl/bb en via DAB+.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: Je auto zelf verkopen of laten veilen? Maar moet je dat doen of niet? We bespreken het morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Nu in de BNR-app.
7: Rotterdamse haven groeit ondanks oorlog in het Midden-Oosten. EasyJet ziet winst met 70% kelderen door duurdere kerosine. En de Nederlandse staat bouwt belang in ABN AMRO af naar 20,5%. Deze en andere headlines vind je in de BNR-app zometeen. En dan gaan we nu naar de ANWB. Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
8: Nou, er staat net geen 50 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang bij Zevenaar een kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk 10 minuten extra door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Op de A16 in de richting van Rotterdam. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord een kwartier vertraging. Dat komt door slecht wegdek. Flitsmeister meldt een camera op de A30. Barneveld-Ede bij 16,3 en de A32. Vanuit Leeuwarden naar Heerenveen bij 61,7.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. Waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. De man of vrouw had gegevens uit de computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Was er een onderzoek ingesteld naar de medewerker? En nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Carola Schouten zien abseilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een te volle agenda. Een man uit India is opgepakt omdat hij in 3 jaar zeker 1500 valse bommeldingen heeft gedaan. Hij verstuurde die aan luchtvaartmaatschappijen, scholen, maar ook aan politici en andere bekende mensen. Het bezorgde hulpdiensten handenvol werk. De melder liep tegen de lamp toen hij per ongeluk zijn eigen e-mailadres had gebruikt. Voetbalclub Kickers 69 uit Leimuiden wil iets bijzonders. Een jasje van Stoneszanger Mick Jagger. En niet zomaar eentje. Jagger droeg het bij de presentatie van het laatste album. Het jasje heeft een opvallend streeppatroon. Ongeveer hetzelfde als op het shirt van Kickers. En een filmpje met het verzoek aan Jagger is al onderweg. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
7: En Schiphol besteedt haar grondafhandeling uit aan 3 bedrijven in plaats van 6. En daarom zijn er nu 3 verliezers die misgrijpen naar miljarden. Ze stappen naar de rechter om bezwaar te maken. Ik bespreek het zo allemaal in het boardroompanel van BNR Zaken doen.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
7: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Na maanden onderhandelen zijn de Europese lidstaten eruit. Er komt een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Daar hoor je straks meer over om 11:30. En zometeen hoor je ook meer over drie bedrijven die misgrijpen naar miljarden van Schiphol in het boardroom panel. Om 12:30 spreek ik Maurits Korthals-Altes, topman van Intellic, een drone softwarebedrijf dat ook aan Oekraïne levert. Maar nu eerst het economisch nieuws van dit moment. De gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten blijven beperkt voor het havenbedrijf van Rotterdam, want ondanks de spanningen en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de overslag in de eerste helft dit jaar met 0,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die een half uur geleden naar buiten zijn gekomen. Blijven wel zorgen, want ook bedrijven in het havengebied hebben last van de gestegen energieprijzen. In het havengebied zit veel energie-intensieve industrie en die hebben het al zwaar, ook door de toenemende concurrentie, vooral uit China. Straks om 1:00 praten we uitgebreid over door met de topman van het havenbedrijf, Boudewijn Simons. En afgelopen kwartaal zijn er meer startende ondernemers bijgekomen. Het trendrapport van de Kamer van Koophandel spreekt van een stijging van 4,8% ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de Randstad, maar de groei was het sterkst in Groningen en Drenthe, wonder boven wonder. En dat is goed te verklaren, zegt hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap Erik Stam van de Universiteit Utrecht in de Ochtendspits.
0: We zien, als je daar een lange termijn blik op werpt, dat het leiderschap in die regio en ook de netwerkvorming tussen de partijen sterk is verbeterd. Met name de stadsregio Groningen doet het eigenlijk heel goed en is het steeds beter gaan doen als kraamkamer voor ondernemerschap. En heeft ook in de afgelopen 10 jaar aansluiting gevonden met de beste ecosystemen van ondernemerschap in Nederland. En ik denk dat het alleen maar goed is.
7: En uit de cijfers blijkt ook nog goed nieuws. Er zijn minder bedrijven failliet gegaan. De Nederlandse staat heeft zijn belang in ABN AMRO verder afgebouwd. Maar 20% bezit de Nederlandse staat nu nog. Dat hebben de bank en de stichting NLFI, dat het Nederlandse aandeel beheert, bekendgemaakt. De staat is al langer bezig met de verkoop van de belang in de bank. In deze vierde verkoopronde alweer is 2,5 miljard euro opgehaald. De vraag is wat dit uiteindelijk de schatkist heeft gekost. Huiseconoom Han de Jong met wat rekenwerk.
13: De overheid heeft ongeveer 21 miljard betaald. Inmiddels schat ik dat ze zo'n 12, 13, 14 miljard misschien hebben ontvangen uit de verkoop van de aandelen. De overheid heeft nog steeds 20% van de bank in handen. De beurswaarde van ABN AMRO is op het ogenblik 31 miljard. Dus een 20% daarvan is 6. Dus laten we nou eens zeggen dat ze ongeveer 14 of 15 miljard al ontvangen hebben. Dan komen ze met die 6 miljard, als ze daartegen kunnen verkopen, komen ze precies op die 21 uit die ze aanvankelijk betaald hebben. En dan zou je dus kunnen zeggen dat ze er zonder verlies, zonder winst uitspringen.
7: Ondertussen staat de Ajax op 1098,5 punt, 2/10 in de min. En om 1:00 hoor je daar ook meer over van onze beursnerd.
9: Boardroom panel.
7: En de industrie bij kwetsbare natuur stelt investeringen uit door onzekerheid rondom het stikstofbeleid. En, dat was Novo Nordisk, maar we gaan nu praten over AkzoNobel. Want die intro had ik nog niet aangepast. Want AkzoNobel doet een handreiking aan beleggers om ervoor te zorgen dat zij toch iets meer inspraak krijgen na de fusie met Axalta. Ik ga het allemaal bespreken in het boardroom panel met Inge Brakman, partner bij de Bestuurskamer en voorzitter bij de Stichting Haskoning. En Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey. Welkom allebei.
14: Goedemorgen, dankjewel.
7: Hey. En Inge, ik heb net één van jouw voorzitterschappen genoemd, maar jouw LinkedIn-pagina bestaat uit 40 items, toch?
15: Ja, nee. Maar dat is ook weer geweest, hè?
14: Dus ja, heel veel is afgelopen begin dit jaar.
15: Na 8 jaar stop je daarmee mee en dan is er weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Dus helder, zo gaat het. Dus helder. Het valt wel mee op het moment.
7: Ja, dan moeten we ook Rob niet tekort doen, want daar staan heel veel transacties die er afgehandeld zijn in de vorige tijd. Gaan we naar Schiphol, want drie bedrijven die een miljarden aanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, die gaan daartegen in beroep. Volgens de FD zijn Swissport, Menzies en Avia Partner het niet eens met de uitkomst van de tender voor alle werkzaamheden onder de vleugel. Denk dan bijvoorbeeld aan bagageafhandeling en het slepen naar de startbaan. En dan gaat het toch om flink misgrijpen, om een bedrag van 2,6 miljard euro. Laten we even bij het begin beginnen, want ooit had Schiphol 6 bedrijven die mee mochten dingen naar deze aanbesteding. Nu zijn het er 3. Dat heeft nogal wat te maken met de chaos in 2022. Hebben jullie die nog meegemaakt?
14: Ja, zeker. Zeker. Lang rijen gezien en enorm voorbereid. En dan heel blij met mijn premiumkaart. Dat zeg ik dan wel. Dat even samen
7: doorlopen.
16: ik mocht doorlopen. Okay. Ik mocht doorlopen.
15: Gewoon een uurtje eerder als je moet vliegen, inderdaad.
16: Maar op de terugweg heb je natuurlijk wel die hele bagageafhandeling mee te maken. En dan zit je wel een paar uur bij op je koffer te wachten.
7: Goedemiddag. Ja. En waren jullie het ook eens met die typering destijds als een race naar de bodem die daarvan werd gemaakt? Want Schiphol die koos dan altijd voor de laagste prijs voor die grondafhandeling. En dat leidde naar roosterchaos en slechte omstandigheden voor personeel. Vonden jullie dat ook?
16: Nou ja, ik zag daar ooit een bordje staan toen ik op mijn koffer, inderdaad, een paar uur op mijn koffer wachtte. En dat was een advertentie van FNV. En daar stond: weet u dat de bagageafhandelaar dit tussen 4 uur en 6 uur 's nachts moet doen voor een tientje per uur? Ja. Dan dacht ik, nou, als mensen daarvoor kunnen en willen werken, dan is het al iets aan de hand.
7: En dan nog afvragen waarom je die TikTok-filmpjes krijgt van mensen die smijten met bagage.
15: Ja, ik denk dat het goede daarvan was. Er kwamen ook heel veel beelden langs over hoe de koffers het ruim in moesten. Hoe die werkomstandigheden zijn. Dus dat is echt waanzinnig.
16: Het is heel zwaar. Het is en hele bekrompte, krappe ruimtes.
15: Het is een naar werk en hard werken en heel zwaar werk. Dus het is wel goed dat het naar boven is gekomen en dat daar betere arbeidsvoorwaarden voor gevraagd zijn, buitengewoon terecht.
7: Ja. En toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers, die besloot 2 jaar geleden om het aantal bagageafhandelaars van 6 naar 3 terug te dringen. Dus daar zijn jullie blij mee. En toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers, die besloot

0: nipper. En Schiphol zelf heeft 8% of zoiets. Dus daar zie je, het is eigenlijk een staatsbedrijf. Maar het is wel vreemd als de aandeelhouder zich gaat bemoeien hoe het moet worden uitgevoerd. Dus we hebben straks ook nog een kwestie over aandeelhouderschap. Ik vind het wel, het is meer lijkt mij aan het bestuur van Schiphol om te zeggen hoe ze dat moeten doen.
1: Ja.
0: Het is uit de hand gelopen, ze hebben daar verschillende topmannen gehad. Ze hebben daar heel veel dingen gedaan samen met de FNV om het weer op poten te krijgen. Of je nou 6 of 3 aanbesteders moet hebben voor een bedrag van 2,6 miljard... het zal mij om het even zijn. Het gaat er eigenlijk om dat er goede bedrijven zijn en dat het op een goede manier gaat lopen. En laat dat nou aan de bedrijfsvoering en in dit geval aan meneer Van Oort over van Schiphol om dat goed te regelen.
1: Ja.
0: Dus ik snap eerlijk gezegd die inmenging niet zo goed. Maar
1: nou ja, er was een Europese richtlijn, geloof ik, die zei dat als je dat aan Schiphol overlaat en dan minimaal 2 afhandelaars behoudt, dan is het toegestaan, begreep ik eigenlijk.
2: Ja, ja.
1: Klopt dat erop?
2: Ik ben geen kenner op dat gebied, maar ik kan me wel voorstellen dat je natuurlijk zo'n... Kijk, ik denk dat Schiphol volledig de grip is kwijtgeraakt uiteindelijk. Dat is ook wel gebleken en ja, daardoor werd het ook een chaos. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat je natuurlijk een uitbesteding van tegen de koopse prijs. En op een gegeven moment heb je als opdrachtgever er geen grip meer op. En dat is daar is denk ik misgegaan. Ik denk dat het daarom ook inderdaad is bijzonder dat er een ingreep is vanuit het ministerie hierover. Want het is gewoon bedrijfsuitvoering.
1: Dit publiek belang, zegt men dan. Ja, ja, en 70% aandeelhouder natuurlijk. Ja,
2: dus, maar dit is toch wel, dan ga je toch een beetje op de stoel van de manager zitten, denk ik. Dat is wel heel opvallend. En de vraag is, uiteindelijk is de vraag, gaat het hier uiteindelijk beter van worden? Ik denk zelf, met het oplossen van die complexiteit heb je iets meer grip als bestuur, dus dat mag je hopen. Maar of het echt beter wordt, dat zal helemaal afhangen van de bestedingen, aanbestedingen, afspraken, et cetera, et cetera.
1: Nou ja, in alle artikelen lees ik wel dat er nu makkelijker roosters kunnen worden gemaakt en dat het personeel er in ieder geval minder onder zal lijden, toch? Dus dat klinkt positief.
2: Dat zo.
0: Maar er moet eerst nog heel veel personeel overgeheveld worden.
1: Ja.
0: Want van die 6 bedrijven, het is al een personeelskrapte, dus je moet hopen dat iedereen blijft. En dan moeten ze van de helft van die bedrijven moeten ze onder die andere bedrijven geschoven worden. Nou, daar is al wel een contract voor gemaakt met de FNV. Dus in die zin zijn ze wel opgeleid om het anders te doen. Maar je weet natuurlijk niet hoe dat uitpakt.
1: Ja.
0: En dan kan het overzichtelijker zijn. Maar 2,6 miljard is natuurlijk hartstikke veel, hè?
1: Nou, laten we daar eens over praten. Want toen bekend werd dat Swissport Menzies en Aviapartner daar mis naar grepen, toen rekende men al een beetje op bezwaar, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
1: Is deze rechtsgang voor die bedrijven eigenlijk iets wat je gewoon sowieso moet proberen als je afvalt voor een concessie van 7 jaar?
2: Ik voor mij is het vrij standaard. Ik moet zeggen, Christine, een bedrijf heeft natuurlijk veel aanbestedingen, grote aanbestedingen, en het standaard eindigt het in een rechtszaak.
1: Ja.
2: Dus altijd, want je kunt, kijk, stel je voor, je hebt misschien maar 10% kans dat je er iets van weet te winnen. En je geeft, zeg eens 10, 20.000 euro uit een advocaat.
1: Dat lijkt me altijd moeite waard, hè?
0: Ik denk dat dat wel naar 1 miljoen gaat rollen.
2: Ja.
0: Laat ik zo zeggen. Deze tenders, die zijn waanzinnig.
2: Om de paar brieven om dit op gang te helpen.
0: Oh,
2: en dat is eigenlijk waar we nu over hebben.
0: En dan probeer je. Is de drukmiddel om te onderhandelen.
2: Exact. Dus je kan het altijd proberen. Leerlijke brieven sturen en dan met processen dreigen kun je altijd proberen. En dat is eigenlijk wat natuurlijk gaande is. En dat is bijna standaard. En dan, en kijk, op het moment dat het echt niet goed is gegaan en door het van de rechter overnieuw zou moeten, dat is natuurlijk wel een gigantische blamage. Dus
1: we hebben eerder natuurlijk een aanbesteding voor de beveiliging gezien, waarbij er ook bezwaar werd gemaakt en Schiphol won. Hoe groot achten jullie de kans van slagen hier?
2: Ik denk minder dan 10%. Maar dan zouden ze echt een huis
1: hebben. Het is toch best hoog als je op 2,6 miljard kans hebt.
2: Ja, daarom. Dus mensen proberen het.
1: Tenminste, een deel ervan, ja.
0: Ja, ik denk dat het vooral als drukmiddel gezien wordt. En weet je, er zit een leger advocaat op. Aan alle kanten. Dus het is waanzinnig. Dit is lawyer's paradise. Dus daar verdienen heel veel mensen heel veel geld mee, wat allemaal niet naar die bagageafhandeling gaat. En ik denk dat ze het doen inderdaad als drukmiddel om te kijken waar ergens nog een rafel zit. En als er een inschatting is dat die rafel gedoe kan geven, dan wordt die afgekocht. Dus dan haal je iets van je aanbestedingskosten misschien terug. Dus ik denk dat het zit meer in het onderhandelingsspel voor, dan dat je echt die hele procedure voor de rechtbank wil hebben. Want
1: nog een beetje kosten terughalen vooral.
0: Ja, precies. En die rechtbank die moet natuurlijk gaan beoordelen, ook wel in zijn geheel. Of die zal zeggen, op een paar fronten zijn er fouten gemaakt. Maar dat zit dicht. Dan ben je met jaren bezig. Want dat zijn contracten van duizenden pagina's. Dat kan niet anders.
1: En het FD vroeg de 3 bedrijven natuurlijk, ja, dat we dat vooral zeggen. Maar het FD vroeg de 3 bedrijven om reacties. En toen zeiden ze vooral dat het ging om duidelijkheid en transparantie van de tender.
2: Ja.
1: Wat kan daar misgaan dan? Want ja, zouden jullie dat ook zeggen? Of
2: nou ja, kijk, het is een gigantisch document.
1: Ja.
2: En hoe wordt het dan beoordeeld? En waar wordt het dan precies op beoordeeld? En is dat dan zorgvuldig gebeurd? Ja, het is natuurlijk heel complex.

0: Want je moet eigenlijk alles van tevoren uitdenken. Nou, kun je meestal ook niet helemaal perfect. Ook al heb je heel veel ervaring. Probeer eens maar eens met een aannemer een goede afspraak te maken over verbouw van je huis.
1: Och, ik wil het niet meer horen.
0: Nou, dat bedoel ik. Dat is ongeveer hetzelfde. En dus er gaat van alles en nog wat mis. Ja. En zeker mensen die het gemist hebben. Het gaat om heel veel geld. Ja, het is natuurlijk altijd wat op te merken.
1: En Schiphol moest ook met de vakbonden afspreken natuurlijk dat het personeel dat mogelijk een baan mist meteen een nieuw contract krijgt. Daar praten we net over. Maar wat gebeurt er eigenlijk met deze bedrijven als de rechter zegt, nou, Schiphol hield een zorgvuldige tender en nu mag met lege handen naar huis?
2: Nou, met lege handen naar huis.
1: En dat was het dan?
2: Ja, en dan zit er nog
1: 20.000 euro voor een briefje, miljoen erbij.
2: Ja. Nou, en er zit nog wel. Er zal van alles nog tussen zitten. En er zal een overgangstermijn zitten. En er zit misschien nog wat te versmetsen tussen. Ja. Of ze kunnen weer als onderaanbesteder gaan werken. Dus er zit. Onder dit soort contracten zit er nog zoveel ruimte om nog werk te vinden. Ja. Dus ik denk dat ze ook moeten zorgen dat ze met iedereen een beetje goed contact onderhouden.
0: Het legt gewoon de pikorde vast weer van afhandelingen op Schiphol. Ja. En uiteindelijk gaat iedereen daar zijn plek weer in vinden. Maar ja, de top drie namen gaan het wel het meeste geld hiermee verdienen.
1: Helder. En Schiphol zelf? Jullie zouden daar in de bestuurskamer of in de boardroom zitten. Misschien hebben jullie dat ook wel eens gezeten bij een van de twee plekken. Stilzitten, blijven wachten, kijken wat er gebeurt.
2: Wow, goed opletten.
1: Goed opletten.
2: Ja, dit zijn risicovolle trajecten.
1: Ja.
2: Dus, en dat is je stakeholder management natuurlijk. Is sowieso het grootste item, denk ik, van Schiphol. Ook voor de buurt en de passagiers en weet ik veel wat. En dit is ook stakeholder natuurlijk. Want als er iets misgaat in dat ruim, en dan weten we wat de
1: iedereen
2: consequenties kunnen zijn.
1: Jullie waren er onderwerp van, ja.
2: Ja, daarom. Dus we've been there. Dus dat moet je goed opletten. Het is een heel groot contract, dus je moet toch kijken of er voldoende teams op zitten. Of daar voldoende aandacht voor is. Zo'n bestuur heeft nog wel meer te managen dan alleen dit contract. Want Schiphol is natuurlijk toch een ontzettend groot een belangrijk onderdeel, daarom zit de staat er ook zo zwaar in, van heel Nederland en onze Nederlandse economie. Dus het is opletten geblazen.
1: Helder. Moeten we naar AkzoNobel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
1: We zitten midden in het boardroom panel vandaag met Inge Brakman, partner bij de bestuurskamer en voorzitter bij Stichting Royal Haskoning, en Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey. AkzoNobel doet een handreiking aan beleggers die minder te zeggen krijgen bij de voorgenomen fusie met coatingbedrijf en verfbedrijf Axalta. Aandeelhouders die mogen eerder beginnen met stemmen op bestuurders is de handreiking dan, en er zijn net iets minder niet uitvoerende bestuurders nodig om de topman weg te stemmen. Allemaal net iets meer invloed, en deze voorgenomen zogeheten fusie tussen gelijken die zit al jaren in het vat voor AkzoNobel en Axalta. En nou, die twee bedrijven zijn nu qua waardering een beetje naar elkaar gekropen op de beurs, dus willen ze het nu het ijzer smeden terwijl het heet is. Maar daarbij wijst het wel biedingen op de verfdivisie af, die concurrenten dan doen. En bovendien krijgen aandeelhouders natuurlijk nog steeds minder te zeggen na een fusie met Axalta. Dus heel veel woorden. Ja. Het bestuur van Axo zit al jaren hier achteraan. Hebben jullie dat een beetje gevolgd?
0: Zeker. Nee.
1: Dus, wat denken jullie van de hele gang van zaken? Het bestuur zegt eigenlijk van, ja, wij willen dit al jaren, wij gaan hier gewoon mee door. Nou is het ijzer heet. Ja, maar dan wel biedingen afslaan en dergelijke?
0: Ja, kijk, ze willen natuurlijk zelf in de driver's seat blijven zitten. Hè. Dat is heel duidelijk. De Raad van Commissarissen en het bestuur. En ze willen natuurlijk een zo best mogelijke voorwaarden creëren om uiteindelijk met Axalta die wereldmarktleider te worden waar eigenlijk niemand meer aan kan komen.
1: Ja.
0: Want naarmate je steeds kleiner wordt in dit mastodontenspel van de grote verfabrikanten, dan ben je op een gegeven moment kwetsbaar.
1: Consolidatie, schiering,
0: uitslag. Ja, en dat heeft hier zeker ook gespeeld. En ze waren natuurlijk kwetsbaar. Met lage marges, met grote ellende uit het verleden, hè, van de grote overnames die ze destijds in Engeland hebben gedaan. Pensioenkwesties die ze miljarden heeft gekost.
1: En toch heel veel eigen aandelen ingekocht. Ja.
0: En ook nog eigen aandelen ingekocht. Uiteindelijk, gelukkig, want ze hadden weer wat kapitaal. Maar de margeprobleem los je niet op. Groeiprobleem los je ook niet op. En dat heeft natuurlijk te maken met de eindmarkten waar ze in zitten. Nou, hiermee kun je een hoop van die problemen oplossen. En blijft natuurlijk het bestuur ook aan zet daarin. En hou je ook controle over waar staat het hoofdkantoor, waar zit R&D, waar wordt geproduceerd, et cetera, et cetera.
1: Je spreekt echt de M&A-man van Houlihan Lokey.
2: Ik luister aandachtig. Dit gaat helemaal goed.
0: Maar wat interessant is, maar goed, en dan gaan we naar het onderwerp, is dat je natuurlijk in zo'n onderhandeling, je bent als commissaris eigenlijk verantwoordelijk voor dit hele proces.
1: Ja.
0: He, dus eigenlijk staat de bestuur met zoiets eigenlijk buiten spel, want die hebben natuurlijk heel veel eigen belangen hierin. Dus eigenlijk moet de Raad van Commissarissen, eigenlijk het transactiecomité, zeg maar, vanuit de Raad van Commissarissen, zo'n deal uit onderhandelen. En dan ben je natuurlijk bezig, waar komt het hoofdkantoor, wat ga jij doen, wie wordt de nieuwe CEO, wie wordt dan de commissaris.
1: Die krijgt welke inspraak.
0: Dus daar ben je natuurlijk eindeloos mee aan het onderhandelen als onderdeel van zo'n deal. En daar komt dus ook zo'n 5-jaarstermijn uit. Want je wil natuurlijk niet dat die aandeelhouders gelijk wat jij net hebt uitonderhandeld de nek omdraaien. Ja. Dus er ontstaat zo'n prachtig document genaamd een merger protocol, waar je alles in uit hebt onderhandeld. En dan vervolgens zegt die aandeelhouders, ja, dat vinden we helemaal niks. Snap je? Dat is wat hier gebeurt.
1: Laten we dan even beginnen bij die inspraak en die handreiking die wordt gedaan hier. Want Axo en Axalta hebben met belanghebbenden gesproken, zeggen ze. En die mogen straks jaarlijks stemmen op de bestuurders. Ja. En dat mag nu niet na 5 jaar, maar na 3 jaar na de fusie. Ja. Is dat een handreiking?
0: Het is niet echt. Kijk, dit is het enige wat ze konden doen zonder die statuten aan te passen. Ja, want die waren in beton gegoten inmiddels.
1: En die worden wel aangepast en dan krijgen de aandeelhouders toch minder inspraak, toch? Dus,
2: ik weet het niet. Kijk, er zitten tientallen aandeelhouders op, hè? Dus het is een heel groot complex onderdeel. Het is van belang dat het gaat slagen, want AkzoNobel is al langer veel geplaagd. En ook in overnameszaken een hele ingewikkelde constructies gehad.
1: Activistische beleggers lang.
2: Zo is dat. Dus iedereen heeft er wel groot belang bij dat het gaat slagen. Dus nu gaat het om het laatste. Kun je er nog wat uithalen of niet? En moet je dan zaken gaan openbreken. Als je ziet dat Eumedion zegt van nou, ik geef geen advies, dan houden ze het neutraal. Dus dan zeggen ze, ik lees dat als dat ze zeggen, ik mag natuurlijk niet ja zeggen, omdat er toch wat rechten weggegeven zijn, maar dit is toch te belangrijk.
1: Riens Atma, directeur van Eumedion, die zegt tegen het FD, hij is van de Vereniging voor Institutionele Beleggers, voor de luisteraar, die zegt dat het om cosmetische aanpassingen gaat en dat het niks afdoet aan het feit dat aandeelhouders minder rechten krijgen.
2: Klopt.
1: Daar heeft hij gelijk in, maar hij geeft toch een neutraal advies.
2: Ze geven geen advies. Staat in de krant, hè, overigens.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus misschien gaan ze dat nog iets anders doen.
0: Maar uiteindelijk, uiteindelijk wil men dat dit gaat gebeuren. Nou, dat is echt een enorme winst. Alleen wat er in ook staat, geen décharge verlenen aan de commissaris. Dus eigenlijk dat je zegt van ja, leuk die deal, maar je toch nog draai om de oren. Want je hebt hier niet gedaan dat wij hebben hierdoor inspraak verloren. Ja. En dat vind ik toch wel pijnlijk uiteindelijk ook, als dat inderdaad zou gaan gebeuren.
1: En wat vind je ervan? Ik bedoel, de VEB zei eerder al van,
2: ze hebben daar nog geen meerderheid voor. Hè? Het is
0: gaan gebeuren.
2: Een van de partijen die gaat dat zeggen, maar je hebt echt best heel veel aandeelhouders hierbij. Dus het hangt er vanaf wat op die aandeelhoudersvergadering gebeurt. Het is natuurlijk, er zit een heel ander verhaal onder, wat helemaal niet naar boven komt nog. En ik weet niet of dat op 5 augustus gaat gebeuren, want dat is de D-Day dat die deal voor de aandeelhoudersvergadering komt. Kijk, 10-35% van de fusie slaagt ongeveer, hè?
1: Ja.
2: Dus kan.
1: En slagen is aan de definitie onderhevig in de papers, maar goed, ja.
2: Zo is dat.
0: Vooral dus dit soort grote transformationele dingen.
2: Ze kunnen voldoen aan datgene wat ze nu beloven. En wat ze beloven is een betere marge en een betere en vooral ook een betere EBITDA en et cetera. Dus het wel slagen is vooral van belang, eerlijk gezegd, niet hoe de aandeelhoudersrechten eruit komen te zien, maar hoe de cultuur is. Dus hoe gaat dit lopen? En gaan die aandeelhouders daar nog op letten, of gaan ze het uiteindelijk over het laatste onderdeeltje zeggenschap hebben? Het kan ook zijn dat ze voor de buren deze ronde moeten lopen. We kunnen nooit toegeven dat we eigenlijk iets van macht inleveren. Dus daar moeten we een punt van maken. Maar au fond kan ik me voorstellen dat ze denken van, nou, er zit zoveel voorbereiding in, dit is zo belangrijk voor beide partijen, let's go for it.
1: Nou, ze noemen elkaar gedroomde fusiepartners. Eén is groot in Europa, ander in Noord-Amerika. Eén is groot in luchtvaart- en scheepvaartlak en de ander in autolak. En nou hebben ze die gedroomde waardering, dus het ijzer is heel heet.
0: Ja.
1: Dus is de deal dan uiteindelijk niet gewoon heel prozaïsch? U krijgt een prachtig bedrijf wat inderdaad, zoals Rob net uitlegde, een leiderspositie heeft in deze markt en eigenlijk uitgeconsolideerd is. En daar gaat u goed geld mee verdienen, dus levert u maar wat rechten in. Praten we daar gewoon over?
2: Ja, zo kun je hem plat slaan. Maar er zijn natuurlijk zoveel aspecten aan een fusie.
1: Precies.
2: Dus als dat bestuur en ook de Raad van Commissarissen toch een beetje handig is op die vergadering en gaat uitleggen waar dit allemaal vandaan komt. Ja. En hoe dit zit en hoe ze met de aandeelhouders om willen gaan. En ze zullen eindeloos veel met die aandeelhouders gesproken hebben de afgelopen tijd. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze het wel een beetje gaan versmerchen met elkaar. Maar goed, tegen zo'n deadline kijken ze denk ik nog wat er uit te halen valt.
0: Ja.
2: Maar goed, nu ga ik even naar de ervaringsdeskundige.
0: Nou ja, kijk, ik zeg altijd maar, in PowerPoint en Excel ziet het er fantastisch uit.
1: Ja, zeker na de PowerPoint-presentatie, nadat de M&A's al erg lang zijn geweest. Ja.
0: Maar natuurlijk, de werkelijkheid is, hoe vindt uiteindelijk de uitvoering plaats? Hoe ga je die synergieën eruit halen? Hoe ga je dit machientje laten werken? En dat heeft alles te maken met mensen op de juiste plek. Dat heeft alles te maken met governance. En op het moment dat het misgaat, en het blijkt na 1-2 jaar dat het helemaal misgaat, heb je als aandeelhouder helemaal niets te vertellen tot 5. Nou, dat wordt dan nu 3. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Wat is de kracht van de uitvoering? Gaan die managers het ook voor elkaar krijgen om dat prachtige PowerPoint en Excel ook te realiseren?
2: Maar Rob, het is niet waar dat ze helemaal niets te vertellen hebben. Ze kunnen natuurlijk ontzettende problemen maken dat het niet goed gaat. Ze hebben alleen op dat moment geen voordrachtsrecht.
0: Zeker. Wow. Ze kunnen niet heel hard ingrijpen.
2: Ze kunnen ook op dat moment de commissaris naar huis sturen. Dat kunnen ze altijd. Ze kunnen op dat moment ook geen décharge verlenen.
0: Zeker. Kijk, uiteindelijk is dit natuurlijk niet zo'n heel groot item. Het wordt wel groot gemaakt, ja. En ik snap het ook wel. Maar ik denk, de gevoeligheid is om deze reden.
1: Helder. Nou, we gaan het zien in ieder geval in augustus wat er allemaal gaat gebeuren. Laten we nog eventjes naar die Natura 2000-gebieden en de industrie gaan. Want bedrijven die gevestigd zijn rondom Natura 2000-gebieden... die ervaren onduidelijkheid over de nieuwe stikstofplannen. Dat meldt het FD na een rondgang. Hierdoor stellen zij investeringen uit. Ook weer investeringen die ze juist willen doen om te verduurzamen natuurlijk. En ik zie hier 2 verschillende mensen tegenover mij staan. Wat denken jullie als wanneer bedrijven, 90 bedrijven, het FD langs krijgen, een belletje krijgen en zeggen, ja, ik heb geen idee wat ik moet doen. Denken jullie dan, nou, dan had je moeten opletten, of denken jullie dan van, nou, dat is eigenlijk ook wel terecht?
0: Ja, ik denk dat het wel terecht is. Want je hebt natuurlijk naast wat we de EU bedenken en het landelijk niveau bedenken, op provinciaal niveau bedenken en zelfs op gemeenteniveau bedenken, dat is niet altijd met elkaar in lijn. En dat is soms ook nog wel eens tegenstrijdig. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, ik weet het even niet.
1: Inge?
2: Ja, ik zou zeggen, in grote lijnen, hier moet je op voorbereid zijn.
1: Oké.
2: Doe je huiswerk. Kijk.
1: Maar is dat huiswerk wel te doen?
2: Nee, dat is moeilijk. Dus enige clementie, maar ik zit wel in de clementie gaat niet zo ver dat ik denk dat je daar vreselijk over kunt gaan piepen. Ik denk dat ze moeten denken, en nu gaat de onderhandelingen beginnen.
1: Ja,
2: nou gaat het los. En ik zou in plaats van piepen, zou ik gelijk zeggen van ik wil zaken gaan doen. Dus ik wil dat VNO mij gaat helpen met een onderhandelingsteam samenstellen. En voor het eind van het jaar wil ik weten waar ik volgend jaar aan toe ben. Ik werk mee, maar dan wil ik dit. En ik wil gaan verduurzamen en we gaan dit doen, we gaan dat doen. En passant, neem dan ook even de boeren mee in de slipstream. We moeten hier doorheen. Ja. En dat weten we. We hebben 2 rapporten Remkes gehad. We weten al 20, 30 jaar dat dit het grootste probleem is. Iedereen weet waar de Natura 2000-gebieden liggen. Iedereen weet dat je daar in de straal van de Natura 2000-gebieden dat je moet opletten en dat het anders moet en dat je misschien moet verkassen of het anders moet gaan aanpassen. De boeren weten dat, de industrie weet dat. Dit is al zo lang bekend.
1: En ik noem maar jouw functie als voorzitter van het bestuur bij de Stichting. Oh, jij wilde nog wat zeggen, Rob?
0: Nou ja, kijk, ik probeer maar wat. Stel je voor, hè, langs de IJssel heb je al prachtige steenfabrieken. Een daarvan is van het Oostenrijkse Wienerberger.
1: Oh, die staat ken jij
0: al,
1: goed.
0: Hoor ik ook goed. Maar dat staat er al een paar honderd jaar. We maken al heel lang daar bakstenen. Ja. Voor het maken van bakstenen heb je klein nog. Komt uit de rivier, ook heel veel energie, gaat ook heel veel gas in, komt ook wat stikstof bij vrij, maar het zit er al een paar honderd jaar. En dan zit je daar in Oostenrijk en dan moet je gaan beslissen, gaan we nog in die fabriek investeren? Gaan we dan helpen?
1: Ja, wat zeg jij dan als M&A?
0: Nou, daar ben ik als M&A-expert niet bij betrokken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze natuurlijk denken van ja, dat rare Nederland met dat stikstof, we snappen hier in Oostenrijk helemaal niks van wat hier aan de hand is. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: En natuurlijk moet het lokale bestuur dan ook gewoon zeggen van ja, goed, er zijn een aantal scenario's. Ja, en welk scenario dan? Hè? Gaan we investeren om die stikstof terug te dringen? Maar wat is dan genoeg? 10% genoeg? 20% genoeg? Of kan het zijn dat we überhaupt hier niks meer mogen doen?
1: Nou ja, de hele industrie als geheel moet in 2035 met de helft stikstof ammoniakuitstoot hebben verminderd ten opzichte van 2019. Dat staat al vast, maar dat is dan de hele industrie. Dus hoe dat verdeeld gaat worden is ook nog onduidelijk wat dat betreft.
2: Maar we hebben VNO. Landelijk. We hebben VNO regionaal. We hebben allemaal brancheverenigingen. Ja, ja. Die allemaal weten hoe het werkt in Den Haag. Die allemaal een woordvoerders en dat die allemaal een contact hebben.
0: Daar moet je het wel van hebben.
2: Daar moet je het van hebben. Maar er moet iemand zijn, ook in dat Oostenrijkse bedrijf wat de Nederlandse kranten volgt, en tegen zijn eigen CEO zegt, jongens, nu even opletten. Ja. We gaan zorgen dat we erbij zitten. En het is natuurlijk waar, hoor. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want dan moet je zo'n steenfabriek aanpassen. Dat zie ik niet helemaal voor hoe je dat moet doen. En het is zelfs ook Nederlands cultuurgoed. Dus misschien krijgt u ook wel een ontheffing. Dus die weet dat niet precies. Ja. Maar aan de andere kant denk ik wel, kom op, we moeten met z'n allen hier doorheen. Dus neem dan ook zelf het initiatief.
1: Zeker. Nou, dat lijkt me zeker. een hele mooie afsluiter voor een prachtig boardroompanel. Heel veel dank. Inge Brakman, partner bij de bestuurskamer en voorzitter bij de Stichting Royal Haskoning. En nog veel meer overigens. En Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey.
0: Dankjewel.
1: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. En na maanden onderhandelen zijn Europese lidstaten het eindelijk eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. We bespreken het zo in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
11: Politiek.
13: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
11: En ik ben er ook.
13: Het is toch heerlijk.
11: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
15: BNR Verkeer. Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Net geen 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Bij Rotterdam loopt het wel eventjes vast op de A16... in beide richtingen voor de Van Brienoordbrug. Die is even open geweest. A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk. 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug... in de richting van Rotterdam. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord doe je er een kwartier langer over. En de A76 van Geleen naar Aken... voor de Duitse grens heb je ook een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt een camera op de A12 Den Haag-Utrecht bij 51,0... en op de A13 naar Rotterdam bij 6,7.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. Waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. De man of vrouw had gegevens uit de computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Was er een onderzoek ingesteld naar de medewerker en nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Carola Schouten zien abseilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een te volle agenda. Een man uit India is opgepakt omdat hij in 3 jaar zeker 1500 valse bommeldingen heeft gedaan. Hij verstuurde die aan luchtvaartmaatschappijen, scholen, maar ook aan politici en andere bekende mensen. Hij bezorgde hulpdiensten handenvol werk. De melder liep tegen de lamp toen hij per ongeluk zijn eigen e-mailadres had gebruikt. Voetbalclub Kickers 69 uit Leimuiden wil iets bijzonders. Een jasje van Stoneszanger Mick Jagger. En niet zomaar eentje, Jagger droeg het bij de presentatie van het laatste album. Het jasje heeft een opvallend streeppatroon. Ongeveer hetzelfde als op het shirt van Kickers. En een filmpje met het verzoek aan Jagger is al onderweg. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog... en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Europese Unie heeft een nieuw sanctiepakket aangekondigd tegen Rusland. Deze had flink wat voeten in de aarde. Wat er is besproken en hoe waardevol die afspraken zijn, dat bespreken we zo met sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde. En de Apollo-galerij in het Louvre, die na die geruchtmakende inbraak 9 maanden gesloten was, die is vandaag weer open voor publiek. Hoe kijken goudsmitondernemers ernaar? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
6: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
1: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. De EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Formeel moet het nog worden afgerond, dat gebeurt naar verwachting later vandaag. Maar diplomaten Krajal, Victory en ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft zich positief uitgelaten. De vraag is of dat terecht is. En bij ons om die vraag te beantwoorden is sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Er is maanden onderhandeld. Wat heeft nou uiteindelijk die doorslag gegeven?
2: Ja, de doorslag is meestal toch het sluiten van compromissen en belangrijke voorstellen nog maar even in de ijskast zetten. En zo is het dan uiteindelijk gelukt om nu, vind ik, een 21ste pakket af te sluiten wat meer voor de bühne is dan dat het een heel serieus pakket is.
1: Nou, daar praten we zo over door. Maar ik begreep nog dat dit keer het Europese bedrijfsleven ervoor lag, met name een Griekse rederij die dan weer eigenaar zou zijn, of eigendom zou zijn, deels van Rusland, als ik het goed begreep.
2: Ja, dat klopt. Er is veel over in het nieuws gezegd. Opeens is het een bekende naam geworden. Yeah. Prokopiou, een Griekse soort oligarch. In ieder geval een hele vermogende man. En die wil inderdaad lekker doorgaan met waar hij mee bezig is. Het vervoeren van LNG en ook olieproducten. Dus eigenlijk is die Rusland erg aan het helpen. Ook gezien het feit dat Rusland dus die schaduwvloot heeft, waarvan wij al die schepen op de lijst zetten. En hij behoort daar niet toe. Dus hij kan lekker verder gaan met het vervoeren boven het prijsplafond naar derde landen.
1: En jij zegt, nou, voor de bühne, maar wat is er dan in grote lijnen afgesproken?
2: Nou, in grote lijnen dat inderdaad deze Prokopiou dat nog wel mag doen, maar het wordt uitgefaseerd naar de EU. Maar ja, LNG-vervoer naar de EU is sowieso uitgefaseerd, dus dat gaat dan samenvallen. Verder mag hij voorlopig doorgaan, omdat hij contracten al voor 2022 voor de invasie had afgesloten. Dus dat vind ik eigenlijk een zwaktebod, dat hij toch min of meer zijn zin heeft gekregen. Verder wordt het prijsplafond gehandhaafd, maar dat is eigenlijk een G7-maatregel, waar Ja, dat is het prijsplafond op Russische olie. Dus dat zou sowieso verlengd worden. Dat vind ik nou niet iets wat ze nu bereikt hebben. Want dat gaat met de VS, VK, Australië, et cetera, toch nog voortgezet worden. Verder is er ook niet bereikt een hele belangrijke sanctie op vis. Import van, ik geloof witvis en kabeljauw. Dat schijnt om voor Rusland om een groot exportproduct te gaan. Dat is er dus niet doorheen gekomen. Hebben Duitsland en Portugal tegengehouden. En verder zijn er een aantal zaken die zijn zeker zijn er wel doorheen gekomen. Dus heel veel Russische banken zijn weer op de lijst gezet. Crypto-handelaren. En die bank is natuurlijk belangrijk. Want ja, er waren een aantal banken in Rusland die staan bijna allemaal op de sanctielijst. Dus ja, de Russen zitten niet stil. Die richten telkens nieuwe banken op. Als paddenstoelen uit de grond reizen ze op. Dus die komen steeds nu op de lijst. En verder ondernemers, bedrijven. Ja, er komen natuurlijk steeds nieuwe bedrijven die dan helpen met sancties omzeilen. Dus die komen dan ook op de lijst. Dat geldt zowel voor Russische bedrijven als bedrijven uit de omringende landen van Rusland, vooral Centraal-Azië, die helpen met omzeilen. Dus die komen er ook op. Dat zijn belangrijke dingen, dat goed door de EU wordt bijgehouden, van wie moeten we opnieuw op de lijst zetten. En dan nog één dingetje om af te ronden, waar daar is ook veel discussie over geweest, dat een visumverbod voor de EU moet komen op Russische toeristen. Maar dan met name op militairen uit Rusland. Maar ik denk ook, ja, dat is ook vooral voor de bühne. Want militairen krijgen
18: krijgen sowieso vanuit Rusland geen uitreisvisum. Dus dan hebben ze een nationaal paspoort, maar ze krijgen geen internationaal paspoort zodra je in Rusland in dienst bent geweest. Dus
19: maar jij
18: dat vind ik een sanctie voor de bühne.
19: Jij blijft herhalen voor de bühne allemaal. Tegelijkertijd zitten we met pakket nummer 21. Dat suggereert dat er ook een pakket nummer 22 en 23 komt. Maar als het allemaal voor de bühne is, heeft het dan helemaal geen effect?
18: Nee, ik bedoel alleen dit pakket. Hè, okay. Dat dit vooral, het moest er natuurlijk doorheen komen, omdat Rusland ook heel hard begon te lachen van, ja, de EU krijgt het eindelijk eens niet voor elkaar, want ze gaan zichzelf nu inderdaad in de voet schieten. Wat Rusland altijd al zei, de EU raakt zichzelf meer dan de Russen, maar dat is niet zo. In ieder geval, de EU moest dit nu er doorheen krijgen, want anders zou het natuurlijk enorm afgaan. Maar alle andere pakketten en alles bij elkaar, zeker niet voor de bühne, heel effectief. De Russen hebben er heel veel last van, want ja, bijna alle grote exportproducten, om te beginnen met olie, maar ook gas, diamanten, grondstoffen. Het is echt een grondstoffenland. Die staan zo ongeveer allemaal op de sanctielijst. Alle zichzelf respecterende oligarchen en ondernemers en bedrijven staan op de lijst. En dat maakt het voor Rusland allemaal inderdaad heel moeilijk om nog zaken te doen. Moeten dan gaan omzeilen via derde landen. Is riskant en duur. Dus die pakketten hebben wel degelijk zin. Om niet te vergeten alle dual-use goederen, militaire zaken, alles wat maar mogelijk kan bijdragen aan het militair-industrieel complex in Rusland, staat ook op de sanctielijst. Dus al met al vind ik juist dat sancties heel effectief zijn. Maar het blijft zo dat Rusland gewoon het grootste land ter wereld is en toch met een sterke economie, enorme oppervlakte, alle grondstoffen denkbaar en een bevolking die zich enorm inzet. Nu ook enorm achter Poetin staat helaas nog steeds en probeert om dan die oorlog in Oekraïne te winnen. En daar zijn ze druk mee bezig.
19: Nou, dan gaan we maar door met de hamertje tik. Heel veel dank, sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde.
20: Ongevraagd advies.
19: En bij OpenAI, de maker van ChatGPT, zijn twee AI-modellen uit de testomgeving ontsnapt om vervolgens een ander platform, Hugging Face, te hacken, waar AI-modellen gedeeld worden en allerlei gereedschap overigens ook gedeeld wordt. Volgens het bedrijf gaat het om een ongekend cyberincident en zullen dit soort voorvallen waarschijnlijk vaker voorkomen. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan grote bedrijven. En dat komt van Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Anton, jij zag dit nieuws. Wat dacht je toen?
21: Nou, met het eerste incident op weg naar Singularity. Dat is wat ik dacht.
19: Singularity als in de grote bal AI die ons allemaal op gaat vreten.
21: Ja, maar ja, in feite dat AI zeg maar in de toekomst zichzelf zal verbeteren. Hè, waardoor het echt out of control zou kunnen raken. Wat opvalt dat ze zelf mee naar buiten zijn gekomen overigens na een week.
19: Ja, en nadat Hugging Face er zelf op vrijdag al melding van had gemaakt.
21: Zeker, ja.
19: En OpenAI noemt dit zelf een ongekend cyberincident. Is dit echt een uitzonderlijk incident of gaan we dit soort voorbeelden de komende jaren nog veel vaker zien?
21: Nee, ik denk dat je hierop kunt en moet voorbereiden. Dit zal niet de eerste keer zijn dat het gebeurt. Het is de eerste keer dat we er iets over horen. Ik denk dat je als onderneming hier ook op moet gaan voorbereiden, want het zal steeds vaker gaan gebeuren.
19: Maar even helder, hè. Er is nu natuurlijk discussie ontstaan, want de waardering van Anthropic is inmiddels hoger dan die van OpenAI, volgens de laatste rondes waar geld op werd gehaald. Die floreren, Anthropic bedoel ik dan, werkelijk bij constante dreigingen van bijvoorbeeld Mythos, dat zelfs niet eens publiek uit werd gegeven omdat het model zo goed zou zijn in hacken. Wat vind jij dan van de beschuldiging dat OpenAI hier vooral doet aan marketing?
21: Nou, wij praten er ook over, dus dat lukt ze prima.
19: Ja, ze krijgen natuurlijk alle media aandacht. Dat het gelukt is zo, maar was het opzet, denk jij?
21: Nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Heb ik niet onderzocht. Alleen wat je wel ziet, dit soort berichtgeving is wereldnieuws.
19: Ja.
21: Dus je staat in één klap ben je wereldnieuws. Dus je beheerst ook het nieuws. En dat is natuurlijk ook een hele goede strategie als het gaat om je product over de bühne te brengen.
19: Nou, dat hebben we gezien van AI-bedrijven. Want op het ene moment is het, er komt een messiaanse toekomst aan. Wij worden allemaal vervangen. Dan wordt het weer een doembeeld, om het zo te zeggen. Dat helpt de waardering van deze aanstaande beursgangen omhoog natuurlijk. En Anthropic zou wat eerder komen nu dan OpenAI. Dat is inmiddels een beetje duidelijk. Maar dan eventjes om door te gaan op de vraag of het nou marketing is of niet. Wat is hier nou technisch misgegaan?
21: Ja, ik denk dat ze dat zelf ook niet weten. Ik denk, of op zich is verbazingwekkend dat je een testomgeving creëert die is gekoppeld aan je internetverbinding. Dat zou ik vooral loskoppelen. Dan kan het niet gebeuren. Dus op zich is het opmerkelijk dat het op deze manier is gebeurd.
19: Ja, toch?
21: Vind ik.
19: Je zou je doos toch gewoon dicht kunnen doen? Ben ik nou gek?
21: Dat lijkt mij wel. Dus ja, de vraag is ook inderdaad van, nou, is het nou echt gebeurd? En je kunt dat natuurlijk nooit verifiëren als bestuurder. Of ook niet als journalist. Het kan nieuws zijn, maar het kan ook echt een verzonnen verhaal zijn. Maar het is wel iets waar je zeker over moet gaan nadenken, ook in de boardroom. Want ook de verantwoordelijkheid van bestuurders wordt steeds groter. Het is geen IT-project meer, maar het is echt een bedrijfsrisico geworden.
19: Mm-hmm. En denk je dat overheden en toezichthouders op dit moment voldoende grip hebben op deze ontwikkeling? Of lopen ze inmiddels gewoon totaal achter de feiten aan?
21: Nee, ze lopen totaal achter de feiten aan. Als je kijkt hoe snel dat gaat en je kijkt hoe snel overheden kunnen reageren, dat gaat zo traag. Ze zijn alweer een versie verder voordat je hier wetgeving op hebt gemaakt. Dus je zult, zeg maar, in je eigen agility, zeg maar, flexibiliteit moeten inbouwen om hierop te kunnen anticiperen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dus ga er maar vanuit dat je al gehackt bent als onderneming, maar ga ermee aan de slag wat je hier tegen kunt doen. Ook in de communicatie, hoe kun je het voorkomen, wat als het gebeurt. Dan ben je iedereen voor. En nu overkomt het ons steeds meer en heb je steeds meer reputatierisico.
19: We hebben jouw ongevraagd advies al een beetje gehoord, maar jouw ongevraagd advies is dus gericht aan bedrijven. En jij zegt, laat het maar lopen. Ga je er niet tegen verzetten? Bereid je voor? Is dat een beetje wat ik hoor?
21: Nou, je moet het niet laten lopen, maar je moet er gewoon vanuit gaan. Je bent niet in control. Mm-hmm. Dus wat je zelf kunt doen, is vanuit je eigen organisatie, en welke bevoegdheden geef je nou een systeem dat sneller leert en beslist en sneller handelt dan onze eigen organisatie of de overheid kan reageren? Dat is natuurlijk ontzettend lastig. Maar ook bestuurders, die moeten zich ook afvragen dat ze in hun governance gaan opnemen. Want uiteindelijk, het is niet het probleem dat AI slim wordt dan mensen. Maar de grootste fout op dit moment is dat bestuurders denken dat hun verantwoordelijkheid kleiner wordt. En dat is juist omgekeerd. Die wordt steeds groter. Ja. Maar mijn advies is eigenlijk, probeer je voor te bereiden op zo'n issue. Dus vraag je niet alleen af in je organisatie, wat kan AI voor ons doen, maar ook, wat mag AI nooit zelfstandig doen? Ga er maar vanuit dat je al gehackt bent. Benoem wie de eigenaar is van AI. Dat is niet meer het hoofd IT of een nerd op de afdeling IT. Dat ben je ook als bestuurder. En zet ook AI in tegen AI.
19: En dit paard heeft de stal dus eigenlijk al verlaten, zeg jij. Maar wat moet je dan eigenlijk doen als bestuurder, afgezien van het benoemen van een paar key people hierop? Want moet je ook nog een cybersecurity adviseur huren die betaalbaar is? Is dat te doen voor het MKB?
21: Ik denk dat ook, zeg maar, de systemen waar MKB mee werkt, dat zijn vaak systemen als Exact. En die pakken vanuit hun verantwoordelijkheid dat al op. En natuurlijk, de kwetsbaarheden in de meeste systemen in het MKB zitten bij het gebruik van mensen zelf. Maar wat je wel kunt doen, is zorgen dat je systemen up-to-date zeg maar houdt. De laatste versies van je software hebt geregeld. Want dat zijn eigenlijk een beetje de standaard dingen die je kunt doen. Maar wat je wel moet doen, denk ik, bereid je voor op deze ramp. Want het gaat je gewoon een keer overkomen.
19: Helder. Heel veel dank. Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Thebes Company en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Wil je ook het vorige advies horen aan minister van Financiën Eelco Heijnen, omdat er nog geen meerderheid is voor de geplande bezuiniging op de sociale zekerheid? Zoek ongevraagd advies dan op in je podcast-app en dan hoef je geen advies te missen.
20: Beursnerd XL.
19: En het is voor beleggers een bizarre beursmaand tot nu toe. Maar als je het casino koopt, dan verdien je zowel omhoog als omlaag. En normaal word ik op dit tijdstip zelf aangekondigd als Beursnux XL, met een guitig beursverhaaltje. Maar vandaag doet het mij grote deugd om iemand anders aan te kunnen kondigen. En dat is Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS en een nog veel grotere beursnerd dan ondergetekende ooit zal zijn. Ik zal ook Fondcentive nog even noemen. Reinder, we moeten het hebben over die cijfers van Interactive Brokers en zo.
0: Ja.
19: Maar een van de aanbieders van bizarre beurshandel op aarde is dat. Maar daar had jij een aanleiding voor. Namelijk die bizarre beursmaand tot nu toe. Vertel daar zo.
0: Nou, we kwamen erover te kletsen wat een leuk onderwerp zou zijn. En ik heb natuurlijk hele grote schoenen hier te vullen met, met de andere grote beursnerd. En nou ja, wij zeiden tegen elkaar, deze maand is natuurlijk eigenlijk alweer bizar. We hebben de grootste implosie gezien van momentum aandelen. Dus eigenlijk aandelen die in het mandje zaten dat daarvoor hard omhoog gingen. Dan moesten we echt terug naar 2000. Dus het klappen van de internetzeebel. We hebben ook de grootste stijging weer gezien van diezelfde groep aandelen. Dat allemaal eigenlijk in een periode waarin er vrij weinig nieuw nieuws is. En als er al nieuws is rond AI en momentum, dan is het eigenlijk dat het heel erg goed gaat.
19: Ja, want, maar dan gaan alle aandelen weer omlaag, zoals vandaag met BC en Alphabet en al andere.
0: Het maakt allemaal niet, tenminste de verhouding tussen goede cijfers en beurskoers is eerder goede cijfers, je gaat naar beneden. Ja. Iets minder heel goede cijfers, het gaat harder naar beneden.
19: Ja.
0: Maar in ieder geval, het voelt af en toe als een casino en de uitslagen worden ook gewoon echt groter. Dus niet alleen onderbuik dat groter wordt, maar we zien gewoon onderliggend veel meer beweging. Waarbij we eigenlijk ook moeten zeggen dat de index, dus het beurs op totaalniveau, het heel goed doet. Maar het zijn altijd zomaar soort factoren. Dus in de groep aandelen, stel dat de semiconductors zijn, die helemaal eruit.
19: Alle chipbedrijven, boom. Ja. En dan weer down. Ja.
0: En dan is het software populair of een ander vaatje. Maar in ieder geval op totaalniveau verandert te weinig. Maar onderliggend gaat het steeds harder. En ik ken weinig mensen die, nou ja, weet je, in een casino werken. Want je kondigt hem al aan die het slecht doen. Ik ken er eentje overigens die een casino had en failliet is gegaan. Maar je kunt er president van Amerika mee worden. Maar in ieder geval, ja, als je het huis niet kan verslaan, join it.
4: Yep.
0: En een prachtig beursgenoteerd voorbeeld daarvan is Interactive Brokers. Dat gisteren ook zijn kwartaalcijfers rapporteerde.
19: En voor de luisteraars, aanbieder van effectenrekeningen. Eigenlijk marktleider op het gebied van professionals zoals jij?
0: Ja, dat denk ik zeker wel. Ja, het is eigenlijk gewoon de Giro of nou ja, Saxo Bank van Amerika. Maar eigenlijk internationaal, want in Nederland kennen we Interactive Brokers onder het label van Links. Dus het is een heel groot platform, groeit ontzettend hard. Inmiddels meer dan 5 miljoen klanten, maar wat meer geënt op de hedge funds, professionals, wat vermogendere individuen of mensen die ook
19: heel veel tools bij Interactive Brokers.
0: Ja, voor de mensen die dat gedaan hebben vroeger op school, de grafische rekenmachine en de gewone Interactive Brokers is een beetje die grafische rekenmachine. Er blijkt altijd nog een knopje op te zitten dat je niet wist waarvoor het was, maar wat wel iets kon. Echt een geavanceerd platform en ja, het DNA van het bedrijf is als we het kunnen automatiseren, doen we het ook.
19: Ja.
0: Zo is het ook ooit ontstaan. De oprichter is iemand geweest die eigenlijk...
19: Dat is een mooi verhaal, hè?
0: Het is een prachtig verhaal. Het is misschien wel de grootste American Dream ooit. Iemand
19: Thomas Petterfi, Hongaar, Boedapest.
0: Ja, 1944 geboren, staartje van de oorlog. Ook letterlijk geboren in een schuilkelder in een ziekenhuis. Op zijn 21ste naar Amerika verhuisd. Als een spaargeld op een gegeven moment gebruikt. Om
19: voor de helderheid, hij kwam uit het communistische.
0: Communisme, ja. Als een spaargeld gebruikt om een zetje te kopen op de beurs zelf. Toen dat nog vloerhandel was. Nou, daar heb ik gezien dat dit allemaal geautomatiseerd kon worden. Had hij ook een achtergrond in. En daarmee begonnen. Dus eerst met handheld computers op de beursvloer. Nou, men wilde dat nog verbieden. Kun je nu ook niks meer bij voorstellen.
19: Moest je robothanden installeren, toch?
0: Exact, om aan de voorwaarden te voldoen. Nou ja, dan kun je zien wat het niveau ook was. Maar inmiddels is dat het DNA van het bedrijf. Als we het kunnen automatiseren, doen we dat. Nou, dat zie je ook terug bijvoorbeeld in marges. 75% winstmarge op dit moment. Dus het is echt gewoon een computerprogramma waar je op in kan pluggen. Dan heb je toegang tot de hele wereld. Maar dit is ook de beste doorkijk eigenlijk in het gedrag van beleggers. Dus nou, je gaat het al raden. De interesse in Magnificent Seven aandelen daalt het afgelopen kwartaal. Maar semiconductors en zeker ook Zuid-Korea waren een heel, heel stuk populair. Dus eigenlijk zie je heel goed die dwarsdoorsneden. En dat zie je ook in nou ja, handelsvolumes, klantomvang. En ook in margeleningen, want er wordt veel gebruik gemaakt van geleend geld om ook te beleggen op het platform.
19: En daar verdienen ze een stuk meer aan dan de gewone handel.
0: Daar verdienen ze het eigenlijk op, want hun model is dus dat de commissies zijn nou ja, zo goed als voor niks. Als in de kosten die ze maken geven ze door aan de klant, maar daar stopt het. Maar de marge die ze handmaken op het feit dat jij wat geld leent, ja, daar wordt het verdiend.
19: Ja.
0: Die marges, of tenminste de uitstaande balans aan marges groeide met net geen 70% jaar over jaar.
19: Dat zijn gewoon leningen aan beleggers om te gaan beleggen.
0: Ja.
19: Margeleningen 67%. Ja. Omhoog op jaarbasis.
0: Exact. Ja. Dus dat is een heel behoorlijk getal. Maar je ziet eigenlijk dat door de hele dwarsdoorsnede naar het casino bezitten is hier een fantastisch goede business.
19: Ja, ja.
0: En je ziet dus ook dat er inderdaad steeds meer participatie is. Want het aantal accounts groeide met 34% jaar over jaar. Nou, de activiteit van beleggers neemt enorm toe. Daar kun je natuurlijk ook bij zeggen dat het wat meer begint te lijken soms op speculeren. En het aantal producten dat ze aanbieden die kant opneemt ook steeds meer toe. Dus prediction markets, binaire opties. Dus gewoon staat de beurs hoger of lager dan X.
19: Ja, dat vond ik zo'n leuk verhaal dat Thomas Petterfi, de oprichter waar we het net over hadden, die was al bezig met prediction markets. Werd afgeraden door zijn advocaten. En nou heb je Kelsey en Polymarket. En nou is hij het zelf ook maar gaan aanbieden.
0: Ja, dus we trekken het op het platform. En dat is het mooie aan Interactive Brokers. En eigenlijk ook ja, wat voor mij kapitalisme zo mooi maakt. Mijn analogie is altijd een beetje de supermarkt.
19: Mm-hmm.
0: Als je er naar binnen loopt, zie je ontzettend veel hele mooie producten. En het succes van de welvaart die het creëert. Je kunt er naar buiten lopen met allemaal producten die je gezonder en beter maken. Maar je kan ook naar buiten lopen met dingen die niet zo goed voor je zijn.
19: En overdaad schaadt en jij stemt geen pro. Ik hoor het alweer. Maar even over dit casino. Hè. Kijk, jij zegt het is een mooier voorstel om te kopen, dit casino Interactive Brokers, dan om erin te spelen.
0: Ja.
19: Maar hoe denk je dan na over de concurrentie tussen die casino's? Want het is niet een monopolie.
0: Het is absoluut geen monopolie. Alleen zij hebben een structureel voordeel verkregen omdat ze dus eigenlijk zo geautomatiseerd zijn en eigenlijk altijd al die nou ja, kosten en lage commissies direct door zijn gegeven aan hun klanten.
19: Mm-hmm.
0: Dus voor andere partijen om eigenlijk op die schaal te komen en ook die lage kosten te kunnen bieden, ja, dat is zo goed als onmogelijk. En we hebben gezien dat tot nu toe dus ook niemand lukt. Dus eigenlijk aan de ene kant, net als wat wij hier, heb je de grote banken en grote aanbieders die dat nou, vrij gezapig doen. Prima business om erbij te hebben. Ja, voor klanten is dat die een paar transacties willen doen, is dat prima. Maar als je iets geavanceerder wil zijn of iets meer wil kunnen of toegang wil hebben tot Zuid-Korea of andere dingen,
19: dan ga je naar het casino dat jou je geld teruggeeft.
0: Dan ga je naar de grote jongen toe. En je ziet dat flywheel effect in volle gang gaande is. En dat ze dat op een fantastische manier uitgebouwd hebben.
19: En is Zuid-Korea eigenlijk nog genoemd in de jaarrekening?
0: En de jaarrekening die moet nog komen, maar
19: in het kwartaalverslag,
0: In de call zeker. Extra speciale aandacht voor memory aandelen in Zuid-Korea. Maar ook een permanent toenemende interesse van klanten. En ondanks dat er nu een Amerikaanse ADR is, wordt er steeds meer gehandeld daar.
19: SK Hynix doe je help. Ja. Maar ik bedoel, is het geen klein risico dat op een gegeven moment, we hebben deze maand gezien dat allerlei Zuid-Koreanen, 1 op de 30 volwassenen, werd gemargin called daar. Oftewel, die had te veel geleend, kwam onder water te staan om te beleggen in Zuid-Korea. Niet een klein risico voor interactive brokers?
0: Het is andersom. Ze zitten niet in Zuid-Korea, maar je hebt nu wel via hun als eerste internationale broker toegang gekregen tot Zuid-Korea. Dus eigenlijk zijn ze maar een beetje het extra olie op het vuur dat er al was.
19: Hebben het poortje. Ja.
0: Het is ook best wel lastig als je daar nu zit en je wil bijvoorbeeld je geld ook wisselen uit won, dan duurt het allemaal wat langer.
19: Ja.
0: Het is een markt die echt nog open moet. Maar omdat hij natuurlijk zo volatiel is, werkt hij ook als een megamagneet op de wereld.
19: En de chip ETF's worden ook flink geswingd door die
0: chip ETF's. Dat is het mooie dus. Eigenlijk, je ziet gewoon in hun cijfers de structuurverandering van financiële markten. En dat is eigenlijk de onderliggende reden voor het feit dat we die steeds grotere volatiliteit terugzien. En eigenlijk wordt dat dus ook geïncentiveerd. Dus het kapitalisme brengt hele mooie dingen, maar heeft ook altijd zo zijn uitdagingen. En dat is Interactive Brokers.
19: Nou, heel veel dank, Reinder Wietsma. Pleitbezorger voor kapitalisme en zijn al zijn uitwassen. En hij is ook nog portfolio manager bij Centif.
20: Het MKB praat mee.
19: De beroemde Apollo-galerij in het Louvre is weer open voor publiek. 9 maanden na de spectaculaire kroonjuwelenroof. De gestolen sieraden zijn nog altijd zoek en de overgebleven juwelen zijn verplaatst naar een extra beveiligde ruimte. Maar wat betekent zo'n roof eigenlijk voor ondernemers die zelf dagelijks met kostbare sieraden werken? Ik ga erover praten met zelfstandig goud- en edelsmid Nathalie Hogeveen. Heel welkom.
4: Ja, dankjewel.
19: U heeft zelf een goudsmid-atelier, winkel met mooie sieraden. Er is inmiddels maar liefst 3 keer bij jou ingebroken. Hoe kijk jij dan naar dit nieuws?
4: Nou, dit nieuws maakt sowieso natuurlijk veel indruk, ik denk, de hele branche. Omdat het gaat om enorme grote stukken met veel waarde, maar ook veel geschiedeniswaarde. Toevallig heb ik de sieraden zelf vorig jaar gezien in het Louvre. Dus ik weet precies waar het om gaat. En je weet gewoon dat het onvervangbare waarde is.
19: En hoe kreeg je die roof van destijds dan precies mee? Want je hebt ze zelf gezien.
4: Op het nieuws gewoon eigenlijk. Net zoals de meeste, denk ik.
19: En was je ook verbaasd dat het zo makkelijk ging?
4: Ja, was ik wel heel erg verbaasd over, ja. Ik denk dat zulke stukken, je ziet er natuurlijk allerlei films altijd. Dus je denkt, deze stukken worden echt supergoed beveiligd. Dus ik vond dat het vrij makkelijk ging, inderdaad.
19: En hoe groot is veiligheid dan inmiddels onderdeel van uw werk geworden? Want je werkt dagelijks met kostbare sieraden. Hoe ga je hiermee om? En is dit risico nou echt gestegen in de laatste paar jaar?
4: Nou, ik weet niet of het risico gestegen is in de laatste jaren. Alhoewel natuurlijk de goudprijs gestegen is. Dus ook aantrekkelijker, denk ik. Voor dieven om dat mee te nemen. Mm-hmm. In onze branche is het sowieso altijd een hot item. En voor mezelf is natuurlijk elke keer na een inbraak wordt je beveiliging natuurlijk weer uitgebreid. Elke keer denk je, oké, wat kan ik nog beter beveiligen? Wat kan ik nog meer doen om te zorgen dat het niet aantrekkelijk is? Dus helaas wordt het een steeds groter item bij ons vak.
19: En horen daar ook stijgende verzekeringskosten bij?
4: Nou, uiteindelijk zijn de verzekeringskosten vrij hoog, sowieso. Ik wil niet zeggen dat elke keer als er wat gebeurt dat de kosten per direct omhoog gaan. De eisen worden natuurlijk wel steeds hoger. Dus die kosten, in mijn geval bijvoorbeeld nu, komt er een mistmachine. Een mistgenerator, die zorgt ervoor als ze binnenkomen dat binnen een aantal seconden de hele ruimte onder mist staat, waardoor ze niks meer zien. Dat soort kosten komen natuurlijk erbij. Los van de premie is dat wel de kosten die elke keer opstapelen.
19: En heeft zo'n mismachine dan ook invloed op de premie? Of gaan we niet zo ver met autokastjes en rijgedrag, zeg maar?
4: Nee. Want ik heb een hele goede verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in goud- en zilversmeden en juweliers. Mm-hmm. En die denken heel erg mee en die snappen ook de situatie. Dus de premie is niet dat die gelijk 1-op-1 meestijgt. Dat is gelukkig niet zo. Het is echt een hele goede maatschappij.
19: En na de roof in het Louvre klonk heel veel kritiek op die beveiliging. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een volledig veilige plek hiervoor als je dieven hebt die zo opereren?
4: Nou, ik denk dat dat lastig is. Het enige wat je kan doen is het inderdaad, zoals we nu gedaan hebben met de resterende sieraden, het helemaal weg te stoppen in een hele zwaar beveiligde kluis onder de grond.
19: Ja.
4: Maar ja, wat heb je dan? Dan kan niemand het zien.
19: Nee.
4: Ik zeg tegen klanten ook vaak, je kan het in de kluis stoppen, maar dan heb je er ook geen plezier van. Dus ja, er is natuurlijk een manier, maar of dat de leukste en de juiste manier is, weet ik niet.
19: En dan tot slot moet ik de vraag toch stellen, wat denk je zelf dat er met de sieraden is gebeurd? Wordt daarover gepraat in het circuit?
4: Ik hoop in dit geval dat, dat klinkt heel lullig, maar dat er misschien iemand is geweest die opdracht heeft gegeven en de sieraden aan zich wil hebben, zoals ze zijn.
19: Ja.
4: Want het zou vreselijk zijn als ze natuurlijk gesloopt of uit elkaar worden gehaald. En dan gaat een heel stuk geschiedenis verloren. Daarvan daalt de waarde denk ik ook heel erg als ze het uit elkaar halen. Bij mij denk ik gewoon dat een groot deel van de sieraden wordt gewoon omgesmolten. Waardoor eigenlijk de winst voor de dief bij mij zeg maar vrij laag is. Omdat de smeltwaarde natuurlijk vele malen lager is.
19: Ja.
4: Maar ik hoop voor het Louvre dat de sieraden gewoon intact blijven. Net zoals die helm die gestolen is uit het Drents Museum.
19: Ja.
4: Dat die intact is en uiteindelijk weer terug kan komen, waardoor een stuk geschiedenis gewoon toch intact blijft.
19: Nou, heel veel dank voor deze uitleg en speculatie. Zelfstandig goud- en edelsmid Nathalie Hogeveen. Ben jij maar MKB-ondernemer en wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het dan weten via zaken@pnr.nl.
20: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
19: MKB Praat Mee is ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en natuurlijk in de BNR-app. En straks neem ik het laatste macro-economische nieuws door met Arnoud Boot over de woningmarkt als olietanker.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: En de rest weet je. Vandaag is

0: /bb en via DAB+.
1: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
2: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
1: Obli, meer rust, meer rendement.
3: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
4: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pactmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigentijdser, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
0: Nu in de BNR-app.
5: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt na gesprek met zijn collega Rubio: diplomatie is de enige manier om Straat van Hormuz weer open te krijgen. De Europese waterreserves slinken in rap tempo door de extreme hitte. En de Rotterdamse haven groeit ondanks de oorlog in het Midden-Oosten gewoon door. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan nu naar de ANWB met Annemieke Bosgaard. Hoe druk is het?
6: Het is nog relatief rustig op de weg door de vakantie. Je hebt wel vertraging op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier file. Dan drukt op de A16 Breda richting Rotterdam. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor heb je voor de Moerdijkbrug 10 minuten op onthoud. Het loopt daardoor ook vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen de Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 5 minuten vertraging. Ook nog eens een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brienum Noordbrug duurde er 10 minuten langer over. En tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord heb je 20 minuten vertraging. Er zitten daar gaten in de weg en de rechte rijstrook is hier dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij hectometerpaal 139,1. En op de A9 Alkmaar naar Amstelveen bij 56,6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet 890 miljoen euro betalen omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben om hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. Dus ook meer risico op incidenten. Afgelopen dagen was er een mishandeling en werd iemand doodgeschoten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzeild vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden en vertelde daar dat ze de stap over het randje het engst vond. Schouten deed haar stunt omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. Nu het al een poos erg droog is, houden de waterschappen de dijken extra in de gaten. Hier en daar zien ze oppervlakkige scheuren, maar die zorgen nog niet voor acuut gevaar. Zo nodig worden ze opgevuld. Er is nog geen gevaar voor verzakkingen, zoals in 2003 in het Utrechtse Wilnis. Daarover stroomde toen een woonwijk. Decorontwerper Roland de Groot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv- en filmcultuur. De Groot ontwierp onder meer de soeplepels waarmee bruidegommen in de honeymoon quiz in een grote bak tomatensoep vielen. Maar hij maakte ook decors voor het Eurovisie Songfestival en grote Nederlandse speelfilms. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Drone-softwarebedrijf Intellic levert de komende jaren drone-software aan het ministerie van Defensie, maar moet daarbij ook een gouden aandeel afstaan aan hetzelfde ministerie. En de Amerikanen hebben miljarden verdiend aan Venezolaanse olie, maar niemand weet wat er met dit geld gebeurt. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
9: En naar wat er o zo fout is gegaan.
11: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
9: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Wil je weten wat er speelt
15: en of waarom?
14: In de BNR-app
15: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app
14: en blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
5: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Maar nu eerst.
16: Macro, met Boot.
5: Elke dag nemen we hier het economische nieuws door en vandaag doe ik dat met niemand minder dan Arnoud Boot. Arnoud, welkom weer.
17: Ja, Jochem, goedemiddag.
5: Jij wilde het hebben over de studie van de Nederlandse Bank. Die kwam deze week uit. De toezichthouder waarschuwde namelijk dat er een beter investeringsklimaat nodig is voor het behalen van bouwambities. Dat zat er aan te komen, denk ik.
17: Ja, Jochem. Het is de Nederlandse Bank. Hè. Gisteren een uitstekend rapport, heel degelijk rapport. Mm-hmm. Over hoe je op die woningmarkt, hoe je die werkend krijgt. En je hebt nieuwe huizen nodig, er moet gebouwd worden. Met name ook private huurwoningen heb je nodig voor de hele doorstroming die cruciaal is. Maar Jochem, het meest interessant is. Dit is een uitermate gevoelige studie. Waarom is het uitermate gevoelig? Omdat het iets doet wat het ministerie, wat over huisvesting gaat, woningbouw gaat, had moeten doen voordat ze als een gek een aantal jaren geleden allerlei maatregelen had ingevoerd om de betaalbaarheid te vergroten. Dus dat was de wet betaalbare huur. Die is blind ingevoerd. Terwijl iedereen wist dat je dit eerst gedegen moest onderzoeken om te zien wat de effecten zijn en als je zoiets doet, hoe je het vorm moet geven om te zorgen dat je tegelijkertijd de bouwambitie, want we moeten ongeveer 100.000 woningen per jaar bouwen, ja, dat je die niet ondermijnt. Dus het is eigenlijk, Johan, het is een van die zaken waar ik kan er eigenlijk 's nachts wakker van liggen. Een fatsoenlijk land als Nederland, als je het over beleid hebt en je hebt het over de woningbouw, dan heb je het over een olietanker, de markt van woningen en de voorraad woningen kun je pas langzaam veranderen. Het is een olietanker, dus je moet daar buitengewoon zorgvuldig omgaan. Je moet eerst de studies doen en dan pas beleid gaan maken. En het ongeduld van het kabinet, ja, het is toch weer Hugo de Jonge toen, was dermate groot dat men blind met beleid is begonnen tegen alle zorgen in die iedereen al had.
5: En we zien dus door deze studie de resultaten van de wet betaalbare huur. Maar ik dacht van, Arnoud Boot gaat het hierover hebben, dus ik moet ook wat van tevoren opzoeken. En dan zie ik dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties destijds wel liet doorrekenen hoe die uitbreiding van dat stelsel naar de middenhuur zou uitwerken. En allerlei andere studies zijn gedaan. Dus eigenlijk vraag voor jou, waarom is de ene studie dan wel belangrijk en de andere niet?
17: Nee, Jochem, al die studies zijn belangrijk. Maar er zijn naar verschillende elementen gekeken. Yeah. Je kunt puur kijken naar betaalbaarheid. En hoe meer je huren minimaliseert, hoe hoger de betaalbaarheid is. Of hoe meer je als gemeente dwingt om alleen maar sociale woningbouw te doen, of alleen maar te bouwen in het goedkoopste segment, hoe betaalbaarder de woningmarkt is. Maar tegelijkertijd betekent dat hoe minder er gebouwd wordt. Het zijn communicerende vaten.
5: Want je krijgt nu minder nieuwbouwfinanciering.
17: Maar tegelijkertijd betekent dat hoe minder er gebouwd wordt.

0: eigenaar eigenlijk is. Zolang er maar mensen, partijen bereid zijn te investeren, dan worden er ook vervolgens nieuwe huizen gebouwd. En het wegtrekken van de buitenlandse investeerder, en dat heeft investeerders heeft te maken door de huurbevriezing, maar het heeft te maken door die verhoging van de overdrachtsbelasting. Ja. Het heeft te maken ook door iets waar niemand iets aan kan doen, de hoge rente. En het is niet alleen de buitenlandse investeerder, maar ook de particuliere Nederlandse belegger die een paar appartementen heeft, bijvoorbeeld als MKB'er voor zijn pensioen, en die verhuurt, wat heel legitiem is. En daar zitten mensen in. Dus die private huurappartementen zorgen ervoor dat ons woningprobleem vermindert. Ook die zijn verdwenen. En die zijn verdwenen natuurlijk ook door die hogere box 3-heffing die plotseling uit niets kwam.
1: Kijk, dat uitponden dit heeft allemaal in het voorgaande jaar in de krant gestaan natuurlijk. Maar als jij nou deze studie van DNB leest, ik wil je overigens niet tekort doen daarmee, maar ik wil eventjes horen, Als je nou de toon van DNB tussen de regels doorleest op dit moment, en dan vervolgens nadenkt over wat er nu zou moeten gebeuren, waar kom jij dan op uit?
0: Ja, dan kom je erop uit dat je eigenlijk het werk van Hugo de Jonge, want daar komt erop neer, want hij was de verantwoordelijke die dit er doorheen gejaagd heeft. Dat zul je moeten ontmantelen. Je zult dat voor een groot deel moeten ontmantelen. Het kan niet zo zijn dat je verwacht dat Nederlandse pensioenfondsen voor die private huurmarkt gaan zorgen. En iedereen die denkt dat de private huurmarkt niet belangrijk is, de Nederlandse bank legt daar heel veel nadruk op hoe belangrijk die is voor doorstroming en voor de hele flexibiliteit op de arbeidsmarkt is die cruciaal. Ja. En de Nederlandse bank geeft ook aan, ook om zichzelf te verdedigen. Want de Nederlandse bank realiseert zich dat ze zich hiermee in een wespennest zet.
1: Ja, Klaas Knot deed dat ook al eens.
0: Ja, maar hiermee, deze studie is een totale veroordeling van het beleid van, ja, eigenlijk Rutte 4. Hè. Dit was het kabinet wat geleid heeft tot deze situatie. Maar jij vroeg, Jochem, wat moet je doen? Ja, voor een groot deel zul je moeten ontmantelen. Dus dat betekent dat je het niet zo kan zijn dat betaalbaarheid boven alles gaat. Er moet geïnvesteerd worden. Als je betaalbaarheid wil, hebben we daar huursubsidie-instrumenten voor om te zorgen dat mensen die het echt nodig hebben, veel meer gericht gesteund worden dat zij ook kunnen wonen. Want wij willen dat iedereen fatsoenlijk kan wonen en niet onder een brug zit zonder fatsoenlijke woning.
1: Nou, vertel dus het Ilko Heijn en Hans Vuilbrief even. Ja.
0: Ja, maar goed, we hebben woningcorporaties. Ja. Dus die hebben een hele belangrijke rol om te zorgen dat eigenlijk iets meer de armere kant van Nederland kan wonen. Dus de opdracht voor woningcorporaties, die is groot. Gemeenten zullen veel meer moeten gaan nadenken over hoe maak je investeren in in huisvesting in onze gemeente attractief. Dat gaat niet gebeuren als je alleen maar stuurt op betaalbaarheid en afdwingt dat er gigantische percentages aan lage huurwoningen moeten worden gerealiseerd en daar geen duurdere huizen tegenover kunnen staan. Dat is cruciaal. Ja, wat zegt iets heel pijnlijks? Twee pijnlijke dingen. Eén, de DNB zegt totale veroordeling van beleid. Als je het over een olietanker hebt die heel langzaam van richting wijzigt, waar die langere termijn belangrijk is, investeren belangrijk is voor de langere termijn, dan moet je zekerheid hebben, beleidszekerheid hebben. Dus kabinet, beleidszekerheid. Ga niet denken dat je blind zomaar iets kunt doen. En dan het laatste. En dat
1: heel
0: is
1: helder, want ik moet zo meteen ook een olietanker keren, namelijk jou, Arnoud.
0: Ja, Jochem, dus het laatste is echt, je zult moeten accepteren dat die private huurmarkt, dat die afhankelijk is waar de huurwoningen staan. En wat zegt DNB dus ook heel logisch? De WOZ-waarde moet een belangrijkere rol vervullen. En wat betekent dat? Dat private huurwoningen in het lagere segment, goedkopere segment in Amsterdam, duurder moeten zijn dan het oosten van het land. Dus de waarde van het bezit moet een rol gaan spelen. En dan zit je meteen bij die buitenlandse investeerder. Als je voorspelbaarheid uitdraagt en je brengt dat principe in je huurregulering, dan maak je het ook attractiever om te gaan investeren.
1: Heel erg helder. Arnoud Boot, ontzettend veel dank voor een goed advies. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagic.
2: Blik op de wereld.
1: Amerika heeft dit jaar al meer dan 13 miljard dollar verdiend aan Venezolaanse olie. Dat heeft de Financial Times berekend. Maar volgens de krant weet niemand wat er met dat geld gebeurt. Dus

0: Bij ons is Amerika-deskundige Diederik Brink. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En we hebben het wel vaker gehad over dubieuze transacties van de Trump-regering en Trump-familie. Kan deze daar ook weer bij of is het toch meer de Amerikaanse overheid?
1: Nou, dit wordt gedaan vanuit de Amerikaanse overheid. Maar het is inderdaad heel lastig hoe nou die financiële stromen lopen. De Venezolanen hebben heel veel olie, verkopen dat. En de Amerikanen hebben zich in dat hele proces gemengd. Maar het is heel onduidelijk waar dat geld nu naartoe gaat. Er wordt in verschillende berichten gesproken dat dat gaat naar bankrekeningen in het Midden-Oosten. Maar ja, als de Amerikaanse staat daarbij betrokken is, dan hoort dat geld gewoon naar de schatkist terug te gaan. Hoor je daar bij het congres te melden. En als je dan weer wilt uitgeven, hoor je daar ook weer toestemming over te vragen. Net als dat in Nederland dat via belastingwetten gebeurt, hoort dat eigenlijk ook in de Verenigde Staten te gebeuren.
0: Ja, toestemming vragen aan het congres. Nieuw concept voor mij bij deze tweede termijn van Trump. Maar hoe kan het dat niemand weet wat er met die 13 miljard gebeurt? Want ik hoor dat Washington zelf ook verschillende verhalen heeft.
1: Precies, er gaan verschillende verhalen rond. Wat ik vermoed, maar dat kun je niet helemaal met zekerheid zeggen, is dat de Trump-regering het wel makkelijk vindt dat ze eigenlijk ergens een fonds hebben dat ze naar eigen inzichten kunnen besteden zonder dat ze daar toestemming voor hoeven vragen aan het congres. Het congres is sowieso erg traag als het gaat om het doorlopen van normale belasting en toewijzingsprojecten, wetgeving. Ja. En normaal moet je gewoon bepalen waar je geld in uitgaat. Dat gaat wel traag.
0: De power of the purse wordt dat dan genoemd. Maar
1: precies. Grondwettelijk gezien gaat het congres over het uitgeven van het geld. Ja. En hoe je daar als president toestemming aan te vragen. Nou, zelfs met de Republikeinen aan de macht in het congres doet Trump dat amper. Dan is het wel lekker dat je ergens een ander fonds hebt, bijvoorbeeld op bankrekeningen in het Midden-Oosten, waar je niemand voor om toestemming hoeft te vragen als je dat wilt inzetten. Dat dit niet helemaal zuiver is, dat lijkt wel het geval te zijn. Het lastige is dat als het gaat om zeg maar, de ophef of de boosheid in het congres daarover, dit niet heel hoog in het prioriteitenlijstje staat.
0: Nee, want de verkiesbaarheid bij de midterms wordt dan lager voor jou als Republikein. Dat hebben we dit jaar eerder ook al gezien, dat Trump vervolgens op de kop gaat zitten van een stel mensen en die verliezen. Daarover gesproken, over enkele maanden zijn die midterms. Kan de uitslag daarvan nog impact hebben op dit hele verhaal? Want als ik democraat was, weet ik wel wat ik zou doen.
1: Kijk, er zijn, en ik denk dat we als we het nieuws goed volgen, iedere dag wel hele grote zaken die het Amerikaanse nieuws domineren. Dit is er niet één van. Als je ziet voor wat er aan confrontaties is tussen de immigratiepolitie en Amerikaanse burgers of mensen die het land uit moeten worden gezet. We hebben het over de democraten die van de corruptie van de Trump-familie een groot onderwerp willen maken bij de verkiezingen. Nou, en zo zijn er nog misschien wel 80 andere onderwerpen waar ze heel graag aandacht aan willen besteden. De situatie in Venezuela, ja, dat. Het kan zijn dat als de Democraten winnen bij de verkiezingen in november en dan vanaf januari één of meerdere kamers van het congres de meerderheid hebben, dat ze er misschien wat aandacht aan zullen besteden. Maar buitenlands beleid en dan ook nog de ingewikkelde, complexe financiële constructies rondom oliewinningen van Venezuela zullen vermoedelijk niet tot de prioriteiten behoren.
0: En dus jouw conclusie is eigenlijk, de consument in Amerika die heeft hier lak aan. Die zag Maduro een gratis helikopterritje krijgen en dat was het dan ook. Nu zijn er wat miljarden weg, 13, ach, schijntje. Maar eventueel kan je juridisch hem nog pakken als een democraat met scherp weten te schieten en ook daar misschien een verband tussen de Trump-familie en de verdwenen miljarden weten te trekken.
1: Dan zou er iets mogelijk zijn. Kijk, het past in het kleine verhaal, is het vooral het leed van de Venezolanen die hoopten dat met het vertrek van Maduro er een ander regime zou komen en grote veranderingen in het land. Daar wezen de Amerikanen ook op. Kijk eens hoe corrupt het daar is. Drugshandel en dergelijke. Daar
0: hoor
1: je ze nu niet meer over. Ook Marco Rubio niet meer. En als je uitzoomt, gaat dit verhaaltje natuurlijk gewoon over eigenlijk de politiek van grootmachten waarbij de Verenigde Staten zien dat het westelijk halfrond en dan met name Latijns-Amerika tot aan helemaal aan Groenland hun invloedssfeer is. En dat ze eigenlijk vrij moeten zijn om daar in te grijpen naar hun eigen believen. En we horen dat vanuit het team Trump ook vaak terugkomen. Ze praten meer over invloedssferen van grote machtheden, waarbij het logischer is voor hen om zich met het westelijk halfrond te bemoeien en misschien wat terug te trekken uit andere delen van de wereld.
0: Kortom, de Monroe-doctrine en de jaren 80 opvattingen die heersen daar nog altijd als het gaat om Latijns-Amerika. Heel veel dank, Amerika-deskundige Diederik Brink. Wil jij terugblikken op de wereld? Dan vind je alle afleveringen in de podcast-app. En hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij mij zijn Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. En natuurlijk Stan Westerter van Bond Capital Partners, want het is donderdag en dit is zaken doen. De omzet En de orders van chipmachinemaker Besi, die groeiden in het tweede kwartaal van dit jaar doorstaan. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf vandaag publiceerde. Omzet steeg vergeleken met het jaar ervoor met bijna 70% op 250 miljoen euro. En de waarde van nieuwe bestellingen kwam ook uit op ruim 293 miljoen zelfs. Beide cijfers in lijn met de verwachting van analisten. Toch weer een dalende koers. Hoe komt dat stand?
2: Ja, by the rumor, sell the fact. We kennen het inmiddels, hè, Jochem.
0: Ja, welkom bij Chips deze maand, hè?
2: Precies. Nee, kijk, als we nu even kijken naar die koersontwikkeling van Besi even een jaar terug, dan staan we nu op ongeveer de dubbele koers van waar we dus vorig jaar stonden. Er zit natuurlijk al heel veel fantasie in het aandeel. Beleggers kijken vooruit. Dat hebben ze de afgelopen 12 maanden gedaan en zagen al dat deze goede cijfers eraan kwamen. Dus dit is een bevestiging van het feit van wat beleggers eigenlijk al langer verwachten. Dan moet ik zeggen dat ik het nog steeds ook iets beter vond dan de consensus. Mm-hmm. En ook de outlook voor derde kwartaal is natuurlijk opnieuw goed. Hè, als je al zo hard groeit en dan toch weer verwachting 10-15% nog een keer erbij. En dat heeft natuurlijk alles te maken ook met die nieuwe hybrid bonding technologie van Besi.
0: Ja, nieuwe klanten hoorde ik. Twee bestaande klanten die meer bestelden ook.
2: Ja, daar is natuurlijk veel vraag naar. Omdat het de chips eigenlijk gewoon efficiënter maakt. We hebben natuurlijk eerder ook vanuit Korea een nieuwsberichten gehad dat die hybrid bonding technologie misschien wel wat meer op de lange termijn gezien moest worden. Omdat de oude technologie nog voldoende was. Maar je ziet gewoon in de vraag naar de chips in de hele sector, geheugen, memory, logic, noem het allemaal maar op. Dat het gewoon ontzettend relevant is om sneller en efficiënter elke keer te worden. Ja, en deze machines die vinden gewoon geter aftrek. Dat zien we natuurlijk bij de conculega van ASML en ASM ook. Nogmaals geen verrassingen. Maar wat dan wel verrassend is inderdaad dat je een negatieve koersreactie hebt. Maar dat is gewoon meer het nemen van winst, omdat het ook weer geen enorme blow-out cijfers waren. Ja. Dus nog vele malen hoger dan de lat die al hoog lag. En dan zie je dat er wat winst wordt genomen op zo'n koers.
0: Zoals verwacht, iets beter dan verwacht, maar net iets minder dan gehoopt, hoor ik dus eigenlijk. Helder.
2: Daar komt het inderdaad op neer. En het tweede fonds waar we het zo over gaan hebben is dat juist een heel ander verhaal.
0: Ja, daar gaat het zo over hebben. Maar eerst even naar Microsoft, want daar wilde Maurits het over hebben. Dat investeert miljarden dollars in het Franse Mistral. Het enige AI-bedrijf in Europa eigenlijk dat zijn eigen modellen maakt. En daarmee gaat Mistral de AI-infrastructuur in Europa uitbreiden. Misschien ook met een beetje geld van SoftBank dat in Frankrijk investeerde. Laatst 75 miljard, hoorde ik, geloof ik. Hoe kijk je naar die samenwerking, Maurits?
3: Nou, ik wist het eigenlijk nog helemaal niet dat het Microsoft was. Volgens mij, wat ik vanochtend las, was er nog speculatie over iets. Zijn het nieuws gaat snel.
0: Bij deze, je weet het allemaal.
3: EQT deed er volgens mij, wilde er ook mee gaan, gaan
0: private
3: doen.
0: Private equity partij, ja.
3: 3 miljard ging het over. Nou, ik denk dat natuurlijk als je 3 miljard hoort, dat het echt waanzinnig is. Het gaat om ontzettend veel geld. Maar in de AI-wereld is het natuurlijk heel erg weinig. En ik vind het wel zorgelijk dat tegelijkertijd dat ze dat uitbrachten, er ook nieuws was dat ze intern, maar dat nog niet extern wilden communiceren, eigenlijk een pivot hadden gemaakt. En in plaats van achter Anthropic nu meer het businessmodel van Palantir aangaan. Omdat dat, ondanks dat het ook een enorme Amerikaanse gigant is, toch wat makkelijker zou zijn dan het grote geld dat er nodig is voor een fundamenteel AI-model.
0: Het is best interessant dat je dat zegt. Want Mistral wordt dus eigenlijk ook automatiseerder. En wat we kennen Palantir allemaal als van de militaire software. Gaan we het ook zo met jou uitgebreid over hebben. Maar zij zijn ook automatisering heel bekend. Zit al sinds 2003 aan de overheidscontracten te hengelen natuurlijk daarom. Ja. Kan Mistral ook zo'n rol als Palantir die in Europa verkrijgen, denk je?
3: En ik denk ook makkelijker dan die Frontier Labs. Omdat het dan echt gaat om de implementatie van AI. En eigenlijk minder om het basismodel zelf. Je leunt al meer modellen van anderen. En daar is in Europa natuurlijk ook grote vraag naar. Zeker als je dat op een secure omgeving wil implementeren, waar je ook geen Amerikaanse bedrijven bij wil hebben. Wat natuurlijk nu steeds meer onder vergrootglas ligt. Maar ik vind het wel jammer. Want Europa, dit was de hoop van Europa om op Frontier Lab nog
0: heel
3: mee te
0: groot
3: doen.
0: Was hij nooit, toch? ASML investeert er wel in. Maar
3: maar wel de enige. Dus ik vind het jammer, maar ik hoop in de eerste plaats dat het gewoon een succesvol bedrijf wordt. Dan blijft misschien nog een beetje in de race.
0: Het zegt misschien ook wel wat over wat er gebeurt dan in de race van de foundational models die hierin rondgaan natuurlijk. Want je ziet dus eigenlijk Mistral dit nu opgeven. Dat gaat waarschijnlijk ook bij andere kleinere AI-bedrijven gebeuren. We hebben natuurlijk het Chinese verhaal nog, Kimi en al dat gedoe. Maar ja, we zien wel een soort consolidatie al. We zien Europa eigenlijk de handdoek in de ring gooien en zeggen, nou, we maken wel een businessmodel op die modellen van een ander.
3: Een beetje wel. Ja, ik heb ook niet echt een heel ander antwoord op. Het is gewoon, je hebt echt groot geld nodig om dit goed te doen. En in China is het natuurlijk meer deels ook overheidsgedreven. En in Amerika is het de private sector die zoveel geld ter beschikking heeft. In Europa hebben we dat niet, dus zullen we toch eerst onze kapitaalmarkt moeten oplossen.
0: Daar spreekt een softwareondernemer die met het ministerie van Defensie onderhandelt. Ik hoor het alweer. Over software gesproken, we zitten midden in het cijferseizoen. Ook Reed Elsevier, oftewel RELX, kwam vanochtend met cijfers. Softwarebedrijf boekte een omzet van omgerekend 5,7 miljard euro. In lijn met de verwachtingen van analisten. Best opvallend, want nou, de meeste software is door de helft gegaan het laatste jaar, Stan.
4: Yes.
0: We zien weer niet terug in de resultaten dat dat terecht is eigenlijk.
2: Nee, nou ja, wat het mooie is, we hadden het net over verrassingen en beat the market, zeg maar, of de consensus. En Relics is verrast door juist niet te verrassen. En dat is wel opvallend, want ze doen eigenlijk wat ze al sinds jaar en dag doen. Namelijk gewoon weer single-digit growth laten zien en een omzetgroei van zo'n rond 7%. En een winstgroei die ja, bijna 10% is toch wel indrukwekkend. Maar goed, je zei het zelf al, hè, de SaaS-pocalypse, zoals ze dat zo mooi noemen, is natuurlijk... De SaaS crash. Al een tijdje gaande. De SaaS crash, inderdaad. En koersen van dit soort bedrijven die zijn hard geraakt. Als we naar Relics kijken, meer dan 30%. Nou, Wolters Kluwer natuurlijk nog harder geraakt. En het gekke is, wat al heel lang speelt... en die discussie die wij natuurlijk al heel lang hebben... is dat we dat gewoon nog niet in de cijfers terugzien. He, een onderliggende groei van 7% en een winstgroei die richting de 10% gaat... plus een marge-expansie en ook een outlook die verder wijst op groei... ja, dat duidt mij niet op een bedrijf dat in paniek is of dat problemen heeft met zijn spulletjes aan de man te brengen. Mm-hmm. Dus verrassend genoeg komt er natuurlijk een moment... en dat zal steeds vaker met de update van kwartaalcijfers komen wat mij betreft... dat something's gotta give. Of de markt ziet het verkeerd... of het bedrijf heeft het toch bij het verkeerde eind... en zal op een gegeven moment de vooruitzichten naar beneden moeten gaan bijstellen. Maar dat zien we dus niet gebeuren. Dus je hebt hier een duidelijke mismatch tussen zeg maar sentiment, verwachtingen op de lange termijn... en fundamentele bedrijfscijfers... en vooruitzichten op de relatief korte termijn. En iemand ja, zal daar gelijk of ongelijk in gaan krijgen.
0: En krijg jij daar misschien gelijk in omdat je Relics bezit?
2: Nou, wij hebben Wolters Kluwer, hè, zeg maar even de evenknie van Relics. Ja. Natuurlijk wel iets anders, maar goed.
0: En altijd harder afgestraft dan Relics, want die communiceren slechter.
2: Die communiceren slechter, die hebben natuurlijk ook een managementwissel gehad. Die zitten natuurlijk in de, met name in de medische hoek met UpToDate... ook wel in een tak van sport waarin duidelijk is dat er ook zeg maar met Open Evidence in Amerika... echt een concurrent is gebaseerd op AI. Ja. Maar ook daar zag je nog geen omzetgroeivertraging. Die komen wat later natuurlijk. Nou, ook daar gaan we met een vergrootglas naar kijken. Maar het is eigenlijk symptomatisch voor de hele software sector zoals we die zien. Microsoft hadden jullie het net over, nou, die staat ook op een low qua waardering, omdat ook Microsoft in de softwarehoek zit... waar de klappen vallen, zeg maar, relatief gezien. Ja. Maar ook daar, als je naar die cijfers kijkt, ja, ik zie geen vertraging. Ik zie geen verslechtering van de winstgevendheid. Dus je vraagt je gewoon af, hebben al die beleggers nou gelijk... dat AI zo disruptief gaat zijn dat deze bedrijven over 5 tot 10 jaar... echt een heel compleet ander businessmodel hebben en niet meer bestaan? Of... en daar neigt het nu de laatste tijd toch wel naar. Ja, is het gewoon tussen haakjes business as usual? En zien we gewoon dat deze bedrijven gewoon ja, echt een bestaansrecht hebben bij hun cliëntelen en daar ook nog een behoorlijke groei uit kunnen bewerkstelligen.
0: Nou, Stan, laten we Warren Buffett dan maar weer quoten. Je ziet wie er naakt zwemt als het getijden zich terugkrijgt. dank. Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor je komst. De AX die staat ondertussen op 1095 punten. 15e, oftewel 0,5% in de min op dit moment. Grootste daler is DSM Firmenich met 4,3%. Eraf. En om 1 uur krijg je een update van onze beursnerds. En zometeen praat ik verder met Maurits Korthals-Altus. Je hoorde hem al, algemeen directeur en medeoprichter van drone software Intellic, over de investeringen van Defensie en het gouden aandeel dat ze daarvoor terug wilden zien.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
4: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
8: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosschaart. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn heb je bij Apeldoorn-Noord 20 minuten vertraging. Dat komt door gaten in de weg. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot op de A50, maar dan richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Bankhoef duur er 5 minuten langer over. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij hectometerpaal 5,7.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet 890 miljoen euro betalen omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben om hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. Dus ook meer risico op incidenten. Afgelopen dagen was er een mishandeling en werd iemand doodgeschoten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzeild vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden en vertelde daar dat ze de stap over het randje het engst vond. Schouten deed haar stunt omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. Nu het al een poos erg droog is, houden de waterschappen de dijken extra in de gaten. Hier en daar zien ze oppervlakkige scheuren, maar die zorgen nog niet voor acuut gevaar. Zo nodig worden ze opgevuld. Er is nog geen gevaar voor verzakkingen, zoals in 2003 in het Utrechtse Wilnis. Daarover stroomde toen een woonwijk. Decorontwerper Roland de Groot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv- en filmcultuur. De Groot ontwierp onder meer de soeplepels waarmee bruidegommen in de honeymoon quiz in een grote bak tomatensoep vielen. Maar hij maakte ook decors voor het Eurovisie Songfestival en grote Nederlandse speelfilms. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Drone-softwarebedrijf Intellic wordt proefkonijn van het ministerie van Defensie. Het eerste bedrijf waarin het ministerie een gouden aandeel neemt. We spreken het zometeen met directeur Maurits Korthals-Altes in BNR Zaken doen. Blijf luisteren.
16: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
17: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
16: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
15: Het geld klotst bij Defensie tegen de plinten als gevolg van de Russische dreiging. En Oekraïne heeft wel bewezen dat onbemande systemen doorslaggevend zijn op het moderne slagveld. Maar wat je dan moet inkopen is de volgende vraag. Want de Europese markt voor drones is flink gefragmenteerd. En precies daar wil drone softwarebedrijf Intellic op inspelen. Met een 3-jarig contract met het ministerie van Defensie is het bedrijf klaar om op te schalen. Maar dat contract kan wel in ruil voor een gouden aandeel. Want het gaat wel om de eerste private investering die het ministerie van Defensie ooit heeft gedaan, voor zover we weten.
0: Ik ga het allemaal bespreken met Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Welkom.
3: Dankjewel.
0: En laten we even zoals het hoort beginnen bij het product. Want Intellic maakt geen drones, wel software om allerlei type drones onafhankelijk aan te sturen. Kan je ons daar even wegwijs in maken?
3: Ja, het is, ik vergelijk het ook wel eens met Android van telefoons. Google maakt daarin ook niet de telefoons, maar gewoon de software die erop draait. En ja, daar kan je dan een verschillende telefoon mee aansturen. En wij doen eigenlijk hetzelfde voor drones, maar dan... Nou, het is niet een bureaublad, maar een programma eigenlijk om de verschillende drones mee te kunnen vliegen en missies te kunnen laten uitvoeren. Voor wel de honderden tot wel duizend verschillende dronefabrikanten die er in Europa en Oekraïne zijn.
0: Ja, want die schieten harder dan paddenstoelen uit de grond, zullen we maar zeggen. Is die software dan altijd zo modulair te maken dat het op elk nieuw type te passen is? Of rekenen ze ook een beetje op jou?
3: Ja, in principe wel. Er zijn ook al wel wat open standaarden. Die zijn nog niet helemaal wat het moet zijn. Dus het is nog vrij snel wel wat handwerk.
0: Geheim maar, natuurlijk en zo. Ja,
3: ja. Ja, maar het gaat wel die kant op. En juist ook als een ministerie als Defensie in Nederland het voortouw neemt door te zeggen, oké, software stellen we centraal, dat gaan we eerst doen, dan voeren daarmee ook druk uit op de industrie om zich meer te conformeren aan die standaarden. Dus het gaat wel die kant op.
0: En nu zijn er partijen als Anduril in de VS, die eigenlijk ook software leveren die allerlei autonome apparaten aanstuurt. Dat product van Anduril heet dan Lattice. Nou, ze hebben zelf nog wat drones, maar is jullie Nexus, jullie product, daarmee vergelijkbaar of werkt dat toch weer wat anders?
3: Nou, het heeft wel wat kenmerken die erop lijken. Alleen ik zou wel willen zeggen dat Anduril is echt een bedrijf wat zich focust op de hele stack. Het is meer een Apple.
0: Ja, daar vind je telefoon voorbeelden erbij.
3: Ja, dus het is heel erg diep met elkaar geïntegreerd. En als jij voor Anduril kiest, dan kies je ook voor alles van Anduril. Dus eigenlijk het hele de family of systems, zoals ze dat mooi noemen. Mm-hmm. En dan is eigenlijk geen plaats voor andere bedrijven. Wij doen dat echt fundamenteel anders. Wij omarmen eigenlijk de variëteit in Europa.
0: Jullie kunnen voor alle auto's wat maken. En zij zijn eigenlijk ook nog gewoon een autobedrijf waar je hun software bij koopt.
3: Ja, exact.
0: Helder, ja. En nou doet het mij nogal bijzonder aan dat je alle drone types kan verenigen in één zwerm. En autonoom kan laten opereren met jouw software. Maar is dat wel zo revolutionair of is dit in jouw wereld doodnormaal? Ik vraag eigenlijk een beetje naar je slotgedacht, maar toch.
3: Revolutionair. Het is overigens niet zo dat je ze per se allemaal tegelijk moet vliegen in een zwerm. Dat is vaak het beeld bij, net zoals een drone show.
0: Daar begon jij wel mee als werkstudent, toch?
3: Dat klopt, daar ben ik wel mee begonnen. Maar je ziet dat de noodzaak er ook gewoon is om bijvoorbeeld op één interface te kunnen trainen. Het is natuurlijk er is net een nieuwe drone-eenheid opgericht bij Defensie. En als jij dan honderden piloten moet gaan trainen op tientallen verschillende software-applicaties, dat wordt nogal een probleem.
0: Dat is een ramp.
3: Dus ook als je ze één voor één bestuurt, dan is het al wel prettig dat je één stuk software hebt. En daar is al genoeg werk te doen, eigenlijk.
0: Nou, jij was werkstudent bij Defensie tijdens je opleiding werktuigbouwkunde. Toen maakte je software voor de drone-zwerm toen nog dus. Maar goed, ook individueel tegenwoordig. Vervolgens heb je twee compagnons gevonden om daar een bedrijf van te maken. Hoe ging dat precies?
3: Ja, een van die compagnons, daar werkte ik al mee samen toen ik bij Defensie zelf werkte. Bij de robotica-eenheid heb ik 3 jaar gewerkt als werkstudent inderdaad. Ben samen met hem begonnen en we hebben eigenlijk per toeval nog een derde co-founder gevonden. Overigens ook wel met een Defensie-achtergrond.
0: Oud luchtmachtpiloot, begreep ik.
3: Die heeft de basisopleiding vlieger gedaan. Helaas, laatste vliegtest heeft hij niet gehaald. Na 2 jaar is behoorlijk zuur. Daarna fiscaal jurist geworden. Dat is ook een behoorlijk...
0: Wauw, whiplash.
3: Ja, niemand verwacht dat. Dus, het meest bijzondere van dat verhaal is dat we in september 2021 begonnen zijn. En 5 maanden later viel Poetin Oekraïne binnen. Dus dat was natuurlijk een bizarre timing. En ik had geen voorkennis. Vraag mensen wel eens, maar...
0: Wauw. En vervolgens heb je een idee. En dan hou je 2 jaar geleden 2 miljoen op bij Keen Venture Partners. Werd de software van Intellic toen al gebruikt op het front in Oekraïne 2024?
3: Nee. We zijn wel in dat jaar begonnen. In januari 2024 zijn we voor het eerst naar Oekraïne gegaan. En dat heeft ook wel echt de versnelling ingezet van onze productontwikkeling. Daarvoor hadden we veel, je noemde al de zwermen. We zaten heel erg op het geavanceerde stukje technologie. Mm-hmm. Maar wat de les uit Oekraïne ons eigenlijk meenemen is dat de basis eigenlijk nog niet op orde is.
0: Itereren.
3: Ja, en daarom zijn we veel meer tijd gaan stoppen in die basis. En dat is wat we nu ook aan Oekraïne leveren.
0: En wat schoten je zo'n stel venture capital typejes van Keen dan eigenlijk voor? Want wij gaan de volgende Anduril of het militaire onderdeel van Palantir worden, maar dan enkel de software?
3: Ik vergelijk me liever niet met de Amerikaanse partij, omdat die dus op een hele andere manier opereren. Ja, Europa helder, is een fundamenteel ander continent. En zeker in de defensieindustrie is het belangrijk om te begrijpen dat we willen met elkaar samenwerken, want we willen de markt vergroten. Maar tegelijkertijd gaan we er ook niet aan ontkomen dat al die landen toch wel iets van hun eigen capaciteit willen opbouwen. Toch wel een paar dronefabrieken in hun eigen land willen hebben. Dus je moet die fragmentatie ook kunnen leren omarmen. En Amerikanen zijn er niet zo goed in. Die willen gewoon iedereen uit het nest duwen, zeg maar. Gewoon de grootste worden. Dat is de Amerikaanse way of doing business. En dat werkt niet in Europa. Dat verhaal eigenlijk, hoe we in Europa succes kunnen boeken, dat is wat ik ze vertel. En dat is ook wat we uitvoeren.
0: Ja, werkte alles maar in Europa, maar zoals een softwareproduct wat op alle drones past, dan zouden lidstaten wat verenigder zijn. Ja. Maar klanten die zijn nu het Nederlandse ministerie van Defensie en de Oekraïners dus. Over wat voor omzetten praten we inmiddels? Is dat het?
3: We zijn gestaag aan het groeien met een factor 3 à 4 per jaar. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar voorgezet. Dus vorig jaar zaten we op ruim 4 miljoen. En dat verwachten we de komende jaren ook nog wel door te zetten.
0: Nou, doe een beetje wiskunde en we zitten binnen de kortste keer op de 500 miljoen, om het zo te zeggen.
3: Ja, we gaan zien hoeveel jaren we het vol kunnen houden. Dat zal overigens zeker niet alleen uit de portemonnee van de Nederlandse overheid komen. De bedoeling is juist ook dat we in Europa succes gaan boeken. En dat is nu waar we ook onze tijd aan besteden. Dit contract is waanzinnig. Dit is de stap om het echt te gaan uitrollen.
0: Met het ministerie van Defensie.
3: Met het ministerie van Defensie in Nederland. Maar de bedoeling is natuurlijk, we proberen een Europees bedrijf op te bouwen. Dat is ook onze missie, een sterker Europa bouwen. Dus daar moeten we ook succes boeken in die andere landen.
0: En Intellic levert nu software aan het Nederlandse ministerie van Defensie. Daar praten we zo over verder. En in Oekraïne natuurlijk. Waarom eigenlijk alleen deze landen? Want je zou kunnen zeggen Italië, Frankrijk, Duitsland en de rest.
3: Die staan ook gewoon op de lijst.
0: Wordt hard gepitcht door jullie.
3: Ja, zeker. Zeker. Oh, okay. Maar je kan het natuurlijk niet allemaal tegelijk doen. Dus hebben we daar wel een strategie achter. Maar,
0: heb je een gesprek met Rheinmetall dan? Voor dit soort dingen?
3: Zeker, ja. Dat is eigenlijk wel interessant om te werken. Dus ook met de grotere primes samen. De oude defensieindustrie.
0: Grote defensiebedrijven.
3: Ja, en dat is, want dat is die industrie. We doen een beetje alsof dat een stille dood gaat sterven. Omdat er geen tanks meer nodig zijn en alleen maar drones.
0: Dat is het verhaal van de nieuwe bedrijven die de primes
3: Maar als je kijkt naar de budgetten is er echt helemaal niks van waar. Want de grote miljarden worden gewoon uitgegeven aan vrachtwagens. Panzervoertuigen, dat zijn nog steeds hele kostbare middelen waar we ook veel van nodig hebben. En voor ons is het juist super interessant als softwarebedrijf om eigenlijk à la Android Car of Apple Car geïntegreerd te worden in die systemen. Dus wij zijn geen concurrent van ze, zoals de nieuwe andereelachtige defensiebedrijven. Dus wij hebben eigenlijk een veel betere werkrelatie met
0: jullie. Willen het software TSMC zijn voor de chipindustrie die de defensieindustrie heet, om het zo te zeggen.
3: Ja,
0: we staan voor iedereen wel, open.
3: Zou je het ook kunnen stellen. Ja.
0: Welkom bij mijn beursmetaforen, hallo. En de hele wereld die kijkt nu naar een soort bizar proeflaboratorium. Dat slagveld in Oekraïne is dat geworden. Hoe is het eigenlijk om te werken met een stel mensen die zo snel willen itereren, die zoveel dronefabrieken uit de grond stampen en zo wat elke maand een nieuwe drone maken?
3: Ja, dat is als je heel hard werkt, vinden ze nog steeds langzaam. Ja. Dus dat is best wel een uitdaging. En ik denk eigenlijk dat het grootste probleem nog zit in dat de behoefte van hoe het product ontwikkeld moet worden in Oekraïne anders is dan in Europa. Want wij hebben eigenlijk veel meer. We willen ons voorbereiden op de oorlog van morgen. Dus daar proberen we ook over na te denken. Maar dat is voor de Oekraïners helemaal niet relevant. Zij willen vandaag het gevecht winnen.
0: Ja, morgen een nieuwe drone. Ja,
3: dus de feature requests die je binnenkrijgt vanuit een Oekraïense eenheid zijn heel anders dan de Europese. De Oekraïense gebruiker die vliegt misschien al jaren met drones. Die wil hele specifieke dingen hebben om het nog net ietsje beter te kunnen doen. Terwijl de Europese dronepiloot is iemand die eigenlijk net voor het eerst een drone in zijn hand gedrukt krijgt en zo snel mogelijk getraind moet worden om met verschillende drones te opereren. Die zal misschien zoveel mogelijk willen automatiseren. En die hebben dus, het is een beetje alsof je een Ferrari-coureur en iemand die net zijn rijbewijs heeft gehaald met rijangst tegelijk in dezelfde auto wil
0: zitten. Dus die Oekraïner zegt, luister, ik zit aan zo'n glasvezeldraadje, ik stuur dat kreng eruit, waardoor die niet gejamd kan worden en dat soort dingen. Ik wil dat hij gewoon iets sneller naar rechts gaat. En in Europa krijg jij zo'n lijst aan eisen zoals je gewend bent.
3: Nou, eigenlijk niet de eisen, dus meer de neiging naar automatisering. Ik wil het liefst één knop, want dan is mijn training kort, kan ik er zoveel mogelijk in een korte tijd doen. Dus heel logisch. En in Oekraïne hebben ze natuurlijk al jaren training gehad, omdat ze die oorlog aan het voeren zijn. Dus de eisen en de wensen zijn gewoon heel anders. En dat maakt het heel uitdagend.
0: En kijk, we hebben aan... ik wil een andere vraag stellen. Je moet de hele tijd die software updaten natuurlijk. Want je staat daarmee in contact met die Oekraïners. Hoe direct ben je dan eigenlijk betrokken bij daadwerkelijke oorlogsvoeren? Want kijk, geen ministerie van Defensie zal ooit zeggen, ik geef jullie daar enige macht over, neem ik aan. Dus waar in de keten houdt jouw invloed op?
3: Wij komen behoorlijk dichtbij. En dat moet ook wel. Dus dat zie je ook weer in die oorlog gebeuren. Is dat de samenwerking tussen industrie en defensie moet veel hechter worden. Omdat je heel snel natuurlijk moet kunnen reageren. Maar wij zijn nooit een actief deelnemer aan de oorlog. Dus we gaan niet zelf achter de knoppen zitten. Daar zijn we ook niet voor opgeleid natuurlijk. Uiteindelijk is dat behouden aan defensie. Defensieorganisaties. Maar je moet wel behoorlijk dichtbij komen.
0: Ja. En vanaf wanneer is Intellic helemaal niet meer verantwoordelijk voor wat er gebeurt? Bij de gebruiker of ook al bij de afgifte aan de lege leiding.
3: Ik denk dat je nooit helemaal vrij van verantwoordelijkheid. Ik hou er wel van als mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar uiteindelijk, wij zijn niet degene die wapensystemen inzetten. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld humanitair oorlogsrecht. Militairen zijn daarin getraind en die moeten uiteindelijk een keuze maken of iets wel op de juiste manier wordt ingezet. Wat wij wel kunnen doen is hun inzicht geven in de risico's en zorgen dat ze heel goed het systeem begrijpen en dat er geen onnodige fouten worden gemaakt.
0: En als jij met Keen Venture om tafel zit en met je compagnons, dan moet je heel goed opletten wie je wel en niet tot klant maakt met al die discussies. Want zij wisten van tevoren natuurlijk, we gaan overheidscontracten doen, want welkom in de defensiewereld. Maar zij wisten ook, dat lukt misschien in Duitsland wel, in Italië enzovoort enzovoort. Hoe denken jullie hierover na, wie je wel en niet tot klant maakt?
3: Ja, dat is een goede vraag. In beginsel hebben we natuurlijk gewoon al exportcontrole. Ik kan niet zomaar iets gaan exporteren zonder dat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar akkoord mee is. Tegelijkertijd hebben we ook nog wel ons eigen morele kompas. En dat is iets wat we eigenlijk ook toch wel heel erg case by case bekijken. Je kan niet een soort rode en een groene landenlijst maken. Want we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren wel gezien dat de wereld behoorlijk snel verschuift. En dat vriend en vijand soms ook wel een beetje onduidelijk grijs gebied is geworden.
0: Laten we dat vaststellen, ja.
3: Dus daar moet je dus goed naar kijken. Een open gesprek met elkaar over hebben. Ik denk dat ze ook, waar Defensie nu ook een vinger in de pap wil hebben, omdat ze natuurlijk ook niet willen dat onze software zomaar op allerlei plekken terechtkomt.
0: Voordat we over dat gouden aandeel verder praten, is het te voorkomen dat Intellic een speelbal van de wereldpolitiek wordt als het eenmaal een bedrijf van formaat is? Want dan zit jij als Android in al die drone software in Europa. Dan word je een soort ASML op een gegeven moment. Of is dat ook een vorm van succes die je eigenlijk wel zou bevallen?
3: Nou, het is in ieder geval, ik denk dat we dan een succesvol bedrijf zijn, maar ik denk dat we dan in ieder geval voor de Nederlandse staat een succes zijn. Dus zij investeren natuurlijk nu behoorlijk wat geld in dit contract. En dat is natuurlijk om ons een succes te maken. En daarmee zorgen eigenlijk ook voor dat je wat schaakstukken op het bord hebt staan in de internationale geopolitiek. En ik kijk er niet naar uit om een speelbal te worden. Dat vind ik een beetje een negatief woord. Maar ik realiseer
0: maar
3: me natuurlijk...
0: Gaat op een gegeven moment dat zeggen. Ja.
3: Ik realiseer me natuurlijk terdege dat dit wel gewoon een doel is. Als wij een succesvol bedrijf zijn, dan heeft Nederland in diplomatieke kringen heeft gewoon wat om op tafel te leggen. En dat is belangrijk voor Nederland.
0: En wordt er wel eens aan jullie getrokken vanuit de VS of China, omdat het toch ergens in de keten dan een samenwerking gebeurt?
3: Nee, ik denk dat de Amerikanen vooral gewoon heel erg op zichzelf gefocust zijn nu. En Chinezen ook. Bent, ja. Dus daar hebben we nu geen last van, om het zo maar te zeggen. Het is nu echt een Europees spel waar wij in zitten.
0: Oké, dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je natuurlijk tot je naar ons weegt nuanceren.
18: Het dilemma.
0: Het gouden aandeel dat de overheid neemt in Intellic is volstrekt noodzakelijk voor de groei. Of, als wij niet oppassen, wordt het gouden aandeel ook een gouden enkelband.
3: Ik denk dat het tweede, een gouden enkelband, het grootste risico is.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Even beginnen met dat gouden aandeel. In de driejarige overeenkomst die jullie recent met Defensie hebben gesloten, wordt daar uitgebreid over gesproken. Maar hoe het er precies uitziet, dat is nog niet helemaal duidelijk.
3: Nou, op zich, voor mij wel. Maar goed, ik zat ook bij de onderhandelingen. Dus makkelijk.
0: In de grote techshow bij BNR spraken wij een tijd geleden de chief. Wij spraken iemand van Defensie, laat ik het zo zeggen. De CIO daar. En die zei eigenlijk, ik ben al bezig met nadenken over gouden aandelen. Dus die was destijds al met jullie aan het onderhandelen.
3: In ieder geval speelde dat er in die tijd. Dus ik ga niet zeggen wie er precies aan tafel zat. Het is in het beginsel best wel eenvoudig. We hebben een contract en omdat er een investering wordt gedaan in een nieuwe technologie eigenlijk bij een start-up. Men hoge verwachtingen heeft van deze technologie, zegt Defensie, en daar zijn wij het gewoon mee eens, er zijn belangen voor nationale veiligheid en die moeten wij kunnen borgen. Dus dat is meegenomen in dat contract. Daarbuiten zegt Defensie eigenlijk ook, dat kunnen we het beste borgen met een gouden aandeel. Maar daar gaat het ministerie van Defensie niet over. Dat gaat het ministerie van Financiën over. En daarom is het een optie tot een gouden aandeel. Mm-hmm. Maar of dat aandeel er nou komt of niet, de belangen waar we het over hebben, daar hebben we gewoon over gesproken, daar hebben we afspraken over gemaakt en die zijn gewoon op papier gezet. Dus daar verandert eigenlijk helemaal niets aan.
0: En wat zijn die afspraken?
3: Nou, ik ga niet in op de exacte punten die in die afspraken staan, maar ze hebben allemaal te maken met nationale veiligheid. De voorbeelden die ik in ieder geval wel kan geven zijn de voorbeelden die we ook wel uit het nieuws kennen. Overnames uit het buitenland bijvoorbeeld, of het verplaatsen van je zetel. We zijn natuurlijk allemaal als de dood dat de ASML naar het buitenland vertrekt. Ja. En we vinden het heel vervelend als de Amerikanen DigiD overnemen. Dat soort zorgen, daar werken wij natuurlijk gewoon mee.
0: Buitenlandse invloed wordt geweerd met dit gouden aandeel dus.
3: Nou, of in ieder geval gecontroleerd.
0: Gecontroleerd, ja. Oké. Dat klinkt nog enigszins vaag. Er wordt dus 30 miljoen euro in een 3-jarig contract gestopt voor jullie. En het pensioenfonds voor de metaal- en techbedrijven, PME, dat beschrijft het gouden aandeel als grenzend aan nationalisatie light. En waarschuwt dat het ook weer kapitaal afschrikt. Kan jij je daarin vinden? Want ja, je gaf wel dat... Ja.
3: Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, omdat dat frame wel inderdaad voor ons staat. Kijk, dat gouden aandeel is een controlemechanisme. Mm-hmm. En voor een bedrijf, als je gewoon puur zakelijk bekijkt, is, en voor investeerders ook met name, is extra controle van iemand die in je board zit, is natuurlijk nooit prettig. Want die zou mogelijk inderdaad nieuwe investeringen kunnen controleren op een manier dat het niet voor jou prettig is. Oftewel gewoon een Amerikaanse of een Chinese investeerder weren als dat voor het bedrijf heel of de investeerder heel opportun is. En dat is niet prettig en dat is het risico. Dus het dient daarmee voornamelijk de overheid en wij begrijpen dat heel goed en daarom werken we er ook aan mee. Maar het is wel gewoon een risico.
0: En hebben zij vetorecht over al deze beslissingen van vreemd kapitaal?
3: Er zijn dingen in het contract opgenomen zodat ze dat kunnen controleren. Ja, okay. Ja, absoluut. En het is wel belangrijk om te begrijpen dat het gouden aandeel niet een percentage is in het bedrijf. En daarmee zijn we ook geen
0: doorslaggevend stemrecht.
3: Het is geen staats deelneming. Zij zitten niet in het dagelijkse bestuur van het bedrijf. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het beschermen van nationale belangen. En er zijn sommige situaties die zich kunnen voordoen waarbij er dan controle uitgeoefend moet worden.
0: En kijk, is er nu nog een kans dat je nog ander durfkapitaal aantrekt? Want kijk, Keen Venture, die deed een seedronde van geloof ik 2 miljoen euro twee jaar geleden. Is er nog überhaupt uitzicht op, zoals men dat zegt in de venture capital wereld, serie ABC?
3: Ik heb daar twee antwoorden op. Eén, Defensie wil natuurlijk ook dat wij dat soort kapitaal wel gewoon aantrekken. Yeah. Dat zou wel gewoon moeten kunnen. Ook met deze constructie. Daar hebben we ook goed over onderhandeld. Er zit echt wel scherpe bewoording in dat dat ook mogelijk zou moeten blijven. En tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat buiten het gouden aandeel ook al nationaal dingen geregeld zijn. Je hebt de wet FIFO en die is er ook om ondernemingen te beschermen in Nederland. En buitenlandse overnames bijvoorbeeld te kunnen weren als dat voor de veiligheid in Nederland niet wenselijk is.
0: Ja.
3: Dus er zijn gewoon al mogelijkheden voor. En die gelden voor alle bedrijven. En daar zijn ook nog gewoon steeds investeringen mogelijk. We hebben met die wet niet het hele start-up landschap in Nederland om zeep geholpen. Dus ja, ik denk wel dat die kans er gewoon nog is.
0: En kijk, nu is ondernemen met het ministerie van Defensie, dat lijkt me sowieso al bijzonder. Maar zijn er ook nog... kan jij hard genoeg blijven ondernemen? Heb jij genoeg autonomie over om zelf je software te blijven ontwikkelen, te verkopen aan bijvoorbeeld Rheinmetall? Ik speculeer daarover, maar enzovoort. Gesprekken lopen. En om met Oekraïne samen te werken?
3: Wij hebben in principe volledige autonomie om de koers van ons bedrijf richting te geven. Maar de leveringszekerheid richting Defensie kan natuurlijk niet in het geding kopen. Zij hebben natuurlijk nu een contract. Dus dat moet wel gewoon, dat heeft voorrang, om het zo maar te zeggen. En wat ik al zei, het beschermen van de locatie en eventuele investeerders, dat zijn belangrijke topics die in dat soort dingen zijn opgenomen. Maar over het algemeen kunnen wij gewoon onze eigen koers varen.
0: En is het leuk om met het ministerie van Defensie te werken als jij een itererende agile software developer bent? Ik gebruik maar een oude term.
3: Nou, dat is best een uitdaging. Maar dat is wel ook waarom ze met ons willen samenwerken. Want dat is precies wat wij als type bedrijf, als start-up echt goed kunnen. Maar ook wat we hebben geleerd in Oekraïne. En dat is eigenlijk hetgene wat Defensie koopt. Zij willen snel ontwikkelen, samen. En dat brengen we eigenlijk.
0: Nu kan ik me voorstellen dat 2 miljoen plus 30 miljoen komt uit op 32 miljoen. Nou, misschien nog een beetje eigen geld van mamsie, papsie, friends and family erbij. Daar heb ik nog niet zo heel erg veel geld eigenlijk op tafel gelegd, toch?
3: Ik zeg wel even, die zijn niet echt bij elkaar op te tellen. Want 2 miljoen is natuurlijk een steek. Daar hebben we gewoon een deel van het bedrijf gekocht aan Keen. Bij nogmaals dat contract wat getekend is met Defensie, is dat niet zo.
0: Nee.
3: Als die 3 jaar voorbij zijn, dan wordt het contract natuurlijk verlengd. Omdat wij natuurlijk gewoon goed werk gaan leveren en Defensie tevreden gaat zijn na 3 jaar. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Dus dat zijn wel 2 verschillende dingen. En we moeten gewoon succesvol in het buitenland zijn. Dat is de sleutel.
0: Welk land acht jij het meest succesvol? Duitsland?
3: Ik denk de grote landen, Duitsland, Frankrijk en Engeland, zijn heel belangrijk voor ons. Dus daar oriënteren we ons ook zeker wel op. Alleen, die hebben natuurlijk zo'n grote industrie. Dus die hebben wel sneller de neiging om alles in hun eigen land proberen te doen. Ja. De kleinere landen, zoals de Baltische Staten, in Denemarken, Noorwegen, Zweden, België. Dat zijn toch landen die wat meer op Nederland lijken, waar we makkelijker succes kunnen boeken.
0: Dus. En pik Defensie, want jij stipt nu natuurlijk iets aan. In heel Europa wil iedereen natuurlijk gouden aandelen op een gegeven moment. Jij pakt dan een gefragmenteerde markt waar je software voor alle verschillende drone-types kan maken. Maar dat houdt natuurlijk ergens op. Dus het ministerie van Defensie, pikken die wat mee met de iteratie die jij nu doet in Oekraïne?
3: Nou, uiteindelijk, ja, alle landen die meedoen aan contracten met ons, ja, die financieren uiteindelijk hetzelfde product. En er zijn wel specifieke modules voor specifieke landen natuurlijk, maar de basis is, het is één fundament. Dus daar profiteert Nederland ook direct van.
0: Heb je daar concurrenten op dit gebied?
3: Ja, we hebben in Oekraïne wel bedrijven die er die op lijken, die vergelijkbare producten maken. En in Europa ook wel, maar ik zie wel dat wij ten opzichte van onze Oekraïnse collega's natuurlijk meer succes hebben in Europa met dit contract in Nederland om te beginnen natuurlijk. En ten opzichte van onze Europese collega's hebben wij een grotere voorsprong in Oekraïne.
0: En ik vroeg me ook nog af, want jullie hebben natuurlijk enig contact met andere mensen die wel eens een contract met Defensie sluiten of daarmee werken of iets dergelijks. Bestaat er zoiets als een help, ik heb een overheidscontract of ministerie van Defensie contract support group?
3: Dure advocaten natuurlijk die dat verkopen.
0: Maar praat je wel eens met andere founders hierover?
3: Tuurlijk. Ja. Nee, we spreken echt wel met elkaar. Er is ook een branchevereniging, de NIDV, waar ook overleg plaatsvindt. Dus daar proberen we elkaar zeker wel te vinden. Maar uiteindelijk, ja, het staat niet online hoe je precies zaken moet doen met de overheid. Dus dat is elke keer
0: Laat ik dat hopen in ieder geval. Ja. Maar ik vraag er ook naar, omdat de komende jaren er ontzettend veel geld naar Defensie gaat natuurlijk. Hè. We moeten besparen op sociale zekerheid, er gaat meer naar Defensie. Zowel vanuit Brussel als vanuit Den Haag overigens. Maar tegelijkertijd is er heel veel kritiek dat geld niet effectief in wordt gezet. Nou ja, ik zal het ministerie van Defensie, je moet een paar keer dingen kunnen proberen. De geldgrijze gaat aan, je moet nieuwe dingen optuigen. Maar hoe zie jij dat samen met de andere ondernemers die hiermee bezig zijn? Vind jij dat het geld goed genoeg uitgegeven wordt? Kan dat ook wel wat beter? Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat vanuit de industrie voornamelijk geklaagd wordt dat het eigenlijk nog niet snel genoeg gaat. Ja. En dat er te veel vertraging in zit. Ik denk dat er ook twee delen van zijn. Want je hebt enerzijds gewoon de snelheid waarmee het uitgegeven wordt. Dat is wat de industrie natuurlijk met name merkt.
0: En dan de Nederlandse neiging om het allemaal te gaan checken en achteraf weer herverdelen.
3: Maar overigens vind ik dat niet erg hoor. Ik denk dat een beetje bureaucratie ook wel op zijn plaats is. Ja. Het moet alleen niet de plank misslaan en onnodig langzaam zijn. Ik denk dat het terechte zorg is. Geef het aan de juiste dingen uit. En ik denk dat Defensie daar zelf ook zorgen over aan het maken is. Dus geven we het wel aan de juiste spullen uit. En kopen we wel de spullen voor de oorlog van morgen en niet die van gisteren. Dus,
0: nou, ik hoop je als journalist hier vaker over te kunnen bellen. Want volgens mij heb je een goede blik erop, ook al kun je het niet online zetten. Laatste vraag. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel een last voelt. Weten dat jouw spullen worden gebruikt voor oorlogsvoering, of tenminste jouw software dan. Het menselijke deel, dat ziet ook niet iedereen zitten natuurlijk. Spelen dat soort gesprekken veel bij jullie intern?
3: Ja, ik denk dat het zeker een groot topic is intern. Of we ons er wel zolang bij voelen wat voor technologie we maken. Ik denk dat overheerst de morele plicht om wat bij te dragen.
0: Ja,
3: en te zorgen inderdaad dat we wel de soldaten kunnen steunen als zij echt wel moeten gaan vechten op een gegeven moment. Ja, dan willen we wel dat ze de juiste spullen hebben en dat er geen onnodige slachtoffers komen. En dat overheerst, dus daar houden we ons aan vast.
0: Maar je bent je er tegelijkertijd van bewust dat geen ministerie van Defensie op aarde ooit zal accepteren dat Anthropic om een killswitch vraagt?
3: Ik denk dat in Europa en Nederland wel meevalt.
0: Oké, helder. Nou, heel veel dank voor een goed gesprek. Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld gesprek met Wim Drossaard, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea, over het watertekort. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. En blijf vooral luisteren naar BNR Zaken doen, want het actueel nieuws staat niet stil.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
20: En de rest weet je. Vandaag.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
0: Nu in de BNR-app.
4: Brussel tikt Google hard op de vingers. Het bedrijf krijgt een miljoenenboete voor het voortrekken van eigen diensten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt na een gesprek met zijn Amerikaanse collega Rubio: diplomatie is de enige manier om de straat van Hormuz weer open te krijgen. En de olieprijs kruipt ondertussen richting $100 per vat. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan nu naar de AWB met Annemieke Bosgaard. Hoe druk is het op de weg?
5: Het is nog relatief rustig op de weg. Je hebt vooral vertraging aan de grens. Onder andere op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 20 minuten op onthoud. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En daardoor is het ook druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij hectometerpaal 139,1 en op de A4 Rotterdam naar Den Haag bij 60,9.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. En vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een aftans huis te kopen en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis €175.000 meer waard, heeft de NVM uitgerekend. En dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Daar is het wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. Op de Krim, het door Rusland geannexeerde schiereiland in Oekraïne, zijn her en der openbare noodtelefoons opgehangen. Door Oekraïnse aanvallen raakt de Krim meer en meer geïsoleerd. De stroom valt geregeld uit en mobieltjes hebben vaak geen bereik. Met zo'n noodtelefoon kun je dan toch snel de politie of een ambulance regelen. De Spaanse brandweer heeft de handen vol aan een grote natuurbrand in de buurt van Toledo, ten zuidwesten van Madrid. Het vuur brak gisteren uit en in alle ijl werden bewoners van het gebied geëvacueerd. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug, maar de brand is nog niet onder controle en wegen in de omgeving blijven voorlopig dicht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De vraag naar elektriciteit blijft sterk toenemen. En dat heeft wereldwijd grote gevolgen voor de netcongestie. Zometeen meer. En we spreken ook nog de topman van het havenbedrijf Rotterdam. Want de impact van de oorlog in het Midden-Oosten is beperkt voor de Rotterdamse haven.
7: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
4: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijg je een analyse van de financiële markten van onze beursnerd Donner Bakker. Eerst gaan we het hebben over de Rotterdamse haven. Want de impact van de oorlog in het Midden-Oosten bleef beperkt voor de haven in Rotterdam. Het afgelopen half jaar steeg de overslag zelfs licht, met 0,4% hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Boudewijn Simons, topman van het havenbedrijf van Rotterdam, hij heeft de halfjaarcijfers vanochtend gepresenteerd en is waarschijnlijk heel druk met dit soort belletjes. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
4: Dat begint al goed. Het gaat best goed dus eigenlijk, ondanks al dat gedoe in het Midden-Oosten.
12: Ja, dat is wel een beetje een schijnzekerheid dat het goed gaat. Uiteindelijk is een oorlog een economisch drama. En op termijn zal deze oorlog ook alleen maar verliezers kennen. Ook voor Rotterdamse haven, ook economisch voor Europa. Mm-hmm. En het feit dat wij even een half jaar nog niet de effecten hebben gezien in de doorzetten of in onze eigen cijfers, betekent niet dat het al een hoop ellende heeft veroorzaakt.
4: En hoe komt die ellende precies naar de haven toe? Want we hebben sinds 28 februari oorlog, toen een beetje détente, zoals men dat vroeger zei voor de oorlog. Daarna, ja. Nu laait alles weer op, om het zo te zeggen. Ligt het aan de olie? Ligt het aan schepen die varen? Hoe komt dat binnen bij jullie, de mindere overslag die je vreest?
12: Nou, uiteindelijk is het een heel indirect effect. Als je kijkt naar wat er uit de straat van Hormuz komt, ongeveer de equivalent van 20 miljoen vaten olie per dag. Dat is ongeveer zo'n 20% van de wereldenergieproductie. Mm-hmm. Als je kijkt naar wat er in Rotterdam komt, is het van alles wat er in Rotterdam komt ongeveer maar 10%.
4: Ja, want het meeste gaat naar Azië vanuit Hormuz, toch?
12: Dus. Precies. Het meeste gaat naar Azië en daar is de pijn veel groter dan bij ons. Maar dat betekent wel dat daar minder geproduceerd wordt en dat daar ook uiteindelijk wat daar geproduceerd wordt, komt voor een belangrijk deel ook weer naar ons toe. Dus uiteindelijk, via een omweggetje, zul je zien dat wij economisch hier last van gaan hebben. Ook al om datgene wat er naar ons toe komt, dat al die prijzen omhoog gaan. Net als dat de energieprijs hier in Europa omhoog aan het gaan is, onder druk van wat er nu aan het gebeuren is. Dus het is een soort van vertraagd effect met mogelijke tekorten, inflatie, neergaande economische trends. Twee dingen: hoe langer het duurt, hoe slechter het is. En hoe meer energieinstallaties in de Persische Golf worden geraakt, ook hoe slechter het is.
4: Ja, hoe langer het duurt, hoe slechter het is. Dat hoor ik eigenlijk al maanden inmiddels van het Internationaal Energieagentschap. Elke week een noodklok. Mm-hmm. De oliehandelaar om de hoek die zegt: dit is de ergste aanbodschok die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ondertussen haalt de financiële markt zijn schouders op. En geldt dat eigenlijk ook voor iedereen die energie inkoopt, zeker aan de westelijke kant van de staat van Hormuz. En dan bedoel ik het westelijk halfrond aan die kant van de staat van Hormuz. Dus ja. Wanneer wordt het nou wel een probleem? Want u ziet die oliehandelaar de haren uit het hoofd trekken en u ziet de financiële markt zijn schouders ophalen. Wie heeft er nou gelijk?
12: Nou ja, tegelijkertijd, als u het aan een belangrijk deel van Nederland vraagt wat voor ervaring ze hebben als ze bij de pomp staan, dan merken we dit wel degelijk. En nu is het nog aan de pomp. Ja. Maar energie is de basis voor alles wat er gemaakt wordt in de wereld. Dus uiteindelijk gaat het in elke vorm van productie gaat het doorcijpelen. En de eerste helft van het jaar zie je dat er eigenlijk nog best wel veel voorraad, dat er ingeteerd is op voorraden die er al waren. En die voorraden die raken in de tweede helft van het jaar wel verder op. Dus naarmate het langer duurt, hoe meer we nog bijvoorbeeld voor kunstmest op voorraden moeten vertrouwen. En op een gegeven moment gaat er in die voedselprijzen gaat er echt iets gebeuren. En misschien ook wel in de beschikbaarheid. En dan zitten wij in een rijk deel van de wereld wat het eventueel nog kan veroorloven, ook al is de prijs hoger. Maar wereldwijd is het natuurlijk echt wel een drama. En energietechnisch zie je al in India en in Azië dat er gewoon tekorten zijn en soms geen beschikbaarheid is van product. Dus het is bijna een soort van het lijkt alsof het allemaal niet zo erg is. Het is hier aan de pomp merkbaar en straks nog meer merkbaar. In andere delen van de wereld is het nu al wel stevig te voelen.
13: En wanneer gaan we dat merken dan? Want tegen ANP zei u, u kan niet uitsluiten dat er dit jaar nog fabrieken de deuren zullen sluiten. Dat klinkt vrij zorgwekkend.
12: Ja. Nou, maar dat is niet onder deze druk.
13: Onder hogere druk.
12: Als de deuren sluiten, dan is dat onder druk van het investeringsklimaat. Waardoor onze energieprijzen zijn nog hoog. We hebben nog steeds een stikstofprobleem. We hebben netcongestie. Dat is eigenlijk een andere reden waarom bedrijven hier dan zouden sluiten. Dan de huidige situatie in de Straat van Hormuz. De Straat van Hormuz en de energiecrisis die daaraan vasthangt is een tijdelijk fenomeen. En als een fabriek moet besluiten, blijf ik open of ga ik dicht, ga ik wel of niet investeren, dan zijn dat beslissingen die fabrieken of die industrieën nemen, eigenlijk kijkend naar de komende 20 jaar. En niet naar de waan van de dag. Dus die zullen toekomstmodellen hebben en die zullen gebaseerd zijn op wat voor rendement levert mijn investering in Europa of in Rotterdam op, versus als ik diezelfde investering aan Amerika en de US Gulf Coast doe of in China, wat zou het me dan opleveren? En daar hebben wij de afgelopen paar jaar trekken we redelijk aan het kortste eind in Rotterdam en
13: oftewel,
12: in Europa.
13: Al die investeringen worden
12: aan het ander fenomeen dan. Precies, en dat is een ander fenomeen dan waar we nu in de Straat van Hormuz mee te maken hebben.
13: Oké, en u maakt zich ook nog zorgen om de staat van de Nederlandse infrastructuur, zegt u. U ziet ook de Merwedebrug dichtgaan voor vrachtverkeer. Hoe groot zijn de problemen?
12: Ja, weet u, het is één zo'n sluiting, dat is heel vervelend. En vooral voor transportbedrijven. Maar het gaat meer om de trend. Als dit veel vaker gaat gebeuren, dat we ongeplande sluitingen hebben, dan weet je eigenlijk niet wat je overkomt. En dan worden wij logistiek onbetrouwbaar als Nederland. En uiteindelijk is een haven zo sterk als de achterlandverbindingen. Het kan wel in een haven aankomen, maar als je het niet naar het achterland kunt krijgen of vanuit het achterland niet naar je haven kunt krijgen, dan gaan verladers andere routes kiezen. Dus de staat van de infrastructuur is bepalend voor het succes voor ons als economisch centrum en als logistiek centrum in Rotterdam. En dan is dit gewoon een slecht voorbeeld. Maar we zullen wel met verstoringen te maken krijgen. Maar als ze maar gepland zijn, zoals bijvoorbeeld de Papendrechtdam, en dan is dit gewoon een slecht voorbeeld. Maar we zullen wel met verstoringen te maken krijgen.

0: En dan is het nu tijd voor, voor een analyse van de financiële markten. Beursnerd. En het doet me grote deugd om opnieuw Donner Bakker aan te kondigen als onze beursnerd van vandaag. De AIX.
1: Goedemiddag.
0: Waar staat hij?
1: 1100 punten, iets minder, 1093. Een procentje in de min. SBM Offshore is de grootste stijger, 2% in het groen. En DSM 4 Mini de grootste daler. Nou, dat had te maken met tegenvallende cijfers van een sectorgenoot. Dus nou, daar gaan zij weer een beetje mee naar beneden. Kijk ik eentje verder, zie ik Besi ook dalen, 3,7%.
0: Nou, mooie cijfers, jammer dan.
1: Ja, dat is de korte samenvatting. Nou, we kunnen door. omzet kwam uit op 250 miljoen euro. Het tweede kwartaal van dit jaar een stijging van 70%. Waarde van de nieuwe bestellingen steeg 129%. De netto-winst 89 miljoen. Een stijging van 177%.
0: Goedemiddag.
1: Jeetje, Mina. Ik wou zeggen ja, en met dank aan kostenbesparingen las ik ook terug. Nou, ook het derde kwartaal van dit jaar moet top worden. Je zou denken, sky is the limit voor Besi. Maar het aandeel staat toch in de min. Nou, ik hoorde het Stan Westerter ook nog zeggen, buy the rumor, sell the fact. Het zit een beetje ingeprijsd. Nou, blijkbaar daar rolt het aandeel daar dus mee. En dat zie je dus nu terug op de borden.
0: Je noemt me bijna denken van die meme-plaatjes van Wall Street Bets. Dat je twee dinosaurussen ziet, die meteor komt daar beneden. Dan zeggen ze, wacht, het is allemaal ingeprijsd.
1: It's priced in, man.
0: Helder. Gisteravond en vanochtend verschenen nog een heleboel meer kwartaalcijfers ook. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, nou ja, Alphabet, Tesla, Relax, Besi, ja. Alberts. Ik pik Alberts dan even uit. Bedrijf is sinds afgelopen kwartaal terug in de AIX. Ja, en dat was toch wel een beetje nieuwsgierig. Wat hebben ze nou te bieden? Dus ik sprak vanochtend overigens ook met Albert CEO Stefan Simonetta. En hij was toch wel blij dat Albert weer terug is van weg geweest.
2: I'm quite pleased that we are back to the AEX. I think it's a good recognition about our performance, positioning in the industry. And we are proud, and I am proud on behalf of all our employees, to be among the top company in the Netherlands.
1: Nou, blij CEO dus. Laat ik ook nog even uitleggen wat Alberts nou eigenlijk doet.
0: Net in de AIX nieuw, hè?
1: Ja, zeker weten. Het bedrijf maakt onderdelen voor bedrijven in de bouw, industrie en chipsector. Dus denk aan leidingssystemen en klimaatsystemen in gebouwen of onderdelen van chipmachines, bijvoorbeeld voor ASML. En die inkomsten komen vooral uit de bouw terug, maar ook semicon speelt een steeds belangrijkere rol, want die omzet binnen die chipdivisie groeide in het afgelopen kwartaal namelijk met 53%. Nou, door naar die cijfers in het algemeen. Omzet kwam uit op 1,6 miljard euro. Bijna identiek aan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Autonome omzet groeide dan wel weer met 5%. De operationele winst kwam uit op 220 miljoen euro. Een stijging van 7% jaar op jaar. En de marge trok wat aan. Dus nou, die cijfers waren prima, maar het viel ook nog wel weer mee. Duik je wat dieper in de materie, dan zijn die drie segmenten op zichzelf staand allemaal prima. Maar het valt wel op dat de woningbouw in Europa dan weer wat achterblijft. En daar zei Simonetta dan het volgende over.
2: I think we are not saying it's going bad. We see it more stable because of the new permit about the construction of the new houses or the housing permits. It's a more stable activity, and that's why we see a lower growth, especially in West Europe, and we still see a low activity in the French market, in the UK market, and also in East Europe compared to more positive momentum in Netherlands, in the Nordics, and we start to see early sign in Germany. So a mixed picture in our residential building, especially on the European market.
0: Ja, best bijzonder. Prachtig Frans accent. En dan vergolgens, ondanks een stilstaande omzet, vergeleken met hetzelfde kwartaal een half jaar geleden, of een jaar geleden, toch 0,5% in de plus. Gaan we ook nog even naar de VS, want Alphabet kwam gisteravond met cijfers en die overtroffen wederom alle verwachtingen.
1: Ja, het was weer spektakel. Omzet kwam uit om een kleine $120 miljard, een stijging van 24% jaar op jaar. Winst kwam neer op $112 miljard. Dan zou je denken, jeetje, dat zijn hoge marges. Dan moet ik toch even nuanceren, dat is een boekhoudkundige meevaller, hè, want er kwam ook flink wat geld binnen uit investeringen in bijvoorbeeld SpaceX en Anthropic. 99 miljard om precies
0: dat
1: te zijn.
0: De waardestijging van die twee. Ja.
1: Zeker. Duik je wat dieper in de onderdelen, dan moeten we het even hebben over de cloud-omzet. Nou, die vond ik een beetje tegenvallen. 25 miljard, een stijging van slechts 82%. Dat had toch misschien wat beter gekund, zeg ik met een hele dikke knipoog. En tot slot nog even hoeveel geld er naar die investeringen gaat. Afgelopen kwartaal een kleine 55 miljard. Dit jaar zou het $190 miljard moeten zijn. Maar het wordt weer verhoogd. $205 miljard. Ongelooflijk.
0: Ja, ze hebben ook net wat meer opgehaald. Hè? 85, 89 werd het op een gegeven moment miljard.
1: Ja, het is bizar inderdaad. Al met al gaan de zaken dus goed bij Alphabet. Het bedrijf investeert volop, maar had ook dus veel geld binnen. Nou, je zegt het, niet alleen door die 89 miljard aan aandelen die ze uit gaan geven, maar ook binnen de onderdelen van het bedrijf. En Gemini, het AI-systeem, wordt ook nog eens bijna door 1 miljard mensen per maand gebruikt. Nou, vorig jaar was het sentiment rondom Alphabet niet zo positief. Dat is vandaag de dag toch wel anders.
0: Ja, die koers winstverhouding is van 17 naar 16.

0: 20 gegaan of iets dergelijks. Niet alleen maar positief nieuws, want ze ontvangen ook nog een flinke boete.
1: Ja, zeker weten. De EU kwam daar vandaag mee. Die boetes kosten bij elkaar 890 miljoen euro. Kleine miljard dus. Eerste gaat over het voortrekken van eigen diensten in Google Search. Bij zoekopdrachten naar bijvoorbeeld winkels of hotels of sport krijg je de opties die Alphabet zelf aanbiedt altijd bovenaan. Nou, dat is volgens de EU in strijd met de Digital Markets Act. En dus staat daar nu, naar meerdere waarschuwingen, een boete van 460 miljoen euro tegenover.
0: Geintje.
1: Die andere boete dan, het gaat over de Google Play Store. Google zou zijn appontwikkelaars namelijk geen ruimte bieden om klanten naar andere appwinkels te sturen. Daar zou je bijvoorbeeld een app goedkoper kunnen kopen. Dus die doorverwijzing, dat mag niet volgens Google. Maar ja, daarmee overtreedt het bedrijf volgens Brussel ook de DMA. En dus komt er nog eens 430 miljoen euro bij. Google krijgt 60 dagen de tijd om alles alsnog aan te passen. En anders worden die boetes, moeten die toch echt betaald gaan worden? Nou ja, een beroep op het bedrijf, of een beroep vanuit Google, dat lijkt me dus niet zo ver weg. Maar al met al vandaag, mooie cijfers. Maar ja, de EU gaat niet helemaal mee in die feeststemming.
0: En ach, anders betaal je een boete van 1% van je netto winst per jaar, zoiets. Nog minder. Heel veel dank, Donner Bakker, onze beursnerd van vandaag. En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast Beursnerd om geen aflevering te missen. Zaken doen. En de wereldwijde vraag naar elektriciteit blijft stevig groeien. Van 3% groei in 2025 naar bijna 4% groei in 2027 gaat die wereldwijde vraag naar elektriciteit. En dat blijkt uit een nieuw rapport van het Internationaal Energieagentschap. We hadden het er net al over. Die groei komt door de verdere elektrificatie van de economie. Van elektrische auto's tot airco's, industrie, datacenters, natuurlijk. En daarmee neemt de druk op elektriciteitsnetten wereldwijd verder toe. Contact nu met energiedeskundige Jillis van der Beukel van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom.
2: Goedemiddag.
0: En de wereld gebruikt fors meer elektriciteit. Is dat nou goed of slecht nieuws?
2: Dat is goed nieuws, want het betekent dat het met de opbouw van het nieuwe energiesysteem crescendo gaat. En elektriciteit is de basis van ons nieuwe energiesysteem. Wij schakelen toch over van moleculen op elektronen. En daar zit heel veel groei in. Dus ik zou zeggen, goed nieuws.
0: Maar dan moet ik even terugdenken. Kijk, deze week werd bekend dat Europa het emissiehandelssysteem wat afzwakt. Nou, daar gaan verschillende Wopke Hoekstra, klimaatcommissaris, die zou daar wat anders over zeggen. Maar dat is de algehele conclusie in ieder geval. En dan is het idee van Europa, ja, we wekken inmiddels echt heel erg veel energie groen op. Elektriciteit dan in ieder geval. Maar die elektrificatie die blijft maar steken op 23% van de economie altijd. Of in ieder geval van de industrie. Hoe moet ik dit dan duiden? Gebruiken we nou steeds meer elektriciteit omdat er steeds meer vraag bij komt, terwijl de elektrificatie achteruit loopt? Hoe moet ik dat tegen elkaar afzetten?
2: Nou, een paar kanttekeningen. Europa gaat niet zo snel als China. Je ziet bijvoorbeeld dat China veel sneller elektrificeert dan Europa. Ja, en dit rapport van de IEA kijkt naar de wereldwijde ontwikkelingen. Ja, dat is één ding wat bijvoorbeeld meespeelt. Ja, en verder, het ETS-systeem gaat over veel meer dan alleen elektriciteit. Dat gaat over alle uitstoot van broeikasgassen.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja,
2: voor het huidige ETS-systeem voor de grootverbruikers, dat wel. En elektriciteit is de voorloper, zeg maar het laaghangende fruit. Dat is makkelijker te vergroenen dan sommige andere sectoren.
0: Oké, dus in welke landen zien we de meeste groei dan? Want je noemde China al.
2: Met name China, daarnaast India, toch ook wel een beetje de Verenigde Staten, waar we elektriciteitsvraag nog veel zien groeien. Daar ligt het vooral aan datacenters bijvoorbeeld. En Europa loopt dan toch een beetje achter met de kanttekening van het is niet alleen elektrificatie die het goede nieuws is, maar ook de grote groei van zon en wind. We zien nu, als je heel korte cijfers samenvat, 4% groei van elektriciteit. Nou, dat is de optelsom van elektriciteit. Dat is de optelsom van 8% groei in zon en wind. En geen groei meer in de elektriciteit uit fossiel bijvoorbeeld.
0: Oké, helder. Dus er wordt meer geproduceerd en er wordt ook meer elektriciteit verbruikt. Voor welke sectoren liggen er eigenlijk allemaal kansen nu wereldwijd om hier gebruik van te maken?
2: Nou, ik denk dat het toch hoopgevend is voor alle bedrijven in het nieuwe energiesysteem. Denk aan het bouwen van windparken, het bouwen van fundamenten voor windturbines of de windturbines zelf. Die hadden echt problemen met de winstgevendheid. Maar in ieder geval qua volumes blijft dit wel doorlopen. Wereldwijd, dus ja, toch ook echt wel kansen. Misschien niet alleen maar in Nederland, maar ook veel meer in het buitenland. Maar wereldwijd, ja, is dit qua volumes een groeiverhaal. Met name trouwens voor zon. De echt grote groei zit aan de kant van de elektriciteit uit zon, meer dan aan de kant van de elektriciteit uit wind.
0: Nou, dat verbaast me nou niet heel veel als ik de travailles van Ørsted en andere windparkbouwers nou zo zie. Even heel kort, ik heb nog 15 seconden. De druk op het elektriciteitsnet neemt wereldwijd ook verder toe. Is er nog op korte termijn daar iets te winnen wereldwijd? Of gaat dat ook gewoon langzaam?
2: Nou, dan heb ik nog 10 seconden. Ja, en dan wou ik melden van, denk aan het recente verhaal in het Financiële Dagblad. 15 jaar voorbereiding voordat we in Nederland een nieuwe hoogspanning elektriciteitsleiding kunnen aanleggen. Maak van die 15 jaar alsjeblieft 5 jaar, zoals het in veel andere landen gebeurt. En dat zou echt enorm helpen. Want netcongestie is de grote uitdaging, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
0: Nou, heel veel dank voor de bondigheid. Energiedeskundige Jillis van der Beukel van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: Blik op de wereld.
0: Amerika heeft dit jaar al meer dan 13 miljard dollar verdiend aan Venezolaanse olie. Dat heeft de Financial Times berekend. Maar volgens de krant weet niemand wat er met dat geld gebeurt. Dus bij ons is Amerika-deskundige Diederik Brink. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En we hebben het wel vaker gehad over dubieuze transacties van de Trump-regering en Trump-familie. Kan deze daar ook weer bij of is het toch meer de Amerikaanse overheid?
4: Nou, dit wordt gedaan vanuit de Amerikaanse overheid. Maar het is inderdaad heel lastig hoe nou die financiële stromen lopen. De Venezolanen hebben heel veel olie, verkopen dat. En de Amerikanen hebben zich in dat hele proces gemengd. Maar het is heel onduidelijk waar dat geld nu naartoe gaat. Er wordt in verschillende berichten gesproken dat dat gaat naar bankrekeningen in het Midden-Oosten. Maar ja, als de Amerikaanse staat daarbij betrokken is, dan hoort dat geld gewoon naar de schatkist terug te gaan. Hoor je dat bij het congres te melden. En als je dan weer wilt uitgeven, hoor je daar ook weer toestemming over te vragen. Net als dat in Nederland dat via belastingwetten gebeurt, hoort dat eigenlijk ook in de Verenigde Staten te gebeuren.
0: Ja, toestemming vragen aan het congres. Nieuw concept voor mij bij deze tweede termijn van Trump. Maar hoe kan het dat niemand weet wat er met die 13 miljard gebeurt? Want ik hoor dat Washington zelf ook verschillende verhalen heeft.
4: Precies, er gaan verschillende verhalen rond. Wat ik vermoed, maar dat kun je niet helemaal met zekerheid zeggen, is dat de Trump-regering het wel makkelijk vindt dat ze eigenlijk ergens een fonds hebben dat ze naar eigen inzichten kunnen besteden zonder dat ze daar toestemming voor hoeven vragen aan het congres. Het congres is sowieso erg traag als het gaat om het doorlopen van normale belasting en toewijzingsprojecten, wetgeving. Ja. En normaal moet je gewoon bepalen waar je geld aan uithoudt. Dat gaat wel traag.
0: De power of the purse wordt dat dan genoemd. Maar
4: precies. Grondwettelijk gezien gaat het congres over het uitgeven van het geld. Ja. En hoe je daar als president toestemming aan te vragen. Nou, zelfs met de Republikeinen aan de macht in het congres doet Trump dat amper. Dan is het wel lekker dat je ergens een ander fonds hebt, bijvoorbeeld op bankrekeningen in het Midden-Oosten, waar je niemand voor om toestemming hoeft te vragen als je dat wilt inzetten. Dat dit niet helemaal zuiver is, dat lijkt wel het geval te zijn. Het lastige is dat als het gaat om, zeg maar, de ophef of de boosheid in het congres daarover, dit niet heel hoog in het prioriteitenlijstje staat.
0: Nee, want de verkiesbaarheid bij de midterms wordt dan lager voor jou als Republikein. Dat hebben we dit jaar eerder ook al gezien, dat Trump vervolgens op de kop gaat zitten van een stel mensen en die verliezen. Daarover gesproken, over enkele maanden zijn die midterms. Kan de uitslag daarvan nog impact hebben op dit hele verhaal? Want als ik democraat was, weet ik wel wat ik zou doen.
4: Kijk, er zijn, en ik denk dat we als we het nieuws goed volgen, iedere dag wel hele grote zaken die het Amerikaanse nieuws domineren. Dit is er niet één van. Hè. Als je ziet voor wat er aan confrontaties is tussen de immigratiepolitie en Amerikaanse burgers of mensen die het land uit moeten worden gezet. We hebben het over de democraten die van de corruptie van de Trump-familie een groot onderwerp willen maken bij de verkiezingen. Nou, en zo zijn er nog misschien wel 80 andere onderwerpen waar ze heel graag aandacht aan willen besteden. De situatie in Venezuela, ja, dat, het kan zijn dat als de democraten winnen bij de verkiezingen in november en dan vanaf januari één of meerdere kamers van het congres de meerderheid hebben, dat ze er misschien wat aandacht aan zullen besteden, maar buitenlands beleid en dan ook nog de ingewikkelde, complexe financiële constructies rondom oliewinningen, van Venezuela zullen vermoedelijk niet tot de prioriteiten behoren.
0: En dus jouw conclusie is eigenlijk, de consument in Amerika die heeft hier lak aan. Die zag Maduro een gratis helikopterritje krijgen en dat was het dan ook. Nu zijn er wat miljarden weg, 13, ach, schijntje. Maar eventueel kan je juridisch hem nog pakken als een democraat met scherp weten schieten en ook daar misschien een verband tussen de Trump-familie en de verdwenen miljarden weten trekken. Ja.
4: Dan zou er iets mogelijk zijn. Kijk, het past in het kleine verhaal. Is het vooral het leed van de Venezolanen. Die hoopten dat met het vertrek van Maduro er een ander regime zou komen. En grote veranderingen in het land. He, daar wezen de Amerikanen ook op. Kijk eens hoe corrupt het daar is. Drugshandel en dergelijke. Daar
0: hoor
4: je
0: ze
4: nu niet meer over. Ook Marco Rubio niet meer. En als je uitzoomt, gaat dit verhaaltje natuurlijk gewoon over eigenlijk de politiek van grootmachten, waarbij de Verenigde Staten zien dat het westelijk halfrond, en dan met name Latijns-Amerika, tot aan helemaal aan Groenland hun invloedssfeer is. En dat ze eigenlijk vrij moeten zijn om daar in te grijpen naar hun eigen believen. En we horen dat vanuit het team Trump ook vaak terugkomen. Ze praten meer over invloedssferen van grote machtheden, waarbij het logischer is voor hen om zich met het westelijk halfrond te bemoeien en misschien wat terug te trekken uit andere delen van de wereld.
0: Kortom, de Monroe Doctrine en de jaren 80 opvattingen die heersen daar nog altijd als het gaat om Latijns-Amerika. Heel veel dank, Amerika-deskundige Diederik Brink. Wil jij terugblikken op de wereld? Dan vind je alle afleveringen in de podcast-app. En aangeschoven inmiddels Jelle Maasbach en Bart Beekhuis van de Avondspits. Wat mag je straks niet missen?
5: Een heleboel. Je zou denken, het is zomervakantie, het zal langzaamaan wel rustig worden. Dat er weer een tijger over de Veluwe loopt. Niks aan de hand. Nee, we hebben bosbranden in Frankrijk en Spanje, gaan we het zo over hebben. Dat vooral ook met droogte te maken heeft. Een rentebesluit gaan we het uitgebreid over hebben. Het sanctiepakket voor Rusland, wat nu toch eindelijk rondgekomen is. Ondanks die dwarsliggende Grieken.
0: 21 alweer.
5: Ja, precies. Ja, eindelijk, mag je ook wel zeggen.
6: En over Dubai gaan we het bijvoorbeeld hebben.
5: Hè. Net zeggen,
6: we moeten niet aan denken om daar naartoe te gaan. Ze hebben moeite om mensen daar naartoe te trekken. En ze doen er echt alles aan om te zorgen dat mensen nu in Dubai gaan. Je krijgt zelfs korting op je reis. €700 als je er naartoe gaat.
5: Als je uitgenodigd wordt, is heel belangrijk.
6: Ja, je moet hier wel iemand kennen. En wij kennen niemand.
0: Zeiden zij een koor.
6: En we hebben het ook nog over de Action. We kennen ze van de lage prijzen, maar hun businessmodel lijkt failliet, want ze hebben moeite om die lage prijzen aan te bieden.
0: Nou Jelle, dat is nogal wat het grootste private equity succes dat Europa ooit heeft gekend.
6: Reden om te luisteren, toch?
0: Ja joh, niet normaal. Meer hoor je om 4 uur bij Jelle en Mark en ik heb er zin in. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik Matthijs Tettero, CEO van Temper, over de toekomst van flexibel werken en natuurlijk die veelbesproken juridische strijd met de vakbonden hierover. En na de nieuwsupdate, de stratege met Paul van Liemt. En om 4 uur dus de avondspits, je hoort het al, blijf luisteren.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
8: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
9: Europe is going in some bad directions.
10: Maar voor hoe lang nog?
11: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
12: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
13: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
11: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
14: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
16: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
14: kozijnen. Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
17: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
18: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
19: BNR Verkeer.
10: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht duurde een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. En daardoor is het ook druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt nog een snelheidscontrole op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij hectometerpaal 56,6.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. En vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een aftans huis te kopen en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis 175.000 euro meer waard, heeft de NVM uitgerekend. En dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Daar zit wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. Op de Krim, het door Rusland geannexeerde schiereiland in Oekraïne, zijn her en der openbare noodtelefoons opgehangen. Door Oekraïnse aanvallen raakt de Krim meer en meer geïsoleerd. De stroom valt geregeld uit en mobieltjes hebben vaak geen bereik. Met zo'n noodtelefoon kun je dan toch snel de politie of een ambulance regelen. De Spaanse brandweer heeft de handen vol aan een grote natuurbrand in de buurt van Toledo, ten zuidwesten van Madrid. Het vuur brak gisteren uit en in alle ijl werden bewoners van het gebied geëvacueerd. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug, maar de brand is nog niet onder controle en wegen in de omgeving blijven voorlopig dicht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Je auto zelf verkopen of laten veilen? Maar moet je dat doen of niet? We bespreken het morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
22: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
23: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
24: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Nederland kan en moet zich beter voorbereiden op militaire en hybride dreigingen. En daar doen we al veel aan met het ophogen van de NAVO-norm, maar Nederland blijft enorm gevoelig voor hybride oorlogsvoering. Hoe zorgen we ervoor dat we ook echt weerbaarder worden als samenleving? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Michelle Haas, onderzoeker Europees Defensiebeleid aan de Universiteit van Gent, en Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie. Nou, laten we meteen met de deur in huis vallen. Want de afgelopen tijd kregen we heel vaak het woord weerbaarheid te horen. Maar wat betekent dat nu precies? Sabine, ik begin met jou. Wat betekent weerbaarheid?
25: Nou, bedankt voor die vraag. Want het goede
24: vraag.
25: Een containerbegrip, want wat is het niet eigenlijk? Weerbaarheid, veerkracht. Op het internationale toneel wordt heel vaak het begrip resilience gebruikt. Zowel bij de NAVO als de Europese Unie. Ja. Om maar 2 organisaties erbij te pakken die daar heel veel beleid op hebben gemaakt inmiddels. Weerbaarheid. Het is wel iets wat de laatste, sinds de inval in Oekraïne, 2022, is dat echt op de politieke agenda gekomen. Eigenlijk ook al eerder, sinds de inval op de Krim in 2014. Maar het is een begrip wat heel erg in zwang is bij beleidsmakers, politici, kamerleden enzovoort.
1: Op congressen hoor je het ook voortdurend.
25: Ja.
1: Je moet komen, het gaat vandaag over resilience. Ja. En je zegt dat is inderdaad een containerbegrip. En als je het iets wil toespitsen, gaan we natuurlijk doen vandaag in de uitzending. Maar als je het nu al iets gaat toespitsen, welke richting gaat het dan op?
25: In het kort gaat het erom dat een... en daar begint eigenlijk al de vraag en het dilemma. Maar gaat het erom dat een samenleving, een staat, een nationale staat... zich kan verdedigen tegen dreigingen van buitenaf? Daar zitten al heel veel haken en ogen aan, omdat de dreiging ook binnen een staat kan plaatsvinden. En men er vaak van uitgaat dat het te maken heeft met de oorlog bijvoorbeeld in Oekraïne, andere dreigingen, maar met name die andere dreiging zoals terrorisme of georganiseerde criminaliteit kan ook een onderdeel zijn van moeten we daar ons tegen weren, moeten we daarvoor weerbaarheid opbouwen. Dus de focus om een definitie te geven aan het begrip weerbaarheid is al een hele moeilijke.
1: Nou, je kunt het nog moeilijker maken. Dat ga ik even met Michelle proberen. Want Michelle, je hebt een boek geschreven. Daar gaan we het vaak later in de uitzending nog wat langer over hebben. Het boek ligt vanaf deze week in de winkel. En in dat boek ga je in op veel vragen. En een van de vragen is, wat is weerbaarheid? En dan zeg je dat het iets heel persoonlijks is. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, het is eigenlijk... ik denk weerbaarheid heeft voor mij eigenlijk twee luiken als we kijken naar het geopolitiek verhaal. Het eerste is militaire paraatheid. En daar moet een staat bepaalde acties in ondernemen. Wij kunnen als individuen geen luchtafweer gaan kopen. Dus de staat moet zorgen dat ze ons kunnen beschermen tot op zekere hoogte. Maar we kunnen ook niet verwachten dat de staat direct aan onze deur staat als er iets ontregeld wordt. Dus voor mij is weerbaarheid ook een soort van veerkracht om met crisis om te gaan en met dreigingen, zoals ook al werd gezegd. En ik denk dat dat in die zin ook een persoonlijk verhaal is, omdat je... Ja, we hebben geen grip op alles wat er gebeurt in de wereld, maar wel een beetje hoe we daar zelf in staan. En bijvoorbeeld wat je kan doen, denk ik, is zorgen dat je beter alerter bent, bijvoorbeeld voor desinformatie, of dat je bijvoorbeeld EHBO-cursus kan doen. Sommige mensen zullen reservist worden, anderen zullen een heel ander traject volgen. En in die zin heeft het ook te maken met dat je jezelf een beetje uitdaagt en je grenzen een beetje opzoekt. En die grenzen zijn natuurlijk voor iedereen heel anders. En in mijn boek heb ik bijvoorbeeld een gesprek met Fly. Hij is Special Forces operator geweest en trainer in België. Hier heel bekend. En ik vraag aan hem ook van wat betekent weerbaarheid voor jou? En is dat iets wat jij ook nog traint? Of ben jij een soort van ultiem weerbaar ondertussen? En hij zegt bijvoorbeeld van ik heb totaal geen stress als ik uit een helikopter moet vliegen. Maar dan praat ik mijzelf een beetje doemscenario's in, omdat je hebt wel een soort van stressgevoel nodig, omdat je moet alert zijn in zo'n situatie natuurlijk. En tegelijkertijd zegt hij van, ik heb bijvoorbeeld wel veel angst om voor een groep te spreken. Dus dan, dat is dan voor hem zijn grenzen opzoeken. En in die zin is het natuurlijk een heel individueel verhaal.
1: Ja, dat onthouden. Ja, Sabine?
25: Ja, een aanvulling erop. Want dat is wel heel mooi dat Michelle dat als startpunt geeft. Als we weerbaarheid willen definiëren, dat je al moet kijken op welk niveau je dat gaat doen. Ja. En dus je hebt het individu tot aan de staat. Maar daartussen zit ook nog de gemeenschap. Want als individu zelf red je het niet.
1: Nee, natuurlijk.
25: En die voorbeelden als noodpakketten enzovoorts komen zeker nog op terug, denk ik. Maar je hebt ook de gemeenschap en je hebt het militaire paraatheid, het militaire apparaat. Maar er zijn zoveel andere manieren van weerbaarheid die een samenleving, maar ook een staat, moeten kunnen leveren. Dus die verschillende niveaus, om die uit elkaar te trekken, is al een hele belangrijke.
1: Het is wel lastig als je met name de bevolking gewoon er goed bij wil betrekken. Je hebt het dan over weerbaarheid en dan zitten mensen niet te wachten op 7 of 8 definities. Wel in ons programma natuurlijk, hè. Het zijn echt hele betrokken mensen, die vinden dat gewoon leuk, die willen dat helemaal weten. Maar normaal gesproken denk je dan, wacht even, ik wil gewoon duidelijke definities, dan weet ik waar ik aan toe ben.
25: Ja, en wat de overheid je te bieden heeft. Maar het is ook om weerbaar te zijn. Maar het is ook heel belangrijk, maar daar zijn we de laatste paar jaren wel mee bezig, dat je ook bewust wordt als individu dat het, laten we zeggen, vanwege de geopolitieke spanningen, het leven verandert. En dat je daar ook op moet voorbereiden.
1: En dus moet je weerbaar zijn in brede zin. Maar Michelle, betekent dat we jarenlang totaal niet weerbaar zijn geweest?
2: Maar dat denk ik wel op zich, maar de dreiging en de situatie was ook gewoon anders. Hè? Dus we noemen het zo een holiday from history. En in die zin vind ik het soms wel spijtig als er naar jongeren wordt gekeken alsof zij vooral niet weerbaar zijn. En dat zij een beetje verwend zijn of naïef of lui. En ik denk, ja, het is eigenlijk de generatie daarboven die een soort van holiday from history heeft gekend. En ja, in de jaren 90 dacht van, nou ja, the end of history, of in ieder geval, he, oorlogen en dreigingen komen niet meer tot bij ons. Ja,
1: die generatie is afgeschaft. Sorry dat ik in de reden van, maar die generatie is eigenlijk in slaap gesukkeld en niet de jonge generatie.
2: Nou, eigenlijk wel, want dan wordt er soms gekeken van, nou ja, die jongeren die moeten toch weerbaar worden. En dan denk ik van, nou ja, jullie ook. En ik denk dat we daar dus met z'n allen een beetje aan moeten werken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, ja, zoiets als een noodpakket, dat klinkt heel individualistisch of zo, maar uiteindelijk zorg je daarvoor dat je de druk op de maatschappij vermindert in het geval van bijvoorbeeld iets, een hybride aanval of overstromingen of een cyberaanval of de toevoer die niet meer volledig smooth loopt. Bijvoorbeeld. Dus zo'n noodpakket zorgt ervoor dat je, ja, niet direct verwacht dat alles beschikbaar is, bijvoorbeeld om een kilometer afstand. En dat je wel dingen hebt om zelf als voorraad in te zetten. Dus ik denk al die vormen van individuele weerbaarheid, zoals ook al werd gezegd, ja, doe je uiteindelijk ook voor je gemeenschap of uiteindelijk voor de staat. En in die zin zijn al die verschillende niveaus ook verbonden aan elkaar. En is dus wel belangrijk dat we inderdaad niet alleen maar jongeren aanspreken.
1: Nee, het gaat over generatie, het gaat ook over noodpakketten. Sabine zei al, daar willen we het over hebben. Maar ja, Sabine die is echt die wil eager, hè? Gewoon, je wil even nog iets anders zeggen.
25: Nou, er is heel veel over te zeggen op zoveel niveaus.
1: Ja.
25: En dat is inderdaad dat de laatste tijd, wat Michelle ook zegt, dat we vaker over de jeugd zeggen van, die zijn bezig met hoe vaak kan ik op reis, hoe vaak kan ik skiën, hoe lang kan ik studeren. Nou, we hadden het toevallig net even over. Maar ik ben werkzaam op de Nederlandse Defensieacademie. En we hebben bijvoorbeeld een bachelor en een master, maar ook een korte opleiding. En er zijn zoveel vormen waar je nu een bijdrage kan leveren aan Defensie. Werkstudenten, trainees, stages. Maar er staat ook heel veel jeugd of jonge generatie aan de deur te kloppen bij de Nederlandse Defensieacademie, omdat ze een bijdrage willen leveren. Dat is echt wel bijzonder.
1: Ja, veel meer dan in het verleden. Ja. Is het overigens in België ook zo, Michelle, als het over weerbaarheid en jongeren gaat, dat ze daar ook veel meer aan de deur staan te kloppen?
2: Ja, je hebt eigenlijk, in België loopt het zo soms een paar jaar achter, en op dit vlak ook een beetje, denk ik. Dus je hebt hier, ja, in Nederland heet het dienjaar of dienstjaar?
1: Dienjaar.
2: Nou, hier dienstjaar. Ik vergeet altijd het verschil. Maar dus je hebt dezelfde initiatieven die een beetje opkomen. Dus hier dan een dienstjaar dat je kan doen. Dus er wordt ook meer campagne gevoerd richting jongeren. Ook meer communicatie. En ook dat er meer langs wordt gegaan op scholen en zo. Maar dat moet nog een beetje op gang komen. Dus het eerste dienstjaar start eigenlijk, ja, dit jaar. Het lastige, denk ik, met België, en dat is natuurlijk ook wel een uitdaging voor Nederland, is dat je, ja, je kan wel jongeren engageren, maar je hebt ook een hele structuur nodig om al dat engagement op te vangen. Dus je hebt de logistiek nodig, materieel nodig, gebouwen, je hebt opleiding, opleiders nodig en zo verder. En hier botsen wel op limieten dat, ja, we kunnen ook maar zoveel doen elk jaar en zoveel groeien. Dus er worden wel jongeren aangesproken en er starten denk ik nu 500. Maar dat is al een heel grote uitdaging voor Belgische Defensie om dat te gaan opvangen.
1: En loopt België ook achter als het gaat over de noodpakketten?
2: Ja, daar heb je wel iets van campagne rond gehad. Maar bijvoorbeeld wat je in Nederland heel erg zag was zo, ja, die preppakketten en al die winkels die dan oppopten plots. En dat was ook, ja, dat was soms ook wel een beetje absurd natuurlijk. Hè? Dan, ik weet nog, op een gegeven moment zag je zo 4 vaccinelichtjes vacuüm verpakt voor €15 of zo. Ik kreeg ook heel veel vragen van vrienden uit Nederland en veel minder van vrienden uit België. Van ja, wat moet ik kopen? Welke radio is goed en zo? Dus in Nederland zag je wel weer meer dat, ja, dat consumentenreactie of zo. En al die winkels. En dat had je hier minder. Hier heb je wel communicatie gehad van het Rode Kruis bijvoorbeeld. Van het is wel handig als iedereen, ja, een soort voorraad heeft. En daarbij hebben ze in die communicatie ook gezegd, dat was enkele maanden geleden, van ja, we merken dat er best wel veel weerstand is daartegen. En dat mensen een beetje argwanend zijn van, ja, noodpakket, waarom is dat nodig? Dus er is wel nog wat, ja, communicatie nodig om een beetje de bevolking daarin te overtuigen.
1: Maar in Nederland ook, want ik heb hier voor mij een onderzoek van Ipsos INO, een opdracht van Trouw, onderzoek naar de weerbaarheid van Nederlanders. Daar bleek dat Nederlanders zich meer zorgen maken over het woningtekort dan over een hybride oorlog. En ook dat het aantal mensen met een noodpakket nog niet echt significant toeneemt, Sabine.
25: Ja, dat zie je ook gebeuren. Even over dat onderzoek, dat was volgens mij afgelopen zomer. Ja. En pas daarna kregen we te maken met die drones.
1: Dat scheelt.
25: Ja, dat scheelt. Ik denk dat dat daarna wel anders was. Want hoe meer dichterbij het komt, hoe concreter het wordt natuurlijk. Ja. Maar we hebben even een ander punt, wat Michelle net opbracht. Wat wij natuurlijk in Nederland nu hebben gehad, is, laten we zeggen, de generaals die als duider optreden, of generaals BD, buitendienst, zoals we dat noemen.
1: Ja, die zijn er heel veel, zeker.
25: Ja, die zijn er heel veel, expert, die ook, laten we zeggen, met hun voeten in de modder hebben gestaan, en die expertise kunnen brengen en kunnen duiden van wat er ook dan in de wereld gebeurt. Die hebben daarvoor niet veel gezien. Tijdens coronatijd zijn er artsen bekend geworden. En nu zie je dat met militair personeel. Ja. Wat daarvoor eigenlijk in de kazernes bleef. En ik denk dat dat ook, mag het misschien niet zeggen, maar een goede promotie is geweest voor Defensie. Waardoor het meer gaat leven.
1: Zeker. Ja, absoluut. Dat zie je zeker.
2: Ja. Dat is interessant, want in België is daar dus veel meer terughoudendheid voor. Ja. Ook deze regering is daar wel een beetje anders in. Maar de vorige regering, ik weet ook van binnenaf een beetje dat daar wel echt op de rem werd gestaan om militairen in het publiek debat te laten betrekken.
1: Waarom? En nu,
2: ik denk dat er meer politieke controle is dan. Er is ook natuurlijk veel meer politieke frictie soms tussen alle verschillende niveaus hier en met de Franstaligen en Vlaamstaligen. Dus het was best wel terughoudend vanuit politiek om militairen te laten spreken. Dat is nu wel deels veranderd, maar bijvoorbeeld in Nederland, ik heb dat ook wel eens benoemd hier, dan in Nederland kun je zo vier generaals aan een talkshow zien en dan wordt er gevraagd van wat zouden jullie van capaciteiten nodig hebben of wat staat op jullie wensenlijstje? Dat is hier ondenkbaar. Ja. Want moest er dan iets genoemd worden wat niet besteld is bijvoorbeeld, dan creëer je frictie. En dus hier is er wel een stuk meer terughoudendheid. Je hebt wel zeker een aantal generaals en kolonels buiten dienst vooral die toelichting geven. Maar zeker in actieve dienst nog ligt dat gevoelig.
1: Jouw ogen sprongen op toen het ging over, lichten helemaal op toen het ging over de talkshows. Sabine.
25: Nou, omdat het, dat is in Nederland ook heel lang het verhaal geweest. Hè? Militairen, laten we zeggen, die als duider optreden en verklaren wat er gebeurt. Dat is heel lang ook eigenlijk een soort taboe geweest. En als we dan terugkijken naar de oorlogen die we hebben gehad, bijvoorbeeld waar Nederland aan deel heeft genomen, zoals Afghanistan, of de vredesoperatie die we dat moeten noemen, of Irak 2003, dat waren toch vaak burgers. En op een gegeven moment is die omslag er gekomen, ook omdat we die expertise, denk ik, misten. En dat vind ik ook wel een goede taak van de Nederlandse journalistiek, die dan zoiets had van, misschien ontbreekt de expertise van ons daarin, dus wij gaan eens verder en breder kijken van wie daar verstand van heeft.
1: Voorlichting, heel belangrijk natuurlijk, toch altijd ook overal, ook op Defensie, veel soepeler geworden. Dat scheelt ook een stuk.
25: Ja, absoluut. Ja, dat was tot, laten we zeggen, 10 jaar geleden. Lag dat heel anders.
1: Ja, zeker. Ja. Michelle, jouw boek, daar gaan we even noemen. Daar noem ik trouwens ook meteen het boek van Sabine. Dat heb ik net gekregen, samengemaakt met Doris Freeriks en Maarten Rotham. En dat heet Internationale Veiligheidsstudies, het vak, de theorie, de praktijk. Ook aanbevelingswaardig, net zoals jouw boek. En dat heet, Michelle, komt de oorlog en 33 andere vragen over Defensie. En daarom is jouw conclusie op die vraag, en dat is een belangrijke vraag, want weerbaarheid heeft ook met dreiging te maken. En de vraag luidt, de dreiging is reëel, maar oorlog is niet onvermijdelijk. Wat bedoel je daarmee?
2: Dat refereert ook een beetje naar zo de Thucydides trap, iets wat nu natuurlijk heel vaak wordt benoemd. Ik denk dat er, dat omdat we in een verschuivende wereldorde zitten, dat je opkomende machten hebt en gevestigde machten die ook nog eens in een moeilijk vaarwater zitten, zoals Amerika en Trump. Je hebt ook allemaal nieuwe soorten dreigingen. Dus alles is aan het bewegen, waardoor dat je eigenlijk meer kans hebt op confrontatie en ook mogelijke militaire confrontatie. En dat kan ook tot bij ons komen. En tot op zekere hoogte doet het dat natuurlijk ook al. We hebben verschillende hybride vormen van confrontatie of uitdaging. Ik noem dat niet zo snel oorlog. Dus ik denk dat we nog altijd proberen oorlog te voorkomen. En dat doen we ook door vormen van afschrikking en ook door weerbaarheid. Maar de kans op oorlog is wel groter nu dan de afgelopen decennia. Toch de kans dat die oorlog tot dicht bij ons komt. En dat is wel iets waar we, denk ik, rekening mee moeten houden.
1: Dan gaan we kijken naar andere landen. Moeten we kijken naar, Sabine, moeten we kijken naar de Baltische Staten, naar Scandinavische landen? En doen ze het bijvoorbeeld veel beter dan Nederland? Want dat wordt echt heel vaak geroepen. Is het ook waar of niet?
25: Nou, daar zit een traditie, laten we zeggen van 80 jaar... Waarbij de samenlevingen zich voorbereiden op een oorlog. Omdat natuurlijk, laten we zeggen, dat Rusland grenst aan Finland. Ja. Dus die zijn daar veel meer op voorbereid. Ook, laten we zeggen, de hele bevolking. Dat noemen die whole of government of zelfs de whole society approach.
1: Ja, het komt ook veel dichterbij, dat is ook logisch. Het hangt veel meer in de lucht aan, letterlijk.
25: Ja, ja. Dus daar is Nederland vanaf het moment, ja, wat ik ook al zei, inval op de Krim in 2014, is men zowel bij de NAVO als de EU begonnen met dat begrip weerbaarheid. En dat heeft een vlucht genomen vanaf 2022, de oorlog in de Oekraïne startte. Als ik naar Europa kijk, dan hebben we bijvoorbeeld toen de tijd Europese strategie, Europese strategisch kompas, waar resilience, weerbaarheid echt bovenaan de agenda stond. En bij de NAVO is dat tegelijkertijd begonnen. En zowel in die organisaties, als ik even een zijstap neem naar Nederland, is die discussie over moeten we nou die whole society en whole government approach adopteren? Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Of doen we het op, laten we zeggen, een Nederlandse manier? En voor Nederland, die kan niet helemaal, laten we zeggen, copy-paste het model van Finland en Zweden overnemen.
1: Maar waarom niet?
25: Omdat dat ook niet in zo'n korte tijd kan. Simpelweg bijvoorbeeld het bouwen van schuilkelders. Laten we zeggen, het hele Nederlandse samenleving betrekken bij een soort van reservistensysteem of een dienstplicht. Of noem het maar op. Dat kan niet op de korte termijn. En daarnaast komen we echt uit een andere traditie dan Finland en Zweden. Maar bijvoorbeeld ook als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Wij zijn wel eens vaker gekscherend ten aanzien van militaire weerbaarheid, het land met het van het gebroken geweertje genoemd. Ja. Er zit hier ook altijd het gedachtegoed van, nou, dat bepalen we zelf wel of we weerbaar zijn, of ik weerbaar ben. Wat houdt dat dan in? Betekent dat minder transparantie, minder democratie? Betekent dat dat ik me privacy moet opgeven? En in landen als Finland en Zweden wordt daar anders over gedacht. En niet minder democratieën, maar bij ons zouden we dan wat eerder, laten we zeggen, daartegen ingaan.
1: Maar je kunt zeggen dat dat wegvalt op het moment dat hier de dreiging ook gewoon groter gaat worden. Dat het bijna een logische gevolgtrekking is, of niet?
25: Twee kanten. Aan de ene kant zou je het gelijk kunnen trekken met wat er is gebeurd ten tijde van de coronacrisis. En dat er ook een grote groep niet mee eens was wat het overheidsbeleid was. Daartegen inging. Complottheorieën die naar boven kwamen. Maar het kan ook zijn dat er op het moment dat die dreiging wel groter wordt, dat men tegelijkertijd zegt, oké, dan als Nederlandse staat en de Nederlandse bevolking staat daarachter. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten, we hebben al heel veel te maken met hybride dreigingen en cyberdreigingen. Ik denk dat er elke dag, als je goed oplet in het nieuws, wel iets zo naar voren komt. Alleen het is nog niet voldoende bewust bij de burger.
1: Nee, dat moet inderdaad tussen de oren worden geknoopt. Want Nederland heeft behoorlijk wat zwakke plekken daardoor. België waarschijnlijk ook. En misschien kun jij die uitleggen, Michelle, waar die zwakke plekken liggen en wat er aan te doen is.
2: Ja, ik moest ook denken aan meer economische weerbaarheid. Dat is dan meer bijvoorbeeld op bedrijfsniveau of organisaties. Hè. Een van de dingen bijvoorbeeld, je hebt hier ook een cybermacht sinds, dus een cybercomponent bij Defensie sinds een paar jaar. En ik weet, recent was ik bijvoorbeeld op een conferentie en dat was met heel veel bedrijven. En die bedrijven, ja, er was dan een vraag op een gegeven moment van het publiek richting iemand van de cybermacht van, ja, hoe kunnen jullie ons helpen dan om onze cyberdefensie op te voeren? En ze zeiden van, ja, maar wij zijn vooral bezig met cyberdefensie vanuit defensie. Jullie moeten als bedrijf zelf wel zorgen dat je veiligheid op vlak van cyber in orde is. En die omslag dat bedrijven ook daar meer over nadenken, dat zij bijvoorbeeld ook strategische voorraden soms hebben, of dat zij weten dat, ja, op dit moment handel ook als een geopolitiek wapen wordt ingezet. En ik denk dat dat ook deel uitmaakt van het verhaal van weerbaarheid. Dus daar hebben we bijvoorbeeld, denk ik, ook voor bedrijven nog, zeker in België wel, veel te leren. En ja, als het gaat over het maatschappelijk verhaal, natuurlijk ook. Dat is hier nog iets wat opkomt. Maar wat Sabine ook zei, van we kunnen niet copy-pasten van die Noord- en Oost-Europese staten. Dat is zo ingebed daar. Dat is zo'n andere cultuur. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Maar ik denk wel, ook als ze benoemden ook die conspiracy theories. Ik denk, je hebt wel, je hebt altijd een kleine groep mensen die niet van de overheid gaat geloven. En je hebt altijd een kleine groep mensen die alles gaat geloven. Maar dan heb je wel een soort middengroep. En ja, die moeten we wel meekrijgen en mee hebben in het verhaal. En dat is ook, ja, dan is het ook zaak, denk ik, om bijvoorbeeld rond al die defensie-investeringen die, ja, inherent veel vragen van de mensen, want daar gaat veel budget naartoe, dus dat budget gaat niet naar andere zaken. En daarin moeten we zorgen, denk ik, dat veel mensen voelen dat ze daar, ja, dat ze daar ook achter staan. En dat je dus bijvoorbeeld niet een sociaal systeem gaat afbouwen om alleen maar te investeren in defensie. Dat er wel een evenwicht gezocht moet worden. En daarin vind ik de hele discussie rond de vrijheidsbijdrage in Nederland ook wel een interessante.
1: Ja, in welke zin dan?
2: Ja, dat je op, nee, ik ken het technisch verhaal te weinig, maar op een gegeven moment dat je wel de analyse kreeg van ja, dat het eigenlijk vooral bij de lage en bij de middenklasse gehaald zou worden. Ja. En ik denk, dan creëer je ook wel een soort weerstand van mensen. Want dan wordt, ja, dan wordt het een soort ongelijkheidsverhaal. Of bijvoorbeeld als het gaat over dat noodpakket, als je dan hele dure preppakketten hebt, ja, wordt weerbaarheid dan een soort luxe product of zo. Ja. Dat je het alleen maar als je rijk genoeg bent de meest fancy noodradio kan kopen. Dus in die zin heb ik het gevoel dat het belangrijk is sowieso in weerbaarheid dat we iedereen meenemen in het verhaal. En dus daarom is het ook volgens mij een individueel verhaal. Ja, iedereen heeft zijn eigen angsten ook en gaat anders om met dreigingen. En daar moeten we ook rekening mee houden. En uiteindelijk gaat het meer om verzachten, denk ik, naar elkaar. En blijven luisteren naar elkaar dan verharden in die zin.
1: Ja, Sabine?
25: Ja, ik denk dat, even over het bedrijfsleven. Want we hebben natuurlijk met de NAVO-top vorig jaar in de zomer in Den Haag, waar Nederland de gastheer was, afgesproken die 5% van het bruto nationaal product. En dan heeft secretaris-generaal Mark Rutte op dat punt een hele slimme zet gemaakt, of in ieder geval binnen zijn team, omdat die 1,5% aan infrastructuur, dat is natuurlijk bekend. Ja. Maar Nederland heeft de laatste paar jaar wat dat betreft ook echt een ommeslag gemaakt. Want het was, laten we zeggen, voor die oorlog in Oekraïne bijna vies om te investeren in defensie. Not done. En zeker het bekende verhaal van moeten we met onze pensioenfondsen geld stoppen in defensie-investeringen. Ja. En die ommeslag zit hem erin dat, laten we zeggen, het ministerie van Defensie echt die link heeft kunnen maken met het bedrijfsleven. Door dual use. Hè, dat is, ja, daar zijn we ook echt wel Nederlander in. Wat kunnen we ervan verdienen? Hoe kunnen we het meeste daarin verdienen? Maar hè, dus de inzet voor de krijgsmacht, wat we daarvoor nodig hebben qua materieel en qua personeel, ook dat reservistenbestand. En tegelijkertijd van wat kan het bedrijfsleven daarvoor verdienen?
1: Of, je ziet nu dus Nederland ook een hoge positie innemen als het gaat over die bijdrage. Snel die inslag gemaakt, maar ook echt de vlug naar voren genomen bijna.
25: Ja, ja. Ik vind het ook verband, dat hoorde ik laatst ook, dat bijvoorbeeld de grote bouwbedrijven, wat in Nederland, we hebben echt pilaren zijn, ook van de Nederlandse economie, ja, nationaal, maar ook internationaal, die bijvoorbeeld een programma hebben Bouwen voor Vrede, met de commandopost Bouwen voor Nieuwe Kazernes. En die commandopost dan tussen haakjes, maar zo zie je dat het Nederlands bedrijfsleven wel echt betrokken wordt en dat men er ook voor open staat.
1: Tot zover deze aflevering van de Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie, en Michelle Haas, onderzoeker Europees defensiebeleid aan de Universiteit van Gent. Volgende week gaan we het hebben over de Europese cloud. We gaan het onder andere hebben over hoe we die moeten beschermen tegen hybride aanvallen. Dus tot volgende week.

0: Bb en via DAB+.
1: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
2: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
7: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosschaart. Vertraging op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten op onthoud. Ook drukt op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En dan nog drukte door de Nijmeegse Vierdaagse op de N325 richting Nijmegen. Voor Nijmegen heb je een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht voor hectometerpaal 34,4 en op de A16 Belgische grens richting Breda bij 71,0.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. Bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. UNESCO heeft de historische binnenstad van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. Het centrum is al bijna 25 jaar werelderfgoed. Maar er zijn kort geleden 2 panden neergezet die afbreuk doen aan het aanzicht. Terwijl, we hebben gewaarschuwd, zegt UNESCO. Bovendien zijn veel gebouwen van hout en dus kwetsbaar. Acteur Kees Geel, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Geels nabestaanden hebben iedereen bedankt voor de berichten in het condoleanceregister. En ook vakgenoten lieten daar berichten achter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
11: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
10: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
11: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
10: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
11: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
14: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast hem zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
15: Hi.
14: Zeg, wat gaan we doen vandaag?
15: We hebben vandaag de gast Irene van Droffelaar. Zij is onderzoeker AI, simulatie en veiligheid bij de denktank RAND Europe, gevestigd in Den Haag. En AI, daar hebben we het natuurlijk in deze podcast best vaak zijdelings over. Bijvoorbeeld natuurlijk hoe we bij drones gebruik kunnen maken van die kunstmatige intelligentie. En ook de kersverse defensienota van het Nederlandse leger besteedt uitgebreid aandacht aan AI en het belang daarvan. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wat als die systemen niet alleen gebruikt worden door ons om te kunnen aanvallen, om dat goed te kunnen doen, maar ook al wat als ze dan zelf doelwit worden van aanvallers? Die vraag stelde Irene zichzelf en daar gaan we het zo meteen met haar over in gesprek.
14: Heel leuk, maar eerst hebben we wat actualiteiten voor jullie deze week. We willen namelijk even hebben over Damen, de Nederlandse scheepsbouwer, een van de grote Nederlandse defensiebedrijven. En daarover konden we dit weekend en ook daarvoor een beetje een soort soap volgen. Want we hoorden dat de Belgische overheid een grote opdracht wil intrekken, of dat in ieder geval overweegt. Damen kreeg jaren geleden de opdracht voor de bouw van fregatten voor de Belgische en ook Nederlandse marines. Maar omdat het veel langer duurt dan verwacht en ook de kosten oplopen, kijken de Belgen nu naar alternatieven. Daarvoor hoorden we al dat iets soortgelijks aan de hand was in Duitsland. Ria, misschien kan jij ons eventjes helpen. Wat is er daar nou aan de hand?
15: Ja, dat is de grote vraag. Het gaat niet heel erg lekker bij Damen op deze manier. In Duitsland zijn ze al een miljardenorder verloren.
14: Ja, daar zijn ze hem al echt kwijt. In België is dat nog een beetje de vraag.
15: In België heeft inmiddels de minister van Defensie, Theo Franken van de N-VA, de Nationalistische Partij van Vlaanderen, heeft gezegd van ja, we gaan toch echt kijken of het niet anders kan dan met Damen. We hebben Damen weliswaar die opdracht gegund, maar het duurt sowieso 5-6 jaar langer voordat we ze eindelijk kunnen krijgen. Ze zouden dit jaar komen, maar dat gaat niet meer lukken. Of tenminste de eerste dan. Ze zouden in 2028 komen, maar dat gaat nu al niet meer lukken. Het wordt sowieso 2033. Dat is natuurlijk een stuk verder in de tijd. En het wordt veel duurder. En de Belgen zeggen, ja, we stappen echt naar Spanje, naar Turkije, et cetera, om te vragen of ze daar ook nog fregatten hebben, of ze het daar sneller kunnen doen. Want op deze manier, ja, we zijn nog steeds gecommitteerd aan Damen, maar op deze manier zijn wij toch wel erg aan het aarzelen of we hiermee door moeten gaan. Ja. Dus dat zou de volgende aderlating voor Damen worden.
14: Ja, dat is wel erg voor zo'n bedrijf, voor een familiebedrijf. Dat is wel een grote impact als je zulke grote orders mist.
15: Dat gaat een enorme impact worden. En er loopt natuurlijk al die rechtszaak tegen de top van de familie over vermeende corruptie in Azië. Dus ja, het zijn hele moeilijke tijden daar, denk ik. Ik denk dat ze daar met samengeknepen billen ook misschien naar deze uitzending luisteren.
14: De vraag is ook wel een beetje wat Nederland gaat doen. Want het is natuurlijk belangrijk, ook voor Nederland, dit soort grote orders. Die loop je dan nu dus mis. Zelfs de Belgen die zeggen, nou, we willen het niet meer met jullie samen doen. Ja, dat is iets om goed in de gaten te houden wat er hier gebeurt. Want voor nu weten we alleen nog maar dit eigenlijk. Maar we blijven het natuurlijk hierbij in het defensief goed volgen.
15: Ja, en het heeft ook zijn weerslag op andere Nederlandse defensiebedrijven. Want daarmee heeft natuurlijk heel veel toeleveranciers uit de Nederlandse marinebouw, die dan natuurlijk ook dan een deel van de opdracht verliezen. Thales heeft al een grote orde verloren, want zij deden mee aan de Duitse fregattenbouw. Dat gaat ook over vele miljoenen. Dus ja, het kon wel eens een hele stroomversnelling teweeg brengen voor de Nederlandse industrie, waar die we nou juist willen stimuleren, het onderwerp van deze podcast. Ja, er zijn natuurlijk ook al geluiden van, goh, wordt het niet tijd dat de overheid ingrijpt en misschien dan toch dat aandeel of dat gouden aandeel in Damen neemt of iets anders gaat doen met het bedrijf? Want de banden tussen onze marine, de Nederlandse marine en Damen zijn van oudsher super nauw.
14: Ja.
15: Maar ook dat is afwachten. En ik denk dat er hard wordt doorgewerkt bij sommige ministerieambtenaren.
14: Tot zover dan eventjes. We gaan naar onze gast. Dat is Irene van Droffelaar, onderzoeker simulatie AI en veiligheid bij denktank RAND Europe. Welkom.
16: Dank.
14: Goed dat je er bent.
16: Dank.
14: Je doet dus onderzoek naar AI bij Denk Tank Rand Europe. Waar concentreer je je voornamelijk op? Misschien even uitleggen wat je zoal doet.
16: Ja, zeker. Het is eigenlijk een tweesporen beleid. Aan de ene kant ben ik data scientist. Dus ik werk ook aan het ontwikkelen van AI-toepassingen. Dat is ook breed. En aan de andere kant ook analist, onderzoeker. Dus zit ook op de beleidskant. Zo waaronder het onderwerp waarvoor ik er vandaag langs mij gekomen.
14: Daarover zo meteen meer. Wat heb je nog meer afgelopen tijd gedaan? Misschien een kleine greep met de onderwerpen waar je naar kijkt.
16: Ja, ik kijk bijvoorbeeld met behulp van simulatie naar de robuustheid en de paraatheid van de toeleveringsketens voor mondkapjes, handschoenen. In een volgende pandemie, maar ook in een gewapend conflict. Kijk ook naar hoe we AI kunnen toepassen in het screenen van literatuur voor mogelijke dreigingen.
14: In deze podcast horen we vaak voorbeelden van AI in oorlog, in oorlogssituaties. In Oekraïne bijvoorbeeld, vooral op het gebied van drones, andere onbemande voertuigen. Misschien kun jij ons een beetje schetsen, voor wat voor militaire toepassingen kan je AI allemaal gebruiken? Wat zie jij?
16: Ja, zeker. In het maatschappelijke debat, in de media, maar ook in de literatuur ligt er veel nadruk op inderdaad de toepassingen van AI in drones, in autonome wapensystemen. Gevleugelde eigenlijk marketingterm van de killer robots heeft het natuurlijk heel goed gedaan om heel veel aandacht er naartoe te trekken. Mm-hmm. En dat is terecht. Risico's zijn groot. Maar we zien dat AI kan worden toegepast, wordt toegepast in een veel breder scala van toepassingen over de hele breedte van de defensieoperatie. Dus niet alleen maar autonome wapensystemen en drones, maar ook in de decision support systems. Nou, daar is ook wel veel aandacht voor. Dus het samenbrengen van veel verschillende type data en daar op basis daarvan selecteren van goede of gewoon het selecteren van doelen. Mm-hmm. Daarachter selecteren van goede of gewoon het selecteren.

0: gebruiken. Dus denk aan HR en het selecteren van goede kandidaten, aan het maken van notulen, aan softwareontwikkelingen. Dus eigenlijk hele relatief saaie. Ja. Toepassingen wellicht. Maar omdat het over defensie gaat, kan het alsnog een gigantische impact hebben. En of een gigantische efficiëntieslag.
1: Ja.
0: Dus aan de ene kant kansen, aan de andere kant risico's. En het interessante stuk komt uit dat niet alleen wij ermee bezig zijn, maar ook alle bondgenoten in de NAVO en eigenlijk verder iedereen in de wereld.
1: En tussen al deze saaie en minder saaie toepassingen, waar is dan het? Want we hebben, je hebt net even, er zitten natuurlijk risico's aan verbonden. Waar liggen dan de grootste risico's?
0: Ja,
1: is dat lastig te
0: leuke
1: zeggen?
0: Vraag. Grootste risico's, zeg maar, als je het hebt over catastrofale risico's, dan hebben we het natuurlijk nog steeds over de pointy end. Dus inderdaad, de wapensystemen kunnen echt grote desastreuze gevolgen hebben. Aan de andere kant de decision support systems. Dus niet alleen de beslissing hoe gaan we het geweld toepassen, maar ook waarop.
1: Mm-hmm.
0: Die zijn natuurlijk allebei zeer kritiek. Maar kunnen ook nadenken over meer de dual use en de integratie tussen civiele en militaire infrastructuur. De financiële sector, ook daarin kwetsbaarheden kunnen natuurlijk een gigantische invloed hebben op de Nederlandse maatschappij en daarmee en ook op defensie.
2: Ja, kun je ook iets schetsen over hoe snel die ontwikkelingen gaan? We zijn in 2022 die oorlog begonnen, of wij godzijdank niet, maar de Russen zijn die oorlog begonnen. En toen was AI nog een beetje in de kinderschoenen, zou je kunnen zeggen. Hoe snel is het de afgelopen tijd gegaan en wat verwacht je dan nog?
0: Ja, bronnen vanuit Oekraïne suggereren dat sommige innovaties binnen dagen worden toegepast. Nou, zullen dat niet gigantisch, zeg maar, aardverschuivende innovaties zijn. Maar het geeft wel een indicatie van hoe snel het ontwikkelt.
2: Maar wat gaan we zien op het gebied van killer robots? Hè? Om maar even die, je zegt het zelf al, dat ligt lekker in de mond. Is ook zo, mensen zijn daar bang voor. Zie je daar ook grote ontwikkelingen op dat terrein? Of valt dat mee?
0: Nou, wat we zeker hebben gezien is geen killer robots. En dat zal ook niet zo snel gebeuren. Terminator scenario is ver weg en hopelijk niet in ons vooruitschot. Maar wat we bijvoorbeeld hebben gezien is dat in het begin de jamming, dus het verstoren van het signaal tussen de dronepiloot en de drone, was echt, had hele grote impact op de effectiviteit van die drones op het slagveld. Door het eigenlijk inbouwen van een klein stukje autonomie in die laatste kilometer.
2: Ja, de last mile technologie.
0: De last mile, ja. Daardoor is de effectiviteit gigantisch vergroot. En ook hier kan je eigenlijk het vraagteken stellen van, is dat erg? Want op het moment dat een drone onbedoeld uit de lucht valt, heeft dat ook effecten. En
2: je bedoelt, dan kan hij ook op iemand zijn hoofd vallen.
0: Kan hij ook op iemand zijn hoofd vallen. Dus is het dan een groter risico om die autonomie in te bouwen, zodat in elk geval het, het bedoelde doel wordt geraakt? Of is het, is dat een groter risico? Of is het een groter risico om je eigenlijk bloot te stellen aan dat verstoren van het signaal?
2: Ja, een goede vraag. Moeilijke vraag ook. Want die last mile, dat houdt dus eigenlijk in dat hij, als het contact wordt verstoord met de dronepiloot, gaat die drone gewoon op zijn doel af. Dat laatste stukje weet hij zelfstandig dan te vinden zonder contact. Ja, daar kun je toch ook allemaal ethische vragen bij stellen.
0: Kan zeker.
1: Wat want we zijn nu een beetje aangekomen bij de risico's en dan ook gelijk de ethische vragen. Wat zijn een beetje, wat kom je tegen in je onderzoek? Wat zijn de risico's die worden geschetst op het gebied van AI op het slagveld?
0: Ja, dat zit heel grotendeels ook in de samenwerking tussen AI en de mens.
1: Ja.
0: Dus we weten dat op het moment dat mensen AI gaan gebruiken voor hun besluitvorming, dan hebben we last van een automatiseringsbias. We gaan allerlei taken die we normaal zelfs, zeg maar, cognitief regelen, gaan we uitbesteden.

0: je creëert een bepaalde afhankelijkheid. Dus mensen, ja, de-skillen in een heel lelijk...
1: Ze worden lui.
0: Engels, ja, ze worden een beetje lui. Maar ook, ja, je hebt een soort van... Je tast je pipeline van talent en opleiding aan. Je ziet dat de tijdlijnen van de besluitvorming verkort worden. Dus het proces van... zullen we een target selecteren tot... tot ontploffing doen brengen, is veel korter. Dat creëert natuurlijk ook risico's. Dat zijn zeg maar de risico's binnen de samenwerking. Daarnaast, en dit is waar mijn onderzoek over ging, zijn er risico's in kwetsbaarheden van AI. Dus ook als het goed werkt,
2: ja.
0: Is het kwetsbaar voor eigenlijk cyberaanvallen. En dat kan op verschillende manieren manifesteren. Kan of een systeem bijvoorbeeld uit de lucht halen, dus de toegang verstoren. Ja, op het moment dat iemand dan dat een proces heel afhankelijk is van dat AI-systeem, dan ben je natuurlijk een beetje gaar. Dat is
2: de korte versie. Nee, dan is het natuurlijk ook moeilijker voor mensen om te zien waar het probleem is. Omdat je zelf niet echt snapt hoe het werkt.
0: Precies. En dat is natuurlijk ook afhankelijk van hoe je het systeem verder hebt ingericht. Wat je terugvalmodi zijn. Daarnaast, en dit is het onderwerp wat eigenlijk het meeste aandacht krijgt verder in de literatuur. Kun je bepaalde fouten introduceren. Ja. Dus door de data te manipuleren kan je voor verkeerde output zorgen.
2: Ja.
0: Dat is interessant. Maar ook ontzettend risicovol. Dus eigenlijk het beste scenario is dat het eigenlijk een soort stealth is. Dus dat een tank of een groep soldaten niet wordt herkend door je data-integratiesysteem. Mm-hmm. Omdat ze een bepaald hoedje dragen. Of dat spreekt tot de verbeelding. Een minder rooskleurig scenario is dat ook civiele doelen kunnen worden herkend als militaire doelen. En dan...
1: Je bedoelt dat die AI zo wordt gemanipuleerd dat hij tegen het leger zegt van daar moet je zijn, dat is een militair doel, maar het blijkt eigenlijk een ziekenhuis of een school te zijn. En op die manier vuur je dus af op iets wat je absoluut niet wil raken. En word je dus zo gemanipuleerd dat eigenlijk zeg maar ons Nederlands leger voor gek zou staan.
0: Ja, dat is het risico. En omdat we weten dat een AI-systeem is niet perfect. Het is een probabilistisch systeem. Er zitten fouten in en we kunnen niet altijd goed voorspellen op welke manier die fouten gaan manifesteren. En zeker in een militaire context, we hebben weinig data waar het op getraind kan worden. Er is stof, er zijn wolken. Het is niet altijd goed voor te bereiden.
2: Kan je iets zeggen over hoe vaak dit soort dingen gebeuren?
0: Eigenlijk niet.
2: Nog niet echt, maar wel de risico's die kun je goed beschrijven in ieder geval.
0: Dank.
2: Zometeen gaan we nog even iets verder praten over die risico's en wat de gevolgen daarvan zijn van dus dit manipuleren van AI op het slagveld. Maar eerst eventjes, er is natuurlijk ook een hele discussie over het ethische vraagstuk. Iets wat ook vaak wordt gevoerd en wat we natuurlijk ook moeten blijven aanstippen. Nederland heeft tot nu toe de lijn dat een echt mens uiteindelijk het laatste oordeel velt over een aanval op leven of dood. Andere landen, ook binnen de NAVO, gaan wat verder. Bijvoorbeeld Amerika, waar laatst nog een grote discussie hierover is geweest. Moet Nederland dan uiteindelijk zich daaraan aanpassen als zulke grote bondgenoten zeggen, het is niet meer nodig?
0: Ja, goede vraag. Hierin is het belangrijk om het onderscheid te maken tussen het besluit om het geweld te gebruiken en het besluit hoe dat te doen. En ook Amerika en eigenlijk grotendeels de wereld is het er over eens. Er is consensus dat dat eerste, het besluit om geweld te gebruiken, dat door een mens moet worden gedaan. Ja. Dus terug naar het voorbeeld van Oekraïne. Ook als de last mile delivery autonoom is, dus de beslissing hoe wordt het target uiteindelijk bereikt, als dat door een autonoom systeem wordt gedaan, is nog steeds de selectie van het doelwit en de beslissing om het doelwit aan te vallen wordt door mens besloten. En die lijn is vrij duidelijk.
2: Ja, dus eigenlijk is iedereen het daarover eens, ook Donald Trump.
0: Ja.
2: Want er was in Amerika, kunnen we wel even noemen, een discussie, Anthropic, wat een deel van het software Maven Smart System heeft gemaakt, wil niet dat autonome wapens dus zonder menselijke tussenkomst kunnen doden. Donald Trump die was boos, die zei Anthropic is radicaal links en woke en wil dus eigenlijk van de overheidscontracten met Anthropic af. Bedoelt hij daarmee dus dan, of bedoelt Anthropic dan? Nee, bedoelt... Ja, dus is dit dan? Bedoelt Donald Trump dan niet gewoon wat stellen jullie aan en een mens is überhaupt niet nodig? Of is hij toch nog het wel eens met wat jij net schetste, dat er die consensus is over dat er wel een mens moet beslissen, ja, er mag gedood worden?
0: Ja, als ik in Donald Trump's hoofd kon kijken.
2: Ja,
0: dan,
2: dat kan niemand natuurlijk.
1: Zou je heel rijk worden?
0: Ja. Dus dat weet ik helaas niet. Het kan een strategie zijn. So far lijkt het erop dat deze lijn wel gehandhaafd wordt.
2: Ja, misschien nog eventjes terug naar de gevolgen van manipuleren door AI. Hadden we al alles opgenoemd, alle risico's en hoe dit gebeurt? Op wat voor manieren dit
0: ja,
2: kan gebeuren?
0: Ja, er is nog een secret third. Er is ook een risico voor het extraheren van informatie. Dus dat kan zowel het achterhalen van je model zijn. Dus dan heeft een vijand, een tegenstander opeens eenzelfde model in handen. Nou, bijvoorbeeld de grote modelbouwers van Anthropic en OpenAI zijn hier ook vrij bang voor dat iemand hun modellen reverse engineert.
2: Ja.
0: Maar er zijn ook voorbeelden van het achterhalen van toch wel gevoelige data. Er zat een kwetsbaarheid in Copilot dat je vanuit dat mensen vanaf buiten mailtjes konden zien. Ja, dat is niet zo heel erg als het mijn mailtjes naar mijn collega zijn, maar het is een stuk vervelender als dat tussen militairen leidinggevende gebeurt. En daarnaast is er natuurlijk, dat is niet militair, maar voor meer civiele doelwitten is dat ook een vervelend.
2: Ja, want dit zijn natuurlijk eigenlijk allemaal risico's die er sowieso zijn.
0: Zeker, ja.
1: Je hebt recent een artikel in NRC gepubliceerd. En daarin zeg je dat Nederland voorop loopt in het denken over AI. Dat verbaasde ons eerlijk gezegd nogal. Je noemt een congres uit 2023. Kun je uitleggen wat is daar gebeurd? Wat is daar besproken?
0: Ja, Nederland heeft eigenlijk een vrij goed cv op het gebied van verantwoordelijke AI. Dus zij zijn de initiatiefnemer samen met Zuid-Korea van ReAIM.
2: Mooie ik was hier. Was ik hierbij? Ik was hier volgens mij bij.
0: Ja.
2: Ja, bij deze conferentie. Ik heb nog een keycord.
0: Toch niet gemist.
1: Geen AI die Michal.
0: Het staat voor Responsible AI in the Military Domain. Hele mond vol. Dus het gaat over verantwoordelijke AI. Nederland was initiatiefnemer. Heeft ook een leidende rol gehad in uiteindelijk de Global Commissioners van dit initiatief. En het document dat hieruit is gekomen, dat vormt echt wel de basis voor verdere discussies in internationale fora. Dus internationaal staat Nederland er best goed op.
2: En wat betekent dat? Want wat is dan ons het Nederlandse stokpaardje?
0: De bijdrage. Zij hebben de resolutie ingediend. Het initiatief kwam ook hier vandaan.
2: Ja, dus Nederland vindt dat we gewoon op een verantwoorde manier hiermee op moeten gaan. En die wil graag de discussie daarover leiden.
0: Zeker.
2: Als ik het een beetje zo mag samenvatten.
1: Er is dus een gevaar van het manipuleren van de eigen AI door de AI van de tegenstander. En je zegt in het opiniestuk waar we het net over hadden dat een defensief bondgenootschap zoals de NAVO hierbij nadeliger af is ten opzichte van aanvallende tegenstanders. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, er wordt eigenlijk over het cyberdomein breed gezegd dat de aanvallers in het voordeel zijn vergeleken met ten opzichte van de verdedigers. Ja. Dus dat betekent dat het makkelijker is, goedkoper is om systemen aan te vallen dan het is om ze te verdedigen.
2: Ja, om die aanval eigenlijk te voorkomen.
0: Ja, precies. En een van die ideeën, dat is meer breed in het cyberdomein, is dat

0: en ja, een technische hulp.
1: En een defensief bondgenootschap gaat niet alvast preventief de zwakheden van de tegenpartij zoeken. Die wacht bij een aanval en gaat dan in actie komen. Bedoel je dat?
0: Ja. Daarnaast asymmetrische investeringen. Dus op het moment dat de NAVO of Nederland minder investeert verder in militaire AI en in de, ja, de kennisopbouw rondom AI, ook in het defensiedomein, minder investeert dan een China, wordt dat verschil nog verder vergroot.
2: Ja.
0: En wordt het risico dus groter.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
3: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur. Of in je podcast-app.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
7: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
8: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
11: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Je hebt vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten op onthoud. Op de A16 maar dan richting Breda kom je bij Rotterdam Feyenoord een kapotte vrachtauto tegen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Verder op onthoud op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit de gaten in de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. En drukt op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse 40 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Hoorn richting Den Oever, bij hectometerpaal 51,5. En op de A13, Den Haag richting Rotterdam, bij 6,7.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. Bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. UNESCO heeft de historische binnenstad van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. Het centrum is al bijna 25 jaar werelderfgoed, maar er zijn kort geleden 2 panden neergezet die afbreuk doen aan het aanzicht. Terwijl we hebben gewaarschuwd, zegt UNESCO. Bovendien zijn veel gebouwen van hout en dus kwetsbaar. Acteur Kees Geel, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Geels nabestaanden hebben iedereen bedankt voor de berichten in het condoleanceregister. En ook vakgenoten lieten daar berichten achter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wat doe je als je markt waarin je actief bent opeens compleet instort?
5: Het overkwam ondernemer Nathan van Domseler van Atlas Power. Zijn verhaal hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
14: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
15: Europa is van Picasso. India is van mij.
16: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
17: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
18: Blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
4: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En de ondernemer van vandaag bouwde in korte tijd een succesvol bedrijf in zonnepanelen op. Zijn omzet steeg rap, het personeelsbestand groeide tot 80 man. Het waren gouden tijden. Tot het er ineens niet meer zo zonnig uitziet. Welkom Nathan.
20: Dankjewel.
4: Wie ben je en wat doe je?
20: Mijn naam is Nathan van Domseler. Ik ben ondernemer en ik heb Atlas Power opgericht.
4: Waar heb jij het goed gedaan?
20: Ik heb het goed gedaan door heel snel te switchen toen mijn markt ineenzakte.
4: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
20: Ik heb het ook zo fout gedaan door te blijven ondernemen vanuit hoop.
4: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Nathan, leuk je te zien.
20: Dankjewel.
4: Atlas Power, kun je het kort even pitchen?
20: Ja, tuurlijk. Atlas Power is een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame oplossingen voor consumenten en de MKB'ers. Dus dan plaatsen wij zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, meterkasten en sinds kort ook heel veel batterijen.
4: En hoeveel procent is echt aan, laten we zeggen, gewoon consumenten en hoeveel aan MKB?
20: Ik denk in aantallen hebben we het een beetje over 90-10. Mm-hmm. Maar een MKB'er is gelijk een veel hogere omzet over het algemeen. Dus dan ga je al snel naar 70-30.
4: Oké, hoe groot is je team?
20: Het team, dat ligt er een beetje aan in welk jaar je het vraagt. Maar op dit moment zou ik zeggen dat we ongeveer, inclusief de echt vaste externe mensen, op 45 FTE zitten.
4: Oké, maar het was ooit veel hoger.
20: Ja, zeker.
4: Ja, je zit het ook een beetje met een lach. Het was ook een hele andere tijd, of niet toen?
20: Ja, het voelt echt als een eeuwigheid geleden inmiddels. Maar uiteindelijk 2,5 jaar geleden, 3 jaar geleden, zaten we met 80 man.
4: Ja. Ja. Hoe zit het nu met de cijfertjes, omzet, winst?
20: We zijn in omzet door alles wat is gebeurd flink gekelderd in de basis. Dat hebben we nu redelijk herpakt en gestabiliseerd. Denk ik dat we nu ongeveer dit jaar zullen eindigen op 9 miljoen omzet. En vanuit hier willen we eigenlijk weer de groei gaan maken. Wat betreft winst, nou, die ging van gouden bergen naar diepe dalen. En inmiddels zijn we gelukkig weer net boven het verliesleidende. En nu zijn we weer lekker aan het klimmen naar een mooi gezonde winst.
4: Het lijkt wel alsof je een hele achtbaan hebt meegemaakt.
20: Nou ja, ik denk de Goliath in Walibi is er niks bij. Nee.
4: Je woont in de buurt, geloof ik, toch?
20: Ja, ja, ja. Ik kan er op de fiets heen als ik heel veel zin heb. Laat het daar maar bouwen.
4: Goed, nou, we gaan jouw Goliath eens even meenemen. Ja. Een sprong terug in de tijd, 2019. Ja. Jij begon Atlas Power terwijl je nog studeerde. Iets met techniek, neem ik aan.
20: Nee, helemaal niet. Ik heb eigenlijk twee linkerhanden. Ik echt, ja, vraagt mijn vrouw niet. Dan vraagt ze mijn vader zelfs nog om het lampje op te hangen. Maar
4: wat studeerde je dan?
20: Sportmanagement en ondernemen.
5: Sportmanagement en ondernemen, ja. En eindigde met een zonnepanelenbedrijf.
20: Ja, ja, ja, wie had dat verwacht? Ja,
5: hoe zat dit?
20: Ja, ik heb ooit tijdens mijn opleiding mocht ik kiezen of ik een denkbeeldig bedrijf opzette of echt iets. Nou, de meeste mensen deden iets denkbeeldigs. Toen heb ik een opleidingsinstituut voor calisthenics, dus, sport, opgezet. Hartstikke leuk. Super fanatiek was ik mee bezig, maar echt geen euro in te verdienen. Dus de anderhalf jaar verder ongeveer. Ik was er rondom mijn scriptie. Ik denk, ja, hier ga ik geen geld mee verdienen. Ja, ik wil groeien. Toen heb ik dat verkocht. Ben ik gestopt met mijn scriptie. Want ik denk, ik ga starten met iets heel nieuws. En ik zag een uitdaging. Ik zag een kans.
5: Ja.
20: En dat kwam omdat ik anderhalf jaar, al jaren daarvoor eigenlijk al een beetje als ZZP'er, een beetje bij, ja, ik zou bijna willen zeggen bijbeunde, als zonnepanelenmonteur.
5: Oh, je hebt twee linkerhanden, maar je was wel zonnepanelenmonteur.
20: Ja, okay. Ja.
5: Is dat zo makkelijk dan, zonnepanelen monteren?
20: Nou ja, je hebt altijd twee mensen op de klus als je zonnepanelen plaatst.
5: En eentje moet het gouden hoer doen, begrijp ik.
20: Nou, eentje moet het zware werk. En dat is die zonnepanelen op het dak leggen en aansluiten. Nou, hoef je niet super technisch voor te zijn. Je moet wel wat inzicht hebben, uiteraard. En eentje die sluit het elektrotechnisch aan. Mm-hmm. Dus in de meetkast bijvoorbeeld.
5: En wat deed jij dan? Jij deed het zware werk?
20: Of? Ja, ik deed het zware werk. Ja, okay. Lekker zweten, vond ik heerlijk.
5: Ja. Ja. Oh ja, een beetje sporten was het dus eigenlijk voor.
20: Ja. Ja, ja.
5: Oké, okay, en jij was dus tijdens je studie aan het bijbeunen als zonnepanelen-installateur.
20: Ja.
5: Maar hoe kom je dan richting, ik ga zelf een bedrijf daarin oprichten?
20: Ja, ik toenmalige bedrijf waar ik werkte, die deed het niet per se op de manieren waar ik later achter kwam hoe ik het zelf zou doen.
5: Mm-hmm.
20: Op een gegeven moment waaide er wel eens een zonnepaneel van het dak en zo. En van die gekke dingen. En als ZZP'er, vooral op die leeftijd, je doet wat je wordt gevraagd en het zal wel zo moeten.
5: Mm-hmm.
20: Nou, gaandeweg dacht ik wel van, nou, dit kan echt anders, dit moet echt anders.
5: Ja. Dus je zat je een beetje te ergeren bij die klus.
20: Ja.
5: En je dacht, dit kan anders. Maar je moet me nog heel even helpen met dat je dus je scriptie opzegt en zegt, ik ga een zonnepanelenbedrijf beginnen.
20: Ja, ja, datzelfde kreeg ik te horen van mijn ouders. Ik zag een kans. Ik zeg, nou, laten we dat uitzoeken. Dat deed ik toen met mijn toenmalig compagnon samen. En laten we elkaar 3 maanden geven. En dan staat de BV of we doen het niet.
5: Ja.
20: Dus we hebben 3 maanden om gewoon te zeggen, we gaan dit tot in de puntjes uitzoeken. We zetten het neer met onze wensen. Goed marketingplan, goed salesplan, een ondernemersplan. En dan gaan we. Nou, uiteindelijk op 3 dagen aan toe. We hadden tot 1 juli, 27 juni, hebben we de BV ingeschreven. Een lening aangevraagd. En toen hebben we gezegd, als we dit willen doen, dan moeten we er ook volledig voor gaan. Anders gaat het hem niet worden.
5: En die compagnon kwam ook van de opleiding af? Of waar kende je die van?
20: Nee, daar stond ik mee op de klus.
5: Ah, ja.
20: Ja. Ja.
5: Oh, wat grappig zeg. Ja.
20: Hij was technisch.
5: Ja. Oké, okay, dus met z'n tweeën de studie niet afgemaakt, begrijp ik?
20: Nee, gelukkig niet.
5: Gelukkig niet zelfs.
20: Klinkt raar, maar ik kijk anders naar een studie.
5: Mm-hmm.
20: Ik doe niet een studie om een diploma, waar je veel mensen om hoort, is ja, dan heb ik mijn diploma. Nee, ik doe een opleiding omdat ik iets wil met mijn leven. En datgene, ik heb op een gegeven moment geleerd wat ik wou leren. En niks ten nadele van het wel afmaken. Maar voor mij werkte dat niet. Want dan was ik dat half jaar kwijt, waar ik achteraf gezien echt niet had moeten doen.
5: Hmm.
20: Want dat half jaar had ik nodig om de beste tijden mee te kunnen maken.
5: Ja, want inderdaad, je viel met je neus in de boter, begrijp ik.
20: Ja.
5: Ja?
20: Ja. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk geen rustig moment gehad in mijn markt. Zowel positief als negatief.
5: Oké, okay. Ja. Dus je schreef je in. Moest je nog financiering ophalen?
20: Ja, bij credits heb ik toen €50.000 opgehaald.
5: Oké. Okay.
20: Is zo'n partij die vaak waar het wel lukt, zit je wel een hogere rente. Maar daar die durven wat meer mm-hmm. aan met je als beginnend ondernemer. En dan stond je €25.000 de man garant.
5: Ja, oké. Okay. Aan de gang gegaan en je zegt het was meteen een groot succes.
20: Ja, ja. Eigenlijk binnen na 2,5 jaar zijn we gewoon constant blijven groeien. Van 82 man.
5: Zo.
20: Ja.
5: En dat was gewoon omdat die markt booming was. Iedereen wilde zonnepanelen hebben.
20: Ja, vind ik wel iets te makkelijk door de bocht in het begin. Want dat was pas echt later dat het echt zo was. We hadden het gewoon in één keer best wel goed staan. En elke maand weer zaten we gewoon heel erg scherp op de bal.
5: Mm-hmm.
20: Om te zorgen dat
5: Wat bedoel je, scherp op de bal?
20: op het juiste moment denken, nou, nu gaan we iemand aannemen. Mm. En er kan nog een adviseur bij. En oh, nu moeten we nog een nieuw team hebben om te monteren. Dus we hadden helemaal geen winstoogmerk in die eerste jaren. We wouden zorgen dat we in ieder geval kiet speelden. En dat we zo goed mogelijk en snel mogelijk konden groeien. Ja. Dat was de wens.
1: En op een gegeven moment werd het ook echt heel druk op die zonnepanelenmarkt. Dat je geen zonnepaneel meer kon krijgen, had ik het gevoel.
20: Dat klopt. Eigenlijk is dat een beetje rond de inval geweest van Oekraïne. Mm-hmm. Dat is denk ik wel echt het startpunt. Dus we hebben eerst nog corona gehad, net nadat we begonnen zijn. Nou, was voor ons eigenlijk geen probleem. Wij gingen gewoon lekker door. Maar start was toch wel Rusland, Oekraïne inviel. Ja, die prijs, die energieprijs, die schoot omhoog. Onzekerheid werkt ook heel goed in Nederland. Mm-hmm. En toen werd het gekkenhuis. Ja? Van, wat hebben we het ineens druk en wat verkopen we een hoop? Tot aan, dat is leuk, maar we hebben eigenlijk helemaal geen spullen.
1: Oh ja? Ja, heb je ook echt offertestops moeten doen en dat soort dingen of niet?
20: Er werd me heel erg geadviseerd vanuit personeel op een gegeven moment. Van, dat moeten we doen. En ik zei alleen maar, joh, wees blij dat we allemaal boze mensen hebben die nu gemonteerd willen worden. Wat een luxe positie heb je dan, dat je 7 maanden vol zit en dat je mensen korting moet geven omdat ze gewoon te lang moeten wachten.
1: Ja.
20: Dus in mijn ogen was het een luxe positie.
1: Wanneer dacht je, wacht even, wat gebeurt hier?
20: Toen dat eerste moment was dan, logisch. Dat was ongeveer maart, april 2023. We zaten echt bommetje vol. We moesten verte stops doen van sommige personeel. Maar tegelijkertijd begon het ook wat rustig te worden. Het kantelde wat. En eigenlijk in de loop van 2023, het was een goudjaar. Maar werd het wel rustig en bleef het rustig.
1: Mm.
20: En op dat moment denk je nog wel, ja, dat is logisch. Het is druk geweest, dan is het ook een tijdje rustiger.
1: Ja, markt is een beetje vervuld misschien. Ja.
20: Oei, we zitten nog zo vol. Ah. En voordat je het weet, ga je door in de waan van de dag. Want het is zo druk. En is het december. En ineens is je portefeuille een beetje zo goed als leeg. Maar het blijft rustig. Ja, en ik had wel verwacht dat het rond die tijd ongeveer weer drukker zou worden. Want dat hoopte ik.
1: En het gebeurde niet?
20: Nee, het gebeurde niet. Januari, februari 2024, maart. Ja, shit. Als dit doorgaat, dan hebben we een probleem. Ik bedoel, een jaar geleden maakten we 3-4 ton winst in de maand. En nu ga je richting de 1-2 ton verlies in de maand. Dat ging heel extreem hard. En we moesten wat.
1: Ja.
20: Want ga je dan nog door hopen dat jouw core business weer opstart? Of niet?
1: Waarom kwam het dat die markt opeens instortte?
20: Het is een combinatie van elementen. Tuurlijk, achteraf, iedereen had wel verwacht dat het weer rustiger werd. Maar instorten had niemand toen de tijd, ook niet de zogenoemde specialisten, niemand had dat voorzien dat het zo heftig zou zijn. Dat kwam uiteindelijk door een combinatie van overheid in de beginselen. Mm-hmm. Dus van heel links naar vrij rechts kabinet en regelgeving.
1: Salderingsregeling ging eraf. Dat werd toen een beetje aangekondigd.
20: Ja, het was niet. Ik wist het niet eens op een gegeven moment. Ik dacht ook van ik weet ook niet wat.
1: Het is onduidelijk, zeg maar. Ja, het was onduidelijk.
20: Soms wel.
1: Ja.
20: Toen kwamen de energiemaatschappijen die ook kosten gingen rekenen. Hadden we ook niet verwacht. Als je zonnepanelen had, ging je dus betalen voor bepaalde elementen. Het viel allemaal nog wel mee, maar de media die pikt het natuurlijk wel gelijk op. Die brengt dat naar buiten. En eigenlijk die cocktail van overheid, energiemaatschappijen en media, dat zorgde ervoor dat consument eigenlijk zei van ik weet het niet meer waar ik goed aan doe. Ik vertrouw het niet meer. Mm-hmm. En laten we ook niet vergeten dat er ook al gewoon heel veel taken zijn gelegd. Dus op een gegeven moment ligt het ook gewoon vol.
1: Ja. Dan ga je op een gegeven moment maatregelen nemen. Maar dat duurt dus, als ik jou zo even hoor, dat duurt bijna een jaar ongeveer dat je echt het...
20: Dat is mijn grootste fout geweest, al terugkijkend. Je hebt het heel druk, dus je blijft eigenlijk moeten groeien bijna om alles bij te houden. En je zat zo vol. En ik kende eigenlijk krimpen niet.
1: Mm-hmm.
20: Ja, en dan kan je 2 dingen, 3 dingen doen. Je kan blijven doen, want ik dacht van, het komt wel weer goed. Wanneer gebeurt het nou dat een markt volledig inklapt? Mm-hmm. Deze markt bestaat al heel lang, mensen hebben nog vervanging nodig. En je kan zeggen, ik ga naar een nieuw product. Of je gaat krimpen. Maar krimpen, dat was niks voor mij. Ik wil groeien. Dus dat ga ik niet doen. Daar hak ik het even op dat moment een te groot ego voor. Dus dan ga je eigenlijk voor optie 2. En dan moet je dus naar een alternatief product toe.
1: Ja. Heb je veel mensen moeten ontslaan?
20: Uiteindelijk wel, ja.
1: Want ik begrijp zelfs dat je randje faillissement bent geweest.
20: Ja.
1: Leg eens uit, hoeveel orderboek viel er weg?
20: 80% ongeveer.
1: Zo. En dan heb je 80 man op de payroll en dan spuit het eruit, toch?
20: Dat... Ja. Begin je natuurlijk met de externe. Die zaten er nog wel wat externe in. Gelukkig monteerden wij, en dat doen we nog steeds. Dat is echt wel een het model geworden. Montages, eigenlijk voornamelijk met externe. Dat draait gewoon echt veel beter en veiliger als bedrijf zijnde. Maar ja, en dan moet je beginnen aan je mensen, zelfs de goede.
1: Ja.
20: Van ja, hij is zo goed. Maar ja, hij moet er toch echt uit.
1: Hoe was dat voor jou?
20: Ik ben op dat vlak een beetje een laffe tak af en toe. Ik wil altijd goed doen. Ik wil altijd het beste zijn voor mensen. Als het moeilijk zijn, dan, ik sta het liefst ook vooraan mensen in de linie. Dus ik help graag mee. En dan ineens moet je die keuzes maken. Dat vond ik heel lastig. En ik zocht eigenlijk zelfs redenen om het niet te hoeven doen.
1: Mm.
20: Ja, dus daar ook veel te lang op blijven hangen. Maar daar ben ik wel gaandeweg in veranderd. Nu vind ik dat een stuk makkelijker, want ik weet gewoon dat het moet.
1: Ja.
20: Je kan er beter enkele uitzetten dan dat iedereen uiteindelijk weg moet.
1: Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat ook wel een impact op jou als ondernemer heeft. Dat je thuis ook... Dit zijn zware tijden. Vooral als je denkt, mijn bedrijf kan echt failliet gaan als ik niet ga ingrijpen.
20: Ja, dat is de zwaarste jaren uit mijn leven. Ja, zeker.
1: Leg eens uit.
20: Nou ja, tegelijkertijd was mijn vrouw zwanger en werd ik vader binnenkort. Wil je daar je focus op hebben? Tegelijkertijd heb je ook nog de volledige focus. Eigenlijk moet je het op je kindje, je bedrijf hebben. Dat is ook uitdagend om te matchen met een relatie. Want ja, je bent alleen maar met je hoofd bij werk, zelfs als je thuis komt. Je wil het niet, maar het gaat gewoon en je moet wel voor je gevoel. Dus om daar de balans in te vinden, dat is echt was heel moeilijk. En nog steeds is af en toe heel moeilijk.
1: Ja?
20: Ja. Hoort denk ik ook een beetje bij ondernemer zijn. Je bent toch een klein beetje een workaholic, anders moet je geen ondernemer worden.
1: Maar je krijgt het niet altijd uitgezet?
20: Nee. Ik denk de ergste momenten, ik denk dat de meesten dat kunnen beamen, dat is toch laat. Dus wanneer je in bed ligt of 's nachts. Het ergste wat ik ook echt vond toen mijn zoon geboren was, was hem een flesje geven 's nachts. En niet omdat het flesje vond ik zelfs heel leuk om te doen. Maar ik kon er echt tegen opzien dat ik daar zat in mijn eentje op die stoel met Sam, mijn zoon. En dan ga je denken, ja, is echt verschrikkelijk, dan kom je niet meer in slaap.
1: Nee.
20: Ja.
1: Nee.
20: Zit je alleen maar te malen en te stressen. Ja, echt verschrikkelijk. Ja.
1: Hoe kom je eruit?
20: Hoe ik eruit ben gekomen, is dat... je moet het zien als een berg. En de Mount Everest. En ik denk niet dat als je start bij de voet van de berg, dat je moet denken aan een topje. Je moet beginnen bij dat eerste stukje heuvel. En dan naar die volgende dag, mm-hmm. of die volgende heuvel. En je moet het stap voor stap doen.
1: En wat was de eerste stap in die berg weer omhoog, dat dal uitklimmen?
20: Nou ja, de eerste stap is dan, hoe gaan we kosten verminderen?
1: Mm-hmm.
20: Dus hoe gaan we bijvoorbeeld nu zorgen dat we elke maand weer omlaag gaan daarin? Soms zit je er zo diep doorheen dat je niet moet denken van waar ben ik over een paar maanden of wat als ik over 2 maanden failliet ga. Nee, wat ga ik nu doen zodat ik de kans maximaliseer dat het gewoon goed gaat. En dan kom je er wel. Dan zijn er altijd nog nieuwe wegen die opgaan.
1: Een van die nieuwe wegen was een nieuw product.
20: Ja, dat heeft ons echt gered. 2024, begin 2024, in februari precies zijn wij voor een warmtepomp gaan kijken, een warmtepompleverancier. Toen kwamen we daar ook en toen zei ik ook tegen die partij van nou, eind van het jaar doen we er 50 per maand. Nou, een beetje lachen. Van ja, ben je wel een flinke jongen. Ja, klopt. Maar ja, dat moest ook gewoon, dus het kon niet anders.
1: Nee, je had het gewoon nodig, die 50 warmtepomp per maand. Ja.
20: Ik had dezelfde ballenverstand van op dat moment. Gelukkig toenmalig kampioen wel, dus die was wat technischer. Maar ik heb het me gewoon volledig aangeleerd. Dus ik snap
1: alles. Want een warmtepomp is veel ingewikkelder, kan ik me zo voorstellen.
20: Ja, dat heb ik onderschat. Ik wist dat het ingewikkelder was, dat zei ik al gelijk. Maar daar hebben we veel leergeld in het begin voor moeten betalen. Zonneprelen is allemaal niet zo heel lastig. De thuisbatterij, wat nu booming is, valt ook mee. Maar die warmtepomp, je zit aan mensen hun comfort.
1: Mm-hmm.
20: Dat is een heel gevoelig onderwerp.
1: Ja.
20: Vooral ook omdat je moet samenwerken met zo'n huis en alles wat daar binnen zit. Het ligt niet per se aan jou, maar je hebt hem wel geïnstalleerd. Dus als het koud wordt, dan is het jouw schuld.
1: Ja, en als zonnepanelen het niet doen, nou ja, pech. Maar als de warmtepomp het niet doet, dan wordt het wel heel koud, zeg maar.
20: Ja.
1: Of kun je niet douchen.
20: Nee, zonnepanelen neem je ook als financieel voordeel. Ja. Dus als je dan echt een dispuut met elkaar hebt, kan je altijd zeggen, nou, dan geef je wat tegemoetkoming voor je stroom. Maar ja, kan iemand niet tegemoetkomen dat iemand het heel koud heeft.
1: Ja. Heb je die 50 warmtepompen gehaald?
20: Zeker, ja. Ja.
1: Met enige trots, ja. Ja. Want het is wel een ingewikkelder product. Anders dan zonnepanelen. Wat heb je moeten doen zodat dat ook ging lukken dan? Want je zegt, we hebben best wel wat leergeld moeten betalen.
20: Ja, nou, het eerste wat we deden was naast zo goed mogelijk uitschrijven. Hoe gaan we dit doen? Goede flow maken. Want die is toch heel anders met zo'n product. Ook al monteert bij de... Is zo snel mogelijk installeren het veld in. En dan doe je dat in het begin tegen kostprijs bij bekenden of mensen die het leuk vinden, die er vanaf weten, om maar te leren wat je eigenlijk aan het doen bent. Want je kan het eindeloos leren. Je kan er eindeloos veel boeken over lezen. Maar uiteindelijk leer je het toch het best door het gewoon te doen. Mm-hmm. En te ondervinden. Vooral fouten maken is het meest waardevolle. Want daar haal je uit van, hey, wat gebeurt er als ik dat doe en hoe los ik dat dan de volgende keer op?
1: Ja, uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Ja. Dus je bent geswitcht naar warmtepompen. Even qua verschil, hoeveel procent warmtepompen omzet en hoeveel procent zonnepanelen op dit moment?
20: Vorig jaar was het echt wel 60% warmtepompen, ongeveer 65. En dan wat batterij en dan nog zonnepanelen.
1: Ja.
20: Maar ik denk 20% hoogtijdagen van de afgelopen 2,5 jaar was misschien 30% zonnepanelen.
1: Ja, ja, ja. Oké. Dus dat is echt, die hele markt is echt behoorlijk opgedroogd op dit moment.
20: Ja, en het zal ook niet meer beter worden. Gaat ook niet veranderen.
1: Nee.
20: Je bent, als jij een serieus bedrijf wil hebben, dan kan je geen zonnepanelenmonteur meer zijn.
1: Hoe zorg je ervoor dat je nu wat stabieler blijft?
20: Spreiden, ten eerste. Eerst was het alleen maar zonnepanelen. En hoewel zonnepanelen, batterijen en warmtepompen wellicht een beetje in dezelfde markt vallen, zie je toch echt wel verschil in wanneer een bepaalde groei is of een verzadiging. Dus bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn volledig verzadigd. De warmtepomp is nu 20-30% verzadigd, die markt. En de batterijmarkt is echt nog in het begin. Dus misschien nog niet eens 5%. Dat moet nu echt starten. Dus spreiden, constant weer. Daar zijn we toen te laat mee begonnen, wil ik ook niet zeggen. Want de batterijmarkt was nog niet eens begonnen, dus dat kon niet. Dus spreiden in de basis. Niet alleen de producten, maar bijvoorbeeld ook dat je zegt, nou, we gaan of naar een stukje zakelijke takken opzetten. Of naar het buitenland uiteindelijk misschien zelfs.
1: Atlas Power klinkt ook wel, dat kun je in het buitenland ook wel neerzetten. Maar het lijkt me ook wel weer een hele imperial overstretch dat je heel snel gaat krijgen.
20: Ja, klopt. Nou, op dit moment hebben we niet per se de ambitie om naar het buitenland te gaan, omdat er nog zoveel in Nederland te doen is. Zowel particulier als zakelijk. Mits je goed blijft spreiden in het productaanbod. Dus in plaats van een klein productaanbod en daarmee naar het buitenland, heb ik liever een breder productaanbod in Nederland.
1: Ja.
20: Daar zijn we goed in. Maar we hebben juist niet zon of sol of weet ik veel, iets met zon in het Latijn of in het Nederlands of in het Engels gedaan. Omdat we altijd al de ambitie hadden om te verbreden. En ik wou ook iets met Griekse mythologie, dus ja, daar kwam Atlas uit. Helios was destijds al gebruikt.
1: Ja, oké. Okay. Nou, je neemt de hele aarde op je schouders, ja. En dan kijk je wel waar je tegenkomt.
20: Inderdaad.
1: Hey, we sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wat heb je bedacht?
20: Ja, je mag ondernemen met hoop, maar niet op hoop. Ik denk dat er eentje is. Dat tegeltje had ik een paar jaar geleden boven mijn bed moeten hangen.
1: Ja, je mag ondernemen met hoop, maar niet op hoop.
20: Ja, ga niet hopen dat het allemaal beter wordt. Hoop is uitgestelde teleurstelling, wordt ook al gezegd. Maar ga ondernemen met hoop. Dus het is goed om dromen te hebben en idealen. En om die hoop mee te nemen, maar hou je er niet aan vast.
1: Nathan, dankjewel. Nathan van Domselen was dat, van Atlas Power. Volgende week het verhaal van ondernemer Gert Bakker. Wist ondanks een zware drugsverslaving een succesvol bedrijf in dierensnacks op te bouwen. Maar dan maakt een van zijn eigen personeelsleden een fout die hem tienduizenden euro kost. Hoe blijf je dan je rug recht houden als je zo op de proef wordt gesteld? Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast in je podcast-app.
0: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening. I tried to make me go to rehab, I said no.
2: rest weet je. Vandaag.

0: Bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
2: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
3: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
5: Straks om 4 uur in de avondspits.
6: In de avondspits praten we hier vandaag bij over bosbranden, het 21ste sanctiepakket tegen Rusland en de escalerende rol van de Houthis door hun blokkade van de straat van Bab el Mandeb. Vanaf 4 uur op je radio, de avondspits.
7: BNR Verkeer.
8: Het begint langzaamaan wat drukker te worden. Je hebt nu onder andere vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht duurt een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht en dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier op onthoud. Dan op de A16, Rotterdam richting Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord een kapotte auto, een vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot op de A50, Zwolle richting Apeldoorn, heb je bij Apeldoorn Noord een kwartier vertraging door gaten in de weg. Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 6,7 en op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij 45,6.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor €20.000 aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal €40 miljoen waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux, waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten. Daar zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door de brand verwoest. En na het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug is de Rotterdamse haven bezorgd over onze andere infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer dat je tegenwoordig hebt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Zo dadelijk in BNR De Wereld. Zelensky is de demonstranten in Oekraïne tegemoet gekomen door zijn legerchef Syrsky te ontslaan. Is dat genoeg om de geest weer in de fles te krijgen? Ik vraag het aan Oekraïne-correspondent Chris Colijn. En de verkiezingscampagne in Israël is van start gegaan. Hoe Netanyahu en zijn rivalen ervoor staan, bespreek ik met buitenlandcommentator Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
11: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de verkiezingscampagne in Israël is losgebarsten nu de Knesset is ontbonden. Hoe de verhoudingen liggen bespreek ik met buitenlandcommentator Jan van Bentum van het Nederlands Dagblad. Maar nu eerst, president Zelensky is gezwicht voor de druk en heeft opperbevelhebber Oleksandr Syrsky ontslagen. Maar de demonstranten willen ook het ontslag van de Oekraïense minister van Defensie Fedorov terugdraaien.
13: We want to change the decision to dismiss Mr. Fedorov. He's our hope. Innovation has the advantage. People should not die. We saw that much fewer of our people died while he was in office.
11: We praten erover met onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev. Goedemiddag, Chris.
14: Goedemiddag.
11: Ja, Zelensky heeft een nieuwe legerleider benoemd, Mykhailo Drapatsky, als ik het goed uitspreek. Waarin verschilt hij van zijn voorganger Syrsky?
14: Ten eerste is hij van een andere generatie. Hè? Dus de nieuwe legerleider Drapatsky is 43 jaar en Syrsky, zijn voorganger, is 60 jaar. Dus daar zit een leeftijdsverschil in en dat symboliseert ook wel meteen het verschil tussen de twee. Want Syrsky stond bekend in Oekraïne als een leider van de oude stempel. Iemand die notabene in Rusland is geboren, in de Sovjet-Unie zijn eerste training heeft gehad en nog altijd, ondanks zijn reputatie als gewoon competente commandant, maar nog altijd vasthield aan bepaalde elementen van het ouderwetse denken. Dus hij denkt vooral in termen van mankracht als een soort bron, wat je op verschillende manieren inzet, en minder menscentrisch. En hij denkt vooral aan artillerie en iets minder aan drones. Ja. Dus je ziet een moderne, jongere commandant versus een wat oudere commandant.
11: Ja, dus en in deze tijd met enorme toename van drones en cyber enzovoort is dat dus op zichzelf wel een voor de hand liggende keuze.
14: Ja, zeker. En dat wil niet zeggen dat Syrsky helemaal niet dacht aan drones. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat Oekraïne steeds meer leunt op drones. Maar er is een stroming binnen het leger en binnen de samenleving die zegt dat dat echt nog wel een stukje meer kan. En dat zien we hier nu. En we zien dat er een nieuwe generatie is die echt wel aan de knoppen wil zitten. Ja, en dat is niet alleen Drapatsky, maar ook een aantal mensen om hem heen die ook een beetje promotie maken.
11: En dat brengt ons eigenlijk meteen op de Oekraïners die de staat op gingen naar het ontslag van Fedorov. Want dat was wel een moderne man, zal ik maar zeggen, in die zin. De dingen zoals je ze nu net beschrijft. Waarom was dit voor de Oekraïners reden om de straat op te gaan?
14: Ja, omdat hij echt iets goeds deed in het afgelopen half jaar. Dat zag iedereen. Dus dat is het belangrijkste. Hij zat er een half jaar en in die tijd was hij constant aanwezig met nieuwe ideeën, met een visie voor de toekomst van Oekraïne. Hij had allerlei ideeën over hoe het leger en het hele ministerie van Defensie geleid moet worden. Over de commandostructuur, over de manier waarop commandanten met hun soldaten communiceren, de manier waarop je problemen aankaart, de aanbestedingsprocessen, de invloed van AI en andere software. Dus hij had een heel scala van beslissingen, had hij gewoon ideeën. En dat was allemaal verfrissend. En het werkte ook. Hè? Want Oekraïne deed het de afgelopen maanden behoorlijk goed aan het front. We hebben natuurlijk grote aanvallen gezien in Rusland. Maar ook aan het front zelf boekt Rusland bijna geen succes de laatste tijd.
11: Nee, en komt dat allemaal op het konto van Fedorov? Dat kan toch bijna niet? Daar heb je ook de commandatuur bij nodig, de generaals in het veld. Die moeten dat ook allemaal voelen en mee willen doen.
14: Precies. Dus wat er vaak gebeurt tijdens zo'n demonstratie is natuurlijk dat dingen worden uitvergroot. Hè, en dat de gevoelens over een Fedorov, ja, dat is niet allemaal toe te schrijven aan wat Fedorov in zijn eentje heeft gedaan. Maar hij staat wel symbool voor een modern, nieuw Oekraïne en voor een visie voor die toekomst. Waarbij er heel veel wordt geleund op technologie. En ook waarbij technologie en drones en andere robots of onbemenste systemen, die moeten eigenlijk de rol van de infanterie steeds meer op zich gaan nemen. En het doel daarvan is dat je ook mensenlevens kan besparen.
11: Ja, we denken allemaal, als we dit soort dingen zien in Oekraïne, een beetje terug aan de Maidan-revolutie van destijds. Toen werd uiteindelijk de toenmalige president Viktor Yanukovych verjaagd. En die is uiteindelijk in Rusland terechtgekomen. Je had ook die mevrouw met die vlecht op haar hoofd, Julia Timoshenko. Allemaal mensen die in ongenade raakten. En waar mensen massaal tegen in opstand kwamen en gingen protesteren. Kun je dit een beetje vergelijken met wat er nu gebeurt?
14: Nee, eigenlijk niet. En dat komt omdat er niet aan de stoelpoten van Zelensky wordt gezaagd op die manier. Mensen zijn kwaad op Zelensky, vinden dat hij foute besluiten heeft genomen. Maar er is bijna niemand die zegt dat Zelensky nu weg moet. Dat is een andere vraag. Zelensky heeft nog het vertrouwen van een meerderheid van de Oekraïners. Die vinden dat hij gewoon de legitieme leider van het land is. Ook nu er al 7 jaar geen verkiezingen zijn geweest. Nee. Gisteren kwam er nog een opiniepeiling dat 59% van de Oekraïners hem in principe vertrouwt.
11: Ja, nou, daar zouden de meeste regeringsleiders in de wereld voor tekenen, denk ik, voor zo'n score. Wie zijn nu de demonstranten, Chris? Wie zijn nou, ik zal maar zeggen, boos?
14: Het initiatief komt van hoogopgeleide jongeren en van de civil society. Dat is de groep die het eerst de straat opgaat, die het eerst op internet schrijft van hey, we moeten gaan protesteren. Maar ik sprak tijdens die demonstraties ook met 50ers en 60ers, met soldaten, met de ouders van soldaten. Dus eigenlijk met een behoorlijk brede groep in de samenleving. En die groep is zo breed omdat dit onderwerp uiteindelijk iedereen aangaat. Het gaat om de toekomst van het land, van de staat. Het gaat ook om de veiligheid van steden en om de veiligheid van de soldaten aan het front en de manier waarop zij worden behandeld. En iedereen kent wel iemand die vecht of die is gesneuveld.
11: Ja, daarover spreken wij horen met enig regelmaat verhalen, bijvoorbeeld uit Lviv, dat mensen onder de dienstplicht proberen uit te komen of zich verstoppen. Of proberen zich uit de voeten te maken. Hebben de protesten daar ook iets mee te maken?
14: Niet direct. Kijk, de rellen zoals we dat in Lviv hebben gezien onlangs, dat is niet helemaal nieuw. Zoiets is ook al eerder gebeurd. Het staat een klein beetje los van de protesten. Kijk, de kern is dat Oekraïne een democratie is die naar ondemocratische middelen moet grijpen, omdat het nu oorlog is. En ja, er is nou eenmaal een leger nodig. Mannen moeten vechten. En dat vindt niemand leuk. Maar anders heb je geen staat meer. Anders overleef je niet. En er zijn inmiddels weinig mannen die vrijwillig willen vechten. Dat betekent dat dat de staat moet teruggrijpen op mannen van straat halen en ze dwingen om te vechten. Ik ken mannen die daar constant mee bezig zijn. Die al jaren bezig zijn met dat vermijden. En soms raakt die frustratie en die angst voor die mobilisatie leidt tot echt publieke spanningen en dus ook rellen. En dit is ook een van de onderwerpen waar een nieuwe minister van Defensie, hetzij Fedorov in een tweede termijn, hetzij een opvolger, die moet hier iets aan doen.
11: Ja, maar de vraag is onmiddellijk wat? Want Oekraïne zit nu al meer dan 4 jaar in die oorlog. Het is een heel groot land, het heeft ook heel veel mannen, maar er zijn er zo ongelooflijk veel opgeroepen en ook al zoveel gesneuveld, dat op een bepaald moment raak je door je arsenaal heen en dan worden het bijna Napoleontische omstandigheden, waarbij steeds jongere en steeds minder gekwalificeerde mensen dan toch maar van de straat worden gehaald om aan te vullen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, dat moet een keertje ophouden. Wat is het antwoord dan van Zelensky en de zijnen?
14: Ja, momenteel is er niet echt een antwoord. Dus wat iedereen in ieder geval wil, en dat wil de overheid, dat wil de bevolking, is af van de wat ze hier de bussificatie noemen. Dus mensen in bussen gooien en ze naar het front sturen, om het even plat te zeggen.
11: En worden ze dan net als in Amerika door ICE gewoon van de straat geplukt?
14: Nou kijk, ik kom ze wel eens tegen op straat. Ze vragen mij ook regelmatig om documenten. Als ik gewoon over straat loop, dan komen er 3 officieren naar me toe. En die vragen, hey, mag ik je documenten zien? En heb jij vrijstelling van de dienstplicht? Nou, ik haal dan een Nederlands paspoort tevoorschijn en dan is het gesprek snel voorbij. Maar een Oekraïense man moet dan laten zien of hij een vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld omdat hij een bepaalde belangrijke baan heeft, waardoor hij niet in het leger hoeft te dienen. Of dat hij misschien niets heeft om hemzelf te beschermen. Bijvoorbeeld omdat hij een bepaalde belangrijke baan heeft, waardoor hij niet in het leger

0: is daar enige aanwijzing voor?
1: Nee, niet echt direct dat er Russen betrokken zijn bij de protesten of bij die onrust. Het komt wel echt uit de Oekraïners zelf en dat is ook logisch. Mensen zijn bang, mensen zijn moe. Dus de onrust is organisch, om het zo maar te zeggen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Russen niet meekijken. Ze vinden dit heel erg interessant in het Kremlin. Ze zien al jarenlang dat de mobilisatie een probleem is in Oekraïne. Dat er niet echt een oplossing is, dat niemand echt goede ideeën heeft. En elke vorm van chaos of onrust in Oekraïne willen de Russen uitbuiten. En op sociale media zie je dat bijvoorbeeld terugkomen. Daar worden deze beelden veelvuldig verspreid. Ook door de Russen, die willen benadrukken, kijk, het gaat best slecht in Oekraïne. Dus ze grijpen zoiets wel aan om te zeggen, nou, Oekraïne staat er echt niet zo goed voor.
0: Nee. Als we even teruggaan naar het uitgangspunt. Je kunt zeggen, deze rellerige sfeer, de demonstranten, demonstraties, hoe je het ook noemt, die begonnen met de aankondiging van het ontslag van Fedorov, terwijl die het in de ogen van het volk uitstekend deed. En als ik jou zo hoor, dan is dat ook zo. Waarom moest die eigenlijk weg?
1: Ja, de directe aanleiding is een conflict tussen Fedorov en de legerleider Sirski, die dus nu ook weg is. Kijk, je moet je voorstellen, Fedorov is een progressieve minister van 35 jaar. Iemand die echt verandering wil, maar ook geen militair. Dus als hij vervolgens als minister van Defensie tegen militairen zegt, nou, zo moet jij je leger gaan besturen, om het even plat te zeggen, dan kan hij natuurlijk op weerstand stuiten. Er zijn allerlei hooggeplaatste commandanten, militaire leiders, die zeggen, ja, wij doen het al decennia lang anders. We hebben structuren, we hebben processen. En deze snotneus komt ons even vertellen hoe het anders moet. Dus Fedorov wil echt veel veranderen. Hij wil bijvoorbeeld veranderen de manier waarop het leger communiceert intern. Dus de manier waarop soldaten problemen aan kunnen kaarten. Maar ook bijvoorbeeld de aanbestedingsprocessen en de manier waarop je besluiten neemt op het slagveld. Meer door data en AI gedreven oorlogvoering. Ja. Dus dat is echt wel een cultuurverschil.
0: Ja, maar een kenmerk van de meeste democratieën is dat de leiders, ministers en dergelijke, zijn altijd leken. We hebben ook bij ons ook, dat is een van, en zelfs in de Verenigde Staten is dat zo. Kenmerk van een democratie is dat ministers, mensen met verantwoordelijkheid, leken zijn. De mensen die daaronder zitten, de ambtenaren, de generaals, dat zijn professionals. Dus op zichzelf is het toch niet zo'n gek idee dat een jonge man met uitstekende management ideeën over hoe je een krijgsmacht moet leiden, dat die de leiding heeft. En ik begrijp dus ook niet helemaal waarom Zelensky, die zich altijd voorstaat op alle ideeën die door de democratie worden omarmd, waarom die hem dan laat vallen.
1: Nee, het is op zich niet gek. Hè. Het is helemaal niet vreemd dat inderdaad een leek op deze positie zit en met zulke ideeën komt. Dus op zichzelf is dat geen probleem. Maar ja, je zit natuurlijk wel in oorlogstijd. En Zelensky vertrouwt op zijn commandanten, echte professionals die de oorlog leiden en die denken aan de alledaagse realiteit van het slagveld. En ja, op een gegeven moment kwamen die oorlogsleiders, die militairen, die konden niet meer door één deur met deze minister. Nee. Dus werd Zelensky gedwongen om te kozen. Dat zei legerleider Sirski, of hij eruit, of wij eruit. Dus Zelensky moest die keuze op een gegeven moment maken.
0: En toen gingen ze er allebei uit. Daar komt het op neer.
1: Nou ja, eerst ging alleen Fedorov eruit. Ja. Want Zelensky vond het waarschijnlijk toch te spannend om midden in een oorlog te veel te veranderen. Je zit natuurlijk wel met een front dat kan bewegen weer als je de foute besluiten neemt. En als je te radicaal gaat veranderen, te snel, ja, dan kan er ook een bepaalde onrust komen in de manier waarop je leger functioneert.
0: Ja, nog iets. Fedorov die maakt zich ook behoorlijk druk over corruptie. Dat is een onderwerp waar we vaak over spreken. En het is belangrijk, omdat dat een van de belangrijkste criteria is waarop Oekraïne wordt beoordeeld door het buitenland, bijvoorbeeld door de EU. Heeft Fedorov misschien met de wijze, met zijn kritiek op corruptie en wat hij daaraan probeert te doen, ook tegen de schenen van deze of gene geschopt?
1: Dat zou best kunnen. Fedorov heeft, een van de dingen die hij heeft gedaan, is de aanbestedingsprocessen aanpassen om corruptie te bestrijden. Veel meer digitaliseren, veel meer competitie creëren bij de manier waarop spullen worden aangekocht door de overheid. En dat vinden bijvoorbeeld sommige wapenfabrikanten niet altijd leuk. Fedorov heeft naar eigen zeggen miljarden euro's bespaard in een half jaar tijd door gewoon die aanbestedingsprocessen

0: bestedingsprocessen anders vorm te geven, zodat er meer transparantie komt. En nou, je kan je voorstellen dat sommige wapenfabrikanten, die waren gewend om vrij hoge prijzen te rekenen, en die moeten nu alles bijstellen om nog steeds hun goederen te kunnen verkopen. Dus ja, daar zal ook een bepaalde mate van onvrede hebben gezeten.
1: Ja, wie ook weg moest, was de premier, Julia Siljenko. Hoe is er op haar vertrek gereageerd?
0: Ja, ook slecht. Wel iets minder radicaal is er op haar vertrek gereageerd, maar wel met verbazing, want zij zat er precies een jaar. Ze deed het best prima, ze heeft een heel competent imago, een schoon imago ook. Maar volgens ingewijden zou ze een beetje het vertrouwen zijn kwijtgeraakt van Zelensky. Zelensky vertrouwde er niet op dat ze alle verschillende uitdagingen van de regering kon managen. En Zelensky zou haar niet helemaal zelfstandig genoeg vinden als uitvoerder. Hij zou haar te veel moeten micromanagen. Dus dat hing al een beetje in de lucht, dat zij misschien een keer zou moeten vertrekken. Vervolgens kwam de ambassadeurspost in de VS vrij. En Sviridenko is nou juist heel goed in de omgang met de Amerikanen en andere westerse partners van Oekraïne. Dus Zelensky dacht, oké, dan gaan we haar die post aanbieden. Nou, dat heeft ze geweigerd. Maar goed, op die manier is ze wel weggegaan. En Zelensky vond ook tegelijkertijd een goede, competente opvolger. Iemand die hij heel erg geschikt vindt. Dat is Serhii Koretsky. Hij werkte voorheen als CEO van het staatsolie- en gasbedrijf Naftogaz. En is echt iemand die uit de zakenwereld komt en een vreselijk goede manager zou zijn. Ja. Hij moet het land als premier gaan voorbereiden op de moeilijke winter die eraan staat te komen. Ja. Dat is taak nummer één.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Chris Koelijn. Onze Oekraïne-correspondent.
2: Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані.
1: Ja, dat was Zelensky die eerder deze week zei dat hij de mensen in het land hoort en in gesprek is met Fedorov en Sirski. Nou, we weten inmiddels hoe dat is afgelopen. Laten we eens even kijken naar de rol van Zelensky zelf, Chris. Hoe gaat hij om met de kritiek?
0: Hij trekt in principe zijn eigen plan, dat zien we meestal. En hij neemt veel besluiten met een klein groepje vertrouwelingen. Maar hij is wel gevoelig voor kritiek van de samenleving. Vooral als die kritiek echt massaal is, want Zelensky presenteert zichzelf nog altijd als een man van het volk. Hij wil heel erg het beeld in stand houden dat hij communiceert met de samenleving. Daarom publiceert hij nog steeds heel regelmatig ook video's waarin hij vertelt wat hij die dag heeft gedaan en wat hij geeft allerlei updates over de stand van zaken in het land. En daarom doet het hem best wel pijn als er kritiek is. Daar wil hij wel iets op doen. Tegelijkertijd, ja, het is oorlog. Iemand moet de besluiten nemen. Je kan het nooit helemaal goed doen. Dus Zelensky heeft ook wel een dikke huid opgebouwd.
1: Ja, voelde hij ook een soort concurrentie van die superpopulaire Fedorov? Die dacht, dat moet ik niet hebben in mijn omgeving. Weg ermee.
0: Ja, sommige analisten zeggen van wel. Fedorov is natuurlijk jong, hij is populair, hij is visionair, hij heeft frisse ideeën en dat spreekt gewoon heel veel Oekraïners aan. En in een peiling die gisteren naar buiten kwam, bleek Fedorov ook populairder dan Zelensky zelf. Dus 65% van de Oekraïners zou vertrouwen hebben in Fedorov en ongeveer 6% minder heeft vertrouwen in Zelensky. Dus ja, dat is misschien wel iets van Zelensky in de toekomst, als er weer verkiezingen zijn, voor moet waken dat Fedorov een politieke uitdager kan zijn.
1: Maar in het begin van de crisis, de oorlog, was het toch Zelensky zelf die rol zich toe-eigen. Die man was mateloos populair, werd ook gezien als echte redder in nood. Het had iets, bijna dweperigs, zoals de bevolking naar hem keek. Dat is hij dus kwijtgeraakt in 7 jaar.
0: Zeker, dat is hij helemaal kwijtgeraakt. Kijk, mensen vertrouwen hem wel als oorlogsleider. Hij heeft echt wel die steun. En hij zit er nou eenmaal. En mensen kunnen niet van hem af. En dat accepteren ook verreweg de meeste Oekraïners. Zo werkt het nou eenmaal in oorlogstijd. Maar er is altijd al, en ook wel voor het begin van de invasie, kritiek geweest op het personeelsbeleid van Zelensky. Op de manier waarop hij snel mensen de laan uitstuurt. Hij vertrouwelingen aanwijst die niet altijd klinken. clean zijn. Mensen die uit zijn entertainment business kwamen, die ineens hele belangrijke rollen gingen vervullen binnen de overheid. Er waren al wel lange zorgen. En die zorgen zijn nooit helemaal weg geweest. En die komen nu ook wel weer steeds meer terug. En dat zie je vooral rondom die personeelswisselingen. Dat mensen toch wel kritisch zijn op de manier waarop hij dat aanpakt.
1: Ja, want hij had ook al Kubala, de minister van Buitenlandse Zaken. En de vorige legerleider had hij ook al ontslagen. Of laten gaan, hoe je het maar wil noemen.
0: Ja.
1: Voor mijn idee verzet zich dat een beetje tegen het idee van iemand die wordt gezien toch een beetje als de redder in nood. En de gewone man of vrouw moet toch inzien dat ondanks zijn enorme prestaties, kijk alleen eens hoe die zich handhaaft in de internationale samenleving binnen Europa, zelfs tegen zijn tegen Trump, waar hij toch vaak moeilijkheden mee heeft. Dat moet dan toch op de een of andere manier ook wel respect afdwingen bij zijn eigen volk.
0: Ja, dat is ook wel zo. Hè. En de meeste mensen zijn ook wel dankbaar voor Zelensky wat hij doet. En zien ook echt wel dat hij hele positieve kanten heeft. Dat hij bepaalde dingen ontzettend goed managt. Dat de relatie met Trump best wel goed is. Dus het is niet allemaal slecht. Maar er zijn wel specifieke kritiekpunten. En dat zagen we bijvoorbeeld ook een jaar geleden. Toen waren er ook al demonstraties tegen Zelensky. Omdat Zelensky ineens uit het niets een wet had goedgekeurd waarmee de onafhankelijkheid van twee anticorruptieinstellingen werd ingeperkt. Nou, er zijn dus momenten, zoals vorig jaar en nu ook deze zomer, waarop het volk ingrijpt en collectief zegt: hè, deze kant willen we niet op met z'n allen. Dit moet je niet doen, Zelensky. En dan laten de Oekraïners ook wel van zich horen. Dat is iets cultureels ook wel. De Oekraïners zijn het gewend om te protesteren, heb je al benoemd. Dus dan doen ze dat ook wel. Dat is niet meteen dat betekent niet meteen dat iedereen wil dat Zelensky weggaat. Nee. Maar hij staat wel onder druk.
1: Nee, maar is er nog iets van parlementaire controle op al dit soort dingen?
0: Nou, de overheid werkt een beetje anders in oorlogstijd dan het in vredestijd zou moeten werken. Het parlement heeft nog altijd, daar heeft Zelensky's partij nog altijd een absolute meerderheid. En in de praktijk betekent het dat veel besluiten gewoon erdoor komen.
1: Is het een beetje zoals de Russische Duma, die eigenlijk alleen maar bestaat om besluiten van de president af te stempelen en goed te keuren?
0: Nou, er zitten wel veel parlementsleden die graag een grotere rol willen zien voor het parlement. En ze stribbelen echt wel tegen. Het gebeurt regelmatig dat Zelensky een besluit neemt en een wetsvoorstel laat indienen. En dat het parlement tegenstribbelt en dat er dan een aantal dagen overleg komt en dat er dan amendementen komen. En dat er uiteindelijk die wet er nog steeds doorgaat. Maar dat Zelensky toch wel zijn partij moet toespreken. Dus het werkt net iets anders. Maar door de politiek is in Oekraïne wel veel verder gecentraliseerd. En het is veel verticaler. Dus Zelensky en zijn vertrouwelingen in het kantoor van de president, zij zetten de lijnen uit. Vervolgens is het aan de regering van Oekraïne om dat uit te voeren. En het parlement hangt er vaak een beetje bij en moet de dingen goedkeuren. En ze hebben daar niet altijd zin in. Ze willen eigenlijk een grotere rol voor zichzelf zien.
1: Ja goed, maar hij heeft nou iemand meerderheid ook in dat parlement. Al doet het parlement dan niet zoveel. Maar het doet mij wel denken aan bijvoorbeeld de situatie in de Verenigde Staten, waar ook de president de ongelofelijke macht. En trouwens ook in Frankrijk, waar ook de ene naar de andere premier is. Die wisselen ook steeds. En de president houdt dan toch de touwtjes in de handen. Is dit misschien ook, ik zal maar zeggen, eigen aan het presidentiële systeem dat ze daar nu eenmaal hebben?
0: Ja, het presidentiële systeem is in de loop van de tijd wel een klein beetje veranderd. En verschilt dus ook tussen oorlog en vredestijd. Dus er zijn periodes geweest in de Oekraïnse geschiedenis dat juist de premier veel macht had. En op dit moment heeft de president uitzonderlijk veel macht. Wat ook meespeelt is dat iedereen in de Oekraïnse politiek ook begrijpt dat het oorlog is. En dat er dus een bepaalde daadkracht nodig is. En dat wordt ook versterkt door de staat van beleg die nog altijd geldt, waardoor er gewoon meer macht is in handen van de president. In principe is dat tijdelijk. Maar het wordt wel weer een proces om die macht dan uit handen te geven als er ooit weer vrede komt.
1: Ja, toen die president werd, deed hij dat met, ik zal maar zeggen, een zekere vorm van bescheidenheid. Van ik kom uit een andere wereld, maar ik voel me toch verantwoordelijk. Kun je zeggen dat hij in de rol die hij nu helemaal moet spelen toch ook een beetje is uitgegroeid tot een machtswellusteling?
0: Ja, sommige Oekraïners vinden van wel. En Zelensky moet natuurlijk ook oppassen dat hij stevig in het zadel blijft zitten. Dat er geen vragen zijn over zijn legitimiteit. Want elke vorm van onrust speelt Rusland in de kaart. Dus het is ook wel ergens in het landsbelang, zou je kunnen zeggen. Maar ja, Zelensky houdt ook wel van de macht. En hij duldt ook niet al te veel populariteit om zich heen. Dus als iemand als een Fedorov te populair wordt, of voorheen Zelensky, de voormalige legerleider, ja, dan kan dat wel leiden tot conflict. En dat kan betekenen dat Zelensky ze de laan uitstuurt, mede daarom.
1: Ja.
0: Dus enige machtslus is er wel.
1: Hij is nu 7 jaar president. In oorlogstijd is het niet eenvoudig om verkiezingen te organiseren. Maar is het ook niet erg lang? En staan de Oekraïners zo langzamerhand niet te popelen voor een of andere fatsoenlijke manier van opvolging komt en een nieuwe blik op deze hele situatie?
0: Ja, er zijn genoeg Oekraïners die wel staan te popelen om verkiezingen en die best wel iemand anders aan de macht zouden willen zien. Die zijn er zeker genoeg. En ik ben er niet van overtuigd dat Zelensky in nieuwe verkiezingen zou winnen. Maar de andere kant is dat ook verreweg de meeste Oekraïners inzien dat als je nu verkiezingen houdt, dat je dat gewoon niet op een goede manier kan. Want je hebt een reeks problemen. Je hebt miljoenen Oekraïners in het buitenland. Je hebt soldaten die aan het front dienen, die ook moeten kunnen stemmen. Je hebt 20% van het land dat is bezet door Rusland. Wat doe je daarmee? Dus je kan op dit moment niet fatsoenlijkerwijs verkiezingen houden waarvan de uitslag legitiem is. En om die reden, ja, zien de meeste Oekraïners ook niet echt een alternatief voor Zelensky.
1: Nee.
0: En tegelijkertijd gaan ze dus wel de straat op als er grote problemen zijn. Dus je kan zeggen dat Oekraïne een democratie is zonder verkiezingen.
1: Ja. Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog?
6: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
13: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
14: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
15: Straks om 4:00 in de avondspits.
16: In de avondspits praten we hier vandaag bij over bosbranden, het 21ste sanctiepakket tegen Rusland en de escalerende rol van de Houthis door hun blokkade van de straat van Bab el Mandeb. Vanaf 4:00 op je radio, de avondspits.
17: BNR Verkeer. Dit is de ABB Verkeersinformatie. Het begint langzaamaan wat drukker te worden. Onder andere door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een 30 minuten vertraging. Je kan omrijden over de A13. Dan oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk Oost duurt er 20 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Afsluitdijk richting Heerenveen, bij hectometerpaal 108,0. En op de A12, Utrecht richting Arnhem, bij 83,2.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
5: In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor 20.000 euro aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal 40 miljoen euro waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux, waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten. Daar zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door de brand verwoest. En na het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug is de Rotterdamse haven bezorgd over onze andere infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer dat je tegenwoordig hebt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De verkiezingscampagne voor de Israëlische verkiezingen is pas net begonnen. En premier Netanyahu voelt de hete adem in de nek van zijn rivaal Gadi Eisenkot. Die zegt dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in Israël.
12: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
19: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: De hete zomer. Crayon rolluiken.
21: Geluidsoverlast.
20: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
22: Crayon rolluiken.
19: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De verkiezingscampagne in Israël draait op volle toer, terwijl de verkiezingen pas op 27 oktober worden gehouden. Zweet Netanyahu al een beetje en maakt hij zich veel zorgen over zijn belangrijkste rivaal Gadi Eisenkot. Die zegt dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in Israël.
23: Anachnu niftach perek hadash betoldot Israël. פרק טוב בהרבה, כי ישראל חייבת לנצח, והיא תנצח.
1: Praten we over met Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad. Welkom Jan.
24: Goedendag.
1: Ja, er is om te beginnen nogal wat ophef over een AI-filmpje dat Netanyahu heeft gemaakt. Daar zie je Eisenkot, die een zoon heeft verloren in de oorlog in Gaza.
24: Ja, december 2023.
1: En dan zie je Eisenkot, die loopt die zoon voorbij en omarmt mensen van de Arabische partij.
24: Ja, de leider van de Verenigde Arabische Partij
1: in Israël.
24: Ja. En dan die zoon die draagt dan ook nog een t-shirt van Verenigd, eenheid in Israël. Maar hij loopt hem helemaal voorbij.
1: Ja.
24: Het was een videootje van het kantoor van Netanyahu, maar wat hij zelf op zijn sociale media heeft gepost. En daar is ontzettend veel ophef over. Er zijn grote artikelen over in de Israëlische krant van dit is beneden elk niveau wat je kunt bedenken. Dit is zo smerig. Nou, helaas, het is, vrees ik, nog maar de start.
1: Ja, maar wat betekent het als je zoiets doet in de aanloop naar verkiezingen? Is dat dan ook voor, wat ik ervan begrijp, is dat de kritiek komt van alle kanten. Van links en rechts. De meeste Israëliërs zeggen, jongens, dit kan niet.
24: Dit doe je niet. Nee.
1: En dus, wat betekent het?
24: Nou, het is wel, het zit een beetje bij de lijn die Netanyahu kennelijk heeft gekozen. Namelijk laten zien, althans dat probeert hij, dat hij de enige is die Israël nog een beetje kan besturen. En dat de rest zo verdeeld is als wat. En dat je met die anderen ook allerlei partijen aan tafel krijgt die je daar niet wilt hebben. Denk aan de Arabische Verenigde Lijst die weer zou kunnen komen. En die, nou, die heeft Eisenkot inderdaad nodig. Wil hij een coalitie kunnen vormen tegenover de partij van Netanyahu, Likud en andere rechtse en Haredi-partijen.
1: Ja, en Eisenkot, de oude legervelhebber. Die is echt, de rivaal ligt ongeveer nek aan nek met Netanyahu.
24: Helemaal, de laatste peiling, ik heb net meegenomen, is 21-21.
1: Ja, dus echt nek aan nek. Ja. Maar je zegt heel terecht, het parlement heeft 120 leden, dus je hebt er 61 nodig. Dat redt hij nooit met 21. En dan moet hij naar coalitiepartners kijken. Daar komen we direct ook nog wel even over te spreken. Maar de belangrijkste zouden inderdaad die Arabische partijen zijn. Die zijn samen volgens mij goed voor 10 of 11 zetels.
24: Daar lijkt het op dit moment wel op, ja.
1: Ja, alleen, dat is voor iedereen zit in een spagaat. Ik denk in de eerste plaats die Arabische partijen zelf.
24: Ja.
1: Willen die überhaupt meedoen aan in welk Israëlisch kabinet dan ook?
24: Dat is een hele lastige discussie. Je gaat natuurlijk dan een coalitie aan met een generaal, voormalig generaal, wiens zoon gevochten heeft in Gaza. Daar weliswaar is gesneuveld, maar ja, verbonden met dat leger wat heel Gaza heeft verwoest. Dat ligt toch wel heel erg gevoelig bij de Israëlische Arabieren ook. Maar toch zijn er wel openingen richting de oppositie geweest van de Arabische partijen.
1: Ja.
24: Omdat er ook geen alternatief voor hen is, willen zij een ander Israël krijgen. Als je niet mee gaat doen, dan dreigt opnieuw een regering Netanyahu met weer die extreem rechtse partijen erin, religieus sionisme en Joodse kracht van respectievelijk Smotrich en Ben-Gvir. Ja, dat is toch het laatste wat je wilt.
1: Ja, nou ja, dat is nu ook de vraag. Want ik kan me ook voorstellen dat de kiezer denkt, ja, onder deze omstandigheden wil ik ook als burger liever niet een regering met die Arabische partijen erin. Sterker nog, ik kan me voorstellen dat iemand als Eisenkot denkt, ja, als ik die omarm, dan stoot ik automatisch een enorm stuk van het electoraat af. Dus ook die zit in een spagaat.
24: Ja, in peilingen, ook onder zijn achterban. Hè, want hij heeft natuurlijk nog geen kamerzetel, hij heeft nog geen grote partij. Maar onder de potentiële achterban is een meerderheid niet erg blij met een coalitie met de Arabische partijen. Maar ja, wil jij iets anders dan wat je nu hebt, moet je soms een zure appel doorbijten in hun optie. En het zou ook wel weer een beetje de eenheid terug kunnen brengen in de toch de enorm verdeelde Israëlische samenleving. Want al de issues die nu boven tafel liggen, bedenk, we hebben afgelopen week, was de laatste week van de zittingen van de Knesset.
1: Ja, vrijdag gesloten.
24: Daar hebben ze een stortvloed aan wetten er doorheen proberen te jassen, waar bijna alle controversiële punten, waar in 2023 honderdduizenden mensen voor op straat gingen, het terugdringen van de invloed van het Hoge Rechtshof, het terugdringen van de invloed van de openbare aanklager, de positie van de Haredi-partijen en de vrijstelling van dienstplicht voor hen. Daar kwam dan na de aanval van Hamas natuurlijk. Netanyahu wil absoluut geen onafhankelijke staatscommissie die onderzoek doet waarom de regering zo heeft gefaald op 7 oktober. Dat gaat hij dus ook tegenhouden. Die wet is gestrand voorlopig eventjes. Het Hoge Rechtshof gaat er ook echt dwars voor liggen. Maar ja, dus al dat issue van.
1: En, wacht even, van die wetjes die je opnoemt, wat is nu echt aangenomen? Of wat moet nog een hindernis nemen? Bijvoorbeeld controle door het Hoge Rechtshof of wat dan ook. Of zijn al die wetten er in feite doorheen?
24: De wetten zijn er wel in de Knesset aangenomen, maar ze zijn ook bijna allemaal geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Ja. In die zin van, dit kan niet. Bijvoorbeeld de wet voor vrijstelling van de Haredi.
1: Voor de dienstplichtige.
24: Dat gaat tegen de wet op de dienstplicht in. Daarvan zei de Knesset, net als eigenlijk alle goede parlementen, heeft ook een juridisch adviseur. Die heeft herhaaldelijk gezegd, jongens, dit is zo strijdig met de wet. Dit kun je niet eens overwegen. Dit kun je absoluut niet indienen. Nou, het is dus ingediend. Het is aangenomen door de Knesset. En natuurlijk heeft het Hoge Rechtshof meteen gezegd, daar gaan we voorlopig een stokje voor steken. Hier komt de zitting over. Hier moeten we beter over gaan nadenken.
1: Ja, en gaat dat nog gebeuren voordat de verkiezingen er zijn?
24: Nee, niets meer.
1: Nee,
24: en dat heeft de regering ook net gezegd, gisteravond of vanmorgen, van ook die wetten of het onderzoek, dat komt er voorlopig ook niet meer voor de verkiezingen. Komt er dus pas na de verkiezingen. dat heeft ook een politiek belang. Stel dat er wel heel duidelijk aanwijzingen zijn dat Netanyahu belangrijke waarschuwingen heeft genegeerd, dan zou dat natuurlijk een enorme klap voor hem zijn in de verkiezingen. Dus hij heeft er ook alle baat bij om dat uit te stellen, ja, tot na de verkiezingen. Maar dat tegelijkertijd is dat ook weer een spagaat, want dan laat je weer de verdenking op je dat je wat te verbergen hebt.
1: Ja. Ja, aan de andere kant kun je zeggen, er is nog altijd de pretentie, laat ik het voorzichtig uitdrukken, of misschien ook wel de waarheid, is het is een democratie. Ja. En je kunt ook zeggen, er waren allerlei omstreden voorstellen in de Knesset. Er bestaat geen grondwet in Israël, dus er moet iets. En gelukkig laat het systeem zien dat het toch een democratie is, want het Hoge Rechtshof zegt, ho, dat gaat zomaar niet.
24: Nee.
1: Dus op het moment dat je denkt, nou gaat het mis, wordt er toch ingegrepen.
24: Ja,
1: dat,
24: nog
1: is ook
24: wel.
1: Dat is ook wel weer hoopgevend.
24: Nou, nog wel, hè, want in 2023 lagen er dus al stemmen om het Hoge Rechtshof en de benoemingen van rechters te wijzigen, zodat het politieke benoemingen zouden worden, omdat de wil van de meerderheid van de bevolking, zoals was gebleken in de verkiezingen, die moet ook leidend zijn voor de rechtspraak. Ja, maar dan heb je dus geen onafhankelijke rechtspraak meer. Dan heb je een rechtspraak die is gebaseerd op welke partijen hebben de verkiezingen gewonnen. Dat is nu het geldend recht. Nou, daar gingen die Israëli's toen voor de straat op. Dat zullen ze ongetwijfeld weer doen als dit weer op tafel komt.
1: Ja, spannend. Even terug naar Eisenkot, de rivaal. Wat vindt die van al die wetten die nu ter sprake zijn? Het hele maatschappelijke beeld dat deze laatste stroomstoot van Netanyahu in het oude parlement zegt.
24: Hij wil fatsoen terug in de politiek. Hij wil overleg terug in de politiek. Zodat je niet dingen afdwingt, maar dat je er samen echt inhoudelijk over praat en dan tot een besluit komt. Dat is al een hele andere attitude dan de huidige coalitie heeft. Maar ook hij is, nou, hij is best wel, ja, je zou het in Nederlandse termen bijna een havik kunnen noemen. Hij is moeilijk te plaatsen links-rechts, maar dan laten we zeggen in Nederlandse termen toch meer rechts. Heeft natuurlijk voormalig bevelhebber van het IDF, die hebben allemaal wel de nadruk op veiligheid. En voor die veiligheid heb je en een sterke economie nodig, maar ook goede bondgenootschappen. Nou, dan kom je weer bijvoorbeeld bij Trump uit. Trump heeft nog wat ijs in het vuur voor Netanyahu. Bijvoorbeeld een hervorming van het gebeuren in Gaza. Niet Gaza bezetten, maar tot een oplossing komen. Een tijdelijk bestuur van de Gaza door een Palestijnse technisch comité. En uiteindelijk terugtrekking. Nou, ja. Dat zijn dingen waar ook Eisenkot het wel moeilijk mee heeft, maar waarschijnlijk ook voor hem onvermijdelijk wordt.
1: Ja. Dit is Bernard de Wereld. De gast is Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad.
0: Ik ben blij om te vertellen dat ik samen met mijn vriend Yair Lapid vandaag we zijn ומקימים en het מפלגת ביחד בהנהגתי, מפלגה שתוביל לניצחון גדול ולפתיחת עידן חדש למדינה הטובה שלנו.
1: Ja, dat was de Israëlische oud-premier Bennett, samen met oud-premier Lapid, die kondigde aan samen mee te gaan doen aan
24: de partij ook.
1: Aan de verkiezingen in één partij. Interessante ontwikkeling. Bennett is een heel klein tijdje al premier geweest. Dat is een soort onderbreking van het tijdperk Netanyahu. Toen met 8 partijen, inclusief de Arabische partij. Het is misgegaan, dat was ook voorspelbaar, maar toch. Welke rol spelen deze mannen en kunnen die samen met Eisenkot een vuist maken? Of heb je dan nog steeds die Arabische partijen nodig?
24: Heb je nog steeds die Arabische partijen nodig? Omdat die partij samen, die zal maar 14 Knesset-zetels krijgen van de 120. Dan heb je dus bijvoorbeeld ook de partij nodig van Lieberman. Israël Beitenu, Israël ons huis.
1: Het is in feite een partij van voornamelijk Russen. Daar is hij uit ontstaan. Ja.
24: Maar weet je, wij praten nu over wat wij weten van de huidige politieke verhouding. Maar de komende verkiezingen zal er een recordaantal van bijna 600.000, 595.000 nieuwe stemmers zijn. Dat zijn jongeren tussen de 18 en de 22 jaar die nog nooit gestemd hebben. En wat is nu de snelst groeiende bevolkingsgroep in Israël? En al jarenlang, en dus levert de meeste stemmen. Dat zijn de Haredi's. De Haredi-partijen op plek 2.
1: Dat zijn de ultra-orthodoxen.
24: Ja, en op plek 2 de Arabische Israëli's.
1: Ja. Die, 21% van de bevolking, dus dat is ook niet zo gek. Ja.
24: Zijn wel iets minder nieuwe Arabisch-Israëlische kiezers dan Haredi-kiezers. Maar dat houdt zich enigszins in evenwicht. Dus alles ligt nog open, maar zij zullen een belangrijke factor in deze verkiezingen zijn.
1: Ja.
24: En dat is in de peilingen nog niet meegenomen.
1: Nee, wat ook een belangrijke factor is, is, laten we zeggen, de ellende die, hoe je het ook keert of wendt, de hele regio heeft meegemaakt. Israël eerst met Gaza.
24: Ja.
1: En vervolgens de oorlog met Iran. Ik begrijp dat de peilingen uitwijzen dat 90% van de Israëliërs vindt dat Israël die oorlog heeft verloren tegen Iran. In afval niet gewonnen. En in de Levant geldt, als je niet wint, verlies je.
24: Ja, verlies je, ja.
1: Ja. Toch blijft Netanyahu redelijk hoog in de peilingen. Hoe komt dat?
24: Ja, je kunt bijna zeggen omdat ze op een hele korte onderbreking van dat kabinet Bennett-Lapidna geen andere premier meer kenden. Er zijn die jongere kiezers waar ik net over heb, die hebben in hun, zeg maar, hun bewuste jeugd geen andere premier bijna gezien dan Netanyahu. Hij biedt een soort aura van zekerheid. Je weet wat je hebt. En het mag dan een man zijn met smerige streken. En hij mag draaien als een windvaan. Maar als het erop aankomt, dan neemt hij wel in één keer besluit. Dat is een beetje de stemming daarover.
1: Ja, tegelijkertijd, hij presenteert zichzelf altijd als Mr. Security. Ja, hij is degene die erop kan toezien dat de veiligheid van Israël wordt gewaarborgd. Dat is in feite dat is behoorlijk krachtig mislukt. Ja. Eerst met die inval op 7 oktober, waar hij niks van wist. En je kunt ook zeggen in het conflict met Hezbollah en Iran, want het noorden van Israël is nog steeds voor een deel ondergedoken of weg of niet meer naar huis. Dus Mr. Security, hoezo, denk ik dan? En ik vraag me af of de kiezer niet net zo denkt.
24: Ja, maar het grote merendeel van de kiezers zit en niet in het noorden en niet langs de grens met de Gaza-strook. Dus dan moet je naar Tel Aviv en Jeruzalem en andere grote steden kijken, als Eilat en Gaifa en noem maar op.
1: Ja.
24: En daar is de opinie toch anders. Israëli's zijn wat dat betreft wel veranderd in hun denken en doen dan, zeg maar, Israël van pak een beetje de jaren 90. Het is demografisch totaal anders geworden. Wat we al zeiden, die meer dan 1 miljoen Russen, de Russische Joden die zijn gekomen.
1: Ja, en de orthodoxe
24: die is gegroeid. Ja. En tegelijkertijd het lage geboortecijfer onder traditionele seculiere Joden, hun aandeel in de samenleving neemt toch af. Terwijl zij wel een belangrijk deel vormen van het kader van de veiligheidsinstituten.
1: Ja.
24: Als je gaat kijken naar, zeg maar, de bekende generaals zoals, die er waren en ook deels nog zijn, en de leiders van de inlichtingendiensten en de geheime diensten, dat zijn mensen die voor dat seculiere Joodse democratische staat Israël willen gaan.
1: Ja.
24: En dat ook in verklaringen hebben gezegd. Nou, die botsen dus ook om de havenklap met de politiek. Bijvoorbeeld, er is nu een keiharde botsing tussen de Israëlische laagcommandanten, zeg maar. Die willen de settlers en dergelijke die geweld plegen tegen de Palestijnen best aanpakken, stevig aanpakken. En de minister van Defensie weigert dat. Die geeft het bevel dat juist niet te doen. Dus dat is op dit moment een clash binnen de strijdkrachten met hun minister van Defensie.
1: Ja. Maar uiteindelijk gaat het om, je wees terecht op de demonstraties die er al waren voordat de oorlog uitbrak. Dat waren gewone gemiddelde Israëliërs in het algemeen van alle kanten.
24: Alle kanten, echt.
1: Alle kanten. En ik kreeg
24: ook Likudis. Ook
1: mensen van de Likud-partij van Netanyahu, inderdaad. En ik kreeg toen de indruk dat dat toch een behoorlijk deel, en misschien zelfs wel een meerderheid van het Israëlische volk vertegenwoordigde.
24: Sindsdien zou Netanyahu praktisch bij iedere peiling verliezen.
1: Ja. En dus komen we op het belangrijkste punt. En dit is heel moeilijk, hoor. Maar ga eens aan het voorspellen. Dus laat eens even horen wat Jan van Bentum denkt, welke kant dit uitgaat.
24: Als je het gevoel hebt over, zeg maar, het morele gevoel, als je dat ziet, dan wordt het een beetje vertegenwoordigd door toch president Herzog. Die heeft gisteravond een korte televisietoespraak gehouden, waarin hij heeft gezegd: luister eens, jongens, verkiezingen zijn geen burgeroorlog. Hou dat even voor ogen. Maak de ander niet tot vijand. Zoek gezamenlijk het goede voor Israël. We hebben genoeg ellende meegemaakt. Deze heeft er vaker op gewezen, op die verdeeldheid en hoe schadelijk dat is.
1: Ja.
24: En dat leeft toch nog wel. Je ziet in de opiniestukken in diverse grote Israëlische media toch wel een verlangen naar, laten we het toch weer samen gaan doen. Laten we niet zo keihard tegenover elkaar gaan staan. En dat zou dus een coalitie met Eisenkot, Lapid, Bennett en eventueel andere deelnemers, en ook de Arabische partijen erbij, dat zou daar een vertolking van kunnen zijn. Ja, en ja. Dat is wel iets waar heel veel dan op hopen.
1: Ja. Nou, het is razend spannend en we zullen elkaar ongetwijfeld voor die tijd nog een keer spreken. Dankjewel, Jan van Bentum, buitenland commentator van het Nederlands Dagblad.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump gelooft peilingen alleen als ze hem uitkomen. Nu heeft hij een peiling over de Iran-oorlog gevonden die hij zeker gelooft.
3: Ja, dit was een week natuurlijk met veel negatief nieuws over de Iran-oorlog. 4 Amerikaanse dode soldaten. Trump stond de kisten met de Amerikaanse vlaggen erover gisteren op te wachten op Dover. Nou, dat was allemaal op de Amerikaanse televisie te zien. De kosten, $37,5 miljard tot nu toe. En hij kreeg, terwijl hij voor Air Force One stond, dat is het geluid straks, de vraag, wat vindt hij ervan dat Amerikanen tegen de oorlog zijn? Maar volgens Trump is er een peiling waaruit blijkt dat Amerikanen die oorlog gewoon steunen.
4: Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll.
3: Ja, maar over welke peiling heeft hij het dan? Hè? En om de zoveel tijd denk ik, ja, toch eens eventjes kijken. Want Trump doet dit vaker natuurlijk. En toen kwam ik op een peiling die hij ook op Truth Social plaatste. En uit die peiling blijkt dat 60% steunt. Maar die peiling is van toen dat bestand er nog was. Dat Memorandum of Understanding. Dus voordat ze weer gingen vechten. En die 60,4% die steunt niet de oorlog, maar dat bestand. Dus het is even een beetje verdraaid. En Trump die deelt en citeert dus deze peiling overal als bewijs dat hij gelijk heeft, maar de echte recente peilingen die laten veel negatieve beeld zien.
1: Ja, als we nou even kijken naar Fox News, daar waren ook negatieve peilingen te zien deze week. Trump kreeg zelfs een waarschuwing van een prominente presentatrice.
3: Ja, Laura Ingraham, die altijd toch behoorlijk pro-Trump is. Hè? En zij had ook naar wat andere peilingen gekeken. En hier haalt ze straks een Washington Post-peiling aan die meer mensen opviel. Slechts 28% van de Amerikanen vindt het waard om deze oorlog te voeren. En 69% vindt het niet waard. En wat daarbij opviel, dat is een slechter oordeel eigenlijk van de Amerikanen dan over bijvoorbeeld de Irak-oorlog, ongeveer gelijk aan het dieptepunt van de Afghanistan-oorlog. Dus dit is een heel impopulaire oorlog. En dit zijn ook de oorlogen natuurlijk waar Trump juist tegen ageerde, hè, waarmee hij in 2016 de verkiezingen ook won. Nou, Ingraham is die peiling aan het bespreken en komt dan met een waarschuwing voor Trump.
7: And with the midterm elections a little more than 100 days away, the clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls. It's making a lot of Republicans nervous. It's already, as we know, unpopular. According to the New Washington Post Ipsos poll, 69% of Americans disapprove of the handling of this conflict. Republicans cannot let this become an endless distraction, especially if they want to win in November.
3: Ja, dus een waarschuwing op de favoriete zender van de president. En dit was niet de enige. Ik zag dit de afgelopen dagen meer presentatoren doen. En ja, Fox News, dat kijkt Trump natuurlijk. Dit heeft hij zeker gezien.
1: Ja, en dat is natuurlijk altijd, dat is een beetje een barometer voor hoe zijn achterban denkt, denk ik ook altijd bij Fox News. Laten de Republikeinen in het congres nog wat horen over Iran, Jan?
3: Ja, dat was goed nieuws voor Trump. Het huis begint aan een proces voor het schrijven van een wet. 95 miljard maakt hij vrij, onder meer voor de oorlog in Iran. Er gaat ook hulp naar boeren, er zit ook wat andere dingen in. Maar nou ja, dat is in gang gezet. Maar we zagen deze week ook wat geïrriteerde republikeinen over de oorlog. En ik hoorde een voorzichtige, maar wel heel duidelijke hint bij Mike Johnson, de leider van de republikeinen in het huis. En die staat natuurlijk eigenlijk altijd staat hij achter Trump. En het viel me vooral op hoe hij deze keer zijn hint inpakte. Hij vertelde over hoe meer Amerikaanse slachtoffers voorkomen moeten worden. Hij vertelde daarna hoe goed het is dat voorkomen wordt dat Iran nucleaire wapens zal hebben. En daarna dus die aanwijzing.
6: to ensure that the largest sponsor of state of terrorism does not have a nuclear weapon. That would be a disaster for everybody, and everybody around the world understands that. Now we got to wrap it up.
1: Ja, nog even één vraagje, Jan, daarover. Het huis onder leiding van deze Johnson heeft dus in principe besloten om te gaan praten over die 95 miljard. Hè? Dus dat is een soort tweetrapsraket. En gesteld nou dat dat wordt goedgekeurd, hoe staat het dan voor in de Senaat? Want wat ik ervan begrijp, probeert de Senaat dat door een filibuster of op een andere manier gewoon de stemming gewoon tegen te houden.
3: Ja, en de Republikeinen die proberen nu via een trucje, reconciliation, proberen ze dat te voorkomen. Als zij nu via deze soort van omweg deze wet goed weten te keuren in het huis, en dan hebben ze in de Senaat straks niet... zij hebben ze geen last van die filibuster, en kunnen ze ook met één stem verschil deze wetten doorkrijgen. Dus dat is wat ze proberen te doen. Maar de Senaat mag er dan ook weer wat over zeggen voordat het bij hun aankomt. Dus het zou ook nog best wel eens een beetje een gevecht kunnen worden.
1: Ja, en reconciliation betekent dat de twee huizen dezelfde tekst krijgen, uiteindelijk.
3: Ja, precies. Ja. En dus het is iets, het kan ze helpen, maar het kan het ook heel ingewikkeld maken.
1: Ja. Oké, dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
8: Vandaag.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek. Ja.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
6: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
0: Nu in de BNR-app.
9: Het nucleaire akkoord tussen Saoedi-Arabië en de VS is mogelijk toch niet helemaal zeker, staat nu op losse schroeven. De Europese Unie bereidt akkoord over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. En de Britse pub krijgt belastingverlaging. Een vapewinkel betaalt de rekening. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR.
10: Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Hoe druk is het, Annemieke?
11: Nou, de spits is begonnen en er staat nu zo'n 150 kilometer file. Dus het is iets drukker aan het worden. Je hebt onder andere vertraging op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor Delft doe je er nog 20 minuten langer over. Er gebeurde eerder een ongeluk en er stond ook nog eens een kapotte auto. Maar de vertraging loopt nu af naar 20 minuten. Verder vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaver. Polder 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot drukte op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen heb je een uur vertraging door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij hectometerpaal 56,7. En op de A12, Utrecht richting Arnhem, bij 83,2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunnerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand daar zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 4 mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een 17 jaar oude moord op een man uit Enschede. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo-killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten er allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. We moeten voorlopig rekening blijven houden met flink stijgende energieprijzen. Volgens de president van de Centrale Bank van Europa blijft de inflatie het komende jaar hoog. Door het opgeleide oorlogsgeweld in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen verder gestegen en is tanken bijvoorbeeld opnieuw duurder. En in een huis in het Brabantse Eersel is volgens de regionale omroep een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. Die kwam de politie op het spoor nadat in een park in Eersel een duif uit de lucht zou zijn geschoten. De wapens zijn in beslag genomen. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking, met 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De AEX staat 1% in de min en daarmee op 1089 punten. De grootste stijger vandaag was SBM Offshore, 2,5% in de plus. En Ahold Delhaize, de grootste daler, 5,6% in de min. De Dow Jones ondertussen geopend op 1%, 1,2% zelfs in de min.
10: Terwijl het bosbrandseizoen pas net is begonnen, verwoesten bosbranden in Spanje en Frankrijk al tienduizenden hectare natuur. Vandaag zijn er weer duizenden vakantiegangers in Frankrijk geëvacueerd. Je hoort er zo meer over in de avondspits.
13: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
14: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
15: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
16: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
17: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
18: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
2: Welkom bij de Avondspits met nieuws waar je mee thuis kunt komen. Goed dat je luistert, want dan kunnen we je bijpraten over bosbranden en droogte. Die bosbranden die spelen vooral in Frankrijk en Spanje. Die droogte speelt ook bij ons. En de onderhandelingen over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland slepen zich al heel lang voort. Vandaag was er ineens een ontknoping. En dan is er een land dat je €700 korting geeft als je daar vakantie gaat vieren. Moet je alleen wel naar Dubai willen. We beginnen met de droogte. In meerdere delen van Europa leiden hoge temperaturen tot extreme droogte, gevaarlijke bosbranden. Zo zijn er in Bordeaux vandaag duizenden toeristen geëvacueerd en moesten er maar liefst 6 campings worden ontruimd op last van de autoriteiten. Ook in het zuidwesten van Frankrijk zijn er branden en in het buurland Spanje rondom de hoofdstad Madrid ook grote bosbranden. Gaan we over praten met Reinhard van der Born, meteoroloog bij Weerverteller.nl. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, alleen al vandaag dus duizenden toeristen die geëvacueerd moesten worden vanwege die bosbranden bij Bordeaux. Dat haalden we van RTL Nieuws vandaan, dit specifieke detail. Wat is er daar allemaal aan de hand?
3: Nou, het is al heel lang heel droog en ook heel warm in Frankrijk en eigenlijk in heel Zuidwest-Europa, dus ook Spanje en Portugal. Eigenlijk begon het bosbrandseizoen dit jaar al heel vroeg. In mei met name werden de eerste branden al gemeld. En daarna is dat steeds verder doorgegaan. En als je specifiek naar Zuidwest-Frankrijk kijkt, ja, dat is een regio met enorm uitgestrekte dennenbossen. Nou, die dennenbomen, daar zit eigenlijk helemaal geen water meer in. Dus bij het minste of geringste vatten die vlam. En dat is nu gebeurd. Vooral ten westen van Bordeaux staan grote delen in brand op dit moment.
2: Ja, en wij hoorden gisteren natuurlijk in Nederland dat de droogte niet eens zozeer te maken heeft met gebrek aan regen, want het regent heus wel af en toe, maar dat het vooral de verdamping is die het probleem is. Speelt dat daar ook?
3: Ja, dat speelt daar zelfs nog meer dan bij ons. Hoe warmer het is, hoe meer vocht verdampt. En je ziet dat de temperaturen bij ons geregeld richting de 30 graden gaan. Ze zijn eventjes boven 35 graden geweest. Dat was tijdens de tweede hittegolf. Maar als je naar Frankrijk en Spanje kijkt, daar komen de temperaturen bijna dagelijks tot aan 40 graden. Of zelfs daarboven. Bovendien waait het er vaak flink. In Frankrijk nu ook weer een mistral in het zuidoosten. En ja, die combinatie die is goed voor enorme hoeveelheden de verdamping, dus de natuur is daar nog veel meer dan in Nederland echt gorddroog op dit moment.
2: Betekent dat ook dat jij je dan veel zorgen maakt over de komende zomer? Want ze hebben natuurlijk altijd over het bosbrandseizoen, dat nog eigenlijk maar voor de deur zou moeten staan. We zitten er tegelijkertijd al middenin. Is dit een vervelende zomer wat dit betreft?
3: Dit is een hele vervelende zomer wat dit betreft. Het begon natuurlijk al heel erg vroeg. Normaal gesproken zou het seizoen nu pas op gang moeten komen en zou je nu pas die droogte moeten hebben die tot die branden leidt. Maar daar zitten we echt al middenin. En we hebben ook al ontzettend veel branden gehad. Nu is Frankrijk dan in het nieuws, maar als je naar Spanje kijkt, daar brandt het echt op heel veel plaatsen op dit moment, van noord naar zuid. Op sommige plekken echt over hele grote gebieden. Daar wonen dan relatief weinig mensen, of er zijn geen campings, dus hoor je er niet over. Maar er staat ontzettend veel in brand. En dat geldt niet alleen voor Europa. Eigenlijk geldt het ook voor Canada bijvoorbeeld, voor delen van de VS. Het is een ontzettend droge zomer, eigenlijk op het hele noordelijk halfrond.
2: Kunnen landen er iets aan doen om zich hier tegen te wapenen?
3: Nou, er is wel een probleem met het bosbeheer. Wat je eigenlijk ziet is dat er heel veel ondergroei is. Dus laag struikgewas onder de bomen, gras bijvoorbeeld. Wat in het voorjaar opkomt als het in de winter wel nat is geweest. Normaal gesproken werd dat deels weggehaald of er werden brandgangen gecreëerd, zodat het vuur zich niet zo snel uit kon breiden. Dat gebeurt tegenwoordig veel minder. In Spanje zetten ze dan wel ezels in om dat in gecontroleerde gebieden dan nog te laten gebeuren. Maar ja, doordat dat niet meer gebeurt, is het eigenlijk vechten tegen de klippen op. Als er ergens brand ontstaat, heeft hij ook meteen alle ruimte om zich uit te breiden en kun je er heel weinig meer aan doen.
2: Ik hoorde dat die ezels zelfs brandweerezels worden genoemd, hè? Dat is op zich ook wel een mooie functie. Maar betekent eigenlijk dus dat we terug moeten naar die oude manier van brandgangen goed op orde houden?
3: Eigenlijk wel. Het is natuurlijk wel een heel kostbare bezigheid. En zeker in landen als Spanje, waar je er vaak niet bij kunt komen. Hè, in bergachtige gebieden is dat natuurlijk ook heel lastig haalbaar. Nederland is dan nog overzichtelijk met onze natuur. Wij kunnen er over het algemeen goed bij, omdat het land vlak is. Maar dat geldt voor Frankrijk en voor Spanje al veel minder. Tegelijkertijd kun je zeggen dat door klimaatverandering die temperaturen enorm omhoog zijn gegaan. En dus die droogte veel meer een rol speelt dan vroeger. Ja, het is wat ik zei. Het is toch een beetje vechten tegen de klippen op dit moment.
2: Ja, vandaag kwam er ook een onderzoek uit van de World Weather Attribution Center. Dat is een organisatie die probeert uit te zoeken in hoeverre het weer te verklaren is met verandering in het klimaat, wat altijd heel ingewikkeld is. Ja. Maar als je zegt, ja, dit heeft dus eigenlijk in de praktijk met klimaatverandering te maken, dan moeten we hier dus ook een beetje aan wennen, hè? Dat dit gewoon voortaan een normale zomer wordt.
3: Kijk, een klimaat wat in transitie is, daar hoort bij dat het steeds warmer wordt, dat je ook steeds weer die warmterecords verbreekt, maar ook de gevolgen daarvan, hè, die onder andere zijn dat de natuur heel droog wordt door de toegenomen verdamping, horen er ook bij. We moeten ons daartegen wapenen, we moeten ons er ook aan wennen. Zelfs in Nederland geldt dat. Ook bij ons worden tegenwoordig steeds meer beginnetjes van natuurbranden gemeld. Het is hier en daar op militaire terreinen natuurlijk ook al behoorlijk uit de hand gelopen. En zelfs in onze eigen omgeving, zelfs dit jaar nog, zou dat kunnen gebeuren. Ja.
2: Dankjewel, Reinhard van der Born, meteoroloog van Weervertellen.nl.
1: BNR Nieuwsradio.
4: We gaan door naar Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. De rente in Europa blijft gelijk. Er komt geen renteverlaging.
5: The outlook for energy prices, while highly volatile, currently stand close to the baseline of the June Eurosystem staff projections and well above the levels recorded prior to the conflict in the Middle East.
4: We gaan het erover hebben met huiseconoom Han de Jong, want een dag geen Han de Jong gesproken is een dag niet geleefd. Goedemiddag.
6: Dag Jelle, goedemiddag.
4: Han, de persconferentie met Lagarde is net afgelopen. Waarom kiest de ECB ervoor om die rente hetzelfde te laten?
6: Nou, ik denk drie redenen. Ten eerste heeft de ECB in juni de rente al verhoogd. En vlak nadat ze dat gedaan hadden, kwam er eigenlijk een enorm meevallend inflatiecijfer. Dus toen zag die renteverhoging er eigenlijk een beetje onnodig uit. Ik denk dat dat wel een rol zal hebben gespeeld. Daar is Lagarde vandaag niet op ingegaan, hoor. Wat ze wel heeft gezegd, twee andere redenen. Ten eerste, de inflatieverwachtingen voor de middellange termijn, die blijven eigenlijk keurig liggen. En dat is belangrijk voor de ECB, want economen denken, en de ECB denkt dat ook, dat die verwachtingen een belangrijke rol spelen in het inflatieproces. Dus die moeten het liefst blijven liggen, die moeten verankerd blijven, zoals dat in het jargon heet. En ten tweede, en dat was wel erg interessant eigenlijk wat ik hoorde vanmiddag, je verwacht dat als zo'n energieprijsstijging zich voor doet, dat die zich vervolgens als een soort olievlek door de economie verspreidt. Economen praten dan over tweede ronde effecten. En Lagarde zei daarvan heel expliciet, daar zien we nog helemaal niets van. Dus dat is misschien toch ook een reden geweest om toch nog maar even het kruid droog te houden.
4: En kan je daarin vinden dat helemaal nog niet in de economie is doorgewerkt, die energie?
6: Dat denk ik eigenlijk ook. Ik denk eigenlijk dat de ECB de inflatierisico's eerder wat overschat dan dat ze die onderschat. Maar goed, weet je, de energieprijzen die springen natuurlijk op en neer en voorlopig eigenlijk alleen maar omhoog. Een paar weken geleden was de olieprijs $70, nu zijn we bij 100. De kans dat die tweede ronde effecten dan alsnog gaan komen, die zijn natuurlijk levensgroot aanwezig.
4: Ja, ze hebben vorige maand natuurlijk die rente verhoogd. Waren ze misschien dan te snel mee?
6: Nou, dat komen, die zijn natuurlijk levensgroot aanwezig.
4: Ja, ze hebben vorige maand natuurlijk die

0: rente moesten gaan verlagen omdat de economie bijna instortte. En in 2011 gebeurde min of meer datzelfde. Als je dat nu vergelijkt met toen, moet je zeggen, kijk, die renteverhoging in juni. Ik heb in ieder geval wekenlang gedacht dat dat een vergissing was. Maar ik geloof ook niet dat die heel veel schade gaat aanrichten. Dus het kan verder niet zo heel veel kwaad. En nu die olieprijs weer fors is opgelopen, ziet het er toch weer wat anders uit dan een paar weken geleden.
1: Ja, je zou ook zeggen dat de nodige discussie intern is, want het zijn natuurlijk best wel grote vraagstukken waar ze rekening mee moeten houden. Toch was die beslissing gewoon unaniem. Dus ze zijn het wel eens met z'n allen. Dat is wel geruststellend.
0: Of je dat geruststellend moet noemen, misschien wel. Ik vond wel dat Lagarde zei daar wel iets buitengewoon interessants over. Hè? Want er was een expliciete vraag van, was deze beslissing unaniem?
1: Ja.
0: En toen zei ze, ja, deze was unaniem. Maar vervolgens ging ze een heel verhaal ophangen, waarbij ze eigenlijk zei dat een aantal van de leden van het beleidscomité zich toch wel hadden afgevraagd of ze de rente niet hadden moeten verhogen.
1: Ja.
0: Dus er is zeker over gesproken. En bij sommigen was er zeker twijfel. Maar uiteindelijk zou je kunnen zeggen, in plaats van dat je zegt dat het unaniem was, zou je ook kunnen zeggen, iedereen heeft zich bij deze beslissing neergelegd.
1: Het ging niet alleen over de rente, Han. Het ging ook over Lagarde zelf, over of zij haar termijn wilde volmaken. Ze zei onder andere het volgende eraf.
2: You are not going to see the back of me before 2027. Okay? And second, what I said, that 2027, my dear.
1: Daar moest ik wel om lachen.
0: Ja,
1: hoe luisterde jij hiernaar?
0: Nou ja, ik vond dat die journalist die stelde een mooie prikkelende vraag. En er zijn natuurlijk allerlei geruchten dat Lagarde haar termijn niet gaat volmaken. Die loopt tot in oktober volgend jaar. En nu zegt ze, ik ga niet voor 2027 weg. Met andere woorden, dit jaar gaat ze zeker niet weg.
1: Ja.
0: De reden voor haar om eventueel weg te gaan, dat zou zijn dat zij een rol zou willen spelen in de Franse presidentsverkiezingen. Nou, die zijn in april en mei. Dus wat ze hier nogal nadrukkelijk openlaat, dat is de mogelijkheid dat ze na kerst alsnog zich in die presidentsrace gaat mengen. Misschien wil ze zich wel kandidaat stellen. Ik weet eigenlijk niet precies wat de sluitingstermijn daarvoor is. Maar dat zal nog zeker niet voor het einde van dit jaar zijn. En als je zoiets ambieert, dan moet je misschien ook niet al te vroeg in het strijdperk treden. Want dan kan er voor je kandidatuur natuurlijk nog een hoop misgaan. Dus ik hou alle opties open, hoor.
1: Maar het is toch best wel slecht, Han. Ze geeft weer geen duidelijkheid. Ze geeft eigenlijk alleen maar meer onduidelijkheid over haar toekomst op deze manier.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Daar kan ik verder niks aan toevoegen.
1: Nee, misschien wil je nog een pleidooi houden om te zorgen dat ze blijft zitten. Maar als ik jou zo hoor, vind je het ook niet zo erg dat ze weggaat, volgens mij.
0: Weet je, ik ken Christine Lagarde niet persoonlijk. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze lijkt me een hele warme, aardige mevrouw. Ik vind haar als president van de ECB geen heel groot succes. Maar goed, dat is een persoonlijke mening.
1: Ja, mijn persoonlijke mening is dat jij een tophuiseconoom bent en dat wordt breed gedragen dankzij de redactie. Goed dat je er wel is, huiseconoom Anne de Jong.
3: En Jelle Maasbach.
4: De Europese lidstaten van de EU dus, die hebben na maanden onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuw sanctiepakket voor Rusland, het 21ste sanctiepakket. Vanochtend sloten ze het politieke akkoord, wat al het eerste is, en daarna zijn er nog wat schriftelijke formaliteiten om af te ronden. Gisteravond konden de ambassadeurs het nog niet eens worden, omdat de Grieken nog bezwaren hadden. Maar Michal van der Toorn, Europa-verslaggever.
5: Goedemiddag.
4: Het is gelukt.
5: Het is gelukt. Nou,
4: waarom lukte het gisteren niet en vandaag wel?
5: Nou ja, voor die sanctiemaatregelen is dus unanimiteit vereist. En je zou denken, met het verdwijnen van Orbán is dat allemaal geen probleem meer. Maar Griekenland bleek een nieuwe dwarsligger te zijn gisteren, en dat heeft te maken met LNG. Er werd een verbod voorgesteld op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. Griekenland was daarop tegen, omdat het veel verder ging dan volgens hen dan wat Europese leiders eerder hadden afgesproken. En dat is natuurlijk niet toevallig, want Griekenland beschikt over een van de grootste LNG-scheepvaartvloten van Europa. En die zijn dus bang dat de maatregel vooral Europese reders gaat treffen en dat andere concurrenten uit andere delen van de wereld die gaat

0: te gaan vullen.
1: Ja, dan zou zo die ene miljardair het grootste deel van die vloot heeft, zou gewoon enorm geofferd worden voor het goede doel.
0: Ja, exact. Nou, er is dus inderdaad een miljardair die de afgelopen dagen opeens heel veel bekendheid heeft gekregen. Ja, meneer Procopiou, een van de invloedrijkste reders ter wereld. En dat heeft er ook wel mee te maken. Misschien even luisteren naar sanctierecht-expert Helene Overlinden, die vanmiddag in Zaken doen te gast was.
2: Vermogende man, en die wil inderdaad lekker doorgaan met waar die mee bezig is. Het vervoeren van LNG en ook olieproducten. Dus eigenlijk is die Rusland erg aan het helpen. Ook gezien het feit dat Rusland dus die schaduwvloot heeft, waarvan wij al die schepen op de lijst zetten. En hij behoort daar niet toe. Dus hij kan lekker verder gaan met het vervoeren boven het prijsplafond naar derde landen.
1: Ja, wat is er nou precies afgesproken?
0: Ja, tot zover het probleem. Wat is er dan nu inderdaad vanochtend afgesproken? Er is wat betreft dit Griekse probleem afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die voor de invasie van Rusland in Oekraïne zijn gesloten.
1: Dus als het langer dan 4 jaar geleden bedacht is, dan mag het.
0: Dan mag het. Dus het is nog niet helemaal, het is mij nog niet helemaal duidelijk in hoeverre dit Griekenland nou gaat helpen, maar ze zijn er dus mee akkoord gegaan in ieder geval. Niet alleen de Grieken hadden deze ronde, want het heeft dus sinds juni geduurd iets aan te merken op het pakket. Hebben we ook afgelopen week al een beetje besproken. De Oostenrijkers hadden bezwaren, de Fransen, de Duitsers, Portugezen, Italianen. Iedereen vreesde dat onderdelen van het pakket hun eigen economie te hard zouden raken. Niet alleen de Russische, maar dus ook de hun eigen economieën. Ja. Er is in ieder geval ook nog afgesproken dat het prijsplafond voor Russische olie met een jaar wordt verlengd. Hiermee dat ze tegen een sterke gereduceerde prijs. Als de lidstaten het hier niet over eens waren geworden, dan zou de maximumprijs
1: omhoog
0: gaan. Ja, ja. En daarvan zou Rusland natuurlijk profiteren. De olieprijzen en gasprijzen zijn enorm gestegen. Naar aanleiding van wat er aan de hand is in het Midden-Oosten. Nou, wat verder meer, er komen reisbeperkingen voor Russen die het in het leger hebben gezeten. Dat is deels een beetje symbolisch, want de meeste militairen mogen ook helemaal niet, of ex-militairen mogen überhaupt Rusland niet uit. Maar goed, dat wilde Frankrijk heel graag. Er komen gewoon veel Russische individuen, boten, banken, cryptobedrijven op de sanctielijst. Dat is goed, dat moet je up-to-date houden.
1: Ja, en dit zijn natuurlijk eigenlijk allemaal de dingen die makkelijk met alle landen overeenstemming over te vinden. Maar als je dan als land specifiek last hebt van een maatregel,
0: ja, dan ga je daar wel even iets over zeggen. En dat gebeurde dus dit sanctiepakket relatief veel. Het waren veel, ook heel uiteenlopende dingen. Ook iets over vis. Daar is geen overeenstemming over bereikt. Daar waren Duitsland en Portugal op tegen. Dus dat is dus nu
1: dus Russische
0: nog niet
1: vis
0: zo.
1: Is nog oké, als we kaviaar willen hebben.
0: Ja, sommige soorten. Over het algemeen dus weer. Ja, het is wel, het pakket is er en dat is wel belangrijk ook natuurlijk.
1: Ja, zeker voor het beeld van Europa dat een beetje verdeeld was en nu dan toch weer een klein beetje de gelederen weet te sluiten. Ook al hebben we nu voor het oog van de wereld onze verdeeldheid ook getoond.
0: Ja, maar goed, dat zullen we waarschijnlijk blijven doen. Het is wel goed dat het in Rusland schijnt men ook alweer een beetje gelachen te hebben van ze komen er weer niet uit. Maar uiteindelijk is er wel weer een voortzetting van alle sanctiemaatregelen die er zijn.
1: Oké, ik zit nog met die kaviaar in mijn hoofd. Ja. Ik weet dat Noord-Korea, die mogen dus geen kaviaar importeren. Vinden ze heel erg daar, maar daar hebben ze wel weer omwegen voor. Als het moet, is dat er altijd.
0: Mark, dat zijn jouw woorden. Ik zit nooit niet zo vaak met kaviaar in mijn hoofd eigenlijk.
1: Nee, ja. Maar heeft deze nieuwe set, die 21ste, heeft die enige invloed?
0: Is het een goeie?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk al 20 keer eerder gedacht, dit zijn de maatregelen, we doen er weer een schepje bovenop.
0: Nou, je kan natuurlijk een beetje denken van in hoeverre, want sommige bijvoorbeeld dat prijsplafond, dat is eigenlijk ook een beetje een G7 maatregel. Daar moet Amerika en VK die haken daar ook bij aan. Dus ja, wat heeft Europa hier dan mee gedaan? Je kan daar een beetje cynisch over zijn. Ja, zeg het maar. Ik laat het even aan sanctierecht Helene Overlinden. Die zegt, het is sommige dingen, delen hiervan zijn voor de bühne. Het is misschien niet het meest sterke sanctiepakket wat we hebben gekend, maar het heeft wel degelijk zin.
2: Want ja, bijna alle grote exportproducten, om te beginnen met olie, maar ook gas, diamanten, grondstoffen. Het is echt een grondstoffenland. Die staan zo ongeveer allemaal op de sanctielijst. Alle zichzelf respecterende oligarchen en ondernemers en bedrijven staan op de lijst. En dat maakt het voor Rusland allemaal inderdaad heel moeilijk om nog zaken te doen. Moeten dan gaan omzeilen via derde landen. Is riskant en duur. Dus die pakketten hebben wel degelijk zin.
1: Ja, dat is eigenlijk wat je net zei. We moeten er niet te cynisch over zijn.
0: Nee, we moeten er niet te cynisch over zijn. Vooral omdat je moet de hele tijd bijvoorbeeld de banken, noemen zij ook als voorbeeld. Die banken staan op de sanctielijst. Maar ja, de Rusland die maakt dan gewoon weer, die richt dan gewoon een nieuwe bank
1: zijn
0: op.
1: Eigen banken. Ja,
0: dus dat moet je in de gaten blijven houden als Europa. En daarnaast is het natuurlijk ook een politiek signaal. Ik zou zeggen, op naar de 22e.
1: Dankjewel. Europa-verslaggever Michal van der Toorn. En wil je meer Europa, dan luister je natuurlijk elke werkdag naar Make Europe Great Again. Er staat ook alweer een nieuwe aflevering voor je klaar in je podcast-app.
3: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: De prijs voor Brentolie is vandaag gestegen tot boven de $100 per vat. Dat is voor het eerst in 2 maanden tijd. De olieprijs bereikt in april een piek van $126 per vat. De stijging die wordt veroorzaakt door de nieuwe reeks aanvallen die de Verenigde Staten uitvoeren op Iran en Houthis die Saoedische tankers aanvallen op de Rode Zee.
1: En ook viel Iran de afgelopen dagen meerdere schepen in de straat van Hormuz aan. Door de steestraat gingen voor het begin van de oorlog ongeveer 1/5 van de wereldwijde olietransporten. Maar sinds die verschillende blokkades over en weer, nu weer van Iran, varen er nauwelijks meer schepen.
4: Ja, door de hoge olieprijzen is ook de prijs aan de pomp weer opgelopen. De adviesprijs van een liter €0,95 is vandaag met iets meer dan een cent gestegen tot €2,62. Daarmee zit de prijs dicht bij de hoogst geregistreerde prijs. Die was €2,64 per liter op 6 mei dit jaar. De adviesprijs op dit moment zit er akelig dichtbij, €2,60 per liter. Gaan we naar Dubai. Dat heeft al maanden last van de oorlog in en rond Iran. Daar is hij weer. Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onder valt, wordt nu niet aangevallen. Maar toch hebben toeristen geen zin in een reisje naar Dubai. En daarom heeft het emiraat wat verzonnen. Een korting op onder meer hotels, vervoer en restaurants. Daarvoor moet je alleen wel uitgenodigd worden door een inwoner. Maar gebeurt dat, dan kun je ruim €700 korting krijgen op je reis. We bespreken het met Frank Radstaken, directeur van reisbrancheclub ANVR. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, het reisadvies voor Nederlanders is om alleen naar Dubai te gaan in geval van nood. Dus ik denk dat Nederlanders hier niet mee getrokken worden, hè, met die korting.
5: Nee, dat denk ik ook niet. Inderdaad, niet alleen is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken net gisteren of eergisteren eigenlijk 's avonds weer van geel naar oranje gegaan. Uh-huh. Dus inderdaad, ga daar niet naartoe behalve voor noodzakelijke reizen. Dan hebben we het meestal over zakenreizen die er wel doorgaan. Maar het is natuurlijk ook in deze periode van het jaar niet de meest aantrekkelijke tijd om in Dubai te zijn.
4: Het is heel warm, hè?
5: Dus in deze... Ja, het is echt hartstikke warm. Dubai is een hartstikke populaire bestemming, met name in de Nederlandse winter. En wordt in de zomer vooral veel gebruikt voor de overstap naar Azië, Oceanië en Afrika. Dus ik denk niet dat dit €700 of niet, en daar zijn we als Nederlanders doorgaans wel dol op. Maar ik denk niet dat dat heel veel verschil zal gaan maken.
4: Ik moet altijd een beetje denken aan, sorry dat ik zeg, een beetje foute types, de influencers die daar naartoe gaan. Nou, die Nederlandse mensen kunnen daar dus niet naartoe. Maar misschien dat andere landen er wel naartoe gaan. Ik weet niet hoe het met reisadvies daar zit.
5: Ja, dat klopt. Dus Nederland heeft het reisadvies net aangepast. Er zijn heel veel landen in Europa die dat nog niet gedaan hebben. Dus waar het nog steeds mogelijk is om probleemloos naar de Emiraten te gaan. Dus die zouden het kunnen doen. Dus voor hen zou het kunnen werken. Maar ik schat zo in dat de temperatuur in Dubai voor hen hetzelfde zal zijn als voor een Nederlander. Ja. Dus dat is nog steeds niet heel erg aantrekkelijk, denk ik.
4: Is het wel een goed idee? Kan het werken om toeristen terug te krijgen om zo'n flinke korting van zo'n €700 aan te bieden, vindt u?
5: Ja, dat denk ik absoluut wel. Niet nu, niet vanwege de klimatologische omstandigheden nu. Of niet vanwege het weer nu eigenlijk. En niet vanwege het negatieve reisadvies. Uh-huh. Maar als we dit aanbod nou een tijdje laten staan, laten doorlopen richting het Nederlandse najaar. En als tegen die tijd ook het reisadvies weer zou zijn aangepast, laten we dat ook hopen. Ja, dan is het een hele slimme manier om het toerisme snel weer op gang te krijgen.
4: En dan denkt u dus ook dat Nederlanders gaan vallen voor deze aanbieding. Want je moet dus wel, ja, Mark en ik hadden het net nog over, dan moet je dus wel iemand kennen die in Dubai woont en jou die korting wil gunnen.
5: Ja, dan moet je misschien toch via TikTok contact opnemen met die influencer die er zit.
4: Daar zijn wij beide denk ik net oud voor TikTok, maar toch Mark?
1: Dan kennen we misschien iemand bij Al Jazeera.
4: Ja.
5: Nou, maar weet je, het is in ieder geval wel een hartstikke populaire bestemming in de winter. Het is ook een mooie bestemming met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Dus ik ben ervan overtuigd, korting of niet, dat als en zodra het weer kan, ook de Nederlanders weer volop die kant op zullen gaan.
4: Ja, voorlopig is het dus even te warm om naar Dubai te gaan. Zijn er dan alternatieven die op dit moment wel populair zijn?
5: Ja, het is natuurlijk echt midden in de zomer. Dus half Nederland is op vakantie, zeggen we altijd. Misschien wel meer dan half Nederland. Populaire bestemmingen voor mensen die hun vakantie zelf regelen zijn doorgaans Duitsland en Frankrijk. Het merendeel van de Nederlanders die op vakantie gaat, gaat in Europa op vakantie altijd. En de rest van de Nederlanders die niet in Duitsland en Frankrijk zitten, die zitten aan al die verschillende prachtige Middellandse zeekusten.
4: Ja, die zijn er ook nog gewoon. Die hoeven helemaal niet naar Dubai. Dank, Frank Radstaken, directeur van reisbrancheclub ANVA.
1: In Duitsland gaan kinderen al vanaf hun 6e sparen voor hun pensioen. Volgens de Duitse overheid leren ze daardoor beter omgaan met geld. Zou het echt? Gaan we het zo over hebben op BNR.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
1: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
9: Jochem Visser.
10: Morgen trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel. En daarna spreek ik met Matthijs Tettero, topman van Temper. Ik vraag hem wat er gebeurt als de Hoge Raad oordeelt dat de medewerkers op zijn platform toch uitzetkrachten zijn. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
13: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
15: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Er staat nu zo'n 180 kilometer file. Meerdere files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden, zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er 20 minuten langer over. Daardoor is het ook druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten oponthoud. En een ongeluk op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen is de weg dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A9, Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,7 en op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij 16,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunnerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand daar zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 4 mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een 17 jaar oude moord op een man uit Enschede. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo-killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten er allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. We moeten voorlopig rekening blijven houden met flink stijgende energieprijzen. Volgens de president van de Centrale Bank van Europa blijft de inflatie het komende jaar hoog. Door het opgeleide oorlogsgeweld in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen verder gestegen en is tanken bijvoorbeeld opnieuw duurder. En in een huis in het Brabantse Eersel is volgens de regionale omroep een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. Die kwam de politie op het spoor nadat in een park in Eersel een duif uit de lucht zou zijn geschoten. De wapens zijn in beslag genomen. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking, met 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Heb jij een kind van 6 en woon je heel toevallig in Duitsland? Nou mooi, dan kan jouw zoon of dochter binnenkort beginnen met het opbouwen van pensioen. Zometeen meer.
17: Europa is van Picasso. India is van mij.
18: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
8: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
7: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
1: Vandaag gaan we het vierde deel krijgen van onze serie over grondstoffen. We eindigen met een hele berg aan materialen, zeldzame aardmetalen om precies te zijn. En dan denkt iedereen meteen aan high-tech toepassingen zoals chips, zonnepanelen, windmolens, elektrische auto's. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om lantaan. Ooit van gehoord, Jelle?
4: Nee.
1: Dat is in gebruik bij brillenglazen en cameralenzen.
4: Oh,
1: die worden dus het is helemaal niet zo high-tech. Of cerium voor autolak, wegwerpaanstekers en zelfreinigende auto's. Kortom, het zijn hele belangrijke zeldzame aardmetalen. En die stoffen die zijn allemaal een beetje een probleem. Daar gaan we het zo over hebben. En we beginnen eerst met waar we ons al heel erg op verheugen. Kinderen die pensioen op gaan bouwen.
4: Ja, want de Duitse regering wil het pensioen van kinderen gaan regelen. Kinderen krijgen van hun 6e tot hun 18e van de regering voortaan een tientje per maand. Zo is het plan. Het geld wordt belegd en pas uitgekeerd wanneer de Duitse kinderen de leeftijd van 65 bereiken. Het is bedoeld om te zorgen dat kinderen uiteindelijk beter met geld om leren gaan. Bij ons is Lisa Brugge, pensioendeskundige. Goedemiddag.
9: Hallo, goedemiddag.
4: Het is een wetsvoorstel, het moet er nog doorheen. Maar in het algemeen is het goed dat de Duitse regering wat u betreft zich hiermee gaat bemoeien?
9: Ik denk dat het belangrijkere voor Duitsland eigenlijk een grote hervorming van het pensioenstelsel is. En dit is eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje. Het bevat natuurlijk een aantal interessante elementen om te kijken of je jongeren al vroeger met de kapitaalmarkt in aanraking kunt laten komen.
4: Ja, toch bijzonder dat ze dan tot dit onderdeel zijn gekomen. En denkt u dat dit tientje per maand uiteindelijk de financiële geletterdheid van kinderen ook echt gaat vergroten?
9: Daar ben ik echt benieuwd naar. Kijk, wat we wel weten is dat financiële geletterdheid best wel moeilijk is te vergroten. En het helpt wel als je gewoon daarmee aan de slag gaat. En dan zodoende leer je eigenlijk onderweg wat dan belangrijk is. Het is natuurlijk maar de grote vraag of de jongeren zich hier ook echt mee bezighouden. En ook over de tijd heen ook hierin blijven investeren.
4: Ja, want
9: dat denk
4: gaat...
9: ik moet onderzoek straks uitwijzen.
1: Ja. Dit gaat over geld wat je pas op je 65ste of misschien nog pas later krijgt. Dus het is, ik zou daar als 6-jarige totaal niet mee bezig zijn. Zou dan wat wij vroeger hadden, de zilvervloot, niet een veel logischer plan zijn, waar je vanaf je 12e misschien al wel weer bij mag?
9: Ik denk dan is het gewoon heel verleidelijk dat mensen het geld dan ook weer vroeger gebruiken voor iets anders. Ik denk dat de Duitse overheid juist hiermee ook wil stimuleren dat mensen over nadenken dat ze straks voor een pensioen genoeg opzij leggen. En het pensioenstelsel in Duitsland is vele malen slechter als in Nederland. En daar is het gewoon ook echt belangrijk dat mensen eigenlijk in de derde pijler privé nog iets gaan doen. En als je dan al een potje hebt, hè, dan is het natuurlijk ook iets makkelijker om dan naar je daar ook nog in te blijven investeren en iets bij te leggen. Ik denk dat dat een hoop is, dat het ook stimuleert om nog meer te gaan doen.
4: En mevrouw Brugge, voor degene die het Duitse pensioenstelsel niet helemaal op het netvlies heeft, waarom is dat Duitse pensioenstelsel minder dan het Nederlandse?
9: De tweede pijler die in Nederland zo groot is, die is in Duitsland vele malen kleiner. Daar is maar de helft van de bevolking eigenlijk mee afgedekt. En ook de dekkingsgraden zijn daar niet zo goed. Daar is de eerste pijler veel belangrijker, maar die staat door een dubbele vergrijzing. Dus veel meer mensen die ouder worden en veel minder kinderen die geboren worden, enorm onder druk. En
1: help dat me is even veel met wat, hoe, welke pijlers we hebben en wat dat betekent.
9: Ja, de eerste pijler is wat in Nederland eigenlijk AOW is. Alleen in Nederland krijgt in feite iedereen het. Dat is niet per se werkafhankelijk. En het is gewoon een vast bedrag. Die hangt af of je een partner hebt of niet, maar het is een vast bedrag. En in Duitsland is die eerste pijler van de overheid, die is al werkafhankelijk. Dus als je werkt, dan leg je in. Als je niet werkt, dan heb je eigenlijk meteen een gat. Dan krijg je eigenlijk ook niks. En dit gedeelte, de eerste de overheidspensioen, zeg maar. Dat is in Duitsland gewoon veel belangrijker onderdeel van het gehele pensioen wat mensen krijgen. Dus als je daar dan ook een gat hebt, dan is dat ook meteen een veel groter probleem.
4: Ja, even terug naar het plan. Met goedkeuren van de hond op de achtergrond. De Duitse ouders die kunnen.
9: Excuses.
4: Maakt niet uit. De Duitse ouders die kunnen ook zelf geld bijleggen. Dus in het plan is het zo dat de Duitse regering een tientje per kind inlegt. Die ouders kunnen er ook nog een tientje bij inleggen. Tot maximaal 7000 euro per jaar. Dus zo'n 550 euro per maand kunnen die ouders nog bijleggen. Welke gevolgen heeft dit voor de kloof tussen kinderen uit arme en rijke gezinnen?
9: Ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Want ik kan me best wel voorstellen dat sommige ouders die zelf best wel geletterd zijn, bewust zijn en de financiële middelen hebben, dit ook stimuleren. Hiervan echt gebruik maken en hun kinderen daar al een potje mee willen geven, zodat ze voor later goed zijn voorbereid. En het zou ertoe kunnen leiden dat kinderen van ouders die dat niet kunnen, dat die kloof eigenlijk wat groter wordt. Het stukje van de overheid krijgen die kinderen altijd. Ook regelen de ouders dat niet meteen. Dan kunnen ze daar later ook nog beroep op doen. Maar het stukje wat de ouders dan doen, dat zouden ze wel missen.
1: Ja, want als je ouders hebt die geen 7000 euro per jaar overhouden, en die kennen een paar mensen bij wie dat zo is.
9: Ja.
1: Dit lijkt haast wel alsof als voorsorteren op een grotere kloof tussen arm en rijk.
9: Ja, ik denk dat dat best een gevolg zou kunnen zijn. Het is wel moeilijk om het te voorspellen. En ook daar zal onderzoek dan straks weer helpen. Maar zoals u het zelf ook uitlegt, zou dat best een logische consequentie kunnen zijn, dat eigenlijk die kloof dan weer vergroot.
4: Ja, verwacht u dat meer landen zich met de pensioen van kinderen gaan bemoeien, net zoals de Duitsers willen?
9: In Nederland verwacht ik dat in ieder geval niet. Ik denk ook dat het komt omdat we die sterke tweede pijler hebben en ook daardoor best wel we bloot zijn gesteld aan een stukje kapitaalmarkt. Ik denk wel dat in andere Europese landen, waar pensioen veel minder goed geregeld is als in Nederland, het wel belangrijk is om te kijken hoe ze daar de problemen van de vergrijzing nog op kunnen lossen. Maar ik denk dat het dan ook weer per stelsel afhangt wat dan de meest logische stap is die ze moeten nemen.
4: Ja, conclusie is eigenlijk je meer bezighouden met het stelsel en minder eigenlijk met het al op hele jonge leeftijd bemoeien met de pensioen.
9: Dat lijkt me ook. Ik zal dit echt maar als een heel klein onderdeeltje van het geheel zien. Waarbij ook die bedragen waar we het net over hadden, die gaan natuurlijk niet tot een substantieel pensioeninkomen leiden. Ik denk dat het best interessant is om dan later te kijken, wat doet dat dan met financiële educatie? En is de kloof zo groot als wij hem nu verwachten of misschien wat kleiner? Dat is best wel interessant. Maar in zijn geheel, denk ik, is eigenlijk hoe het hele stelsel in elkaar zit vele malen belangrijker.
4: Dank voor dit gesprek. Lisa Brugge, pensioendeskundige.
1: En dan gaan we naar de ANWB, naar Annemieke Bosgaard. Annemieke, is het volgens mij goed te doen op de weg nu op het ogenblik?
19: Ja, dat klopt. Het is wel rustiger dan gebruikelijk. Maar al met al is toch de spits wel in volle gang en staat er zo'n 180 kilometer zomerfile, laten we het even zo noemen. Je hebt onder andere vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost doe je er 20 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 16,6.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
20: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
21: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
22: No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones.
1: Bismuth gaan we het over hebben. En germanium en lithium en kobalt en grafiet. Er was er iemand die er ooit een liedje over schreef, maar dat kan ik zo snel niet even reproduceren. Jij, Jelle?
4: Nee, jij ook niet. Wat, nee.
1: Het is een kleine greep uit alle kritische grondstoffen die op de Europese lijst staan. En die lijst zijn nodig omdat het steeds lastiger wordt om die zeldzame grondstoffen, zogenaamde zeldzame aardmetalen, om eraan te komen. Terwijl de vraag juist hoog, onvermiddeld hoog is. Hoe zorgen we ervoor dat we toegang blijven houden tot die critical raw materials, zoals ze vaak ook in het Engels worden aangeduid, gaan we bespreken met strategisch analist Ron Stoop van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Benjamin Sprecher, universitair docent aan de TU Delft, directeur van een denktank Center for Materials and Resilience. De ene op afstand, de andere hier in de studio, Benjamin hier. En Ron op afstand, goedemiddag allebei.
23: Hallo. Goedemiddag.
1: Ron Stoop, om met u te beginnen. Er wordt vaak gesproken van een tekort. Is het ook echt een tekort of is het gewoon dat we in Europa er niet zo makkelijk bij kunnen komen?
23: Nou, in principe is er niet per se een fysiek tekort van grondstoffen voor de toepassingen bijvoorbeeld gebruiken. Maar het is met name inderdaad de toegang van Europa en het Westen tot die grondstoffen en de aanvoerketens daarvan.
1: En ook misschien dat we het zelf niet zo makkelijk... Ja, we kunnen het uit de grond halen, want het zit overal. Maar we doen dat in de praktijk niet.
23: Nou, we doen wel hier en daar wat mijnbouw, maar steeds minder. Natuurlijk is het zo, niet elke grondstof zit overal. Maar ook in Europa zitten wel voor een aantal van deze belangrijke grondstoffen, zoals lithium, zijn echt wel projecten die opgestart worden. Maar dat duurt vaak heel erg lang en is politiek ligt dat vaak gevoelig. En daarom zie je dat het toch moeilijk is om die projecten altijd succesvol van de grond te krijgen.
1: Ja, de EU heeft een lijstje gemaakt van, ik dacht, 34 kritische grondstoffen. Zitten die allemaal in Europa in de grond of in het zeewater? Of in ieder geval, hebben we die allemaal hier binnen onze eigen grenzen?
23: Nou, niet in op commercieel winbaar niveau. Dus niet per se allemaal. Precies, dat het groot genoeg is en de dichtheid ervan op een kleine ruimte. Dat hebben we niet allemaal per se. En ook niet in de volumes waar we het nodig hebben. Maar voor een aantal wel. En hebben we wel goede deposito's, ja.
1: Is dat dan gewoon dom beleid geweest van ons Europeanen en misschien ook wel onze Nederlanders om daar niet naar te winnen?
23: Nou, je zou kunnen zeggen dat we misschien wel wat meer mijnbouw in Europa hadden kunnen plegen voor een aantal van die grondstoffen, zoals zeldzame aardmetalen of lithium. Maar het is, in die huidige sector is het ook wel erg moeilijk om die projecten goed van de grond te krijgen. Niet alleen door dus politieke gevoeligheid en procedures, maar ook doordat er eigenlijk constant enorme prijsfluctuaties zijn in die grondstoffenmarkten, waardoor projecten van de een op de andere dag van potentieel wel rendabel naar niet rendabel gaan. En dat is voor financiering van zo'n langdurige projecten vaak heel moeilijk.
1: Ons hoop, hoe zie je dat? Slecht beleid? Of,
0: Ja.
1: Sorry, ik zeg het verkeerd. Benjamin Sprecher, ik heb je. Hou je namen door elkaar. Ja, excuus.
0: Geen probleem. Kijk. We hebben het vaak, als je het hebt over kritieke materialen en grondstoffen, dan kijkt iedereen gelijk naar de mijnbouw. En wat Ron al zegt, ja, soms hebben we binnen Europa niet alles voor handen, maar over het algemeen kan je het wel krijgen. Het grotere probleem zit wat mij betreft meer aan de verwerkingskant. Dus moet je denken aan een Tata Steel, waar dan de ertsen binnenkomen en dan komt er staal uit. Dat stukje, dat processing raffinage stukje, dat is heel moeilijk, een echt zware industrie. En dat is Europa een beetje kwijtgeraakt de afgelopen 20, 30 jaar. En wat je ziet is dat als je het hebt over kritieke materialen, het gaat niet per se om toegang tot de grondstof per se, maar ik denk als je een beetje uitzoomt is het meer de realisatie dat de industrie in het algemeen net iets te veel van die eerdere stappen in de supply chain heeft weggegeven aan landen als China. En vroeger dachten we altijd, dan doen wij de value-add stappen, de stappen waar het meeste geld mee verdienen, en China doet dan de goedkope dingen. Maar wat je dan ziet in de praktijk is dat je op een gegeven moment ook gewoon verleert om die producten te maken. Dan zie je dat nu bijvoorbeeld China eerst de mijnbouw deed, toen de processing, toen gingen ze de batterijen maken. En nu maken ze opeens supergoeie elektrische auto's en is onze industrie echt in de grote problemen. Ik denk dat daar een beetje dat probleem zit van die realisatie van, we hebben de moeilijkste stappen eigenlijk aan andere landen gegeven. En waarom zouden die andere landen ons dan de relatief makkelijke, maar wel de stappen geven waar het meeste geld mee kunnen verdienen?
1: Ja.
23: Dus die verdwijnen dan ook.
1: Nee, dat is heel logisch dat ze ons dat niet geven. Maar kunnen we dat weer opbouwen? Ik bedoel, we konden dat in de 18e eeuw ook heel goed, mijnbouw. En daarna van stenen, om daar dan om dat erts tot iets waardevols te maken.
0: Ja, in principe, de meeste dingen zijn geen geheim. We weten precies hoe we het moeten doen. En er zitten wel wat elementen in van, als je het echt op hele grote schaal wil doen, dan heb je best wel veel oefening nodig. Fingerspitzengevoel,
1: ja.
0: Als ik het goed uitspreek. En dat moet je weer even oefenen en weer onder de knie krijgen. Maar dus technisch geen enkele reden waarom we niet in elk geval een aantal van de belangrijke stappen meer in Europa zouden kunnen doen. Niet alles, want je hebt heel veel mensen en energie nodig en dat hebben we niet. Maar nu doen we bijna niks. Je zou wel een stuk meer kunnen doen, in principe.
1: Maar misschien hebben we het technisch wel voor elkaar, Ronstop, maar het gaat natuurlijk ook om geld, hè? Je had het net al over dat de prijzen zo fluctueren dat je niet weet of je er überhaupt geld mee gaat verdienen met die fabriek. Zouden we het wel voor elkaar moeten kunnen krijgen in Europa om het weer op te bouwen als we dat willen?
0: Ja, dus
23: ja, nou, ik denk. Oh, sorry, was die voor?
1: Nee, ga maar voor jou, Ronstop.
23: Oké, okay. Yes. Ik denk dus, een ander probleem wat er is, en waar Benjamin ook al naar refereerde, was dat het feit dat wij als Nederland bijvoorbeeld als land importeren wij wel wat grondstoffen, maar wij importeren natuurlijk vooral heel veel componenten die we dan in elkaar zetten tot een eindproduct. Dus je kunt wel heel veel grondstoffen hier recyclen, maar je moet ook een klant hebben die die grondstoffen weer koopt. En wat je dus waarschijnlijk moet willen is dat als je die grondstoffen gaat recyclen, dat je dan ook een stukje meer van die soort van basis elektro-industrie, om maar zo te noemen, op gaat bouwen, waarin je bepaalde componenten permanente magneten bijvoorbeeld gaat produceren. Dus je moet veel meer integraal in zo'n aanvoerketen denken, waarbij je eigenlijk al die stappen dan langzaam meer terug gaat halen naar Europa.
1: Want is dit niet een wereldmarkt? Dat als je dan op de een of andere manier een van die stoffen die ik helemaal aan het begin noemde, germanium of lithium, weet te produceren hier, dat je dat altijd wel ergens in de wereld kwijt kan?
23: Nou, je hebt natuurlijk een wereldmarkt, maar die is natuurlijk extreem prijsgebaseerd. Dus als jij heel veel duurder produceert dan andere landen, dan wordt het natuurlijk moeilijker om die op de wereldmarkt te slijten. Dus waarschijnlijk is het dan zo dat je vanuit Europa een soort van markten moet creëren waarop je dan die iets duurdere, maar wel zelfgemaakte grondstoffen wel kwijt kan. Nou ja, daar zijn ze nu natuurlijk mee bezig. De EU is bezig met in ieder geval wetgeving om bij bepaalde publieke aanbestedingen preferente regels te maken voor dingen die in Europa gemaakt zijn. Of je moet als overheid bereid zijn om daar, of als producent bereid zijn om daar meer voor te betalen. Want anders heb je natuurlijk grondstoffen die je kunt recyclen. Maar als daar geen verdere klanten voor zijn in Europa die dat gaan verwerken, ja, dan ga je het uiteindelijk toch nog weer exporteren naar Azië of naar een ander continent.
0: Ja, en om daaraan toe te voegen, we hebben het de hele tijd over de grondstoffenmarkt. Maar ik denk dat het heel belangrijk om te benoemen dat het, zeker op het echt grondstoffenvlak van kritieke materialen, er gewoon geen vrije markt is. Omdat landen als China dat spelletje heel slim spelen. Die denken, oké, de echte waarde toevoegende stap, dat is dat processing, raffinage. En dan pakken we de mijnbouwkant en dan drukken we de prijzen daarvan extreem laag. Waardoor onze eigen industrie die grondstoffen wel heeft en de westerse industrie de grondstoffen eigenlijk niet goed kan krijgen. Maar wij kunnen niet die industrie opbouwen omdat China die prijzen heel laag drukt. Dus aan het begin noemde je het hele waardevolle grondstof. Maar het probleem is eigenlijk juist dat de grondstoffen veel te goedkoop zijn en dat daardoor het onmogelijk is om in een vrije markt denkende economie dat stukje van de economie op te bouwen in Europa. Dus ook als je met ambtenaren praat, is oké, je hebt een mooi plan, maar er moet wel een business case zijn. Maar die is er fundamenteel niet, omdat je in een, ja, niet een markt zit, maar in een soort van staatsgedreven systeem waar wij dan als Westen af en toe dingen mogen kopen van een Chinees staatsbedrijf. Maar niet op een manier dat, wel op een manier dat onze economie heel langzaam sterft, dat het subkritisch blijft. Dat we wel.
1: Dat klinkt ook helemaal niet positief. Ja, als de economie heel langzaam sterft.
0: Dat is in essentie hoe het eruit ziet. Als je naar de Europese auto-industrie kijkt en zo, dan zie je dat steeds langzaam afsterven. De Chinezen zijn heel goed erin. Die houden het altijd. Het pijngrens zit altijd precies zo dat het genoeg pijn doet dat die industrie steeds langzaam afsterft en naar China verdwijnt.
1: Om geen revolutie vanuit het Westen.
0: Precies, maar niet zo pijnlijk dat er bereidheid is om in te grijpen.
1: Ron Stoop, hoe lossen we dit op? Want eigenlijk is er geen business case en daar is onze hele maatschappij gebaseerd. En er is niet eens een vrije markt, leer ik net.
23: Ja, nou, kijk, dat klopt natuurlijk. Kijk, of de auto-industrie echt aan het afsterven is misschien wat sterk geformuleerd. Hè. Dus je hebt nu de Chinese EV-modellen. Als je kijkt naar de EV-markt in Europa, ligt ergens tussen de 10% en 15% Chinees nu. Dus nog steeds 85% niet Chinees. Ook hele grote Europese spelers. Maar inderdaad, het is natuurlijk wel zo dat zij op die automotive kant sterk in opkomst zijn gekomen. En ook op de machineriekant en ook op de chemiekant. En je ziet eigenlijk overal, hè, de China Shock wordt dat genoemd. Dus wat je eigenlijk moet doen is aan de ene kant zorgen dat de producenten die in Europa deze grondstoffen en componenten vanuit die grondstoffen en de verwerking willen gaan opzetten, die moet je gewoon gaan ondersteunen. Want er is geen vrije markt. Het is een systeem waarin je eigenlijk in een soort van boa constrictor langzaam afgeknepen wordt. Dus vanuit daar moet je inderdaad gewoon zorgen dat je in ieder geval een productiereserve hebt van grondstoffen en ook de stappen daarna, zodat je afname hebt. En daarnaast zijn er nog flankerende maatregelen, zoals nadenken over voorraadvorming van bepaalde grondstoffen en een diversificatie van aanvoer van die grondstoffen.
1: Ja, Benjamin, moeten wij echt ook overstappen op het Chinese stelsel als het gaat om de kritische grondstoffen en de hele keten die daar omheen zit?
0: Nee, zeker niet. Maar wat ik wel.
1: Ja, want er is geen vrije markt, dus we kunnen niet in ons oude systeem werken.
0: Ja, dat klopt. Dus wat ik zou zeggen is... Kijk, uiteindelijk is het niet een Chinees probleem... maar een Europees en een Nederlands, vooral op landniveau probleem... dat wij ten eerste de politici en daarna het ambtelijk apparaat... wat er achteraan komt, gewoon helemaal verleerd is... om lange termijn en strategisch na te denken. Ja. En daar hebben we natuurlijk op heel veel vlakken last van. Maar in dit kritieke materialenveld komt dat keihard als een boemerang terug. En de enige oplossing... Het heeft geen nut om het over China te hebben eigenlijk. Je moet het eigenlijk hebben over de teleurgang van competentie... en langetermijn strategisch denken in de Nederlandse...
1: Het is nog fundamenteler dan de grondstoffen alleen. Nou, dat inzicht moeten we even op ons in laten werken, denk ik. Benjamin Sprecher, universitair docent aan de TU Delft... en directeur van de denktank Center for Materials and Resilience. Dank. En strategisch analist Ron Stop van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank ook.
3: Tech Update.
4: Ja, met Niels Koloos van onze eigen tech-redactie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jelle.
4: Goed dat je er bent. En we gaan het natuurlijk hebben over de megaboete... die Google van de Europese Commissie heeft gekregen. Google moet 890 miljoen euro betalen... omdat het de tech-wetgeving in Europa overtreedt. Wat doet Google precies fout volgens de commissie?
2: Nou, het is eigenlijk die boete van 890 miljoen euro... dat is eigenlijk een 2-in-1 pakket. Want het gaat om 2 overtredingen... waar de Europese Commissie Google van beschuldigt. En eigenlijk gaat het dus ook om 2 boetes. Dus laten we even met de eerste boete beginnen. Mm-hmm. Die gaat over Search, de zoekmachine van Google. Daarin zou Google de eigen diensten voortrekken... en andere partijen bewust lager in de resultaten zetten. Maar laten we er even een interactieve tech-update... van maken, Jelle. Jij hebt je computer voor je, waarschijnlijk ook Google. Ja. Zoek voor mij even op Argentinië, Spanje en druk dan op Enter. Want we gaan het even hebben over het WK. Dan kan je namelijk zien hoe Google zichzelf voortrekt volgens de Europese Commissie. Ja. Ben je er inmiddels? Ja, daar gaan we naartoe, bijna.
5: Spanje
2: inderdaad. Ja. Ja, wat zie je? Kan je even omschrijven wat je ziet?
5: Ik krijg vuurwerk.
2: Vuurwerk, ja.
5: Ik zie 1-0 voor Spanje, waar ik blij mee ben.
2: En je ziet een blokje als het goed is.
5: Een blokje.
2: 1-0 van je.
5: Ja.
2: Nou, dat blokje, dat is van Google. Heel handig overzichtje met allemaal statistieken erin. Maar dat is niet helemaal eerlijk, want andere aanbieders van voetbalinformatie... die staan dus daaronder. Dus Google zet zichzelf boven. En dat zien we ook gebeuren bij andere dingen. Bijvoorbeeld als je naar producten zoekt of naar de goedkoopste hotels... of naar de goedkoopste vlucht, dan krijg je eerst de vergelijkers... en de overzichten van Google te zien. En daarvoor krijgt het bedrijf een boete van 460 miljoen euro. Gaan we naar de tweede overtreding. Gaat over iets anders. De Play Store, de appwinkel van Google op Android. Ja. De Europese Commissie stelt dat Google het appmakers verbiedt... om gebruikers te wijzen op goedkopere aanbiedingen... buiten de Play Store van Google om. En dat noemen we anti-steering in de juridische wereld. En dat is eigenlijk gewoon verboden. Dus daar krijgt Google een boete van 430 miljoen euro voor. En tellen we dat dan op bij de eerste boete... dan komen we uit op 890 miljoen euro.
4: En dan kom je op, zoals jij mooi zegt, die 2-in-1. Klinkt heel gezellig. Maar ze baseren zich op een wetgeving. Op wat voor eigenlijk?
2: De Digital Markets Act, de DMA. Dat is een wet die een aantal techreuzen, waaronder Google... heeft bestempeld als poortwachter in de Europese Unie. En dat wil dus zeggen dat die reuzen bepaalde diensten aanbieden... die zo erg groot zijn dat je ze als een digitale markt kan beschouwen. Ook omdat andere partijen er eigenlijk gebruik van moeten maken... en niet zonder kunnen. En op die markten moet je wat de Europese Commissie betreft... dan wel eerlijk met elkaar kunnen concurreren. Het mag niet zo zijn dat de baas van die markt zegt... we gaan eventjes de teugels in handen nemen en jou eruit pesten. Zoals je dus nu bijvoorbeeld op Google Search zou zien volgens de commissie. Dus zijn daar extra regels voor bedacht.
4: Beetje open deur, maar ik kan me voorstellen dat Google hier niet heel blij mee is.
2: Nee, zeker. Ja, zeker hebben ze gereageerd. Kent Walker, de directeur van Google die over dit soort zaken gaat... die heeft een korte maar krachtige reactie met de wereld gedeeld. Hij zegt dat het hele gedoe wordt veroorzaakt... door een kleine groep aanklagers dat alleen hun eigen belang nastreeft... en dat Google prachtige functies zou moeten weghalen uit zijn producten... en dat dit voorval ten nadele gaat zijn van de Europese consument en bedrijven. Dus kort samengevat, hij is gewoon helemaal niet blij met deze boete.
4: Ik denk, Niels, ook dat... onze grote vriend uit het Witte Huis hier ook niet blij mee is. Hè? Want die vindt de hele tijd dat de Amerikaanse technologieën te hard worden aangepakt door Brussel.
2: Nou, vorig jaar na Liberation Day zag je natuurlijk ook al vanuit de Europese Commissie dat er werd nagedacht. Hoe gaan we eigenlijk dan om met onze techwetgeving, de DSA, de DMA? Moeten we dan gaan dimmen met de hoogte van de boetes of niet? Maar dit verbaasde mij wel. De hoogste DMA-boete tot nu was voor Apple. Dat was 500 miljoen euro. Ja. Maar nu hebben we dus een hogere. En die is tegen Google. Dat is 890 miljoen euro. Dus ik kan wel goed voorstellen dat ze nu in Washington toch achter de oren beginnen te krabben en beginnen te denken. Toch maar een importheffing erbij, iets hoger.
4: Ja, ik ben bang dat het weer zoiets wordt. Om 5:50 trouwens gaan we advocaat Demi van den Berg... nog uitgebreid spreken over deze zaak. Maar wij, Niels, moeten het nog even hebben over Prime Video. Want Amazon-oprichter Jeff Bezos wil daar namelijk veel
5: AI in gaan stoppen.
2: Ja, Bezos is dan niet meer de baas van Amazon, maar hij heeft zeker nogal invloed op het bedrijf. En Prime valt onder Amazon. Maar hij heeft bij Prime videobaas Mike Hopkins gepusht om de streamingdienst helemaal te verbouwen, zodat AI op de voorgrond komt te staan. Dat melden vier ingewijden aan persbureau Reuters. Want er is blijkbaar al een soort intern project opgetuigd, genaamd Project Lighthouse. En dat moet, ja, een beetje quote, het licht van AI laten schijnen op de 200 miljoen klanten die Prime wereldwijd heeft. Okay. Ja, klinkt een beetje vaag, maar ja, het idee is om AI functies toe te voegen, waardoor gebruikers onder andere betere aanbevelingen krijgen en ook spraakgestuurd kunnen zoeken naar films en series met, ja, meer natuurlijke taal. Hè. Dus beveel mij bijvoorbeeld een serie aan die over misdaad gaat.
5: Ik vind Prime dat best wel goed doen, juist. Als ik ze vergelijk met andere streamers, vind ik het hoe het wordt voorgeserveerd, zeg maar. Als het een soort van recht is, dan dienen ze dat best wel lekker uit.
2: Nou, het moet dus nog beter worden, maar hoe dat eruit gaat zien en hoe dat gaat werken, dat weten we niet. In ieder geval gaat Prime er visueel ook compleet anders uitzien, zeggen die ingewijden. Wat we wel weten is dat dit hele project is ontstaan omdat Prime-directeuren een presentatie aan Bezos gaven op een dag. En blijkbaar vond Bezos die presentatie zo verschrikkelijk zeg dat hij zei, weet je wat, ik doe het zelf wel. Hier is Project Lighthouse. Ga dat maar even voor mij uitvoeren. En dat hebben ze dus blijkbaar ook serieus opgepakt bij Prime en zijn ze dat gaan doen. En er zouden zelfs al gebruikers zijn die de nieuwe functies testen. Wanneer wij dan het licht van AI gaan zien, dat weet ik alleen niet. Maar ik hoop het eigenlijk ook niet te zien. Maar goed, dat is mijn mening.
1: Nee, je wilt het niet merken.
2: Ik wil het niet merken in ieder geval.
5: Verbaas me ook weer helemaal niks dat Jeff Bezos dit dan weer naar zich toe heeft getrokken. Misschien kunnen ze een keer in gesprek met de NPO Start. Want als de één streamer echt afschuwelijk en afgrijzelijk is qua aanbod, is het natuurlijk wel NPO Start.
2: Ik heb bij NPO Start altijd de melding, er is een fout opgetreden. Ja, constant, heel vervelend. Nou,
5: misschien even bellen met Jeff Bezos. Dankjewel, Niels Carlos.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Er waren natuurlijk al aanvallen in de straat van Hormuz en nu is het ook raak in de Rode Zee. Kunnen we spreken van een tweede front? Gaan we zo vragen in de avondspits.
10: Tja, en de rest weet je. Vandaag is

0: /bb en via DAB+.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Je auto zelf verkopen of laten veilen? Maar moet je dat doen of niet? We bespreken het morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
6: Nu in de BNR-app.
7: Cijfers Rotterdamse haven lijken gunstig, maar topman ontevreden. Het is schijnzekerheid. Nucleaire akkoord Saudi-Arabië en VS mogelijk toch op losse schroeven. En Chinese autogigant Geely zet met Ford deal voet aan de grond in Spanje. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
8: En dan gaan we snel naar de ANWB, naar Annemieke Basgaard. Annemieke, hoe is het op de weg?
9: De spits is in volle gang. Grenscontroles en werkzaamheden veroorzaken nu de meeste vertraging. Zoals op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Ook drukt op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er een half uur langer over. Het is daardoor ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten op onthoud. De andere kant op de A16, Rotterdam richting Breda, staat voor de Drechttunnel een te hoog voertuig. Hierdoor is de weg dicht. En tot slot de A28, Zwolle richting Assen. Bij Assen-Zuid staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A13, Rotterdam richting Den Haag, bij hectometerpaal 16,6. En op de A22, Beverwijk richting Velsen, bij 14,8.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er lijkt nog altijd geen einde te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland, waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Op het station in Nijmegen is deze week een beveiliger mishandeld na afloop van de Vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen genomen rond de Vierdaagse feesten en die lijken te werken. Het feest verliep gisteren volgens de gemeente rustig. Er hangen grote zwarte rookwolken boven Maastricht. Daar is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Daar komen appartementen voor studenten en toen bouwvakkers bezig waren op het dak ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden in Maastricht. Een Nederlander is in Suriname veroordeeld omdat hij een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij doden vielen. Hij moet een jaar de cel in. In de hoofdstad Paramaribo negeerde hij op een kruising een stopbord. Hij ramde met zijn Jaguar een bus die daarbij over de kop sloeg. 5 passagiers in de bus overleefden het ongeluk niet. En angstige momenten voor 3 piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle 3 ziek werden. Waarschijnlijk door voedselvergiftiging. Toch lukte het de piloten om het toestel veilig te landen op Heathrow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking en 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Ajax staat 1,2% in de min op 1087 punten. Bezi is de grootste daler, dat verliest 6,5%. Grootste stijger, SBM Offshore, 2,2% in de plus. En de Dow Jones staat op dit moment 1% in de min.
8: De Houthis die houden huis in de Rode Zee. Maar wat is de impact daarvan op het conflict in het Midden-Oosten? Gaan we zo vragen.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
7: Welkom bij de Avondspits. Goed dat je luistert. Straks hebben we het over een abonnementsmodel bij Defensie. Het idee is namelijk dat het leger een abonnement moet nemen op tanks, munitie, drones en alles wat er verder nog nodig is. Of dat de Netflixisering daar gaat losbarsten. Jawel, dat hoor je zo. Hebben we het ook over orka's. Die blijken helemaal geen leuke beesten te zijn. Sterker nog, ze zijn de schrik van de oceaan. Maar eerst naar de Houthi-rebellen.
8: Ja, de Houthis zeggen twee Saoedische olietankers te hebben geraakt in de Rode Zee. Die tankers zouden de maandag ingestelde zeeblokkade van de groep hebben geschonden. Dan spreken we met Tarek Enkhuis, Midden-Oosten correspondent voor BNR. En goedemiddag.
14: Goedemiddag.
8: Ja, ze hebben nu een blokkade eigenlijk ingesteld, hè, de Houthis, bij de Rode Zee. Waarom?
14: Ja, eigenlijk twee aanleidingen. De eerste is heel direct hun oorlog met Saudi-Arabië, die al een jaar of 10 aan de gang is. En vorige week heeft Saudi-Arabië behoorlijk geëscaleerd door het vliegveld in Sanaa te bombarderen. Daarop sloegen de Houthis terug en zeiden in eerste instantie dat het luchtruim in Saudi-Arabië geblokkeerd was en nu dus ook de havens. Dat is de directe aanleiding. De indirecte aanleiding is natuurlijk ook meer strategisch, dat de Houthis gesteund worden financieel en militair door Iran en dat Iran natuurlijk graag aan de rest van de wereld wil laten zien dat ze niet alleen controle hebben over de straat van Hormuz, maar ook over de Bab el-Mandeb, oftewel de ingang van de Rode Zee. En daarmee dus ook nog andere belangrijke handelsrouten onder controle kunnen houden.
8: Ja, want dat lijkt me dan een enorme impact hebben als ze twee zeestraten vlak bij elkaar allebei in handen hebben.
14: Absoluut. Kijk, ongeveer 12% van de wereldwijde handel gaat door de Rode Zee en dus door die Bab el-Mandeb. We hebben al gezien in 2024, 2025, toen de Houthis daar een supportfront openen voor Gaza tegen Israël. Toen zagen we al dat dat behoorlijk veel impact heeft op de wereldwijde handel. Tankers die vanuit bijvoorbeeld Europa komen en naar Azië gaan, die nemen normaal via het Suezkanaal en de Rode Zee die route. Nu moeten ze dan omvaren rondom Afrika. Dat voegt zo'n 10 tot 14 dagen aan de route toe en dus ook behoorlijk wat kosten.
8: En dan zagen we inderdaad, nou als je het over kosten hebt, vanmiddag meteen ook Brentolie boven de $100 stijgen. Dus het zo direct gaat het hiermee. Mag je nou zeggen dat er een tweede front is? Omdat we dus eerst de straat van Hormuz en nou ook die, ik zei al, de Bab el-Mandeb, maar jij zegt de Bab el-Mandeb, dat ook daar die zeestraat in de problemen zit.
14: Ja, we kunnen dat wel zeggen. Het zijn in ieder geval niet individuele incidenten. Juist omdat dit al eerder gebeurd is de afgelopen jaren, is dit front natuurlijk snel geopend. En zie je ook inderdaad bijvoorbeeld in de olieprijzen dat mensen snel bang zijn voordat het een volledig front wordt. En voor al die schepen die door de straat van de Rode Zee varen en door de Bab el-Mandeb gaat het ook eigenlijk alleen maar om hoe ze dat zelf ervaren, of ze daar bang voor zijn. Of er daadwerkelijk aanvallen zijn, is dan minder belangrijk dan of ze bang zijn voor aanvallen. Want als mensen bang zijn voor aanvallen, dan nemen ze de omweg en dan gaat de kosten dus alweer omhoog.
8: Het is puur de psychologie, ja, dat herken ik
14: precies.
8: Wel. Je legde de link met Iran. Er is natuurlijk gisteren ook vanuit Saudi-Arabië en Amerika het bericht gekomen dat de VS het prima vinden als Saudi-Arabië kernenergie gaat produceren. Speelt dat hier ook een rol in?
14: Nou, dat denk ik niet rechtstreeks. Al heeft dat natuurlijk wel effect in de machtsbalans in de regio. Dan met name ten opzichte van Israël, maar ook ten opzichte van Iran. Want op dit moment zijn Israël en Iran eigenlijk de enigen die kernenergie verrijken. En Israël is ook de enige die kernwapens heeft. En die balans, die wordt natuurlijk dan hersteld, of niet hersteld, veranderd. Als Saudi-Arabië dat ook zou mogen. Overigens heeft Trump gezegd dat het alleen om civiele kernenergie gaat. Dus gewoon voor energieopwekking, voor elektriciteit en dergelijke.
8: Ja, op papier schijnt daar niks over te zijn. Dus dat is nog best spannend hoe dat uitpakt. Overigens, ook als we het over die deal tussen de VS en Saudi-Arabië hebben en even afgaan van de Houthis. Die deal lijkt ook een beetje weer al half op losse schroeven te staan. Hè? Want er moet volgens Trump moet eerst Saudi-Arabië wel even Israël als land erkennen. Is dat iets wat eventueel zou kunnen?
14: Nee, dat is op korte termijn echt bijna onmogelijk. Kijk, in eerste instantie, gisteren werd het met grote bombardie aangekondigd dat die deal er was. En nu blijkt vandaag toch dat er nog wat meer haken en ogen aan zitten. Ten eerste moet die langs het congres. En het congres gaat echt niet toestaan als het niet heel duidelijk is dat het alleen voor civiel gebruik is. Dat is het eerste. En ten tweede heeft inderdaad Israël altijd gezegd van wij willen alleen andere mensen in de andere landen in de regio die kernenergie kunnen opwekken als die ons als land erkennen en geen vijand zijn, dus onderdeel zijn van de Abraham-akkoorden in dit geval. En Trump zei dat in eerste instantie niet, maar vandaag dus wel. En dat is echt wel iets wat voor Saudi-Arabië nog heel ver weg is. Zij hebben altijd gezegd, en ook de afgelopen jaren nog herhaald, dat wat hun betreft er geen erkenning van de staat Israël is, geen bondgenootschap, geen goede banden met Israël, totdat er een onafhankelijke Palestijnse staat is. En zeker de afgelopen jaren lijkt dat natuurlijk steeds verder weg.
8: Dus dan was dat opgewekte bericht vanuit het Witte Huis van gisteren gewoon weer een losse vlodder.
14: Valt toch weer tegen.
8: Ja, ik vrees dat het daarop neerkomt. Dankjewel, Tara Genkhuis, Midden-Oosten correspondent voor BNR.
0: De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach. BNR.
15: Het is een van de grote problemen van deze tijd. Hoe zorgen we ervoor dat er in Europa en in Nederland een defensieindustrie ontstaat? In defensiekringen gaat het daarom nu een opmerkelijk idee rond. Het leger zou een abonnement moeten nemen op tanks, munitie, drones en alles wat er verder nodig is. Een abonnement, net als met Netflix, op bijvoorbeeld swapfiets. Dus een swapfiets voor tanks. Zou je daarmee de opbouw van onze defensieindustrie kunnen versnellen?
8: Lijkt wel mooi, zo'n tank met een mooi blauw voorwiel.
15: Wij zagen het helemaal voor ons.
8: Ja, ik zie het meteen helemaal voor me.
15: We gaan het erop hebben met Benjamin van der Hilst, CEO van Droommaker. Evi, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
15: En met Robert Berens, hoogleraar Defensie-Economie aan de Nederlandse Defensie-Academie. Goedemiddag.
17: Ja, ook goedemiddag.
15: Meneer Berens, om met u te beginnen, hoe zou dat eruit zien, zo'n abonnement?
17: Ja, ik denk eigenlijk dat het geen abonnement is. Hè. Het is wel een mooie metafoor om te zeggen abonnement. Maar in feite legt het de nadruk op een eigenlijk niet op het juiste aspect. Van het gaat niet om een nieuwe manier van betalen of iets dergelijks. Maar het gaat om een nieuwe manier van denken over gereedheid. Want in feite betaalt de overheid, of beter gezegd de belastingbetaler, al voor de operationele gereedheid van de krijgsmacht. Hè, want militair worden opgeleid, oefenen, materieel wordt onderhouden en zo. Ook als er geen oorlog is. Dat is ook een soort beschikbaarheidspremie. Mm. En niemand vindt dat vreemd. Omdat je wil dat de krijgsmacht direct inzetbaar is als dat moet. In feite door de oorlog in Oekraïne zijn we erachter gekomen dat eigenlijk ook geldt voor de defensieindustrie.
15: Dus gewoon een vast bedrag betalen om aan dat basisniveau van die capaciteit te komen?
17: Ja, dat is een beetje het idee. Dus in feite zou je kunnen zeggen dat Netflix-abonnement, daar gaat het helemaal niet om. De vraag is of de overheid, net zoals operationele gereedheid financiert. In feite zou je kunnen zeggen dat Netflix-abonnement, daar gaat het helemaal niet om. De vraag is of

0: In principe niet, want dat zou je kunnen zeggen. Dat is de leveringskant. Dus je zet in feite. Of je nou zou zeggen een fabriek neerzet, dat maakt Defensie natuurlijk niet uit. Wat Defensie wil is prestaties in zekere zin kopen. Mm-hmm. Van hoe de industrie dat dan vormgeeft, dat moet de industrie uitmaken. Maar het gaat in feite over dat ze bepaalde prestaties kopen in de toekomst. Dus je koopt in feite een optie.
1: Ja. Benjamin, je hebt dus een droombedrijf, ik zei het net al. Bedrijven ontvangen in dit plan dan dus een vergoeding om productielijnen, personeelkennis en toeleveringsketens in stand te houden. Is dat interessant voor jouw bedrijf?
2: Ja, al moet ik zeggen dat ik ben het met mijn collega eens dat het niet per se gaat om een Netflix-achtig abonnement. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kunt niet zo goed opschalen vanuit niets. Dus je moet een bepaalde basiscapaciteit hebben. Een bedrijf hebben dat juist personeel in dienst heeft. Dat kan innoveren. Dat nieuwe producten en diensten kan ontwikkelen. Die belangrijk zijn voor Defensie. En om dat te kunnen financieren is het heel belangrijk dat de overheid haar rol als lead user serieus neemt. En dus ook eigenlijk een soort continue afname neemt bij deze bedrijven. Zodat die bedrijven ook echt daadwerkelijk kunnen investeren in die capaciteitsopbouw. En ik ben ook van overtuigd dat de overheid hoeft dat niet allemaal de hele tijd te betalen. Maar als zij de rol serieus neemt, dan komt er ook privaat kapitaal komt daar wel achteraan. Want dan is het geen risicovolle investering, maar dan is er een bepaalde garantie dat er afname is.
1: Ja, je wil zorgen dat er meer zekerheid komt.
2: Ja, ja.
1: Je ziet wel voordelen in zo'n model uiteindelijk.
2: Nou ja, ik zie het ook niet echt als een soort abonnement. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de overheid frequent met de industrie samenwerkt. Daar ook echt aankopen in doet. Ik zie ook meer heil in de aankopen dan in bijvoorbeeld allerlei subsidies. De subsidies kan soms interessant zijn hoor. Maar ik denk dat een start-up, scale-up zoals wij, middenklein bedrijf, dat zit eigenlijk vooral op een orderportefeuille. Is gewoon heel belangrijk om die consistentie in de business te krijgen.
3: Ja, maar hoe zou dit er in jouw bedrijf uitzien? Op het moment dat je zo'n contract met Defensie zou sluiten en die willen dan over 3 jaar misschien 20.000 drones, maar waarschijnlijk niet. Wat zou je dan nu vandaag daarvoor neer moeten zetten? Hoe zou dat werken?
2: Nou, ik denk dat het begint met. Maar als je een framework hebt waarin je goed kan samenwerken, waarin je steeds op basis van de laatste behoeften en trends, zeg maar, ook een nieuwe doelstelling kan formuleren, dan zorg je in ieder geval dat er een soort basismanier ligt van samenwerken die niet is van, oh ja, laten we eerst helemaal nadenken over wat voor soort technologie we willen, daar een tender op uitschrijven en voordat dat helemaal rond is ben je 2-3 jaar verder. Dan heb je achterhaalde technologie. Ja. Dus ik denk dat het nodig is om met bedrijven als die van ons, en er zijn gelukkig in Nederland allemaal prachtige andere droombedrijven ook, om daarmee samen te werken en ook continu spullen af te nemen. En niet alleen maar op richting van die grote tenders te werken.
1: Ja, meneer Bierus, in het optimistische scenario dat het verder op aarde is, zouden we dan wel weer betalen voor stilstaande fabrieken?
0: Ja. Ik hoop van wel, ja.
1: dat hopen we allemaal.
0: Ik bedoel, je betaalt dan voor capaciteit waarvan je hoopt dat je die nooit nodig hebt, in zekere zin. Dat doen we ook met de operationele gereedheid van de krijgsmacht. We betalen militairen niet voor hun inzet, maar we betalen militairen. We investeren in opleiding, oefeningen, onderhoud. Allemaal dat soort zaken, zodat de krijgsmacht direct inzetbaar is.
2: Mm-hmm. Overigens denk ik.
0: En dat leidt met name, zou je kunnen zeggen, tot de functie van afschrikking. Hè? Dus een goed voorbereide krijgsmacht verkleint juist de kans dat een tegenstander met je gaat vechten of een conflict begint. Nou ja, datzelfde geldt, wat mij betreft, voor industriële gereedheid. Dus als een tegenstander weet dat Nederland of Europa niet alleen over moderne wapens bezit, maar ook langdurig voortzettingsvermogen heeft, niet alleen van de krijgsmacht, maar ook van de industrie, dan leidt dat tot meer afschrikking, zou je kunnen zeggen. Dus wat mij betreft is ook niet de relevante vraag of sommige fabrieken dan in vredestijd stilstaan. Maar de vraag is of extra veiligheid, dus het grote of meer afschrikkend vermogen opwegen tegen de kosten van het beschikbaar houden van die

0: capaciteit. En ik denk voor een aantal strategische militaire capaciteiten, denk ik dat dat heel goed kan.
1: Benjamin, je wilde net wat zeggen.
2: Ja, ik wil erop aanvullen, want ik ben het daar wel mee eens. En tegelijkertijd zie ik ook dat veel van die industrie hoeft niet duimen te zitten draaien in vredestijd. Hè. Er zijn een heleboel van die technologieën, een hele mooie dual-use propositie. Waarin allerlei maatschappelijk nut ook kan worden voldaan. Hè. Of dat nou gaat over het leveren van medicijnen per drone of het ondersteunen van de hulpdiensten. Ik denk dat je maximaal profiteert van de extra investeringscapaciteit die Defensie op dit moment heeft. Als dat en zorgt voor paraatheid van de industrie om op te schalen op het moment dat nodig is. Maar ook als die technologie zijn weg vindt naar andere maatschappelijke doelstellingen.
3: Lijkt me wel een ingewikkeld contract wat je dan sluit. Dan zeg je, ik wil graag als burger wil ik graag 100 drones voor de distributie van medicijnen. En dan wordt het wat spannender in onze relatie met Rusland. En dan zeg je, sorry, ik heb nu het contract van Defensie, dat gaat voor.
2: Nou, ik denk dat het meer gaat over de basiscapaciteit. Hè. Ik denk dat als Defensie zegt, wij kopen elk jaar sowieso 50 drones, 100 drones, hè, wat er ook nodig is om een bepaalde basiscapaciteit op te bouwen. Dat zorgt ervoor dat een bedrijf als het onze daar behoorlijk mee aan de slag kan, ingenieurs aan kan nemen, daar een goede business op kan draaien en daarnaast andere businesslijnen ontwikkelen. En inderdaad, op het moment dat er echt een nood aan de man is, ja, dan zal iedereen begrijpen dat je die drones gaat inzetten daar waar het hardste nodig is.
3: Sorry.
0: Ja, maar mag ik dan ook een vraagje stellen?
2: Ja.
0: Als de productielijnen dan, of niet?
3: Ja, nee, ga je gang.
0: Ja, als die productielijnen toch al draaien, waarom zou de overheid dan nog een extra beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen als je toch op deze manier kan opschalen? Nou, dat klinkt een beetje te scherp. Denk ik.
2: Ik snap vermogen wel wat
0: de vraag is. Ik moet rephrasen. Welk extra vermogen koopt Defensie dan met zo'n gereedheidscontract?
2: Nou, ik denk dat het dus een enorme aanjager kan zijn. En ik denk dat als je ziet naar wat de afgelopen jaren toch in Nederland aan vooral met durfkapitaal bijvoorbeeld is geïnvesteerd, is dat allemaal naar vooral SaaS en fintech-achtige oplossingen gaan. Dus onze industrie staat op een redelijk laag pijl. Defensie kan een enorme aanjager zijn om toch dit soort mooie bedrijven op te zetten. Een eigen aviation-industrie, een eigen drone-industrie.
0: Ja.
2: Die vervolgens ook allerlei maatschappelijk nut kan hebben. Dus ik denk dat het meer die aanjagerrol is die nodig is. Dan dat er niet ook een bepaalde mate van businesszekerheid uit de maatschappelijke hoek kan komen.
1: Dank, Robert Beres, invalpresentator bij BNR, maar in dagelijks leven hoogliggend defensie-economie aan de Nederlandse Defensieacademie. En Benjamin van der Heel, CEO van Droommaker Evi.
4: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Europa moet de opkomst van AI niet zien als zomaar normale technologie of een handige gadget, maar als een industriële revolutie die we bovendien dreigen te verliezen. Het gevoel van urgentie zit hier nog niet voldoende in. Dat vertelt Daan Juin, Director of Research bij het ARK Foundation, in de podcast De Technoloog.
5: Uiteindelijk is de grote bottleneck vaak politieke wil en daaronder ligt dat stemmers gewoon niet het idee hebben, dit wordt echt een hele belangrijke technologie en dit gaat mijn leven beter maken. Waar een tijdje geleden een AI-model misschien een taak van een uur zelfstandig kon uitvoeren, kon het 4 maanden later een taak van 2 uur. En nog eens 4 maanden later 4 uur en 8 uur. Dat is een hele duidelijke exponentiële groei. En dat beperkt zich niet alleen tot programmeren, maar ook tot andere domeinen. Dus we zien eigenlijk over de gehele breedte dat de AI-vaardigheden blijven toenemen in een exponentiële snelheid.
3: En dus moeten we actie ondernemen om als Europa niet nog verder achterop te raken. Als we geen concrete stappen zetten, dan wordt Europa een speelbal tussen de koplopers VS en China. Zonder enige onderhandelingspositie, vreest Daan Juin.
5: In een ideale wereld zou ik zeggen, we gaan gewoon die honderden miljarden uitgeven. En we gaan hier in Europa alles op alles zetten om competitieve AI-modellen te bouwen. Ik zie daar momenteel de politieke wil niet voor. Dus wat we zeggen is, focus dan op andere dingen die je kan doen. Focus dan op een plan B. En wat in ieder geval onderdeel moet zijn van zo'n plan B, denken wij, is dat er veel meer AI-infrastructuur op Europese bodem komt te staan. Dus op dit moment staat ongeveer 5% van de wereldwijde compute op Europese bodem. Zo'n 80% in de VS, zo'n 15% in China. Wij denken dat het mogelijk is om van die 5% naar 15 of 20% te gaan in de komende 5 jaar. Maar dat vereist een enorme mobilisatie van privaat geld. Dat vereist dat we vergunningverlening gaan versoepelen. Dat we het veel makkelijker maken om aansluiting aan het net te krijgen. En dat vereist dat we creatieve deals sluiten met die Amerikaanse hyperscalers die overal datacenters willen bouwen. En steeds meer tegen de grenzen van bijvoorbeeld het net in de VS aanlopen. Of tegen de grenzen van publieke opinie.
3: Ja. Als je nou niet wint op het gebied van de beste AI-modellen, dan moet je je zorgen dat je op een andere manier onmisbaar bent. En als de politieke wil hier al voor bestaat, dan is het nog steeds geen makkelijke taak om te volbrengen. Het hele verhaal en het antwoord over de vraag wat er met Europa gebeurt als Europa niet van koers verandert, hoor je dus in de podcast De Technoloog te vinden in de BNR-app. En natuurlijk in jouw favoriete podcast-app.
1: En dan gaan we naar dit geluid. Hey, we moesten even goed luisteren, maar wat je aan het einde hoorde, waar Mark dan net doorheen praatte, zo klinkt het als een orka met zijn hoofd een maanvis uit elkaar laat spatten. Tja, niet iets wat je elke dag voorbij ziet of hoort komen. Toch filmden toeristen deze aanval voor de kust van Mexico, maar daar onderzoekers zich afvragen, wat zien we hier eigenlijk? Is het een spel of toch iets nuttigs? Dat vraag ik aan Jeroen Hoekerdijk, marienbioloog bij SOS Dolfijn. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Jeroen, allereerst dat filmpje waar we net een fragment van hoorden. Beschrijf eens wat we hier zien.
6: Ja, je ziet een dode maanvis. Dat is een hele grote beenvis. Een vis met een bot skelet, niet een kraakbeenvis. Een hele grote schijf met twee grote vinnen eraan. En die wordt vastgehouden door een volwassen orka. Een beetje bij de staartvin. Ondanks dat die dieren eigenlijk niet echt een staartvin hebben. En die orka die zwemt vrij rustig aan het wateroppervlak. En dan komt er in één keer vanuit onder komt er een tweede orka aan. En met de snuit ramt die maanvis vanaf de zijkant. En ja, die spat uit elkaar in allemaal kleine stukjes. En dan zie je direct een derde orka aankomen. En die hapt allemaal van die kleine stukjes op. En dat is een wat kleinere orka, een jonger dier.
1: Dus je zou kunnen zeggen, die orka is een beetje sadistisch. Die vindt het leuk om zo'n maanvis uit elkaar te laten klappen.
6: Ja, die maanvis is al dood op dat moment. Dus echt sadistisch is het niet. En ja, het is sowieso de natuur kan soms wreed ogen in voor onze mensen. Maar ik denk niet dat die dieren het doen om sadistisch te zijn. En wat het dan wel is, dat is inderdaad de volgende vraag. Is dat dan spelgedrag of heeft dat toch een functie op het gebied van het eten zelf? Ja, en omdat dat jonge dier er direct profijt van heeft en al die hapjes kan pakken, ja, lijkt dat toch een beetje te maken hebben met een soort jachttechniek die we nog niet eerder kenden.
1: Oké, dus het heeft ergens wel een functie, zeg jij?
6: Ja, daar lijkt het wel op, maar dat kunnen we die dieren natuurlijk niet zelf vragen, dus het blijft altijd een beetje speculatie. Wat het vooral zo bijzonder maakt, is die interactie tussen die verschillende dieren. Dus dat eerste dier dat die maanvis vasthoudt en dan op het laatste moment loslaat en dan het tweede dier wat hem komt rammen, waar een derde dier vervolgens profijt van heeft. Ja, dat is heel interessant. Er moet allemaal communicatie aan vooraf gaan om dat allemaal op elkaar af te stemmen. En dat past wel een beetje bij het plaatje van de orka. Zeg maar. Die leven in hele sociale hechte groepen, familiegroepen. Die worden geleid door een matriarch, de oma van de groep. Die zet de lijnen uit, die bepaalt de strategie. En die geeft ook dat soort jachttechnieken door aan jongere generaties. Ja, en dat lijkt hier wel een beetje op te passen.
3: Ja, maar jij maakt nu een zo leren we om maanvissen te eten voor kleine orka's. Maar er was een paar jaar geleden natuurlijk ook het verhaal, dat, en ook met filmpjes en alles, van orka's die roeiboten, zeilboten lastig vielen. Je kan ook denken, ze zijn aan het spelen en het zijn gewoon hele agressieve dieren die geen idee hebben van hun kracht.
6: Ja, dat verhaal speelt nog steeds voor de kust van het Iberisch Schiereiland. In de straat van Gibraltar zie je dat inderdaad nog steeds. Dat die orka's een roer van een zeilboot rammen, waardoor de boot tot stilstand komt of soms zelfs zinkt.
3: Ja, omslaat en zinkt, precies.
6: Ja, en daar weet je wel al vrij snel dat het niet gaat om het eten zelf, zeg maar, want ze eten die boot niet op. Maar daar lijkt het iets anders aan de hand te zijn. En je ziet bij die dieren in het algemeen wel dat het zijn hele slimme dieren. En ze spelen als het ware heel vaak op verschillende grappige manieren. Ik heb zelf wel eens gezien dat die orka's met kelpen spelen van dat zeewier, waar ze dan in kroelen en wat ze omhoog boven het water tillen. Ze hebben wel eens dode vissen op hun voorhoofd waar ze dan een tijd mee rondzwemmen. Ze springen zonder aanwijsbare reden uit het water. En dan onze menselijke perspectieven, die plakt er dan vaak het label spel op. En dat zou bij die bootjes inderdaad ook kunnen spelen. En misschien speelt dat bij de jacht op die maanvis ook wel een rol.
1: Dank, Jeroen Hoekendijk, marinebioloog bij SWS Dolfijn.
3: Het aandeel Alphabet wordt afgestraft om die enorme AI-investeringen. Nou zeggen we dat wel vaker, maar niet zo vaak bij Alphabet. Zometeen meer daarover.
7: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
8: Europe is going in some bad directions.
9: Maar voor hoe lang nog?
10: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
11: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
12: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
10: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
13: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
14: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
18: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
19: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
18: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
19: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
20: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
21: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
22: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Er staat nu 180 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A10, de Ring Zuid, richting Utrecht. Bij Amsterdam Oud-Zuid is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A15, Gorkum richting Rotterdam, ging het mis bij Hendrik Ido Ambacht. Hierdoor heb je 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht een 1/2 uur vertraging door wegwerkzaamheden. Daardoor loopt het ook vast op de A7. Roosendaal richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten op onthoud. En tot slot de A28, Zwolle richting Assen. Bij Assen-Zuid staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A12, Utrecht richting Arnhem, bij hectometerpaal 83,2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
23: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er lijkt nog altijd geen einde te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland, waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Op het station in Nijmegen is deze week een beveiliger mishandeld na afloop van de Vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen genomen rond de Vierdaagse feesten en die lijken te werken. Het feest verliep gisteren volgens de gemeente rustig. Er hangen grote zwarte rookwolken boven Maastricht. Daar is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Daar komen appartementen voor studenten en toen bouwvakkers bezig waren op het dak ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden in Maastricht. Een Nederlander is in Suriname veroordeeld omdat hij een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij doden vielen. Hij moet een jaar de cel in. In de hoofdstad Paramaribo negeerde hij op een kruising een stopbord. Hij ramde met zijn Jaguar een bus die daarbij over de kop sloeg. 5 passagiers in de bus overleefden het ongeluk niet. En angstige momenten voor 3 piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle 3 ziek werden. Waarschijnlijk door voedselvergiftiging. Toch lukte het de piloten om het toestel veilig te landen op Heathrow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking en 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Alphabet kwam met kwartaalcijfers en dan hoop je op een beloning als van de beleggers. Maar dat gebeurde vandaag niet. En dat de reden is iets waar we het op BNR echt al heel vaak over gehad hebben. Dus ze hadden het beter kunnen weten als ze maar geluisterd hadden. De rest ga je zo horen.
0: 52 min 40.
2: 12 natuurlijk.
0: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
0: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio
9: of in de BNR-app.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
0: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
1: Goed dat je luistert naar Mark en mij. Welkom bij de Avondspits. Straks alles over de moeizame fusie tussen AkzoNobel en Axalta. Ze hebben er zelf allebei heel erg zin in, maar aandeelhouders dan weer een stukje minder. Ze vinden namelijk dat ze veel minder macht krijgen als die twee partijen samen zijn. En over minder gesproken, we hebben het zometeen ook over Action. Dat gesprek wil je ook horen, want de Action heeft een probleem. De omzetgroei neemt alweer af. Maar eerst naar de beurs.
3: Ja. Maar Alphabet niet wordt beloond voor zijn kwartaalcijfers. Het aandeel gaat keihard achteruit vandaag. Jorik Simone dus van BNR Beurs. Goedemiddag.
25: Hallo Mark en Jelle.
1: Hallo.
3: Investeringen in AI, hè?
25: Ja, daar heeft het toch weer mee te maken. Want Alphabet weet zich weer te overtreffen met die investeringen. Ze verhogen de investeringen voor dit jaar naar $205 miljard. Voor alleen dit jaar dus, voor de goede orde. Het is echt gigantisch weer. En waar concurrenten als Meta, Microsoft en Amazon nog wel eens werden afgestraft om die hoge investeringen, bleef Alphabet eigenlijk verrassend vaak buitenschot.
3: Sterker tot
25: nog,
3: nu toe.
25: Ze werden er soms een beetje voor beloond. Tot nu toe inderdaad. Het aandeel is nu net 2 uur open. Het staat voorbij de 7% in de min op dit moment. Dus het lijkt er toch een beetje op dat... bij Alphabet-beleggers denken, nou, misschien is dat plafonnetje nu toch wel een beetje bereikt met wat we moeten met die investeringen. Want aan de cijfers heeft het ook dit keer niet gelegen. 22% meer omzet, boven verwachting 82%. Laat dat getal even op je inwerken. Meer omzet uit de cloudtak. Het zijn echt immense getallen en toch gaat het aandeel onderuit. Bij Tesla hetzelfde verhaal trouwens. Waar kennen we dat bedrijf van, Mark?
3: Tesla, van de batterijen.
25: Ja, en van wat maken ze?
3: Auto's.
25: Auto's, precies.
3: En raketten.
25: Nou, vooral toch wel auto's. En de auto's gaat heel goed. 26% meer omzet. Maar het zijn ook daar de AI-investeringen wat het bedrijf nekt. Het gaat de drukte de winst met 5% daar met het bedrijf. Ja, ik schrok een beetje van de koers toen ik hem net opende. De laatste keer dat ik keek was het -8% ongeveer. Op dit moment -14%.
3: Zo.
25: Ze zijn er niet blij mee.
3: Het is, dat is diep in het rood.
1: Wel mooie overhoring trouwens, dat je een markt vraagt waar je Tesla van kent.
3: Ja.
25: Ja.
1: Ja. Leuk.
25: Ja, ik denk, jij weet het wel. Maar
3: dat zijn die auto's die mensen niet meer willen hebben, toch? Nee, Tesla schaamteauto's, ja.
25: Nou ja, en blijkbaar toch wel nog. 26% meer omzet, maar toch drukt het de winst door die investeringen. En daar zijn beleggers niet blij mee.
3: Dat klopt ook wel. Laten we het even over BC hebben. Kwam ook met cijfers vandaag. Doet dat het ook leuk?
25: Nee, helemaal niet.
3: Doet dat het wel leuk, moet ik gek vragen?
25: Nee, ook niet. Het is ook daar teleurstellend. En dat gaat vooral in de laatste handelsminuten nog even onderuit. De cijfers waren eigenlijk best prima, die van BC. Het bedrijf profiteert nog steeds volop van de AI-gekte. Toch even die cijfers. Omzet kwam uit op 250 miljoen. Een stijging van 70% jaar op jaar. Is ook weer fors. En de winst steeg ook. Het aandeel steeg zeker niet. Opende rond de 5% lager vandaag. Herstelde wel wat gedurende de dag. Tot 4:00 vanmiddag. Toen ging het weer onderuit. Op dit moment, we zijn bijna dicht. Op dit moment voorbij de 7% in de min. Stond net nog even in de 8% in de min zelfs. Dus beleggers straffen het toch af.
3: Ja, maar die cijfers die kijken natuurlijk ook terug, terwijl beleggers vooruitkijken. Dus dat gaat niet over hetzelfde.
25: Nee, dat klopt. Het aandeel was ook wel hard opgelopen, hoor, ja. Dat van BC. Het stond fors hoger. Dit voorjaar rond maart kwamen er overnamegeruchten. Het bedrijf zou misschien van de beurs gehaald worden door 2 Amerikaanse bedrijven. Nou, dat is inmiddels ook een beetje met een stille dom vertrokken. Misschien loopt het nog, die gesprekken. We weten het niet. Dus misschien dat beleggers nu met deze cijfers in de hand denken, misschien is dit een mooi moment om te verkopen.
3: Ja, kennelijk. En je hebt een update over de overname van Commerzbank door Unicredit.
25: Ja, heb ik ook. Want ook de Unicredit kwam met cijfers vandaag. En daar maakte de CEO van de gelegenheid gebruik om daar even een update over te geven. De Italiaanse bank wil het Duitse Commerzbank heel graag hebben. Eén probleem, Commerzbank zelf wil helemaal niet overgenomen worden. Dat is al lang een probleem, waardoor Unicredit denkt... dan gaan we maar gewoon zelf die aandelen inkopen. Tot begin dit voorjaar, want er zitten, door de beursregels in Duitsland... daar mag je op een gegeven moment niks meer bijkopen... tenzij een formeel overnamebod doet. Anders word je gelimiteerd tot 20% ongeveer. Gaf uiteindelijk dit voorjaar voor Unicredit aanleiding om te zeggen... nou, dan doen we maar dat overnamebod. Was eigenlijk niet eens zo'n heel erg hoog bod, dus werd niet direct... heel serieus genomen.
6: Het was misschien niet eens de bedoeling om echt een overname ervan te maken.
25: Nee, maar langzaamaan is er toch dus gewoon lekker bijgekocht. Sinds dat overnamebod in dit voorjaar zitten ze inmiddels op bijna 48%. Dus er is ruim 20% bijgekocht inmiddels. En dat is dus bijna de meerderheid. Gaf voor Andrea Orcel, de CEO van Unicredit, aanleiding om optimistisch te zijn. Hij zegt, volgend kwartaal kan het misschien al zover zijn.
7: We think now potentially Q4, maybe later. At that point... Everybody, I think, is expecting that we would wait for May for the AGM. That is not correct. We, like many other things, we could easily call an AGM at a month's notice and accelerate our movement.
25: Ja, volgend kwartaal kan het dus alweer zover zijn, denkt Orcel, de CEO van Unicredit. Moet hij nog wel wat ruzies bijleggen? De Duitse overheid is namelijk sceptisch. Die hebben hun verzet vorige week wel een beetje afgezwakt, maar zijn nog niet helemaal overtuigd. De Duitse vakbonden zijn ook nog niet helemaal aan boord. Orcel heeft er vertrouwen in, zegt hij, dat hij dat allemaal wel kan rechtdraaien. Hij zegt, als we met elkaar gaan praten, dan komt er een hoop goed.
6: Dankjewel, Jorik Simonides van BNR Beurs. Of moet je nog even een slotstand noemen? Ja, dat moet natuurlijk. Dan krijgen alle mensen die de RDS hebben aanstaan... en nu de verkeersinformatie een beetje horen, dat ook nog even mee.
25: Ja, moet de lezer ook wachten. Dat is ook lullig. De Ajax is toch lager gesloten. 1,3% in de min op 1086 punten. Lekker dat muziekje eronder. Bezi was de grootste daler, 7,3% in de min. Grootste stijger was SBM Offshore met 2,7% in de plus.
6: Dank, Jorik. Gaan we meteen door naar de ANWB, naar Annemiek Bosgaard. Hoe is het op de weg, Annemiek?
8: Relatief rustig inmiddels. We kunnen nog spreken van een lichte spits. Er staat nu zo'n 140 kilometer file. Een ongeluk op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Bij Hendrik Ido Ambacht ging het mis. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een uur vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A12, Utrecht richting Arnhem. Bij hectometerpaal 83,2.
10: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
11: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
12: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
26: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
1: Door naar de fusie van Ververhuis AkzoNobel met een Amerikaanse concurrent Axalta. Een fusie die voor de nodige frustratie zorgt onder beleggers. Aandeelhouders vinden namelijk dat ze bij het fusiebedrijf minder te zeggen hebben dan nu bij AkzoNobel het geval is. Een groot adviesbureau en beleggerskoepel Eumedion trokken daarop aan de bel. Riens Abma van Eumedion vertelt wat er precies in dat nieuwe voorstel van Akzo en Axalta stond.
27: Daarin is onder meer voorgesteld om na verloop van tijd, na 5 jaar... na de effectuering van de fusie, om dan jaarlijks de bestuurders te laten herbenoemen of benoemen door de aandeelhoudersvergadering. Maar er zitten ook nog een aantal punten in die toch wel een uitholling van de huidige aandeelhoudersrechten bevatten. Waaronder het niet meer kunnen voordragen door aandeelhouders van nieuwe bestuurders. Het wordt lastiger om punten op de agenda te zetten en... Ja, je kunt ook niet meer jaarlijks stemmen over het beloningsrapport.
1: Ja, en dat zorgt dus voor frustratie. Nou, die fusiepartners zeggen dat ze goed hebben geluisterd en dat ze verfijningen aan dat plan hebben aangebracht. Ben Notenboom, president-commissaris van AkzoNobel, zegt zelfs dat ze aandachtig geluisterd hebben naar aandeelhouders. Nou, daar is Riens Abma het niet bepaald mee eens.
27: En de fundamentele bezwaren en zorgen die aandeelhouders hebben, dat hun rechten worden uitgehold. Het wordt moeilijker om iets op de agenda te krijgen als aandeelhouder zijnde. Je kunt niet meer jaarlijks stemmen over het beloningsrapport. En je hebt ook niet de mogelijkheid om zelf kandidaten voor de Raad van Bestuur voor te dragen. Ja, dat is nog steeds wel een fundamentele afzwakking van de huidige aandeelhoudersrechten bij AkzoNobel.
1: Ja, zorgen over de governance, over de fusie zelf. Want hoe, ja, hou je beleggers ook na de fusie tevreden? En hoe moet die governance dan wel geregeld worden? We gaan het over hebben. Hier tegenover mij in de studio, Manuel Lokin, hoogleraar ondernemingsrecht bij de Universiteit Utrecht. Welkom.
28: Dank je.
1: Goed dat je er bent. En Corné van Zijl van Cardano aan de lijn. Welkom, Corné.
29: Goedemiddag.
1: Corné, om met jou te beginnen. Jij hebt de nodige fusies en overnames wel meegemaakt als analist. Hoe vind je het tot nu toe zelf gaan met deze fusie?
29: Nou, daar kunnen we kort en krachtig over zijn. Gewoon heel slecht. Kijk, heel simpel, er lag een prachtig bod van een aantal concurrenten die een stuk hoger was en dan kregen direct geld. Dus dat was bij far het beste. Daardoor zullen een hoop beleggers ontevreden zijn. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze die termijn van 5 jaar die nu afgezwakt is tot 3 jaar erin willen hebben. Want anders worden ze gelijk weggestemd door de aandeelhouders.
1: Ja, en Corné, die directie van Axo die wil kosten wat kost samengaan met Axalta. Je zei het al, onder dus meerdere biedingen. Er zijn andere opties, maar meerdere keren achter elkaar hebben ze nee gezegd tegen dat overnamebod. Laatst nog tegen dat overnamebod van Nippon Paint uit Japan. Is het een gemiste kans dat ze daar niet voor zijn gegaan?
29: Voor beleggers wel. Kijk, voor het management niet. De CEO ziet zijn maximale vergoeding stijgen van 7,6 miljoen naar 19 miljoen euro per jaar. Dus ik kan me wel voorstellen, nou, laten we maar even gaan fuseren. Want dat komt voor mij een heel stuk beter uit. En hetzelfde geldt voor de Raad van Commissarissen. Die krijgen ook het dubbele van wat ze krijgen. Voor een bijbaantje is dat gewoon simpelweg een paar ton per jaar wat ze dan gaan krijgen. Mm-hmm. Dus ik kan me wel voorstellen dat die allemaal denken, nou, laat die overname maar zitten. Want dan krijgen we dat allemaal niet. En laten we maar lekker gaan fuseren, want dan krijgen we dat allemaal wel.
1: Ja, hoe dan ook, die aanloop naar die fusie is niet echt lekker, waardoor er dus een moeilijke band ontstaat met de eigen aandeelhouders. Dan moet je er toch alles aan doen om die goed te krijgen. Is het dan slim om het zo op die manier met die governance te spelen?
29: Ja, ik denk het wel. Want op het moment dat je dus gelijk je eigen baan ter stemming gaat brengen, dan worden ze waarschijnlijk weggestemd. Dus ik kan me wel voorstellen als ze zeggen, nou, laat dat maar eventjes zitten bij die verlenging. Dus dat doen we dus een langere periode over. En ja, ze hebben geluisterd. Het doet me heel goed denken aan ECB-president Duisenberg, die vroeger zei, I hear but I do not listen. En dat geldt voor dit management ook.
1: Manuel Lokin, eerst maar even naar het voorstel dat er nu ligt. Zo mag je als aandeelhouder pas 3 jaar na de transactie gaan stemmen over de poppetjes, over de benoeming van de bestuurders. Is dat gebruikelijk?
27: Ja, dus eigenlijk is het iets anders, zou je kunnen zeggen. Je mag over 3 jaar mag je ieder jaar over alle bestuurders gaan stemmen. Ja. En dan kan je dus eigenlijk ieder jaar zeggen, we vinden het goed of we vinden het niet goed. En als je het niet goed vindt, dan benoem je ze niet.
1: Maar je moet dus wel een tijdje wachten.
27: Je moet wel een tijdje wachten. Ik vind het niet zo gek eigenlijk. In die zin dat je hebt het over eigenlijk een enorme fusie. Twee grote bedrijven die in elkaar moeten varen, die samen moeten gaan. En dat je voor jezelf eigenlijk een gedachte hebt. We moeten dat in 3 jaar moeten ook de rust en de tijd hebben om dat te doen. Nou, vind ik niet zo gek. Ze hebben zelf ook geschreven. Ze verwachten dat de synergievoordelen in 3 jaar dat ze 90% hebben behaald. Dus ze hebben zelf ook een horizon van die 3 jaar. 5 jaar was nog wel fors, zou je kunnen zeggen. 3 jaar is eigenlijk niet zo. In dat licht niet zo gek.
3: En dat je de aandeelhouders 3 jaar lang buitenspel zet, dat is niet ongebruikelijk en ook niet tegen de wet.
27: Nou ja, het is niet zo dat je ze helemaal buitenspel zet. Hè. Dus op dit moment, dat noemen ze een staggered board. Dat betekent eigenlijk dat in Nederland word je eigenlijk altijd, of in Europa word je benoemd voor 4 jaar. En na 4 jaar moet je herbenoemd worden. Dus ieder jaar lopen er een paar af, maar een paar ook weer niet. En dat zien ze in Amerika als een bescherming. Want dan kan je niet eigenlijk iedereen naar huis sturen. Je hebt maar een paar lege plaatsen. Dat blijft gewoon doorgaan. Behalve dat ze nu op zich iedereen weer gaan herbenoemen als het goed is. Uh-huh. Maar dus dat in die zin, ja, vind ik dat niet zo gek. Het is meer vanaf over 3 jaar passen ze eigenlijk een heel Amerikaans systeem toe, waardoor ze minder bescherming hebben. En nu houden ze nog eventjes als overgangsfase het Nederlandse systeem.
1: Nu is de kritiek van Axo-aandeelhouders van die governance van de Amerikanen wordt overheersend. Gebeurt dat vaker, dat als twee van dit soort bedrijven samengaan, dat de ene overheersender wordt?
27: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ze eigenlijk, ze kiezen wel een beetje het best of both worlds. Hè. In die zin kan ik Corné wel volgen. Want ze kiezen natuurlijk voor eigenlijk ook bepaalde beschermingsdingen die het Nederlandse recht biedt. En ze kiezen natuurlijk ook weer voor een bepaalde dingen die in Amerika gebruikelijk zijn. Daar gaan ze een beetje tussenin zitten. Dat daar kritiek op is, dat begrijp ik wel. Zien we wel veel. Denk aan Aegon, denk aan Flow Traders, denk aan dat soort bedrijven. Eigenlijk iedereen die naar buiten gaat, maar nog wel, die kiest toch voor een ander soort governance. En als je het zelf mag inrichten, ja, dan doe je dat op een manier die past bij jou.
1: Een beetje van het een, een beetje van het ander. Dat is eigenlijk gewoon op zijn Nederlands polderen.
27: Ja, eigenlijk wel, ja. Weet je wel.
1: En werkt het ook in de praktijk?
27: Ik denk dat de Amerikanen cherrypicking noemen, maar...
1: Mooi gezegd. Ja. En werkt het ook?
13: Ja, het werkt in die zin wel. Het blijft een beetje een vreemde eend. De Nederlandse NV, een Amerikaanse listing, twee hoofdkantoren. Dus daar kies je een beetje toe tussen. Je merkt dat ze net af en toe tussen wal en schip vallen, waardoor bijvoorbeeld zo'n stemming over zo'n beloningsrapport, dat dat eigenlijk in het begin al niet hoeft. Ja, dat is een beetje gek. Dat zou je vrijwillig wel toepassen, zou ik zeggen. Dus dat daar kritiek op is, begrijp ik goed. Bijvoorbeeld die verhoging van die drempel, dat je 3% moet hebben om te stemmen, en dan ook nog eens een keer van de hele fusie natuurlijk. Ja, is eigenlijk in Amerika heel gek. In Nederland staat het gewoon in de wet dat je 3%, dat 3% in principe standaard is. Dus daar zie je weer dat ze de Nederlandse kiezen, terwijl daar het misschien logischer was geweest om iets meer naar die Amerikaanse kant te gaan.
1: Je haalde net ook Aegon aan, dat heeft het dan zelf voor gekozen om weg te gaan. Maar is het voor een Nederlands bedrijf lastig om die Amerikaanse governance over te nemen?
13: Wel, als je bent een beetje een vreemde eend. Je blijft een NV. In dit geval blijft Aegon een NV. Dus dan blijf je, als je Nederlandse vennootschap blijft, dan blijft het Nederlands wet ook op jou van toepassing. Dus moet je altijd wat schipperen. Dat is zo. Dat wil nog niet zeggen dat je niet meer nog ook vrijwillig bepaalde dingen kan toepassen als dat niet in strijd is. En daar wordt ook weer niet voor gekozen.
1: Corné, jij ligt volgens mij wel op één lijn met Rienz Atma, die we aan het begin hoorden. Hij had het al over die plannen. Niet meer jaarlijks stemmen over het beloningsrapport. Voorlopig dus niet meer stemmen over wie er in de board genoemd wordt. Gaan beleggers daar uiteindelijk door afhaken, denk jij?
29: Nou, nee, ik denk als je nu nog in het aandeel zit, dat je er wel in blijft zitten, dat je daardoor niet meer afhaakt. Wat wel zo is, en dat hoor ik Manu ook wel zeggen, dat ze inderdaad voor best of both worlds zoeken. En wat je dus eigenlijk ook wilde met deze fusies, dat het meer een Amerikaans bedrijf wordt, waar over het algemeen hogere waarderingen bij horen. Maar ja, als je zo blijft hangen aan al die Nederlandse aspecten, en ook gewoon een Nederlandse NV blijft, dan ga je die hogere waardering natuurlijk ook niet krijgen. Want een Amerikaanse belegger zal zeggen, ja, wat moet ik met zo'n Nederlands bedrijf op de Amerikaanse beurs? En daar zal je dus zien dat die hogere waarderingen niet zo komen.
1: Ja, maar dan moet je dus misschien als AkzoNobel aandeelhouder ook niet zo moeilijk doen. En dan moet je juist eigenlijk meegaan in dit plan. Want uiteindelijk wordt het meer waard dan op die manier.
29: Dat zou alleen zo zijn op het moment dat het echt een Amerikaans bedrijf wordt. Maar met een half Nederlandse corporate governance en half Amerikaans. En een half Nederlandse structuur en een half Amerikaans. Ga je dat niet krijgen.
1: Rienz Atma die zei nog wel wat ander interessant. Zij zegt als die fusie er eenmaal is, dan kan het geven van de charge aan bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen nog wel eens lastig worden. Dus dat die beleggers nu een beetje gepikeerd zijn. En dat ze het gaan botvieren op bijvoorbeeld die Raad van Commissarissen. Wat denk jij?
29: Nou, die Raad van Commissarissen, die zitten met diezelfde verhouding. Die gaan dus ook echt flinke bedragen krijgen. Voor hun is het natuurlijk ook alles bij gebaat om die fusie door te laten gaan in de plaats van de overname. Dus ik kan me voorstellen dat een hoop beleggers hun ontevredenheid op deze Raad van Commissarissen gaan botvieren.
1: Ja, en je zei het in het begin al een beetje terug, maar jij denkt dat die fusie gewoon er gaat komen?
29: Ik ga er wel vanuit. Ze hebben met succes, denk ik, de biedingen afgewezen. Ik zie het niet zo snel weer teruggedraaid gaan worden.
1: Manuel, laatste woord aan jou. Axo en Axalta gaan dus samen. Heb jij nog tips voor dit nieuwe fusiebedrijf als het aankomt op of governance? Goede governance?
13: Goede governance. Nou, tips. Ik denk dat ze er goed aan doen om. En ik denk dat ze er goed over na zullen denken of ze bepaalde dingen niet vrijwillig moeten toepassen. Misschien nog een laatste opmerking over de overname die ze hebben afgewezen. Ze spreken eigenlijk zelfs continu over coatingsbedrijf. Terwijl ze natuurlijk een paintings- en coatingsbedrijf worden. Het kan zomaar zijn dat binnen 3 jaar alsnog die paintingsdivisie wordt afgestoten en alsnog wordt verkocht. Dus ik weet niet of de soep zo heet wordt gegeten voor de beleggers.
1: Nou, dan ga ik toch even nog naar jou, Corné. Wat vind je van dat plan als dat gaat gebeuren?
29: Dat zou wel kunnen, inderdaad. Dat er een gedeelte weggaat, dat zou ik niet uitsluiten. Maar dat het volledig wordt overgenomen door een van die twee concurrenten, dat denk ik dat het niet meer aan de orde is.
13: Eens.
1: Dank, Corné van Zijl van Cardano en Manuel Lokin, hoogleraar ondernemersrecht bij de Universiteit Utrecht.
14: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
15: De Action is het afgelopen half jaar weer fors gegroeid. In de eerste 6 maanden van 2026 heeft de discounter zijn netto omzet zien stijgen met 14%. Komt daarmee op 8,3 miljard euro uit. En dat is een mooi groot getal.
3: Er is alleen wel een kanttekening, want in diezelfde periode, een jaar eerder, groeide de Action nog 18%. Dus er lijkt een zekere afvlakking, misschien zelfs wel een achteruitgang in te zitten. Desondanks blijft Action natuurlijk lagere prijzen beloven aan de klanten. Is dat houdbaar? Gaan we even praten met Dirk Mulder, sectorbankier Trade en Retail bij de ING. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Ja, die 14% die ze nu hebben, waar komt die bij Action vandaan, die omzetgroei?
5: Ja, dat is voor een groot gedeelte natuurlijk opening van nieuwe winkels. Ook in nieuwe landen. Daar zijn ze natuurlijk erg goed in. En 4% komt uit, like-for-like groeien. Dus dat zijn de winkels die al langer dan een jaar open zijn, die dan meer omzet halen.
3: En 4% is niet heel indrukwekkend eigenlijk, hè, de groei daarvan. Als het eigenlijk de groei in essentie is, meer winkels openen.
5: Ik begrijp dat cynisme daar niet helemaal. Ik vind nog steeds die 14% omzetgroei vind ik enorm indrukwekkend. Zeker ook als je het vergelijkt met andere retailers. En ik denk dat we daar best heel trots op mogen zijn. Je moet ook zien, 23 miljoen mensen ongeveer bezoeken Action wekelijks. Dus dat is aanzienlijk meer ook dan vorig jaar. Ze openen nog steeds in een hoog tempo nieuwe vestigingen. En ze zitten op koers om uiteindelijk die 400 die ze als doelstelling hadden, om die te halen. Dus ik vind, en als je het vergelijkt ook met vele andere retailers, dan is die groei nog steeds, denk ik, fors. Maar je krijgt natuurlijk ook wel steeds een grotere basis. Hè? Om uiteindelijk die groei van 18% vol te houden, dat wordt denk ik steeds lastiger. Maar ik vind het nog steeds mooi.
3: Nee, natuurlijk, op het moment dat je van 1 naar 2 winkels gaat, dan heb je waarschijnlijk 100% extra omzet. En dat is een heel mooi groot getal. En dat wordt natuurlijk elke winkel erbij, wordt er ietsje minder. Maar zit er toch niet een soort afvlakking in? Vorige keer nog 18%, nu 14%. Wat zal het volgend jaar worden?
5: Nou ja, kijk, ik denk dat die groei steeds meer normaliseert. En dat is iets anders, denk ik, dan afvlakking. Dus de Action zelf wordt groter. Maar het blijkt nog steeds een groot succes te zijn. En laten we ook niet vergeten dat op dit moment het economisch best wel lastig is. Consumentenvertrouwen staat in alle landen eigenlijk onder druk. Mm-hmm. En Action blijkt nog steeds met zijn lage prijzen, met zijn sterke formule die toch eenvoudig in de uitvoering is, de hoge omloopsnelheid van die voorraden, aantrekkelijk voor een heel breed publiek.
1: Ja, en kunnen ze, Dirk, dan ook sneller groeien dan de concurrent? Want dat die omzetgroei wat afneemt, dat hoeft geen probleem te zijn. Maar kunnen ze ook, denk jij, die strijd blijven winnen met die concurrentie?
5: Ik denk nog steeds dat ze in de vergelijking met veel andere retailers dat hartstikke goed doen. Het is nog steeds schat zoeken in de winkel. Ze hebben een redelijk breed assortiment. Je komt daar binnen en wordt eigenlijk constant weer verrast. Waardoor ook een groot deel van de aankopen een impuls is. En ze wisselen ook steeds een deel van het assortiment, zodat je ook steeds weer eigenlijk terug wil komen om opnieuw daar je boodschappen of je aankopen te doen.
1: Ja, en dan hebben ze dus ook nog plannen om winkels te gaan openen in Amerika. Wat verwacht je daarvan?
5: Ik vind het een spannende stap. Maar goed, op een gegeven ogenblik, het is zelf wat je zegt, in Europa normaliseert die groei misschien wat meer. En Amerika heeft natuurlijk wel enorme potentie. Zij zien ook dat hun formule, dat wat zij aanbieden, toch afwijkt van de reguliere discounters op de Amerikaanse markt.
1: Maar toch, Dirk,
5: Zij zien daar mogelijkheden.
1: De helft van hun producten komt uit Europa, de andere helft uit China. We weten dat er een man in het Witte Huis zit die af en toe nog wel eens tekeer gaat met importheffingen, die het gemunt heeft op China. En dan moet de helft van je producten uit China komen. Ja. En dan open je een winkel in Amerika. Lijkt mij nogal een riskante onderneming.
5: Ik denk dat het riskant is, maar ik denk dat zij daar wel overwogen een beslissing ingenomen hebben. En dat zij samen met leveranciers, ik weet dat ze contact hebben gezocht met Nederlandse of misschien wel Europese leveranciers, om te kijken of die hen kunnen helpen met de assortimentsbouw in opbouw in Amerika. Dus. En ik heb ook zoiets van, ja, laat ze het gewoon proberen. Op dit moment hebben ze de power nog om het en de financiële middelen om dat op een goede manier uit te proberen. En mocht het geen succes zijn, dan kan je altijd nog zeggen van, ja, misschien moeten we ons maar terugtrekken. En is dit niet gelukt?
15: Dankjewel, Dirk Mulder, sectorbankier Trade and Retail bij de ING.
1: De nucleaire deal tussen Saoedi-Arabië en de VS gaat alleen door als Saoedi-Arabië Israël gaat erkennen. Hoe dat precies zit, bespreken we zometeen met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
20: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
19: Dus we zijn nog niet verloren.
21: Want daarvoor luister je de grote techshow.
20: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
19: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
22: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
23: Nu in de BNR-app.
15: De overname van de Commerzbank door UniCredit komt nu wel echt heel erg dichtbij. Afgestoten Unilever-tak kiest helaas voor AEX voor de beurs in Londen. En de cijfers van de Rotterdamse haven die lijken gunstig, maar de topman is toch ontevreden, want het is schijnzekerheid. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan even kijken bij de ANWB. Daar zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, goed nieuws op de A15. Wat is het?
28: Klopt, ja. Op de A15 richting Rotterdam gebeurde eerder bij Papendrecht een ongeluk. Maar de weg is weer vrij, dus de vertraging van 10 minuten loopt nu snel af. Verder nog oponthoud op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht door wegwerkzaamheden 25 minuten vertraging. Daar loopt het ook vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doen we er een kwartier langer over. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,2. En op de A28 Assen richting Zwolle bij 160,5.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
31: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op de muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. Iemand die iets pikt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Dat is nu nog €181, maar gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD die documenten had opgevraagd. De kerncentrale bevestigt dat, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden voor de centrale. In het zuidoosten van Duitsland is iemand doodgestoken in een filiaal van een bank. Bij de bank in Regensburg zou een gijzeling aan de gang zijn. De dader heeft volgens Duitse media een mes. Hij is nog steeds binnen en de politie heeft de omgeving afgegrendeld. En na de Tour-etappe van vandaag verandert er weinig in de top van het algemeen klassement. Wel komt Richard Carapaz uit Ecuador de top 10 binnen. Hij won vandaag de 18e etappe, een rit die eindigde in een pittige klim. De echt zware bergetappes komen er nog aan. Die zijn morgen en overmorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon op veel plaatsen nog door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De AIX is in de min gesloten, 1,2% in de min om precies te zijn. Ze komt daarmee op 1086 punten. De grootste stijger was SBM Offshore met een plusje van 2,7%. De grootste daler Besi, 7,3% in de min. En de Dow Jones, die staat 1% in het rood.
1: President Trump wil de nucleaire deal met Saoedi-Arabië alleen door laten gaan als dat land Israël officieel erkent. Dat vindt Netanyahu heel goed nieuws, maar of ze er ook in Saoedi-Arabië blij mee zijn, dat is nog maar de vraag. En die vraag die wordt zo meteen beantwoord door onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
2: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
15: 6:04 is het. Kijk, ik had mij genaam gehoord. Maar Jelle moet natuurlijk ook nog genoemd worden.
1: Ja, dat maakt niet uit.
15: Ja, Google die krijgt een megaboete van 890 miljoen euro van de Europese Commissie. En die heeft voor een deel te maken met het WK. Gaan we zo over alles over horen.
1: Er is eindelijk een akkoord over het 21ste sanctiepakket van de Europese Unie tegen Rusland.
15: En we gaan het hebben over de nieuwe eurobiljetten. Dat doen we in de tech-update. Waarom dat minder onlogisch is dan het zo op het eerste gezicht klinkt, gaan we zo horen in de avondspits. En we beginnen dit half uur in Saoedi-Arabië.
1: Ja, want na dat nucleaire deal waar we het gisteren uitgebreid over hebben gehad tussen de VS en Saoedi-Arabië gisteren getekend werd, komt Trump vandaag met een nogal opvallende eis. De deal is volgens de Amerikaanse president volledig afhankelijk van het toetreden van Saoedi-Arabië tot de Abraham-akkoorden. Oftewel, Saoedi-Arabië moet Israël erkennen. Bij ons in de studio is buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedenavond, Bernard.
11: Goedenavond, Jelle en Mark.
1: Die deal is gisteravond getekend. Nu komt Trump dus in één keer met een nieuwe eis. Kan dat zomaar?
11: Ja, dat kan zomaar. Je kent mijn theorie. Trump verandert ongeveer elke 6 minuten van mening. En dat is misschien nu ook gebeuren.
15: Was het vergeten, denk je?
11: Nee, hij was niet vergeten. Ik denk dat er zijn 2 dingen gebeurd. Dus het staat nog iets anders in die opmerking op True Social. Namelijk dat Saoedi-Arabië met die deal ook niet het recht krijgt om uranium te verrijken. Dat is een belangrijke kwestie. De hele wereld viel daarover. Mogen ze dat? Kunnen ze ook een atoombom maken? Nee, blijkbaar kiezen ze dan voor de formule dat ze het uranium dat ze nodig hebben aangereikt krijgen van buiten. Zoals dat ook met de Emiraten is gebeurd. Die maken ook kernenergie. Oké, deze kwestie is natuurlijk een hele andere. Namelijk een voorwaarde sluit eerst een een vrede met Israël, met zo'n Abraham-akkoord. Dat zie je ook wat hij ook wil. Dat hebben 5 andere Arabische landen ook gedaan met Israël. Dat wil hij graag, wil hij al heel lang, heel graag. Maar die voorwaarde die komt uit de lucht vallen. Daar wist niemand iets van, ook de Saoedi's denk ik niet.
1: Ja. Nee. En wij kennen jou, wij weten wat je elke keer zegt. Trump die kan elke keer veranderen. Maar wisten de Saoedi's dit ook, dat ze dit konden krijgen?
11: Nee, volgens mij wisten ze dat niet. De vraag is...
19: Moeten we het er dan nog over hebben? Want jawel, als je achteraf want het ineens is, alle eisen... Misschien komt er morgen nog weer een eis
11: bij.
19: Nee,
11: dat kan, maar het is een kwestie die al heel lang speelt. En ze waren al een heel end, want zowel Saoedi-Arabië als Israël... als Amerika willen dit allemaal best... Zo'n Abraham-akkoord tussen Israël en Saudi-Arabië. Alleen toen kwam de Gaza-oorlog. En vervolgens de hele kwestie op de Westbank. Met al die. Het opzetten van al die illegale nieuwe nederzettingen. En Saudi-Arabië zei dus: ja, we willen best. Willen ze ook. Die willen best zo'n overeenkomst. Maar er moet eerst een oplossing komen voor die Palestijnse kwestie. En er moet op zijn minst een principe-uitspraak komen. Dat er wel degelijk een twee-staten-oplossing komt. En toen is het gestopt, ja. het gesprek.
19: Dus dat ligt er allemaal nu nog.
11: Dus dat ligt
19: die voorwaarden allemaal, tegen die voorwaarden, Donald Trump liggen er ook.
11: Die voorwaarden die ligt er nog. Dus het is de vraag of ze zich verder onder druk laten zetten of niet. Maar ik zet de wil bij de Saoedi's om een akkoord met Israël te sluiten, is er. En achter de schermen en in het geheim, hoewel er is helemaal geen geheim, want ik weet het ook. En eigenlijk iedereen.
19: En wij zoals, nu ook, ja.
11: En jullie ook. De relatie tussen Israël en Saudi-Arabië is al heel lang heel goed. Vooral op het gebied van de samenwerking tussen de geheime diensten en zo. Dus er is, laten we zeggen, politiek niet zo verschrikkelijk veel op tegen. Behalve dan die voorwaarden die Saudi-Arabië heeft gesteld. En ik zie niet zo dat ze daar zo 1, 2, 3 vanaf stappen.
1: Als die Saoedi's hiermee akkoord gaan, is dit een enorme overwinning voor Netanyahu?
11: Zeker. En die heeft ook meteen al heel positief gereageerd. Dus ik vind het allemaal prachtig en het zou een historisch moment zijn. En daar heeft hij nog gelijk in ook. Want dat zou echt betekenen dat, behalve Iran, alle landen in die hele regio tot aan Marokko toe nu allemaal in één blok zitten. Nou, dat is zelf best goed nieuws als dat zou lukken. Ja. Israël is ook nog aan het onderhandelen met Libanon. Dat ziet er ook best goed uit. Ook ja. onder druk van de Amerikanen. Dus op zichzelf is die ontwikkeling best goed. Alleen, dat is dan een klein vuiltje. Dat is namelijk, gaat Saudi-Arabië ermee akkoord?
19: Ja, of gaat Israël toegeven aan die eis die van Saudi-Arabië er nog steeds ligt? Dat ze iets gaan oplossen met een twee-staten-oplossing. Dat ze iets gaan oplossen voor de Westbank of
11: Westbank. Nee, in ieder geval niet zolang Netanyahu aan het bewind is. Want die heeft
19: al maar een paar maanden.
11: Die zegt al 16 jaar, dat is mijn belangrijkste reden om te doen wat ik doe, is om ervoor te zorgen dat er geen twee-staten-oplossing komt. Maar, je hebt gelijk, op 27 oktober zijn de verkiezingen. Die strijd is inmiddels begonnen. Er zijn een paar de oppositiepersonen die in de peilingen heel goed staan. Mm-hmm. En er is best een kans dat Netanyahu dan wordt verslagen. En de meeste Israëliërs die zijn er ook voor om de situatie in de Westbank te normaliseren. En al die zeeloten die daar nu bezig zijn om die terug te trekken en die de pas af te snijden, die willen ook best een oplossing voor Gaza. Dus er is in Israël best goed wil. Mm-hmm. Alleen die heeft tot nu toe steeds geen kans gekregen om het woord te nemen, zo gezegd.
1: Er is nog een klein dingetje. Een laatste horde. Het Amerikaanse congres moet nog akkoord met die deal.
11: Ja, maar daar zou ik me, als ik Trump was, het minst druk over maken. Want inderdaad, dat doet hij sowieso niet. Maar inderdaad, Trump zou, neem ik aan, heb je gelijk, Jelle, deze zaak moeten voorleggen aan het Amerikaanse congres. En dat zou ik nee kunnen zeggen. Alleen, het gaat dan in de vorm van een wet of een voorstel. Tegen een nee van het congres kan de president een veto uitspreken. Dat kan altijd over alles. En dan kan het congres dat veto ongedaan maken. Maar dan moet dat in allebei de huizen gebeuren met een meerderheid van 2/3. En die is er niet. Dus uiteindelijk, ik zeg parlementair en volgens de Amerikaanse democratische regels zou het allemaal kunnen gebeuren. Maar als Trump dit wil, dan gebeurt het.
1: Dankjewel, Bernard Hammelburg.
3: Radio, de avondspits.
19: Google krijgt een megaboete van 890 miljoen euro van de Europese Commissie. De techreus zou zichzelf hebben voorgetrokken binnen zijn eigen zoekmachine. En daarnaast zou Google het appontwikkelaars te moeilijk maken om klanten aankopen buiten Google om te doen.
15: Ja, daar gaan we over praten met een advocaat op het gebied van Europees mededingingsrecht en gereguleerde markten. Demi van den Berg van het bureau Brandeis. Spreek je dat zo uit eigenlijk, Demi van den Berg, Brandeis?
5: Ja, goedenavond. Dat spreekt u helemaal goed uit. Ja, bureau Brandeis. Ja.
15: Amerikaanse jurist toch van oorsprong. Dus ik dacht ineens, misschien spreek je het wel heel anders uit.
5: Nou, dat klopt. Weet je, je mag het zeggen hoe je het wil.
15: Oké, zo doen we het. Dit is wel de hoogste boete ooit voor zo'n soort in deze categorie, in de Digital Markets Act, voor de Europese Commissie. Is dat logisch dat het zo'n enorm bedrag is?
5: Ja, de hoogste boete, dat is niet helemaal waar. Het is een beetje ja en nee. Het zijn eigenlijk twee boetes voor twee verschillende overtredingen.
15: Ja.
5: Dus de eerste boete van 460 miljoen, die ziet inderdaad op de schending van het verbod tot zelfbevoordeling. En de tweede boete van 430 miljoen op het hanteren van wat we in de sector noemen die anti-steering bepalingen, die je net al noemde. En vorig jaar legde de commissie ook al een boete op aan Apple van 500 miljoen. Overigens ook voor anti-steering bepalingen. In het kader van de DMA. Dus formeel gezien zijn het niet de hoogste boetes. Maar het klopt dat door deze twee samen het bedrag dat nu in de koppen wordt genoemd wel het hoogste is.
15: Oké, stuk voor stuk niet, maar samen opgeteld wel. En ze komen op één moment. Dat is misschien ook gewoon voor het effect van de Europese Commissie, denk ik dan. Hè? Dat je dan zegt, ja, maar we gooien er gewoon een mooi groot getal in de persberichten. Dat wel. En ze komen op één moment. Dat is misschien ook gewoon voor het effect van de Europese Commissie, denk ik dan. Hè? Dat je

0: alle markten eigenlijk extra do's en don'ts, zo zou je het kunnen noemen, voor hoe ze zich moeten gedragen ten opzichte van concurrenten, zakelijke gebruikers en ook voor consumenten. En op dit moment zijn dat er 7, namelijk Apple, Meta, Amazon, Microsoft, ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, Booking en dus Alphabet, waaronder Google. En daar staan eigenlijk uiteenlopende verplichtingen in die eigenlijk tot doel hebben om de marktmacht van deze partijen in bedwang te houden en concurrenten een eerlijke kans te geven.
1: En dat Google zichzelf voorttrekt in zijn eigen zoekmachine, dat kan iedereen die die zoekmachine gebruikt zelf zien. Dat andere is misschien moeilijker om van buitenaf te zien. Google zou het appontwikkelaars moeilijk maken om klanten aankopen te laten doen buiten Google om. Is dat eigenlijk erg dat je altijd via Google moet afrekenen?
0: Ja, wat Google doet is, zij verbiedt dus appontwikkelaars om gebruikers te informeren over alternatieve opties buiten de Play Store om. Bijvoorbeeld dus de eigen website van de appaanbieder of een alternatieve App Store, die natuurlijk steeds meer in ontwikkeling zijn. Denk bijvoorbeeld aan een spel op je telefoon waarin je in de app eigenlijk extra credits kan kopen bijvoorbeeld. En de appmaker mag dan volgens Google niet in de app zeggen, hey, koop via onze eigen website met korting. Nou, en dat zorgt ervoor dat die appontwikkelaars eigenlijk volledig afhankelijk zijn van de Play Store als verkoopkanaal. En dat consumenten dus ook geen keuzemogelijkheden hebben om of via de Play Store of via een website van een andere aanbieder zo'n aankoop te doen. En zo'n aankoop kan dan in dat geval ook goedkoper zijn voor de consument mogelijk.
1: Ja, je kan toch zelf een hele andere App Store installeren buiten de App Store van Google om. Dus je kan toch gewoon los van Google komen?
0: Ja, dat zou inderdaad kunnen.
1: Zou maar ik zeggen als ik jurist van Google was?
0: Ja, de voorwaarde die Google hanteert ten opzichte van haar partners, dus voor de appontwikkelaars, is dus dat zij niet buiten de Google Play Store om aanbiedingen mogen doen aan consumenten.
2: Okay. Demi, Google kan nog in beroep gaan tegen de boetes. Gaan ze dat doen? En hoe lang kan die zaak dan nog duren voordat ze uiteindelijk moeten betalen? Want dat zien we wel vaak bij die techgiganten. Dan proberen ze het nogal lang te rekken voordat ze echt moeten dokken.
0: Ja, in principe is zo'n boete direct opeisbaar. Dus Google betaalt meteen, of dat is in ieder geval de bedoeling. Tenzij ze daar via de rechter een ontheffing voor aanvraagt. De boete, even los daarvan trouwens, is er ook nog een dwangsom opgelegd. Dus Google moet ook binnen 60 dagen voldoen. Anders kunnen daar ook nog dwangsommen bovenop komen van, ik geloof, 5% van de wereldwijde dagomzet. En ook gelet op het statement van Kent Walker vandaag, neem ik aan dat Google de boete wel gaat bestrijden. Dat zal dan eerst bij het gerecht zijn en dan bij het Hof van Justitie eventueel. Nou, voordat die procedures zijn doorlopen, de boete definitief is, zijn we wel weer jaren verder. De illustratie die de Google Android-zaak, waar de commissie in 2018 al een boete oplegde van overigens 4,3 miljard, dus het kan ook veel meer zijn, die is deze maand definitief door het Hof van Justitie beslecht. Dus daar is 8 jaar overheen gegaan. Oh. Nou, in die zaak ging het wel om een misbruikmachtspositiezaak. Daar moest de commissie natuurlijk veel meer aantonen dan in het geval van een DMA-overtreding. Dus dat zal het proces wellicht wat versnellen, maar we hebben het alsnog wel over jaren.
1: Ja, houdt deze boete wel stand, kort nog tot slot?
0: Ja, het is nog even afwachten wat het boetebesluit precies gaat zeggen. Het persbericht vandaag is relatief beknopt, vooral als het gaat ook over die zelfvoorkeur. Maar op zich, de bezwaren van de commissie zijn niet nieuw, hè. Anti-steringbepalingen liggen al best wel lang onder vuur. Ook Apple is hier al meermaals voor gesanctioneerd. En wat wel grappig is voor zelfbevoordeling geldt dat Google zelf in 2017 al een boete heeft gekregen voor eigenlijk vergelijkbaar gedrag over Google Shopping, over het beter plaatsen van zoekresultaten in Google Shopping. En die zaak lijkt eigenlijk ook de inspiratie te zijn geweest voor het opnemen van dit verbod in de DMA. Dus het is wel opmerkelijk dat het nu juist Google is die de eerste boete vangt vanwege de schending van dit nieuwe verbod.
1: Oké, dankjewel, advocaat Demi van den Berg van Bureau Brandeis.
2: Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, loopt die spits al een beetje op zijn einde?
3: Ja, klopt. Files nemen nu snel af. We gaan richting de 60 kilometer. De langste vertraging heb je nog door wegwerkzaamheden op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,2.
4: Make Europe great again.
1: De EU-lidstaten die hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Vanochtend sloten ze een politiek akkoord en vanmiddag is het allemaal met allerlei formaliteiten afgerond. En daarmee is het nu officieel. Gisteravond konden de ambassadeurs het niet eens worden, omdat de Grieken nog dwars lagen. Europa-verslaggever Michal van der Toorn legt uit waarom het nieuwe akkoord zo verschrikkelijk lang op zich liet wachten.
5: Voor die sanctiemaatregelen is dus unanimiteit

0: vereist. En je zou denken, met het verdwijnen van Orbán is het allemaal geen probleem meer. Maar Griekenland bleek een nieuwe dwarsligger te zijn gisteren. En dat heeft te maken met LNG. Er werd een verbod voorgesteld op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. Griekenland was erop tegen, omdat het veel verder ging dan volgens hen dan wat Europese leiders eerder hadden afgesproken. En dat is natuurlijk niet toevallig, want Griekenland beschikt over een van de grootste LNG-scheepvaartvloten van Europa. En die zijn dus bang dat de maatregel vooral Europese reders gaat treffen en dat andere concurrenten uit andere delen van de wereld die gaten gaan vullen.
1: Ja, dan zou zo die ene miljardair het grootste deel van die vloot heeft, zou gewoon enorm geofferd worden voor het goede doel.
0: Ja, exact. Nou, er is dus inderdaad een miljardair die de afgelopen dagen opeens heel veel bekendheid heeft gekregen. Ja, meneer Prokopiou, een van de invloedrijkste reders ter wereld. En dat heeft er ook wel mee te maken. Misschien even luisteren naar sanctierecht-expert Helene Overlinden, die vanmiddag in Zaken doen te gast was.
2: Vermogende man, en die wil inderdaad lekker doorgaan met waar hij mee bezig is. Het vervoeren van LNG en ook olieproducten. Dus eigenlijk is die Rusland erg aan het helpen. Ook gezien het feit dat Rusland dus die schaduwvloot heeft, waarvan wij al die schepen op de lijst zetten. En hij behoort daar niet toe. Dus hij kan lekker verder gaan met het vervoeren boven het prijsplafond naar derde landen.
1: Ja, wat is er nou precies afgesproken?
0: Ja, tot zover het probleem. Wat is er dan nu inderdaad vanochtend afgesproken? Er is wat betreft dit Griekse probleem afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die voor de invasie van Rusland in Oekraïne zijn gesloten.
1: Dus als het langer dan 4 jaar geleden bedacht is, dan mag het.
0: Dan mag het. Dus het is nog niet helemaal, het is mij nog niet helemaal duidelijk in hoeverre dit Griekenland nou gaat helpen, maar ze zijn er dus mee akkoord gegaan in ieder geval. Niet alleen de Grieken hadden deze ronde, want het heeft dus sinds juni geduurd. Iets aan te merken op het pakket hebben we ook afgelopen week al een beetje besproken. De Oostenrijkers hadden bezwaren, de Fransen, de Duitsers, Portugezen, Italianen. Iedereen vreesde dat onderdelen van het pakket hun eigen economie te hard zouden raken. Niet alleen de Russische, maar dus ook hun eigen economieën. Ja. Er is in ieder geval ook nog afgesproken dat het prijsplafond voor Russische olie met een jaar wordt verlengd. Hiermee dat ze tegen een sterke gereduceerde prijs. Als de lidstaten het hier niet over eens waren geworden, dan zou de maximumprijs fors omhoog gaan. Ja, ja. En daarvan zou Rusland natuurlijk profiteren. De olieprijzen en gasprijzen zijn enorm gestegen. Naar aanleiding van wat er aan de hand is in het Midden-Oosten. Nou, wat verder meer, er komen reisbeperkingen voor Russen die het in het leger hebben gezeten. Dat is deels een beetje symbolisch, want de meeste militairen mogen ook helemaal niet, of ex-militairen mogen überhaupt Rusland niet uit. Maar goed, dat wilde Frankrijk heel graag. Er komen gewoon veel Russische individuen, boten, banken, cryptobedrijven op de sanctielijst. Dat is goed, dat moet je up-to-date houden.
1: Maar heeft deze nieuwe set, die 21ste, heeft die enige invloed?
0: Is het een goeie?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk al 20 keer eerder gedacht, dit zijn de maatregelen, we doen er weer een schepje bovenop.
0: Nou, je kan natuurlijk een beetje denken van in hoeverre, want sommige bijvoorbeeld dat prijsplafond, dat is eigenlijk ook een beetje een G7-maatregel. Daar moet Amerika en VK, die haken daar ook bij aan. Dus ja, wat heeft Europa hier dan mee gedaan? Je kan daar een beetje cynisch over zijn. Ja, zeg het maar. Ik laat het even aan sanctierecht Helene Overlinden. Die zegt, het is sommige dingen, delen hiervan zijn voor de bühne. Het is misschien niet het meest sterke sanctiepakket wat we hebben gekend, maar het heeft wel degelijk zin.
2: Want ja, bijna alle grote exportproducten, om te beginnen met olie, maar ook gas, diamanten, grondstoffen. Het is echt een grondstoffenland. Die staan zo ongeveer allemaal op de sanctielijst. Alle zichzelf respecterende oligarchen en ondernemers en bedrijven staan op de lijst. En dat maakt het voor Rusland allemaal inderdaad heel moeilijk om nog zaken te doen. Moeten dan gaan omzeilen via derde landen. Is riskant en duur. Dus die pakketten hebben wel degelijk zin.
1: Ja, dat is eigenlijk wat je net zei. We moeten er niet te cynisch over zijn.
0: Nee, we moeten er niet te cynisch over zijn. Vooral omdat je moet de hele tijd bijvoorbeeld, de banken noemen zij ook als voorbeeld. Die banken staan op de sanctielijst. Maar ja, de Rusland die maakt dan gewoon weer, die richt dan gewoon een nieuwe bank
1: op. Zijn eigen banken. Ja,
0: dus dat moet je in de gaten blijven houden als Europa. En daarnaast is het natuurlijk ook een politiek signaal, ik zou zeggen, op naar de 22ste.
1: En dat zei Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
3: Tech Update.
4: Met Niels Koloos van BNR's Tech-redactie. Goedenavond.
5: Goedenavond, Jelle.
4: We hebben het gisteren al gehad met jouw lieftallige collega Stijn over die nieuwe opvouwbare telefoons van Samsung. Nu moeten we het hebben over de opvouwbare iPhone. Komt die eraan dan?
5: Nou, hij bestaat nog niet en dat zou voorlopig nog wel even zo blijven.
1: Oh, want we weten, maar dat zou in het najaar komen.
5: Klopt, ja. Waarschijnlijk gaat het ook nog over deuren, maar er zit een beetje vertraging in. Want we weten inderdaad, Apple wil een opvouwbare telefoon op de markt brengen. Maar vakblad Digitimes meldt dat Apple met productieproblemen kampt. En daardoor wordt de telefoon waarschijnlijk niet in september, maar een maand of twee later pas op de markt gebracht. Nou, op zich niet het einde van de wereld, maar het is natuurlijk wel vervelend als je grootste concurrent al vrolijk rondloopt te paraderen, ja, met een eigen opvouwbare telefoon die ook best wel goed lijkt. De problemen bij Apple zitten hem vooral in het scharnier en de stevigheid van het beeldscherm. En dat zijn toch twee elementen van een opvouwbare telefoon die wel heel erg goed moeten zijn als je hem wil kunnen opvouwen.
4: Ook wel pijnlijk als je grote concurrent het al lang en breed voor elkaar heeft.
1: Ja, maar ja toch, want het was versie 8 en de iPhone de eerste vouwbare moet nog komen.
5: Yep.
4: Ja, dus die auto die lukte niet, opvouwbare telefoons lukte
5: gaat
4: niet.
5: Gaat waarschijnlijk ook niet worden.
4: We moeten het nog over iets heel anders hebben. Over de nieuwe bankbiljetten van de Europese Centrale Bank. Die heeft vandaag 10 mogelijke ontwerpen voor de nieuwe eurobiljetten onthuld. Vraag ik me toch af, wat heeft het met tech te maken?
5: Nou, heel erg veel, want we moeten het hebben over de gezichten die waarschijnlijk op de nieuwe eurobiljetten komen te staan.
1: Gezichten? Ik zag vogels.
5: Je kan inderdaad kiezen tussen vogels of gezichten. Die keuze moet nog gemaakt worden. Maar even over de gezichten. Ja? Het gaat om een zestal figuren die belangrijk waren voor de geschiedenis van Europa. En dan mogen jullie raden welke twee wat met tech en technologie te maken hebben. Dus hier komen alle namen. De eerste, Maria Callas, komt op het 5-eurobiljet. Dan hebben we Ludwig van Beethoven op het 10-eurobiljet. Marie Curie op het 20-eurobiljet. Dan Miguel de Cervantes Saavedra op het 50-euro-biljet. Leonardo da Vinci op het 100-euro-biljet. En tenslotte Bertha von Suttner op het 200-euro-biljet. Nou Jelle, welke twee hebben wat met tech te maken? Nog eventjes misschien een spelshow muziekje eronder had ik eigenlijk kunnen doen. Maar goed, raad maar. Wat denk jij? Ik denk, de eerste is vrij logisch, toch?
4: Leonardo da Vinci.
5: Da Vinci inderdaad. En de tweede, Mark, misschien weet jij het.
1: Gok ik voor Curie.
5: Curie, nou, allebei goed. Jullie winnen helemaal niks.
4: Eindelijk.
5: Jullie winnen leuke feitjes. Want Leonardo da Vinci is natuurlijk de meest logische. De homo universalis uit de Italiaanse renaissance. Hij is verantwoordelijk voor flink wat uitvindingen waar we tegenwoordig heel veel gebruik van maken. Dus je kan denken aan de helikopter, de tank, de onderzeeër en nog veel meer. Maar een van de opvallendste feitjes over da Vinci is dat hij verantwoordelijk is voor het verbeteren van een bepaald soort hartoperatie met een medische robot. We moeten even terug naar eind jaren 90. Sorry. Ja, eind jaren 90 moeten we even terug. Toen was hij al lang dood. Maar toen werd er een paper van Da Vinci herontdekt. En die is gebruikt om een medische robot te verbeteren. En natuurlijk staat die robot dan bekend als het Da Vinci Surgical System.
1: Okay.
5: Gaan we naar het tweede gezicht. Marie Curie, de Pools-Franse scheikundige en natuurkundige.
1: Mooi op z'n Curie.
5: Ja, sorry, ik ben daar heel slecht in. Die ontdekte eind 19e eeuw straling. En daardoor hebben we tegenwoordig röntgenapparaten. Ja. Maar ook robots die nu op Mars rondrijden. Daarvoor mogen we dus Curie bedanken. Rovers zoals Perseverance en Curiosity van NASA werken namelijk met energiebronnen die gebruik maken van plutonium isotopen die langzaam vergaan. En ja, dat element heeft Curie ontdekt, net als de straling die er vanaf komt. Dus
1: ja,
5: dankjewel.
1: Die is persoonlijk ook ontdekt, want ze is uiteindelijk aan stralingsziekte overleden.
5: Dat klopt, dat is een wat naarder feitje. Maar Europeanen kunnen vast nu stemmen op de ingediende ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten bij de ECB. Dus ik zou dat zeker even doen. En naast biljetten, zoals jij al zei, Mark, kan je ook op ontwerpen met vogels stemmen. Maar ik zeg, dat is stom, vogels, een beetje nationalisme.
4: Heb ik nog een leuk feitje voor jou.
5: Oh,
4: dat
5: ja?
4: heb ik dus gelezen in de Donald Duck, de dochter van Marie Curie heeft later ook nog een Nobelprijs gewonnen.
5: Oh ja,
4: net als haar moeder.
1: Zij zelf namelijk niet.
5: Maar ik moet.
4: Zij wel. Allebei.
5: Ja, zeker. Ja. Heel veel. Ben ik in de war?
4: Zeker.
5: Beetje in de war. Maar ik moet toch zeggen, ga op mens stemmen. Want dan kan je de volgende keer dat je een 20-euro-biljet ziet aan Mars denken en aan Curie. Die dus de mensheid weer een stukje verder heeft geholpen met hele mooie tech.
1: Dankjewel.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Nee, helaas, we sluiten het loket van de avondspits voor deze week.
1: Voor de hele week. Dit was hem dan weer. Dankjewel, Jelle. Volgende week is Niels Heidhuis er weer. Ik blijf nog gewoon lekker zitten. Volgende week hier ook van 4 tot 6:30, zoals elke dag.
4: Ja, dan ga ik vanaf morgen weer terug naar BNR Beurs. En mijn grote vrienden Jorik en Donne, die zijn er zo meteen. En die hebben het onder meer over Tesla en Alphabet. Die aandelen die gaan snoeihard naar beneden. Fijne avond.
1: Hele fijne avond.
7: Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter.
9: Ja, dank voorzitter.
1: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
6: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
6: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
10: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
11: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
12: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
13: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
12: Obli, meer rust, meer rendement.
14: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
12: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Jochem Visser.
18: Morgen trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel. En daarna spreek ik met Matthijs Tettero, topman van Temper. Ik vraag hem wat er gebeurt als de Hoge Raad oordeelt dat de medewerkers op zijn platform toch uitzetkrachten zijn. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog wat langzamer op de A16 voor de Moerdijkbrug richting het noorden. Door wegwerkzaamheden heb je er één rijstrook minder. De vertraging is 15 minuten.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
23: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op de muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. Iemand die iets pikt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Dat is nu nog €181, maar gaat na de zomer met 16 omhoog. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD die documenten had opgevraagd. De kerncentrale bevestigt dat, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden voor de centrale. In het zuidoosten van Duitsland is iemand doodgestoken in een filiaal van een bank. Bij de bank in Regensburg zou een gijzeling aan de gang zijn. De dader heeft volgens Duitse media een mes. Hij is nog steeds binnen en de politie heeft de omgeving afgegrendeld. En na de Tour-etappe van vandaag verandert er weinig in de top van het algemeen klassement. Wel komt Richard Carapaz uit Ecuador de top 10 binnen. Hij won vandaag de 18e etappe, een rit die eindigde in een pittige klim. De echt zware bergetappes komen er nog aan. Die zijn morgen en overmorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon op veel plaatsen nog door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Straks een nieuwe BNR-beurs en daar wil je bij zijn, want hij zit bomvol kwartaalcijfers. En je hoort hoe beleggers in Tesla en Alphabet er klaar mee zijn. Mega-AI-investeringen worden afgestraft. Vertellen we je ook hoe Unilever de Nederlandse overheid heeft voorgelogen. Dus blijf luisteren.
25: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
25: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
0: En, hoe ging je leestoets?
2: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
0: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
0: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
0: In 14 weken begrijpend leren lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
4: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd. En ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
5: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
27: Jorik Simonides en Donner Bakker.
24: Welkom, welkom. 23 juli is het, de dag dat beleggers er klaar mee zijn. De AI-investeringen van Alphabet.
28: Google raised their capex forecast to as much as $205 billion this year. That's fueling concerns over the sustainability of the really massive spending on AI. You see the stock there down by nearly 6%.
24: Hoeveel geduld beleggers nog gaan hebben met Alphabet en al die miljarden uitgaven, bespreken we deze aflevering.
29: Hebben we het ook over Tesla? Dat zag de autoverkopen stijgen en het aandeel dalen.
30: Tesla shares also come under pressure in after-hours trade, sliding over 4%. The EV maker saw net income fall 5%.
29: Topman Elon Musk zet vol in op zelfrijdende auto's en robots. Waarom dat beleggers zenuwachtig maakt, hoor je zo.
24: Hoor je ook over Unilever? Dat breekt een belofte.
29: Alphabet en Tesla trekken de Amerikaanse beurzen in het rood. En in Amsterdam is het niet veel beter. De AEX sloot 1,3% lager op 1087 punten. Grootste daler, dat is Besi. Dat gaat ruim 7% onderuit. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Goed dat je er bent.
31: Goedenavond, heren.
24: Ja, en de vaste BNR-luisteraar had het vast gemerkt. Alle uitzendkrachten van BNR Beurs zijn vandaag opgeroepen om alle vakantiegangers van andere programma's te vervangen. Maxime zat vanochtend, Jochem presenteerde Zaken doen en Jelle deed de avondspits. Nou, Donner en ik houden het BNR Beursschip varende vandaag. Samen met Mark natuurlijk, dus super fijn dat je er bent. En dat is maar goed ook, want er kwamen heel veel cijfers vandaag. Vooral bedrijfscijfers en ook een rentebesluit. De ECB laat de rente ongemoeid, dus daar hoeven we het verder niet over te hebben. Dus ja, laten we dan maar naar die bedrijfscijfers gaan, Donner.
29: Ja, te beginnen met Alberts, dat maakt onderdelen voor bedrijven in de bouw, industrie en chipsector, met ASML als één van de klanten. En het keerde afgelopen kwartaal terug in die AEX, iets waar topman Stefan Simonetta erg blij mee is.
32: I'm quite pleased that we are back to the AEX. I think it's a good recognition about our performance of positioning in the industry, and we are proud to be among the top company in the Netherlands.
29: Nou, blijdschap alom dus. De cijfers dan. Omzet kwam uit op 1,6 miljard euro. Bijna identiek aan het tweede kwartaal een jaar geleden. Verder steeg de operationele winst en ook de marge ging wat omhoog. Maar een knallende terugkeer, nou, dat zou ik het dan weer niet willen noemen.
24: Gaan we naar EasyJet. De winst daar gaat fors onderuit door de gestegen brandstofkosten. En er kwam ook minder geld binnen omdat er minder gevlogen werd. Drukte samen de winst met, hou je vast, 70%. Toch staat het aandeel hoger. Nu 1,3% sloot het. Dat stond nog wel ietsje hoger zelfs vandaag. Want dat verlies, ja, dat was eigenlijk al wel verwacht. Sterker nog, het was ietsje minder dan verwacht uiteindelijk. De vraag is wel wat voor invloed dat verlies gaat hebben op die overnamestrijd waar EasyJet nog altijd in verwikkeld is.
29: Ja, dat is wel spannend inderdaad. Door naar Besi. Dat profiteert nog steeds volop van al die AI-gekte. Ik heb de hoogtepunten voor je en ik zou zeggen, stoer je me vast. De omzet kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 250 miljoen euro. Een stijging van bijna 70% jaar op jaar. De winst dan, 89 miljoen euro, een stijging van 177%. En de chipmachinemaker uit Duiven verwacht dat die stijgende lijn ook in het derde kwartaal van dit jaar doorzet. Mark, opnieuw keurige cijfers, zelfs beter dan analisten hadden verwacht. Toch daalde het aandeel vandaag flink. Waar maken beleggers zich nou zo'n zorgen over?
31: Nou, ik denk dat het niet aan de cijfers heeft gelegen en ook niet aan de outlook voor het komende kwartaal. Want die was, zoals je zegt, met een omzetverwachting die wederom met 10 tot 15% zal stijgen ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook gewoon eigenlijk prima te noemen. Ook het orderboek was zeer sterk en solide. En daarvan zeggen ze dat ze het in Q3 die lijn hebben doorgetrokken tot nu toe. Dus aan de cijfers kan het niet liggen. Ik denk eerder dat het toch te maken heeft inderdaad met de, ja, wat ik gisteravond zag van Alphabet, Google en met Tesla. En ook vandaag dan met de olieprijs die door de $100 ging. De Brent, omdat het natuurlijk in de golf van Hormuz of straat van Hormuz nog steeds aan het escaleren in de hand lijkt. Ik denk dat per saldo dat allemaal bij elkaar, dat dat toegeleid heeft dat tech-sentiment een klein beetje vandaag een tikkie kreeg.
29: Ja, en dan wil ik het ook nog even hebben over hybrid bonding. Daar ontkom je niet aan bij Besi. Afgelopen maanden verschenen er twee rapporten met de boodschap dat de industrie nog een tijd lang niet voor die techniek van Besi zal gaan kiezen. Iets waar topman Richard Blickman zich eigenlijk helemaal geen zorgen over maakt.
32: Waar zijn die rapportjes op gericht? Met name wanneer is dat kantelpunt bij geheugenchips? En dat is wat wij ieder kwartaal zeggen. Waanzinnig spannend. Gaat dat nu gebeuren of duurt het nog iets langer? Maar het gaat gebeuren, dat is een zekerheid.
29: Ja, het gaat gebeuren dus. Hij lijkt zich niet echt zorgen te maken. Beleggers wel, want het aandeel daalde na het verschijnen van die rapporten flink. Overdrijven beleggers nou? Of is Blickman wellicht ook gewoon iets te nonchalant, denk jij?
31: Nou, kijk, hij heeft qua geheugenchipproducent heeft hij gelijk. Die zijn alle drie, dus Hynix, Samsung en Micron, hybrid bonding volledig aan het testen. Dus dat is het kantelpunt waar hij het over heeft. Is dat in 2027 het tweede kwartaal of komt het in het vierde kwartaal? Dat is natuurlijk nu de vraag. Waar de vertraging met name aan zit, aan de kant van Logic. Dan moet je denken aan TSMC en aan Intel met name. En dan met name Intel, die is bezig met zijn Clearwater Forest chip. De zogenaamde Xeon 6. Dat is een chip voor de datacenters. Die wordt geproduceerd op de nieuwe 18A-fabriek met hybrid bonding. En het lijkt alsof daar wel een verschuiving naar achteren aan het plaatsvinden is, waardoor de uitrol langzamer is van die chip, maar daardoor ook het bestellen van de hybrid bonding tools van Besi een kleine vertraging oploopt. Dus die combinatie zorgt ervoor dat waarschijnlijk aan de logic kant het allemaal ietsje langzamer binnenkomt dan gedacht, maar het gaat wel binnenkomen.
1: Iets anders dan bedrijfscijfers dan. Het belang van de Nederlandse staat in ABN AMRO. Dat is weer een stukje kleiner geworden. In april had de overheid nog 25% in handen. En nu is dat 20,5%. Meldt de directeur van de stichting die dat belang namens de Nederlandse staat beheert, NLFI. En volgens die stichting heeft de laatste 4,5% zo'n 2,5 miljard euro opgeleverd. Nou, onze huiseconoom Han de Jong, die heeft de rekenmachine erbij gepakt en rekende even voor wat dat voor jou en mij, de belastingbetaler dus, nou heeft opgeleverd.
6: De beurswaarde van ABN AMRO is op het ogenblik 31 miljard, dus een 20% daarvan is 6. Laat me nou eens zeggen dat ze ongeveer 14 of 15 miljard al ontvangen hebben. Dan komen ze met die 6 miljard, als ze daartegen kunnen verkopen, komen ze precies op die 21 uit die ze aanvankelijk betaald hebben. En dan zou je dus kunnen zeggen dat ze er zonder verlies, zonder winst uitspringen.
29: Ja, hier heb je wel een rekenmachine voor nodig.
1: Ja, nou, die heeft hij bij de hand gelukkig. Dat zit in zijn basispakket. Maar goed, de samenvatting van zijn berekening. We zijn geen stuiver opgeschoten met die investering. En dan is die berekening ook nog eens gebaseerd op de koers van ABN AMRO van nu. Nou, die is natuurlijk hard opgelopen de laatste paar maanden. Wil de staat nog een beetje cashen op die laatste 20,5%, dan moet het dus waarschijnlijk niet al te lang gaan wachten met verkopen. Toch is dat precies dat voorlopig wel wat de Nederlandse staat gaat doen, zegt de stichting NLFI. Ze zijn voorlopig niet van plan om dat belang nog verder af te bouwen.
29: Nou, dan even door naar Unilever. Dat komt een belofte van de Nederlandse overheid niet na. De afgesplitste voedingstak van het bedrijf krijgt namelijk geen beursnotering in Nederland. Iets wat Unilever wel had beloofd toen het in 2020 naar Londen vertrok. De voedingsdivisie is vanaf volgend jaar in handen van het Amerikaanse McCormick. Dat heeft een hoofdnotering in New York, maar kiest voor een tweede notering aan de London Stock Exchange. De Nederlandse overheid en Euronext hebben volgens het FD hard gelobbyd voor een Nederlandse notering. Zo zou de premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen zelfs om tafel zijn gegaan met de topman van McCormick. Maar ja, missie gefaald dus.
1: Nog even naar Commerzbank dan en die overname, want die lijkt er nu echt aan te komen. Commerzbank is lekker Unicrediet is lekker aandelen inkopen van Commerzbank. En ze zijn ermee goed op weg. Ze hebben inmiddels meer dan 48% in handen, bijna de meerderheid dus. En volgens CEO Andrea Orcel van Unicrediet komt de echte overname nu echt dichtbij.
8: We think now potentially Q4, maybe later. At that point, everybody, I think, is expecting that we would wait for May for the AGM. That is not correct. We, like many other things, we could easily call an AGM at a month's notice and accelerate our movement.
24: Volgend kwartaal kan het dus al zover zijn. Zodra ook de toezichthouders akkoord zijn, wil Orcel haast gaan maken met die echte overname. Al hoopt hij voor die tijd wel de ruzie met de Duitse overheid en de Duitse vakbonden bij te leggen. Die zijn altijd veel tegen deze overname geweest. Hoewel bondskanselier Friedrich Merz van Duitsland zijn verzet vorige week al wel een beetje afzwakte. En ook de directie van Commerzbank zelf is zeker geen voorstander van deze overname. Maar volgens Bloomberg gaan de CEO's van allebei de banken begin augustus toch weer praten met elkaar.
29: Tesla wil snel en veel geld investeren in hun robots en zelfrijdende taxis. Een operatie die topman Elon Musk doet denken aan de Tweede Wereldoorlog. Waar die vergelijking vandaan komt, hoor je zo.
24: Eerst een alfabet. Kwartaal op kwartaal kwamen er emmers AI-investeringen bij. En meestal vonden beleggers dat prima, maar nu trappen ze toch op de rem.
30: Alphabet shares sank as the Google parent company hiked its capex outlook for the year up to as high as $205 billion as it continues to build out its AI infrastructure.
24: Het aandeel staat voorbij de 6%, bijna 7% lager op dit moment. Alphabet verhoogt zijn investeringen voor dit jaar naar $205 miljard. Een gigantisch bedrag. Is dat ook de reden dat het aandeel zo hard daalt, Mark?
31: Ja, ik denk dat het wel zeker mee te maken heeft. Omdat, dit was ook het eerste kwartaal waardoor ze een negatieve vrije kasstroom genereerden van zo'n 6 miljard in Q2. Ik denk dat dit jaar en waarschijnlijk de komende kwartalen dat gebruikelijk gaat zijn voor sommige hyperscalers. En dat we pas in 2027 dan weer positieve vrije kasstroom wellicht gaan zien. Maar wat ook niet hielp was dat een groot gedeelte van de winst bij Alphabet kwam uit het herwaarderen van hun investeringsbelangen in met name SpaceX en Anthropic. Dat was een bedrag van in totaal $99 miljard... waarmee ze een positieve herwaardering deden qua mark-to-market. En als je dan kijkt naar de winst per aandeel, die werd gerapporteerd op $9.11 voor het tweede kwartaal. Maar als je die bijzondere herwaarderingen eruit haalde, dan bleef er maar iets minder dan $3, $2.85 van over. En dat was ook iets beneden de verwachting. Dus het was zowel de winstontwikkeling als die enorme capex programma's die het sentiment bepaalden vandaag.
24: Ja, tech-giganten die afgestraft worden door die AI-investeringen, dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien. Meta, Microsoft, Amazon, dat soort bedrijven. Alphabet kwam er meestal wel redelijk mee weg, volgens mij. Is die tijd dan ook wel weer een beetje voorbij bij dat bedrijf?
31: Nou, ik denk dat het toch ook weer tijdelijk is. Want je ziet ook, als je kijkt naar de ontwikkeling, dan was met name Google Cloud, die groeit echt tegen de klippen op. 82% in dit laatste kwartaal. Hun datacenter business, zeg maar. En dat is ook deels die TPU-chips van hun die dat faciliteren. Dat is harder dan dat Microsoft Azure, die groeit met zo'n 40%. Of een Amazon AWS, die groeit met zo'n 20%. Dus eigenlijk zie je wel dat de investering die ze 2 jaar geleden hebben gedaan, toen er ook al heel veel scepticis was over die megalomane capex-investeringen bij Alphabet, dat dat nu wel tot resultaat leidt in de zin van dat er nu echt behoorlijk groei wordt versneld. Dus ja, we kunnen dat nu opnieuw gewoon sceptisch zijn voor dit soort investeringen, maar wellicht dat we over 2 jaar toch weer terugkijken op deze periode, dat we begrijpen waarom ze het nu doen.
29: Ja, flinke investeringsdrift dus. Hè. Dat heeft ook weer een resultaat dat de vrije kaststroom afgelopen kwartaal negatief uitkwam. Kwam neer op een min van $5.9 miljard. Een jaar geleden was dat nog een plus van $25 miljard. Gaan we die negatieve cashflows nou ook de komende kwartalen vaker zien?
31: Ja, ik denk dat we dat de komende 3-4 kwartalen dat terug gaat komen. En dat heeft natuurlijk ook impact op de aandeleninkoopprogramma's, de share buybacks die we eigenlijk waar we gewoon mee zijn geraakt de afgelopen jaren. Dus die worden al eventjes op nul gezet. Ja, dat heeft natuurlijk allemaal uiteindelijk een negatieve invloed op de capital allocation. Dus de dividenden plus share buybacks die we als aandeelhouders mogen ontvangen. Ja, en daar moesten beleggers zich ook weer even op inspelen, zeg maar, of inzetten. Dus uiteindelijk die resultaatontwikkeling bij Google Cloud, die is fantastisch. Beter dan verwacht. Bij de advertising business, wat natuurlijk de bread and butter van Google is, daar viel het wat tegen, zowel qua marges als qua groei. Want je praat erover een groei van 14-15, terwijl we wel iets hoger gewend waren bij Google. En ook daar liep de marge terug van 36% naar 34%. Van 45% naar 42%, waardoor de totale marge van 36% naar 34% ging. Ja, dat waren allemaal factoren die in combinatie met die hoge capex en het feit dat de olieprijs door het dak ging op die escalatie in de golf, dat het negatief werd ontvangen, dit bericht.
29: Ja, en dan gaan ze dit jaar ook nog allerlei extra aandelen uitgeven. Dat moet dan $89 miljard in het laadje brengen. Moet ik dat dan ook zien als een soort troefkaart om de pijn van die leeggeroofde kas wat te verzachten?
31: Ja, kijk, dat helpt natuurlijk uiteindelijk om de balans wat in balans te houden. Dat niet zeg maar, de rentedragende schuld te hard oploopt. Want die kan je wel natuurlijk laten oplopen met tientallen miljarden, maar die moet je dan toch weer in 2027 of 2028 terug gaan laten lopen met positieve vrije kaststromen. Nou, ik denk dat dat op zich wel in de pipeline zit, maar ja, op korte termijn wil je natuurlijk niet dat je balans te veel verslechtert, omdat je toch ook in een soort concurrentiestrijd verwikkeld bent met een aantal andere partijen op hyperscaler gebied. En in de hele AI, zeg maar, substack, waar zij natuurlijk ook een rol willen blijven spelen. En Gemini loopt wel wat achter, moet ik zeggen, bij Anthropic Claude en bij OpenAI en bij ChatGPT. Dus ook daar zullen ze nog wel de nodige zeilen moeten bijzetten om daarbij te blijven.
24: Ja, dan de resultaten zelf. 22% meer omzet kwam er binnen, boven verwachting. Maar de echte cash cow was de cloud tak. Ja, 82% meer omzet. Het zijn echt onvoorstelbare cijfers. Is dat waar nog steeds de grootste groei zit ook? Ook op lange termijn?
31: Ja, dat denk ik wel. Want uiteindelijk is dit nog lang niet klaar, die groei. De investeringen, die 205 miljard die ze dan dit jaar willen gaan doen, dat zal grotendeels ook in de datacenters, in de cloud worden geïnvesteerd. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat die groei nog fors zal doorzetten. En als je daar kijkt, de marges die daar worden gerealiseerd, als ik de afgelopen 4-5 kwartalen terug ga, Q2 vorig jaar was die 21%, in Q3 24%, toen 30% in het vierde kwartaal, 33% in het eerste kwartaal en nu 36% in het tweede kwartaal. Dus je ziet echt wel dat de cloud business de grote motor is binnen Alphabet Google momenteel. En ook waarschijnlijk de reden waarom ze zich zo comfortabel voelen om dit soort bedragen te investeren.
29: Ik vond ook nog wel interessant wat de CFO te zeggen had. Die zei namelijk dat de vraag naar al die AI-toepassingen van Google eigenlijk de investeringen overtreft. Nou vraag ik me meteen af, kun je eigenlijk nog wel op de rem trappen als je dat wil, als er zoveel behoefte is aan jouw AI-toepassingen?
31: Nou ja, moeilijk denk ik, want veel AI-workloads staan eigenlijk nog maar aan het begin. Hè. Veel bedrijven moeten hun AI-transformatie nog starten. Dus er is eigenlijk geen plafond nog zichtbaar voor in totaal wat AI gaat doen qua implementaties en acceptaties. Dus nee, ik denk dat het echt wel nog zal doorgaan de komende kwartalen en dat we nog lang niet aan het einde zijn van deze investeringsgolf.
24: Ja, volgende week ook cijfers. Microsoft, Meta en Amazon komen er dan aan. Ik zei het al, meestal ja, bij die bedrijven zijn we wel een beetje gewend dat beleggers hoge investeringen afstraffen. Wat verwacht je van die cijfers en van de reactie daarop?
31: Ja, de lat ligt nu een stuk hoger natuurlijk. En ik denk dat hoge investeringen uiteindelijk prima zijn. Nogmaals, wat ik zei, 2-3 jaar geleden waren we ook heel sceptisch over de toen hoge investeringen van de hyperscalers. Maar inmiddels weten we dus dat dat inmiddels een veel hoger rendement oplevert qua marges en qua groei. Want je praat over tientallen miljarden die nog eens een keer dan met 40 of tot bij Google zelfs met 80% groeien. En zolang de omzet groeien, marges laten zien dat AI geld oplevert, is dat prima. Maar zodra de markt gaat zien dat zeg maar de ROI op dit soort investeringen terugvalt, of dat die marges niet verder kunnen groeien, ja, dan denk ik dat de jury echt oud is, zoals het heet. En dat we dan gaan kijken of het om nog stand houdt.
26: BNR Beurs.
24: En we blijven nog even bij AI-uitgaven. Ook bij Tesla drukt het flink op de cijfers. De omzet steeg juist, maar door al die AI-investeringen daalde de winst met 5% jaar op jaar. En Tesla heeft nog een ander probleem. De auto's gaan steeds vaker in de uitverkoop.
9: This is not an AI investment story. This is a story in the base business. And the base business, I think, is giving hints that the product lineup is older, it's dated. In order to move that product, you've got to discount it. That hits the bottom line, and that's exactly, I think, what we're seeing here in these earnings.
24: Ja, en het enthousiasme van Elon Musk heeft het alleen niet gelegen. Die was razend enthousiast, vooral over het tempo waarmee Tesla geld uitgeeft en bouwt aan verschillende projecten. Kom je weer terug bij die AI-investeringen dus. Dat deed hem zelfs denken aan de Tweede Wereldoorlog.
10: I don't think there's ever been a company that's done this at this scale. Maybe proportionately back when Henry Ford did the Model T or something like that. But or World War II when companies had to sort of scale up weapons production. But I think probably this is the fastest industrial scale-up sinds World War II in Amerika.
29: Ja, als je dan zo enthousiast bent, misschien moet je dan of een goede microfoon uitvinden of er eentje aanschaffen.
24: Een microfoon uit de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Ook bij Tesla een negatieve kaststroom afgelopen kwartaal door al die investeringen. Mark, wat vind jij? Zijn die mega-investeringen bij Tesla wel gerechtvaardigd?
31: Nou, alleen als Tesla echt een AI en een zeg maar humanoid robot bedrijf wordt, blijft het vooral een autofabrikant, dan is het denk ik moeilijk te rechtvaardigen om op deze basis en op dit tempo door te gaan. Dus ja, Musk zet echt in op humanoid robots, dat moet het gaan doen. Dus ja, dat is natuurlijk vooral nu nog een belofte, maar hij is niet voor niks natuurlijk een visionair. Dus we gaan zien in hoeverre dit dit plannetje gaat vliegen.
1: Ja, moet dat wel bij Tesla eigenlijk? Want als je naar de cijfers kijkt, die Tesla autoverkopen, daar zit het probleem eigenlijk niet eens echt. Ja, los van het feit dat ze dan misschien wat vaker met korting de deur uitgaan. Hij heeft nu een AI-bedrijf, SpaceX. Is dat niet leuk voor al zijn gekke hobby's? Breng het lekker daaronder.
31: Ja, dat is wel een scenario waar je natuurlijk rekening mee moet houden. Kijk, de automarkt wordt met de Chinese concurrentie steeds competitiever en kent in feitelijk lage marges. Dus de echte waardecreatie voor Tesla moet komen uiteindelijk uit de robottaxis en uit die Optimus humanoid robot en AI software. Maar ik kan me ook heel goed een scenario voorstellen dat met die hele dure SpaceX aandelen, alhoewel ze zijn vandaag wat minder duur dan een paar weken geleden, maar nog steeds kwam multiples vrij dure aandelen, dat je daar ook natuurlijk onder die totale holding van Musk, dat je misschien uiteindelijk wel Tesla ook een stukje onder kunt schuiven. En dan kun je natuurlijk zowel met xAI en met alle andere initiatieven bij SpaceX, zou je dit heel goed kunnen samenvoegen. En dan, dat zou ook een soort koninklijke exit zijn voor Musk, om met opgeheven hoofd een beetje afscheid te nemen van Tesla.
1: Ja, het aandeel gaat fors onderuit, voorbij de 14% op dit moment. Hoe kijk jij naar die klap, naar die val? Hoe duid je dat? Zijn het dan toch de Musk-fanboys die blijven en de mensen die Tesla als autobedrijf zien, die denken, nou, op deze manier hoeft het van mij niet?
31: Nou, het is natuurlijk altijd een continue strijd geweest. Musk die natuurlijk claimde dat het veel meer is dan een autobedrijf, een technologiebedrijf. Toch de critici die zeggen van ja, uiteindelijk produceren ze gewoon auto's. En dat doen de Chinezen ook tegen goedkopere prijzen. En met meer technologie. En die concurrentie wordt alleen maar heviger, met natuurlijk wel tientallen, misschien wel honderden de Chinese automerken. Dus ja, uiteindelijk komt deze klap omdat uiteindelijk de resultaten, zelfs met creatieve accounting, niet laten zien waar beleggers op of analisten hadden gehoopt. En vooral die robottaxi in Optimus, dat blijft natuurlijk iets voor iets in de toekomst. Hè, dat we over een paar jaar pas de vruchten van kunnen gaan zien als dat allemaal gaat lukken. Dus daar zit een ander risico aan. En ik denk dat dat nu zich vertaalt in die lagere koers. Maar misschien dat die lagere koers nu wel Musk tot actie dwingt om met SpaceX een stapje richting Tesla te wagen.
29: Nou, zelfrijdende auto's, robots of normale auto's is dus waar het een beetje het geld vandaan moet komen. Andere tak van sport is dat wegvallen van die verkoop van uitstootrechten aan autobedrijven. Dat leverde ongeveer per kwartaal zo'n $500 miljoen op. Nou, daar was afgelopen kwartaal nog een kleine $150 miljoen van over. Is dat nou iets wat echt pijn doet bij Tesla? Hebben ze daar ook een antwoord voor nodig?
31: Nou goed, dat is iets waar natuurlijk in de moeilijke tijden, zeker in het verleden, die EV credits, met name in Californië, waar ze een hoop mee creatief konden wegpoetsen, zeg maar. En dat wordt natuurlijk steeds moeilijker naarmate er alle concurrerende Amerikaanse automerken ook met EV-auto's komen. Waardoor ze gewoon minder aan die EV credits kunnen verdienen. Dus dan moeten ze het echt met de eigen operaties doen, met de auto verkopen en nou ja, met alle andere, de solar panels en de energieopslag en nou goed, met de toekomstige loterijbriefjes dan in robottaxis en
29: die abonnementjes voor self-driving wellicht?
31: Ja, nou goed, dat is natuurlijk, daar lopen ze wel mee achter qua aantal steden als ik het vergelijk met Google Waymo. Dus ook dat is uiteindelijk een loterijbriefje, wat maar moet blijken of dat het winnende loterijbriefje gaat zijn of dat het een van de vele briefjes is die je uiteindelijk kunt verscheuren als loterijhouder. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat Tesla heel goed moet nadenken of het zeg maar zelfstandig wil blijven, of dat ze niet beter onder de SpaceX holding deels geschoven kunnen worden, zodat Elon Musk het allemaal kan samenvoegen.
26: BNR Beurs.
1: Blikken we even een blik op Wall Street. Werpen we even een blik op Wall Street, waar Tesla en Alphabet ook daar de beurs omlaag trekken. Dow Jones staat een procentje in de min. De S&P 500 1,2% in de min. De Nasdaq, waar die techfondsen natuurlijk genoteerd staan, 2,1% in de min. Intel wil ik nog even noemen, want na de bel komen die nog met cijfers. Beleggers zijn een beetje voorzichtig, wachten af wat die cijfers gaan brengen. Staat 1,4% in de min ook.
29: Dan wil ik het nog even hebben over de soap uit Hollywood. Het is tijd voor
11: die Warner Brothers update.
29: Ja, in deze Warner Brothers update durf ik wel te spreken van een plot twist. De Europese Unie keurt de overname van Warner Brothers door Paramount namelijk goed. Volgens de EU blijft er na de overname voldoende concurrentie over, maar er zijn wel zorgen over de distributie van films. Dat komt vooral door een joint venture van Paramount en collega studio Universal. Samen leveren zij ontzettend veel films aan bioscopen. En met de titels van Warner Brothers daar ook nog eens bij zou het volgens de EU wel heel veel worden. Om de zorgen daarover weg te nemen zegt Paramount 13 maanden na de overname uit dat fusiebedrijf te stappen. Nou, daar gaat de EU dus mee akkoord. En dus lijkt die overname weer een stapje dichterbij. Nou, dan zit deze beursdag er weer op. Tijd om alvast een blik te werpen op die van morgen. Cijfers, cijfers, cijfers. Laten we beginnen in Nederland. Bouwbedrijf Heijmans doet de boeken open. Maar ik wil toch vooral even een lichtje schijnen op Signify. Het voormalige Philips Lighting heeft het lastig en ziet de omzet al kwartaal op kwartaal dalen. Daarom presenteerde het verlichtingsbedrijf onlangs een nieuwe strategie. Het gaat 180 miljoen euro besparen en 900 mensen ontslaan om de financiële situatie wat te verbeteren. En het kwam met een pittige boodschap. Het gaat een stuk minder winst uitkeren aan beleggers. Pijnlijk, want snijden in dividend is het laatste dat je als bedrijf wil doen. Alles om de kosten te besparen dus. We gaan in deze halfjaarrapportage dus vooral zien of het bij Signify al een beetje de goede kant op gaat. Nog even naar een andere kostenbesparingsoperatie, namelijk bij autobouwer Volkswagen. Het aandeel daalde dit jaar al ruim 30%, omdat de winst daalt, de concurrentie toeneemt en ook de kosten stijgen. Daarom wordt er flink gesneden in de kosten en staan er tot wel 100.000 banen op de tocht. Ook in Duitsland dus kijken of die kostenbesparingen de vruchten afwerpen.
24: Dit was de BNR-beurs van maandag 23 juli. Het ging over Alphabet, het ging over Tesla. En Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund was daar dan weer om daar duiding bij te geven. Dank dat je er was.
31: Oké, graag gedaan, jongens.
29: Ja, en jij bedankt dat je weer luisterde. Dat kun je trouwens elke dag doen, hier op BNR of in je favoriete podcast-app bijvoorbeeld.
24: We beginnen met morgen, dus tot dan.
12: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
14: Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: In de Friday Move gaat het over tv.
23: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
22: Politiek.
25: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
22: En ik ben er ook.
23: Het is toch heerlijk.
22: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
33: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
34: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
35: BNR Verkeer.
36: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is één rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrikido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, twee rijstroken minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg, 3 kilometer en 10 minuten extra.
37: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
38: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs.
0: In Zuid-Limburg zijn drie jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan de automobilisten met schade. De drie zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. Er is gedoe over een optreden van zangeres Sophie Straat. Die vroeg tijdens een festival of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Daar kwamen honderden klachten over binnen omdat ze zou discrimineren. Maar het meldpunt tegen discriminatie is het daar niet mee eens. In Zuidoost-Duitsland is een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw in Regensburg. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of hij echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden meer te eten. Dat komt doordat er minder gevochten wordt en Israël meer noodhulp toelaat. Toch blijven de omstandigheden voor Gazanen verschrikkelijk, zegt de voedselwaakhond van de VN. Die benadrukt dat er in Gaza nog steeds een voedselcrisis is. En het was vandaag de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 1250 deelnemers haalden de eindstreep niet, maar ruim 42.000 wandelaars wel. Het was ook weer druk bij de hulppost van het Rode Kruis, waar lange rijen stonden voor lopers met blaren. Morgen is de laatste dag met de intocht over de Via Gladiola. En dan nu het weer van Weer Online. De zon breekt nog op veel plaatsen door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
37: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De strateeg. Paul van Liemt.
1: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Nederland kan en moet zich beter voorbereiden op militaire en hybride dreigingen. En daar doen we al veel aan met het ophogen van de NAVO-norm, maar Nederland blijft enorm gevoelig voor hybride oorlogsvoering. Hoe zorgen we ervoor dat we ook echt weerbaarder worden als samenleving? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Michelle Haas, onderzoeker Europees Defensiebeleid aan de Universiteit van Gent, en Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie. Nou, laten we meteen met de deur in huis vallen, want de afgelopen tijd kregen we heel vaak het woord weerbaarheid te horen. Maar wat betekent dat nu precies? Sabine, ik begin met jou. Wat betekent weerbaarheid?
2: Nou, bedankt voor die vraag. Want
1: ja, goede vraag. Een...
2: Containerbegrip, want wat is het niet eigenlijk? Ja, weerbaarheid, veerkracht. Maar laten we zeggen, op het internationale toneel wordt heel vaak het begrip resilience gebruikt, zowel bij de NAVO als de Europese Unie. Ja. Om maar twee organisaties erbij te pakken die daar heel veel beleid op hebben gemaakt inmiddels. Weerbaarheid. Het is wel iets wat de laatste, sinds de inval in Oekraïne, 2022, is dat echt op de politieke agenda gekomen. Eigenlijk ook al eerder, sinds de inval op de Krim in 2014. Maar het is een begrip wat heel erg in zwang is bij beleidsmakers, politici, kamerleden enzovoort.
1: Op congressen hoor je het ook voortdurend.
2: Ja.
1: Je moet komen, het gaat vandaag over resilience. Ja. En je zegt dat is inderdaad een containerbegrip. En als je het iets wil toespitsen, gaan we natuurlijk doen vandaag in de uitzending. Maar als je het nu al iets gaat toespitsen, welke richting gaat het dan op?
2: In het kort gaat het erom dat een... en daar begint eigenlijk al de vraag en het dilemma. Maar gaat het erom dat een samenleving, een staat, een nationale staat, zich kan verdedigen tegen dreigingen van buitenaf? Daar zitten al heel veel haken en ogen aan, omdat de dreiging ook binnen een staat kan plaatsvinden. En men er vaak van uitgaat dat het te maken heeft met de oorlog bijvoorbeeld in Oekraïne, andere dreigingen, maar met name die andere dreiging zoals terrorisme of georganiseerde criminaliteit kan ook een onderdeel zijn van moeten we daar ons tegen weren, moeten we daarvoor weerbaarheid opbouwen. Dus de focus om een definitie te geven aan het begrip weerbaarheid is al een hele moeilijke.
1: Nou, je kunt het nog moeilijker maken. Dat ga ik even met Michelle proberen. Want Michelle, je hebt een boek geschreven. Daar gaan we het vaak later in de uitzending nog wat langer over hebben. Het boek ligt vanaf deze week in de winkel. En in dat boek ga je in op veel vragen. En een van de vragen is, wat is weerbaarheid? En dan zeg je dat het iets heel persoonlijks is. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, het is eigenlijk... ik denk weerbaarheid heeft voor mij eigenlijk twee luiken als we kijken naar het geopolitiek verhaal. Het eerste is militaire paraatheid. En daar moet een staat bepaalde acties in ondernemen. Wij kunnen als individuen geen luchtafweer gaan kopen. Dus de staat moet zorgen dat ze ons kunnen beschermen tot op zekere hoogte. Maar we kunnen ook niet verwachten dat de staat direct aan onze deur staat als er iets ontregeld wordt. Dus voor mij is weerbaarheid ook een soort van veerkracht om met crisis om te gaan en met dreigingen, zoals ook al werd gezegd. En ik denk dat dat in die zin ook een persoonlijk verhaal is, omdat je... Ja, we hebben geen grip op alles wat er gebeurt in de wereld, maar wel een beetje hoe we daar zelf in staan. En bijvoorbeeld wat je kan doen, denk ik, is zorgen dat je beter alerter bent, bijvoorbeeld voor desinformatie, of dat je bijvoorbeeld EHBO-cursus kan doen. Sommige mensen zullen reservist worden, anderen zullen een heel ander traject volgen. En in die zin heeft het ook te maken met dat je jezelf een beetje uitdaagt en je grenzen een beetje opzoekt. En die grenzen zijn natuurlijk voor iedereen heel anders. En in mijn boek heb ik bijvoorbeeld een gesprek met Fly. Hij is Special Forces operator geweest en trainer in België. Hier heel bekend. En ik vraag aan hem ook van wat betekent weerbaarheid voor jou? En is dat iets wat jij ook nog traint? Of ben jij een soort van ultiem weerbaar ondertussen? En hij zegt bijvoorbeeld van ik heb totaal geen stress als ik uit een helikopter moet vliegen. Maar dan praat ik mijzelf een beetje doemscenario's in, omdat je hebt wel een soort van stressgevoel nodig, omdat je moet alert zijn in zo'n situatie natuurlijk. En tegelijkertijd zegt hij van, ik heb bijvoorbeeld wel veel angst om voor een groep te spreken. Dus dan, dat is dan voor hem zijn grenzen opzoeken. En in die zin is het natuurlijk een heel individueel verhaal.
4: Ja, dat onthouden. Ja, Sabine?
2: Ja, een aanvulling erop. Want dat is wel heel mooi dat Michelle dat als startpunt geeft. Als we weerbaarheid willen definiëren. Dat je al moet kijken op welk niveau je dat gaat doen. Ja. En dus je hebt het individu tot aan de staat. Maar daartussen zit ook nog de gemeenschap. Want als individu zelf red je het niet.
4: Nee, natuurlijk.
2: En die voorbeelden als noodpakketten enzovoorts komen zeker nog op terug, denk ik. Maar je hebt ook de gemeenschap en je hebt het militaire paraatheid, het militaire apparaat. Maar er zijn zoveel andere manieren van weerbaarheid die een samenleving, maar ook een staat, moeten kunnen leveren. Dus die verschillende niveaus, om die uit elkaar te trekken, is al een hele belangrijke.
4: Het is wel lastig als je met name de bevolking gewoon er goed bij wil betrekken. Je hebt het dan over weerbaarheid en dan zitten mensen niet te wachten op 7 of 8 definities. Wel in ons programma natuurlijk. Echt hele betrokken mensen, die vinden dat gewoon leuk, die willen dat helemaal weten. Maar normaal gesproken denk je dan, wacht even, ik wil gewoon duidelijke definities, dan weet waar ik aan toe ben.
2: Ja, en wat de overheid je te bieden heeft. Maar het is ook om weerbaar te zijn. Maar het is ook heel belangrijk. Maar daar zijn we de laatste paar jaren wel mee bezig. Dat je ook bewust wordt als individu dat het, laten we zeggen, vanwege de geopolitieke spanningen, het leven verandert. En dat je daar ook op moet voorbereiden.
4: En dus moet je weerbaar zijn in brede zin. Maar Michelle, betekent dat we jarenlang totaal niet weerbaar zijn geweest?
3: Maar dat denk ik wel op zich, maar de dreiging en de situatie was ook gewoon anders. Hè? Dus we noemen het zo een holiday from history. En in die zin vind ik het soms wel spijtig als er naar jongeren wordt gekeken alsof zij vooral niet weerbaar zijn. En dat zij een beetje verwend zijn of naïef of lui. En ik denk, het is eigenlijk de generatie daarboven die een soort van holiday from history heeft gekend. En in de jaren 90 dacht van, die end of history, of in ieder geval, oorlogen en dreigingen komen niet meer tot bij ons.
4: Ja, die generatie is wel, sorry dat ik in de reden van, maar die generatie is eigenlijk in slaap gesukkeld en niet de jonge generatie.
3: Nou, eigenlijk wel, want dan wordt er soms gekeken van, die jongeren, die moeten toch weerbaar worden. En dan denk ik van, jullie ook. En ik denk dat we daar dus met z'n allen een beetje aan moeten werken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar zoiets als een noodpakket, dat klinkt heel individualistisch of zo, maar uiteindelijk zorg je daarvoor dat je de druk op de maatschappij vermindert in het geval van bijvoorbeeld iets, een hybride aanval of overstromingen of een cyberaanval of de toevoer die niet meer volledig smooth loopt. Bijvoorbeeld. Dus zo'n noodpakket zorgt ervoor dat je niet direct verwacht dat alles beschikbaar is, bijvoorbeeld om een kilometer afstand. En dat je wel dingen hebt om zelf als voorraad in te zetten. Dus ik denk al die vormen van individuele weerbaarheid, zoals ook al werd gezegd, doe je uiteindelijk ook voor je gemeenschap of uiteindelijk voor de staat. En in die zin zijn al die verschillende niveaus ook verbonden aan elkaar. En het is dus wel belangrijk dat we inderdaad niet alleen maar jongeren aanspreken.
4: Nee, het gaat over generatie. Het gaat ook over noodpakketten. Sabine Zeil, daar willen we het over hebben. Maar ja, Sabine die is echt die wil eager. Hè? Gewoon, je wil even nog iets anders zeggen.
2: Nou, er is heel veel over te zeggen op zoveel niveaus.
4: Ja.
2: En dat is inderdaad dat de laatste tijd, wat Michelle ook zegt, dat we vaker over de jeugd zeggen van, die zijn bezig met hoe vaak kan ik op reis, hoe vaak kan ik skiën, hoe lang kan ik studeren. Nou, we hadden het toevallig net even over. Maar ik ben werkzaam op de Nederlandse Defensie Academie. En we hebben bijvoorbeeld een bachelor en een master. Maar ook een korte opleiding. En er zijn zoveel vormen waar je nu een bijdrage kan leveren aan Defensie. Werkstudenten, trainees, stages. Maar er staat ook heel veel jeugd of jonge generatie aan de deur te kloppen bij de Nederlandse Defensie Academie, omdat ze een bijdrage willen leveren. Dat is echt wel bijzonder.
4: Ja, veel meer dan in het verleden. Ja. Is het overigens in België ook zo, Michelle, als het over weerbaarheid en jongeren gaat, dat ze daar ook veel meer aan de deur staan te kloppen?
3: Ja, je hebt eigenlijk in België loopt het zo soms een paar jaar achter. En op dit vlak ook een beetje, denk ik. Dus je hebt hier, ja, in Nederland heet het dienjaar of dienstjaar. Dienjaar. Nou, hier dienstjaar. Ik vergeet altijd het verschil. Maar dus je hebt dezelfde initiatieven die een beetje opkomen. Dus hier dan een dienstjaar dat je kan doen. Dus er wordt ook meer campagne gevoerd richting jongeren. Ook meer communicatie. En ook dat er meer langs wordt gegaan op scholen en zo. Maar dat kan doen. Dus er wordt ook meer campagne gevoerd richting jongeren. Ook meer communicatie.

0: En hier botsen we wel op limieten dat ja, we kunnen ook maar zoveel doen elk jaar en zoveel groeien. Dus er worden wel jongeren aangesproken en er starten denk ik nu 500. Maar dat is al een heel grote uitdaging voor Belgische Defensie om dat te gaan opvangen.
1: En loopt België ook achter als het gaat over de noodpakketten?
0: Ja, daar heb je wel iets van campagne rond gehad. Maar bijvoorbeeld wat je in Nederland heel erg zag was zo, ja, die preppakketten en al die winkels die dan oppopten plots. En dat was ook, ja, dat was soms ook wel een beetje absurd natuurlijk. Hè? Dan, ik weet nog, op een gegeven moment zag je zo 4 vaccinelichtjes vacuüm verpakt voor €15 of zo. Ik kreeg ook heel veel vragen van vrienden uit Nederland en veel minder van vrienden uit België. Van ja, wat moet ik kopen? Welke radio is goed en zo? Dus in Nederland zag je wel weer meer dat, ja, dat consumentenreactie of zo. En al die winkels. En dat had je hier minder. Hier heb je wel communicatie gehad van het Rode Kruis. Bijvoorbeeld van het is wel handig als iedereen ja, een soort voorraad heeft. En daarbij hebben ze in die communicatie ook gezegd, dat was enkele maanden geleden, van ja, we merken dat er best wel veel weerstand is daartegen. En dat mensen een beetje argwanend zijn van ja, noodpakket, waarom is dat nodig? Dus er is wel nog wat ja, communicatie nodig om een beetje de bevolking daarin te overtuigen.
1: Maar in Nederland ook, want ik heb hier voor mij een onderzoek van Ipsos INO, een opdracht van Trouw, onderzoek naar de weerbaarheid van Nederlanders. Daar bleek dat Nederlanders zich meer zorgen maken over het woningtekort dan over een hybride oorlog. En ook dat het aantal mensen met een noodpakket nog niet echt significant toeneemt, Sabine.
2: Ja, dat zie je ook gebeuren. Even over dat onderzoek, dat was volgens mij afgelopen zomer. Ja. En pas daarna kregen we te maken met die drones.
1: Dat scheelt.
2: Ja, dat scheelt. Ik denk dat daarna wel anders was. Want hoe meer dichterbij het komt, hoe concreter het wordt natuurlijk. Ja. Maar we hebben even een ander punt, wat Michelle net opbracht. Wat wij natuurlijk in Nederland nu hebben gehad, is, laten we zeggen, de generaals die als duider optreden, of generaals BD, buitendienst, zoals we dat noemen.
1: Ja, die zijn er heel veel, zeker.
2: Ja, die zijn er heel veel. Expert, die ook, laten we zeggen, met hun voeten in de modder hebben gestaan en die expertise kunnen brengen en kunnen duiden van wat er ook dan in de wereld gebeurt. Die hebben daarvoor niet veel gezien. Tijdens coronatijd zijn er artsen bekend geworden. En nu zie je dat met militair personeel. Ja. Wat daarvoor eigenlijk in de kazernes bleef. Ik denk dat dat ook, ja, mag het misschien niet zeggen, maar een goede promotie is geweest voor Defensie. Waardoor het meer gaat leven.
1: Ongetwijfeld, zeker. Ja, nee, dat zie je zeker.
0: Ja. Dat is interessant, want in België is daar dus veel meer terughoudendheid voor. Ja. Ook deze regering is daar wel een beetje anders in. Maar de vorige regering, ja, ik weet ook van binnenaf een beetje dat daar wel echt op de rem werd gestaan om militairen in het publiek debat te laten betrekken.
1: Waarom? En nu,
0: ja, ik denk dat er meer politieke controle is dan. Er is ook natuurlijk veel meer politieke frictie soms tussen alle verschillende niveaus hier en met de Franstaligen en Vlaamstaligen. Dus ja, het was best wel terughoudend vanuit politiek om militairen te laten spreken. Dat is nu wel deels veranderd, maar bijvoorbeeld in Nederland, ja, ik heb dat ook wel eens benoemd hier, dan in Nederland kun je zo, ja, 4 generaals aan een talkshow zien en dan wordt er gevraagd van, wat zouden jullie van capaciteiten nodig hebben? Of wat staat op jullie wensenlijstje? Ja, dat is hier ondenkbaar. Ja. En want moest er dan iets genoemd worden wat niet besteld is bijvoorbeeld, ja, dan creëer je frictie. En dus hier is er wel een stuk meer terughoudendheid. Je hebt wel zeker een aantal generaals en kolonels buiten dienst vooral die toelichting geven. Maar zeker in actieve dienst nog ligt dat gevoelig.
1: Jouw ogen sprongen op toen het ging over, lichten helemaal op toen het ging over de talkshows, Sabine.
2: Nou, omdat het, dat is in Nederland ook heel lang het verhaal geweest. Hè? Militairen, laten we zeggen, die als duider optreden en verklaren wat er gebeurt. Dat is heel lang ook eigenlijk een soort taboe geweest. En als we dan terugkijken naar de oorlogen die we hebben gehad, bijvoorbeeld waar Nederland aan deel heeft genomen, zoals Afghanistan, of de vredesoperatie die we dat moeten noemen, of Irak 2003, dat waren toch vaak burgers. En op een gegeven moment is die omslag er gekomen, ook omdat we die expertise, denk ik, misten. En dat vind ik ook wel een goede taak van de Nederlandse journalistiek, die dan zoiets had van, ja, misschien ontbreekt expertise van ons daarin, dus wij gaan eens verder en breder kijken van wie daar verstand van heeft.
1: Voorlichting, heel belangrijk natuurlijk, toch altijd ook overal. Ook op Defensie, veel soepeler geworden. Dat scheelt ook een stuk.
2: Ja, absoluut. Ja, dat was tot, laten we zeggen, 10 jaar geleden. Lag dat heel anders.
1: Ja, zeker. Ja. Michelle, jouw boek, daar gaan we even noemen. Daar noem ik trouwens ook meteen het boek van Sabine. Dat heb ik net gekregen. Samengemaakt met Doris Frerichs en Maarten Rotham. En dat heet Internationale Veiligheidsstudies, het vak, de theorie, de praktijk.

0: ook aanbevelenswaardig, net zoals jouw boek. En dat heet Michelle, Komt de oorlog en 33 andere vragen over defensie. En daarom is jouw conclusie op die vraag, en dat is een belangrijke vraag, want ja, weerbaarheid heeft ook met dreiging te maken. En de vraag luidt, de dreiging is reëel, maar oorlog is niet onvermijdelijk. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, nou ja, dat refereert ook een beetje naar zo de Thucydides trap, iets wat nu natuurlijk heel vaak wordt benoemd. Ik denk dat er, ja, dat omdat we in een verschuivende wereldorde zitten, dat je opkomende machten hebt en gevestigde machten die, ja, die ook nog eens in een moeilijk vaarwater zitten, zoals Amerika en Trump. Je hebt ook allemaal nieuwe soorten dreigingen. Dus alles is aan het bewegen, waardoor dat je eigenlijk meer kans hebt op, ja, confrontatie. En ook mogelijke militaire confrontatie. En dat kan ook tot bij ons komen. En tot op zekere hoogte doet het dat natuurlijk ook al. We hebben verschillende hybride vormen van confrontatie of uitdaging. Ik noem dat niet zo snel oorlog. Dus ik denk dat we nog altijd proberen oorlog te voorkomen. En dat doen we ook door vormen van afschrikking en ook door weerbaarheid. Maar de kans op oorlog is wel groter nu dan de afgelopen decennia. Toch de kans dat die oorlog tot dicht bij ons komt. En dat is wel iets waar we, denk ik, rekening mee moeten houden.
0: Dan gaan we kijken naar andere landen. Moeten we kijken naar, Sabine, moeten we kijken naar de Baltische Staten, naar Scandinavische landen? En doen ze het bijvoorbeeld veel beter dan Nederland? Want dat wordt echt heel vaak geroepen. Is het ook waar of niet?
2: Nou, daar zit een traditie, laten we zeggen van 80 jaar, waarbij de samenlevingen zich voorbereiden op een oorlog. Omdat natuurlijk, laten we zeggen, dat Rusland grenst aan Finland. Ja. Dus die zijn daar veel meer op voorbereid. Ook, laten we zeggen, de hele bevolking. Hè. Dat noemen die whole of government of zelfs de whole of society approach.
0: Ja, het komt ook veel dichterbij, dat is ook logisch. Het hangt veel meer in de lucht, letterlijk.
2: Ja, ja. Dus daar is Nederland vanaf het moment, ja, wat ik ook al zei, inval op de Krim in 2014, is men zowel bij de NAVO als de EU begonnen met dat begrip weerbaarheid. En dat heeft een vlucht genomen vanaf 2022, de oorlog in de Oekraïne startte. Als ik naar Europa kijk, dan hebben we bijvoorbeeld toen de tijd Europese strategie, Europese strategisch kompas, waar resilience, weerbaarheid, echt bovenaan de agenda stond. En bij de NAVO is dat tegelijkertijd begonnen. En zowel in die organisaties, als ik even een zijstap neem naar Nederland, is die discussie over moeten we nou die whole society en whole government approach adopteren? Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Of doen we het op, laten we zeggen, een Nederlandse manier? En voor Nederland, die kan niet helemaal, laten we zeggen, copy-paste het model van Finland en Zweden overnemen.
0: Maar waarom niet?
2: Omdat dat ook niet in zo'n korte tijd kan. Simpelweg bijvoorbeeld het bouwen van schuilkelders. Laten we zeggen, het hele Nederlandse samenleving betrekken bij een soort van reservistensysteem of een dienstplicht. Of noem het maar op. Dat kan niet op de korte termijn. En daarnaast komen we echt uit een andere traditie dan Finland en Zweden. Maar bijvoorbeeld ook als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Wij zijn wel eens vaker gekscherend ten aanzien van militaire weerbaarheid, het land met het van het gebroken geweertje genoemd. Ja. Er zit hier ook altijd het gedachtegoed van, nou, dan bepalen we zelf wel of we weerbaar zijn, of ik weerbaar ben. Wat houdt dat dan in? Betekent dat minder transparantie, minder democratie? Betekent dat dat ik me privacy moet opgeven? En in landen als Finland en Zweden wordt daar anders over gedacht. En niet minder democratieën, maar bij ons zouden we dan wat eerder, laten we zeggen, daartegen ingaan.
0: Maar je kunt zeggen dat dat wegvalt op het moment dat hier de dreiging ook gewoon groter gaat worden. Dat bijna een logische gevolgtrekking is, of niet?
2: Twee kanten. Aan de ene kant zou je het gelijk kunnen trekken met wat er is gebeurd ten tijde van de coronacrisis. En dat er ook een grote groep niet mee eens was wat het overheidsbeleid was. Daartegen inging. Complottheorieën die naar boven kwamen. Maar het kan ook zijn dat er op het moment dat die dreiging wel groter wordt, dat men tegelijkertijd zegt, oké, dan als Nederlandse staat en de Nederlandse bevolking staat daarachter. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten, we hebben al heel veel te maken met hybride dreigingen en cyberdreigingen. Ik denk dat er elke dag, als je goed oplet in het nieuws, wel iets zo naar voren komt. Alleen het is nog niet voldoende bewust bij de burger.
0: Nee, dat moet inderdaad tussen de oren worden geknoopt. Want Nederland heeft behoorlijk wat zwakke plekken daardoor. België waarschijnlijk ook. En misschien kun jij die uitleggen, Michelle, waar die zwakke plekken liggen en wat eraan te doen is.
1: Ja, ik moest ook denken aan meer economische weerbaarheid. Dat is dan meer bijvoorbeeld op bedrijfsniveau of organisaties. Hè. Een van de dingen bijvoorbeeld, je hebt hier ook een cybermacht sinds, dus een cybercomponent bij Defensie sinds een paar jaar. En ik weet, recent was ik bijvoorbeeld op een conferentie en dat was met heel veel bedrijven. En die bedrijven, ja, er was dan een vraag op een gegeven moment van het publiek richting iemand van de cybermacht van, ja, hoe kunnen jullie ons helpen dan om onze cyberdefensie op te voeren? En ze zeiden van, ja, maar wij zijn vooral bezig met cyberdefensie vanuit defensie. En jullie moeten als bedrijf zelf wel zorgen dat je veiligheid op vlak van cyber in orde is. En die omslag dat bedrijven ook daar meer over nadenken, dat zij bijvoorbeeld ook strategische voorraden soms hebben, of dat zij weten dat, ja, op dit moment handel ook als een geopolitiek wapen wordt ingezet. En ik denk dat dat ook deel uitmaakt van het verhaal van weerbaarheid. Dus daar hebben we bijvoorbeeld, denk ik, ook voor bedrijven nog, zeker in België wel, veel te leren. En ja, als het gaat over het maatschappelijk verhaal, natuurlijk ook. Dat is hier nog iets wat opkomt. Maar wat Sabine ook zei, van we kunnen niet copy-pasten van die Noord- en Oost-Europese staten. Dat is zo ingebed daar. Dat is zo'n andere cultuur. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Maar ik denk wel, ook als ze benoemden ook die conspiracy theories. Ik denk, je hebt altijd een kleine groep mensen die niet van de overheid gaat geloven. En je hebt altijd een kleine groep mensen die alles gaat geloven. Maar dan heb je wel een soort middengroep. En ja, die moeten we wel meekrijgen en mee hebben in het verhaal. En dat is ook, ja, dan is het ook zaak, denk ik, om bijvoorbeeld rond al die defensie-investeringen die, ja, inherent veel vragen van de mensen, want daar gaat veel budget naartoe, dus dat budget gaat niet naar andere zaken. En daarin moeten we zorgen, denk ik, dat veel mensen voelen dat ze daar, ja, dat ze daar ook achter staan. En dat je dus bijvoorbeeld niet een sociaal systeem gaat afbouwen om alleen maar te investeren in defensie. Dat er wel een evenwicht gezocht moet worden. En daarin vind ik de hele discussie rond de vrijheidsbijdrage in Nederland ook wel een interessante.
0: Ja, in welke zin dan?
1: Ja, dat je op, nee, ik ken het technisch verhaal te weinig, maar op een gegeven moment dat je wel de analyse kreeg van, ja, dat het eigenlijk vooral bij de lage en bij de middenklasse gehaald zou worden. Ja. En ik denk, dan creëer je ook wel een soort weerstand van mensen. Want dan wordt, ja, dan wordt het een soort ongelijkheidsverhaal. Of bijvoorbeeld als het gaat over dat noodpakket, als je dan hele dure preppakketten hebt, ja, wordt weerbaarheid dan een soort luxe product of zo. Ja. Dat je het alleen maar als je rijk genoeg bent de meest fancy noodradio kan kopen. Dus in die zin heb ik het gevoel dat het belangrijk is sowieso in weerbaarheid dat we iedereen meenemen in het verhaal. En dus daarom is het ook volgens mij een individueel verhaal. Ja, iedereen heeft zijn eigen angsten ook en gaat anders om met dreigingen. En daar moeten we ook rekening mee houden. En uiteindelijk gaat het meer om verzachten, denk ik, naar elkaar. En blijven luisteren naar elkaar dan verharden in die zin.
0: Ja, Sabine?
2: Ja, ik denk dat, even over het bedrijfsleven. Want we hebben natuurlijk met de NAVO-top vorig jaar in de zomer in Den Haag, waar Nederland de gastheer was, afgesproken die 5% van het bruto nationaal product. En dan heeft secretaris-generaal Mark Rutte op dat punt een hele slimme zet gemaakt, of in ieder geval binnen zijn team, omdat die 1,5% aan infrastructuur, dat is natuurlijk bekend. Ja. Maar Nederland heeft de laatste paar jaar wat dat betreft ook echt een ommeslag gemaakt. Want het was, laten we zeggen, voor die oorlog in Oekraïne bijna vies om te investeren in defensie. Not done. En zeker het bekende verhaal van, moeten we met onze pensioenfondsen geld stoppen in defensie-investeringen. Ja. En die ommeslag zit hem erin dat, laten we zeggen, het ministerie van Defensie echt die link heeft kunnen maken met het bedrijfsleven. Door dual use. Hè, dat is, ja, daar zijn we ook echt wel Nederlander in. Wat kunnen we ervan verdienen? Hoe kunnen we het meeste daarin verdienen? Maar hè, dus de inzet voor de krijgsmacht, wat we daarvoor nodig hebben qua materieel en qua personeel, ook dat reservistenbestand. En tegelijkertijd van, wat kan het bedrijfsleven daarvoor verdienen?
0: Of, je ziet nu dus Nederland ook een hoge positie innemen als het gaat over die bijdrage. Snel die inslag gemaakt, maar ook echt de vlucht naar voren genomen bijna.
2: Ja, ja. Ik vind het ook verband, dat hoorde ik laatst ook, dat bijvoorbeeld de grote bouwbedrijven, wat in Nederland, we hebben echt pilaren zijn ook van de Nederlandse economie, nationaal, maar ook internationaal, die bijvoorbeeld een programma hebben Bouwen voor Vrede, met de commandopost Bouwen voor Nieuwe Kazernes. En die commandopost dan tussen haakjes. Maar zo zie je dat het Nederlands bedrijfsleven wel echt betrokken wordt en dat men er ook voor open staat.
0: Tot zover deze aflevering van de Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie, en Michelle Haas, onderzoeker Europees defensiebeleid aan de Universiteit van Gent. Volgende week gaan we het hebben over de Europese cloud. We gaan het onder andere hebben over hoe we die moeten beschermen tegen hybride aanvallen. Dus tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
10: Europa is van Picasso. India is van mij.
11: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Jochem Visser.
14: Morgen trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel. En daarna spreek ik met Matthijs Tettero, topman van Temper. Ik vraag hem wat er gebeurt als de Hoge Raad oordeelt dat de medewerkers op zijn platform toch uitzetkrachten zijn. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuid-Limburg zijn drie jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan de automobilisten met schade. De drie zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. Er is gedoe over een optreden van zangeres Sophie Straat. Die vroeg tijdens een festival of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Daar kwamen honderden klachten over binnen omdat ze zou discrimineren. Maar het meldpunt tegen discriminatie is het daar niet mee eens. In Zuidoost-Duitsland is een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw in Regensburg. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of hij echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden meer te eten. Dat komt doordat er minder gevochten wordt en Israël meer noodhulp toelaat. Toch blijven de omstandigheden voor Gazanen verschrikkelijk, zegt de voedselwaakhond van de VN. Die benadrukt dat er in Gaza nog steeds een voedselcrisis is. En het was vandaag de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 1250 deelnemers haalden de eindstreep niet, maar ruim 42.000 wandelaars wel. Het was ook weer druk bij de hulppost van het Rode Kruis, waar lange rijen stonden voor lopers met blaren. Morgen is de laatste dag met de intocht over de Via Gladiola. En dan nu het weer van Weer Online. De zon breekt nog op veel plaatsen door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
19: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
20: Op een dag belden ze me op en zeiden ze, we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben.
21: En dan 9 van de 10 keer het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie.
20: Natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest, maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van, maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt.
1: Je gaat luisteren naar een verhaal over twee compagnons. Samen bouwen ze een miljoenenbedrijf. Maar achter dat succes groeit ook iets anders. Verschillen in visie, in tempo, in wat je nog leuk vindt. En dan volgt het onvermijdelijke. Het gesprek over een exit. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Nadia van der Vlies van Nonons. En wat zij precies doen, dat legt ze zelf even uit.
20: Nonons is een bedrijf dat mensen leert regie nemen over werk en leven. En dat doen we door leiderschapstrainingen te ontwikkelen. Maar we geven ook coachopleidingen en 1-op-1 coaching.
1: En de wortels van dit bedrijf liggen bij Anne, hè? Tot voor kort jouw compagnon.
20: Ja, precies. Anne heeft het bedrijf gestart 20 jaar geleden ongeveer. Begon ze met dit idee. En 15 jaar geleden begon ze echt. In eerste instantie met coachopleidingen. Omdat ze dacht, dat moet een stuk beter, praktischer en helderder kunnen. En dat kan beter dan de rest dat nu doet.
1: En hoe ben jij daar dan uiteindelijk ingerold?
20: Nou, ik zat in haar tweede opleidingsgroep. Want ik was al 15 jaar leidinggevende. En ik dacht, waarom krijg ik sommige mensen nou voor geen meter aan de praat? Dus ik dacht, als ik een coachopleiding ga volgen, dan leer ik dat. En dat leerde ik niet, want ik leerde echt coachen. En dat betekent dat de ander zelf moet willen voor je met diegene aan de slag kan. Maar ik raakte wel helemaal gegrepen door het coachvak en door wat Anne mij leerde. En we werden een beetje verliefd op elkaar en zo begonnen wij samen te werken.
21: En dat is behoorlijk gegroeid, toch? Kun je ons een beetje meenemen in de omvang van je bedrijf?
20: Nou, op dit moment doen we zo'n 6 miljoen omzet. Werken we met 30 vaste mensen en 25 freelancers in heel Nederland. Omdat we dus door het hele land trainingen maken.
1: En als je dan samen een bedrijf runt, dan is er altijd een soort van rolverdeling. Gaat die vanzelf, al dan niet elkaar opgelegd. Hoe is dat, hoe was dat bij jullie?
20: Nou, toen we begonnen had Anne een secretaresse. En dus waren we met z'n drieën, Chantal, Anne en ik. En toen is eigenlijk vrij automatisch de rolverdeling ontstaan. Dat Anne wordt elke dag wakker met een nieuw idee, een nieuw boek, een nieuwe theorie of een theorie die aangescherpt kan worden. En ik luister naar haar ideeën en ik denk dan, kan ik daar wat mee? Geloof ik erin? Zie ik er doelgroep in? Kan ik het vermarkten en verkopen? En dan ga ik dat doen. Dus in het begin deden we alles 50-50. En hoe langer we samenwerkten, hoe meer Anne echt op die productontwikkeling kon gaan zitten. En op het maken van nieuwe dingen en innovaties. En ik eigenlijk steeds meer de rest ging zorgen dat het er komt.
1: Je legt het uit alsof zij had 101 ideeën. En jij moest dan vervolgens gaan uitvogelen hoe jullie dat in de praktijk gingen brengen.
20: Nou, daar dacht ze ook over mee hoor. Ze is heel pragmatisch. Dus niet alleen een uitvinder, maar ook iemand die wel meedenkt over de uitvoering. Alleen, zij is heel snel weer terug naar de inhoud. En ik ben meer iemand die dan denkt, hoe betrek ik hier mensen bij? Hoe gaan we dit in een brochure gieten? Hoe kunnen we hier bedrijven voor enthousiasmeren? Dus dat vervolgstuk, dat vind ik heel leuk. En zij is dan met haar hoofd alweer aan het kijken of het idee nog een tikje beter kan.
1: Echt ook vanuit haar psychologische achtergrond natuurlijk. Ja. Dat ging op een gegeven moment een beetje schuren.
20: Nou ja, wat er ging schuren is dat Nonons een steeds groter bedrijf werd. Dus er moet meer vergaderd worden, meer overlegd. Er moet ook soms iets langer over iets worden nagedacht. En dat vond Anne bij vlagen wel vermoeiend worden. Want die denkt gewoon, ik heb iets verzonnen. Kan je het gewoon niet morgen gaan doen? En nu moet ik zeggen, nou, dan moeten we even met het MT bespreken. Moeten in de projectplanning, moeten kijken of er ruimte is op de site. En nou ja, in de agenda. En dat vond zij jammer. Maar ook kreeg ze een nieuwe passie. Namelijk relatiecoaching en liefdesstellen helpen. En daar wilde ze al haar tijd aan kunnen geven. En dat past niet helemaal binnen het Nonons portfolio. Omdat leiderschapsontwikkeling voelt echt als een heel andere tak van sport dan relatiecoaching. Dus toen besloten we uit elkaar te gaan.
1: Ja, en daar gaat deze aflevering ook over. David, even een vraag aan jou. Maak jij het regelmatig mee dat jij wordt ingeschakeld door twee compagnons, van wie één eruit wil stappen en de ander de aandelen wil overnemen?
21: Ik word echt heel regelmatig, ik denk minimaal één keer in de maand, misschien wel vaker gebeld, niet per se door twee compagnons, maar door een ondernemer die een issue heeft met een compagnon of met een investeerder. Dit gebeurt echt ongelooflijk veel.
1: En wat zijn dat dan voor vragen die je krijgt?
21: Nou, eigenlijk precies wat Nadia zegt. Dat heb ik zelf eerlijk gezegd ook zo ervaren. Je hebt gewoon een verschil in hoe je werkt, hoe je denkt, hoe je misschien ook je bedrijf wil runnen. En dat is eigenlijk best logisch, want het is een beetje een flauw cliché, maar het is echt net een huwelijk. Je werkt iedere dag samen. Het is super intensief. Het is niet gek, vind ik, dat je als een compagnon een bepaalde houdbaarheid hebt. Ik heb op een gegeven moment tegen mijn compagnon gezegd, want het was best een lastig gesprek, die wilde graag door, maar ik wilde mijn eigen plan gaan uitvoeren. Van, ik zei, ik denk dat onze allerbeste tijd eerder achter ons ligt dan voor ons. En ik denk dat dat het voor mij in ieder geval plat slaat.
0: En hoe reageerde hij daarop?
21: Nou, in beginsel, ik heb hem overigens gebeld van tevoren, mag ik dit vertellen? We zijn nog steeds, het was een oud collega en een vriend en gelukkig nog steeds.
0: Rutger Prent, hè? Daar hebben we het over.
21: Ja, inderdaad, nou, je kent hem goed. In beginsel was dat heel erg lastig, omdat hij zoiets had, wij kunnen samen verder. En wat jij wil gaan doen met fusies en overnames, waar deze podcast ook over gaat, dat kunnen we ook samen doen in de context van wat we met GoFast Forward deden, namelijk ondernemers helpen schalen. Alleen ik wilde meer vrijheid, dus dat waren lastige gesprekken. Maar uiteindelijk deze zin plantte wel het zaadje van, ja, misschien is dat wel een punt. En hebben we gewoon iets moois gedaan waar we trots op kunnen zijn, maar moeten we nu onze eigen weg gaan.
0: En dan toch nog even die telefoontjes die jij ongeveer eens in de maand krijgt.
21: Ja.
0: Die gaan dan over, dan vragen ondernemers jou om advies.
21: Ja, nou, dat is zo'n context van, joh, helemaal niet vaak ruzie of zo, maar meer van, ik merk dat de dynamiek wat verandert. Kunnen we daar eens over sparren? En dat zijn vaak hele lastige trajecten.
0: Bij jullie, je gaf het al aan, Nadia, begon dat gaandeweg ook een beetje te schuren. Dan komt er wellicht ook zo'n moment waarop je weet, hey, dit lukt misschien niet meer samen. Waren er specifieke momenten waarop dat besef bij jou binnenkwam?
20: Nou, een paar jaar geleden heeft Anne een keer gezegd dat ze sommige aspecten van haar werk niet meer zo leuk vond. En dat had ze daarvoor wel eens gezegd, maar dat had ik eigenlijk allemaal vakkundig genegeerd. Dus een paar jaar geleden zaten we in een gesprek en toen dacht ik ineens, shit, ze meent het echt serieus.
0: Want, wat zei ze toen?
20: Nou, toen gaf ze aan dat ze best wel veel zaken vermoeiend en spannend vond aan de grootte van ons bedrijf. En dat had ik daarvoor gewoon niet zo serieus genomen.
0: De dus, operaties, sales, marketing.
20: Maar ook dingen moeten afstemmen en wat meer rekening houden met een groter bedrijf waar dingen door grotere processen en systemen heen moeten. Maar op een dag belde ze me op en zei ze, we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben. En toen was het wel duidelijk dat zij al besloten had eigenlijk van, dit moeten we anders gaan doen.
0: Ja, daar is geen woord Spaans aan. Dan weet je ongeveer wel hoe laat het is.
20: Ja, behalve dat ik nog wel 2 weken in een soort ontkenningsstand heb rondgelopen. We gingen dit aan 2 collega's vertellen en toen liep ik naar buiten. Zei ik, maar ze gaat niet echt weg. Ze gaat gewoon iets meer afstand nemen. En toen pakte ze me vast op de gang en zei ze, lieverd, ik ga wel echt eruit. Toen dacht ik, heb ik toch nog een beetje recht gebreid in mijn hoofd die boodschap waarvan jij zei, er zit geen Spaans tussen. Mijn hoofd had er blijkbaar toch iets zachtere versie van gemaakt.
21: Het klinkt als heel hecht, hè? Is het echt ook een vriendschap? Zie je dat zo?
20: Nou ja, wij zijn wel echt. Ik zie het wel echt als een vriendschap die is ontstaan. Dat waren wij niet. Zij was mijn opleider en ik cursist. En we gingen samenwerken en dat beviel goed. Maar ja, in de loop der jaren. Wat jij net ook al zei, je spreekt elkaar elke dag. We weten zoveel van elkaar. En dan zitten wij natuurlijk ook in een vakgebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus wij weten ook echt,
0: je kent jezelf door en door.
20: Ja, we kennen ook onszelf door en door. Maar zijn ook gewend om altijd op zoek te gaan naar nieuwsgierige vragen als je iemand niet begrijpt. Dus als je even strijd hebt of je bent het niet eens, om meer vragen te stellen dan te gaan zenden. Dus we zijn heel erg gewend om elkaar op te zoeken en meer van elkaar te willen weten. Dus in de loop der jaren voelt dat zeker als een vriendschap.
0: Ja. En nu ken jij David ook een beetje. We hadden het net over David die dan af en toe wordt gebeld door ondernemers. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
21: Ik ben betrokken bij Scale-up Company. En daar zijn we destijds mee gefuseerd. Dus ik heb daar nog een rol en ben een heel klein aandeelhouder. En Nadia is nog steeds klant van Scale-up Company.
0: Ah, okay.
21: Dus op evenementen kom ik haar dan tegen.
0: Toen heb jij David ook om advies gevraagd?
20: Nou, eigenlijk heel beperkt. Ik heb 1 keer gebeld en gezegd, hoe moeten we dit doen? En toen gaf David wat tips en daar hebben we niet helemaal naar geluisterd.
0: Want wat vertelde jij haar, David?
21: Nou, mag je zelf vertellen.
0: Ja?
20: Nou, Anne en ik hadden bedacht dat we het zonder adviseurs wilden doen.
0: Oh.
20: Omdat we vrienden willen blijven. Dus ons voornaamste doel was uit elkaar gaan op een manier dat we elkaar de rest van ons leven kunnen blijven zien. En dat we allebei ons goed voelen bij de deal. En onze ervaring is wel dat als je allebei je laat adviseren, dat je sneller tegenover elkaar komt te staan. Dus dat wilden wij absoluut niet.
0: Is dat zo, David? Want ik kan me juist voorstellen dat als je het over lastige dingen gaat hebben, dat zeg jij ook regelmatig, dan laat je dat over aan je adviseur.
21: Ja, maar ik ben het hier ook wel mee eens. Omdat het hangt ook heel erg af van de adviseurs, maar ook van de karakters van de mensen zelf. Er ligt het risico natuurlijk dat je juist verder van elkaar komt te staan. Omdat je adviseur zegt, let daarop, let daarop, let daarop. Dus als je er zelf uit kon komen, is dat natuurlijk heel prettig. Maar wat ik toen tegen Nadia heb gezegd, kijk, die materie is nieuw. Wat ga je doen met nog uit te keren dividenden die in het bedrijf zitten? Stel, er zit nog 4 ton geld in wat je als dividend kunt uitkeren en de aandelenverhouding verandert. Wat doe je daar dan mee? Of wat doe je met winstlopend boekjaar? Dus je ontkomt er niet aan om alvast na te denken over dat soort rekensommetjes. En dat was mijn advies, van laat daar even naar kijken, dat je een zogenaamde cash and debt-free berekening maakt van je bedrijf.
0: En toen zei jij cash and debt-free berekening?
20: Ja, dat zei ik.
0: Er ging meteen een lichtje branden?
20: Nee, totaal Not. Niet. Nee, totaal niet. En ik krijg een totale error, omdat ik denk van wat een moeilijk ingewikkelde woorden. Dus ik heb wel iets aan de accountant daarover gevraagd, maar daarna heb ik het ook laten liggen.
0: Want David, wat betekent het?
21: Ja, in het kort betekent het dat je een soort rekensom maakt waarbij je de bezittingen, de cash van het bedrijf enerzijds verrekent met de schulden die er zijn. Dit is even de meest simplistische uitleg. Zodat je daar tot een, dat heet, aandeelhouderswaarde komt. He, want even voor het voorbeeld, stel je vindt je bedrijf 2 miljoen waard als bedrijf, de machinekamer, maar je hebt 1 miljoen schuld bij de bank. Dan is je bedrijf dus per saldo 1 miljoen waard. En waarom ik het nuttig vind om hier voorafgaand aan zo'n traject naar te kijken, is omdat ik voer het liefst onderhandelingen in 1 keer over alles. Dus stel je komt eerst tot een deal en je moet vervolgens die som nog maken, kom je mogelijk weer tegenover elkaar te staan. Dus daarom zou ik het liever vooraf doen.
20: Nou, en zo ging het een beetje. Ja. Want ik heb die berekening niet laten maken, omdat ik dacht, we hebben helemaal geen schuld, dat zal allemaal wel meevallen. Dus Anne en ik hebben een deal gemaakt. En toen bleek inderdaad vlak voor we tot de closing kwamen dat we nog een berekening te maken hadden. En dat is uiteindelijk goed afgelopen, maar ik had misschien toch iets beter moeten luisteren.

0: Het komt dus wel eens voor. Ondernemers die een exit-traject ingaan zonder adviseur. Nadia en haar compagnon kiezen hiervoor omdat ze hun vriendschap koste wat kost willen behouden. Oké, maar hoe ga je dan vervolgens verder? Hoe begin je zo'n proces en de gesprekken die je voert? Waar gaan die eigenlijk over?
1: Over een soort van wat voor bedrag heb jij in je hoofd? Wat wil je nog wel doen? Waar wil je niet meer mee bemoeien? Wat wil jij zelf kunnen doen? Maar ook wat doen we met het intellectueel eigendom van bijvoorbeeld onze boeken, lesmaterialen, methodieken.
0: Geaccrediteerd waren die?
1: Geaccrediteerde coachopleidingen. Dus dat is echt wat waard. Maar ook bijna alles wat wij maken is verzonnen door Anne. Dus heel veel boeken zijn door haar geschreven. Heel veel methodieken en modellen zijn door haar verzonnen. Maar ja, het zijn gesprekken geweest. Soms waren ze heel emotioneel en soms heel moeilijk. En soms waren ze heel hard en zakelijk. En dat is eigenlijk het hele jaar door een beetje alle kanten opgegaan.
0: Maar ik vraag me dan toch af, hoe doe je dat? Want je hebt geen adviseur.
1: Nee.
0: Ga je dan elke week donderdagochtend om 10 uur van 10 tot 12 in de agenda plannen om met elkaar het over dingen te hebben?
1: Nou, gelukkig hoefde het niet zo vaak. Anne woont bij mij in de straat, dus ik fietste dan naar haar toe.
0: Compagnons, vriendinnen en ook nog buurtbewoners.
1: Ja, dat is toeval, maar dat is een lang verhaal.
2: Weet het meer om het goed te regelen.
1: Maar nee, het was niet zo frequent. Ik denk dat we een keer of 4, 5 bij elkaar zijn geweest. En dan soms moesten we daarna even bijkomen. Soms moesten we een paar dagen later even bellen of appen om het weer goed te maken. Maar
0: even dan tot terug, want hoe bepaal je dan zo'n agenda? Je gaat bij elkaar zitten, je zet een kop koffie, je drinkt een kop thee. En dan, wie begint het gesprek? Waar ga je het over hebben?
1: Ja, nou, we hebben het in het begin over de financiële deal gehad en daarna over de andere randvoorwaarden, zoals het gebruik nog van materialen, van het pand, van wat we gingen doen met de boeken, maar ook ons beide concurrentiebedingen, hoe zich dat tot elkaar verhield, wat kon zij nog doen, wat kon ik nog doen, hoe gaan we in de toekomst samenwerken. Dus eigenlijk kwam er gewoon steeds weer een nieuw onderwerp bij. Als we er eentje af hadden, dan konden we het nu over de volgende gaan hebben. En op een gegeven moment is de accountant natuurlijk een samenwerkingsovereenkomst gaan maken. En dan komen er ook weer een paar vragen naar boven van, heb je daar al over nagedacht? Heb je daar al iets over besloten? Dus zo ging het eigenlijk stap voor stap.
0: En dat allemaal zonder adviseur. Kom jij dat in de praktijk vaak tegen, David?
2: Ja, ik zie dat natuurlijk wel vaker. En het heeft eigenlijk altijd een beetje een vergelijkbare proces in mijn ervaring. Het begint ermee dat die situatie ontstaat, hè, dat je mogelijk uit elkaar wil of een van de twee. En dan wordt er eigenlijk 9 van de 10 keer altijd meteen gezegd, maar daar komen wij wel uit. Want we gaan jaren terug en we zijn vrienden en we zijn professioneel, geen probleem. En dan 9 van de 10 keer het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie. Eigenlijk altijd. En dan wordt het toch ineens spannend. En dan kan het heel erg lastig zijn om nog tot elkaar te komen. Dus als dit goed is gelukt, het is bijna nooit zo dat dit heel makkelijk is, want er komen veel emoties bij kijken. Maar dan mag je heel blij zijn met die afloop, want veel ondernemers, compagnons, struikelen hierover.
1: Ja, ik denk dan dat het geheim echt is dat wij altijd elkaars kant van de zaak bekijken. Dus als Anne boos werd of verdrietig, dan kon ik daarvan schrikken. En dat deed ook wel met mijn emoties. Maar daarna gaan we altijd bedenken van, ja, hoe zit jij in elkaar? Hoe zit ik in elkaar? Wat weet ik van jou? Hoe is dit bedoeld? Wat waren jouw intenties? Want heel vaak is natuurlijk wat je zegt niet precies wat je bedoelt of niet waar je het over moet hebben. En we hebben elkaar gewoon steeds weer opgezocht en steeds weer geprobeerd elkaar beter te begrijpen waarom je in bepaalde dingen wat harder bent of waarom je op bepaalde strepen wel blijft staan.
0: Maar dan toch die emotionele momenten. Waar gaat het dan over? Is dat de waardebepaling? Is dat, wat is een geaccrediteerde cursus waard?
1: Ja, eigenlijk niet eens daarover. Ik denk bijvoorbeeld, we kregen het over het concurrentiebeding. En dan gingen de emoties meer over dat je allebei vrijheid wil hebben en je niet beknot wil worden, maar je ook je eigen kant wil beschermen.
0: Ja, even dus concurrentiebeding, David.
2: Ja, dat is een bepaling waarin je afspreekt dat je gedurende een bepaalde periode niet exact deze werkzaamheden kunt uitvoeren.
0: Bij een andere werkgever, of zelf.
1: Of zelf,
2: waarschijnlijk in deze context, ja.
0: Ook belangrijk natuurlijk. En hoe gingen jullie daar dan mee om? Ik bedoel, is er iemand wel eens met slaande deuren weggegaan?
1: Nou, niet met slaande deuren, maar we hebben wel eens
0: met tranen?
1: Ja. En ook wel eens boos. Ja. Ik sla niet mijn deuren, maar Natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest, maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van, maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt. Kijk, ik wil natuurlijk met het bedrijf kunnen doen wat ik wil, eigenlijk zonder verantwoording af te leggen. Dat voelt het lekkerst, maar je voelt ook aan, als je mijn Anne blijft aandeelhouder, dat dat niet kan. Anne wil kunnen doen met haar nieuwe bedrijf wat zij wil doen en zich niet beperkt voelen. En ik wil Nonons beschermen, dat ze niet precies hetzelfde naast ons gaat zetten. Dus als je vaak in het begin van zo'n gesprek kan je heftig reageren, omdat je het idee hebt van, maar begrijp je niet dat ik vrijheid wil? En als je dus langer doorpraat en vraagt, wat bedoel je dan precies? Waar ben je dan bang voor? Wat zou je graag willen doen? Wat zie je jezelf over een paar jaar doen? Waar zouden we ruzie over kunnen krijgen? Dan kwamen wij telkens gelukkig weer op hetzelfde pad uit. Dus dan vonden we elkaar weer. En soms ter plekke en soms een paar dagen later. Want soms moet je zelf ook iets even laten bezinken.
0: De tijd even het werk laten doen.
2: In sommige gevallen, dat is ook mijn persoonlijke ervaring, het is net alsof de een het soms uitmaakt met de ander. Dus het vertrekpunt van gesprekken kan zijn dat iemand zich heel erg afgewezen voelt en dat super klote vindt.
0: Wel eens meegemaakt?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ik zie veel betekenend kijken.
0: Ja, ik ook. Ach, macht. Dat is, goed, daar gaan we het niet over hebben.
2: Precies omgekeerd dan.
0: Ja, precies. Ja. Zij wilde niet verder.
1: Nee, maar dit is wel wat David aanhaalt heel terecht. Onder Anne en mijn scheiding zitten ook onze eigen oude blauwe plekken en pijnen. En ik heb ook een thema me in de steek gelaten voelen. Dus zij laat mij niet echt in de steek. Maar als er in sommige gesprekken emoties mee gaan spelen, kan ik me wel ineens in de steek gelaten voelen. En zij weet dat van mij. En zij wil mij heel graag niet in de steek laten. Daarom heeft ze denk ik ook misschien ook nogal gerekt, dit besluit. Dus
0: dit gaat dus ook over oud zeer.
1: Maar ook dingen waar zij helemaal geen bal mee te maken heeft. Als in, zeg maar, dat ik daar een blauwe plek op heb, daar kan zij niks aan doen. Dat is allemaal van voor haar tijd. Maar het is dus wel heel goed, in ons geval, als je heel veel van elkaar weet en je kent elkaar echt heel goed en je bent bereid echt naar te kijken van wat zit daar nou achter, dan kan je elkaar begrijpen, ook als je een beetje kinderachtig reageert.
0: Ondertussen, terwijl jullie met elkaar in gesprek zijn over een overname van de aandelen, moet de business ook gewoon nog gerund worden.
1: Ja, dat vond ik echt heel lijp. Want dan kwam ik soort van bijna had ik soort van mijn tranen gedroogd van een heel lastig gesprek. En dan zat ik 2 minuten later in een call over. Voelde natuurlijk als iets heel arbitrairs, was waarschijnlijk voor mijn collega's belangrijk. Ja. Dan dacht ik wel, voelde ik me echt een groot gespleten persoonlijkheid. Van ik zat net nog. En dan moet ik nu weer hier zitten. Ja, dat was bij Vlagen wel heel moeilijk. Wat dat betreft kan je beter, wat jij zegt, elke week misschien op vrijdagmiddag aan het eind van de dag afspreken. Maar wij hadden het. Ja, het moest gewoon af en toe tussendoor.
2: Hoe lang heeft het geduurd?
1: Ja, gevoelsmatig lang. Maar volgens mij zijn we in januari begonnen met praten. En waren we na 3 meetings, waren we eigenlijk in maart op 90% wel klaar.
0: Het is toch bizar dat je dat met elkaar kunt doen zonder adviseurs in zo'n korte periode.
2: Zij zijn denk ik ook professionals. Natuurlijk, en misschien, maar dat is misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak. Misschien dat vrouwen hier.
0: Ja,
2: soms
0: dat zat ik ook aan te denken,
2: gewoon
0: namelijk.
2: Beter in zijn dan mannen en ook misschien minder last hebben.
0: Van hun ego.
2: Ja.
1: Nou, ik denk dat wij ook wel eens eerder over ons geheim, ook toen we het bedrijf samen runden, hebben gezegd, wij zijn egoloos. Dus het maakt ons niet uit wie er op de cover van een boek staat, wie er op een podium staat, wie de credits krijgt. Wij hebben altijd gewoon onwijs veel lol in ons bedrijf. Anne weet supergoed waar ik goed in ben. Ik weet heel goed waar je haar het beste kan laten shinen. En wij hebben het altijd gewoon heel leuk gevonden als de ander shined. En nooit het gevoel gehad van we moeten concurreren. Of ik wil een bepaalde taak. Of ik wil daar met mijn naam op. Dat maakt ons gewoon allebei geen bal uit.
0: Nee.
1: En ik heb wel het idee dat dat ego-stuk natuurlijk in heel veel ruzies meespeelt. Of het nou op een scheiding is of een zakelijk scheiding.
0: Ja, David, zo kan het dus ook.
2: Ja, nee, ik vind het eigenlijk textboek. En ik denk heel verstandig om in dit geval het zonder adviseurs.
0: En de relatie inmiddels, want hoe lang? Dit is allemaal redelijk recent gebeurd.
1: Ja, heel recent.
0: En
1: maar we gingen
0: jullie
1: vorige
0: komen
1: week
0: nog steeds bij elkaar op verjaardagen?
1: Ja, we gaan uit eten met onze mannen en dan kunnen we tot 2 uur 's nachts in de bar huilen, lachen en heel, met heel veel plezier en vooral dankbaarheid terugkijken op die 10 jaar samen.
0: Dit is toch echt wel heel bijzonder, David.
2: Ja, dit is misschien niet een volledige uitzondering, maar ik denk dat dit vaker anders gaat dan zoals het hier ging. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk om te horen.
0: Want kom jij dus ook situaties tegen waarbij zo'n traject is afgerond en de compagnons elkaar toch niet meer zo aardig vinden als eerst? Ja?
2: Ja, heel vaak.
0: Heel vaak zelfs?
2: Ja, dat gebeurt gewoon heel vaak, ja. Ja, echt regelmatig.
0: Ja, maar wat kunnen we hier dan van opsteken? Ik bedoel, wat moet je vooral wel en wat moet je vooral niet doen om dat te voorkomen?
2: Nou, kijk, stel dat je wel een adviseur of een mediator nodig hebt. Dat is soms zo, als de gesprekken niet zo soepel gaan of je dat gewoon niet zo goed kunt zoals deze dames dat wel kunnen. Dan is mijn advies wel eens geweest om 1 adviseur te laten optreden namens allebei. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Dan heb je niet dat adviseurs elkaar willen gaan outsmarten en je steeds verder uit elkaar komt te gaan. Je hebt een klankbord waarmee je kunt zeggen, joh, dit is even in vertrouwen tussen ons, maar neem dat mee in je gesprekken met mijn compagnon. En ik kan iemand de puzzel samen met jullie en voor jullie leggen. En dat vind ik, denk ik, handiger dan als je allebei met een adviseur aankomt.
0: Dus één adviseur gebruiken?
2: Ja, één iemand die namens beide...
0: Een soort mediator eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk ben je dan een soort mediator.
0: Heb je dat wel eens gedaan?
2: Ja, dat heb ik best wel een paar keer gedaan, ja.
0: Ja. En duren dat soort trajecten dan langer of korter dan wat Nadia net zegt? Een maand of drie?
2: Nou, maand of drie is best wel... laten we zeggen, ik heb dit in mijn leven, laten we zeggen, 5 keer gedaan. Ik denk dat dat 3 keer binnen de 3 maanden was en 2 keer misschien net iets langer. Maar dat zijn geen jarenlange trajecten.
0: Nee, het is over het algemeen misschien net in die zin, omdat je ook dus geen boekenonderzoek hoeft te doen. Cijfermatig iets simpeler.
2: Vind ik wel, ja. Ja.
0: Wat is jouw tip uiteindelijk, nu jij dit helemaal hebt afgerond?
1: Ja, ik denk eigenlijk wat wij mensen in de trainingen die wij geven ook leren. Je moet jezelf gewoon goed kennen en bereid zijn naar jezelf te kijken. En soms denken, waarom reageerde ik zo heftig of zo kinderachtig? Wat zit daaronder? En heel erg bereid zijn om de ander echt te willen begrijpen. Dus niet met je boze, kritische blik naar de ander te kijken, maar met een milde, nieuwsgierige blik en echt te bedenken, ja, wat maakt dat jij hier heftig op reageert of dat jij dit punt heel principieel belangrijk vindt. Zodat je kan steeds kiest om die verbinding weer op te zoeken.
0: En dat zei Nadia van der Vlies over toch wel de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
0: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rondom vanavond te gaan vechten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18 die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. De Amsterdamse beurs loopt een grote nieuwkomer mis. De voedingsmiddelentak van Unilever, die overgenomen wordt door een Amerikaans bedrijf, krijgt een beursnotering in Londen. Er was hard gelobbyd om de voedseltak naar de Nederlandse beurs te krijgen, maar zonder succes. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
9: En de industrie bij kwetsbare natuur stelt investeringen uit door onzekerheid rondom het stikstofbeleid. En, nou ja, dat was Novo Nordisk, maar we gaan nu praten over AkzoNobel. Want die intro had ik nog niet aangepast. Want AkzoNobel doet een handreiking aan beleggers om ervoor te zorgen dat zij toch iets meer inspraak krijgen na de fusie met Axalta. Ik ga het allemaal bespreken in het boardroom panel met Inge Brakman, partner bij de Bestuurskamer en voorzitter bij de Stichting Haskoning. En Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey. Welkom allebei.
10: Goedemorgen, dankjewel.
9: Hey. En Inge, ik heb net één van jouw voorzitterschappen genoemd, maar jouw LinkedIn-pagina bestaat uit 40 items, toch?
11: Oh, ja, nee. Ja, maar dat is ook weer geweest, hè?
10: Dus ja, heel veel is afgelopen begin dit jaar.
11: Na 8 jaar stop je daarmee mee en dan is er weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Dus helder, zo gaat het. Dus helder. Het valt wel mee op het moment.
9: Ja, daar moeten we ook Rob niet tekort doen, want daar staan heel veel transacties die er afgehandeld zijn. zijn in de vorige tijd. Gaan we naar Schiphol, want drie bedrijven die een miljarden aanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, die gaan daartegen in beroep. Volgens de FD zijn Swissport, Menzies en Avia Partner het niet eens met de uitkomst van de tender voor alle werkzaamheden onder de vleugel. Denk dan bijvoorbeeld aan bagageafhandeling en het slepen naar de startbaan. En dan gaat het toch om flink misgrijpen, om een bedrag van 2,6 miljard euro. Laten we even bij het begin beginnen, want ooit had Schiphol 6 bedrijven die mee mochten dingen naar deze aanbesteding. Nu zijn het er 3. Dat heeft nogal wat te maken met de chaos in 2022. Hebben jullie die nog meegemaakt?
12: Ja, zeker.
13: Zeker.
12: Lange rijen gezien en enorm voorbereid. En dan heel blij met mijn premiumkaart. Dat zeg ik dan wel.
9: Jij mag doorlopen.
12: Ik mocht doorlopen.
11: Gewoon een uurtje eerder als je moet vliegen, inderdaad.
12: Maar op de terugweg heb je natuurlijk wel die hele bagageafhandeling mee te maken. En dan zit je wel een paar uur bij op je koffer te wachten.
9: Goedemiddag. Ja. En waren jullie het ook eens met die typering destijds als een race naar de bodem die daarvan werd gemaakt? Want Schiphol die koos dan altijd voor de laagste prijs voor die grondafhandeling. En dat leidde naar roosterchaos en slechte omstandigheden voor personeel. Vonden jullie dat ook?
12: Nou ja, ik zag daar ooit een bordje staan toen ik op mijn koffer, inderdaad een paar uur op mijn koffer wachtte. En dat was een advertentie van FNV. En daar stond, weet u dat de bagageafhandelaar dit tussen 4 uur en 6 uur s'nachts moet doen voor een tientje per uur. Ja. Dacht ik, nou, als mensen daarvoor kunnen en willen werken, dan is het al iets aan de hand.
9: En dan nog afvragen waarom die TikTok-filmpje krijgt van mensen die smijten met bagage.
11: Ja, ik denk dat het goede daarvan was. Er kwamen ook heel veel beelden langs over hoe de koffers het ruim in moesten. Hoe die werkomstandigheden zijn. Dus dat is echt waanzinnig.
12: Het is heel zwaar. Het is hele bekrompte, krappe ruimtes.
11: Het is naar werk en hard werken en heel zwaar werk. Dus het is wel goed dat naar ten boven is gekomen en dat daar betere arbeidsvoorwaarden voor gevraagd zijn, buitengewoon terecht.
9: Ja. En toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers, die besloot 2 jaar geleden om het aantal bagageafhandelaars van 6 naar 3 terug te dringen. Dus daar zijn jullie blij mee. En dan krijg je deze aanbesteding bij Schiphol, waar wij nu over gaan praten. Voordat we verder gaan, wat vinden jullie van die hele gang van zaken? Dat een minister zegt van, nou ja, we gaan Schiphol de aanbesteder maken van een contract tussen luchtvaartmaatschappij en grondafhandeling.
11: Nou, het is, als je kijkt naar Schiphol, 70% van de aandelen is in handen van de staten.
9: Ja.
11: En dan 20% gemeente Amsterdam. En dan heeft Rotterdam nog een snipper. En Schiphol zelf heeft 8% of zoiets. Dus daar zie je, het is eigenlijk een staatsbedrijf. Maar het is wel vreemd als de aandeelhouders zich gaan bemoeien hoe het moet worden uitgevoerd. Dus we hebben straks ook nog een kwestie over aandeelhouderschap. Ik vind het wel, het is meer lijkt mij aan het bestuur van Schiphol om te zeggen hoe ze dat moeten doen.
9: Ja.
11: Het is uit de hand gelopen, ze hebben daar verschillende topmannen gehad. Ze hebben daar heel veel dingen gedaan samen met de FNV om het weer op poten te krijgen. Of je nou 6 of 3 aanbesteders moet hebben voor een bedrag van 2,6 miljard... het zal mij om het even zijn. Het gaat er eigenlijk om dat er goede bedrijven zijn en dat het op een goede manier gaat lopen. En laat dat nou aan de bedrijfsvoering en in dit geval aan meneer Van Oorthoven van Schiphol om dat goed te regelen.
9: Ja.
11: Dus ik snap eerlijk gezegd die inmenging niet zo goed. Maar
9: nou ja, er was een Europese richtlijn, geloof ik, die zei dat als je dat aan Schiphol overlaat en dan minimaal 2 afhandelaars behoudt, dan is het toegestaan, begreep ik eigenlijk.
12: Ja, ja.
9: Klopt dat erop?
12: Ik ben geen kenner op dat gebied, maar ik kan me wel voorstellen dat je natuurlijk zo'n... Kijk, ik denk dat Schiphol volledig de grip is kwijtgeraakt uiteindelijk. Dat is ook wel gebleken en daardoor werd het ook een chaos. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat je natuurlijk een uitbesteding van tegen de koopste prijs. En op een gegeven moment heb je als opdrachtgever er geen grip meer op. En dat is daar is denk ik misgegaan. Ik denk dat het daarom ook inderdaad is bijzonder dat er een ingreep is vanuit het ministerie hierover. Want het is gewoon bedrijfsuitvoering.
9: Dit publiek belang, zegt men dan. Ja, ja, en 70% aandeelhouder natuurlijk. Ja,
12: maar dit is toch wel, daar ga je toch een beetje op de stoel van de manager zitten, denk ik. Dat is wel heel opvallend. En de vraag is, uiteindelijk is de vraag, gaat het hier uiteindelijk beter van worden? Ik denk zelf, met het oplossen van die complexiteit heb je iets meer grip als bestuur, dus dat mag je hopen. Maar of het echt beter wordt, dat zal helemaal afhangen van de bestedingen, aanbestedingen, afspraken, et cetera, et cetera.
9: Nou ja, in alle artikelen lees ik wel dat er nu makkelijker roosters kunnen worden gemaakt en dat het personeel er in ieder geval minder onder zal lijden, toch? Dus dat klinkt positief.
12: Dat zo.
11: Maar er moet eerst nog heel veel personeel overgeheveld worden.
9: Ja.
11: Want van die 6 bedrijven, het is al een personeelskrapte. Dus je moet hopen dat iedereen blijft. En dan moeten ze van de helft van die bedrijven moeten ze onder die andere bedrijven geschoven worden. Nou, daar is al wel een contract voor gemaakt met de FNV. Dus in die zin zijn ze wel opgeleid om het anders te doen. Maar je weet natuurlijk niet hoe dat uitpakt.
13: Ja.
11: En dan kan het overzichtelijker zijn. Maar 2,6 miljard is natuurlijk hartstikke veel, hè?
13: Nou, laten we daar eens over praten. Want toen bekend werd dat Swissport Menzies en Avia Partner daar mis naar grepen, toen rekende men al een beetje op bezwaar, zullen we maar zeggen.
12: Ja.
13: Is deze rechtsgang voor die bedrijven eigenlijk iets wat je gewoon sowieso moet proberen als je afvalt voor een concessie van 7 jaar?
12: Ik voor mij is het vrij standaard. Ik moet zeggen, Christine, een bedrijf heeft natuurlijk veel aanbestedingen, grote aanbestedingen, en het standaard eindigt het in een rechtszaak.
13: Ja.
12: Dus altijd, want je kunt, kijk, stel je voor, je hebt misschien maar 10% kans dat je er iets van weet te winnen. En je geeft, zeg 10.000-20.000 euro uit een advocaat.
13: Dat lijkt me altijd moeite waard,
11: goed, ja. Ik denk dat wel naar 1 miljoen gaat, Rob.
12: Ja. Laat ik zo zeggen.
11: Deze tenders, die zijn waanzinnig.
12: Om de paar brieven om dit op gang te helpen. Oh, dat is eigenlijk waar we nu over hebben.
13: En dan probeer je.
11: Is de drukmiddel om te onderhandelen.
12: Exact. Dus je kan het altijd proberen. Lelijke brieven sturen en dan met processen dreigen kun je altijd proberen. En dat is eigenlijk wat natuurlijk gaande is. En dat is bijna standaard. En dan, en kijk, op het moment dat het echt niet goed is gegaan en door het van de rechter overnieuw zou moeten, dat is natuurlijk wel een gigantische blamage. Dus
13: we hebben eerder natuurlijk een aanbesteding voor de beveiliging gezien, waarbij er ook bezwaar werd gemaakt en Schiphol won. Hoe groot achten jullie de kans van slagen hier?
12: Ik denk minder dan 10%. Maar dan zou ze echt een huis hebben.
13: Het is toch best hoog als je op 2,6 miljard kans hebt.
12: Ja, daarom. Dus mensen proberen het.
13: Tenminste, een deel ervan, ja.
11: Ja, ik denk dat het vooral als drukmiddel gezien wordt. En weet je, er zit een leger advocaat op. Aan alle kanten. Dus het is waanzinnig. Dit is lawyer's paradise. Dus er verdienen heel veel mensen heel veel geld mee, wat allemaal niet naar die bagageafhandeling gaat. En ik denk dat ze het doen inderdaad als drukmiddel om te kijken waar ergens nog een rafel zit. En als er een inschatting is dat die rafel gedoe kan geven, dan wordt die afgekocht. Dus dan haal je iets van je aanbestedingskosten misschien terug. Dus ik denk dat het zit meer in het onderhandelingsspel voor dan dat je echt die hele procedure voor de rechtbank wil hebben. Want
13: nog
11: die
13: een beetje
11: de
13: kosten terughalen vooral.
11: Ja, precies. En die rechtbank die moet natuurlijk gaan beoordelen, ook wel in zijn geheel. Of die zal zeggen, op een paar fronten zijn er fouten gemaakt. Maar dat zit dicht. Dan ben je met jaren bezig. Want dat zijn contracten van duizenden pagina's. Dat kan niet anders.
13: En het FD vroeg de drie bedrijven natuurlijk. Ja, dat we dat vooral zeggen. Maar het FD vroeg de drie bedrijven om reacties. En toen zeiden ze vooral dat het ging om duidelijkheid en transparantie van de tender.
12: Ja.
13: Wat kan daar misgaan dan? Want ja, zouden jullie dat ook zeggen? Of
12: nou ja, kijk, het is een gigantisch document.
13: Ja.
12: En hoe wordt het dan beoordeeld? En waar wordt het dan precies beoordeeld? En is dat dan zorgvuldig gebeurd? Ja, het is natuurlijk heel complex. Hè? Want je moet eigenlijk alles van tevoren uitdenken. Nou, kun je meestal ook niet helemaal perfect. Ook al heb je heel veel ervaring. Probeer eens maar met een aannemer een goede afspraak te maken over verbouwen van je huis.
13: Wacht, ik wil het niet meer horen.
12: Nou, dat bedoel ik. Dat is ongeveer hetzelfde. En dus er gaat van alles en nog wat mis.
13: Ja.
12: En zeker mensen die het gemist hebben. Het gaat om heel veel geld. Ja, het is natuurlijk altijd wat op te merken.
13: En Schiphol moest ook met de vakbonden afspreken natuurlijk dat het personeel dat mogelijk een baan mist meteen een nieuw contract krijgt. Daar praten we net over. Maar wat gebeurt er eigenlijk met deze bedrijven als de rechter zegt, nou, Schiphol hield een zorgvuldige tender en u mag met lege handen naar huis?
11: Nou, met lege handen naar huis.
13: Ja. En dat was het dan?
11: Ja, en dan zit er nog
13: 20.000 euro voor een briefje, miljoen erbij.
12: Ja.
11: Nou, en er zit nog wel. Dus er zal van alles nog tussen zitten. En er zal een overgangstermijn zitten. En er zit misschien nog wat te versmetsen tussen. Ja. Of ze kunnen weer als onderaanbesteder gaan werken. Dus er zit. Onder dit soort contracten zit er nog zoveel ruimte om nog werk te vinden.
13: Ja.
11: Dus ik denk dat ze ook moeten zorgen dat ze met iedereen een beetje goed contact onderhouden.
12: Het legt gewoon de pikorde vast weer. Van afhandeling op Schiphol. En uiteindelijk gaat iedereen daar zijn plek weer in vinden. Maar ja, de top 3 namen gaan het wel het meeste geld hiermee verdienen.
13: Helder. En Schiphol zelf? Jullie zouden daar in de bestuurskamer of in de boardroom zitten. Misschien hebben jullie dat ook wel eens gezeten bij een van de twee plekken. Stilzitten. Blijven wachten, kijken wat er gebeurt.
11: Wow, goed opletten.
13: Goed opletten.
11: Ja, dit zijn risicovolle trajecten.
13: Ja.
11: Dus, en dat is je stakeholder management natuurlijk. Is sowieso het grootste item, denk ik, van Schiphol. Ook voor de buurt en de passagiers en weet ik veel wat. En dit is ook stakeholder natuurlijk. Want als er iets misgaat in dat ruim, en dan weten we wat de
13: iedereen
11: consequenties kunnen zijn.
13: Jullie waren er onderwerp van, ja.
11: Ja, daarom. Dus we've been there. Dus dat moet je goed opletten. Het is een heel groot contract. Dus je moet toch kijken of daar voldoende teams op zitten. Of daar voldoende aandacht voor is. Zo'n bestuur heeft nog wel meer te managen dan alleen dit contract. Want Schiphol is natuurlijk toch een ontzettend groot een belangrijk onderdeel, daarom zit de staat er ook zo zwaar in, van heel Nederland en onze Nederlandse economie. Dus het is opletten geblazen.
13: Helder. Moeten we naar Axo Nobel.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
13: We zitten midden in het boardroompanel vandaag met Inge Brakman, partner bij de bestuurskamer en voorzitter bij Stichting Royal Haskoning, en Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey. Axo Nobel doet een handreiking aan beleggers die minder te zeggen krijgen bij de voorgenomen fusie met coatingbedrijf en verfbedrijf Axalta. Aandeelhouders die mogen eerder beginnen met stemmen op bestuurders is de handreiking dan, en er zijn net iets minder niet-uitvoerende bestuurders nodig om de topman weg te stemmen. Allemaal net iets meer invloed, en deze voorgenomen zogeheten fusie tussen gelijken die zit al jaren in het vat voor Axo Nobel en Axalta. En nou, die twee bedrijven zijn nu qua waardering een beetje naar elkaar gekropen op de beurs, dus willen ze het nu het ijzer smeden terwijl het heet is. Maar daarbij wijst het wel biedingen op de verfdivisie af, die concurrenten dan doen. En bovendien krijgen aandeelhouders natuurlijk nog steeds minder te zeggen na een fusie met Axalta. Dus heel veel woorden. Ja. Het bestuur van Axo zit al jaren hier achteraan. Hebben jullie dat een beetje gevolgd?
14: Zeker. Nee.
13: Dus, wat denken jullie van de hele gang van zaken? Het bestuur zegt eigenlijk van, ja, wij willen dit al jaren, wij gaan hier gewoon mee door. Nou is het ijzer heet. Ja, maar dan wel biedingen afslaan en dergelijke?
14: Ja, kijk, ze willen natuurlijk zelf in de driver's seat blijven zitten. Hè. Dat is heel duidelijk. De Raad van Commissarissen en het bestuur. En ze willen natuurlijk een zo best mogelijke voorwaarde
13: aan en dergelijke?
14: Ja, kijk, ze willen natuurlijk zelf in de driver's seat blijven zitten. Hè. Dat is heel duidelijk.

0: artistische miljarden heeft gekost.
1: En toch heel veel eigen aandelen ingekocht. Ja.
0: En ook nog eigen aandelen gekocht. Uiteindelijk, gelukkig, want ze hadden weer wat kapitaal. Maar de margeprobleem los je niet op. Groeiprobleem los je ook niet op. En dat heeft natuurlijk te maken met eindmarkten waar ze in zitten. Nou, hiermee kun je een hoop van die problemen oplossen. En blijft natuurlijk het bestuur ook aan zet daarin. En hou je ook controle over waar staat het hoofdkantoor. Waar zit R&D? Waar wordt geproduceerd? Etcetera.
1: Hier spreekt echt de M&A-man van Hoelenheim. Ja, okay,
2: ik luister aandachtig. Dit gaat helemaal goed.
0: Maar wat interessant is, maar goed, en dan gaan we naar het onderwerp, is dat je natuurlijk in zo'n onderhandeling, je bent als commissaris eigenlijk verantwoordelijk voor dit hele proces.
1: Ja.
0: He, dus eigenlijk staat de bestuur met zoiets eigenlijk buiten spel, want die hebben natuurlijk heel veel eigen belangen hierin. Dus eigenlijk moet de Raad van Commissarissen, eigenlijk het transactiecomité, zeg maar, vanuit de Raad van Commissarissen, zo'n deal uit onderhandelen. En dan ben je natuurlijk bezig, waar komt het hoofdkantoor? Wat ga jij doen? Wie wordt de nieuwe CEO? Wie wordt dan de commissaris?
1: Wie krijgt welke inspraak?
0: Wie krijgt welke inspraak? Dus daar ben je natuurlijk eindeloos mee aan het onderhandelen als onderdeel van zo'n deal. En daar komt dus ook zo'n 5-jaarstermijn uit. Want je wil natuurlijk niet dat die aandeelhouders gelijk wat jij net hebt uitonderhandeld de nek omdraaien. Ja. Dus er ontstaat zo'n prachtig document genaamd een merger protocol, waar je alles in uit hebt onderhandeld. En dan vervolgens zegt die aandeelhouders, ja, dat vinden we helemaal niks. Snap je? Dat is wat hier gebeurt.
1: Laten we dan even beginnen bij die inspraak en die handreiking die wordt gedaan hier. Want Axo en Axalta hebben met belanghebbenden gesproken, zeggen ze. En die mogen straks jaarlijks stemmen op de bestuurders.
0: Ja.
1: En dat mag nu niet na 5 jaar. Maar na 3 jaar na de fusie.
0: Ja.
1: Is dat een handreiking?
0: Nee, het is niet echt. Kijk, dit is het enige wat ze konden doen zonder die statuten aan te passen. Ja, want die waren in beton gegoten inmiddels.
1: En die worden wel aangepast en dan krijgen de aandeelhouders toch minder inspraak, toch? Dus,
2: ik weet het niet. Kijk, er zitten tientallen aandeelhouders op. Hè? Dus het is een heel groot en een heel groot complex onderdeel. Het is van belang dat het gaat slagen, want AkzoNobel is al langer veel geplaagd. En ook in overnameszaken en hele ingewikkelde constructies gehad.
1: Activistische beleggers lang.
2: Zo is dat. Dus iedereen heeft er wel groot belang bij dat het gaat slagen. Dus nu gaat het om het laatste. Kun je er nog wat uithalen of niet? En moet je dan zaken gaan openbreken. Als je ziet dat Eumedion zegt van nou, ik geef geen advies, dan houden ze het neutraal. Dus dan zeggen ze, ik lees dat als dat ze zeggen, ik mag natuurlijk niet ja zeggen, omdat er toch wat rechten weggegeven zijn. Maar dit is toch te belangrijk.
1: Riens Atma, directeur van Eumedion, die zegt tegen het FD, hij is van de Vereniging voor Institutionele Beleggers, voor de luisteraar, die zegt dat het om cosmetische aanpassingen gaat en dat het niks afdoet aan het feit dat aandeelhouders minder rechten krijgen.
2: Klopt.
1: Daar heeft hij gelijk in, maar hij geeft toch een neutraal advies.
2: Ze geven geen advies. Staat in de krant, hè, overigens.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus misschien gaan ze dat nog iets anders doen.
0: Maar uiteindelijk, uiteindelijk wil men dat dit gaat gebeuren. Nou, dat is echt een enorme winst. Alleen wat er in ook staat, geen décharge verlenen aan de commissaris. Dus eigenlijk dat je zegt van ja, leuk die deal, maar je toch wel draai om de oren. Want je hebt hier niet gedaan dat wij hebben hierdoor inspraak verloren.
1: Ja.
0: En dat vind ik toch wel pijnlijk uiteindelijk ook, als dat inderdaad zou gaan gebeuren.
1: En wat vind je ervan? Ik bedoel, de VEB zei eerder al van,
2: ze hebben daar nog geen meerderheid voor. Hè? Het is waar,
0: gaan gebeuren.
2: Een van de partijen die gaat dat zeggen, maar je hebt echt best heel veel aandeelhouders hierbij. Dus het hangt er vanaf wat op die aandeelhoudersvergadering gebeurt. Het is natuurlijk, er zit een heel ander verhaal onder, wat helemaal niet naar boven komt nog. En ik weet niet of dat op 5 augustus gaat gebeuren. Want dat is de D-Day dat die deal voor de aandeelhoudersvergadering komt. Kijk, 10-35% van de fusie slaagt ongeveer, hè?
1: Ja.
2: Dus kan.
1: En slagen is aan de definitie onderhevig in de papers, maar goed, ja.
2: Zo is dat.
0: Vooral dus dit soort grote
2: transformationele dingen. Ze kunnen voldoen aan datgene wat ze nu beloven. En wat ze beloven is een betere marge en een betere. En vooral ook een betere EBITDA en et cetera. Dus het welslagen is vooral van belang, eerlijk gezegd, niet hoe de aandeelhoudersrechten eruit komen te zien, maar hoe de cultuur is. Dus hoe gaat dit lopen? En gaan die aandeelhouders daar nog op letten, of gaan ze het uiteindelijk over het laatste onderdeeltje zeggenschap hebben? Het kan ook zijn dat ze voor de buren deze ronde moeten lopen. We kunnen nooit toegeven dat we eigenlijk iets van macht inleveren. Dus daar moeten we een punt van maken. Maar au fond kan ik me voorstellen dat ze denken van, nou, er zit zoveel voorbereiding in, dit is zo belangrijk voor beide partijen, let's go for it.
1: Nou, ze noemen elkaar gedroomde fusiepartners. Eén is groot in Europa, ander in Noord-Amerika. Eén is groot in luchtvaart- en scheepvaartlak en de ander in autolak. En nou hebben ze die gedroomde waardering, dus het ijzer is heel heet.
0: Ja.
1: Dus is de deal dan uiteindelijk niet gewoon heel prozaïsch? U krijgt een prachtig bedrijf wat inderdaad, zoals Rob net uitlegde, een leiderspositie heeft in deze markt en eigenlijk uitgeconsolideerd is. En daar gaat u goed geld mee verdienen, dus levert u maar wat rechten in? Praten we daar gewoon over?

0: Ja, zo kun je hem plat slaan. Maar er zijn natuurlijk zoveel aspecten aan een fusie.
1: Precies.
0: Dus als, als dat bestuur en ook de Raad van Commissarissen toch een beetje handig is op die vergadering en gaat uitleggen waar dit allemaal vandaan komt. Ja. En hoe dit zit en hoe ze met de aandeelhouders om willen gaan. En ze zullen eindeloos veel met die aandeelhouders gesproken hebben de afgelopen tijd. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze het wel een beetje gaan versmertsen met elkaar. Maar goed, tegen zo'n deadline kijken ze denk ik nog wat er uit te halen valt.
1: Ja.
0: Maar goed, nu ga ik even naar de ervaringsdeskundige.
1: Nou ja, kijk, ik zeg altijd maar, in PowerPoint en Excel ziet het er fantastisch uit.
2: Ja, zeker na de PowerPoint-presentatie, nadat de M&A's al erg lang zijn geweest. Ja.
1: Maar natuurlijk, de werkelijkheid is, hoe vindt uiteindelijk de uitvoering plaats? Hoe ga je die synergieën eruit halen? Hoe ga je dit machientje laten werken? En dat heeft alles te maken met mensen op de juiste plek. Dat heeft alles te maken met governance. En op het moment dat het misgaat, en dat blijkt na 1-2 jaar, dat helemaal misgaat, heb je als aandeelhouder helemaal niets te vertellen tot jaar 5. Nou, dat wordt dan nu jaar 3. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Wat is de kracht van de uitvoering? Gaan die managers het ook voor elkaar krijgen om dat prachtige PowerPoint en Excel ook te realiseren?
0: Maar Rob, het is niet waar dat ze helemaal niets te vertellen hebben. Ze kunnen natuurlijk ontzettende problemen maken dat het niet goed gaat. Ze hebben alleen op dat moment geen voordrachtsrecht.
1: Zeker. Zeker, wow. Ze kunnen niet heel hard ingrijpen.
0: Ze kunnen ook op dat moment de commissaris naar huis sturen. Dat kunnen ze altijd. Ze kunnen op dat moment ook geen décharge verlenen.
1: Zeker. Kijk, uiteindelijk is dit natuurlijk niet zo'n heel groot item. Het wordt wel groot gemaakt. Ja. En ik snap het ook wel. Maar ik denk daar de gevoeligheid is om deze reden.
2: Helder. Nou, we gaan het zien in ieder geval in augustus wat er allemaal gaat gebeuren. Laten we nog eventjes naar die Natura 2000 gebieden en industrie gaan. Want bedrijven die gevestigd zijn rondom Natura 2000 gebieden, die ervaren onduidelijkheid over de nieuwe stikstofplannen. Dat meldt het FD na rondgang. Hierdoor stellen zij investeringen uit. Ook weer investeringen die ze juist willen doen om te verduurzamen natuurlijk. En ik zie hier twee verschillende mensen tegenover mij staan. Wat denken jullie als wanneer bedrijven, 90 bedrijven, het FD langs krijgen, een belletje krijgen en zeggen, ja, ik heb geen idee wat ik moet doen. Denken jullie dan, nou, dan had je moeten opletten, of denken jullie dan van, nou, dat is eigenlijk ook wel terecht?
1: Ja, ik denk dat het wel terecht is. Want je hebt natuurlijk naast wat we naar de EU bedenken en het landelijk niveau bedenken, op provinciaal niveau bedenken en zelfs op gemeenteniveau bedenken, dat is niet altijd met elkaar in lijn. En dat is soms ook nog wel eens tegenstrijdig. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, ik weet het even niet.
2: Inge?
0: Ja, ik zou zeggen, in grote lijnen, hier moet je op voorbereid zijn.
2: Oké. Okay.
0: Doe je huiswerk. Kijk.
2: Maar is dat huiswerk wel te doen?
0: Nee, dat is moeilijk. Dus enige clementie, maar ik zit wel in de clementie gaat niet zo ver dat ik denk dat je daar vreselijk over kunt gaan piepen. Ik denk dat ze moeten denken, en nu gaat de onderhandelingen beginnen.
2: Ja, wat ik
0: nou
2: zie,
0: gaat het los. En ik zou in plaats van piepen, zou ik gelijk zeggen van ik wil zaken gaan doen. Dus ik wil dat VNO mij gaat helpen met een onderhandelingsteam samenstellen. En voor het eind van het jaar wil ik weten waar ik volgend jaar aan toe ben. Ik werk mee, maar dan wil ik dit. En ik wil gaan verduurzamen en we gaan dit doen, we gaan dat doen. En passant, neem dan ook even de boeren mee in de slipstream. We moeten hier doorheen.
2: Ja.
0: En dat weten we. We hebben 2 rapporten Remkes gehad. We weten al 20, 30 jaar dat dit het grootste probleem is. Iedereen weet waar de Natura 2000 gebieden liggen. Iedereen weet dat je daar in de straal van de Natura 2000 gebieden, dat je moet opletten en dat het anders moet en dat je misschien moet verkassen of het anders moet gaan aanpassen. De boeren weten dat, de industrie weet dat. Dit is al zo lang bekend.
2: En ik noem maar jouw functie als voorzitter van het bestuur bij de stichting. Oh, jij wilde nog wat zeggen, Rob?
1: Nou ja, kijk, ik probeer me wat. Stel je voor, hè, langs de IJssel heb je al prachtige steenfabrieken. Een daarvan is van het Oostenrijkse Wienerberger.
2: Oh, die ken jij goed. Hoor
1: ik ook goed. Maar dat staat er al een paar honderd jaar. We maken al heel lang daar bakstenen.
2: Ja.
1: Voor het maken van bakstenen heb je klein nog. Komt uit de rivier. Ook heel veel energie. Gaat ook heel veel gas in. Komt ook wat stikstof bij vrij. Maar het zit er al een paar honderd jaar. Zit je daar in Oostenrijk en dan moet je gaan beslissen, gaan we nog in die fabriek investeren? Gaan we dan helpen?
2: Ja, wat zeg jij dan als M&A-expert?
1: Nou, daar ben ik als M&A-expert niet bij betrokken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze natuurlijk denken van, ja, dat rare Nederland met dat stikstof, we snappen hier in Oostenrijk helemaal niks van wat hier aan de hand is. Dat kan ik me voorstellen.
2: Ja.
1: En natuurlijk moet het lokale bestuur dan ook gewoon zeggen van, ja, goed, er zijn een aantal scenario's. Ja, en welk scenario dan? Hè? Gaan we investeren om die stikstof terug te dringen? Maar wat is dan genoeg? 10% genoeg? 20% genoeg? Of kan het zijn dat we überhaupt hier niks meer mogen doen?
2: Nou ja, de hele industrie als geheel moet in 2035 met de helft stikstof ammoniakuitstoot hebben verminderd ten opzichte van 2019. Dat staat al vast, maar dat is dan de hele industrie. Dus hoe dat verdeeld gaat worden is ook nog onduidelijk wat dat betreft.
0: Maar we hebben VNO. landelijk. We hebben VNO regionaal. We hebben allemaal brancheverenigingen. Die allemaal weten hoe het werkt in Den Haag. Die allemaal een woordvoerders en die allemaal een contact hebben.
1: Daar moet je het wel van hebben.
0: Daar moet je het van hebben. Maar er moet iemand zijn, ook in dat Oostenrijkse bedrijf wat de Nederlandse kranten volgt, en tegen zijn eigen CEO zegt: jongens, nu even opletten.
1: Ja.
0: We gaan zorgen dat we erbij zitten. En het is natuurlijk waar, hoor. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want dan moet je zo'n steenfabriek aanpassen. Dat zie ik niet helemaal voor hoe je dat moet doen. En het is zelfs ook Nederlands cultuurgoed. Dus misschien krijgt hij ook wel een ontheffing. Dus die weet dat niet precies. Ja. Maar aan de andere kant denk ik wel, kom op, we moeten met z'n allen hier doorheen. Dus neem dan ook zelf het initiatief.
2: Zeker. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter voor een prachtig boardroom panel. Heel veel dank. Inge Brakman, partner bij de bestuurskamer en voorzitter bij de Stichting Royal Haskoning. En nog veel meer overigens. En Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey.
1: Dankjewel.
2: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
4: ik zou
5: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Den Ander? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
10: of over de grootste beursgang aller tijden.
9: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
10: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
9: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
10: of in de BNR-app.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 15 minuten.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rond om vanavond te gaan vechten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18... die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. De Amsterdamse beurs loopt een grote nieuwkomer mis. De voedingsmiddelentak van Unilever, die overgenomen wordt door een Amerikaans bedrijf, krijgt een beursnotering in Londen. Er was hard gelobbyd om de voedseltak naar de Nederlandse beurs te krijgen, maar zonder succes. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
17: Het geld klotst bij Defensie tegen de plinten als gevolg van de Russische dreiging. En Oekraïne heeft wel bewezen dat onbemande systemen doorslaggevend zijn op het moderne slagveld. Maar wat je dan moet inkopen is de volgende vraag. Want de Europese markt voor drones is flink gefragmenteerd. En precies daar wil drone softwarebedrijf Intellic op inspelen. Met een 3-jarig contract met het ministerie van Defensie is het bedrijf klaar om op te schalen. Maar dat contract kan wel in ruil voor een gouden aandeel. Want het gaat wel om de eerste private investering die het ministerie van Defensie ooit heeft gedaan, voor zover we weten. Ik ga het allemaal bespreken met Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Welkom.
1: Dankjewel.
17: En laten we even, zoals het hoort, beginnen bij het product. Want Intellic maakt geen drones, wel software om allerlei type drones onafhankelijk aan te sturen. Kan je ons daar even wegwijs in maken?
1: Ja, het is, ik vergelijk het ook wel eens met Android, hè, van telefoons. Google maakt daarin ook niet de telefoons, maar gewoon de software die erop draait. En ja, daar kan je dan een verschillende telefoon mee aansturen. En wij doen eigenlijk hetzelfde voor drones. Maar dan, nou, het is niet een bureaublad, maar een programma eigenlijk om de verschillende drones mee te kunnen vliegen en missies te kunnen laten uitvoeren. Voor wel de honderden tot wel duizend verschillende dronefabrikanten die er in Europa en Oekraïne zijn.
17: Ja, want die schieten harder dan paddenstoelen uit de grond, zullen we maar zeggen. Is die software dan altijd zo modulair te maken dat het op elk nieuw type te passen is? Of rekenen ze ook een beetje op jou?
1: Ja, in principe wel. Er zijn ook al wel wat open standaarden. Die zijn nog niet helemaal wat het moet zijn. Dus het is nog vrij snel wel wat handwerk.
17: Geheim, maar, natuurlijk en zo.
1: Ja, maar het gaat wel die kant op. En juist ook als een ministerie als Defensie in Nederland het voortouw neemt door te zeggen, oké, software stellen we centraal, dat gaan we eerst doen, dan voeren we daarmee ook druk uit op de industrie om zich meer te conformeren aan die standaarden. Dus het gaat wel die kant op.
17: En nu zijn er partijen als Anduril in de VS, die eigenlijk ook software leveren die allerlei autonome apparaten aanstuurt. Dat product van Anduril heet dan Lattice. Nou, ze hebben zelf nog wat drones, maar is jullie Nexus, jullie product, daarmee vergelijkbaar of werkt dat toch weer wat anders?
1: Nou, het heeft wel wat kenmerken die erop lijken. Alleen ik zou wel willen zeggen dat Anduril is echt een bedrijf wat zich focust op de hele stack. Het is meer een Apple.
17: Ja, daar vind je telefoon en voorbeelden erbij.
1: Ja, dus het is heel erg diep met elkaar geïntegreerd. En als jij voor Anduril kiest, dan kies je ook voor alles van Anduril. Dus eigenlijk het hele family of systems, zoals ze dat mooi noemen. Mm-hmm. En dan is eigenlijk geen plaats voor andere bedrijven. Wij doen dat echt fundamenteel anders. Wij omarmen eigenlijk de variëteit in Europa.
17: Jullie kunnen voor alle auto's wat maken. En zij zijn eigenlijk ook nog gewoon een autobedrijf waar je hun software bij koopt.
1: Ja, exact.
17: Helder, ja. En nou doet het mij nogal bijzonder aan dat je alle drone types kan verenigen in één zwerm. En autonoom kan laten opereren met jouw software. Maar is dat wel zo revolutionair of is dit in jouw wereld doodnormaal? Ik vraag eigenlijk een beetje naar je slotgedacht, maar toch.
1: Revolutionair. Het is overigens niet zo dat je ze per se allemaal tegelijk moet vliegen in een zwerm. Dat is vaak het beeld erbij, net zoals een droneshow.
17: Begon jij wel mee als werkstudent, toch?
1: Dat klopt, daar ben ik wel mee begonnen. Maar je ziet dat de noodzaak er ook gewoon is om bijvoorbeeld op één interface te kunnen trainen. Het is natuurlijk er is net een nieuwe drone-eenheid opgericht bij Defensie. En als jij dan honderden piloten moet gaan trainen op tientallen verschillende software-applicaties, dat wordt nogal een probleem.
17: Dat is een ramp.
1: Dus ook als je ze één voor één bestuurt, dan is het al wel prettig dat je één stuk software hebt. En daar is al genoeg werk te doen eigenlijk.
17: Nou, jij was werkstudent bij Defensie tijdens je opleiding werktuigbouwkunde. Toen maakte je software voor de drone-zwerm toen nog dus. Maar goed, ook individueel tegenwoordig. Vervolgens heb je twee compagnons gevonden om daar een bedrijf van te maken. Hoe ging dat precies?
1: Ja, een van die compagnons, daar werkte ik al mee samen toen ik bij Defensie zelf werkte. Bij de robotica-eenheid heb ik 3 jaar gewerkt als werkstudent inderdaad. Ben samen met hem begonnen en hebben eigenlijk per toeval nog een derde co-founder gevonden. Overigens ook wel met een Defensie-achtergrond.
17: Die was een oud-luchtmachtpiloot, begreep ik.
1: Die heeft de basisopleiding vlieger gedaan. Helaas, laatste vliegtest heeft hij niet gehaald na 2 jaar. Is behoorlijk zuur. Daarna fiscaal jurist geworden. Dat is ook een behoorlijk...
17: Wauw, whiplash.
1: Ja, niemand verwacht dat. Dus, het meest bijzondere van dat verhaal is dat we in september 2021 begonnen zijn. En 5 maanden later viel Poetin Oekraïne binnen. Dus dat was natuurlijk een bizarre timing. En ik had geen voorkennis. Vraag mensen wel eens. Maar.
17: Wauw. En vervolgens heb je een idee. En dan haal je 2 jaar geleden 2 miljoen op bij Keen Venture Partners. Werd de software van Intellic toen al gebruikt op het front in Oekraïne 2024?
1: Nee. We zijn wel in dat jaar begonnen. In januari 2024 zijn we voor het eerst naar Oekraïne gegaan. En dat heeft ook wel echt de versnelling ingezet van onze productontwikkeling. Daarvoor hadden we veel, je noemde al de zwermen. We zaten heel erg op het geavanceerde stukje technologie. Mm-hmm. Maar wat de les uit Oekraïne ons eigenlijk meenemen is dat de basis eigenlijk nog niet op orde is.
17: Itereren.
1: Ja, en daarom zijn we veel meer tijd gaan stoppen in die basis. En dat is wat we nu ook aan Oekraïne leveren.
17: En wat schoten je zo'n stel venture capital types van Keen dan eigenlijk voor? Want wij gaan de volgende Anduril of het militaire onderdeel van Palantir worden, maar dan enkel de software?
1: Ik vergelijk me liever niet met de Amerikaanse partij, omdat die dus op een hele andere manier opereren. Europa is een fundamenteel ander continent. En zeker in de defensieindustrie is het belangrijk om te begrijpen dat, we willen met elkaar samenwerken, want we willen de markt vergroten. Maar tegelijkertijd gaan we er ook niet aan ontkomen dat al die landen toch wel iets van hun eigen capaciteit willen opbouwen. Toch wel een paar dronefabrieken in hun eigen land willen hebben. Dus je moet die fragmentatie ook kunnen leren omarmen. En Amerikanen zijn er niet zo goed in. Die willen gewoon iedereen uit het nest duwen, zeg maar. Gewoon de grootste worden. Dat is de Amerikaanse way of doing business. En dat werkt niet in Europa. Dus dat verhaal eigenlijk. Hoe we in Europa succes kunnen boeken, dat is wat ik ze vertel. En dat is ook wat we uitvoeren.
17: Nou, werkte alles maar in Europa, maar zoals een softwareproduct wat op alle drones past, dan zouden lidstaten wat verenigder zijn. Ja. Maar klanten die zijn nu het Nederlandse ministerie van Defensie en de Oekraïners dus. Over wat voor omzetten praten we inmiddels? Is dat al...
1: We zijn gestaag aan het groeien met een factor 3 à 4 per jaar. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar voorgezet. Dus vorig jaar zaten we op ruim 4 miljoen. En dat verwachten we de komende jaren ook nog wel door te zetten.
17: Nou, doe een beetje wiskunde en we zitten binnen de kortste keer op de 500 miljoen, om het zo te zeggen.
1: Ja, we gaan zien hoeveel jaren we het vol kunnen houden. Dat zal overigens zeker niet alleen uit de portemonnee van de Nederlandse overheid komen. De bedoeling is juist ook dat we in Europa succes gaan boeken. En dat is nu waar we onze tijd aan besteden. Dit contract is waanzinnig. Dit is de stap om het echt te gaan uitrollen.
17: Met het ministerie van Defensie.
1: Met het ministerie van Defensie in Nederland. Maar de bedoeling is natuurlijk, we proberen een Europees bedrijf op te bouwen. Dat is ook onze missie, een sterker Europa bouwen. Dus daar moeten we ook succes boeken in die andere landen.
17: En Intellic levert nu software aan het Nederlandse ministerie van Defensie. Daar praten we zo over verder. En in Oekraïne natuurlijk. Waarom eigenlijk alleen deze landen? Want je zou kunnen zeggen Italië, Frankrijk, Duitsland en de rest.
1: Die staan ook gewoon op de lijst.
17: Wordt hard gepitcht door jullie.
1: Ja, zeker. Zeker. Okay. Maar je kan het natuurlijk niet allemaal tegelijk. Dus hebben we daar wel een strategie achter.
17: Heb je een gesprek met Rheinmetall dan? Voor dit soort dingen?
1: Zeker, ja. Dat is eigenlijk wel interessant. Want we werken dus ook met de grotere primes samen. De oude defensieindustrie.
17: Grote defensiebedrijven.
1: Ja, en dat is, want dat is die industrie. We doen een beetje alsof dat een soort van een stille dood gaat sterven. Omdat er geen tanks meer nodig zijn en alleen maar drones.
17: Dat is het verhaal van de nieuwe bedrijven die de primes
1: bedrijven. Ja, maar als je kijkt naar de budgetten is er echt helemaal niks van waar. Want de grote miljarden worden gewoon uitgegeven aan vrachtwagens. Panzervoertuigen, dat zijn nog steeds hele kostbare middelen waar we ook veel van nodig hebben. En voor ons is het juist super interessant als softwarebedrijf om eigenlijk à la Android Car of Apple Car geïntegreerd te worden in die systemen. Dus wij zijn geen concurrent van ze, zoals de nieuwe Anduril-achtige defensiebedrijven. Ja. Dus wij hebben eigenlijk een veel betere werkrelatie met
17: die. Willen het software TSMC zijn voor de chipindustrie die de defensieindustrie heet, om het zo te zeggen.
1: Ja,
17: we staan voor iedereen wel, open.
1: Zo zou je het ook kunnen stellen. Ja.
17: Welkom bij mijn beursmetaforen, hallo. En de hele wereld die kijkt nu naar een soort bizar proeflaboratorium. Dat slagveld in Oekraïne is dat geworden. Hoe is het eigenlijk om te werken met een stel mensen die zo snel willen itereren, die zoveel dronefabrieken uit de grond stampen en zo wat elke maand een nieuwe drone maken?
1: Ja, dat is als je heel hard werkt, dan is hij nog steeds langzaam. Ja. Dus dat is best wel een uitdaging. En ik denk eigenlijk dat het grootste probleem nog zit in dat de behoefte van hoe het product ontwikkeld moet worden in Oekraïne anders is dan in Europa. Want wij hebben eigenlijk veel meer, we willen ons voorbereiden op de oorlog van morgen. Dus daar proberen we ook over na te denken. Maar dat is voor de Oekraïners helemaal niet relevant. Zij willen vandaag het gevecht winnen.
17: Ja, morgen een nieuwe drone. Ja,
1: dus de feature requests die je binnenkrijgt vanuit een Oekraïense eenheid zijn heel anders dan de Europese. De Oekraïense gebruiker die vliegt misschien al jaren met drones. Die wil hele specifieke dingen hebben om het nog net ietsje beter te kunnen doen. Terwijl de Europese dronepiloot is iemand die eigenlijk net voor het eerst een drone in zijn hand gedrukt krijgt en zo snel mogelijk getraind moet worden om met verschillende drones te opereren. Die zal misschien zoveel mogelijk willen automatiseren. En die hebben dus, het is een beetje alsof je een Ferrari-coureur en iemand die net zijn rijbewijs heeft gehaald met rijangst tegelijk in dezelfde auto wil
17: zitten. Dus die Oekraïner zegt, luister, ik zit aan zo'n glasvezeldraadje, ik stuur dat kreng eruit, waardoor die niet gejamd kan worden en dat soort dingen. Ik wil dat hij gewoon iets sneller naar rechts gaat. En in Europa krijg jij zo'n lijst aan eisen zoals je gewend bent.
1: Nou, eigenlijk niet de eisen, dus meer de neiging naar automatisering. Ik wil het liefst één knop, want dan is mijn training kort, kan ik er zoveel mogelijk in een korte tijd doen. Dus heel logisch. En in Oekraïne hebben ze natuurlijk al jaren training gehad, omdat ze die oorlog aan het voeren zijn. Dus de eisen en de wensen zijn gewoon heel anders. En dat maakt het heel uitdagend.
17: En kijk, we hebben aan... ik wil een andere vraag stellen. Je moet de hele tijd die software updaten natuurlijk. Want je staat daarmee in contact met die Oekraïners. Hoe direct ben je dan eigenlijk betrokken bij het daadwerkelijke oorlogsvoeren? Want kijk, geen ministerie van Defensie zal ooit zeggen, ik geef jullie daar enige macht over, neem ik aan. Dus waar in de keten houdt jouw invloed op?
1: Wij komen behoorlijk dichtbij. En dat moet ook wel. Dus dat zie je ook weer in die oorlog gebeuren. Is dat de samenwerking tussen industrie en defensie moet veel hechter worden. Omdat je heel snel natuurlijk moet kunnen reageren. Maar wij zijn nooit een actief deelnemer aan de oorlog. Dus we gaan niet zelf achter de knoppen zitten. Daar zijn we ook niet voor opgeleid. Natuurlijk, uiteindelijk moet dat behouden aan defensie. Defensieorganisaties. Maar je moet wel behoorlijk dichtbij komen.
17: Ja. En vanaf wanneer is Intellic helemaal niet meer verantwoordelijk voor wat er gebeurt? Bij de gebruiker of ook al bij de afgifte aan de lege leiding.
1: Nou, ik denk dat je nooit helemaal vrij van verantwoordelijkheid. Ik hou er wel van als je mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar uiteindelijk, wij zijn niet degene die wapensystemen inzetten. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld humanitair oorlogsrecht. Militairen zijn daarin getraind. En die moeten uiteindelijk een keuze maken of iets wel op de juiste manier wordt ingezet. Wat wij wel kunnen doen is hun inzicht geven in de risico's. En zorgen dat ze heel goed het systeem begrijpen. En dat er geen onnodige fouten worden gemaakt.
17: En als jij met Keen Venture om tafel zit en met je compagnons. Dan moet je heel goed opletten wie je wel en niet tot klant maakt met al die discussies. Want zij wisten van tevoren natuurlijk, we gaan overheidscontracten doen, want welkom in de defensiewereld. Maar zij wisten ook, dat lukt misschien in Duitsland wel, in Italië enzovoort enzovoort. Hoe denken jullie hierover na, wie je wel en niet tot klant maakt?
1: Ja, dat is een goede vraag. In beginsel hebben we natuurlijk gewoon al exportcontrole. Ik kan niet zomaar iets gaan exporteren zonder dat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar akkoord mee is. Tegelijkertijd hebben we ook nog wel ons eigen morele kompas. En dat is iets wat we eigenlijk ook toch wel heel erg case by case bekijken. Je kan niet een soort rode en een groene landenlijst maken. Want we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren wel gezien dat de wereld behoorlijk snel verschuift. En dat vriend en vijand soms ook wel een beetje onduidelijk grijs gebied is geworden.
17: Laten we dat vaststellen, ja.
1: Dus daar moet je dus goed naar kijken en open gesprek met elkaar over hebben. Ik denk dat ze ook, waar Defensie nu ook een vinger in de pap wil hebben, omdat ze natuurlijk ook niet willen dat onze software zomaar op allerlei plekken terechtkomt.
17: Voordat we over dat gouden aandeel verder praten, is het te voorkomen dat Intellic een speelbal van de wereldpolitiek wordt als het eenmaal een bedrijf van formaat is? Want dan zit jij als Android in al die drone software in Europa. Dan word je een soort ASML op een gegeven moment. Of is dat ook een vorm van succes die je eigenlijk wel zou bevallen?
1: Nou, het is in ieder geval, ik denk dat we dan een succesvol bedrijf zijn, maar ik denk dat we dan in ieder geval voor de Nederlandse staat een succes zijn. Dus zij investeren natuurlijk nu behoorlijk wat geld in dit contract. En dat is natuurlijk om ons een succes te maken. En daarmee zorgen eigenlijk ook voor dat je wat schaakstukken op het bord hebt staan in de internationale geopolitiek. En ik kijk er niet naar uit om een speelbal te worden. Dat vind ik een beetje een negatief woord. Maar ik realiseer
17: maar
1: me natuurlijk...
17: Gaan op een gegeven moment dat zeggen. Ja.
1: Nou, ik realiseer me natuurlijk terdege dat dit wel gewoon een doel is. Als wij een succesvol bedrijf zijn, dan heeft Nederland in diplomatieke kringen heeft gewoon wat om op tafel te leggen. En dat is belangrijk voor Nederland.
17: En wordt er wel eens aan jullie getrokken vanuit de VS of China, omdat het toch ergens in de keten dan een samenwerking gebeurt?
1: Nee, ik denk dat de Amerikanen vooral gewoon heel erg op zichzelf gefocust zijn nu. En Chinezen ook. Bent, ja. Dus nee, daar hebben we nu geen last van, om het zo maar te zeggen. Het is nu echt een Europees spel waar wij in zitten.
17: Oké, dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je natuurlijk tot je naar ons weegt nuanceren.
15: Het dilemma.
17: Het gouden aandeel dat de overheid neemt in Intellic is volstrekt noodzakelijk voor de groei. Of, als wij niet oppassen, wordt het gouden aandeel ook een gouden enkelband.
1: Ik denk dat het tweede, gouden enkelband, het grootste risico is. Ja.
17: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Nou, even beginnen met dat gouden aandeel. In de 3-jarige overeenkomst die jullie recent met Defensie hebben gesloten, wordt daar uitgebreid over gesproken. Maar hoe het er precies uitziet, dat is nog niet helemaal duidelijk.
1: Nou, op zich, voor mij wel. Maar goed, ik zat ook bij de onderhandelingen. Dus makkelijk. Okay. Dus kijk.
17: In de grote techshow bij BNR spraken wij een tijd geleden de chief. Wij spraken iemand van Defensie, laat ik het zo zeggen. De CIO daar. En die zei eigenlijk, ik ben al bezig met nadenken over gouden aandelen. Dus die was destijds al met jullie aan het onderhandelen.
1: In ieder geval speelde dat er in die tijd. Dus ik ga niet zeggen wie er precies aan tafel zat. Het is in het beginsel best wel eenvoudig. We hebben een contract en omdat er een investering wordt gedaan in een nieuwe technologie eigenlijk bij een start-up. Men hoge verwachtingen heeft van deze technologie, zegt Defensie, en daar zijn wij het gewoon mee eens, er zijn belangen voor nationale veiligheid en die moeten wij kunnen borgen. Dus dat is meegenomen in dat contract. Nou, daarbuiten zegt Defensie eigenlijk ook, dat kunnen we het beste borgen met een gouden aandeel. Maar daar gaat het ministerie van Defensie niet over. Dat gaat het ministerie van Financiën over. En daarom is het een optie tot een gouden aandeel. Mm-hmm. Maar of dat aandeel er nou komt of niet, de belangen waar we het over hebben, daar hebben we gewoon over gesproken, daar hebben we afspraken over gemaakt en die zijn gewoon op papier gezet. Dus daar verandert eigenlijk helemaal niets aan.
17: En wat zijn die afspraken?
1: Nou, ik ga niet in op de exacte punten die in die afspraken staan, maar ze hebben allemaal te maken met nationale veiligheid. De voorbeelden die ik in ieder geval wel kan geven zijn de voorbeelden die we ook wel uit het nieuws kennen. Overnames uit het buitenland bijvoorbeeld, of het verplaatsen van je zetel. We zijn natuurlijk allemaal als de dood dat de ASML naar het buitenland vertrekt. Ja. En we vinden het heel vervelend als de Amerikanen DigiD overnemen. Dat soort zorgen, daar werken wij natuurlijk gewoon mee.
17: Buitenlandse invloed wordt geweerd met dit gouden aandeel dus.
1: Nou, of in ieder geval gecontroleerd.
17: Gecontroleerd, ja. Oké. Dat klinkt nog enigszins vaag. Er wordt dus 30 miljoen euro in een 3-jarig contract gestopt voor jullie. En het pensioenfonds voor de metaal- en techbedrijven, PME, dat beschrijft het gouden aandeel als grenzend aan nationalisatie light. En waarschuwt dat het ook weer kapitaal afschrikt. Kan jij je daarin vinden? Want ja, je gaf wel dat... Ja.
1: Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, omdat dat frame wel inderdaad voor ons staat. Kijk, dat gouden aandeel is een controlemechanisme. Mm-hmm. En voor een bedrijf, als je gewoon puur zakelijk bekijkt, is, en voor investeerders ook met name, is extra controle van iemand die in je board zit, is natuurlijk nooit prettig. Want die zou mogelijk inderdaad nieuwe investeringen kunnen controleren op een manier dat het niet voor jou prettig is. Oftewel gewoon een Amerikaanse of een Chinese investeerder weren als dat voor het bedrijf heel of de investeerder heel opportun is. En dat is niet prettig en dat is het risico. Dus het dient daarmee voornamelijk de overheid en wij begrijpen dat heel goed en daarom werken we er ook aan mee. Maar het is wel gewoon een risico.
17: En hebben zij vetorecht over al deze beslissingen van vreemd kapitaal?
1: Er zijn dingen in het contract opgenomen zodat ze dat kunnen controleren. Ja, absoluut. En het is wel belangrijk om te begrijpen dat het gouden aandeel niet een percentage is in het bedrijf. En daarmee zijn we ook geen
17: doorslaggevend stemrecht.
1: Het is geen staats deelneming. Zij zitten niet in het dagelijkse bestuur van het bedrijf. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het beschermen van nationale belangen. En er zijn sommige situaties die zich kunnen voordoen waarbij er dan controle uitgeoefend moet worden.
17: En kijk, is er nu nog een kans dat je nog ander durfkapitaal aantrekt? Want kijk, Keen Venture, die deed een seedronde van geloof ik 2 miljoen euro twee jaar geleden. Is er nog überhaupt uitzicht op, zoals men dat zegt in de venture capital wereld, serie ABC?
1: Ik heb daar twee antwoorden op. Eén, Defensie wil natuurlijk ook dat wij dat soort kapitaal wel gewoon aantrekken. Yeah. Dat zou wel gewoon moeten kunnen. Ook met deze constructie. Daar hebben we ook goed over onderhandeld. Er zit echt wel scherpe bewoording in dat ook mogelijk zou moeten blijven. En tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat buiten het gouden aandeel ook al nationaal dingen geregeld zijn. Je hebt de wet FIFO en die is er ook om ondernemingen te beschermen in Nederland. En buitenlandse overnames bijvoorbeeld te kunnen weren als dat voor de veiligheid in Nederland niet wenselijk is. Ja. Dus er zijn gewoon al mogelijkheden voor. En die gelden voor alle bedrijven. En daar zijn ook nog gewoon steeds investeringen mogelijk. We hebben met die wet niet het hele start-up landschap in Nederland om zeep geholpen. Dus ja, ik denk wel dat die kans er gewoon nog is.
17: En kijk, nu is ondernemen met het ministerie van Defensie, dat lijkt me sowieso al bijzonder. Maar zijn er ook nog... Kan jij hard genoeg blijven ondernemen? Heb jij genoeg autonomie over om zelf je software te blijven ontwikkelen, te verkopen aan bijvoorbeeld Rheinmetall? Ik speculeer daarover, maar enzovoort. De gesprekken lopen. En om met Oekraïne samen te werken?
1: Wij hebben in principe volledige autonomie om de koers van ons bedrijf richting te geven. Maar de leveringszekerheid richting Defensie kan natuurlijk niet in het geding komen. Zij hebben natuurlijk nu een contract. Dus dat moet wel gewoon, dat heeft voorrang, om het zo maar te zeggen. En wat ik al zei, het beschermen van de locatie en eventuele investeerders, dat zijn belangrijke topics die in dat soort dingen zijn opgenomen. Maar over het algemeen kunnen wij gewoon onze eigen koers varen.
17: En is het leuk om met het ministerie van Defensie te werken als jij een itererende agile software developer bent? Ik gebruik maar een oude term.
1: Nou, dat is best een uitdaging. Maar dat is wel ook waarom ze met ons willen samenwerken. Want dat is precies wat wij als type bedrijf, als start-up echt goed kunnen. Maar ook wat we hebben geleerd in Oekraïne. En dat is eigenlijk hetgene wat Defensie koopt. Zij willen snel ontwikkelen, samen. En dat brengen we eigenlijk.
17: Nu kan ik me voorstellen dat 2 miljoen plus 30 miljoen, kom je uit op 32 miljoen. Nou, misschien nog een beetje eigen geld van mamsie, papsie, friends and family erbij. Daar heb ik nog niet zo heel erg veel geld eigenlijk op tafel gelegd, toch?
1: Ik zei wel even, die zijn niet echt bij elkaar op te tellen. Want 2 miljoen is natuurlijk een steek. Daar hebben we gewoon een deel van het bedrijf verkocht aan Keen. Bij nogmaals dat contract wat getekend is met Defensie, is dat niet zo. Nee. Als die 3 jaar voorbij zijn, dan wordt het contract natuurlijk verlengd. Omdat wij natuurlijk gewoon goed werk gaan leveren en Defensie tevreden gaat zijn na 3 jaar. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Dus dat zijn wel 2 verschillende dingen. En we moeten gewoon succesvol in het buitenland zijn. Dat is de sleutel.
17: Welk land acht jij het meest succesvol? Duitsland?
1: Nou, ik denk de grote landen, Duitsland, Frankrijk en Engeland, zijn heel belangrijk voor ons. Dus daar oriënteren we ons ook zeker wel op. Alleen, die hebben natuurlijk zo'n grote industrie. Dus die hebben wel sneller de neiging om alles in hun eigen land proberen te doen. Ja. De kleinere landen, zoals de Baltische Staten, in Denemarken, Noorwegen, Zweden, België. Dat zijn toch landen die wat meer op Nederland lijken, waar we makkelijker succes kunnen boeken.
17: Dus. En pik Defensie, want jij stipt nu natuurlijk iets aan. In heel Europa wil iedereen natuurlijk gouden aandelen op een gegeven moment. Jij pakt dan een gefragmenteerde markt waar je software voor alle verschillende drone-types kan maken. Maar dat houdt natuurlijk ergens op. Dus het ministerie van Defensie, pikken die wat mee met de iteratie die jij nu doet in Oekraïne?
1: Nou, uiteindelijk, ja, alle landen die meedoen aan contracten met ons, ja, die financieren uiteindelijk hetzelfde product. En er zijn wel specifieke modules voor specifieke landen natuurlijk, maar de basis is, het is één fundament. Dus daar profiteert Nederland ook direct van.
17: Heb je daar concurrenten op dit gebied?
1: Ja, we hebben in Oekraïne wel bedrijven die er die op lijken, die vergelijkbare producten maken. In Europa ook wel, maar ik zie wel dat wij ten opzichte van onze Oekraïnse collega's natuurlijk meer succes hebben in Europa met dit contract in Nederland om te beginnen natuurlijk. En ten opzichte van onze Europese collega's hebben wij een grotere voorsprong in Oekraïne.
17: En ik vroeg me ook nog af, want jullie hebben natuurlijk enig contact met andere mensen die wel eens een contract met Defensie sluiten of daarmee werken of iets dergelijks. Bestaat er zoiets als een help, ik heb een overheidscontract of ministerie van Defensie contract support group?
1: Dure advocaten natuurlijk die dat verkopen.
17: Nee, maar praat je wel eens met andere founders hierover?
1: Tuurlijk. Ja. Nee, we spreken echt wel met elkaar. Er is ook een branchevereniging, de NIDV, waar ook overleg plaatsvindt. Dus daar proberen we elkaar zeker wel te vinden. Maar uiteindelijk, ja, het staat niet online hoe je precies zaken moet doen met de overheid. Dus dat is elke keer
17: laat ik dat hopen in ieder geval. Ja. Kijk, ik vraag er ook naar, omdat de komende jaren er ontzettend veel geld naar Defensie gaat natuurlijk. Hè. We moeten besparen op sociale zekerheid. Er gaat meer naar Defensie. Zowel vanuit Brussel als vanuit Den Haag overigens. Maar tegelijkertijd is er heel veel kritiek dat geld niet effectief in wordt gezet. Nou ja, ik zal het ministerie van Defensie, je moet een paar keer dingen kunnen proberen. De geldgeisje gaat aan, je moet nieuwe dingen optuigen. Maar hoe zie jij dat samen met de andere ondernemers die hiermee bezig zijn? Vind jij dat het geld goed genoeg uitgegeven wordt? Kan dat ook wel wat beter? Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat vanuit de industrie voornamelijk geklaagd wordt dat het eigenlijk nog niet snel genoeg gaat. Ja. En dat er te veel vertraging in zit. Ik denk dat er ook twee delen van zijn. Want je hebt enerzijds gewoon de snelheid waarmee het uitgegeven wordt. Dat is wat de industrie natuurlijk met name merkt.
17: En dan de Nederlandse neiging om het allemaal te gaan checken en achteraf weer
1: ja, maar overigens vind ik dat niet erg hoor. Ik denk dat een beetje bureaucratie ook wel op zijn plaats is. Ja. Het moet alleen niet de plank misslaan en onnodig langzaam zijn. Ik denk dat het terechte zorg is. Geef het aan de juiste dingen uit. En ik denk dat Defensie daar zelf ook zorgen over aan het maken is. Geven we het wel aan de juiste spullen uit. En kopen we wel de spullen voor de oorlog van morgen en niet die van gisteren.
17: Dus, nou, ik hoop je als journalist hier vaker over te kunnen bellen. Volgens mij heb je een goede blik erop, ook al kun je het niet online zetten. Laatste vraag. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel een last voelt. Weten dat jouw spullen worden gebruikt voor oorlogsvoering, of tenminste jouw software dan. Het menselijke deel, dat ziet ook niet iedereen zitten natuurlijk. Spelen dat soort gesprekken veel bij jullie intern?
1: Ja, ik denk dat het zeker een groot topic is intern. Of we ons er wel senang bij voelen wat voor technologie we maken. Ik denk dat overheerst de morele plicht om wat bij te dragen.
17: Ja,
1: en te zorgen inderdaad dat we wel de soldaten kunnen steunen als zij echt wel moeten gaan vechten op een gegeven moment. Ja, dan willen we wel dat ze de juiste spullen hebben en dat er geen onnodige slachtoffers komen. En dat overheerst, dus daar houden we ons aan vast.
17: Maar je bent je er tegelijkertijd van bewust dat geen ministerie van Defensie op aarde ooit zal accepteren dat Anthropic om een killswitch vraagt?
1: Ik denk dat in Europa en Nederland wel meevalt.
17: Oké, helder. Nou, heel veel dank voor een goed gesprek. Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld gesprek met Wim Drossaert, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea, over het watertekort. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
5: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
6: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee. Het plan was dat ze zouden meehelpen om vrachtschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Maar nu Iran en Amerika elkaar over en weer blijven aanvallen, is het daar zo gevaarlijk dat de missie voorlopig niet doorgaat. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de verkiezingscampagne in Israël is losgebarsten nu de Knesset is ontbonden. Hoe de verhoudingen liggen bespreek ik met buitenlandcommentator Jan van Bentum van het Nederlands Dagblad. Maar nu eerst, president Zelensky is gezwicht voor de druk en heeft opperbevelhebber Oleksandr Syrsky ontslagen. Maar de demonstranten willen ook het ontslag van de Oekraïense minister van Defensie Fedorov terugdraaien.
10: We want to change the decision to dismiss Mr. Fedorov. He's our hope. Innovation has the advantage. People should not die. We saw that much fewer of our people died while he was in office.
9: We praten erover met onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev. Goedemiddag, Chris.
11: Goedemiddag.
9: Ja, Zelensky heeft een nieuwe legerleider benoemd, Mykhailo Drapatsky, als ik het goed uitspreek. Waarin verschilt hij van zijn voorganger Syrsky?
11: Ten eerste is hij van een andere generatie. Hè. Dus de nieuwe legerleider Drapatsky is 43 jaar en Syrsky, zijn voorganger, is 60 jaar. Dus daar zit een leeftijdsverschil in en dat symboliseert ook wel meteen het verschil tussen de twee. Want Syrsky stond bekend in Oekraïne als een leider van de oude stempel. Iemand die notabene in Rusland is geboren. In de Sovjet-Unie zijn eerste training heeft gehad. En nog altijd, ondanks zijn reputatie als gewoon competente commandant, maar nog altijd vasthield aan bepaalde elementen van het ouderwetse denken. Dus hij denkt vooral in termen van mankracht als een soort bron. Wat je op verschillende manieren inzet en minder menscentrisch. En hij denkt vooral aan artillerie en iets minder aan drones.
12: Ja.
11: Dus je ziet een moderne, jongere commandant versus een wat oudere commandant.
12: Ja, dus en in deze tijd met enorme toename van drones en cyber enzovoort is dat dus op zichzelf wel een voor de hand liggende keuze.
11: Ja, zeker. En dat wil niet zeggen dat Sirski helemaal niet dacht aan drones. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat Oekraïne steeds meer leunt op drones. Maar er is een stroming binnen het leger en binnen de samenleving die zegt dat dat echt nog wel een stukje meer kan. En dat zien we hier nu. En we zien dat er een nieuwe generatie is die echt wel aan de knoppen wil zitten.
12: Ja,
11: en dat is niet alleen Drapati, maar ook een aantal mensen om hem heen die ook een beetje promotie maken.
12: En dat brengt ons eigenlijk meteen op de Oekraïners die de staat op gingen naar het ontslag van Fedorov. Want dat was wel een moderne man, zal ik maar zeggen, in die zin. De dingen zoals je ze nu net beschrijft. Waarom was dit voor de Oekraïners reden om de straat op te gaan?
11: Ja, omdat hij echt iets goeds deed in het afgelopen half jaar. Dat zag iedereen. Dus dat is het belangrijkste. Hij zat er een half jaar en in die tijd was hij constant aanwezig met nieuwe ideeën, met een visie voor de toekomst van Oekraïne. Hij had allerlei ideeën over hoe het leger en het hele ministerie van Defensie geleid moet worden. Over de commandostructuur, over de manier waarop commandanten met hun soldaten communiceren, de manier waarop je problemen aankaart, de aanbestedingsprocessen, de invloed van AI en andere software. Dus hij had een heel scala van beslissingen, had hij gewoon ideeën. En dat was allemaal verfrissend. En het werkte ook. Hè, want Oekraïne deed het de afgelopen maanden behoorlijk goed aan het front. We hebben natuurlijk grote aanvallen gezien in Rusland. Maar ook aan het front zelf boekt Rusland bijna geen succes de laatste tijd.
12: Nee, en komt dat allemaal op het konto van Fedorov? Dat kan toch bijna niet? Daar heb je ook de commandatuur bij nodig, de generaals in het veld. Die moeten dat ook allemaal voelen en mee willen doen.
11: Precies. Dus wat er vaak gebeurt tijdens zo'n demonstratie is natuurlijk dat dingen worden uitvergroot. Hè, en dat de gevoelens over een Fedorov, ja, dat is niet allemaal toe te schrijven aan wat Fedorov in zijn eentje heeft gedaan. Maar hij staat wel symbool voor een modern, nieuw Oekraïne. En voor een visie voor die toekomst. Waarbij er heel veel wordt geleund op technologie. En ook waarbij technologie en drones en andere robots of onbemenste systemen, die moeten eigenlijk de rol van de infanterie steeds meer op zich gaan nemen. En het doel daarvan is dat je ook mensenlevens kan besparen.
12: Ja, we denken allemaal als we dit soort dingen zien in Oekraïne een beetje terug aan de Maidan-revolutie van destijds. Toen werd uiteindelijk de toenmalige president Viktor Yanukovych verjaagd. En die is uiteindelijk in Rusland terechtgekomen. Je had ook die mevrouw met die vlecht op haar hoofd, Julia Timoshenko. Allemaal mensen die in ongenade raakten en waar mensen massaal tegen in opstand kwamen en gingen protesteren. Kun je dit een beetje vergelijken met wat er nu gebeurt?
11: Nee, eigenlijk niet. En dat komt omdat er niet aan de stoelpoten van Zelensky wordt gezaagd op die manier. Mensen zijn kwaad op Zelensky, vinden dat hij foute besluiten heeft genomen. Maar er is bijna niemand die zegt dat Zelensky nu weg moet. Dat is een andere vraag. Zelensky heeft nog het vertrouwen van een meerderheid van de Oekraïners. Die vinden dat hij gewoon de legitieme leider van het land is. Ook nu er al 7 jaar geen verkiezingen zijn geweest. Nee. Gisteren kwam er nog een opiniepeiling dat 59% van de Oekraïners hem in principe vertrouwt.
12: Ja, nou daar zouden de meeste regeringsleiders in de wereld voor tekenen, denk ik, voor zo'n score. Wie zijn nu de demonstranten, Chris? Wie zijn nou, ik zal maar zeggen, boos?
11: Het initiatief komt van hoogopgeleide jongeren en van de civil society. Dat is de groep die het eerst de straat opgaat, die het eerst op internet schrijft van hey, we moeten gaan protesteren. Maar ik sprak tijdens die demonstraties ook met 50ers en 60ers, met soldaten, met de ouders van soldaten. Dus eigenlijk met een behoorlijk brede groep in de samenleving. En die groep is zo breed omdat dit onderwerp uiteindelijk iedereen aangaat. Het gaat om de toekomst van het land, van de staat. Het gaat ook om de veiligheid van steden en om de veiligheid van de soldaten aan het front en de manier waarop zij worden behandeld. En iedereen kent wel iemand die vecht of die is gesneuveld.
12: Ja, daarover sprekende, wij horen met enig regelmaat verhalen, bijvoorbeeld uit Lviv, dat mensen onder de dienstplicht proberen uit te komen of zich verstoppen. Of proberen zich uit de voeten te maken. Hebben de protesten daar ook iets mee te maken?
11: Niet direct. Kijk, de rellen zoals we dat in Lviv hebben gezien onlangs, dat is niet helemaal nieuw. Zoiets is ook al eerder gebeurd. Het staat een klein beetje los van de protesten. Kijk, de kern is dat Oekraïne een democratie is die naar ondemocratische middelen moet grijpen, omdat het nu oorlog is. En ja, er is nou eenmaal een leger nodig. Mannen moeten vechten. En dat vindt niemand leuk. Maar anders heb je geen staat meer. Anders overleef je niet. En er zijn inmiddels weinig mannen die vrijwillig willen vechten. Dat betekent dat dat de staat moet teruggrijpen op mannen van straat halen en ze te dwingen om te vechten. Ik ken mannen die daar constant mee bezig zijn. Die al jaren bezig zijn met dat vermijden. En soms raakt die frustratie en die angst voor die mobilisatie leidt tot echt publieke spanningen en dus ook rellen. En dit is ook een van de onderwerpen waar een nieuwe minister van Defensie, hetzij Fedorov in een tweede termijn, hetzij een opvolger, die moet hier iets aan doen.
12: Ja, maar de vraag is onmiddellijk wat? Want Oekraïne zit nu al meer dan 4 jaar in die oorlog. Het is een heel groot land, het heeft ook heel veel mannen, maar er zijn er zo ongelooflijk veel opgeroepen en ook al zoveel gesneuveld, dat op een bepaald moment raak je door je arsenaal heen en dan worden het bijna napoleontische omstandigheden, waarbij steeds jongere en steeds minder gekwalificeerde mensen dan toch maar van de straat worden gehaald om aan te vullen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, dat moet een keertje ophouden. Wat is het antwoord dan van Zelensky en de zijnen?
11: Ja, momenteel is er niet echt een antwoord. Dus wat iedereen in ieder geval wil, en dat wil de overheid, dat wil de bevolking, is af van de wat ze hier de bussificatie noemen. Dus mensen in bussen gooien en ze naar het front sturen, om het even plat te zeggen.
12: En worden ze dan net als in Amerika door ICE gewoon van de straat geplukt?
11: Nou kijk, ik kom ze wel eens tegen op straat. Ze vragen mij ook regelmatig om documenten. Als ik gewoon over straat loop, dan komen er 3 officieren naar me toe. En die vragen, hey, mag ik je documenten zien? En heb jij vrijstelling van de dienstplicht? Nou, ik haal dan een Nederlands paspoort tevoorschijn en dan is het gesprek snel voorbij. Maar een Oekraïense man moet dan laten zien of hij een vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld omdat hij een bepaalde belangrijke baan heeft, waardoor hij niet in het leger hoeft te dienen. Of dat hij misschien niets heeft om hemzelf te beschermen, waardoor hij in sommige gevallen meteen mee moet, in andere gevallen een briefje meekrijgt van je moet je binnen 3 dagen melden bij het kantoor om te gaan dienen.
12: Ja, er zijn ook geruchten dat achter al die demonstraties de Russen zitten. Niet zozeer om hoe de politieke doelen worden geformuleerd door de demonstranten, maar doodgewoon vanwege de onrust. Is daar enige aanwijzing voor?
11: Nee, niet echt direct dat er Russen betrokken zijn bij de protesten of bij die onrust. Het komt wel echt uit de Oekraïners zelf en dat is ook logisch. Mensen zijn bang, mensen zijn moe. Dus de onrust is organisch, om het zo maar te zeggen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Russen niet meekijken. Ze vinden dit heel erg interessant in het Kremlin. Ze zien al jarenlang dat de mobilisatie een probleem is in Oekraïne. Dat er niet echt een oplossing is, dat niemand echt goede ideeën heeft. En elke vorm van chaos of onrust in Oekraïne willen de Russen uitbuiten. En op sociale media zie je dat bijvoorbeeld terugkomen. Daar worden deze beelden veelvuldig verspreid. Ook door de Russen die willen benadrukken, kijk, het gaat best slecht in Oekraïne. Dus ze grijpen zoiets wel aan om te zeggen, nou, Oekraïne staat er echt niet zo goed voor.
12: Nee. Als we even teruggaan naar het uitgangspunt. Je kunt zeggen, deze rellerige sfeer, de demonstranten, demonstraties, hoe je het ook noemt, die begonnen met de aankondiging van het ontslag van Fedorov, terwijl die het in de ogen van het volk uitstekend deed. En als ik jou zo hoor, dan is dat ook zo. Waarom moest die eigenlijk weg?
11: Ja, de directe aanleiding is een conflict tussen Fedorov en de legerleider Sirski, die dus nu ook weg is. Kijk, je moet je voorstellen, Fedorov is een progressieve minister van 35 jaar. Iemand die echt verandering wil, maar ook geen militair. Dus als hij vervolgens als minister van Defensie tegen militairen zegt, nou, zo moet jij je leger gaan besturen, om het even plat te zeggen, dan kan hij natuurlijk op weerstand stuiten. Er zijn allerlei hooggeplaatste commandanten, militaire leiders, die zeggen, ja, we doen het al decennia lang anders. We hebben structuren, we hebben processen. En deze snotneus komt ons even vertellen hoe het anders moet. Dus ja, Fedorov wil echt veel veranderen. Hij wil bijvoorbeeld veranderen de manier waarop het leger communiceert intern. Dus de manier waarop soldaten problemen aan kunnen kaarten. Maar ook bijvoorbeeld de aanbestedingsprocessen en de manier waarop je besluiten neemt op het slagveld. Meer door data en AI gedreven oorlogvoering. Ja. Dus dat is echt wel een cultuurverschil.
12: Ja, maar een kenmerk van de meeste democratieën is dat de leiders, ministers en dergelijke, zijn altijd leken. We hebben ook bij ons ook, dat is een van, en zelfs in de Verenigde Staten is dat zo. Kenmerk van een democratie is dat ministers, mensen met verantwoordelijkheid, leken zijn. De mensen die al onder zitten, de ambtenaren, de generaals, dat zijn professionals. Dus op zichzelf is het toch niet zo'n gek idee dat een jonge man met uitstekende management-ideeën over hoe je een krijgsmacht moet leiden, dat die de leiding heeft. Het idee dat een jonge man met uitstekende management-ideeën

0: Echte professionals die de oorlog leiden en die denken aan de alledaagse realiteit van het slagveld. En ja, op een gegeven moment kwamen die oorlogsleiders, die militairen, die konden niet meer door één deur met deze minister. Ja. Dus werd Zelensky gedwongen om te kozen. Dat zei legerleider Sirski, of hij eruit of wij eruit. Dus Zelensky moest die keuze op een gegeven moment maken.
1: En toen gingen ze er allebei uit. Daar komt het op neer.
0: Nou ja, eerst ging alleen Fedorov eruit. Ja. Want Zelensky vond het waarschijnlijk toch te spannend om midden in een oorlog te veel te veranderen. Je zit natuurlijk wel met een front dat kan bewegen weer als je de foute besluiten neemt. En als je te radicaal gaat veranderen, te snel, ja, dan kan er ook een bepaalde onrust komen in de manier waarop je leger functioneert.
1: Ja, nog iets. Fedorov die maakt zich ook behoorlijk druk over corruptie. Dat is een onderwerp waar we vaak over spreken. En het is belangrijk. Belangrijk omdat dat een van de belangrijkste criteria is waarop Oekraïne wordt beoordeeld door het buitenland, bijvoorbeeld door de EU. Heeft Fedorov misschien met de wijze, met zijn kritiek op corruptie en wat hij daaraan probeert te doen, ook tegen de schenen van deze of gene geschopt?
0: Dat zou best kunnen. Fedorov heeft een van de dingen die hij heeft gedaan is de aanbestedingsprocessen aanpassen om corruptie te bestrijden. Veel meer digitaliseren, veel meer competitie creëren bij de manier waarop spullen worden aangekocht door de overheid. En dat vinden bijvoorbeeld sommige wapenfabrikanten niet altijd leuk. Fedorov heeft naar eigen zeggen miljarden euro's bespaard in een half jaar tijd door gewoon die aanbestedingsprocessen anders vorm te geven, zodat er meer transparantie komt. Nou, je kan je voorstellen dat sommige wapenfabrikanten die waren gewend om vrij hoge prijzen te rekenen. En die moeten nu alles bijstellen om nog steeds hun goederen te kunnen verkopen. Dus ja, daar zal ook een bepaalde mate van onvrede hebben gezeten.
1: Ja, wie ook weg moest was de premier, Julia Siljenko. Hoe is er op haar vertrek gereageerd?
0: Ja, ook slecht. Wel iets minder radicaal is er op haar vertrek gereageerd. Maar wel met verbazing, want zij zat er precies een jaar. Ze deed het best prima. Ze heeft een heel competent imago, een schoon imago ook. Maar volgens ingewijden zou ze een beetje het vertrouwen zijn kwijtgeraakt van Zelensky. Zelensky vertrouwde er niet op dat ze alle verschillende uitdagingen van de regering kon managen. En Zelensky zou haar niet helemaal zelfstandig genoeg vinden als uitvoerder. Hij zou haar te veel moeten micromanagen. Dus dat hing al een beetje in de lucht, dat zij misschien een keer zou moeten vertrekken. Vervolgens kwam de ambassadeurspost in de VS vrij. En Sviridenko is nou juist heel goed in de omgang met de Amerikanen en andere westerse partners van Oekraïne. Dus Zelensky dacht, oké, dan gaan we haar die post aanbieden. Nou, dat heeft ze geweigerd. Maar goed, op die manier is ze wel weggegaan. En Zelensky vond ook tegelijkertijd een goede, competente opvolger. Iemand die hij heel erg geschikt vindt. Dat is Serhii Koretsky. Hij werkte voorheen als CEO van het staatsolie- en gasbedrijf Naftogaz. En is echt iemand die uit de zakenwereld komt en een vreselijk goede manager zou zijn. Ja. Hij moet het land als premier gaan voorbereiden op de moeilijke winter die eraan staat te komen. Ja. Dat is taak nummer één.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Chris Koelijn. Onze Oekraïne-correspondent.
2: Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані.
1: Ja, dat was Zelensky die eerder deze week zei dat hij de mensen in het land hoort en in gesprek is met Fedorov en Sirski. Nou, we weten inmiddels hoe dat is afgelopen. Laten we eens even kijken naar de rol van Zelensky zelf, Chris. Hoe gaat hij om met de kritiek?
0: Hij trekt in principe zijn eigen plan, dat zien we meestal. En hij neemt veel besluiten met een klein groepje vertrouwelingen. Maar hij is wel gevoelig voor kritiek van de samenleving. Vooral als die kritiek echt massaal is, want Zelensky presenteert zichzelf nog altijd als een man van het volk. Hij wil heel erg het beeld in stand houden dat hij communiceert met de samenleving. Daarom publiceert hij nog steeds heel regelmatig ook video's waarin hij vertelt wat hij die dag heeft gedaan en hij geeft allerlei updates over de stand van zaken in het land. En daarom doet het hem best wel pijn als er kritiek is. Daar wil hij wel iets op doen. Tegelijkertijd, ja, het is oorlog. Iemand moet de besluiten nemen. Je kan het nooit helemaal goed doen. Dus Zelensky heeft ook wel een dikke huid opgebouwd.
1: Ja, voelde hij ook een soort concurrentie van die superpopulaire Fedorov? Ik dacht, dat moet ik niet hebben in mijn omgeving. Weg ermee.
0: Ja, sommige analisten zeggen van wel.

0: Fedorov is natuurlijk jong, hij is populair, hij is visionair, hij heeft frisse ideeën en dat spreekt gewoon heel veel Oekraïners aan. En in een peiling die gisteren naar buiten kwam, bleek Fedorov ook populairder dan Zelensky zelf. Dus 65% van de Oekraïners zou vertrouwen hebben in Fedorov en ongeveer 6% minder heeft vertrouwen in Zelensky. Dus ja, dat is misschien wel iets van Zelensky in de toekomst, als er weer verkiezingen zijn, voor moet waken dat Fedorov een politieke uitdager kan zijn.
1: Maar in het begin van de crisis, de oorlog, was het toch Zelensky zelf die rol zich toeëigende. Die man was mateloos populair, werd ook gezien als echte redder in nood. Het had iets, bijna dweeprugs, zoals de bevolking naar hem keek. Dat is hij dus kwijtgeraakt in 7 jaar.
0: Zeker, dat is hij helemaal kwijtgeraakt. Kijk, mensen vertrouwen hem wel als oorlogsleider. Hij heeft echt wel die steun. En hij zit er nou eenmaal. En mensen kunnen niet van hem af. En dat accepteren ook verreweg de meeste Oekraïners. Zo werkt het nou eenmaal in oorlogstijd. Maar er is altijd al, en ook wel voor het begin van de invasie, kritiek geweest op het personeelsbeleid van Zelensky. Op de manier waarop hij snel mensen de laan uitstuurt. Hij vertrouwelingen aanwijst die niet altijd clean zijn, mensen die uit zijn entertainment business kwamen, die ineens hele belangrijke rollen gingen vervullen binnen de overheid. Er waren al wel lange zorgen en die zorgen zijn nooit helemaal weg geweest. En die komen nu ook wel weer steeds meer terug. En dat zie je vooral rondom die personeelswisselingen. Dat mensen toch wat kritisch zijn op de manier waarop hij dat aanpakt.
1: Ja, want hij had ook al Kubala, de minister van Buitenlandse Zaken, en de vorige legerleider had hij ook al ontslagen of laten gaan, hoe je het maar wil noemen.
0: Ja.
1: Dat voor mijn idee verzetselt dat een beetje tegen het idee van iemand die wordt gezien toch een beetje als de redder in nood. De gewone man of vrouw moet toch inzien dat ondanks zijn enorme prestaties, kijk alleen eens hoe die zich handhaaft in de internationale samenleving binnen Europa, zelfs tegen zijn tegen Trump, waar hij toch vaak moeilijkheden mee heeft, dat moet dan toch op de een of andere manier ook wel respect afdwingen bij zijn eigen volk.
0: Ja, dat is ook wel zo. Hè. En de meeste mensen zijn ook wel dankbaar voor Zelensky wat hij doet. En zien ook echt wel dat hij hele positieve kanten heeft. Dat hij bepaalde dingen ontzettend goed managt. Dat de relatie met Trump best wel goed is. Dus het is niet allemaal slecht. Maar er zijn wel specifieke kritiekpunten. En dat zagen we bijvoorbeeld ook een jaar geleden. Toen waren er ook al demonstraties tegen Zelensky. Omdat Zelensky ineens uit het niets een wet had goedgekeurd waarmee de onafhankelijkheid van 2 anticorruptieinstellingen werd ingeperkt. Nou, er zijn dus momenten, zoals vorig jaar en nu ook deze zomer, waarop het volk ingrijpt en collectief zegt: hè, deze kant willen we niet op met z'n allen. Dit moet je niet doen, Zelensky. En dan laten de Oekraïners ook wel van zich horen. Dat is iets cultureels ook wel. De Oekraïners zijn het gewend om te protesteren, heb je al benoemd. Dus dan doen ze dat ook wel. Dat is niet meteen dat betekent niet meteen dat iedereen wil dat Zelensky weggaat, maar hij staat wel onder druk.
1: Nee, maar is er nog iets van parlementaire controle op al dit soort dingen?
0: Nou, de overheid werkt een beetje anders in oorlogstijd dan het in vredestijd zou moeten werken. Het parlement heeft nog altijd, Zelensky's partij nog altijd een absolute meerderheid. En in de praktijk betekent het dat veel besluiten gewoon erdoor komen.
1: Is het een beetje zoals de Russische Duma, die eigenlijk alleen maar bestaat om besluiten van de president af te stempelen en goed te keuren?
0: Nou, er zitten wel veel parlementsleden die graag een grotere rol willen zien voor het parlement. En ze stribbelen echt wel tegen. Het gebeurt regelmatig dat Zelensky een besluit neemt en een wetsvoorstel laat indienen. En dat het parlement tegenstribbelt en dat er dan een aantal dagen overleg komt en dat er dan amendementen komen. En dat er uiteindelijk die wet er nog steeds doorgaat. Maar dat Zelensky toch wel zijn partij moet toespreken. Dus het werkt net iets anders. Maar door de politiek is in Oekraïne wel veel verder gecentraliseerd. En het is veel verticaler. Dus Zelensky en zijn vertrouwelingen in het kantoor van de president, zij zetten de lijnen uit. Vervolgens is het aan de regering van Oekraïne om dat uit te voeren. En het parlement hangt er vaak een beetje bij en moet de dingen goedkeuren. En ze hebben daar niet altijd zin in. Ze willen eigenlijk een grotere rol voor zichzelf zien.
1: Ja, goed, maar hij heeft nou iemand meerderheid ook in dat parlement. Al doet het parlement dan niet zoveel. Maar het doet mij wel denken aan bijvoorbeeld de situatie in de Verenigde Staten, waar ook de president de ongelofelijke macht. En trouwens ook in Frankrijk, waar ook de ene naar de andere premier is. Dat die wisselen ook steeds. En de president houdt dan toch de touwtjes in handen. Is dit misschien ook, ik zal maar zeggen, eigen aan het presidentiële systeem dat ze daar nu eenmaal hebben?
0: Ja, het presidentiële systeem is in de loop van de tijd wel een klein beetje veranderd. En verschilt dus ook tussen oorlog en vredestijd. Dus er zijn periodes geweest in de Oekraïnse geschiedenis dat juist de premier veel macht had. En op dit moment heeft de president uitzonderlijk veel macht. Wat ook meespeelt is dat iedereen in de Oekraïnse politiek ook begrijpt dat het oorlog is. En dat er dus een bepaalde daadkracht nodig is. En dat wordt ook versterkt door de staat van beleg die nog altijd geldt, waardoor er gewoon meer macht is in handen van de president. In principe is dat tijdelijk. Maar het wordt wel weer een proces om die macht dan uit handen te geven als er ooit weer vrede komt.
1: Ja, toen die president werd, deed hij dat met, ik zal maar zeggen, een zekere vorm van bescheidenheid. Van ja, ik kom uit een andere wereld, maar ik voel me toch verantwoordelijk. Kun je zeggen dat hij in de rol die hij nu eenmaal moet spelen toch ook een beetje is uitgegroeid tot een machtswellusteling?
0: Ja, sommige Oekraïners vinden van wel. En Zelensky moet natuurlijk ook oppassen dat hij stevig in het zadel blijft zitten. Dat er geen vragen zijn over zijn legitimiteit. Want elke vorm van onrust speelt Rusland in de kaart. Dus het is ook wel ergens in het landsbelang, zou je kunnen zeggen. Maar ja, Zelensky houdt ook wel van de macht. En hij duldt ook niet al te veel populariteit om zich heen. Dus als iemand als een Fedorov te populair wordt, of voorheen Zaluzhny, de voormalige legerleider, ja, dan kan dat wel leiden tot conflict. En dat kan betekenen dat Zelensky ze de laan uitstuurt, mede daarom.
1: Ja.
0: Dus enige machtslus is er wel.
1: Hij is nu 7 jaar president. In oorlogstijd is het niet eenvoudig om verkiezingen te organiseren. Maar is het ook niet erg lang? En staan de Oekraïners zo langzamerhand niet te popelen een of andere fatsoenlijke manier van opvolging komt en een nieuwe blik op deze hele situatie?
0: Ja, er zijn genoeg Oekraïners die wel staan te popelen om verkiezingen en die best wel iemand anders aan de macht zouden willen zien. Die zijn er zeker genoeg. En ik ben er niet van overtuigd dat Zelensky in nieuwe verkiezingen zou winnen. Maar de andere kant is dat ook verreweg de meeste Oekraïners inzien dat als je nu verkiezingen houdt, dat je dat gewoon niet op een goede manier kan. Want je hebt een reeks problemen. Je hebt miljoenen Oekraïners in het buitenland. Je hebt soldaten die aan het front dienen, die ook moeten kunnen stemmen. Je hebt 20% van het land dat is bezet door Rusland. Wat doe je daarmee? Dus je kan op dit moment niet fatsoenlijkerwijs verkiezingen houden waarvan de uitslag legitiem is. En om die reden, ja, zien de meeste Oekraïners ook niet echt een alternatief voor Zelensky. Nee. En tegelijkertijd gaan ze dus wel de straat op als er grote problemen zijn. Dus je kan zeggen dat Oekraïne een democratie is zonder verkiezingen.
1: Ja. Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog?
6: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
11: Ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
12: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
11: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
12: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs.
5: Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee. Het plan was dat ze zouden meehelpen om vrachtschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Maar nu Iran en Amerika elkaar over en weer blijven aanvallen, is het daar zo gevaarlijk dat de missie voorlopig niet doorgaat. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De verkiezingscampagne in Israël draait op volle toer, terwijl de verkiezingen pas op 27 oktober worden gehouden. Zweet Netanyahu al een beetje en maakt hij zich veel zorgen over zijn belangrijkste rivaal Gadi Eisenkot. Die zegt dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in Israël.
14: Anachno niftach perek hadash betoldot Israël. פרק טוב בהרבה, כי ישראל חייבת לנצח, והיא תנצח.
1: We praten erover met Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad. Welkom Jan.
15: Goedendag.
1: Ja, er is om te beginnen nogal wat ophef over een AI-filmpje dat Netanyahu heeft gemaakt. Daar zie je Eisenkot, die een zoon heeft verloren in de oorlog in Gaza.
15: Ja, december 2023.
1: Ja, ja, en dan zie je Eisenkot, die loopt die zoon voorbij en omarmt mensen van de Arabische partij.
15: Ja, de leider van de Verenigde Arabische Partij
1: in Israël.
15: Ja. En dan die zoon die draagt dan ook nog een t-shirt van Verenigd, eenheid in Israël. Maar hij loopt hem helemaal voorbij.
1: Ja.
15: Het was een videootje van het kantoor van Netanyahu, maar wat hij zelf op zijn sociale media heeft gepost. En daar is ontzettend veel ophef over. Er zijn grote artikelen over in de Israëlische krant van dit is beneden elk niveau wat je kunt bedenken. Dit is zo smerig. Nou, helaas, het is, vrees ik, nog maar de start.
1: Ja, maar wat betekent het? Als je zoiets doet in de aanloop naar verkiezingen, is dat dan ook voor, wat ik ervan begrijp, is dat de kritiek komt van alle kanten. Van links en rechts. De meeste Israëliërs zeggen, jongens, dit kan niet.
15: Dit doe je niet. Nee.
1: En dus, wat betekent het?
15: Nou, het is wel, het zit een beetje bij de lijn die Netanyahu kennelijk heeft gekozen. Namelijk laten zien, althans dat probeert hij, dat hij de enige is die Israël nog een beetje kan besturen. En dat de rest zo verdeeld is als wat. En dat je met die anderen ook allerlei partijen aan tafel krijgt die je daar niet wilt hebben. Denk aan de Arabische Verenigde Lijst die weer zou kunnen komen. En die heeft Eisenkot inderdaad nodig. Wil hij een coalitie kunnen vormen tegenover de partij van Netanyahu, Likud en andere rechtse en Haredi-partijen.
1: Ja, en Eisenkot, oude legerbevelhebber, die is echt, de rivaal ligt ongeveer nek aan nek met Netanyahu.
15: Helemaal, de laatste peiling, ik heb hem net meegenomen, is 21-21.
1: Ja, dus echt nek aan nek.
15: Ja.
1: Maar je zegt heel terecht, het parlement heeft 120 leden, dus je hebt er 61 nodig. Dat redt hij nooit met 21. En dan moet hij naar coalitiepartners kijken. Ik hoop er direct ook nog wel even over te spreken. Maar de belangrijkste zouden inderdaad die Arabische partijen zijn. Die zijn samen volgens mij goed voor 10 of 11 zetels.
15: Daar lijkt het op dit moment wel op, ja.
1: Ja, alleen, dat is voor iedereen zit in een spagaat. Ik denk in de eerste plaats die Arabische partijen zelf.
15: Ja.
1: Willen die überhaupt meedoen aan in welk Israëlisch kabinet dan ook?
15: Dat is een hele lastige discussie. Je gaat natuurlijk dan een coalitie aan met een generaal, voormalig generaal, wiens zoon gevochten heeft in Gaza. Daar weliswaar is gesneuveld, maar ja, verbonden met dat leger wat heel Gaza heeft verwoest, dat ligt toch wel heel erg gevoelig bij de Israëlische Arabieren ook. Maar toch zijn er wel openingen richting de oppositie geweest van de Arabische partijen.
1: Ja.
15: Omdat er ook geen alternatief voor hen is, willen zij een ander Israël krijgen. Als je niet mee gaat doen, dan dreigt opnieuw een regering Netanyahu met weer die extreem rechtse partijen erin, religieus sionisme en Joodse kracht van respectievelijk Smotrich en Ben-Gvir. Ja, dat is toch het laatste wat je wilt.
1: Ja, nou ja, dat is nu ook de vraag. Want ik kan me ook voorstellen dat de kiezer denkt, ja, onder deze omstandigheden wil ik ook als burger liever niet een regering met die Arabische partijen erin. Sterker nog, ik kan me voorstellen dat iemand als Eisenkot denkt, ja, als ik die omarm, dan stoot ik automatisch een enorm stuk van het electoraat af. Dus ook die zit in een spagaat.
15: Ja, in peilingen, ook onder zijn achterban. Hè, want hij heeft natuurlijk nog geen kamerzetel, hij heeft nog geen grote partij. Maar onder de potentiële achterban is een meerderheid niet erg blij met een coalitie met de Arabische partijen. Maar ja, wil jij iets anders dan wat je nu hebt, moet je soms een zure appel doorbijten in hun optie. En het zou ook wel weer een beetje de eenheid terug kunnen brengen in de toch de enorm verdeelde Israëlische samenleving. Want al de issues die nu boven tafel liggen, bedenk, we hebben afgelopen week, was de laatste week van de zittingen van de Knesset.
1: Ja, vrijdag gesloten.
15: Daar hebben ze een stortvloed aan wetten er doorheen proberen te jassen, waar bijna alle controversiële punten, waar in 2023 honderdduizenden mensen voor op straat gingen, het terugdringen van de invloed van het Hoge Rechtshof, het terugdringen van de invloed van de openbaar aanklager, de positie van de Haredi-partijen en de vrijstelling van dienstplicht voor hen. Daar kwam dan na de aanval van Hamas natuurlijk. Netanyahu wil absoluut geen onafhankelijke staatscommissie die onderzoek doet waarom de regering zo heeft gefaald op 7 oktober. Dat gaat hij dus ook tegenhouden. Die wet is gestrand voorlopig eventjes. Het Hoge Rechtshof gaat er ook echt dwars voor liggen. Maar ja, dus al dat issue van,
1: en wacht even, van die wetjes die je opnoemt, wat is nu echt aangenomen? Of wat moet nog een hindernis nemen? Bijvoorbeeld controle door het Hoge Rechtshof of wat dan ook. Of zijn al die wetten er in feite doorheen?
15: De wetten zijn er wel in de Knesset aangenomen, maar ze zijn ook bijna allemaal geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Ja. In die zin van, dit kan niet. Bijvoorbeeld de wet voor vrijstelling van de Haredi,
1: voor de
15: dienstplichtige. Ja. Dat gaat tegen de wet op de dienstplicht in. Daarvan zei de Knesset, net als eigenlijk alle goede parlementen, heeft ook een juridisch adviseur. Die heeft herhaaldelijk gezegd, jongens, dit is zo strijdig met de wet, dit kun je niet eens overwegen, dit kun je absoluut niet indienen. Nou, het is dus ingediend, het is aangenomen door de Knesset. En natuurlijk heeft het Hoge Rechtshof meteen gezegd, daar gaan we voorlopig een stokje voor steken. Hier komt de zitting over. Hier moeten we beter over gaan nadenken.
1: Ja, en dat, gaat dat nog gebeuren voordat de verkiezingen er zijn?
15: Nee, niets meer.
1: Nee,
15: en dat heeft de regering ook net gezegd, gisteravond of vanmorgen, van ook die wetten of het onderzoek, dat komt er voorlopig ook niet meer voor de verkiezingen. Komt er dus pas na de verkiezingen. Dat heeft ook een politiek belang. Stel dat er wel heel duidelijke aanwijzingen zijn dat Netanyahu belangrijke waarschuwingen heeft genegeerd, dan zou dat natuurlijk een enorme klap voor hem zijn in de verkiezingen. Dus hij heeft er ook alle baat bij om dat uit te stellen, ja, tot na de verkiezingen. Maar dat tegelijkertijd is dat ook weer een spagaat, want dan laat je weer de verdenking op je dat je wat te verbergen hebt.
1: Ja. Ja, aan de andere kant kun je zeggen, er is nog altijd de pretentie, laat ik het voorzichtig uitdrukken, of misschien ook wel de waarheid, is het is een democratie.
15: Ja.
1: En je kunt ook zeggen, er waren allerlei omstreden voorstellen in de Knesset. Er bestaat geen grondwet in Israël, dus er moet iets. En gelukkig laat het systeem zien dat het toch een democratie is, want het Hoge Rechtshof zegt, ho, dat gaat zomaar niet.
15: Nee.
1: Dus op het moment dat je denkt, nou gaat het mis, wordt er toch ingegrepen.
15: Ja,
1: dat, dat is ook wel weer hoopgevend.
15: Nou, nog wel, hè, want in 2023 lagen er dus al stemmen om het Hoge Rechtshof en de benoeming over rechters te wijzigen, zodat het politieke benoemingen zouden worden, omdat de wil van de meerderheid van de bevolking, zoals was gebleken in de verkiezingen, die moet ook leidend zijn voor de rechtspraak. Ja, maar dan heb je dus geen onafhankelijke rechtspraak meer. Dan heb je een rechtspraak die is gebaseerd op welke partijen hebben de verkiezingen gewonnen. Dat is nu het geldend recht. Nou, daar gingen die Israëli's toen voor de straat op. Dat zullen ze ongetwijfeld weer doen als dit weer op tafel komt.
1: Ja, spannend. Even terug naar Eisenkot, de rivaal. Wat vindt die van al die wetten die nu ter sprake zijn? Het hele maatschappelijke beeld dat deze laatste stroomstoot van Netanyahu in het oude parlement zegt.
15: Hij wil fatsoen terug in de politiek. Hij wil overleg terug in de politiek. Zodat je niet dingen afdwingt. Maar dat je er samen echt inhoudelijk over praat en dan tot een besluit komt. Dat is al een hele andere attitude dan de huidige coalitie heeft. Maar ook hij is, nou, hij is best wel, ja, je zou het in Nederlandse termen bijna een havik kunnen noemen. Hij is moeilijk te plaatsen links-rechts, maar dan laten we zeggen in Nederlandse termen toch meer rechts. Heeft natuurlijk van voormalig bevelhebber van het IDF, die hebben allemaal wel de nadruk op veiligheid. En voor die veiligheid heb je en een sterke economie nodig, maar ook goede bondgenootschappen. Nou, dan kom je weer bijvoorbeeld bij Trump uit. Trump heeft nog wat ijs in het vuur voor Netanyahu. Bijvoorbeeld een hervorming van het gebeuren in Gaza. Niet Gaza bezetten, maar tot een oplossing komen. Een tijdelijk bestuur van de Gaza door een Palestijnse technisch comité. En uiteindelijk terugtrekking. Nou, ja. Dat zijn dingen waar ook Eisenkot het wel moeilijk mee heeft, maar waarschijnlijk ook voor hem onvermijdelijk wordt.
1: Ja. Dit is BNR de Wereld. De gast is Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad.
16: Ani sameach levaser lachem sheani oseh ha'erev yachad im chaveri Yair Lapid. Ha'erev anachnu mitachdim u'mekimim et miflaget biyachad be'hanagati. Miflaga shetuvil le'nitzachon gadol ve'le'ptichat idan chadash.
1: Ja, dat was de Israëlische oud-premier Bennett, samen met oud-premier Lapid. Die kondigde aan samen mee te gaan doen aan
15: de partij ook.
1: Aan de verkiezingen in één partij. Interessante ontwikkeling. Bennett is een heel klein tijdje al premier geweest. Dat is een soort onderbreking van het tijdperk Netanyahu. Toen met 8 partijen, inclusief de Arabische partij. Het is misgegaan, dat was ook voorspelbaar, maar toch. Welke rol spelen deze mannen en kunnen die samen met Eisenkot een vuist maken? Of heb je dan nog steeds die Arabische partijen nodig?
15: Heb je nog steeds die Arabische partijen nodig? Omdat die partij samen, die zal maar 14 Knesset-zetels krijgen van de 120. En dan heb je dus bijvoorbeeld ook de partij nodig van Lieberman. Israël Beitenu, Israël onze huis.
1: Het is in feite een partij van voornamelijk Russen. Daar is hij uit ontstaan. Ja.
15: Maar weet je, wij praten nu over wat wij weten van de huidige politieke verhouding. Maar de komende verkiezingen zal er een recordaantal van bijna 600.000, 595.000 nieuwe stemmers zijn. Dat zijn jongeren tussen de 18 en de 22 jaar die nog nooit gestemd hebben. En wat is nu de snelst groeiende bevolkingsgroep in Israël? En al jarenlang, en dus levert de meeste stemmen. Dat zijn de Haredi's. De Haredi-partijen op plek 2.
1: Dat zijn de ultra-orthodoxen.
15: Ja, en op plek 2 de Arabische Israëli's.
1: Ja. 21% van de bevolking, dus dat is ook niet zo gek. Ja.
15: Zijn wel iets minder nieuwe Arabisch-Israëlische kiezers dan Haredi-kiezers. Maar dat houdt zich enigszins in evenwicht. Dus alles ligt nog open, maar zij zullen een belangrijke factor in deze verkiezingen zijn.
1: Ja.
15: En dat is in de peilingen nog niet meegenomen.
1: Nee, wat ook een belangrijke factor is laten we zeggen, de ellende die, hoe je het ook keert of wendt, de hele regio heeft meegemaakt. Israël eerst met Gaza.
15: Ja.
1: En vervolgens de oorlog met Iran. Ik begrijp dat de peilingen uitwijzen dat 90% van de Israëliërs vindt dat Israël die oorlog heeft verloren tegen Iran. In afval niet gewonnen. En in de Levant geldt, als je niet wint, verlies je.
15: Ja, verlies je, ja.
1: Ja. Toch blijft Netanyahu redelijk hoog in de peilingen. Hoe komt dat?
15: Ja, je kunt bijna zeggen, omdat ze op een hele korte onderbreking van dat kabinet Bennett-Lapid geen andere premier meer kenden. Er zijn die jongere kiezers waar ik net over heb, die hebben in hun, zeg maar, hun bewuste jeugd geen andere premier bijna gezien dan Netanyahu. Hij biedt een soort aura van zekerheid. Je weet wat je hebt. En het mag dan man zijn met smerige streken. En hij mag draaien als een windvaan. Maar als het erop aankomt, dan neemt hij wel in één keer besluit. Dat is een beetje de stemming daarover.
1: Ja, tegelijkertijd, hij presenteert zichzelf altijd als Mr. Security. Hij is degene die erop kan toezien dat de veiligheid van Israël wordt gewaarborgd. Dat is in feite behoorlijk krachtig mislukt. Ja. Eerst met die inval op 7 oktober, waar hij niks van wist. En je kunt ook zeggen in het conflict met Hezbollah en Iran, want het noorden van Israël is nog steeds voor een deel ondergedoken of weg of niet meer naar huis. Dus Mr. Security, hoezo, denk ik dan? En ik vraag me af of de kiezer niet net zo denkt.
15: Ja, maar het grote merendeel van de kiezers zit en niet in het noorden en niet langs de grens met de Gazastrook. Dus dan moet je naar Tel Aviv en Jeruzalem en andere grote steden kijken, als Eilat en Gaifa en noem maar op.
1: Ja.
15: En daar is de opinie toch anders. Israëli's zijn wat dat betreft wel veranderd in hun denken en doen dan, zeg maar, Israël van pak een beetje de jaren 90. Het is demografisch totaal anders geworden, wat we al zeiden. Die meer dan 1 miljoen Russen, die Russische Joden die zijn gekomen.
1: Ja, en de orthodoxe groep die is gegroeid. Is. Ja.
15: En tegelijkertijd het lage geboortecijfer onder traditionele seculiere Joden, hun aandeel in de samenleving neemt toch af. Terwijl zij wel een belangrijk deel vormen van het kader van de veiligheidsinstituten.
1: Ja.
15: Als je gaat kijken naar, zeg maar, de bekende generaals die er waren en ook deels nog zijn, en de leiders van de inlichtingendiensten en de geheime diensten, dat zijn mensen die voor dat seculiere Joodse democratische staat Israël willen gaan.
1: Ja.
15: En dat ook in verklaringen hebben gezegd. Nou, die botsen dus ook om de havenklap met de politiek. Bijvoorbeeld, er is nu een keiharde botsing tussen de Israëlische laagcommandanten, zeg maar. Die willen de settlers en dergelijke die geweld plegen tegen de Palestijnen best aanpakken, stevig aanpakken. En de minister van Defensie weigert dat. Die geeft het bevel dat juist niet te doen. Dus dat is op dit moment een clash binnen de strijdkrachten met hun minister van Defensie.
1: Ja. Maar uiteindelijk gaat het om, je wees terecht op de demonstraties die er al waren voordat de oorlog uitbrak. Dat waren gewone gemiddelde Israëliërs in het algemeen van alle kanten. Alle kanten. En ik kreeg
15: ook
1: toen
15: Likudis. Ook
1: mensen van de Likud-partij van Netanyahu, inderdaad. En ik kreeg toen de indruk dat dat toch een behoorlijk deel, en misschien zelfs wel een meerderheid van het Israëlische volk vertegenwoordigde.
15: Sindsdien zou Netanyahu praktisch bij iedere peiling verliezen.
1: Ja. En dus komen we op het belangrijkste punt. Dit is heel moeilijk hoor, maar ga eens aan het voorspellen. Dus laat eens even horen wat Jan van Bentum denkt, welke kant dit uitgaat.
15: Als je het gevoel hebt over, zeg maar, het morele gevoel, als je dat ziet, dan wordt het een beetje vertegenwoordigd door toch president Herzog. Die heeft gisteravond een korte televisietoespraak gehouden waarin hij heeft gezegd, luister eens jongens, verkiezingen zijn geen burgeroorlog. Hou dat even voor ogen. Maak de ander niet tot vijand. Zoek gezamenlijk het goede voor Israël. We hebben genoeg ellende meegemaakt. Deze heeft er vaker op gewezen, op die verdeeldheid en hoe schadelijk dat is.
1: Ja.
15: En dat leeft toch nog wel. Je ziet in de opiniestukken in diverse grote Israëlische media toch wel een verlangen naar, laten we het toch weer samen gaan doen. Laten we niet zo keihard tegenover elkaar gaan staan. En dat zou dus een coalitie met Eisenkot, Lapid, Bennett en eventueel andere deelnemers, en ook de Arabische partijen erbij, dat zou daar een vertolking van kunnen zijn. Ja, en dat is wel iets waar heel veel dan op hopen.
1: Ja. Het is razend spannend. En we zullen elkaar ongetwijfeld voor die tijd nog een keer spreken. Dank je wel, Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad.
17: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump gelooft peilingen alleen als ze hem uitkomen. Nu heeft hij een peiling over de Iran-oorlog gevonden die hij zeker gelooft.
18: Ja, dit was een week natuurlijk met veel negatief nieuws over de Iran-oorlog. 4 Amerikaanse dode soldaten. Trump stond de kisten met de Amerikaanse vlaggen erover gisteren op te wachten op Dover. Nou, dat was allemaal op de Amerikaanse televisie te zien. De kosten, $37,5 miljard tot nu toe. En hij kreeg, terwijl hij voor Air Force One stond, dat is het geluid straks, de vraag: wat vindt hij ervan dat Amerikanen tegen de oorlog zijn? Maar volgens Trump is er een peiling waaruit blijkt dat Amerikanen die oorlog gewoon steunen.
19: Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll.
18: Ja, maar over welke peiling heeft hij het dan? Hè? En om de zoveel tijd denk ik, ja, toch eens eventjes kijken. Want Trump doet dit vaker natuurlijk. En toen kwam ik op een peiling die hij ook op Truth Social plaatste. En uit die peiling blijkt dat 60% steunt. Maar die peiling is van toen dat bestand er nog was. Dat Memorandum of Understanding. Dus voordat ze weer gingen vechten. En die 60,4% die steunt niet de oorlog, maar dat bestand. Dus het is even een beetje verdraaid. En Trump die deelt en citeert dus deze peiling overal als bewijs dat hij gelijk heeft, maar de echte recente peilingen die laten veel negatiever beeld zien.
1: Ja, als we nou even kijken naar Fox News, daar waren ook negatieve peilingen te zien deze week. Trump kreeg zelfs een waarschuwing van een prominente presentatrice.
18: Ja, Laura Ingraham, die altijd toch behoorlijk pro-Trump is. Hè? En zij had ook naar wat andere peilingen gekeken. En hier haalt ze straks een Washington Post-peiling aan die meer mensen opviel. Slechts 28% van de Amerikanen vindt het het waard om deze oorlog te voeren. En 69% vindt het niet waard. En wat daarbij opviel, dat is een slechter oordeel eigenlijk van de Amerikanen dan over bijvoorbeeld de Irak-oorlog, ongeveer gelijk aan het dieptepunt van de Afghanistan-oorlog. Dus dit is een heel impopulaire oorlog. En dit zijn ook de oorlogen natuurlijk waar Trump juist tegen ageerde, hè, waarmee hij in 2016 de verkiezingen ook won. Nou, Ingraham is die peiling aan het bespreken en komt dan met een waarschuwing voor Trump.
20: And with the midterm elections a little more than 100 days away, the clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls. It's making a lot of Republicans nervous. It's already, as we know, unpopular. According to the New Washington Post Ipsos poll, 69% of Americans disapprove of the handling of this conflict. Republicans cannot let this become an endless distraction, especially if they want to win in November.
18: Ja, dus een waarschuwing op de favoriete zender van de president. En dit was niet de enige. Ik zag dit de afgelopen dagen meer presentatoren doen. En ja, Fox News, dat kijkt Trump natuurlijk. Dit heeft hij zeker gezien.
1: Ja, en dat is natuurlijk altijd, dat is een beetje een barometer voor hoe zijn achterban denkt. Denk ik ook altijd bij Fox News. Laten de Republikeinen in het congres nog wat horen over Iran, Jan?
18: Ja, dat was goed nieuws voor Trump. Het huis begint aan een proces voor het schrijven van een wet. 95 miljard maakt hij vrij, onder meer voor de oorlog in Iran. Er gaat ook hulp naar boeren, er zitten ook wat andere dingen in. Maar dat is in gang gezet. Maar we zagen deze week ook wat geïrriteerde republikeinen over de oorlog. En ik hoorde een voorzichtige, maar wel heel duidelijke hint bij Mike Johnson, de leider van de republikeinen in het huis. En die staat natuurlijk eigenlijk altijd staat hij achter Trump. En het viel me vooral op hoe hij deze keer zijn hint inpakte. Hij vertelde over hoe meer Amerikaanse slachtoffers voorkomen moeten worden. Hij vertelde daarna hoe goed het is dat voorkomen wordt dat Iran nucleaire wapens zal hebben. En daarna dus die aanwijzing.
21: To ensure that the largest sponsor of state of terrorism does not have a nuclear weapon. That would be a disaster for everybody, and everybody around the world understands that. Now we got to wrap it up.
1: Ja, nog even één vraagje, Jan, daarover. Het huis onder leiding van deze Johnson heeft dus in principe besloten om te gaan praten over die 95 miljard. Hè? Dus dat is een soort tweetrapsraket. En gesteld nou dat wordt goedgekeurd, hoe staat het dan voor in de Senaat? Want wat ik ervan begrijp, probeert de Senaat dat door een filibuster of op een andere manier gewoon de stemming gewoon tegen te houden.
18: Ja, en de Republikeinen die proberen nu via een trucje, reconciliation, proberen ze dat te voorkomen. Als zij nu via deze soort van omweg deze wet goed weten te keuren in het huis, en dan hebben ze in de Senaat straks niet, zij hebben ze geen last van die filibuster en kunnen ze ook met één stem verschil deze wet doorkrijgen. Dus dat is wat ze proberen te doen. Maar de Senaat mag er dan ook weer wat over zeggen voordat het bij hun aankomt. Dus het zou ook nog best wel eens een beetje een gevecht kunnen worden.
1: Ja, en reconciliation betekent dat de twee huizen dezelfde tekst krijgen, hè, uiteindelijk.
18: Ja, precies, precies. Ja. En dus het is iets, het kan ze helpen, maar het kan het ook heel ingewikkeld maken.
1: Ja. Oké, dankjewel Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
1: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt meer druk op te staan. Dat zie je ook duidelijk nu aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De vraag die daaronder hangt is: wat voor een samenleving willen we, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarvoor praat ik de hele week al met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat. Staat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, kort gezegd de SER, oftewel de belangrijkste adviesraad van de Nederlandse regering en het parlement op het gebied van sociaal-economisch beleid. De raad brengt werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen bij elkaar maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ja. Van harte welkom terug bij de Big Five. We hebben afgesproken om te tutoyeren. En ik zeg over de SER een beetje hoe dat in elkaar zit. En volgens mij hebben jullie een totaal nieuwe samenstelling.
6: Ja, het is best een spannende tijd. 1 april is er een nieuwe raadsperiode begonnen. Dat betekent dat we redelijk veel nieuwe vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben. Maar zeker zo spannend is dat het dagelijks bestuur van de SER, dat bestaat uit de voorzitters van de branches, dus VNO-NCW, MKB Nederland, LTO, FNV, CNV, vakcentrale professionals. En een heel groot deel van de voorzitters is net aangetreden. Dus mijn dagelijks bestuur is ook nieuw. En een kabinet dat ook net zit en een minderheidskabinet is. Dus het is een spannende tijd in de polder.
5: Ja, maar het is misschien ook wel juist het mooie moment om ook een vernieuwing te geven aan dingen die heel lang stil liggen.
6: Nou, kijk, we staan voor hele grote vraagstukken. En ik merk, ik heb ook het iedereen al bij elkaar gehad natuurlijk in de afgelopen tijd, dat er veel ambitie is. En dat, dat de nieuwe voorzitters natuurlijk ook iets willen bereiken. Ze willen wel doorbraken in de Nederlandse economie, zorgen dat het verdienvermogen weer versterkt, dat we de sociale zekerheid op orde houden, al die grote dingen. Dus ja, er ligt ook zeker een kans om dat met elkaar verder te brengen.
5: Ja, de gasten zitten ook deels vertegenwoordigd in deze week, hè, want ik heb Hans Spekman morgen en Koen van Oostrum ben ik mee begonnen. En jij bent natuurlijk ook onderdeel van die polder. Je zegt het is spannend. We hebben nu de discussie rond de sociale zekerheid. Merk je die spanning daar ook in terug?
6: Nou, het is natuurlijk, het is zeker spannend, omdat het gaat nogal ergens over. Het gaat over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dus waar hebben we de banen in de toekomst voor in? Waar verdienen we ons geld mee? En welk sociaal vangnet hoort daar dan bij als je niet mee kunt komen op die arbeidsmarkt? Dat gaat over iedereen in onze samenleving. Dus ja, dat is heel spannend. En het is ook logisch dat iedereen daar zijn belang ook in behartigt op dit moment.
5: Ja, en dan zie je dat de polder weer heel erg belangrijk is. Moet die polder weer gereanimeerd worden? Of werkt die uitstekend? En ik zie nu een lach op het gezicht.
6: Ja, nee, kijk, het poldermodel, dat is natuurlijk al heel oud. En dat moet altijd meebewegen in de tijd. Het is eigenlijk wel heel bijzonder. Wij hebben afgelopen jaar het 75-jarig bestaan van de SER gevierd. Dat gaat dus terug naar de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. Het is een heel bijzonder verhaal, want de Duitse bezetter die heeft dus in de oorlog zo'n 1100 leiders van Nederland gevangen gezet in het gijzelaarskamp Beekvliet in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Dan moet je denken aan politici, wetenschappers, CEO's. Even voor het beeld van de luisteraar. Mensen als Willem Drees, onze latere premier, de Kwaai, hebben daar gevangen gezeten. Ook Frits Philips, de CEO. Nico Tinbergen, de Nobelprijswinnaar. En deze mensen hadden in dat kamp, ze konden met relatief wat vrijheid. Ze konden met elkaar praten, boeken lezen. Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Ze waren weliswaar gevangen. De Duitsers hebben er ook een aantal gefusilleerd op het moment dat in de Nederlandse samenleving verzet ontstond. Dus er was wel degelijk dreiging. Maar in dat kamp hebben deze mensen met elkaar gedacht van hoe moet Nederland er nu na de bevrijding uitzien? Hoe zorgen we ervoor dat de polarisatie niet toeneemt? Dat welvaart voor iedereen binnen bereik is? Dat we er samen de schouders onder zetten? En daar is een week na de oorlog de Stichting van de Arbeid uit voortgekomen en opgericht. En een paar jaar later de Sociaal Economische Raad. Dus wij zijn ervoor om juist die verschillen te overbruggen, om weer doorbraken te bereiken naar de toekomst. En ik voel mij hartstikke geïnspireerd door die opdracht die we eigenlijk vanuit de wederopbouwperiode hebben meegekregen.
5: Dit is toch ongelooflijk, hè? Dit verhaal is totaal onderbelicht.
6: Ja, ik ben er echt verrast door dat bijna niemand dit weet. En ook als je de namen noemt van de mensen die daar gevangen gezeten hebben, ja, dan gaat het heel erg leven. Want natuurlijk kennen we die allemaal, maar ook de oprichters van onze politieke partijen. Oud-burgemeester Oud van Rotterdam heeft er gevangen gezeten. Ja, ik kan nog even doorgaan. Door de jaren heen, dus niet allemaal tegelijkertijd, hebben daar zo'n 1100 leiders van Nederland gevangen gezeten. En daar moeten we ons toch door laten inspireren voor deze tijd. Het is een tijdsgevricht waarin de vraagstukken groot zijn. Vraagstukken van ongelijkheid, bedrijvigheid die op het spel staat, onze welvaart. Ja, we zullen er echt samen de schouders onder moeten zetten in ons land.
5: En dan is het mooi om daar lessen te leren uit die tijd. En je noemde ergens ook dat daar afscheid werd genomen van polarisatie eigenlijk. Hè? Zo'n woord wat nu ook weer ontzettend levend is. Is dat, als we het hebben over de verzorgingsstaat, misschien ook wel de grootste dreiging van die verzorgingsstaat, dat we polarisatie hebben?
6: Ja, want ook destijds begonnen ze met hun verschillen. Het was natuurlijk de tijd van de verzuiling en ook gepolariseerde standpunten over hoe het leven eruit moest zien. Maar wat ze daar ontdekten, dat was dat er eigenlijk meer was dat hen verbond aan elkaar. Namelijk sociale rechtvaardigheid. Dat iedereen mee moet kunnen komen in de samenleving. Dat we een veilige samenleving willen hebben. En vandaag is dat niet anders. Ik zou eigenlijk ook wel, wij spreken de Tweede Kamer, het gesprek breed aan willen gaan. Er moeten toch een aantal uitgangspunten voor onze economie zijn die we van links tot rechts allemaal met elkaar delen. Want dat is namelijk onze gezamenlijke welvaart, dat iedereen daarin mee kan komen. En dan zijn er nog genoeg onderwerpen waar we waarschijnlijk over verschillen. En of er meer geld naar sociale zekerheid moet of iets anders. Maar het feit alleen al dat wij allemaal een sterke economie willen, waar we banen aan ontlenen, waar we een sterk verdienvermogen aan ontlenen en ook een goed sociaal vangnet bij hoort. Ik zou zeggen, dat is een hele sterke basis om samen het gesprek op
5: aan te gaan. Dat hoort bij elkaar. Je kan geen economische groei hebben zonder een sterke sociale staat.
6: Wat we wel eens zeggen is van als je een world-class industry wil zijn, dus echt wereldklasse economie, dan heb je ook een world-class society, dus een sterke samenleving nodig, met een goed opgeleide beroepsbevolking, dus een goed onderwijssysteem, met een vangnet voor mensen die even niet mee kunnen komen, maar ook een sociale zekerheid die helpt als jij van baan naar baan moet, en een andere opleiding om dat voor elkaar te boksen. Mm-hmm. Dat hoort dus bij elkaar. Dus een sterke economie zorgt ook voor het menselijk kapitaal dat daarbij nodig is.
5: En maak je je daar zorgen over? Als je kijkt waar we op dit moment met elkaar staan?
6: Nou, het glas is bij mij altijd ook half vol. Dus ik zie ongelooflijk veel kansen voor Nederland om dit de komende tijd goed te doen. Maar dan moeten we een aantal dingen wel beter gaan doen. Om je een voorbeeldje te geven. Ik vind dat wij het leven lang ontwikkelen. Dus gewoonweg dat mensen ook tijdens hun werkende leven goed toegang hebben tot om- en bijscholing op momenten dat dat nodig is. Dat hebben we gewoon niet goed genoeg geregeld. De arbeidsmarkt van de toekomst, dat is er eentje waarin sneller bewegingen plaats zullen vinden. Mensen zullen op een gegeven moment ook zien dat bijvoorbeeld AI hun werk doet veranderen.
5: Ja.
6: Nou, dat kan betekenen dat je zegt, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. Of dat je zegt, nee, ik moet bepaalde skills, bepaalde vaardigheden bij leren. Ja, dat moet er dan wel zijn. Nou, dat is zo'n voorbeeld waarbij ik zeg, het is niet goed genoeg geregeld in ons land, maar we hebben de kans om dit in de komende jaren, en daar roep ik ook het kabinet toe op, deze kabinetsperiode, om daar forse stappen te zetten.
5: Ja, is het moeilijk om draagvlak te vinden voor dit soort grote maatschappelijke vraagstukken? Want jullie hebben natuurlijk heel veel adviesrapporten liggen.
6: Nou, ik denk dat we hier, zeg maar, over het belang hiervan het wel vrij snel eens zullen zijn met elkaar. Maar we kunnen natuurlijk iedere euro maar één keer uitgeven. Dus het is natuurlijk wel zo dat er politiek keuzes moet maken. Maar daar zeg ik dan wel bij, als het gaat om investeren in onze economie, in onze arbeidsmarkt, dan gaat voor een deel toch ook echt de kost voor de baat uit. We zullen publiek en privaat meer moeten investeren in onze economie. Als we dat publiek niet doen, dus bijvoorbeeld in leven lang ontwikkelen, in goede zorg, ja, dan wordt het ook voor bedrijven minder aantrekkelijk om in de Nederlandse economie te investeren. Want waarom is het aantrekkelijk om in Nederland je bedrijf te hebben als je ervan op aan kunt dat er een goed opgeleide beroepsbevolking is, dat er, als er iets aan de hand is qua ziekte of arbeidsongeschiktheid, dat het goed geregeld is en, niet onbelangrijk als je kijkt naar de afgelopen periode, een overheid die stabiel beleid voert, die niet iedere 2-3 jaar andere regels stelt, die op een weer steeds weer anders met jojo-beleid
5: omgaat.
6: Kijk, dat weerhoudt bedrijven van investeren.
5: Nou ja, en natuurlijk
6: dus
5: ook een overheid die niet polariseert, hè? Want we begonnen net met die fantastische, ja, ook pijnlijke begingeschiedenis van de SER, maar er zat ook weer dat positivisme in van we gaan het anders doen, we gaan die polarisatie overbruggen, en die heb je dus wel nodig. Dat moet je kunnen doorbreken om dit ook voor elkaar te krijgen en ook nieuwsgierig te zijn naar de ander en het andere perspectief. Is dat ook nu, ik weet dat je niet veel kan zeggen over het actuele thema sociale zekerheid, maar is dat nu ook de rol die jullie spelen als SER om daar bruggen te bouwen en uit die polarisatie te komen?
6: Ja, ik zou daar volmondig ja op willen zeggen. Zo zie ik de rol zeker van de SER, ook van de Stichting van de Arbeid. Wat wij elke dag doen, is de partijen bij elkaar brengen. Het hangt natuurlijk ook op mensen die elkaar moeten vertrouwen. Dus het is heel belangrijk dat werkgevers en werknemersvoorlieden nu met elkaar in gesprek zijn, zodat er vertrouwen ontstaat. En eigenlijk nog veel belangrijker dat wij tegen elkaar zeggen, we lopen samen op de komende jaren, ook als het moeilijk wordt en ook met de politiek samen.
7: De Big Five. Diana Matroos.
5: Mijn gast vandaag is Kim Putters. Hij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, oftewel kort gezegd de SER. Daarnaast ben je trouwens nog zoveel meer. Je bent ook nog bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hoogleraar Brede Welvaart aan de Tilburg University. Voormalig Eerste Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. En we kennen jou natuurlijk ook nog, omdat je jarenlang aan het hoofd hebt gestaan van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Ja. En toen ik aanschoof vanochtend bij mijn collega Bas van Werven om aan te kondigen dat jij kwam, zei hij: de meest invloedrijke Nederlander. Want dat draag je toch nog steeds met je mee, omdat je steeds bovenaan die lijstjes stond.
6: Ja, dat lijstje dat blijft je achtervolgen. Volgens mij is hij daarna ook niet meer verschenen.
5: Nee,
6: volgens mij
5: is gestopt.
6: Volgens mij is de Volkskrant ermee gestopt. Dus ja, maar het klopt.
5: Nou, dan ben je gewoon voor de rest van je leven de meest invloedrijke Nederlander. We hebben het deze week over de verzorgingsstaat. En we hebben al een beetje een link gelegd, ook met polarisatie als grote dreiging ook van die verzorgingsstaat. En hoe belangrijk het is om dat sociale gezicht en het economische gezicht bij elkaar te brengen. Toch iets dieper ingaan op die verzorgingsstaat. Je hebt ook een leerstoel bekleed in het verleden die daar mee te maken had. Misschien eerst even een persoonlijke vraag. Wat betekent de verzorgingsstaat voor jou persoonlijk?
6: Oh, dat is een mooie vraag. Voor mij persoonlijk, maar ik ben natuurlijk ook een kind. En letterlijk, ik ben in de polder geboren en getogen in een land waarin het vanzelfsprekend was dat we goed onderwijs konden genieten. Dat als er iets aan de hand is, dat je ook bij een arts terecht kunt, of dat er een vangnet is. En dat je, als je hard werkt, ook een goede plek op de arbeidsmarkt kunt vinden. En als ik dat bij elkaar optel, dan is dat een samenleving waarin brede welvaart, de welvaart voor iedereen toegankelijk is. En ik denk dat de verzorgingsstaat speelt daar een onmisbare rol in. Dus een sterke economie en een sterke verzorgingsstaat, die geven mensen kansen in het leven.
5: Ja.
6: En dat is denk ik toch in de kern waar we het met elkaar voor doen. Dat we een land zijn waarin je goed kunt ondernemen, maar waarin je ook een goed leven hebt als je werknemer bent.
5: Ja,
6: of ZZP'er.
5: Maar ja, en dat je ook gewoon goede zorg kan krijgen.
6: Waarin je goed kunt ondernemen, maar waarin je ook een goed leven hebt als je werknemer bent.
5: Ja, en
6: of ZZP'er.

0: bij de binnenvaart liggen, maar het is niet mijn vak. En doordat er een goed systeem van studiefinanciering was en ik in combinatie met een baantje daarbij dat ook voor elkaar kon krijgen, ben ik gaan studeren. En voor mij is dat onderdeel van die verzorgingsstaat die mij ook heeft geholpen door een goed systeem van financiering en onderwijs om een stap verder te zetten. Ja, en dat is ook de verzorgingsstaat.
1: Ja, en als je dan kijkt, moeten we ervoor strijden nu, vind je?
0: Ja, kijk, in deze tijd moeten we wel alles ook weer opnieuw doordenken. Want de economie verandert snel. Dus wat zijn nou de sectoren waarin de banen van de toekomst liggen? Dat heeft consequenties voor ja, in welke opleidingen wil je investeren? Wat is de onderzoeksagenda? Nou, we hebben recent het rapport van Peter Wennink gehad. Ja, ja. Daar is veel over gesproken. Hij geeft in dat rapport aan, we zullen een paar keuzes moeten maken voor sectoren waar we groot in willen zijn. En dat zit natuurlijk deels op AI, quantum, biotech. Nou, dat betekent wel iets voor ons onderwijssysteem. Maar ook voor mensen die daar misschien niet in mee kunnen komen. Dus dan moet je ook weer nadenken over welk sociaal vangnet hoort daarbij die economie van de toekomst. Mm-hmm. Dus het is een ingewikkelde tijd, omdat er zoveel verandert. Maar daardoor, ja, in antwoord op je vraag, staat er ook veel op het spel. Als je een samenleving wil blijven die ook een beschaafde samenleving is en waarin mensen nog steeds kansen krijgen, ongeacht hun afkomst of opleiding.
1: Ja, want de mensen die naar BNR luisteren, nou, die hebben het over het algemeen best goed, hè? Dus ik zit ook een beetje met de luisteraar die nu met ons meeluistert mee te denken. En er zijn gelukkig ook heel veel mensen die het belangrijk vinden dat we een sterkere samenleving hebben. Maar misschien ja, ben je er gewoon ook niet echt mee bezig. Met jou gaat het goed.
0: Ja, maar het kan je dus ook overkomen. Laat ik een voorbeeld geven. Alle ontwikkelingen rond AI en digitalisering. Nou, er gaan heel veel verhalen de ronde over wat dat nou eigenlijk voor impact zal hebben op ons leven, op ons werk. Nou, wij hebben gezegd, we weten één ding zeker. Er zal een aantal banen waarschijnlijk verdwijnen, overgenomen worden door AI. Maar nog veel waarschijnlijker is dat voor bijna iedereen het werk veranderen zal.
1: Ja.
0: Intensiteit, kwaliteit, momenten waarop je werkt, de plekken waarop je werkt. Nou, als je dat nou weet, dan moet je met elkaar gaan nadenken wat voor vaardigheden en skills hebben we eigenlijk nodig. Want niet iedereen kan vanzelfsprekend met alle geavanceerde systemen omgaan. Dit heeft dus grote consequenties voor wat ik daarnet noemde, het leven lang ontwikkelen. Dat beperkt zich niet tot het diploma zoals je zo ongeveer 20, 22 bent. Nee, dit is ook van belang als je 50 bent, want dan moet je nog even op de arbeidsmarkt. En bovendien, niet alleen op de arbeidsmarkt, je wil ook in de samenleving mee blijven komen. Dus die hele ontwikkeling van AI heeft grote consequenties voor waar investeren bedrijven in, maar ook grote consequenties voor hoe richten we de verzorgingsstaat in.
1: Ja, en welke skills zijn dan belangrijk die we gaan ontwikkelen met z'n allen?
0: Exact, ja, en dat zijn er natuurlijk. Kijk, dat is niet alleen maar technisch, want ik vind dat ook vaak een denkfout die gemaakt wordt, alsof zo'n technologische innovatie vooral gaat over de systeem en welke knoppen je in moet drukken. Het is ook sociale innovatie. Het is namelijk gewoon op heel veel werkvloeren ook een cultuurverandering. Hoe willen wij samen met die technologie omgaan? Wat betekent dat voor samenwerking in een team? Tot en met hoe ga je roosteren? Wie er wanneer wat doet? Dus het is ook een gedrags- en cultuurverandering. En in mijn ogen zullen we dus ook vanuit die sociaal-wetenschappelijk en gedragskant veel meer die technologische ontwikkelingen moeten begeleiden en ondersteunen.
1: Ja, en zijn er dan ideeën? Hebben jullie ideeën hoe we dat dan moeten doen? Hoe moet je eigenlijk, hè? Want er zijn ook werkgevers nu aan het luisteren die misschien hier iets mee kunnen.
0: Ja, het mooie aan de Sociaal-Economische Raad is, de meeste mensen zullen ons kennen van de adviezen die we aan de overheid geven, de akkoorden die gesloten worden. Maar wij hebben ook bij wet een aantal uitvoerende taken waar het bedrijfsleven bij ondersteund wordt. Dus om een voorbeeld te geven, ik noemde leven lang ontwikkelen. Wij zijn letterlijk ook in regio's met bedrijven en onderwijsinstellingen aan het kijken hoe we bijvoorbeeld die skillsgerichte aanpak, zoals we dat noemen, dus die vaardigheden, hoe we die echt een plek kunnen geven op de werkvloer en in opleidingsmodules. Dat is een voorbeeld. Maar we helpen bedrijven ook bij diversiteit en inclusie op de werkvloer. Want hier gaat het ook over de vraag, wie bereik je wel en niet? En ben je echt een inclusieve werkgever? Mm-hmm. En hoe kan je dat nou beter doen? Daar helpen we ook bij. Dus ja, wij proberen ook echt letterlijk met bedrijven samen te kijken, hoe kunnen we dit stap verder
1: brengen? Ja, ik kan me ook voorstellen dat dit ook voor als onderdeel van de verzorgingsstaat hebben natuurlijk de onderwijs. onderwijs. Dat ook het onderwijs moet meebewegen met deze ontwikkeling. Dat we ook onze jongeren op een andere manier, onze kinderen, jongeren op een andere manier scholing moeten gaan geven. Klopt dat?
0: Absoluut. En daar laat ik ook een compliment en een waardering aan het MBO uitspreken. Als je ziet wat er in het afgelopen 15 jaar aan ontwikkelingen zijn geweest in samenwerking tussen het bedrijfsleven

0: de mbo-instellingen in ons land, dan is dat geweldig wat er gebeurt. Ik was een paar weken geleden op een heel grote bijeenkomst waar heel veel opleiders en bestuurders in het mbo en het bedrijfsleven samen waren. En dan zie je hoeveel innovatieve nieuwe dingen er gebeuren. En niet alleen in het klaslokaal, want dat is dan de kern van de verandering in het onderwijs voor een belangrijk deel. Het vindt ook op de werkvloer. Coaching on the job. Voor heel veel jonge mensen is het niet per se een oplossing om weer op school te gaan zitten, maar wel om van ouderen bijvoorbeeld op de werkvloer te leren hoe je bepaalde technieken toepast. Nou, ditzelfde moet eigenlijk ook in het hoger onderwijs een boost krijgen. Dus ook universiteiten, die zullen de komende periode veel meer werk moeten maken van wat kunnen wij betekenen voor werknemers die al een aantal jaren op de arbeidsmarkt hun carrière aan het invullen zijn, maar die toch weer even terug moeten om te leren en bij te leren. En ook universiteiten kunnen daarbij op de werkvloer veel meer betekenen. Dus ja, hier is het onderwijs een onmisbare schakel.
1: Ja, en als ik eigenlijk tussen de regels door bij je lees, dan zijn we natuurlijk heel erg geënt op we moeten steeds meer een beter cv hebben. Hè? En ook in die studie zit dat heel erg groot. Je moet hoger opgeleid zijn. Dat is dan heel erg belangrijk. Terwijl als je naar de skills van de toekomst kijkt, precies, liggen die misschien veel meer op menselijke waarden?
0: Ja, we moeten dat beeld moeten we. Ik zeg niet corrigeren, want opleiden en verder willen komen in leren blijft belangrijk voor iedereen. Voor letterlijk de emancipatie gewoon van de mens. Hè, dus jezelf ontwikkelen. Maar dat hoeft niet altijd steeds hoger in termen van onderwijs te zijn. Het kan ook betekenen dat je skills bijleert. Sterker nog, ik vind ook dat wij veel meer de mens tegenover ons moeten zien. Want als je een goed gesprek hebt met je leidinggevende, dan zou die leidinggevende ook geïnteresseerd moeten zijn. God, wat doe jij eigenlijk bij die sportvereniging? Of wat doe jij in een bestuur van een andere club. Mensen die doen ook heel veel vaardigheden, soms ook in hun vrije tijd op, die ze meenemen naar de werkvloer. En wat kan betekenen dat iemand ineens een heel groot organisatietalent blijkt
1: dus
0: te zijn.
1: Dus we moeten eigenlijk onze gesprekken op de werkvloer veel meer verrijken. Het is eendimensionaal.
0: Ja, dat vind ik wel. Dus een diploma zegt niet alles. Verbreedt het met wat mensen nog meer met zich meebrengen. Maar ik blijf wel ook een pleidooi houden dat het voor de ontwikkeling van mensen ongelooflijk belangrijk kan blijven om ook een volgende stap in een onderwijscarrière te zetten.
1: Straks ga ik verder praten met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, over bedrijven die Nederland inruilen voor andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, vanwege een gebrek aan durfkapitaal. En hoe belangrijk het ook in het kader van onze verzorgingsstaat is om daar aan te werken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Welkom bij Tweede Halfuur. Ik praat deze week met 5 topgasten over onze verzorgingsstaat en hoe we die in de toekomst veilig moeten stellen en dat het ook belangrijk is voor onze economie. Het staat niet los van elkaar. Morgen zal ik er ook over spreken met Hans Spekman, de voorzitter van vakbond FNV, over de pittige gesprekken die deze zomer over onze sociale zekerheid gevoerd moeten worden. De polder moet echt aan de slag. En vandaag spreek ik met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, natuurlijk ook onderdeel van die polder.
13: Zeker.
12: Het is moeilijk om inhoudelijk op die sociale zekerheid in te gaan, maar spelen jullie echt een regierol hierin of meer op de achtergrond? Hoe zorg je dat die polder de komende zomer goed aan de slag kan? Ja.
13: Nou, op dit moment praten vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar om te kijken hoe ze met het kabinet in gesprek zouden kunnen gaan. Maar wij hebben als Sociaal-Economische Raad ook in de afgelopen paar jaren flink wat bouwstenen neergelegd. We hebben al gezamenlijk, dus met werkgevers en werknemers, voorstellen gedaan om de arbeidsproductiviteit in ons land te vergroten, om te kijken hoe je mantelzorg en werk beter combineren kunt, hoe de industrie kan verduurzamen, leven lang ontwikkelen. Dus er liggen allerlei bouwstenen waarvan ik ervan overtuigd ben dat die ook de komende tijd in die gesprekken een rol spelen. En inderdaad, ook ik persoonlijk, ik praat natuurlijk met iedereen om te kijken hoe kunnen we op een goede manier de volgende stappen zetten. Dus ook als Sociaal-Economische Raad zijn wij natuurlijk in het gesprek op de achtergrond altijd betrokken. Maar op dit moment praten vooral de vakbonden en werkgeversorganisaties.
12: Ja, maar op een gegeven moment kan het misschien zijn dat jullie meer de voorgrond gaan pakken op het moment dat ze er niet uitkomen.
13: Nou, dan kijk, het belangrijke is dat de Sociaal-Economische Raad altijd beschikbaar is om dit land verder te brengen. Dus op het moment dat werkgevers en vakbonden en ook de overheid, het kabinet, dat van belang vinden, dan sta ik klaar.
12: Ja, oké, we gaan dat volgen hoe dat allemaal uitpakt. Waar we dit halfuur over gaan hebben is nog strategische autonomie. Je noemde net ook al eventjes het rapport van Wennink, hè, want jullie hebben ook een belangrijk stuk geschreven, welke investeringen er nodig zijn. Volgens mij was dat eind mei, hè, dat jullie met een stuk naar buiten zijn gekomen waar ook al iets zat over dat leven lang ontwikkelen en hoe je met AI moet omgaan. Hè. Ja. Dat zijn belangrijke bouwstenen en eigenlijk heb je in het eerste halfuur uitgelegd, die economie en die arbeidsmarkt kan je niet loszien van de verzorgingsstaat. Hè. Het sociale gezicht is in alles belangrijk om als land te kunnen floreren. Als je dan naar de strategische autonomie kijkt, hoe belangrijk is die daar dan bij?
13: Ja, die is ongelooflijk belangrijk. Kijk, Nederland, dat is misschien toch ook goed om even te onderstrepen. Nederland is natuurlijk heel erg afhankelijk van de Europese Unie qua economie. Maar we behoren ook tot de top 5 landen binnen de EU die het meest afhankelijk is van landen buiten de Europese Unie. En dan wil je, zeker gegeven alle geopolitieke ontwikkelingen, natuurlijk niet afhankelijk zijn van grondstoffen in landen waar je niet van afhankelijk wilt zijn. En daar zijn er een aantal op dit moment. Dus ja, wij moeten heel erg goed nadenken hoe we bijvoorbeeld naar een circulaire economie gaan, zodat we die zaken die we in ons land hebben kunnen hergebruiken en minder afhankelijk worden van die andere landen waar we niet van afhankelijk willen worden. We zullen de energietransitie moeten versnellen, zodat we op een andere manier met onze energiebronnen omgaan. Dat is dus niet alleen maar goed voor de klimaatverandering, de opwarming van de aarde, maar het is ook goed voor onze portemonnee, de stijgende energieprijzen en de strategische autonomie. Dus ja, het is heel belangrijk.
12: Ja, en we benoemen dit ook elke keer weer. Zie je al dat het in gang komt? Want het is best wel moeilijk om dit echt, denk ik, nou ja, aan de gang te krijgen.
13: Ja, maar niet snel genoeg. Dus ja, ik zie dat als het bijvoorbeeld gaat om circulaire economie en die energietransitie, en dat ook het huidige kabinet sterke ambities heeft om dit te versnellen. Maar we hebben bijvoorbeeld wel echt meer zowel publieke als private investeringen nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dus we hebben ook de gezamenlijkheid met het bedrijfsleven nodig om te zeggen, we gaan in nieuwe, schone technologie investeren. We gaan ervoor zorgen dat we die afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen echt terugdringen. Dus ja, de start is gemaakt. Maar we zullen daar echt een tandje bij moeten doen als we naar die nieuwe economie van de toekomst toe.
12: Ja, en welke blokkades zie je dan waarom dat dan toch niet gebeurt?
13: Nou, laten we hopen dat het in de komende weken lukt om het stikstofslot eraf te krijgen. Dus ik hoop van harte dat we weer versnelling aan kunnen brengen in vergunningverleningen. Dat gaat niet alleen de landbouw aan, maar ook de industrie, de woningbouw en alles wat belangrijk is om onze economie en verzorgingsstaat draaiende te houden. Dus dat is wel het eerste wat er in mij opkomt bij die vraag. Maar vervolgens willen we natuurlijk ook dat de wetenschap, de bedrijven en de onderwijsinstellingen ook meters maken om die innovatie sneller op de markt te krijgen. En dan heb je bijvoorbeeld ook weer, ik noem maar wat, risicokapitaal nodig. Dus ook vertrouwen in start-ups, in bedrijven die de goede dingen doen, ook als het gaat om de energietransitie, en die je versneld verder wil brengen. En daar moeten we ook meer open zijn naar mogelijkheden om dat te financieren. Dus het hangt allemaal samen. Maar laat ik in deze weken wel die vergunningverlening en de stikstofproblematiek even noemen, want die zet onze economie wel op slot.
12: Echt al heel erg lang. En ben je dan nu hoopvol dat gaat lukken?
13: Ja, Ik keer het eigenlijk om. Het moet. Want we staan anders echt stil. En in stilstaan in de huidige wereld is echt achteruitgang. Want het betekent dat we de boot op verschillende terreinen missen. Dus op het moment dat bedrijven niet kunnen investeren, heeft het gevolgen voor de woningbouw, heeft het gevolgen voor de banen die op het spel komen te staan.
12: Maar dus dit is al heel lang zo, hè? Dat we dit ook
13: met elkaar
12: benoemen.
13: Op een gegeven moment raakt de rek eruit, hè?
12: Ja.
13: Dus wij zijn natuurlijk een sterke economie. We hebben heel wat buffers en we kunnen veel opvangen. Maar daar gaat de rek natuurlijk ook een keertje uit. Dus, en we, en, en En wat ik eigenlijk nog positiever vind, ik merk in al mijn werkbezoeken en de voorzitters van de sociale partners en hun collega's die ik spreek, ik merk ook enthousiasme om aan de slag te willen. Wij willen niet stil. Wij zijn niet een land van ondernemers dat die stil willen staan. Dus we willen zo graag groeien, uitbreiden, duurzaam zijn. Want het is groei. Ja. Groei betekent niet per se ten koste van onze leefomgeving. We hebben heel veel slimme mensen in ons land en in instituten die juist ook die duurzame ontwikkeling verder willen brengen. Maar ook dat is ingewikkeld als je geen vergunning krijgt voor je bedrijf.
12: Ja, tegelijkertijd, ik merk dat positivisme ook. En dat is ook ontzettend belangrijk. En die nieuwe wind die er waait, die voel je ook. Tegelijkertijd merk je aan het minderheidskabinet, dat was natuurlijk ook een nieuwe wind, hè, echt een nieuw een kabinet waar ook wel vertrouwen in was. En dat vertrouwen zie je alweer afnemen. Zijn we daarin te cynisch?
13: Je mag best naar de politiek kijken of men doet of een begin maakt te doen met wat men beloofd heeft. Dus laat ik daarmee beginnen. Dat is niet raar. Maar, daar voeg ik wel iets aan toe. We zijn wel echt allemaal aan zet, mensen. We zitten in een tijd waarin we niet alleen naar de politiek kunnen kijken om de koers te bepalen. Dat moet ook het bedrijfsleven meedoen. Dus we zullen ook vanuit de private kant moeten willen investeren. We zullen ook zelf, als we op de werkvloer aanzien komen dat misschien de karakter van het werk door AI of andere technologie verandert, zullen we ook zelf de stap moeten zetten om misschien wat bij te leren of om te kijken van wat is mijn perspectief op de arbeidsmarkt. Dus het is wel echt nodig dat we gezamenlijk de schouders hieronder zetten en niet alleen maar naar het kabinet kijken. Maar ja, er is zelf een keuze gemaakt voor een minderheidskabinet. Dus de politiek zal ook zijn best moeten doen om dat maatschappelijk draagvlak dan te mobiliseren.
12: Ja, maar je zegt ook, we moeten het met z'n allen doen. En als je dan weer de verzorgingsstaat pakt, als je kijkt door de historie heen, zijn we steeds meer naar een participatiesamenleving toegegaan. En dat is ook in het kader waarom jij deze opmerking maakt?
13: Ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar van werk naar werk of reïntegratie naar ziekte of het leven lang ontwikkelen, waar we al over gesproken hebben, dat zijn allemaal onderdelen van hoe je ook zeg maar sociale zekerheid en arbeidsmarkt en onderwijs samen op moet laten lopen, dan moeten we natuurlijk er nog veel tijdiger bij zijn dat mensen niet aan de kant komen te staan. Ik denk dat sommige mensen bij sociale zekerheid een associatie van uitkeringen hebben. Dat hoort daar natuurlijk ook bij voor mensen die echt niet mee kunnen komen. Maar wat de komende tijd ontzettend belangrijk is, is dat we voorkomen dat mensen aan de kant komen staan. Dat we veel tijdiger over van werk naar werk trajecten nadenken. We hebben in dit land regionale werkcentra in ontwikkeling. Het kabinet wil daar ook een volgende stap in zetten. Ja, die kunnen bedrijven, maar ook werknemers helpen om tijdig een keuze te maken voor jouw volgende stap op de arbeidsmarkt. En niet pas als je baan echt op het spel staat. En dat is zeg maar ook een belangrijk onderdeel van hoe dit moet gaan werken de komende tijd. Want de veranderingen gaan razendsnel.
12: Ja. En dus moeten we ook een beetje wennen dat we in een andere tijd zitten misschien. Want we denken eigenlijk, de overheid lost wel zaken op. En we hebben misschien nog niet het besef, ook als arbeidsmarkt, dus als bedrijven, dat wij hier meer moeten gaan acteren. Want dat hoor ik jou ook een beetje oproepen.
13: Ja, ik denk dat het beseffen wel is. Ik denk dat door de bank genomen ondernemers zich heel verantwoordelijk voelen voor hun personeel en ook voor tijdige scholing en dergelijke. Maar er zijn natuurlijk wel beperkingen. Je ziet dat niet altijd bekend is van welke regelingen men gebruik kan maken. We hebben het in dit land ongelooflijk ingewikkeld gemaakt aan administratieve last en bureaucratie. Ook in de sociale zekerheid en ook richting opleidingen. Dus het moet toegankelijker. Als het gaat om het MKB, denk dat goed is om te zeggen. Ja, even voor de beeldvorming, maar de meeste kleine bedrijven hebben natuurlijk niet een HR-afdeling.
12: Nee.
13: En iemand die de hele dag bezig is om innovaties te verkennen en te experimenteren.
12: We gaan nu een paar luisteraars heel blij worden dat je dit zegt.
13: Ja, want in het MKB moet iedereen alles tegelijkertijd doen. Dus wat wij dan kunnen doen als Sociaal Economische Raad, maar daar hebben we ook overheden of brancheorganisaties zoals MKB Nederland, wij kunnen natuurlijk wel helpen, platforms bieden om goede praktijken zichtbaar te maken, te helpen waar je gebruik van kunt maken, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren en niet het wiel zelf uit hoeven te vinden. Daar zijn wij druk mee bezig. En dit moeten we nog veel beter doen, want anders dan zien ook ondernemers vaak door de bomen het bos niet meer.
12: Nee, je ziet natuurlijk ook, ik vind het ook prachtig dat je altijd mooie anekdotes hebt. Je ziet ontzettend veel mensen, je ziet ook heel veel bedrijven en de mensen die daarachter toch ook mooie dingen bewerkstelligen. Is er een bedrijf wat je hebt gezien en de mensen daarachter die echt iets bijzonders doen als het gaat om de uitdagingen waar we nu voor staan?
13: Ja, gistermiddag, dit is echt waar, want anders heb je weer zo'n verhaal van, nou, gisteren was ik daar, maar het is echt zo. Ik was gistermiddag...
12: Je hebt het druk, hè?
13: Ja, was ik op bezoek bij Tijmen van Zessen. Dat is een boer in Vijfheerenlanden. En zijn bedrijf, echt ongelooflijk fascinerend. Hij zit dus in het ingewikkelde gebied waar hij heel erg in spanning is, wat gaat het kabinet beslissen over de stikstof. Maar hij heeft de stap vooruitgezet. Meer dan 800 zonnepanelen op al zijn bedrijfspanden gelegd. Hij werkt ongelooflijk duurzaam. Weet dat ook te verkopen. Naast zijn melkveeproductie heeft hij nu ook een energieproductie door al die zonnepanelen die hij op zijn dak heeft liggen. En ik vind dit echt een ondernemer die duurzaamheid, verdienvermogen, zorg voor dier en natuur weet te combineren in een toekomstbestendig verdienmodel. Maar, en daar komt de maar, ja, hij heeft nu wel ook een beetje de overheid nodig die zegt, ja, dit zijn het type ondernemers die we nodig hebben in ons land.
12: Dus hij is ook een beetje een lone wolf, een beetje eenzaam in zijn strijd?
13: Hij is een koploper. Ja. Het gebeurt in de agrarische sector, in de land- en tuinbouw, gebeurt er veel meer van dit soort mooie nieuwe ontwikkelingen dan we vaak weten. Want we horen vaak de problemen. Hij is koploper, maar er zijn er echt meer in de sector.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. Een belangrijk onderwerp omdat we ook Nederland sterk willen maken voor de volgende generaties. Eerder deze week sprak ik met de kersverse voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, Koen van Oostrum. Hij is optimistisch over een deal rond de sociale zekerheid voor Prinsjesdag. Nou, luister het vooral even terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag is mijn gast Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En we hebben altijd de ketting vraag in deze uitzending. Gisteren sprak ik met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Maar jullie hebben volgens mij ook nog ooit met elkaar samengewerkt in de Eerste Kamer.
13: Zeker, we hebben een lange periode in de Eerste Kamer bijna letterlijk naast elkaar gezeten. Ja.
12: Zij heeft deze week, dus afgelopen maandag, heeft zij als commissie haar eindrapport na 4 jaar noest werken gepresenteerd en had deze vraag voor jou.
0: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving, en dat zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart.
13: Ja, een hele mooie en belangrijke vraag. Allereerst natuurlijk toch schokkend om dit allemaal weer te lezen en te horen, terwijl we ook al heel lang weten dat er sprake is van discriminatie. En dus dat wil ik allereerst gezegd hebben.
12: Ja, en ook vooral wat haar heel erg geschokt heeft, dat de overheid dus ook discrimineert.
13: Ja. Ik zou eigenlijk 2 dingen willen zeggen. Het eerste, waarom dit belangrijk is voor hoe we brede welvaart in ons land beleven. Kijk, brede welvaart gaat ook erover dat iedereen een eerlijke kans heeft om talenten te ontwikkelen, kans op een baan, op de arbeidsmarkt. En dat er geen onrechtvaardige, ongelijke behandeling bestaat. Dat is ook onderdeel, integraal onderdeel van brede welvaart. En dat betekent dat met deze constateringen we kunnen stellen dat die brede welvaart niet voor iedereen toegankelijk is en even rechtvaardig verdeeld is in onze samenleving. Dus ik vind dit ook echt een opdracht, niet alleen aan de overheid, maar ook aan het bedrijfsleven, om iedere keer weer je eigen frames, je eigen denkbeelden te toetsen en open te staan voor de ander. Ik denk echt dat hier een hele belangrijke boodschap voor ons allemaal in zit. Mm-hmm. Maar dat is het ene deel van brede welvaart. Het tweede wat ik zou willen zeggen, en dat weten we, vorig jaar hebben een aantal Amerikaanse wetenschappers de Nobelprijs voor de economie gewonnen, waaronder Acemoglu. Stellen dat voor de brede welvaart sterke instituties die eerlijk werken, die rechtvaardig uitwerken, die zijn onmisbaar. Dus we mopperen wel eens op onze instituties, en dit rapport laat ook zien dat dat terecht is. Maar waarom is het zo belangrijk dat onze instituties goed werken? Omdat ze onze mensen eerlijk en rechtvaardig moeten behandelen. Van ondernemer tot kind in de jeugdzorg. Mm-hmm, mm-hmm. En op het moment dat je dus constateert dat dat niet goed werkt, is er dus ook bij de instituties werk aan de winkel. Dus ik vind het ook om die reden een belangrijk signaal dat wij herstelwerkzaamheden te doen hebben in ons institutionele arrangement.
12: Ja, en wat kunnen jullie daar als SER? Want we praten nog even door, en toen was ook haar vraag ook aan jou van wat kan de SER hier uiteindelijk in doen?
13: Ja, volgens mij heel veel. Kijk, wij hebben binnen de SER ook tegen elkaar gezegd, als het gaat om de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt, dan moet dat ook altijd plaatsvinden binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. De economie staat niet los van onze grondwet, van de kaders die we met elkaar hebben neergezet over hoe we met elkaar willen omgaan. Dus ook wij voelen de verantwoordelijkheid bij alles wat we doen. Of dat nu gaat over hoe het onderwijs zich moet ontwikkelen, of het gaat over kansen op de arbeidsmarkt, zullen wij ons rekenschap van moeten geven of dat ook gebeurt binnen de afspraken die we daarover hebben. En elk bedrijf niet over de scheef gaan. Wij hebben bijvoorbeeld een hele discussie over arbeidsmigratie gehad. Nou, daar zijn ook echt misbruik gevallen. Ik kan niet zeggen of dat altijd op grond van discriminatie is, maar daar gebeuren dingen die niet volgens de Nederlandse wet kunnen. Zowel de bedrijven als de vakbonden zetten er samen de schouders onder. Dat hebben we met elkaar afgesproken om, ja, letterlijk, dat zijn hun woorden, de rotte appels, om ervoor te zorgen dat die niet door kunnen gaan met hun praktijken in de Nederlandse economie. Dat is een voorbeeld.
12: Ja, wat ik zo mooi vond ook aan dat rapport van de staatscommissie, dat eindrapport, is dat er heel breed is onderzocht. Hè? Want mensen hebben snel de afdronk dat het dan gaat over mensen met een migratieachtergrond, hè, waar dit rapport over gaat. Maar het is echt heel breed neergezet. Het gaat over leeftijdsdiscriminatie, het gaat over religie, het gaat over seksuele geaardheid, al die zaken. Ze hebben het heel breed neergezet. En soms betrap ik mezelf ook een beetje cynisme. Ik heb ook zelf voor diversiteit gestreden, voor culturele diversiteit. Ik heb vanavond weer een bijeenkomst. Hoe krijgen we vrouwen meer zichtbaar ook in de media? En tegelijkertijd zien we een soort tegenbeweging ook vanuit Amerika komen. Je ziet die mannersfeer. Ja. Maar weet je, soms dan denk ik van, terwijl we zijn echt opgeschoten, hè? Als ik weer naar de grote lijnen. Maar help mij een beetje met mijn cynisme.
13: Nou, laat ik dit zeggen. Ik wil gewoon dat we jouw cynisme weten weg te duwen met hoop en met optimisme. En daar vind ik, moeten we hard voor werken. Voor jou en voor iedereen die dat cynisme voelt. Kijk, Nederland is een land van heel veel verschillende mensen. Dat zijn we altijd geweest. En we zullen met elkaar die samenleving vorm moeten geven. En daar past discriminatie dus niet bij. Dat kan niet en dat mag niet. En daar zullen we dus allemaal ons best voor moeten doen. En ik denk dat er hele grote kansen liggen om dat ook met elkaar te doen. En binnen de SER proberen wij dat echt. Wij hebben gezegd, als het gaat om ons economie, ons investeringsklimaat, dan is dat een sociale markteconomie. En ja, wij zien ook dat aandeelhouders van bedrijven vanuit bijvoorbeeld Amerika brieven krijgen van, nou kan het niet wat minder met dat diversiteitsbeleid. Ja. Maar wij hebben gezegd, nee, de Europese economie, en in ieder geval de Nederlandse economie, moet er een zijn waar diversiteit, inclusie, integraal onderdeel zijn van alles wat we doen. En als dat dan betekent dat sommigen dat niet leuk vinden, ja, dan moeten die hun consequenties daarvan trekken.
12: Ja, maar wat is nou de, hè, want ook, nou ja, Joyce Vester vertelde ook als voorzitter van die staatscommissie dat het, nou ja, allemaal een discriminatietoets, hè, kan je invoeren ook bij de overheid, maar dat het allemaal vrijblijvend is, omdat verplichtingen altijd, nou ja, niet echt goed werken in de Nederlandse samenleving. Maar dan, als het vrijblijvend is, ben ik ook zo bang dat het.
13: Nou ja, kijk, ik weet niet zo goed wat je, zeg maar, precies aan maatregelen, zeg maar, bijvoorbeeld van bovenaf zou moeten afkondigen. Wij werken bij de SER natuurlijk ook wat meer van onder. Wij helpen bedrijven, ik vertelde dat eerder, hoe ze aan een inclusieve werkomgeving kunnen werken. Dus we proberen veel meer met bedrijven samen te zeggen, hoe doe je dat in sollicitatieprocedures? Hoe zorg je ervoor dat in teams er respect en een goede bejegening naar elkaar is? Dus wij proberen veel meer met mensen samen te kijken, hoe kunnen we dat beter maken?
12: Nou ja, en misschien de koppeling die je eerder maakte, van heb wat meer het gesprek ook met elkaar op de werkvloer, los van alleen het werk. Wie ben je eigenlijk? Ja. Hè? Ik weet dat jij je ook heel erg inzet namens de SER voor mantelzorgers die een enorme druk hebben. Dat wordt vaak ook helemaal niet besproken op de werkvloer.
13: Ja, nee, dat is ook een goed voorbeeld. Wij hebben een aantal voorstellen gedaan waarop je werk en mantelzorg gewoon beter kunt combineren. Er zijn op dit moment 5 miljoen mensen in ons land die mantelzorg verlenen. En van die 5 miljoen doen 2 miljoen mensen dat in combinatie met een betaalde baan. Ik denk dat veel luisteraars het zullen herkennen. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus dan heb je met elkaar afspraken nodig. Dan moet je elkaar af en toe ook op de werkvloer in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen, kunnen we het faciliteren dat je soms aan de randen van de dag of even afwezig kunt zijn, zodat je dit ook kunt doen.
12: Ja.
13: Daar zullen we met elkaar betere afspraken over moeten maken. Dat klopt.
12: Ja, ja, het is uiteindelijk allemaal menselijke maat. Hè? Ja, dat hoor ik door je hele verhaal heen. En dat is ook belangrijk voor onze economie. We hebben de kettingvraag nog voor morgen. Hans Spekman, sinds mei de voorzitter van vakbond FNV. Een van de nieuwe gasten bij de SER ook. En ze zijn volop te horen nu rond de bezuiniging en sociale zekerheid. De eerste stakingen zijn al aangekondigd. Wat zou je aan Hans Spekman willen vragen?
13: Ja, nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering. En wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt en wat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
12: En je blijft heel diplomatiek weg, hè, van die sociale zekerheid.
13: Nou, ik denk eigenlijk dat het die sociale zekerheid direct raakt, want als we mensen niet mee kunnen nemen in die nieuwe economie, ja, dan zullen ze ook geconfronteerd worden met dat ze misschien andere vaardigheden moeten leren of een beroep moeten doen op een sociaal vangnet. Dus ik denk dat het heel direct zijn gesprekken met de werkgevers raakt op dit moment.
12: En wat mensen hoorden is dat even de microfoon ging eventjes een koppeltje duikelen. Ja, doet hij af en toe hier. Dat ligt niet aan jou. Dankjewel dat je weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En luister zeker ook al onze andere afleveringen terug. Ga gewoon naar onze BNR-app. Dat is de beste plek. En ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast Nieuwsradio kun je ook naar Muziekradio luisteren.
1: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
4: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
3: Dus we zijn nog niet verloren.
5: Want daarvoor luister je de grote techshow.
4: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
5: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
6: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemersevenement afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
9: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En de ondernemer van vandaag bouwde in korte tijd een succesvol bedrijf in zonnepanelen op. Zijn omzet steeg rap, het personeelsbestand groeide tot 80 man. Het waren gouden tijden. Tot het er ineens niet meer zo zonnig uitziet. Welkom Nathan.
10: Dankjewel.
9: Wie ben je en wat doe je?
10: Mijn naam is Nathan van Domsler. Ik ben ondernemer en ik heb Atlas Power opgericht.
9: Waar heb jij het goed gedaan?
10: Ik heb het goed gedaan door heel snel te switchen toen mijn markt ineenzakte.
9: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
10: Ik heb het ook zo fout gedaan door te blijven ondernemen vanuit hoop.
9: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Nathan, leuk je te zien.
10: Dankjewel.
9: Atlas Power, kun jij het kort even pitchen?
10: Ja, tuurlijk. Atlas Power is een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame oplossingen voor consumenten en de MKB'ers. Dus dan plaatsen wij zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, meterkasten en sinds kort ook heel veel batterijen.
9: En hoeveel procent is echt aan, laten we zeggen, gewoon consumenten en hoeveel aan MKB?
10: Ja, ik denk in aantallen hebben we het een beetje over 90-10. Mm-hmm. Maar een MKB'er is gelijk een veel hogere omzet over het algemeen. Dus dan ga je al snel naar 70-30.
9: Oké, hoe groot is je team?
10: Team, dat ligt er een beetje aan in welk jaar je het vraagt. Maar op dit moment zou ik zeggen dat we ongeveer, inclusief de echt vaste externe mensen, op 45 FTE zitten.
9: Oké, maar het was ooit veel hoger.
10: Ja, zeker.
9: Ja, je zit het ook een beetje met een lach. Het was ook een hele andere tijd, of niet toen?
10: Ja, het voelt echt als een eeuwigheid geleden inmiddels. Maar uiteindelijk 2,5 jaar geleden, 3 jaar geleden, zaten we met 80 man.
9: Ja. Ja. Hoe zit het nu met de cijfertjes, omzet, winst?
10: We zijn in omzet door alles wat is gebeurd flink gekelderd in de basis. Dat hebben we nu redelijk herpakt en gestabiliseerd. Denk ik dat we nu ongeveer dit jaar zullen eindigen op 9 miljoen omzet. En vanuit hier willen we eigenlijk weer de groei gaan maken. Wat betreft winst, nou, die ging van gouden bergen naar diepe dalen. En inmiddels zijn we gelukkig weer net boven het verliesleidende. En nu zijn we weer lekker aan het klimmen naar een mooie gezonde winst.
9: Het lijkt wel alsof je een hele achtbaan hebt meegemaakt.
10: Nou ja, ik denk de Goliath in Walibi is er niks bij. Nee.
9: Je woont in de buurt, geloof ik, toch?
10: Ja. Ik kan er op de fiets heen als ik heel veel zin heb. Laat het daar bepalen.
9: Goed, nou, we gaan jouw Goliath eens even meenemen. Ja. Sprong terug in de tijd, 2019. Ja. Jij begon Atlas Power terwijl je nog studeerde. Iets met techniek, neem ik aan.
10: Nee, helemaal niet. Ik heb eigenlijk twee linkerhanden. Ik echt, ja, vraagt mijn vrouw niet. Dan vraagt ze mijn vader zelfs nog om het lampje op te hangen. Maar
9: wat studeerde je dan?
10: Sportmanagement en ondernemen.
9: Sportmanagement en ondernemen, ja. En eindigde met een zonnebedrijf.
10: Ja, wie had dat verwacht? Ja,
9: Hoe zat dit?
10: Ik heb ooit tijdens mijn opleiding mocht ik kiezen of ik een denkbeeldig bedrijf opzette of echt iets. Nou, de meeste mensen deden iets denkbeeldigs. Toen heb ik een opleidingsinstituut voor calisthenics, dus sport, opgezet. Hartstikke leuk. Super fanatiek was ik mee bezig, maar echt geen euro in te verdienen. Dus de anderhalf jaar verder ongeveer. Ik was er rondom mijn scriptie. Ik denk, ja, hier ga ik geen geld mee verdienen. Ja, ik wil groeien. Toen heb ik dat verkocht. Ben ik gestopt met mijn scriptie. Want ik denk, ik ga starten met iets heel nieuws. En ik zag een uitdaging, ik zag een kans.
9: Ja.
10: En dat kwam omdat ik anderhalf jaar, al jaren daarvoor eigenlijk al een beetje als ZZP'er, een beetje bijbeunde, als zonnepanelenmonteur.
9: Oh, je hebt twee linkerhanden, maar je was wel zonnepanelenmonteur. Is dat zo makkelijk dan, zonnepanelen monteren?
10: Nou ja, je hebt altijd twee mensen op de klus als je zonnepanelen plaatst.
9: En eentje moet het gouden hoer doen, begrijp ik.
10: Nou, eentje moet het zware werk, en dat is die zonnepanelen op het dak leggen en aansluiten. Nou, hoef je niet super technisch voor te zijn. Je moet wel wat inzicht hebben, uiteraard. En eentje die sluit het elektrotechnisch aan. Mm-hmm. Dus in de meetkast bijvoorbeeld.
9: En wat deed jij dan? Jij deed het zware werk?
10: Of? Ja, ik deed het zware werk. Ja, okay. Lekker zweten, vond ik heerlijk.
9: Ja. Ja. Oh ja, een beetje sporten was het dus eigenlijk voor.
10: Ja.
9: Oké, okay, en jij was dus tijdens je studie aan het bijbeunen als zonnepanelen-installateur.
10: Ja.
9: Maar hoe kom je dan richting, ik ga zelf een bedrijf daarin oprichten?
10: Ja, ik toenmalige bedrijf waar ik werkte, die deed het niet per se op de manieren waar ik later achter kwam hoe ik het zelf zou doen. Mm-hmm. Op een gegeven moment waaide er wel eens een zonnepaneel van het dak en zo. En van die gekke dingen. En als ZZP'er, vooral op die leeftijd, je doet wat je wordt gevraagd en het zal wel zo moeten. Mm-hmm. Nou, gaandeweg dacht ik wel van, nou, dit kan echt anders, dit moet echt anders.
9: Ja, dus je zat je een beetje te ergeren bij die klus.
10: Ja.
9: En je dacht, dit kan anders. Maar je moet me nog heel even helpen met dat je dus je scriptie opzegt en zegt, ik ga een zonnepanelenbedrijf beginnen.
10: Ja, datzelfde kreeg ik te horen van mijn ouders. Ik zag een kans. Ik zeg, nou, laten we dat uitzoeken. Dat deed ik toen met mijn toenmalige compagnon samen. En laten we elkaar 3 maanden geven. En dan staat de BV of we doen het niet.
9: Ja.
10: Dus we hebben 3 maanden om gewoon te zeggen, we gaan dit tot in de puntjes uitzoeken. We zetten het neer met onze wensen. Goed marketingplan. Goed salesplan. Een ondernemersplan. En dan gaan we.
9: Mm-hmm.
10: Nou, uiteindelijk op 3 dagen aan toe. We hadden tot 1 juli, 27 juni, hebben we de BV ingeschreven. een lening aangevraagd. En toen hebben we gezegd, als we dit willen doen, dan moeten we er ook volledig voor gaan. Anders gaat het hem niet worden.
11: En die compagnon kwam ook van de opleiding af? Of waar kende je die van?
10: Nee, daar stond ik mee op de klus.
11: Ah, ja.
10: Ja. Ja.
11: Oh, wat grappig zeg. Ja. Ja.
10: Hij was technisch.
11: Ja. Oké, okay, dus met z'n tweeën de studie niet afgemaakt, begrijp ik?
10: Nee, gelukkig niet.
11: Gelukkig niet zelfs.
10: Klinkt raar, maar ik kijk anders naar een studie. Mm-hmm. Ik doe niet een studie om een diploma, waar je veel mensen om hoort, dus ja, dan heb ik mijn diploma. Nee, ik doe een opleiding omdat ik iets wil met mijn leven. En datgene, ik heb op een gegeven moment geleerd wat ik wou leren. En niks ten nadele van het wel afmaken. Maar voor mij werkte dat niet. Want dan was ik dat half jaar kwijt, waar ik achteraf gezien echt niet had moeten doen. Mm. Want dat half jaar had ik nodig om de beste tijden mee te kunnen maken.
11: Ja, want inderdaad, je viel met je neus in de boter, begrijp ik.
10: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ik heb eigenlijk geen rustig moment gehad in mijn markt. Zowel positief als negatief.
11: Oké, okay. Ja. Dus je schreef je in. Moest je nog financiering ophalen?
10: Ja, bij credits heb ik toen €50.000 opgehaald.
11: Oké.
10: Okay. Dat we, ja, zo'n partij die vaak waar het wel lukt, zit je wel een hogere rente, maar daar die durven wat meer aan met je als beginnend ondernemer. En dan stond je €25.000 de man garant.
11: Ja, oké. Okay. Aan de gang gegaan en je zegt het was meteen een groot succes.
10: Ja, ja. Eigenlijk binnen na 2,5 jaar zijn we gewoon constant blijven groeien. Van 82 man.
11: Zo.
10: Ja.
11: En dat was gewoon omdat die markt booming was. Iedereen wilde zonnepanelen hebben.
10: Ja, vind ik wel iets te makkelijk door de bocht in het begin. Want dat was pas echt later dat het dat echt zo was. We hadden het gewoon in één keer best wel goed staan. En elke maand weer zaten we gewoon heel erg scherp op de bal. Mm-hmm. Om te zorgen dat...
11: Wat bedoel je scherp op de bal?
10: Op het juiste moment denken, nou, nu gaan we iemand aannemen. Mm. En ik kan nog een adviseur bij. En oh, nu moeten we nog een nieuw team hebben om te monteren. Dus we hadden helemaal geen winstoogmerk in die eerste jaren. We wouden zorgen dat we in ieder geval kiet speelden. En dat we zo goed mogelijk en snel mogelijk konden groeien. Ja. Dat was de wens.
11: En op een gegeven moment werd het ook echt heel druk op die zonnepanelenmarkt. Dat je geen zonnepaneel meer kon krijgen, had ik het gevoel.
10: Dat klopt. Eigenlijk is dat een beetje rond de inval geweest van Oekraïne. Mm-hmm. Dat is denk ik wel echt het start. Punt. Dus we hebben eerst nog corona gehad, net nadat we begonnen zijn. Nou, was voor ons eigenlijk geen probleem. Wij gingen gewoon lekker door. Start was toch wel Rusland, Oekraïne inviel. Ja, die prijs, die energieprijs, die schoot omhoog. Onzekerheid werkt ook heel goed in Nederland. Mm-hmm. En toen werd het gekkenhuis.
11: Ja?
10: Van, joh, wat hebben we het ineens druk en wat verkopen we een hoop? Tot aan, dat is leuk, maar we hebben eigenlijk helemaal geen spullen.
11: Oh ja? Ja, heb je ook echt zeg maar offertestops moeten doen en dat soort dingen, of niet?
10: Er werd me heel erg geadviseerd vanuit personeel op een gegeven moment. Van, dat moeten we doen. En ik zei alleen maar, joh, wees blij dat we allemaal boze mensen hebben die nu gemonteerd willen worden. Wat een luxe positie heb je dan. Dat je 7 maanden vol zit en dat je mensen korting moet geven omdat ze gewoon te lang moeten wachten.
11: Ja.
10: Dus in mijn ogen was het een luxe positie.
11: Wanneer dacht je, hé, wacht even, wat gebeurt hier?
10: Toen dat eerste moment was dan, ah ja, logisch. Dat was ongeveer maart, april 2023. We zaten echt bommetje vol. We moesten verte stops doen van sommige personeel. Maar tegelijkertijd begon het ook wat rustig te worden. Het kantelde wat. En eigenlijk in de loop van 2023, het was een goudjaar. Maar werd het wel rustig en bleef het rustig.
11: Mm.
10: En op dat moment denk je nog wel, ja, dat is logisch. Het is druk geweest, dan is het ook een tijdje rustiger.
11: Ja, markt is een beetje vervuld misschien. Ja.
10: Boeien, we zitten nog zo vol. Ah. En voordat je het weet, ga je door in de waan van de dag. Want het is zo druk. En is het december. En ineens is je portefeuille een beetje zo goed als leeg. Maar het blijft rustig. Ja, en ik had wel verwacht dat het rond die tijd ongeveer weer drukker zou worden. Want dat hoopte ik.
11: En het gebeurde niet?
10: Nee, het gebeurde niet. Januari, februari 2024, maart. Ja, shit. Als dit doorgaat, dan hebben we een probleem. Ik bedoel, een jaar geleden maakten we 3-4 ton winst in de maand. En nu ga je richting de 1-2 ton verlies in de maand. Dat ging heel extreem hard. En we moesten wat.
11: Ja.
10: Want ga je dan nog door hopen dat jouw core business weer opstart? Of niet?
11: Waarom kwam het dat die markt opeens instortte?
10: Het is een combinatie van elementen. Tuurlijk, achteraf, iedereen had wel verwacht dat het weer rustiger werd. Maar instorten had niemand toen de tijd, ook niet de zogenoemde specialisten, Niemand had het voorzien dat het zo heftig zou zijn. Dat kwam uiteindelijk door een combinatie van overheid in de beginselen. Dus van heel links naar vrij rechts kabinet en regelgeving.
11: Salderingsregeling ging eraf. Dat werd toen een beetje aangekondigd.
10: Ja, het was niet. Ik wist het niet eens op een gegeven moment. Ik dacht ook van ja, ik weet ook niet wat
11: het is. Het is onduidelijk, zeg maar. Ja, het was onduidelijk.
10: Soms wel.
11: Ja.
10: Toen kwamen de energiemaatschappijen. Die ook kosten gingen rekenen. Hadden we ook niet verwacht. Als je zonnepanelen had, ging je dus betalen voor bepaalde elementen. Het viel allemaal nog wel mee. Maar ja, de media die pikt het natuurlijk wel gelijk op. Die brengt dat naar buiten. En eigenlijk die cocktail van overheid, energiemaatschappijen en media, dat zorgde ervoor dat consument eigenlijk zei van ja, ik weet het niet meer waar ik goed aan doe. Ik vertrouw het niet meer. Mm-hmm. En laten we ook niet vergeten dat er ook al gewoon heel veel taken zijn gelegd. Dus ja. Op een gegeven moment ligt het ook gewoon vol.
11: Ja. Dan ga je op een gegeven moment maatregelen nemen. Maar dat duurt dus, als ik jou zo even hoor, dat duurt bijna een jaar ongeveer dat je echt het...
10: Dat is mijn grootste fout geweest, al terugkijkend. Je hebt het heel druk, dus je blijft eigenlijk moeten groeien bijna om alles bij te houden. En je zat zo vol. En ik kende eigenlijk krimpen niet.
11: Mm-hmm.
10: Ja, en dan kan je drie dingen doen. Je kan blijven doen, want ik dacht van, ja, het komt wel weer goed. Wanneer gebeurt het nou dat een markt volledig inklapt? Deze markt bestaat al heel lang, mensen hebben nog vervanging nodig. En je kan zeggen, ik ga een nieuw product. Of je gaat krimpen. Maar ja, krimpen, dat was niks voor mij. Ik wil groeien, dus dat ga ik niet doen. Daar ben ik niet, daar hak ik het even op dat moment een te groot ego voor. Dus ja, dan ga je eigenlijk voor optie 2. En dan moet je dus naar een alternatief product toe.
11: Ja. Heb je veel mensen moeten ontslaan?
10: Uiteindelijk wel, ja.
11: Want ik begrijp zelfs dat je randje faillissement bent geweest.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Leg eens uit, hoeveel orderboek viel er weg?
10: 80% ongeveer. Zo.
11: En dan heb je 80 man op de payroll en dan spuit het eruit, toch?
10: Dat... Ja, ja, ja. Begin je natuurlijk met de externe. Die zaten er nog wel wat externe in. Gelukkig monteren wij, en dat doen we nog steeds. Dat is echt wel een het model geworden. Montages, eigenlijk er nog wel wat externe in. Gelukkig monteren wij, en dat doen we nog steeds. Dat is echt

0: Als het moeilijk zou hebben, dan, ik sta het liefst ook vooraan met ze in de linie, dus ik help graag mee. En dan ineens moet je die keuzes maken, dat vond ik heel lastig. En ik zocht eigenlijk zelfs redenen om het niet te hoeven doen.
1: Mm.
0: Ja, dus daar ook veel te lang op blijven hangen. Maar daar ben ik wel gaandeweg in veranderd. Nu vind ik dat een stuk makkelijker, want ik weet gewoon dat het moet.
1: Ja.
0: Je kan er beter enkele uitzetten dan dat iedereen uiteindelijk weg moet.
1: Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat ook wel een impact op jou als ondernemer heeft. Dat je thuis ook, weet je wel, dit zijn zware tijden. Vooral als je denkt, mijn bedrijf kan echt failliet gaan als ik niet ga ingrijpen.
0: Ja, ja, dat is de zwaarste jaren uit mijn leven. Ja, ja, zeker.
1: Leg eens uit.
0: Nou ja, tegelijkertijd was mijn vrouw zwanger en werden we binnenkort vader. Werd ik vader binnenkort. Wil je daar je focus op hebben? Tegelijkertijd heb je ook nog de volledige focus. Eigenlijk moet je het op je kindje, je bedrijf hebben. Dat is ook uitdagend om te matchen met een relatie. Want ja, je bent alleen maar met je hoofd bij werk. Zelfs als je thuis komt. Je wil het niet, maar het gaat gewoon. En je moet wel voor je gevoel. Dus om daar de balans in te vinden, dat is echt was heel moeilijk. En nog steeds is af en toe heel moeilijk.
1: Ja?
0: Ja. Hoort denk ik ook een beetje bij ondernemer zijn. Die ja, je bent toch een klein beetje een workaholic. Anders moet je geen ondernemer worden.
1: Maar je krijgt het niet altijd uitgezet.
0: Nee, nee. Ik denk de ergste momenten, ik denk dat de meesten dat kunnen beamen, dat is toch laat. Dus wanneer je in bed ligt of 's nachts. Het ergste wat ik ook echt vond toen mijn zoon geboren was, was hem een flesje geven 's nachts. En niet omdat het flesje, vond ik zelfs heel leuk om te doen. Maar ik kon er echt tegen opzien dat ik daar zat, in mijn eentje, op die stoel, met Sam, mijn zoon. En dan ga je denken, ja, is echt verschrikkelijk, dan kom je niet meer in slaap.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Zit je alleen maar te malen en te stressen. Ja, echt verschrikkelijk. Ja.
1: Hoe kom je eruit?
0: Hoe ik eruit ben gekomen, is dat je moet het zien als een berg. En de Mount Everest. En ik denk niet dat als je start bij de voet van de berg, dat je moet denken aan een topje. Je moet beginnen bij dat eerste stukje heuvel. En dan naar die volgende dag, mm-hmm. of die volgende heuvel. En je moet het stap voor stap doen.
1: En wat was de eerste stap in die berg weer omhoog, dat dal uitklimmen?
0: Nou ja, de eerste stap is dan, oké, hoe gaan we kosten verminderen?
1: Mm-hmm.
0: Dus hoe gaan we bijvoorbeeld nu zorgen dat we elke maand weer omlaag gaan daarin? En soms zit je er zo diep doorheen dat je niet moet denken van waar ben ik over een paar maanden? Of wat als ik over 2 maanden failliet ga? Nee, wat ga ik nu doen zodat ik de kans maximaliseer dat het gewoon goed gaat? En dan kom je er wel. Dan zijn er altijd nog nieuwe wegen die opengaan.
1: Een van die nieuwe wegen was een nieuw product.
0: Ja, dat heeft ons echt gered. 2024, begin 2024, in februari om precies te zijn, zijn wij voor een warmtepomp gaan kijken, een warmtepompleverancier. Toen kwamen we daar ook en toen zei ik ook tegen die partij van nou, eind van het jaar doen we er 50 per maand. Nou, een beetje lachen. Van ja, ben je wel een flinke jongen. Ja, klopt. Maar ja, dat moest ook gewoon, dus het kon niet anders.
1: Nee, je had het gewoon nodig, die 50 warmtepomp per maand. Ja.
0: Ik had dezelfde ballenverstand van op dat moment. Gelukkig toenmalig kampioen wel, dus die was wat technischer. Maar ik heb het me gewoon volledig aangeleerd. Dus ik snap
1: want alles. Want een warmtepomp is veel ingewikkelder, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, dat heb ik onderschat. Ik wist dat het ingewikkelder was, dat zei ik al gelijk. Maar daar hebben we veel leergeld in het begin voor moeten betalen. Zonneprelen is allemaal niet zo heel lastig. De thuisbatterij, wat nu booming is, valt ook mee. Maar die warmtepomp, je zit aan mensen hun comfort.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een heel gevoelig onderwerp.
1: Ja.
0: Vooral ook omdat je moet samenwerken met zo'n huis en alles wat daar binnen zit. Het ligt niet per se aan jou, maar je hebt hem wel geïnstalleerd. Dus als het koud wordt, dan is het jouw schuld.
1: Ja, en als zonnepanelen het niet doen, nou ja, pech. Maar als de warmtepomp het niet doet, dan wordt het wel heel koud, zeg maar.
0: Ja.
1: Of kun je niet douchen.
0: Nee, zonnepanelen neem je ook als financieel voordeel. Ja. Dus als je dan echt een dispuut met elkaar hebt, kun je altijd zeggen, nou, dan geef je wat tegemoetkoming voor je stroom. Maar ja, kan iemand niet tegemoetkomen dat iemand het heel koud heeft.
1: Ja. Heb je die 50 warmtepompen gehaald?
0: Zeker, ja. Ja.
1: Met enige trots, ja.
0: Ja.
1: Want het is wel een ingewikkelder product. Anders dan zonnepanelen. Wat heb je moeten doen zodat dat ook ging lukken dan? Want je zegt, we hebben best wel wat leergeld moeten betalen.
0: Ja, nou, het eerste wat we deden was naast zo goed mogelijk uitschrijven. Hoe gaan we dit doen? Goede flow maken. Want die is toch heel anders met zo'n product. Ook al monteert beide. Is zo snel mogelijk installeren. Het veld

0: En dan doe je dat in het begin tegen kostprijs bij bekenden of mensen die het leuk vinden, die er vanaf weten, om maar te leren wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Want je kan het eindeloos leren. Je kan er eindeloos veel boeken over lezen. Maar uiteindelijk leer je het toch het beste door het gewoon te doen. Mm-hmm. En te ondervinden. Vooral fouten maken is het meest waardevolle. Want daar haal je uit van, hey, wat gebeurt er als ik dat doe? En hoe los ik dat dan de volgende keer op?
1: Ja. Uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Dus je bent geswitcht naar warmtepompen. Even qua verschil, hoeveel procent warmtepompen omzet en hoeveel procent zonnepanelen op dit moment?
0: Vorig jaar was het echt wel 60% warmtepomp, ongeveer 65. En dan wat batterijen en dan nog zonnepanelen.
1: Ja.
0: Maar ik denk 20% hoogtijdagen van de afgelopen 2,5 jaar was misschien 30% zonnepanelen.
1: Ja. Oké. Dus dat is echt, die hele markt is echt behoorlijk opgedroogd op dit moment.
0: Ja, en het zal ook niet meer beter worden. Gaat ook niet veranderen.
1: Nee.
0: Je bent, als jij een serieus bedrijf wil hebben, dan kan je geen zonnepanelenmonteur meer zijn.
1: Hoe zorg je ervoor dat je nu wat stabieler blijft?
0: Spreiden. Ten eerste. Eerst was het alleen maar zonnepanelen. En hoewel zonnepanelen, batterijen en warmtepompen wellicht een beetje in dezelfde markt vallen, zie je toch echt wel verschil in wanneer een bepaalde groei is of een verzadiging. Dus bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn volledig verzadigd. De warmtepomp is nu 20-30% verzadigd, die markt. En de batterijmarkt is echt nog in het begin. Dus misschien nog niet eens 5%. Dat moet nog echt starten. Dus spreiden, constant weer. Daar zijn we toen te laat mee begonnen, wil ik ook niet zeggen. Want de batterijmarkt was nog niet eens begonnen, dus dat kon niet. Dus spreiden in de basis. Niet alleen de producten, maar bijvoorbeeld ook dat je zegt, nou, we gaan of naar een stukje zakelijke takken opzetten. Of naar het buitenland uiteindelijk misschien zelfs.
1: Atlas Power klinkt ook wel, dat kun je in het buitenland ook wel neerzetten. Maar het lijkt me ook wel weer een hele imperial overstretch dat je heel snel gaat krijgen.
0: Ja, klopt. Nou, op dit moment hebben we niet per se de ambitie om naar het buitenland te gaan, omdat er nog zoveel in Nederland te doen is. Zowel particulier als zakelijk. Mits je goed blijft spreiden in het productaanbod. Dus in plaats van een klein productaanbod en daarmee naar het buitenland, heb ik liever een breder productaanbod in Nederland.
1: Ja.
0: Daar zijn we goed in. Maar we hebben het juist niet zon of sol of weet ik veel, iets met zon in het Latijn of in het Nederlands of in het Engels gedaan. Omdat we altijd al de ambitie hadden om te verbreden. En ik wou ook iets met Griekse mythologie, dus ja, daar kwam Atlas uit. Helios was destijds al gebruikt.
1: Ja, oké. Nou, je neemt de hele aarde op je schouders, ja. En dan kijk je wel waar je tegenkomt.
0: Inderdaad.
1: Hey, we sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wat heb je bedacht?
0: Ja, je mag ondernemen met hoop, maar niet op hoop. Ik denk dat dat er eentje is. Dat tegeltje had ik een paar jaar geleden boven mijn bed moeten hangen.
1: Ja, je mag ondernemen met hoop, maar niet op hoop.
0: Ja, ga niet hopen dat het allemaal beter wordt. Hoop is uitgestelde teleurstelling, wordt ook al gezegd. Maar ga ondernemen met hoop. Dus het is goed om dromen te hebben en idealen. En om die hoop mee te nemen, maar hou je er niet aan vast.
1: Nathan, dankjewel. Nathan van Domselen was dat, van Atlas Power. Volgende week het verhaal van ondernemer Gert Bakker. Wist ondanks een zware drugsverslaving een succesvol bedrijf in dierensnacks op te bouwen. Maar dan maakt een van zijn eigen personeelsleden een fout die hem tienduizenden euro kost. Hoe blijf je dan je rug recht houden als je zo op de proef wordt gesteld? Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in je podcast-app.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs. Check.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
7: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
6: Dus we zijn nog niet verloren.
8: Want daarvoor luister je de grote techshow.
7: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
9: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
10: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Ik pak je
11: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
12: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
11: Vandaag is er en morgen weten we niet.
12: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de Vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze twee olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op één schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemersevenement afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides en Donner Bakker.
15: Welkom, welkom. 23 juli is het. De dag dat beleggers er klaar mee zijn. De AI-investeringen van Alphabet.
16: Google raised their capex forecast to as much as $205 billion this year. That's fueling concerns over the sustainability of the really massive spending on AI. You see the stock there down by nearly 6%.
15: Hoeveel geduld beleggers nog gaan hebben met Alphabet en al die miljarden uitgaven, bespreken we deze aflevering.
17: Hebben we het ook over Tesla? Dat zag de autoverkopen stijgen en het aandeel dalen.
18: Tesla shares also coming under pressure in after-hours trade, sliding over 4%. The EV maker saw net income fall 5%.
17: Topman Elon Musk zet vol in op zelfrijdende auto's en robots. Waarom dat beleggers zenuwachtig maakt, hoor je zo.
15: Hoor je ook over Unilever? Dat breekt een belofte.
17: Alphabet en Tesla trekken de Amerikaanse beurzen in het rood. En in Amsterdam is het niet veel beter. De AEX sloot 1,3% lager op 1087 punten. Grootste daler, dat is Besi. Dat gaat ruim 7% onderuit. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Goed dat je er bent.
19: Goedenavond, heren.
15: Ja, en de vaste BNR-luisteraar had het vast gemerkt. Alle uitzendkrachten van BNR Beurs zijn vandaag opgeroepen om alle vakantiegangers van andere programma's te vervangen. Maxime zat vanochtend, Jochem presenteerde Zaken doen en Jelle deed de avondspits. Nou, Donner en ik houden het BNR Beursschip varende vandaag. Samen met Mark natuurlijk, dus super fijn dat je er bent. En dat is maar goed ook, want er kwamen heel veel cijfers vandaag. Vooral bedrijfscijfers en ook een rentebesluit. De ECB laat de rente ongemoeid, dus daar hoeven we het verder niet over te hebben. Dus ja, laten we dan maar naar die bedrijfscijfers gaan, Donner.
17: Ja, te beginnen met Aalberts. Dat maakt onderdelen voor bedrijven in de bouw, industrie en chipsector, met ASML als één van de klanten. En het keerde afgelopen kwartaal terug in die AEX. Iets waar topman Stefan Simonetta erg blij mee is.
20: I'm quite pleased that we are back to the AEX. I think it's a good recognition about our performance, of positioning in the industry, and we are proud to be among the top company in the Netherlands.
17: Nou, blijdschap alom dus. De cijfers dan. Omzet kwam uit op 1,6 miljard euro. Bijna identiek aan het tweede kwartaal een jaar geleden. Verder steeg de operationele winst en ook de marge ging wat omhoog. Maar een knallende terugkeer, nou, dat zou ik het dan weer niet willen noemen.
15: Gaan we naar EasyJet. De winst daar gaat fors onderuit door de gestegen brandstofkosten. En er kwam ook minder geld binnen omdat er minder gevlogen werd. Drukte samen de winst met, hou je vast, 70%. Toch staat het aandeel hoger. Nu 1,3% sloot het. Dat stond nog wel ietsje hoger zelfs vandaag. Want dat verlies, ja, dat was eigenlijk al wel verwacht. Sterker nog, het was ietsje minder dan verwacht uiteindelijk. De vraag is wel wat voor invloed dat verlies gaat hebben op die overnamestrijd waar EasyJet nog altijd in verwikkeld is.
17: Ja, dat is wel spannend inderdaad. Door naar Besi. Dat profiteert nog steeds volop van al die AI-gekte. Ik heb de hoogtepunten voor je en ik zou zeggen, stoer in me vast. De omzet kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 250 miljoen euro. Een stijging van bijna 70% jaar op jaar. De winst dan, 89 miljoen euro, een stijging van 177%. En de chipmachinemaker uit Duiven verwacht dat die stijgende lijn ook in het derde kwartaal van dit jaar doorzet. Mark, opnieuw keurige cijfers, zelfs beter dan analisten hadden verwacht. Toch daalde het aandeel vandaag flink. Waar maken beleggers zich nou zo'n zorgen over?
21: Nou, ik denk dat het niet aan de cijfers heeft gelegen en ook niet aan de outlook voor het komende kwartaal. Want die was, zoals je zegt, met een omzetverwachting die wederom met 10-15% zal stijgen ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook gewoon eigenlijk prima te noemen. Ook het orderboek was zeer sterk en solide. En daarvan zeggen ze dat ze het in Q3 die lijn hebben doorgetrokken tot nu toe. Dus aan de cijfers kan het niet liggen. Ik denk eerder dat het toch te maken heeft inderdaad met de, ja, wat ik gisteravond zag van Alphabet, Google en met Tesla. En ook vandaag dan met de olieprijs die door de $100 ging. De Brent, omdat het natuurlijk in de golf van Hormuz of straat van Hormuz dat nog steeds aan het escalerende hand lijkt. Ik denk dat per saldo dat allemaal bij elkaar, dat dat toegeleid heeft dat tech-sentiment een klein beetje vandaag een tikkie kreeg.
17: Ja, en dan wil ik het ook nog even hebben over hybrid bonding. Daar ontkom je niet aan bij Besi. Afgelopen maanden verschenen er twee rapporten met de boodschap dat de industrie nog een tijd lang niet voor die techniek van Besi zal gaan kiezen. Iets waar topman Richard Blikman zich eigenlijk helemaal geen zorgen over maakt.
22: Waar zijn die rapportjes op gericht? Met name wanneer is dat kantelpunt bij geheugenchips? En dat is wat wij ieder kwartaal zeggen. Waanzinnig spannend. Gaat dat nu gebeuren of duurt het nog iets langer? Maar het gaat gebeuren, dat is een zekerheid.
17: Ja, het gaat gebeuren dus. Hij lijkt zich niet echt zorgen te maken. Beleggers wel, want het aandeel daalde na het verschijnen van die rapporten flink. Overdrijven beleggers nou, of is Blikman wellicht ook gewoon iets te nonchalant, denk jij?
21: Nou, kijk, hij heeft qua geheugenchipproducenten heeft hij gelijk. Die zijn alle drie, dus Hynix, Samsung en Micron, hybrid bonding volledig aan het testen. Dus dat is het kantelpunt waar hij het over heeft. Is dat in 2027 in het tweede kwartaal of komt het in het vierde kwartaal? Dat is natuurlijk nu de vraag. Waar de vertraging met name aan zit, aan de kant van Logic. Dan moet je denken aan TSMC en aan Intel met name. En dan met name Intel, die is bezig met zijn Clearwater Forest chip. De zogenaamde Xeon 6. Dat is een chip voor de datacenters. Die wordt geproduceerd op de nieuwe 18A-fabriek met hybrid bonding. En het lijkt alsof daar wel een verschuiving naar achteren aan het plaatsvinden is, waardoor de uitrol langzamer is van die chip, maar daardoor ook het bestellen van de hybrid bonding tools van Besi een kleine vertraging oploopt. Dus die combinatie zorgt ervoor dat waarschijnlijk aan de logic kant het allemaal ietsje langzamer binnenkomt dan gedacht, maar het gaat wel binnenkomen.
15: Iets anders dan bedrijfscijfers dan. Het belang van de Nederlandse staat in ABN AMRO. Dat is weer een stukje kleiner geworden. In april had de overheid nog 25% in handen. En nu is dat 20,5%. Meldt de directeur van de stichting die dat belang namens de Nederlandse staat beheert, NLFI. En volgens die stichting heeft de laatste 4,5% zo'n 2,5 miljard euro opgeleverd. Nou, onze huiseconoom Han de Jong, die heeft de rekenmachine erbij gepakt en rekende even voor wat dat voor jou en mij, de belastingbetaler dus, nou heeft opgeleverd.
23: De beurswaarde van ABN AMRO
0: euro is op het ogenblik 31 miljard. Dus een 20% daarvan is 6. Laat me nou eens zeggen dat ze ongeveer 14 of 15 miljard al ontvangen hebben. Dan komen ze met die 6 miljard, als ze daartegen kunnen verkopen, komen ze precies op die 21 uit die ze aanvankelijk betaald hebben. En dan zou je dus kunnen zeggen dat ze er zonder verlies, zonder winst uitspringen.
1: Ja, hier heb je wel een rekenmachine voor nodig.
15: Ja, nou, die heeft hij bij de hand gelukkig. Dat zit in zijn basispakket. Maar goed, de samenvatting van zijn berekening. We zijn geen stuiver opgeschoten met die investering. En dan is die berekening ook nog eens gebaseerd op de koers van ABN AMRO van nu. Nou, die is natuurlijk hard opgelopen de laatste paar maanden. Wil de staat nog een beetje cashen op die laatste 20,5%, dan moet het dus waarschijnlijk niet al te lang gaan wachten met verkopen. Toch is dat precies dat voorlopig wel wat de Nederlandse staat gaat doen, zegt de stichting NLFI. Ze zijn voorlopig niet van plan om dat belang nog verder af te bouwen.
1: Nou, dan even door naar Unilever. Dat komt een belofte van de Nederlandse overheid niet na. De afgesplitste voedingstak van het bedrijf krijgt namelijk geen beursnotering in Nederland. Iets wat Unilever wel had beloofd toen het in 2020 naar Londen vertrok. De voedingsdivisie is vanaf volgend jaar in handen van het Amerikaanse McCormick. Dat heeft een hoofdnotering in New York, maar kiest voor een tweede notering aan de London Stock Exchange. De Nederlandse overheid en Euronext hebben volgens het FD hard gelobbyd voor een Nederlandse notering. Zo zou de premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen zelfs om tafel zijn gegaan met de topman van McCormick. Maar ja, missie gefaald dus.
15: Nog even naar Commerzbank dan en die overname, want die lijkt er nu echt aan te komen. Commerzbank is lekker Unicrediet is lekker aandelen inkopen van Commerzbank. En ze zijn ermee goed op weg. Ze hebben inmiddels meer dan 48% in handen. Bijna de meerderheid dus. En volgens CEO Andrea Orcel van Unicrediet komt de echte overname nu echt dichtbij.
2: We think now potentially Q4, maybe later. At that point, everybody, I think, is expecting that we would wait for May for the AGM. That is not correct. We, like many other things, we could easily call an AGM at a month's notice and accelerate our movement.
15: Volgend kwartaal kan het dus al zover zijn. Zodra ook de toezichthouders akkoord zijn, wil Orcel haast gaan maken met die echte overname. Al hoopt hij voor die tijd wel de ruzie met de Duitse overheid en de Duitse vakbonden bij te leggen. Die zijn altijd veel tegen deze overname geweest. Hoewel bondskanselier Friedrich Merz van Duitsland zijn verzet vorige week al wel een beetje afzwakte. En ook de directie van Commerzbank zelf is zeker geen voorstander van deze overname. Maar volgens Bloomberg gaan de CEO's van allebei de banken begin augustus toch weer praten met elkaar.
1: Tesla wil snel en veel geld investeren in hun robots en zelfrijdende taxis. Een operatie die topman Elon Musk doet denken aan de Tweede Wereldoorlog. Waar die vergelijking vandaan komt, hoor je zo.
15: Eerst een alfabet. Kwartaal op kwartaal kwamen er emmers AI-investeringen bij. En meestal vonden beleggers dat prima, maar nu trappen ze toch op de rem.
18: Alphabet shares sank as the Google parent company hiked its capex outlook for the year up to as high as $205 billion as it continues to build out its AI infrastructure.
15: Het aandeel staat voorbij de 6%, bijna 7% lager op dit moment. Alphabet verhoogt zijn investeringen voor dit jaar naar $205 miljard. Een gigantisch bedrag. Is dat ook de reden dat het aandeel zo hard daalt, Mark?
21: Ja, ik denk dat het wel zeker mee te maken heeft. Omdat dit was ook het eerste kwartaal waardoor ze een negatieve vrije kasstroom genereerden van zo'n 6 miljard in Q2. Ik denk dat dit jaar en waarschijnlijk de komende kwartalen dat gebruikelijk gaat zijn voor sommige hyperscalers. En dat we pas in 2027 dan weer positieve vrije kasstroom wellicht gaan zien. Maar wat ook niet hielp was dat een groot gedeelte van de winst bij Alphabet kwam uit het herwaarderen van hun investeringsbelangen in met name SpaceX en Anthropic. Dat was een bedrag van in totaal $99 miljard... waarmee ze een positieve herwaardering deden qua mark-to-market. En als je dan kijkt naar de winst per aandeel, die werd gerapporteerd op $9.11 voor het tweede kwartaal. Maar als je die bijzondere herwaarderingen eruit haalde, dan bleef er maar iets minder dan $3, $2.85 van over. En dat was ook iets beneden de verwachting. Dus het was zowel de winstontwikkeling als die enorme CapEx-programma's die het sentiment bepaalden vandaag.
15: Ja, tech-giganten die afgestraft worden door die AI-investeringen, dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien. Meta, Microsoft, Amazon, dat soort bedrijven. Alphabet kwam er meestal wel redelijk mee weg, volgens mij. Is die tijd dan ook wel weer een beetje voorbij bij dat bedrijf?
21: Nou, ik denk dat het toch ook weer tijdelijk is. Want je ziet ook, als je kijkt naar de ontwikkeling, dan was met name Google Cloud. Die groeit echt met, nou ja, tegen de klippen op. 82% in dit laatste kwartaal. Hun datacenter business, zeg maar. En dat is ook deels die TPU-chips van hun die dat faciliteren. Dat is harder dan dat Microsoft Azure, die groeit met zo'n 40%. Of een Amazon AWS, die groeit met zo'n 20%. Dus eigenlijk zie je wel dat de investering die ze 2 jaar geleden hebben gedaan, toen er ook al heel veel scepticis was over die megalomane capex-investeringen bij Alphabet, dat dat nu wel tot resultaat leidt, in de zin van dat er nu echt behoorlijk groei wordt versneld. Dus ja, we kunnen dat nu opnieuw gewoon sceptisch zijn, hè, voor dit soort investeringen, maar wellicht dat we over 2 jaar toch weer terugkijken op deze periode, dat we begrijpen waarom ze het nu doen.
15: Ja, flinke investeringsdrift dus. Hè. Dat heeft ook weer een resultaat dat de vrije kaststroom afgelopen kwartaal negatief uitkwam. Kwam neer op een min van $5,9 miljard. Een jaar geleden was dat nog een plus van $25 miljard. Gaan we die negatieve cashflows nou ook de komende kwartalen vaker zien?
21: Ja, ik denk dat we dat de komende 3-4 kwartalen dat terug gaat komen. En dat heeft natuurlijk ook impact op de aandeleninkoopprogramma's, de share buybacks die we eigenlijk, waar we gewoon mee zijn geraakt de afgelopen jaren. Dus die worden al eventjes op nul gezet. Ja, dat heeft natuurlijk allemaal uiteindelijk een negatieve invloed op de capital allocation. Dus de dividenden plus share buybacks die we als aandeelhouders mogen ontvangen. Ja, en daar moesten beleggers zich ook weer even op inspelen, zeg maar, of inzetten. Dus uiteindelijk die resultaatontwikkeling bij Google Cloud, die is fantastisch. Echt beter dan verwacht. Bij de advertising business, wat natuurlijk de bread and butter van Google is, daar viel het wat tegen, zowel qua marges als qua groei. Want je praat erover een groei van 14, 15, terwijl we wel iets hoger gewend waren bij Google. En ook daar liep de marge terug van 36% naar 34%. Van 45% naar 42%, waardoor de totale marge van 36% naar 34% ging. Ja, dat waren allemaal factoren die in combinatie met die hoge capex en het feit dat de olieprijs door het dak ging op die escalatie in de golf, dat het negatief werd ontvangen, dit bericht.
15: Ja, en dan gaan ze dit jaar ook nog allerlei extra aandelen uitgeven. Dat moet dan $89 miljard in het laadje brengen. Moet ik dat dan ook zien als een soort troefkaart om de pijn van die leeggeroofde kas wat te verzachten?
21: Ja, kijk, dat helpt natuurlijk uiteindelijk om de balans wat in balans te houden. Dat niet de, zeg maar, de rentedragende schuld te hard oploopt. Want die kan je wel natuurlijk laten oplopen met tientallen miljarden, maar die moet je dan toch weer in 2027 of 2028 terug gaan laten lopen met positieve vrije kaststroom. Nou, ik denk dat dat op zich wel in de pipeline zit. Maar op korte termijn wil je natuurlijk niet dat je balans te veel verslechtert, omdat je toch ook in een soort concurrentiestrijd verwikkeld bent met een aantal andere partijen op hyperscaler gebied. En in de hele AI, zeg maar, substack, waar zij natuurlijk ook een rol willen blijven spelen. En Gemini loopt wel wat achter, moet ik zeggen, bij Anthropic Claude en bij OpenAI en bij ChatGPT. Dus ook daar zullen ze nog wel de nodige zeilen moeten bijzetten om daarbij te blijven.
15: Ja, dan de resultaten zelf. 22% meer omzet kwam er binnen, boven verwachting. Maar de echte cash cow was de cloud tak. Ja, 82% meer omzet. Het zijn echt onvoorstelbare cijfers. Is dat waar nog steeds de grootste groei zit ook op lange termijn?
21: Ja, dat denk ik wel. Want uiteindelijk is dit nog lang niet klaar, die groei. De investeringen, die 205 miljard die ze dan dit jaar willen gaan doen, dat zal grotendeels ook in de datacenters, in de cloud worden geïnvesteerd. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat die groei nog fors zal doorzetten. En als je daar kijkt, de marges die daar worden gerealiseerd, als ik de afgelopen 4-5 kwartalen terugga, Q2 vorig jaar was die 21%, in Q3 24%, toen 30% in het vierde kwartaal, 33% in het eerste kwartaal en nu 36% in het tweede kwartaal. Dus je ziet echt wel dat de cloud business de grote motor is binnen Alphabet Google momenteel. En ook waarschijnlijk de reden waarom ze zich zo comfortabel voelen om dit soort bedragen te investeren.
15: Ik vond ook nog wel interessant wat de CFO te zeggen had. Die zei namelijk dat de vraag naar al die AI-toepassingen van Google eigenlijk de investeringen overtreft. Nou vraag ik me meteen af, kun je eigenlijk nog wel op de rem trappen als je dat wil, als er zoveel behoefte is aan jouw AI-toepassingen?
21: Moeilijk denk ik, want veel AI-workloads staan eigenlijk nog maar aan het begin. Hè. Veel bedrijven moeten hun AI-transformatie nog starten. Dus er is eigenlijk geen plafond nog zichtbaar voor in totaal wat AI gaat doen qua implementaties en acceptaties. Dus ik denk dat het echt wel nog zal doorgaan de komende kwartalen en dat we nog lang niet aan het einde zijn van deze investeringsgolf.
15: Ja, volgende week ook cijfers. Microsoft, Meta en Amazon komen er dan aan. Ik zei het al, meestal ja, bij die bedrijven zijn we wel een beetje gewend dat beleggers hoge investeringen afstraffen. Wat verwacht je van die cijfers en van de reactie daarop?
21: Ja, de lat ligt nu een stuk hoger natuurlijk. En ik denk dat hoge investeringen uiteindelijk prima zijn. Nogmaals, wat ik zei, 2-3 jaar geleden waren we ook heel sceptisch over de toen hoge investeringen van de hyperscalers. Maar inmiddels weten we dus dat dat inmiddels een veel hoger rendement oplevert qua marges en qua groei. Want je praat over tientallen miljarden die nog eens een keer dan met 40 of tot bij Google zelfs met 80% groeien. En zolang de omzet groeien, marges laten zien dat AI geld oplevert, is dat prima. Maar zodra de markt gaat zien dat zeg maar, de ROI op dit soort investeringen terugvalt, of dat die marges niet verder kunnen groeien, ja, dan denk ik dat de jury echt out is, zoals het heet. En dat we dan gaan kijken of het allemaal nog stand houdt.
3: BNR Beurs.
15: En we blijven nog even bij AI-uitgaven. Ook bij Tesla drukt het flink op de cijfers. De omzet steeg juist, maar door al die AI-investeringen daalde de winst met 5% jaar op jaar. En Tesla heeft nog een ander probleem. De auto's gaan steeds vaker in de uitverkoop.
4: This is not an AI investment story. This is a story in the base business. And the base business, I think, is giving hints that the product lineup is older, it's dated. In order to move that product, you've got to discount it. That hits the bottom line, and that's exactly, I think, what we're seeing here in these earnings.
15: Ja, en het enthousiasme van Elon Musk heeft het alleen niet gelegen. Die was razend enthousiast, vooral over het tempo waarmee Tesla geld uitgeeft en bouwt aan verschillende projecten. Kom je weer terug bij die AI-investeringen dus. Dat deed hem zelfs denken aan de Tweede Wereldoorlog.
5: I don't think there's ever been a company that's done this at this scale. Maybe proportionately back in when Henry Ford did the Model T or something like that. But then or World War II when companies were making had to sort of scale up weapons production. But I think probably this is the fastest industrial scale-up. Since World War II in America.
23: Ja, als je dan zo enthousiast bent, misschien moet je dan of een goede microfoon uitvinden, of er eentje aanschaffen.
15: Een microfoon uit de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Ook bij Tesla een negatieve kaststroom afgelopen kwartaal door al die investeringen. Mark, wat vind jij? Zijn die mega-investeringen bij Tesla wel gerechtvaardigd?
21: Nou, alleen als Tesla echt een AI en een zeg maar humanoid robotbedrijf wordt, blijft het vooral een autofabrikant, dan is het denk ik moeilijk te rechtvaardigen om op deze basis en op dit tempo door te gaan. Dus ja, Musk zet echt in op humanoid robots, dat moet het gaan doen. Dus ja, dat is natuurlijk vooral nu nog een belofte. Maar hij is niet voor niks natuurlijk een visionair. Dus we gaan zien in hoeverre dit plannetje gaat vliegen.
15: Ja, moet dat wel bij Tesla eigenlijk? Want als je naar de cijfers kijkt, die Tesla autoverkopen, daar zit het probleem eigenlijk niet eens echt. Ja, los van het feit dat ze dan misschien wat vaker met korting de deur uitgaan. Hij heeft nu een AI-bedrijf, SpaceX. Is dat niet leuk voor al zijn gekke hobby's? Breng het lekker daaronder.
21: Ja, dat is wel een scenario waar je natuurlijk rekening mee moet houden. Kijk, de automarkt wordt met de Chinese concurrentie steeds competitiever en kent in feitelijk lage marges. Dus de echte waardecreatie voor Tesla moet komen uiteindelijk uit de robottaxis en uit die Optimus humanoid robot en AI-software. Maar ik kan me ook heel goed een scenario voorstellen dat met die hele dure SpaceX-aandelen, alhoewel ze zijn vandaag wat minder duur dan een paar weken geleden, maar nog steeds kwam multiples vrij dure aandelen, dat je daar ook natuurlijk onder die totale holding van Musk, dat je misschien uiteindelijk wel Tesla ook een stukje onder kunt schuiven. En dan kun je natuurlijk zowel met xAI en met alle andere initiatieven bij SpaceX, zou je dit heel goed kunnen samenvoegen. En dan, dat zou ook een soort koninklijke exit zijn voor Musk, om met opgeheven hoofd een beetje afscheid te nemen van Tesla.
15: Ja, het aandeel gaat fors onderuit, voorbij de 14% op dit moment. Hoe kijk jij naar die klap, naar die val? Hoe duid je dat? Zijn het dan toch de Musk-fanboys die blijven en de mensen die Tesla als autobedrijf zien, die denken, nou, op deze manier hoeft het van mij niet?
21: Nou, het is natuurlijk altijd een continue strijd geweest. Musk die natuurlijk claimde dat het veel meer is dan een autobedrijf, een technologiebedrijf. Toch de critici die zeggen van ja, uiteindelijk produceren ze gewoon auto's. En dat doen de Chinezen ook tegen goedkopere prijzen. En met meer technologie. Dus, en die concurrentie wordt alleen maar heviger, met natuurlijk wel tientallen of misschien wel honderden de Chinese automerken. Dus ja, uiteindelijk komt deze klap omdat uiteindelijk de resultaten, zelfs met creatieve accounting, niet laten zien waar beleggers op of analisten hadden gehoopt. En vooral die robottaxi en Optimus, dat blijft natuurlijk iets voor iets in de toekomst. Hè, dat we over een paar jaar pas de vruchten van kunnen gaan zien als dat allemaal gaat lukken. Dus daar zit een ander risico aan. En ik denk dat dat nu zich vertaalt in die lagere koers. Maar misschien dat die lagere koers nu wel Musk tot actie dwingt om met SpaceX een stapje richting Tesla te wagen.
23: Nou, zelfrijdende auto's, robots of normale auto's is dus waar het een beetje het geld vandaan moet komen. Andere tak van sport is dat wegvallen van die verkoop van uitstootrechten aan autobedrijven. Dat leverde ongeveer per kwartaal zo'n $500 miljoen op. Nou, daar was afgelopen kwartaal nog een kleine $150 miljoen van over. Is dat nou iets wat echt pijn doet bij Tesla? Hebben ze daar ook een antwoord voor nodig?
21: Nou goed, dat is iets waar natuurlijk in de moeilijke tijden, zeker in het verleden, die EV credits, met name in Californië, waar ze een hoop mee konden, creatief konden wegpoetsen, zeg maar. En dat wordt natuurlijk steeds moeilijker naarmate er alle concurrerende Amerikaanse automerken ook met EV-auto's komen. Waardoor ze gewoon minder aan die EV credits kunnen verdienen. Dus dan moeten ze het echt met de eigen operaties doen, met de auto verkopen en nou ja, met alle andere, de solar panels en de energieopslag en nou goed, met de toekomstige loterijbriefjes dan in robotaxis en
23: die AI software en self-driving wellicht.
21: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk, daar lopen ze wel mee achter qua aantal steden als ik het vergelijk met Google Waymo. Dus ook dat is uiteindelijk een loterijbriefje, wat maar moet blijken of dat het winnende loterijbriefje gaat zijn of dat het een van de vele briefjes is die je uiteindelijk kunt verscheuren als loterijhouder. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat Tesla heel goed moet nadenken of het zeg maar zelfstandig wil blijven, of dat ze niet beter onder de SpaceX holding deels geschoven kunnen worden, zodat Elon Musk het allemaal kan samenvoegen.
6: BNR Beurs.
15: Blikken we even een blik op Wall Street. Werpen we even een blik op Wall Street, waar Tesla en Alphabet ook daar de beurs omlaag trekken. Dow Jones staat een procentje in de min. De S&P 500 1,2% in de min. De Nasdaq, waar die techfondsen natuurlijk genoteerd staan, 2,1% in de min. Intel wil ik nog even noemen, want na de bel komen die nog met cijfers. Beleggers zijn een beetje voorzichtig, wachten af wat die cijfers gaan brengen. Staat 1,4% in de min ook.
23: Dan wil ik het nog even hebben over de soap uit Hollywood. Het is tijd voor
7: The Warner Brothers Update. The Warner Brothers Update.
23: Ja, in deze Warner Brothers update durf ik wel te spreken van een plot twist. De Europese Unie keurt de overname van Warner Brothers door Paramount namelijk goed. Volgens de EU blijft er na de overname voldoende concurrentie over. Maar er zijn wel zorgen over de distributie van films. Dat komt vooral door een joint venture van Paramount en collega Studio Universal. Samen leveren zij ontzettend veel films aan bioscopen. En met de titels van Warner Brothers daar ook nog eens bij zou het volgens de EU wel heel veel worden. Om de zorgen daarover weg te nemen zegt Paramount 13 maanden na de overname uit dat fusiebedrijf te stappen. Nou, daar gaat de EU dus mee akkoord. En dus lijkt die overname weer een stapje dichterbij. Nou, dan zit deze beursdag er weer op. Tijd om alvast een blik te werpen op die van morgen. Cijfers, cijfers, cijfers. Laten we beginnen in Nederland. Bouwbedrijf Heijmans doet de boeken open. Maar ik wil toch vooral even een lichtje schijnen op Signify. Het voormalige Philips Lighting heeft het lastig en ziet de omzet al kwartaal op kwartaal dalen. Daarom presenteerde het verlichtingsbedrijf onlangs een nieuwe strategie. Het gaat €180 miljoen besparen en 900 mensen ontslaan om de financiële situatie wat te verbeteren. En het kwam met een pittige boodschap. Het gaat een stuk minder winst uitkeren aan beleggers. Pijnlijk, want snijden in dividend is het laatste dat je als bedrijf wil doen. Alles om de kosten te besparen dus. We gaan in deze halfjaarrapportage dus vooral zien of het bij Signify al een beetje de goede kant op gaat. Nog even naar een andere kostenbesparingsoperatie, namelijk bij autobouwer Volkswagen. Het aandeel daalde dit jaar al ruim 30%, omdat de winst daalt, de concurrentie toeneemt en ook de kosten stijgen. Daarom wordt er flink gesneden in de kosten en staan er tot wel 100.000 banen op de tocht. Ook in Duitsland dus kijken of die kostenbesparingen de vruchten afwerpen.
15: Dit was de BNR Beurs van maandag 23 juli. Het ging over Alphabet, het ging over Tesla. En Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund was daar dan weer om daar duiding bij te geven. Dank dat je er was.
21: Oké, graag gedaan, jongens.
23: Ja, en jij bedankt dat je weer luistert. Dat kun je trouwens elke dag doen hier op BNR of in je favoriete podcast app bijvoorbeeld.
15: We beginnen met morgen, dus tot dan.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
24: Hey, so you want me to chase you through this song? You sound crazy.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren en daar heeft hij vertrouwen in. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: We hebben het over de mogelijke wisseling van de wacht op de monetaire troon van de wereld.
6: Amerika speelt een beetje met vuur.
7: Ik begrijp niet zo heel erg goed dat Europese enthousiasme van ja, die Amerikanen zijn totaal onbetrouwbaar en vreselijk, al die Amerikanen en die Trump.
6: De wereldeconomie heeft in mijn optiek een soort long covid ontwikkeld.
7: Dan moet je eens in Europa kijken.
6: En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt.
5: Ik durf bijna niet te zeggen, maar India's roepie als de wereldmunt?
7: Ja, nou
8: dat is niet
7: Nou, dan misschien nog maar lieve Franse Frank.
6: Dat heb je mij niet horen zeggen.
9: Zo'n 400 jaar geleden, startend in de 17e eeuw, was de Nederlandse gulden, de florijn, de munt van de wereld waar je op kon rekenen. Van Londen tot Gdansk en van Madrid tot Moskou, iedere handelaar had vertrouwen in de munt en in de Bank van Amsterdam. Tegenwoordig zou je dat een reservemunt noemen. Maar het ging mis. In 1781, toen de vierde Engels-Nederlandse oorlog uitbrak. De Bank van Amsterdam nam een fatale beslissing. Ze pompte massaal geld in de VOC, die op dat moment al in zwaar weer zat. Oorlogsschepen kwamen niet meer terug, handelsroutes vielen weg en de VOC kon haar schulden niet meer aflossen. En tegelijkertijd wilden rekeninghouders hun onderpand terug, in zilver graag. Met kunst en vliegwerk probeerde de bank jarenlang in het geheim de gaten te dichten. De markt voelde het al wel, de gulden bleef onder druk staan. In 1791 was er nog een reddingsoperatie, maar het bood weinig soelaas. En in 1795 marcheerde het Franse leger Amsterdam binnen. Einde bankgulden. Iets wat lang onaantastbaar leek, was binnen 20 jaar verdwenen. Na de gulden kwam het Britse pond, maar ook de Britse overheersing viel uit elkaar. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in het Amerikaanse Bretton Woods met 43 andere landen een akkoord gesloten. De dollar werd de nieuwe wereldreservemunt. Wil je olie kopen? Kom erop met je dollars. Investeren in een Afrikaans bouwproject? Dollars. Sojabonen kopen van Brazilië? Nou, je raadt het al wel, inderdaad. In dollars. De dollar zit overal. Maar de laatste tijd hoor je steeds vaker de vraag: voor hoe lang nog? De Amerikaanse schulden zijn torenhoog. Ze zitten in oorlogen die geld verslinden. En in tijd van crisis lijkt de dollar niet meer automatisch de veilige haven om in te vluchten. Opvolger staat te trappelen. China heeft aspiraties en ook de Europese Unie. We moeten nu tegen de dollar opboksen, aldus ECB-baas Lagarde. Maar komt er echt een einde aan de macht van de dollar? En moet je het wel willen reservemunt zijn? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
8: Dag Rens.
9: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
10: Dag Rens.
9: De wereldeconomie zonder dollars. Kunnen we ons dat voorstellen, Edin?
10: Het is denk ik heel moeilijk voor te stellen, omdat we in ons leven niets anders hebben meegemaakt. Maar in principe is het mogelijk, want we hebben het in de kern over een soort sociaal contract in de wereld. Wij gebruiken dollars met z'n allen. En als we morgen dat contract wijzigen, dan gebruiken we iets anders.
9: Han, kunnen wij het ons voorstellen?
8: Nou ja, maar ik moet wel zeggen, de hele hype erover, ja, het doet mij denken aan Mark Twain, die eens gezegd heeft: "The rumors of my death are greatly exaggerated." Nou, zo zou ik dat ook ten aanzien van de dollar zien. Maar als je dus de vraag stelt: gaat de dollar verdwijnen als reservemunt? Dan zou ik zeggen: absoluut zeker. Maar ik ga dat absoluut niet meer meemaken.
9: Hmm.
8: En ik denk dat.
9: Want er wordt wel gezegd: ja, de macht van de dollar zien we langzaamaan afbrokkelen. Zoals we ooit de florijn ook zagen afbrokkelen.
8: Nou,
9: in 20
8: dat valt
9: jaar.
8: Nogal mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja? En daar gaan we ongetwijfeld ook van onze gasten het een en ander over horen.
10: Ik moet dan toch altijd denken aan een prachtig boek van twee landgenoten van me. Die zijn over de zijderoute geweest. Landgenoten, mensen uit Bosnië-Herzegovina, voor de luisteraar. En op hun weg zijn ze door Saudi-Arabië heen getrokken. En daar reden ze op de A1, als het ware, van Saudi-Arabië en moesten ze naar een benzinepomp. Dit speelde zich 3-4 jaar geleden af. Dus zij slaan af, ze gooien de auto vol, ze lopen naar de balie om af te rekenen. En ze komen er op dat moment achter dat ze te weinig Amerikaanse dollars hebben bij zich. En diegene, de man achter de balie, zegt: ja, je kunt alleen in dollars betalen of in de lokale munt. Nou, ze hadden helemaal geen lokale munt en te weinig dollars. En een van die twee heren kwam op het geniale idee om euro's uit zijn binnenzak te halen.
9: Ja.
10: Nou, om een lang verhaal heel kort te maken, de politie moest aan de pas komen, want de man achter de balie op de benzinepomp op de A1 van Saudi-Arabië geloofde niet dat dat echt geld was. Dus 25 jaar na de introductie van de euro loopt er iemand in Saudi-Arabië die echt niet gelooft dat het echt geld was.
9: Oké, tot zover de geloofwaardigheid van de ECB en Christine Lagarde. Ja, is dat dan luchtfietserij wat we horen van haar? Van we moeten nu tegen de dollar opboksen?
8: Nou, weet je, ik vind het soms een beetje wat naïef en opportunistische ambities. Ja, ik vraag me vaak af, weet je, waarom zouden we dat eigenlijk willen? En hebben we nou de voordelen daarvan goed afgewogen tegen de nadelen?
9: De nadelen van het reservemunt zijn?
8: Ja, die zijn er natuurlijk ook. Okay. Althans, daar hoor ik nooit iemand.
9: Nee, want ik hoor alleen maar: Amerika heeft een enorm voordeel dat ze een reservemunt zijn.
8: Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij datzelfde voordeel zouden hebben en geen enkel nadeel. Maar ik denk dat Amerika ook daar nadelen van heeft. En het lijkt mij een beetje evenwichtige discussie. Dat lijkt mij wel nuttig. Ja.
10: En nog heel even over Christine Lagarde, wat je altijd in je achterhoofd moet houden: zij komt uit Frankrijk. En als je naar de historie kijkt, Frankrijk heeft elke gelegenheid gebruikt om tegen de schenen van Amerika te schoppen. En de Frankrijk vond het sinds 1944 erg dat de Amerikaanse dollar die rol speelde. Dus Ik kan me voorstellen dat zij de recente ontwikkelingen aangrijpt om te zeggen van: goh, zouden we daar niet iets aan kunnen doen als Europa?
9: Onze gast van deze aflevering is oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit, Paul Hilbers. Paul, van harte welkom.
6: Dankjewel, Ren.
9: Ja, ik zit te twijfelen of ik meteen ga vragen: gaat de dollar verdwijnen? Want als jij ook gaat zeggen: ja, nee, die gaat niet verdwijnen, dan kunnen we een hele korte uitzending maken. Maar ik doe het toch.
6: Nou, ik sluit me wel een beetje bij de voorgaande sprekers aan. In die zin dat ik zeker niet verwachtte dat het op korte termijn gaat gebeuren. Ik roep ook nog even in herinnering hoe het is gegaan toen het van het pond naar de dollar overging. Je noemde heel erg lange geschiedenis lang geleden. Maar nog meer recent is dat gebeurd. Dat is in 1944 gebeurd eigenlijk bij de Bretton Woods.
7: Bretton Woods, ja precies.
6: En dat was dus een grote schok, hè? Een wereldoorlog. En daarna moest de zaak weer opnieuw worden opgezet. Die de omstandigheden creëerde om die stap te maken. Maar dat was helemaal geen gemakkelijk proces. En in feite, er is een heel aardig boek over verschenen, dat heette Battle of Bretton Woods. Want die Bretton Woods-conferentie was ook een battle in zekere zin tussen de Engelsen, Keynes zat daar namens de Engelsen, en de Amerikanen, om geleidelijk die overstap te maken.
7: Maar wat het mij wel zegt, is dat het, hoe zeggen de Engelsen dat, gradually and then suddenly is gegaan. He, dus langzaamaan werd het Britse pond uitgehold, en opeens, we hadden een Tweede Wereldoorlog, en opeens is het niet meer zo.
10: Al opeens.
7: Nou ja, goed, de Tweede Wereldoorlog.
10: 30 jaar lang geduurd voordat de Amerikaanse dollar de rol van het Britse pond overnam.
7: Ja, maar we hebben daar wel met elkaar in Bretton Woods afgesproken. Oké, het worden nu de Amerikanen. En dat is.
6: Het is wel interessant wat er een rol speelt hier. Dat zijn zogenaamde netwerkeffecten. Ja. En dat zijn dus de effecten die beschrijven dat heel lang een bepaalde techniek kan worden gebruikt. En dat het een soort van kritische massa vereist om over te stappen op een andere techniek. Mm-hmm. En er zijn bekende voorbeelden van het toetsenbord op wat je voor je hier hebt staan. He, de QWERTY volgorde, dat is niet de optimale volgorde in de ogen van velen, maar het verandert niet meer, omdat iedereen zo gewend is. Dat geldt ook een beetje voor het gebruik van telefoons, het gebruik van cellphones tegenwoordig. Dus het vereist een kritische massa om zo'n stap te maken, en dat duurt dus een tijd.
7: En dan even voor jou, voor die Fransen, dan hebben die Fransen toch nog een AZERTY-toetsenbord, waar ik echt helemaal knettergek van word, als je dat ooit
10: altijd hebt. Altijd tegen de schroepjes.
7: Altijd die Fransen.
10: Goed. Nog even terug naar wat jij daarnet zei. Ja. Wij, in de zin van de wereld, heeft in Bretton Woods niet afgesproken om Amerikaanse dollar de facto door de wereldmunt te maken. Het was eigenlijk de enige optie toen. Mm. Men heeft er heel lang over gedaan, omdat het heel gevoelig lag. Maar er was op dat moment geen andere munt die rol kon gaan spelen dan Amerikaanse dollar.
7: Laten we eens even een paar stapjes terug doen en daarover praten. Want Han zegt, ooit gaat de Amerikaanse dollar verdwijnen, maar ik ga het niet meer meemaken. Wat is eigenlijk een wereldreservemunt, Paul?
6: Nou, dat is eigenlijk munt die. Laat ik vooropstellen, er is geen algemene definitie. En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt. Dit staat niet ergens in de statuten van een organisatie of in een internationale overeenkomst. Dat is uiteindelijk toch een beetje de markt die uiteindelijk bepaalt wat wordt de munt die we met z'n allen gaan gebruiken om zaken in uit te drukken, om internationaal mee te betalen en om in te beleggen. Dus uiteindelijk is het de markt die, en daar kom ik weer een beetje terug op het punt van die kritische massa, de markt bepaalt uiteindelijk wat we gaan gebruiken.
7: Ja.
6: En het ligt dus niet officieel vast, maar het is dus een munt die eigenlijk die drie rollen heeft. Hè? Ruilmiddel, reserveeenheid en rekeneenheid.
7: Ja. En wat voor voordelen levert het een land op als zij de wereldreservemunt zijn?
6: Nou, dat is nog best wel wat, hoor, moet ik zeggen. In de eerste plaats, wat betekent het? Dat betekent dat andere landen jouw munt gaan gebruiken, maar ook jouw munt gaan aanhouden. En voor zover ze die munt aanhouden in cashvorm, heb je als het ware een soort renteloos krediet van die andere landen die niet terugkomen met jouw munt om dingen te kopen in je eigen land, maar die gewoon laten circuleren buiten je eigen land. Dus dat heet wel met een mooi woord muntloon. Het loon van degene die de munt uitbrengt, is dat die renteloze krediet.
7: Het zijn een beetje die vrienden van jou in Saudi-Arabië die zeggen, het is maar handig als ik een paar Amerikaanse dollars op zak heb, want dan kan ik altijd nog tanken.
10: Het komt er in feite op neer. Niet zo heel lang geleden betaalden wij in dit land ook nog met de checks. Dus je kon gewoon een check uitschrijven. Het komt er in feite op neer dat als jij als land de facto de wereldmunt hebt, dan ben je in staat om aan de lopende band checks uit te schrijven en dingen te kopen, zonder dat je ervoor moet vrezen dat men massaal die checks bij jou gaat inleveren en om geld vraagt. Okay. Dat is het grote voordeel.
7: De andere voordelen nog, Paul?
6: Nou, het is ook een element van liquiditeit, speelt ook een rol. Hè? Als heel veel mensen, heel veel economische partijen jouw munt gebruiken en in jouw munt investeren, dat betekent dat jij een heel grote toegang hebt tot internationale financiële markten. En dat wil zeggen dat je vaak ook goedkoper kan lenen internationaal dan je anders zou hebben kunnen lenen. Ja. Dus het is ook een economisch voordeel in termen van de kosten die met ze meebrengt in termen van de financiering van je schuld.
7: Je kunt makkelijker staatsobligaties uitschrijven en er is altijd wel vraag naar.
6: Nou ja, de US Treasury Market, waar we hier over praten, dus de markt voor Amerikaans schuldpapier, die is ook zo groot vanwege het feit dat heel veel buitenlandse beleggers die treasuries aanhouden als element in hun liquiditeit.
7: Ja.
8: En toch is natuurlijk de rente op euro's is lager dan op dollars. Dus ik hoor veel mensen zeggen, de euro moeten we opsturen in de vaart der volkeren, dan worden wij de wereldvaluta en dan gaat bij ons de rente naar beneden. Nou, misschien. Ja, of maar het is al lager dan
9: of het is een teken dat die status van Amerika als wereldreservemunt aan het afbrokkelen is, omdat de rente op staatsobligaties hoger is. Of het is
10: van het simpele feit dat de Amerikaanse economie gewoon aanmerkelijk harder groeit dan onze economie.
8: Oké.
6: Ja. En de inflatoren perspectieven verschillen ook tussen Amerika en Europa.
8: Oké.
9: Is het... hebben we dan alle exorbitante voordelen van Amerika als een reservemunt gehad, of niet?
6: Nou, ik denk dat dit wel de belangrijkste zijn hier.
9: Ja. En je zegt, dat is niet een afspraak geweest. In de volksmond denken we allemaal, ja, dat hebben we met Bretton Woods wel afgesproken.
6: Nou ja, wat we hebben afgesproken zijn eigenlijk ten aanzien van Amerika drie dingen. Het eerste is, we hebben de dollar als de centrale munt gedefinieerd waar alle andere munten aan gelinkt zijn. In de tweede hebben we de dollar gekoppeld aan het goud, ook niet onbelangrijk. We hebben gezegd, we maken één munt wijzen we aan, die koppelen we aan het goud. Alle andere munten koppelen we aan de dollar. En ze hebben twee organisaties opgericht, IMF en Wereldbank, die allebei in Washington staan, dus ook dicht bij Amerika. Dus het was wel een bezegeling van de Amerikaanse hegemonie op dat moment.
8: Mag ik toch nog eventjes terugkomen op die voordelen voor Amerika? Want een van de voordelen die vaak wordt genoemd in het geval van Amerika, dat is, Amerika heeft al decennia lang handelstekorten, dus die voeren meer in dan ze uitvoeren. Als je zo'n positie hebt, dan moet je dat natuurlijk, dan moet je financieren. Dus dan moet je in het buitenland lenen. En er wordt heel vaak gezegd, ja, Amerika kan dat doen, omdat iedereen wil wel Amerikaanse vermogenstitels hebben, omdat ze de wereldvaluta zijn. Dus het feit dat de dollar de wereldvaluta in de wereld is, stelt Amerika in staat om op de heel lange termijn alsmaar tekorten te hebben. En je zou dat ook nog kunnen zeggen van, eigenlijk stelt dat Amerika in staat om om heel erg lang boven zijn stand te leven. Ja. Vind je dat ook een vermeend voordeel van de dollar als wereldvaluta voor de Amerikanen?
6: Nou, je hebt duidelijk gezien dat er een grens is aan wat je net zegt, dat proces. In 1971 is die dollar uiteindelijk van het goud afgegaan, omdat Amerika een beetje, om in jouw woorden te blijven, boven zijn stand leefde. En daardoor dus er toch wel wat wantrouwen ontstond ten aanzien van die dollar als het centrale element in het systeem. En er is toen echt een hele wat onrustige periode daarna heeft plaatsgevonden, tot het uiteindelijk aanzien van die dollar als het centrale element in het systeem. En er is toen echt een hele wat onrustige

0: Er is een discussie over dit punt geweest. Ik wil niet zo technisch worden, maar het heet, kort gezegd, het Triffin-dilemma.
1: Triffin-dilemma.
0: Triffin was een Amerikaans-Belgisch econoom. Triffin-dilemma. En dat dilemma was, als je een wereldreservemunt wil worden, dan moet je als het ware tekorten hebben om die munt voldoende in omloop te brengen in de rest van de wereld. En die tekorten zelf die ondergraven weer een beetje je positie als centrale munt.
2: Met andere woorden, het is nooit lang houdbaar.
0: Impliciete paradox in dat systeem.
1: Je graaft eigenlijk uiteindelijk, je bent heel machtig, maar je bent wel je eigen gat aan het graven.
0: Nou ja, dat is misschien een beetje ver, maar je hebt een verantwoordelijkheid voor een wereldeconomie, omdat je de munt uitgeeft waarin de wereld in handelt. Maar om die verantwoordelijkheid uit te kunnen oefenen, moet je iets doen wat ook weer een beetje kan schaden, de basis voor die verantwoordelijkheid die je hebt.
2: Ja. Ik wil nog heel even terug naar dat jaar 44 en de internationale
1: Bretton Woods,
2: afspraak.
1: Ja.
2: Bretton Woods, even voor de luisteraar, ook voor het beeld. Je moet je voorstellen, de Tweede Wereldoorlog is gaande nog steeds. Het internationale geldstelsel wat we daarvoor hadden is weg, namelijk goudstandaard. En men kwam daar om afspraken te maken over hoe gaat het geldstelsel na de oorlog uitzien. Wat men zeker wist is wat het niet moest worden. Namelijk terugkeren naar goudstandaard, dat wilde niemand, want het was rigide.
1: Mm-hmm.
2: En men had ook de vrees voor om naar een stelsel van vrije wisselkoersen te gaan. Voor ons is het nu vanzelfsprekend. Wat de euro vandaag waard is, of op dit moment waard is, is 5 minuten later kan heel anders zijn. Maar in die tijd waren vaste wisselkoersen, dat gaf een gevoel van nou zekerheid, voorspelbaarheid. Zwevende wisselkoersen was een soort nachtmerrie. En om even terug te keren naar het punt eerder. Amerika was het enige land dat die rol kon spelen, namelijk het koppelen van eigen munt aan de dollar, aan het goud. Want op dat moment hadden de VS 2/3 van de goudvoorraad van de hele wereld in handen. En dat kwam weer door een oekase van de Amerikaanse president uit 1933. Alle Amerikanen moesten hun goud inleveren bij de overheid.
1: Ja.
2: Dus Amerika was het enige land waar we de munt van aan konden koppelen aan goud.
1: Ja.
0: Even om aan te sluiten bij wat Eden zegt, en ook bij wat Han eerder zei, dat Bretton Woods dat noemde je. Wat was eigenlijk de hele gedachte achter Bretton Woods? Eigenlijk heel simpel kan je dat samenvatten in een gevoel, we moeten voorkomen dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurt wat na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: En het waren concurrerende devaluaties, handelsoorlogen, uiteindelijk leidend tot militaire conflicten en uiteindelijk de opkomst van Hitler in Duitsland. Dat is eigenlijk in een paar zinnen samengevat waarom Bretton Woods. En daar maakte dus die vaste wisselkoers er ook een onderdeel van uit, omdat men wilde voorkomen dat landen weer in die concurrerende devaluatie.
1: Ja, dat je munt devalueert, dat je dan interessant wordt de economie, maar dan krijg je een soort race to the bottom.
0: Ja, race to the bottom. En dat hebben we gezien in de jaren 20 en 30.
1: Ja.
0: En dat wilde men voorkomen door die wisselkoersen weer te koppelen.
1: Ja. En is het dan, lijkt het dan de huidige tijd, want ik hoor oorlog, ik hoor onrust. Lijkt de huidige tijd dan op de jaren 30 of lijkt de huidige tijd op de jaren 70?
0: Ja, je ziet beide vergelijkingen wel voorbij komen. Ik ben zelf wel wat huiverig om die vergelijking met de jaren 30 te veel te trekken. Want dat was een totaal andere omgeving. De wereldeconomie zag er heel anders uit. Azië was nog helemaal niet de opkomst. En een andere belangrijke factor in de jaren 30 waren de herstelbetalingen van Duitsland, die bijdroegen aan de verarming van dat land, de verarming van Centraal-Europa. En dat droeg dan weer bij aan politieke problemen en handelsproblemen. Dus de vergelijking gaat op een paar punten misschien wel op, maar niet op
1: niet?
0: Veel. Ja? Jaren 30 dus niet, wat mij betreft. Het is gewoon te lang geleden en een te andere wereld. Jaren 70 vind ik interessant. Want jaren 70 hebben toch wel een aantal elementen die je toen zag gebeuren, hebben overeenkomsten met wat we nu zien gebeuren. Dus de dollardiscussie, maar ook 2 oliecrisis. We hebben nu ook problemen met de oliemarkt. In Amerika had je politieke onrust rond Watergate. Er waren oorlog. De Vietnamoorlog was in het begin van de jaren 70 nog volop aan de gang. Werd pas in 75 met een vrede afgesloten. Dus er waren een aantal factoren die wel wat doen denken aan de situatie.
1: Maar was er toen ook een discussie van, is Amerika nog wel de wereldreservemunt? Of is dat niet in vraag?
0: Ja, er is wel gesproken toen over de rol van Amerika. Moeten wij dit systeem voortzetten? En de grote beslissing die genomen is dus in die periode is om de dollar uiteindelijk los te koppelen van het goud en om de wisselkoersen te laten zweven. En er was een beetje het gevoel van, gaat het systeem dat wel trekken, die grote verandering, en krijgen we niet weer de chaos die we wilden voorkomen na de Eerste Wereldoorlog?
1: Ja.
0: En uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Dat is wel opvallend om dat achteraf te kunnen
1: concluderen. Goed gekomen voor Amerika, of goed gekomen
0: voor de wereld.
3: Ja, uiteindelijk, denk ik dat. Weet je, ik ben opgegroeid aan de universiteit in de jaren 70. En nou ja, toen was het denken van we moeten vaste wisselkoersen hebben. Dat werd erin ingerend. Ja. dus dat.

0: Dat zat in mijn systeem. En uiteindelijk hebben we natuurlijk gewoon zwevende wisselkoersen gekregen. En uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat toch een heel succesvol systeem is. Je vraagt je ook af, hè, of de rol van de wereldvaluta, of het daarvoor dan, wat betreft voordelen en nadelen, of dat dan veel uitmaakt bijvoorbeeld of er een systeem is van vaste wisselkoersen, ja, of flexibele wisselkoersen.
1: Maar je zag toen ook, we hebben inderdaad die zwevende wisselkoersen gekregen, maar ook weer niet, want Europa deed er wel alles aan om die schommelingen zo beperkt mogelijk te houden. Want in die tijd was het toch een beetje horrorscenario dat de koersen alle kanten op konden, en we wilden enige stabiliteit. En dat is ook het moment waarop het idee euro is ontstaan. We hebben er wel 30 jaar over gedaan om het uit te voeren. Ja. Maar het is daar ergens ontstaan. Ja.
2: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken voordat we dit grote plaatje kunnen schetsen. Zoals de rol van andere landen en hun valuta. Maar helaas, op de radio is onze tijd alweer op. De rest van het grote plaatje kan je horen in onze podcast. Je weet onze aflevering wel te vinden, hè? In de BNR-app of in andere favoriete podcast-apps. Voor nu, dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business University. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende week. Dag.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11:00 s'avonds en 5:00 de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Boedapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren en daar heeft hij vertrouwen in. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
7: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het mislukken van de Base-app, namelijk de Everything-app van Coinbase. En we bespreken een nieuwe waarschuwing van de ECB omtrent stablecoins. Dit is CryptoCast 439. En ik heb een co-host, Jacob Boersma. Hi. Welkom, goed je te zien. Onafhankelijk payments expert en wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen ja met die Base-app van Coinbase. Dat volgens de drijvende kracht achter dat project, Jesse Polack, is dat een mislukking geworden. De app had een gewone crypto wallet moeten uitgroeien tot een soort alles in één app voor crypto. Maar dat was niet de juiste richting volgens deze Polack, geeft hij toe. Laten we eerst maar eens even die app zelf onder de loep nemen. Ja. En wat dat had moeten worden. Mm-hmm. Een everything app voor crypto. Dat horen we wel vaker. Social crypto ook wel genoemd. Wat moet ik daar in hemelsnaam bij voorstellen?
8: Nou ja, dat soort everything apps. Dat Elon Musk probeert natuurlijk ook X daarin te veranderen. Dat zijn platformen waar mensen eigenlijk die app niet meer hoeven te verlaten voor alles wat ze online willen doen. Dus ze kunnen er dan chatten, maar ze kunnen er ook geld uitgeven. Betalingen doen. Dingen met hun identiteit doen en allerlei apps gebruiken. En dat alleen al is natuurlijk heel lastig op te zetten. En dan ook nog eens decentraal, waarbij je dus geen centrale partij hebt die de content en zo daarvan gaat beheren. Ja, dat was het doel van deze Base-app. Helemaal gebouwd op second layer Ethereum. Maar dat blijkt dus wel een heel stuk ingewikkelder te zijn.
7: Ja, dat idee
8: dan,
7: voor die,
8: ze dachten.
7: Ja, dat idee voor die everything apps, dat komt natuurlijk uit China, waar dat wel voet aan de grond heeft gekregen. In de westerse wereld is dat nooit gelukt eigenlijk.
8: En in China is het natuurlijk de dingen als Weibo en zo zijn natuurlijk hartstikke centraal.
7: Ja, precies. Ja, daar wilde ik inderdaad heen. Want zo'n app moest dan een gedecentraliseerd social media netwerk worden met dus ook gedecentraliseerde betalingen. Waarom zou je dat dan kiezen boven een wat meer gecentraliseerde, variant, zoals bijvoorbeeld Facebook of X van Elon Musk die al noemde?
8: Nou ja, er zijn natuurlijk al wel vanaf het begintijd van blockchain technologie suggesties gedaan dat je ook dit soort social networks juist heel goed decentraal zou kunnen opzetten. En vanuit de gedachte dat het echt gaat dan om de gebruikers. Dat die bepalen wat ze zelf zien en wat andere mensen zien. Dat er geen censuur op zit. Dat er niet een of ander algoritme is dat bepaalt wat jij ziet op basis van wat het meeste geld oplevert voor die centrale eigenaar ervan. Maar ook al vanaf de begintijd bleek dat het nog best wel heel lastig is. Want er zijn natuurlijk heel veel voordelen van een centrale partijen die dit soort dingen stuurt. Niet in de laatste plaats, omdat die heel veel geld hebben om aan marketing en aan development te kunnen besteden.
7: Precies, ja. Dus we zien vaak dat die gedecentraliseerde platforms toch ook wat minder soepel zijn in de omgang en wat lastiger werken.
8: Het idee van dit dan te integreren met crypto is natuurlijk wel dat je dan het wie betaalt ervoor probleem zou kunnen oplossen. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld in een decentrale messaging app als Noster. Die proberen dat dan wel op te lossen, doordat je dan ook gewoon per bericht heel klein beetje kunt betalen.
7: Ja, dat zit ingebakken in het protocol. Precies. Dat soort dingen kunnen. Ja.
8: Ja, maar dan nog blijft dat heel niche. Want het is natuurlijk wel iets wat je dan of echt best wel technisch vaardig in moet zijn om het allemaal goed in te gaan stellen. Of je kunt natuurlijk heel snel word je overspoeld met allerlei spam en allerlei scammers. En niet in de laatste plaats dat er ook geen content moderation is. Ja, daar platformen als X zijn er natuurlijk ook af en toe behoorlijk de dupe van.
7: Ja, ik vond het leuk, die Jesse Polack die ik net al noemde, dat was de drijvende kracht achter dit plan van Coinbase, die Base app. Heeft de afgelopen 2 jaar met ziel en zaligheid aan die app gewerkt. Maar bestempelde dan met een heel lang bericht op X zijn project, zijn idee als mislukking. Kan je uitleggen wat hij precies zegt? Dat is best een lang bericht, maar hoe omschrijft hij die mislukking en waar is het dan fout gegaan volgens hem?
8: Nou, wat hij dus zegt is dat een aantal dingen die hij heeft geprobeerd best wel heel goed gelukt zijn rondom dingen als DeFi en dergelijke. Maar dat juist dat sociale aspect, dat echt een beetje gedesintegreerd is, zoals hij het dan zegt. En hij heeft dus wel ook het gevoel dat er wat daar niet goed aan lukt, is dat je binnen een heel groot centraal platform zoals Coinbase dan probeert om iets decentraals te bouwen. En daar kan ik me wel alles bij voorstellen. Dan zijn natuurlijk ook heel verschillende incentives ook. Ja. Van wat probeer je dan precies te bereiken? Hij heeft heel veel ziel en zaligheid, zoals je zegt, erin gestopt. En het is natuurlijk ook, er zijn ook best wel wat aantal dingen die hier wel goed in werken. Maar zeker, dat social network-achtige aspect ervan. Ja, dat is dus blijkt dus een heel stuk moeilijker te zijn.
7: Ja, precies. Zie jij dit soort projecten in de toekomst dan wel een succes worden? Want hoe Jesse Polack het nu beschrijft, lijkt het erop dat dit sowieso niet gaat lukken en dat de markt een andere richting heeft gekozen.
8: Ja, het blijkt dus heel lastig te zijn. En sociale netwerken in zijn algemeenheid hebben natuurlijk best wel veel versnippering gezien de afgelopen tijd. Ook best wel veel druk, bijvoorbeeld van AI-gegenereerde slop die daar allemaal ook de boel overspoelt. Ik denk dat social networks in zijn algemeenheid echt wel rijp zijn voor een soort omslag. Ik zou inderdaad wel hopen dat dat naar een meer decentrale basis gaat. Misschien Noster, misschien een wat gebruiksvriendelijkere opvolger daarvan. Wie weet. En anders zijn we misschien toch veroordeeld tot de Chinese everything apps op een gegeven moment.
7: Ja, daar had ik ook wat onderzoek naar gedaan, maar die zien er ook gewoon niet uit. Dat is ook, als je daar de user interfaces kijkt, dat word je ook niet heel gelukkig van.
8: Nee, maar dat is dus gek genoeg helemaal niet een soort van determinerende factor voor het succesvol worden van zo'n netwerk of van een app in zijn algemeenheid. Kijk maar eens naar Marktplaats. Super succesvol in Nederland.
7: En dat ziet er ook niet uit.
8: Dat ziet er nog steeds uit alsof het in de jaren 90 geprogrammeerd
7: is. We moeten wel fluisteren, want die zitten hier boven op onze studio. Dus twee vliegen over, ben je bij Marktplaats.
8: Ja, maar het is dus eigenlijk gewoon een hele triomf van de gebruiksvriendelijkheid en het uiterlijk zijn dus ondergeschikt aan hoe goed het werkt, de functionaliteit.
7: De controle van die Base app, want daar hebben we het nog steeds over van Coinbase, die heeft Jesse Polack weer teruggegeven aan het bedrijf. Neemt zijn verlies dus. Wat zijn dan de gevolgen voor Coinbase op dit gebied? Is dit echt heel pijnlijk voor zo'n bedrijf van die omvang of valt dat wel mee?
8: Ja, het is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, de bedrijven als Coinbase, die hebben natuurlijk best wel veel geld voor dit soort toch wel innovatieprojecten. Dat hoeft echt niet allemaal te lukken. Daar gaan ze in principe natuurlijk ook wel vanuit in hun strategie. Je probeert een heleboel dingen en soms lukt het en soms niet.
7: Ja.
8: Dat is allemaal niet zo erg, denk ik, voor Coinbase. Hun core business blijft natuurlijk gewoon keihard overeind staan.
7: Ja, precies. En wat we dan ook zien is dat ze op meerdere paarden ook binnen die app al wedden. Dus je hebt ook futures, bepaalde futures, prediction markets, voorspellingsmarkten. Ja, die zitten gewoon in die app. Dus dat is allemaal, daar wordt nu het dan op ingezet.
8: En de laag die eronder zit, dus de base layer, die second layer op bovenop Ethereum. Dat is waar hij natuurlijk zich ook nu op gaat richten. Is natuurlijk ook iets waar je heel veel meer van kunt verwachten.
7: Ja, want trek dat eens. Het is bijna of je een draaiboek voor je neus hebt, Jacob. Maar trek dat eens uit elkaar. Want die base laag, tweede laag bovenop Ethereum, die heet base. En de daarbovenop was dus die app waar we het hele tijd nu over hebben. Kan je die eens uit elkaar trekken? En waarom is die base laag dan ook wel belangrijk om in de gaten te houden?
8: Nou, je hebt de echte. Dit is een beetje lastig, want de base layer van Ethereum is natuurlijk gewoon Ethereum zelf. Daar kun je al allerlei smart contracts en zo op draaien. Maar dat is natuurlijk in de loop der tijd steeds duurder en trager geworden om daar rechtstreeks op te bouwen. Dus er zijn dan layer 2 oplossingen op. Dat is dus zoiets als base. Maar er zijn er nog een paar andere.
7: Ja.
8: Die werken met dingen als roll-ups, waardoor je gewoon veel sneller allerlei smart contracts kunt uitvoeren zonder dat je die hele blockchain van Ethereum hoeft te gaan aflopen. En dat is dus eigenlijk weer een basis waarop je weer allerlei andere apps kan gaan bouwen. Zoals dan deze base app dan weer. Dus lastig dat het allemaal dezelfde naam heeft. Dat maakt het niet duidelijker. Maar daar kun je ook allerlei gewoon kleinere apps die niet zo verschrikkelijk veel functies in zich hebben, ook weer opbouwen rondom DeFi, rondom futures, prediction markets zijn natuurlijk ook een hele interessante vorm van smart contract.
7: Ja.
8: En het hele idee is daar veel gebruiksvriendelijker maken voor mensen om het te gebruiken, zodat niemand moet meer zelf een smart contract hoeven te gaan programmeren als ze dat niet willen.
7: Ja.
8: Daar heb je dus al die en die gelaagdheid daarop dat maakt natuurlijk dat het veel sneller
7: is. Dus, social crypto, dat kunnen we in de prullenbak gooien. Dat gaat het waarschijnlijk niet worden. In ieder geval niet dit jaar.
8: Niet in de hele nabije toekomst. Ja. Nee.
7: En Coinbase, ook met Jesse Polek, die zeggen we gaan ons focussen op drie dingen. We gaan trading proberen te winnen, payments en agents. En agents natuurlijk, AI-agents, wat het volgende hoofdstuk wordt. Ook voor vrijwel ieder bedrijf in Silicon Valley natuurlijk, crypto en AI. Goed, geen prijsanalyse deze week. Alle onze prijsanalisten die zijn op vakantie, met recht ook. Het gaat wel goed op de cryptomarkt, dat kan ik wel al zeggen. Voor een uitgebreide andere analyse verwijs ik je alvast door naar de crypto-update van donderdagochtend. Daar gaat Bart Mooie alles vertellen over de prijzen. Maar $66.000 per bitcoin, een stukje hoger dan vorige week. Dus dat is goed nieuws. Jacob, wij moeten door met het nieuws, want we gaan het hebben over vermogensbeheerder T. Rowe Price. Zij hebben afgelopen week het eerste actief beheerde multi-token ETF.
8: Mm-hmm.
7: Hele mond vol op de Amerikaanse markt gebracht. Even, vertel ons even, wat is hier nou uniek aan? Want we hebben al heel vaak gehad over ETF's, crypto ETF's, bitcoin ETF's, maar dit is weer een nieuw smaakje.
8: Ja, dus een ETF, een exchange traded fund, is dus daar kun je allerlei dingen instoppen. Van goud tot bitcoin, tot aandelen, et cetera. Die je dan kunt kopen. En dan heb je, zonder dat je dat onderliggende asset hoeft te hebben, kun je daar toch dan meedoen met de prijsontwikkelingen daarvan. Nou, tot zover is dat niks nieuws.
7: Nee.
8: De bitcoin ETF's die kennen we natuurlijk ook allemaal inmiddels. En daarnaast kun je natuurlijk ook allerlei andere crypto's in een ETF stoppen. Je kunt ook mandjes van crypto's doen. Ja. Maar wat hier anders aan is dat het dus actief gemanaged wordt. Dus het is niet een vaste mand met crypto's die hierin zitten. Maar die worden dus anders gewogen op het moment dat de marktcondities daar eigenlijk.
7: Dus er is iemand die, of een algoritme, maar misschien iemand die daar heel veel verstand van heeft, die heeft iets bedacht.
8: Mm-hmm.
7: En die heeft precies de samenstelling van dat mandje waar we het nu over hebben, heeft die zo samenstelt. En op basis van de marktomstandigheden gaat hij dat veranderen. Actief beheer. Het doel hier is dat de bestaande crypto-indexen. De benchmarks, zullen we maar zeggen. En ten eerste kijk ik dan gewoon naar Bitcoin. Dat die verslagen moeten worden. Gaat dat ook lukken, denk je?
8: Ja, nou dat is natuurlijk altijd de million-dollar question. Op korte termijn kan dat natuurlijk best wel succesvol zijn. In de praktijk zie je natuurlijk heel vaak, zeker bij aandelenmandjes, dat het bijna niet te doen is om op de langere termijn de grote indexen te verslaan. Maar goed, de crypto heeft natuurlijk wel een wat andere dynamiek. Er zijn toch wel mensen bij zo'n beheerder of die gebruik maken van inderdaad slimme algoritmen op basis van allerlei signalen die daar misschien toch wel op kunnen vooruitlopen.
7: Ja, ja. Wat vind je van de samenstelling? Wat zit er in dit mandje waar we het nu over hebben?
8: Er zit een heel aantal bekende namen in. Uiteraard Bitcoin en Ethereum. BNB, dus de token van Binance. Ja. Solana, XRP, Hyperliquid, Stellar Lumen. Dogecoin, natuurlijk ook mogen we zeker niet vergeten.
7: Dollars.
8: Dollars, ja. Gewoon de fiat currency. Want
7: is wel handig ook, hè?
8: Makkelijk om ook heen en weer. Kijk, ik vermoed dat ze daar gewoon met behulp van stablecoins gewoon makkelijk in en uit die dollars posities kunnen gaan.
7: Ja.
8: Er zit een hoop variatie in. Dat is natuurlijk voor stabiliteit van koers is dat altijd goed, hè? Om diversified te zijn.
7: Maar de vraag is, hoe divers is dit? Want jij loopt ook al een tijdje mee op de cryptomarkt. En eigenlijk gaat alles toch een beetje samen omhoog en naar beneden.
8: Meestal gaat alles samen omhoog en naar beneden. Ja, de dollar kan daar natuurlijk los van staan. Maar wat je wel ziet is natuurlijk dat sommige van deze coins, zoals Bitcoin, vaak veel minder volatiel zijn. Zeker over de loop van de afgelopen jaren veel minder volatiel zijn geworden. Een aantal andere zijn natuurlijk mega volatiel. Ik noem maar een Dogecoin bijvoorbeeld.
7: Hyperliquid, dat gaat ook alle kanten op.
8: Ja. Het idee is natuurlijk dat je volatielere en minder volatiele dingen samen doet. Maar je moet wel echt geloven in dat crypto omhoog gaat. Anders dan is dit inderdaad wel in zekere zin een eenzijdig mandje.
7: En voor wie is dit nu interessant? Want daar heb ik zelf wat moeite mee om dat te bedenken eigenlijk.
8: Nou, ik denk voor mensen die wel in crypto willen zitten, maar die eigenlijk weinig besef hebben van of weinig zin hebben om zich te verdiepen in wat is nou een coin die het nu de komende tijd echt goed gaat doen. Je ziet natuurlijk dat heel veel banken, ook in Nederland, inmiddels hun klanten wel aanbieden van joh, je kunt bij ons ook crypto kopen. Ja. Dat zijn dan vaak ook gewoon ETF's in plaats van dat mensen zelf.
7: Maar dat is allemaal passief. En niet actief.
8: Ja, precies. Maar dan moet je dus zelf als klant denken van, nou ja, ik ga in Bitcoin zitten en of ik doe het voor de langere termijn, of ik moet een beetje gaan daytraden en die koers in de gaten houden. Dus dat is eigenlijk natuurlijk ook waarom je in aandelenfondsen en zo belegt. Van dan gaat iemand anders die er meer verstand van heeft, hopelijk, dan jij, gaat dan kijken waar die in moet zitten. Het is voor mensen die wel geloven in crypto, maar niet dagelijks de koersen willen volgen misschien, is dat dan een nuttige ETF om te gebruiken.
7: En je betaalt bijna een procentje aan beheerskosten. Dus dat komt daar moet die fondsmanager ook van betaald
8: precies,
7: worden.
8: Precies, dat is natuurlijk wel
7: heel
8: logisch.
7: Actief zitten schuiven met zijn mandje.
8: Nee, het is op zich logisch dat je voor een actief fonds natuurlijk meer betaalt dan voor passief. Want voor een passief fonds is natuurlijk als die prijs te hoog wordt, dan kun je het net goed zelf kopen.
7: Ja.
8: Want dat heeft verder niet bijster veel voordelen anders.
7: Maar dit is dus wel 5 keer duurder dan bijvoorbeeld gewoon een Bitcoin ETF kopen op de beurs.
8: En dan is de vraag, gaat het ook 5 keer meer opleveren?
7: Ja, en ik denk dat we kunnen nu al voorspellen. Namelijk in de bull market, als het goed gaat, dan gaan doorgaans de altcoins wat harder.
8: Mm-hmm.
7: Hoewel dat afgelopen keer best meeviel. gaan de altcoins wat harder dan Bitcoin. Ja. En als het slecht gaat, dan gaan de altcoins wat harder naar beneden dan Bitcoin. Dus dan is deze dat actief beheerde fonds doet het gewoon wat minder goed.
8: Nou ja, dat als ze het goed doen, als ze dus goed inschatten wanneer die omslag komt, dan ga je dus voordat het omlaag gaat, stap je uit die hele volatiele coins naar dingen als Bitcoin en misschien zelfs wel USD. Ja. En dan ben je spekkoper.
7: Zolang je maar verkoopt als het heel hoog staat en inkoopt als het heel laag staat, dan komt het altijd goed.
8: Ja, nou ja, goed. In die zin is natuurlijk zo'n ETF-beheerder zou minder gevoelig moeten zijn voor dat soort psychologische druk om te verkopen als het omlaag gaat. We moeten in de praktijk maar zien of dat dan ook echt zo is.
7: Ik wens de fondsbeheerder van T. Rowe Price veel plezier en succes met zijn nieuwe onderneming.
8: Yes.
7: Goed, wij moeten het ook nog even hebben over wat serieuzere onderwerpen. Want de Europese Centrale Bank die waarschuwt toch opnieuw weer een keer voor de opkomst van stablecoins. Want die kunnen namelijk een serieuze bedreiging zijn voor het tegoeden van traditionele banken. Klanten zouden namelijk hun spaargeld steeds meer buiten het traditionele banksysteem stallen via stablecoins. En daarmee de banken dus in gevaar brengen. De ECB waarschuwt maar eens weer voor de stablecoin. Een van de belangrijke ontwikkelingen. Even kort, Jacob, een stablecoin. Ja. Wat was dat ook alweer?
8: Nou, een stablecoin is een cryptotoken. Alleen in plaats van dat die in prijs op en neer gaat, is die in principe gekoppeld aan een munt. En je hebt de meeste stablecoins, verreweg de meeste, zijn US dollar stablecoins. Ja. Dus dan ligt er ergens een dollar in de kluis die tegenover die token staat. En als iemand dan die token weer komt inleveren, krijgen ze de dollar weer terug. Dus in principe, als alles goed gaat, is die token altijd een dollar waard. Ja. En je hebt ze ook van euro's natuurlijk. En het voordeel is dus dat je het als een crypto token door de hele wereld over kan sturen. Maar je hebt niet het nadeel van de volatiliteit.
7: Ja, het dollar met alle eigenschappen van de blockchain.
8: Yes.
7: Waarom waarschuwt de ECB hiervoor? Zien ze dat? Zien ze echt een grote bedreiging hierin?
8: Ze hebben hier wel vaker voor gewaarschuwd. Ja. En ze zijn dan vooral bang dat als er stablecoins zijn die zowel binnen Europa als daarbuiten actief zijn. Want natuurlijk in principe als je een stablecoin goed uitgeeft, dan ligt er gewoon een euro, in dit geval in de kluis, voor iedere euro stablecoin die is uitgegeven. Ja. Dus ja, dan kan het ook niet misgaan bij een eventuele bankrun of het verlies van vertrouwen. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren als diezelfde coin ergens in het buitenland is uitgegeven. Want dan ligt die euro ligt misschien ergens in een kluis in Singapore. Maar iemand komt hem wel ophalen in Europa. En dan loopt in Europa de bank leeg. En ergens anders is een lachende derde.
7: Ja. En misschien ook dat gewoon überhaupt de handel voor banken wat afneemt. Als mensen gewoon, ja, waarom zou je nog bij een bank zitten als je in stablecoins gewoon kan zitten?
8: Dus in het kader van het stabiel houden van het financiële systeem wil je natuurlijk dat banken in principe gewoon ook liquide zijn. Dus dat die ook gewoon zelf middelen hebben. En zeker met als de rente op spaargeld heel laag is. Ja, waarom zou je je geld dan bij een bank zetten als je het ook in een stablecoin kan stoppen en er dan veel makkelijker, sneller over kan beschikken?
7: Ja.
8: Op dezelfde manier als je natuurlijk niet wil dat iedereen gewoon al zijn geld in cash opneemt en onder de matras legt.
7: Precies, ja. Maar toch, voor de luisteraars die vaker naar de CryptoCast luisteren, die kennen misschien de ECB ook wel langer. Er zit altijd wel een politieke boodschap aan, laat ik het zo zeggen. De digitale euro namelijk. Dat is het antwoord volgens deze Piero Cipollone, bestuurder bij de ECB, die deze waarschuwingen afgeeft. Waarom is de digitale euro het antwoord, Jacob?
8: Ja, nou, natuurlijk, het is een beetje het soort van wij van WC-eend adviseren WC-eend.
7: Ja.
8: Dus hun oplossing is natuurlijk altijd beter dan al die andere commerciële stablecoins. Dat is voor een deel ligt dat erin dat die euro, die digitale euro, die wordt natuurlijk echt alleen maar ook straks door de ECB zelf uitgegeven. Wel via de commerciële banken overigens. Maar daarmee kunnen ze dus wel garanderen dat er echt altijd een euro voor een euro is. Sowieso is de ECB natuurlijk degene die euro's kan maken. Dus op zich raken die dan nooit op. Maar daarnaast hebben ze ook met die digitale euro wel dingen ingebouwd. Dus dat je er per gebruiker maximaal een 3000 of zo kunt hebben.
7: Ja, precies.
8: Dus het is een. de voordelen daarvan zouden moeten zijn van, ja, je hebt dus wel een deel van je geld dat je zelf in eigen beheer kan houden als Europees burger of Europees bedrijf. Maar het is niet zo dat het een bedreiging is voor de commerciële banken. Want alles boven de 3000 euro zul je toch wel weer gewoon op een normale bankrekening moeten zetten.
7: Ja.
8: Ja, je kunt het iets cynischer bekijken en ook zeggen, ja, het is daarmee een beetje soort van vlees nog vis. Ja, waarom zou ik zo'n heel klein bedrag, voor de meeste bedrijven is 3000 euro natuurlijk helemaal niks.
7: Maar nergens over.
8: Dus ja, waarom zou je dat dan überhaupt gaan gebruiken? Wat zijn dan precies de voordelen? Als dit de oplossing is, wat was dan het probleem?
7: Ja, en als we nou puur vanuit het perspectief van de spaarder kijken, wat is nou het meest wenselijk, heel kort nog?
8: Nou, voor een spaarder is het in die zin, zou het goed zijn omdat je dan minder afhankelijk bent van commerciële banken. Op dit moment is het natuurlijk wel echt zo ontzettend groot percentage van al ons spaargeld en van al ons geld in zijn algemeenheid. Ja. Is eigenlijk gewoon staat bij banken en is daarmee niet zozeer echt publiek geld, maar is gewoon schuld die een bank bij jou heeft.
7: Ja.
8: Je hebt natuurlijk allerlei regelingen voor depositogarantiestelsels en dergelijke. Maar dan nog, ja, het is een soort hedge tegen het uitvallen van een bank. Ook voor tijdelijke uitvallen van een bank. Hè, door
7: hoewel je natuurlijk ook nog zou kunnen zeggen dat je het probleem verplaatst naar de issuers van de stablecoins. Want die zijn inmiddels ook heel machtig.
8: In zekere
7: maar
8: zin
7: dat,
8: wel.
7: Is, dat ja. is een hele andere discussie. Goed. Ja. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Daar gaan we het hebben over Solana. Gele Simon Posma is de gast.
8: Yes.
7: Die zit de hele dag in het Solana-ecosysteem en kan er alles over vertellen.
8: Mm-hmm.
7: Dat crypto-netwerk is toch hartstikke populair nog steeds. En er gebeurt een hele hoop wat heel leuk is om te bespreken. Dus dat gaan we doen in de podcast. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma, onafhankelijk payments-expert. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Naar BNR Nieuwsradio.
1: Wil je meer muziek horen?
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
0: Your business,

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over 1 rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de verkiezingscampagne in Israël is losgebarsten nu de Knesset is ontbonden. Hoe de verhoudingen liggen bespreek ik met buitenlandcommentator Jan van Bentum van het Nederlands Dagblad. Maar nu eerst, president Zelensky is gezwicht voor de druk en heeft opperbevelhebber Oleksandr Syrsky ontslagen. Maar de demonstranten willen ook het ontslag van de Oekraïnse minister van Defensie Fedorov terugdraaien.
7: We want to change the decision to dismiss Mr. Fedorov. He's our hope. Innovation has the advantage. People should not die. We saw that much fewer of our people died while he was in office.
6: We praten erover met onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev. Goedemiddag, Chris.
8: Goedemiddag.
6: Ja, Zelensky heeft een nieuwe legerleider benoemd, Mykhailo Drapatsky, als ik het goed uitspreek. Waarin verschilt hij van zijn voorganger Syrsky?
8: Ten eerste is hij van een andere generatie. Hè. Dus de nieuwe legerleider Drapatsky is 43 jaar en Syrsky, zijn voorganger, is 60 jaar. Dus daar zit een leeftijdsverschil in en dat symboliseert ook wel meteen het verschil tussen de twee. Want Syrsky stond bekend in Oekraïne als een leider van de oude stempel. Iemand die notabene in Rusland is geboren, in de Sovjet-Unie zijn eerste training heeft gehad en nog altijd, he, ondanks zijn reputatie als gewoon competente commandant, maar al nog altijd vasthield aan bepaalde elementen van het ouderwetse denken. Dus hij denkt vooral in termen van mankracht als een soort bron, wat je op verschillende manieren inzet, en minder menscentrisch. En hij denkt vooral aan artillerie en iets minder aan drones.
6: Ja.
8: Dus je ziet een moderne, jongere commandant versus een wat oudere commandant.
6: Ja, dus en in deze tijd met enorme toename van drones en cyber enzovoort is dat dus op zichzelf wel een voor de hand liggende keuze.
8: Ja, zeker. En dat wil niet zeggen dat Syrsky helemaal niet dacht aan drones. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat Oekraïne steeds meer leunt op drones. Maar er is een stroming binnen het leger en binnen de samenleving die zegt dat dat echt nog wel een stukje meer kan. En dat zien we hier nu. En we zien dat er een nieuwe generatie is die echt wel aan de knoppen wil zitten.
6: Ja,
8: en dat is niet alleen Drapatti, maar ook een aantal mensen om hem heen die ook een beetje promotie maken.
6: En dat brengt ons eigenlijk meteen op de Oekraïners die de staat op gingen naar het ontslag van Fedorov. Want dat was wel een moderne man, zal ik maar zeggen, in die zin, de dingen zoals je ze nu net beschrijft. Waarom was dit voor de Oekraïners reden om de straat op te gaan?
8: Ja, omdat hij echt iets goeds deed in het afgelopen half jaar. Dat zag iedereen. Dus dat is het belangrijkste. Hij zat er een half jaar en in die tijd was hij constant aanwezig met nieuwe ideeën, met een visie voor de toekomst van Oekraïne. Hij had allerlei ideeën over hoe het leger en het hele ministerie van Defensie geleid moet worden. Over de commandostructuur, over de manier waarop commandanten met hun soldaten communiceren, de manier waarop je problemen aankaart, de aanbestedingsprocessen, de invloed van AI en andere software. Dus hij had een heel scala van beslissingen, had hij gewoon ideeën. En dat was allemaal verfrissend. En het werkte ook, hè, want Oekraïne deed het de afgelopen maanden behoorlijk goed aan het front. We hebben natuurlijk grote aanvallen gezien in Rusland, maar ook aan het front zelf boekt Rusland bijna geen succes de laatste tijd.
6: Nee, en komt dat allemaal op het konto van Fedorov? Dat kan toch bijna niet? Daar heb je ook de commandatuur bij nodig, de generaals in het veld, die moeten dat ook allemaal voelen en mee willen doen.
8: Precies. Dus wat er vaak gebeurt tijdens zo'n demonstratie is natuurlijk dat dingen worden uitvergroot. Hè, en dat de gevoelens over een Fedorov, ja, dat is niet allemaal toe te schrijven aan wat Fedorov in zijn eentje heeft gedaan. Maar hij staat wel symbool voor een modern nieuw Oekraïne en voor een visie voor die toekomst. Waarbij er heel veel wordt geleund op technologie. En ook waarbij technologie en drones en andere robots of onbemenste systemen, die moeten eigenlijk de rol van de infanterie steeds meer op zich gaan nemen. En het doel daarvan is dat je ook mensenlevens kan besparen.
6: Ja, we denken allemaal, als we dit soort dingen zien in Oekraïne, een beetje terug aan de Maidan-revolutie van destijds. Toen werd uiteindelijk de toenmalige president Viktor Yanukovych verjaagd. En die is uiteindelijk in Rusland terechtgekomen. Je had ook die mevrouw met die vlecht op de hoofd, Julia Timoshenko. Allemaal mensen die in ongenade raakten en waar mensen massaal tegen in opstand kwamen en gingen protesteren. Kun je dit een beetje vergelijken met wat er nu gebeurt?
8: Nee, eigenlijk niet. En dat komt omdat er niet aan de stoelpoten van Zelensky wordt gezaagd op die manier. Mensen zijn kwaad op Zelensky, vinden dat hij foute besluiten heeft genomen. Maar er is bijna niemand die zegt dat Zelensky nu weg moet. Dat is een andere vraag. Zelensky heeft nog het vertrouwen van een meerderheid van de Oekraïners. Die vinden dat hij gewoon de legitieme leider van het land is. Ook nu er al 7 jaar geen verkiezingen zijn geweest. Nee. Gisteren kwam er nog een opiniepeiling dat 59% van de Oekraïners hem in principe vertrouwt.
6: Ja, nou, daar zouden de meeste regeringsleiders in de wereld voor tekenen, denk ik, voor zo'n score. Wie zijn nu de demonstranten, Chris? Wie zijn nou, ik zal maar zeggen, boos?
8: Het initiatief komt van hoogopgeleide jongeren en van de civil society. Dat is de groep die het eerst de straat opgaat, die het eerst op internet schrijft van hey, we moeten gaan protesteren. Maar ik sprak tijdens die demonstraties ook met 50ers en 60ers, met soldaten, met de ouders van soldaten. Dus eigenlijk met een behoorlijk brede groep in de samenleving. En die groep is zo breed omdat dit onderwerp uiteindelijk iedereen aangaat. Het gaat om de toekomst van het land, van de staat. Het gaat ook om de veiligheid van steden en om de veiligheid van de soldaten aan het front en de manier waarop zij worden behandeld. En iedereen kent wel iemand die vecht of die is gesneuveld.
6: Ja, daarover spreken wij horen met enige regelmaat verhalen, bijvoorbeeld uit Lviv, dat mensen onder de dienstplicht proberen uit te komen of zich verstoppen. Of proberen zich uit de voeten te maken. Hebben de protesten daar ook iets mee te maken?
8: Niet direct. Kijk, de rellen zoals we dat in Lviv hebben gezien onlangs, dat is niet helemaal nieuw. Zoiets is ook al eerder gebeurd. Het staat een klein beetje los van de protesten. Kijk, de kern is dat Oekraïne een democratie is die naar ondemocratische middelen moet grijpen, omdat het nu oorlog is. En ja, er is nou eenmaal een leger nodig. Mannen moeten vechten. En dat vindt niemand leuk. Maar anders heb je geen staat meer. Anders overleef je niet. En er zijn inmiddels weinig mannen die vrijwillig willen vechten. Dat betekent dat dat de staat moet teruggrijpen op mannen van straat halen en ze dwingen om te vechten. Ik ken mannen die daar constant mee bezig zijn. Die al jaren bezig zijn met dat vermijden. En soms raakt die frustratie en die angst voor die mobilisatie leidt tot echt publieke spanningen en dus ook rellen. En dit is ook een van de onderwerpen waar een nieuwe minister van Defensie, hetzij Fedorov in een tweede termijn, hetzij een opvolger, die moet hier iets aan doen.
6: Ja, maar de vraag is onmiddellijk wat? Want Oekraïne zit nu al meer dan 4 jaar in die oorlog. Het is een heel groot land, het heeft ook heel veel mannen, maar er zijn er zo ongelooflijk veel opgeroepen en ook al zoveel gesneuveld, dat op een bepaald moment raak je door je arsenaal heen en dan worden het bijna napoleontische omstandigheden, waarbij steeds jongere en steeds minder gekwalificeerde mensen dan toch maar van de straat worden gehaald om aan te vullen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, dat moet een keertje ophouden. Wat is het antwoord dan van Zelensky en de zijnen?
8: Ja, momenteel is er niet echt een antwoord. Dus wat iedereen in ieder geval wil, en dat wil de overheid, dat wil de bevolking, is af van de wat ze hier de bussificatie noemen. Dus mensen in bussen gooien en ze naar het front sturen, om het even plat te zeggen.
6: En worden ze dan net als in Amerika door ICE gewoon van de straat geplukt?
8: Nou kijk, ik kom ze wel eens tegen op straat. Ze vragen mij ook regelmatig om documenten. Als ik gewoon over straat loop, dan komen er 3 officieren naar me toe. En die vragen, hey, mag ik je documenten zien? En heb jij vrijstelling van de dienstplicht? Nou, ik haal dan een Nederlands paspoort tevoorschijn en dan is het gesprek snel voorbij. Maar een Oekraïense man moet dan laten zien of hij een vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld omdat hij een bepaalde belangrijke baan heeft, waardoor hij niet in het leger hoeft te dienen. Of dat hij misschien niets heeft om hemzelf te beschermen, waardoor hij in sommige gevallen meteen mee moet, in andere gevallen een briefje meekrijgt van je moet je binnen 3 dagen melden bij het kantoor om te gaan dienen.
6: Ja. Er zijn ook geruchten dat achter al die demonstraties de Russen zitten. Niet zozeer om hoe de politieke doelen worden geformuleerd door de demonstranten, maar doodgewoon vanwege de onrust. Is daar enige aanwijzing voor?
8: Nee, niet echt direct dat er Russen betrokken zijn bij de protesten of bij die onrust. Het komt wel echt uit de Oekraïners zelf en dat is ook logisch. Mensen zijn bang, mensen zijn moe. Dus de onrust is organisch, om het zomaar te zeggen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Russen niet meekijken. Ze vinden dit heel erg interessant in het Kremlin. Ze zien al jarenlang dat de mobilisatie een probleem is in Oekraïne. Dat er niet echt een oplossing is, dat niemand echt goede ideeën heeft. En elke vorm van chaos of onrust in Oekraïne willen de Russen uitbuiten. En op sociale media zie je dat bijvoorbeeld terugkomen. Daar worden deze beelden veelvuldig verspreid. Ook door de Russen die willen benadrukken, kijk, het gaat best slecht in Oekraïne. Dus ze grijpen zoiets wel aan om te zeggen, nou, Oekraïne staat er echt niet zo goed voor.
6: Nee. Als we even teruggaan naar het uitgangspunt. Je kunt zeggen, deze rellerige sfeer, de demonstranten, demonstraties, hoe je het ook noemt, die begonnen met de aankondiging van het ontslag van Fedorov, terwijl die het in de ogen van het volk uitstekend deed. En als ik jou zo hoor, dan is dat ook zo. Waarom moest die eigenlijk weg?
8: Ja, de directe aanleiding is een conflict tussen Fedorov en de legerleider Sirski, die dus nu ook weg is. Kijk, je moet je voorstellen, Fedorov is een progressieve minister van 35 jaar. Iemand die echt verandering wil, maar ook geen militair. Dus als hij vervolgens als minister van Defensie tegen militairen zegt, nou, zo moet jij je leger gaan besturen, om het even plat te zeggen, dan kan hij natuurlijk op weerstand stuiten. Er zijn allerlei hooggeplaatste commandanten, militaire leiders, die zeggen, ja, wij doen het al decennia lang anders. We hebben structuren, we hebben processen. En deze snotneus komt ons even vertellen hoe het anders moet. Dus ja, Fedorov wil echt veel veranderen. Hij wil bijvoorbeeld veranderen de manier waarop het leger communiceert intern. Dus de manier waarop soldaten problemen aan kunnen kaarten. Maar ook bijvoorbeeld de aanbestedingsprocessen en de manier waarop je besluiten neemt op het slagveld. Meer door data en AI gedreven oorlogvoering. Ja. Dus dat is echt wel een cultuurverschil.
6: Ja, maar een kenmerk van de meeste democratieën is dat de leiders, ministers en dergelijke, zijn altijd leken. We hebben ook bij ons ook, dat is een van, en zelfs in de Verenigde Staten is dat zo, kenmerk van een democratie is dat ministers, mensen met verantwoordelijkheid, leken zijn. De mensen die daaronder zitten, de ambtenaren, de generaals, dat zijn professionals. Dus op zichzelf is het toch niet zo'n gek idee dat een jonge man met uitstekende management-ideeën over hoe je een een krijgsmacht moet leiden, dat die de leiding heeft. En ik begrijp dus ook niet helemaal waarom Zelensky, die zich altijd voorstaat op alle ideeën die door de democratie worden omarmd, waarom die hem dan laat vallen.
8: Nee, het is op zich niet gek. Hè. Het is helemaal niet vreemd dat inderdaad een leek op deze positie zit en met zulke ideeën komt. Dus op zichzelf is dat geen probleem. Maar ja, je zit natuurlijk wel in oorlogstijd. En Zelensky vertrouwt op zijn commandanten, echte professionals die de oorlog leiden en die denken aan de alledaagse realiteit van het slagveld. En ja, op een gegeven moment kwamen die oorlogsleiders, die militairen, die konden niet meer door één deur met deze minister. Ja. Dus werd Zelensky gedwongen om te kozen. Dat zei legerleider Sirski, of hij eruit, of wij eruit. Dus Zelensky moest die keuze op een gegeven moment maken.
6: En toen gingen ze er allebei uit. Daar komt het op neer.
8: Nou ja, eerst ging alleen Fedorov eruit. Ja. Want Zelensky vond het waarschijnlijk toch te spannend om midden in een oorlog te veel te veranderen. Je zit natuurlijk wel met een front dat kan bewegen weer als je de foute besluiten neemt. En als je te radicaal gaat veranderen, te snel, ja, dan kan er ook een bepaalde onrust komen in de manier waarop je leger functioneert.
6: Ja, nog iets. Fedorov die maakt zich ook behoorlijk druk over corruptie. Dat is een onderwerp waar we vaak over spreken. En het is belangrijk, omdat dat een van de belangrijkste criteria is waarop Oekraïne wordt beoordeeld door het buitenland, bijvoorbeeld door de EU. Heeft Fedorov misschien met de wijze, met zijn kritiek op corruptie en wat hij daaraan probeert te doen, ook tegen de schenen van deze of gene geschopt?
8: Dat zou best kunnen. Fedorov heeft, een van de dingen die hij heeft gedaan is de aanbestedingsprocessen aanpassen om corruptie te bestrijden. Veel meer digitaliseren, veel meer competitie creëren bij de manier waarop spullen worden aangekocht door de overheid. En dat vinden bijvoorbeeld sommige wapenfabrikanten niet altijd leuk. Fedorov heeft naar eigen zeggen miljarden euro's bespaard in een half jaar tijd door gewoon die aanbestedingsprocessen anders vorm te geven, zodat er meer transparantie komt. Nee, je kan je voorstellen dat sommige wapenfabrikanten, die waren gewend om vrij hoge prijzen te rekenen. En die moeten nu alles bijstellen om nog steeds hun goederen te kunnen verkopen. Dus ja, daar zal ook een bepaalde mate van onvrede hebben gezeten.
6: Ja, wie ook weg moest, was de premier, Julia Siriac.
8: Ja, daar zal ook een bepaalde mate van onvrede hebben gezeten.
6: Ja, wie ook

0: uitdagingen van de regering kon managen. En Zelensky zou haar niet helemaal zelfstandig genoeg vinden als uitvoerder. Hij zou haar te veel moeten micromanagen. Dus dat hing al een beetje in de lucht dat zij misschien een keer zou moeten vertrekken. Vervolgens kwam de ambassadeurspost in de VS vrij. En Sviridenko is nou juist heel goed in de omgang met de Amerikanen en andere westerse partners van Oekraïne. Dus Zelensky dacht, oké, dan gaan we haar die post aanbieden. Nou, dat heeft ze geweigerd. Maar goed, op die manier is ze wel weggegaan. En Zelensky vond ook tegelijkertijd een goede, competente opvolger. Iemand die hij heel erg geschikt vindt. Dat is Serhii Koretsky. Hij werkte voorheen als CEO van het staatsolie- en gasbedrijf Naftogaz. En is echt iemand die uit de zakenwereld komt en een vreselijk goede manager zou zijn. Ja. Hij moet het land als premier gaan voorbereiden op de moeilijke winter die eraan staat te komen. Ja. Dat is taak nummer 1. Ja.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Chris Koelijn. Onze Oekraïne-correspondent.
2: Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані.
1: Ja, dat was Zelensky die eerder deze week zei dat hij de mensen in het land hoort en in gesprek is met Fedorov en Sirski. Nou, we weten inmiddels hoe dat is afgelopen. Laten we eens even kijken naar de rol van Zelensky zelf, Chris. Hoe gaat hij om met de kritiek?
0: Hij trekt in principe zijn eigen plan, dat zien we meestal. En hij neemt veel besluiten met een klein groepje vertrouwelingen. Maar hij is wel gevoelig voor kritiek van de samenleving. Vooral als die kritiek echt massaal is. Want Zelensky presenteert zichzelf nog altijd als een man van het volk. Hij wil heel erg het beeld in stand houden dat hij communiceert met de samenleving. Daarom publiceert hij nog steeds heel regelmatig ook video's waarin hij vertelt wat hij die dag heeft gedaan. En wat hij geeft allerlei updates over de stand van zaken in het land. En daarom doet het hem best wel pijn als er kritiek is. Daar wil hij wel iets op doen. Tegelijkertijd, ja, het is oorlog. Iemand moet de besluiten nemen. Je kan het nooit helemaal goed doen. Dus Zelensky heeft ook wel een dikke huid opgebouwd.
1: Ja, voelde hij ook een soort concurrentie van die superpopulaire Fedorov? Ik dacht, dat moet ik niet hebben in mijn omgeving. Weg ermee.
0: Ja, sommige analisten zeggen van wel. Fedorov is natuurlijk jong, hij is populair, hij is visionair, hij heeft frisse ideeën en dat spreekt gewoon heel veel Oekraïners aan. En in een peiling die gisteren naar buiten kwam, bleek Fedorov ook populairder dan Zelensky zelf. Dus 65% van de Oekraïners zou vertrouwen hebben in Fedorov en ongeveer 6% minder heeft vertrouwen in Zelensky. Dus ja, dat is misschien wel iets van Zelensky in de toekomst, als er weer verkiezingen zijn, voor moet waken dat Fedorov een politieke uitdager kan zijn.
1: Maar in het begin van de crisis, de oorlog, was het toch Zelensky zelf die rol zich toe-eigen. Die man was mateloos populair, werd ook gezien als echte redder in nood. Het had iets, nou, bijna dweeprugs, zoals de bevolking naar hem keek. Dat is hij dus kwijtgeraakt in 7 jaar.
0: Zeker, dat is hij helemaal kwijtgeraakt. Kijk, mensen vertrouwen hem wel als oorlogsleider. Hij heeft echt wel die steun. En hij zit er nou eenmaal. En mensen kunnen niet van hem af. En dat accepteren ook verreweg de meeste Oekraïners. Zo werkt het nou eenmaal in oorlogstijd. Maar er is altijd al, en ook wel voor het begin van de invasie, kritiek geweest op het personeelsbeleid van Zelensky. Op de manier waarop hij snel mensen de laan uitstuurt. Hij vertrouwelingen aanwijst die niet altijd clean zijn, mensen die uit zijn entertainment business kwamen, die ineens hele belangrijke rollen gingen vervullen binnen de overheid. Er waren al wel langer zorgen en die zorgen zijn nooit helemaal weg geweest. En die komen nu ook wel weer steeds meer terug. En dat zie je vooral rondom die personeelswisselingen. Dat mensen toch wel kritisch zijn op de manier waarop hij dat aanpakt.
1: Ja, want hij had ook al Kubala, de minister van Buitenlandse Zaken, en de vorige legerleider had hij ook al ontslagen of laten gaan, hoe je het maar wil noemen.
0: Ja.
1: Dat voor mijn idee verzetselt dat een beetje tegen het idee van iemand die wordt gezien toch een beetje als de redder in nood. De gewone man of vrouw moet toch inzien dat ondanks zijn enorme prestaties, kijk alleen eens hoe die zich handhaaft in de internationale samenleving binnen Europa, zelfs tegen zijn tegen Trump, waar hij toch vaak moeilijkheden mee heeft. Dat moet dan toch op de een of andere manier ook wel respect afdwingen bij zijn eigen volk.
0: Ja, dat is ook wel zo. Hè. En de meeste mensen zijn ook wel dankbaar voor Zelensky wat hij doet. En zien ook echt wel dat hij...

0: hele positieve kanten heeft. Dat hij bepaalde dingen ontzettend goed managed. Dat de relatie met Trump best wel goed is. Dus het is niet allemaal slecht. Maar er zijn wel specifieke kritiekpunten. En dat zagen we bijvoorbeeld ook een jaar geleden. Toen waren er ook al demonstraties tegen Zelensky. Omdat Zelensky ineens uit het niets een wet had goedgekeurd waarmee de onafhankelijkheid van twee anticorruptieinstellingen werd ingeperkt. Nou, er zijn dus momenten, zoals vorig jaar en nu ook deze zomer, waarop het volk ingrijpt en collectief zegt: hè, deze kant willen we niet op met z'n allen. Dit moet je niet doen, Zelensky. En dan laten de Oekraïners ook wel van zich horen. Dat is iets cultureels ook wel. De Oekraïners zijn het gewend om te protesteren, heb je al benoemd. Dus dan doen ze dat ook wel. Dus niet meteen dat betekent niet meteen dat iedereen wil dat Zelensky weggaat. Nee. Maar hij staat wel onder druk.
1: Nee, maar is er nog iets van parlementaire controle op al dit soort dingen?
0: Nou, de overheid werkt een beetje anders in oorlogstijd dan het in vredestijd zou moeten werken. Het parlement heeft nog altijd, daar heeft Zelensky's partij nog altijd een absolute meerderheid. En in de praktijk betekent het dat veel besluiten gewoon erdoor komen.
1: Is het een beetje zoals de Russische Duma, die eigenlijk alleen maar bestaat om besluiten van de president af te stempelen en goed te keuren?
0: Nou, er zitten wel veel parlementsleden die graag een grotere rol willen zien voor het parlement. En ze stribbelen echt wel tegen. Het gebeurt regelmatig dat Zelensky een besluit neemt en een wetsvoorstel laat indienen. En dat het parlement tegenstribbelt en dat er dan een aantal dagen overleg komt en dat er dan amendementen komen. En dat er uiteindelijk die wet er nog steeds doorgaat. Maar dat Zelensky toch wel zijn partij moet toespreken. Dus het werkt net iets anders. Maar door de politiek is in Oekraïne wel veel verder gecentraliseerd. En het is veel verticaler. Dus Zelensky en zijn vertrouwelingen in het kantoor van de president, zij zetten de lijnen uit. Vervolgens is het aan de regering van Oekraïne om dat uit te voeren. En het parlement hangt er vaak een beetje bij en moet de dingen goedkeuren. En ze hebben daar niet altijd zin in. Ze willen eigenlijk een grotere rol voor zichzelf zien.
1: Ja goed, maar hij heeft nou iemand meerderheid ook in dat parlement. Al doet het parlement dan niet zoveel. Maar het doet mij wel denken aan bijvoorbeeld de situatie in de Verenigde Staten, waar ook de president de ongelofelijke macht, en trouwens ook in Frankrijk, waar ook de ene na de andere premier is, dat die wisselen ook steeds. En de president houdt dan toch de touwtjes in de handen. Is dit misschien ook, ik zal maar zeggen, eigen aan het presidentiële systeem dat ze daar nu eenmaal hebben?
0: Ja, het presidentiële systeem is in de loop van de tijd wel een klein beetje veranderd. En verschilt dus ook tussen oorlog en vredestijd. Dus er zijn periodes geweest in de Oekraïnse geschiedenis dat juist de premier veel macht had. En op dit moment heeft de president uitzonderlijk veel macht. Wat ook meespeelt is dat iedereen in de Oekraïnse politiek ook begrijpt dat het oorlog is. En dat er dus een bepaalde daadkracht nodig is. En dat wordt ook versterkt door de staat van beleg die nog altijd geldt, waardoor er gewoon meer macht is in handen van de president. In principe is dat tijdelijk. Maar ja, het wordt wel weer een proces om die macht dan uit handen te geven als er ooit weer vrede komt.
1: Ja, toen die president werd, deed hij dat met, ik zal maar zeggen, een zekere vorm van bescheidenheid. Van ja, ik kom uit een andere wereld, maar ik voel me toch verantwoordelijk. Kun je zeggen dat hij in de rol die hij nu eenmaal moet spelen toch ook een beetje is uitgegroeid tot een machtswellusteling?
0: Ja, sommige Oekraïners vinden van wel. En Zelensky moet natuurlijk ook oppassen dat hij stevig in het zadel blijft zitten. Dat er geen vragen zijn over zijn legitimiteit. Want elke vorm van onrust speelt Rusland in de kaart. Dus het is ook wel ergens in het landsbelang, zou je kunnen zeggen. Maar ja, Zelensky houdt ook wel van de macht. En hij duldt ook niet al te veel populariteit om zich heen. Dus als iemand als een Fedorov te populair wordt, of voorheen Zaluzhny, de voormalige legerleider, ja, dan kan dat wel leiden tot conflict. En dat kan betekenen dat Zelensky ze de laan uitstuurt, mede daarom.
1: Ja.
0: Dus enige machtslus is er wel.
1: Hij is nu 7 jaar president. In oorlogstijd is het niet eenvoudig om verkiezingen te organiseren. Maar is het ook niet erg lang? En staan de Oekraïners zo langzamerhand niet te popelen dat een of andere fatsoenlijke manier van opvolging komt en een nieuwe blik op deze hele situatie?
0: Ja, er zijn genoeg Oekraïners die wel staan te popelen om verkiezingen en die best wel iemand anders aan de macht zouden willen zien. Die zijn er zeker genoeg. En ik ben er niet van overtuigd dat Zelensky in nieuwe verkiezingen zou winnen. Maar de andere kant is dat ook verreweg de meeste Oekraïners inzien dat als je nu verkiezingen houdt, dat je geen dat gewoon niet op een goede manier kan. Want je hebt een reeks problemen. Je hebt miljoenen Oekraïners in het buitenland. Je hebt soldaten die aan het front dienen, die ook moeten kunnen stemmen. Je hebt 20% van het land dat is bezet door Rusland. Wat doe je daarmee? Dus je kan op dit moment niet fatsoenlijkerwijs verkiezingen houden die ook waarvan de uitslag legitiem is. En om die reden, ja, zien de meeste Oekraïners ook niet echt een alternatief voor Zelensky. Nee. En tegelijkertijd gaan ze dus wel de straat op als er grote problemen zijn. Dus je kan zeggen dat Oekraïne een democratie is zonder verkiezingen.
1: Ja. Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
3: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
4: of over de grootste beursgang aller tijden.
3: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
4: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
3: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over één rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5:00 in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De verkiezingscampagne in Israël draait op volle toer, terwijl de verkiezingen pas op 27 oktober worden gehouden. Zweet Netanyahu al een beetje en maakt hij zich veel zorgen over zijn belangrijkste rivaal Gadi Eisenkot. Die zegt dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in Israël.
7: Niftach perek hadash betoldot Israël. Perek tov beharbe ki Israël chayevet lenatzeach vehi tenatzeach.
1: Praten we over met Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad. Welkom Jan.
8: Goedendag.
1: Ja, er is om te beginnen nogal wat ophef over een AI-filmpje dat Netanyahu heeft gemaakt. Daar zie je Eisenkot, die een zoon heeft verloren in de oorlog in Gaza.
8: Ja, december 2023.
1: Ja, ja, en dan zie je Eisenkot, die loopt die zoon voorbij en omarmt mensen van de Arabische partij.
8: Ja, de leider van de Verenigde Arabische Partij,
1: in Israël.
8: Ja. En dan die zoon die draagt dan ook nog een t-shirt van Verenigd, eenheid in Israël, maar hij loopt hem helemaal voorbij.
1: Ja.
8: Het was een videootje van het kantoor van Netanyahu, maar wat hij zelf op zijn sociale media heeft gepost. En daar is ontzettend veel ophef over. Er zijn grote artikelen over in de Israëlische krant van dit is beneden elk niveau wat je kunt bedenken. Dit is zo smerig. Nou, helaas, het is vrees ik nog maar de start.
1: Ja, maar wat betekent het? Als je zoiets doet in de aanloop naar verkiezingen, is dat dan ook voor, wat ik ervan begrijp, is dat de kritiek komt van alle kanten. Van links en rechts. De meeste Israëliërs zeggen, jongens, dit kan niet.
8: Dit doe je niet. Nee.
1: En dus, wat betekent het?
8: Nou, het is wel. Het zit een beetje bij de lijn die Netanyahu kennelijk heeft gekozen. Namelijk laten zien, althans dat probeert hij, dat hij de enige is die Israël nog een beetje kan besturen. En dat de rest zo verdeeld is als wat. En dat je met die anderen ook allerlei partijen aan tafel krijgt die je daar niet wilt hebben. Denk aan de Arabische Verenigde Lijst die weer zou kunnen komen. En die, nou, die heeft Eisenkot inderdaad nodig. Wil hij een coalitie kunnen vormen tegenover de partij van Netanyahu, Likud en andere rechtse en Haredi partijen.
1: Ja, en Eisenkot, de oude legervelhebber, die is echt, de rivaal ligt ongeveer nek aan nek met Netanyahu.
8: Helemaal, de laatste peiling, ik heb net meegenomen, is 21-21.
1: Ja, dus echt nek aan nek. Ja. Maar je zegt heel terecht, het parlement heeft 120 leden, dus je hebt er 61 nodig. Dat redt hij nooit met 21. En dan moet hij naar coalitiepartners kijken. Ik hoop er direct ook nog wel even over te spreken. Maar de belangrijkste zouden inderdaad die Arabische partijen zijn. Die zijn samen volgens mij goed voor 10 of 11 zetels.
8: Daar lijkt het op dit moment wel op,
1: ja. Alleen, dat is voor iedereen zit in een spagaat. Ik denk in de eerste plaats die Arabische partijen zelf.
8: Ja.
1: Willen die überhaupt meedoen aan in welk Israëlisch kabinet dan ook?
8: Dat is een hele lastige discussie. Je gaat natuurlijk dan een coalitie aan met een generaal, voormalig generaal, wiens zoon gevochten heeft in Gaza. Daar weliswaar is gesneuveld, maar ja, verbonden met dat leger wat heel Gaza heeft verwoest. Dat ligt toch wel heel erg gevoelig bij de Israëlische Arabieren ook. Maar toch zijn er wel openingen richting de oppositie geweest van de Arabische partijen.
1: Ja.
8: Omdat er ook geen alternatief voor hen is, willen zij een ander Israël krijgen. Als je niet mee gaat doen, dan dreigt opnieuw een regering Netanyahu met weer die extreem rechtse partijen erin, het religieus sionisme en Joodse kracht van respectievelijk Smotrich en Ben-Gvir. Ja, dat is toch het laatste wat je wilt.
1: Ja, nou ja, dat is nu ook de vraag. Want ik kan me ook voorstellen dat de kiezer denkt, ja, onder deze omstandigheden wil ik ook als burger liever niet een regering met die Arabische partijen erin. Sterker nog, ik kan me voorstellen dat iemand als Eisenkot denkt, ja, als ik die omarm, dan stoot ik automatisch een enorm stuk van het electoraat af. Dus ook die zit in een spagaat.
8: Ja, in peilingen, ook onder zijn achterban. Hè, want hij heeft natuurlijk nog geen kamerzetel, hij heeft nog geen grote partij. Maar onder de potentiële achterban is een meerderheid niet erg blij met een coalitie met de Arabische partijen. Maar ja, wil jij iets anders dan wat je nu hebt, moet je soms een zure appel doorbijten in hun optie. En het zou ook wel weer een beetje de eenheid terug kunnen brengen in de toch de enorm verdeelde Israëlische samenleving. Want al de issues die nu boven tafel liggen, bedenk, we hebben afgelopen week, was de laatste week van de zittingen van de Knesset.
1: Ja, vrijdag gesloten.
8: Hebben ze een stortvloed aan wetten er doorheen proberen te jassen, waar bijna alle controversiële punten, waar in 2023 honderdduizenden mensen voor op straat gingen, het terugdringen van de invloed van het Hoge Rechtshof, het terugdringen van de invloed van de openbare aanklager, de positie van de Haredi-partijen en de vrijstelling van dienstplicht voor hen. Daar kwam dan na de aanval van Hamas natuurlijk. Netanyahu wil absoluut geen onafhankelijke staatscommissie die onderzoek doet waarom de regering zo heeft gefaald op 7 oktober. Dat gaat hij dus ook tegenhouden. Die wet is gestrand voorlopig eventjes. Het Hoge Rechtshof gaat er ook echt dwars voor liggen. Maar ja, dus al dat issue van.
1: En wacht even, van die wetjes die je opnoemt, wat is nu echt aangenomen? Of wat moet nog een hindernis nemen? Bijvoorbeeld controle door het Hoge Rechtshof of wat dan ook. Of zijn al die wetten er in feite doorheen?
8: De wetten zijn er wel in de Knesset aangenomen, maar ze zijn ook bijna allemaal geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Ja. In die zin van, dit kan niet. Bijvoorbeeld de wet voor vrijstelling van de Haredi.
1: Voor de
8: dienstplichtigen. Ja. Dat gaat tegen de wet op de dienstplicht in. Daarvan zei de Knesset, net als eigenlijk alle goede parlementen, heeft ook een juridisch adviseur. Die heeft herhaaldelijk gezegd, jongens, dit is zo strijdig met de wet. Dit kun je niet eens overwegen. Dit kun je absoluut niet indienen. Nou, het is dus ingediend. Het is aangenomen door de Knesset. En natuurlijk heeft het Hoge Rechtshof meteen gezegd, daar gaan we voorlopig een stokje versteken. Hier komt de zitting over. Hier moeten we beter over gaan nadenken.
1: Ja, en dat, gaat dat nog gebeuren voordat de verkiezingen
8: er
1: zijn?
8: Nee, niets meer. Nee, en dat heeft de regering ook net gezegd, gisteravond of vanmorgen. Van ook die, zeg maar die wetten of dat onderzoek, dat komt er voorlopig ook niet meer voor de verkiezingen. Komt er dus pas na de verkiezingen. Dat heeft ook een politiek belang. Stel dat er wel heel duidelijk aanwijzingen zijn dat Netanyahu belangrijke waarschuwingen heeft genegeerd, dan zou dat natuurlijk een enorme klap voor hem zijn in de verkiezingen. Dus hij heeft er ook alle baat bij om dat uit te stellen, ja, tot na de verkiezingen. Maar dat tegelijkertijd is dat ook weer een spagaat, want dan laat je weer de verdenking op je dat je wat te verbergen hebt.
1: Ja. Ja, aan de andere kant kun je zeggen, er is nog altijd de pretentie, laat ik het voorzichtig uitdrukken, of misschien ook wel de waarheid, is het is een democratie. Ja. En je kunt ook zeggen, er waren allerlei omstreden voorstellen in de Knesset. Er bestaat geen grondwet in Israël, dus er moet iets. En gelukkig laat het systeem zien dat het toch een democratie is, want het Hoge Rechtshof zegt, ho, dat gaat zomaar niet.
8: Nee.
1: Dus op het moment dat je denkt, nou gaat het mis, wordt er toch ingegrepen.
8: Ja,
1: dat, dat is ook wel weer hoopgevend.
8: Nou, nog wel, hè, want in 2023 lagen er dus al stemmen om het Hoge Rechtshof en de benoemingen over rechters te wijzigen, zodat het politieke benoemingen zouden worden, omdat de wil van de meerderheid van de bevolking, zoals was gebleken in de verkiezingen, die moet ook leidend zijn voor de rechtspraak. Ja, maar dan heb je dus geen onafhankelijke rechtspraak meer. Dan heb je een rechtspraak die is gebaseerd op welke partijen hebben de verkiezingen gewonnen. Dat is nu het geldend recht. Nou, daar gingen die Israëli's toen voor de straat op. Dat zullen ze ongetwijfeld weer doen als dit weer op tafel komt.
1: Ja, spannend. Even terug naar Eisenkot, de rivaal. Wat vindt die van al die wetten die nu ter sprake zijn? Het hele maatschappelijke beeld dat deze laatste stroomstoot van Netanyahu in het oude parlement zegt.
8: Hij wil fatsoen terug in de politiek. Hij wil overleg terug in de politiek. Zodat je niet dingen afdwingt, maar dat je er samen echt inhoudelijk over praat en dan tot een besluit komt. Dat is al een hele andere attitude dan de huidige coalitie heeft. Maar ook hij is, nou, hij is best wel, ja, je zou het in Nederlandse termen bijna een havik kunnen noemen. Hij is moeilijk te plaatsen links-rechts, maar dan, laten we zeggen, in Nederlandse termen toch meer rechts. Heeft natuurlijk voormalig bevelhebber van het IDF, die hebben allemaal wel de nadruk op veiligheid. En voor die veiligheid heb je en een sterke economie nodig, maar ook goede bondgenootschappen. Nou, dan kom je weer bijvoorbeeld bij Trump uit. Trump heeft nog wat ijs in het vuur voor Netanyahu. Bijvoorbeeld een hervorming van het gebeuren in Gaza. Niet Gaza bezetten, maar tot een oplossing komen. Een tijdelijk een bestuur van de Gaza door een Palestijnse technisch comité. En uiteindelijk terugtrekking. Nou, ja. Dat zijn dingen waar ook Eisenkot het wel moeilijk mee heeft, maar waarschijnlijk ook voor hem onvermijdelijk wordt.
1: Ja. Dit is BNR de Wereld. De gast is Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad.
9: Ani samach levaser lachem shani osa erev yachad im chaveri Yair Lapid. Haerev anachnu mitachdim umekimim et miflaget biyachad bahanagati. Miflaga shetuvil lenitzachon gadol veleptichat idan chadash.
1: Ja, dat was de Israëlische oud-premier Bennett, samen met oud-premier Lapid. Die kondigde aan samen mee te gaan doen aan
8: de partij ook.
1: Aan de verkiezingen in één partij. Interessante ontwikkeling. Bennett is een heel klein tijdje al premier geweest. Dat is een soort onderbreking van het tijdperk Netanyahu. Toen met 8 partijen, inclusief de Arabische partij. Het is misgegaan, dat was ook voorspelbaar, maar toch. Welke rol spelen deze mannen en kunnen die samen met Eisenkot een vuist maken? Of heb je dan nog steeds die Arabische partijen nodig?
8: Heb je nog steeds die Arabische partijen nodig? Omdat die partij samen, die zal maar 14 Knesset-zetels krijgen van de 120. Dan heb je dus bijvoorbeeld ook de partij nodig van Lieberman. Israël Beitenu, Israël ons huis.
1: Het is in feite een partij van voornamelijk Russen. Daar is hij uit ontstaan. Ja.
8: Maar weet je, wij praten nu over wat wij weten van de huidige politieke verhouding. Maar de komende verkiezingen zal er een recordaantal van bijna 600.000, 595.000 nieuwe stemmers zijn. Dat zijn jongeren tussen de 18 en de 22 jaar die nog nooit gestemd hebben. En wat is nu de snelst groeiende bevolkingsgroep in Israël? En al jarenlang, en dus levert de meeste stemmen. Dat zijn de Haredi's. De Haredi-partijen ja, met dat zijn, op plek 2.
1: Dat zijn de ultra-orthodox.
8: Ja, en op plek 2 de Arabische Israëli's.
1: Ja. Die 21% van de bevolking, dus dat is ook niet zo gek. Ja.
8: Zijn wel iets minder nieuwe Arabisch-Israëlische kiezers dan Haredi-kiezers. Maar dat houdt zich enigszins in evenwicht. Dus alles ligt nog open, maar zij zullen een belangrijke factor in deze verkiezingen zijn.
1: Ja.
8: En dat is in de peilingen nog niet meegenomen.
1: Nee, wat ook een belangrijke factor is, is laten we zeggen, de ellende die, hoe je het ook keert of wendt, de hele regio heeft meegemaakt. Israël eerst met Gaza.
8: Ja.
1: En vervolgens de oorlog met Iran. Ik begrijp dat de peilingen uitwijzen dat 90% van de Israëliërs vindt dat Israël die oorlog heeft verloren tegen Iran. In afval niet gewonnen. En in de Levant geldt, als je niet wint, verlies je.
8: Ja, verlies je, ja.
1: Ja. Toch blijft Netanyahu redelijk hoog in de peilingen. Hoe komt dat?
8: Ja, je kunt bijna zeggen omdat ze op een hele korte onderbreking van dat kabinet Bennett-Lapidna geen andere premier meer kenden. Er zijn, die jongere kiezers waar ik net over heb, die hebben in hun, zeg maar, hun bewuste jeugd geen andere premier bijna gezien dan Netanyahu. Hij biedt een soort aura van zekerheid. Je weet wat je hebt. En het mag dan een man zijn met smerige streken. En hij mag draaien als een windvaan. Maar als het erop aankomt, dan neemt hij wel in één keer besluit. Dat is een beetje de stemming daarover.
1: Ja, tegelijkertijd, hij presenteert zichzelf altijd als Mr. Security. Hij is degene die erop kan toezien dat de veiligheid van Israël wordt gewaarborgd. Dat is in feite behoorlijk krachtig mislukt. Ja. Eerst met die inval op 7 oktober, waar hij niks van wist. En je kunt ook zeggen in het conflict met Hezbollah en Iran, want het noorden van Israël is nog steeds voor een deel ondergedoken of weg of niet meer naar huis. Dus, ja. Mr. Security, hoezo, denk ik dan? En ik vraag me af of de kiezer niet net zo denkt.
8: Ja, maar het grote merendeel van de kiezers zit en niet in het noorden en niet langs de grens met de Gaza-strook. Dus dan moet je naar Tel Aviv en Jeruzalem en andere grote steden kijken, als Eilat en Gaifa en noem maar op.
1: Ja.
8: En daar is de opinie toch anders. Israëli's zijn wat dat betreft wel veranderd in hun denken en doen dan, zeg maar, Israël van pak een beetje de jaren 90. Het is demografisch totaal anders geworden, wat we al zeiden. Hè, die meer dan 1 miljoen Russen, die Russische Joden die zijn gekomen.
1: Ja, en de orthodoxe
8: die zo is gegroeid. Is. Ja. En tegelijkertijd het lage geboortecijfer onder traditionele seculiere Joden, hun aandeel in de samenleving neemt toch af. Terwijl zij wel een belangrijk deel vormen van het kader van de veiligheidsinstituten.
1: Ja.
8: Als je gaat kijken naar, zeg maar, de bekende generaals zoals, die er waren en ook deels nog zijn, en de leiders van de inlichtingendiensten en de geheime diensten, dat zijn mensen die voor dat seculiere Joodse democratische staat Israël willen gaan.
1: Ja.
8: En dat ook in verklaringen hebben gezegd. Nou, die botsen dus ook om de havenklap met de politiek. Bijvoorbeeld, er is nu een keiharde botsing tussen de Israëlische laagcommandanten, zeg maar. Die willen de settlers en dergelijke die geweld plegen tegen de Palestijnen best aanpakken, stevig aanpakken. En de minister van Defensie weigert dat. Die geeft het bevel dat juist niet te doen. Dus dat is op dit moment een clash binnen de strijdkrachten met hun minister van Defensie.
1: Ja. Maar uiteindelijk gaat het om, je wees terecht op de demonstraties die er al waren voordat de oorlog uitbrak. Dat waren gewone gemiddelde Israëliërs in het algemeen van alle kanten.
8: Alle kanten, echt, ja.
1: Alle kanten. En ik kreeg
8: ook Likudis. Ook
1: mensen van de Likud-partij van Netanyahu, inderdaad. En ik kreeg toen de indruk dat dat toch een behoorlijk deel, en misschien zelfs wel een meerderheid van het Israëlische volk vertegenwoordigde.
8: Sindsdien zou Netanyahu praktisch bij iedere peiling verliezen.
1: Ja. En dus komen we op het belangrijkste punt. En dit is heel moeilijk, hoor. Maar ga eens aan het voorspellen. Dus laat eens even horen wat Jan van Bentum denkt, welke kant dit uitgaat.
8: Als je het gevoel hebt over, zeg maar, het morele gevoel, als je dat ziet, dan wordt het een beetje vertegenwoordigd door toch president Herzog. Die heeft gisteravond een korte televisietoespraak gehouden waarin hij heeft gezegd, luister eens jongens, verkiezingen zijn geen burgeroorlog. Hou dat even voor ogen. Maak de ander niet tot vijand. Zoek gezamenlijk het goede voor Israël. We hebben genoeg ellende meegemaakt. Deze heeft er vaker op gewezen, op die verdeeldheid en hoe schadelijk dat is.
1: Ja.
8: En dat leeft toch nog wel. Je ziet in de opiniestukken in diverse grote Israëlische media toch wel een verlangen naar, laten we het toch weer samen gaan doen. Laten we niet zo keihard tegenover elkaar gaan staan. En dat zou dus een coalitie met Eisenkot, Lapid, Bennett en eventueel andere deelnemers en ook de Arabische partijen erbij, dat zou daar een vertolking van kunnen zijn. Ja, en dat is wel iets waar heel veel dan op hopen.
1: Ja. Het is razend spannend en we zullen elkaar ongetwijfeld voor die tijd nog een keer spreken. Dankjewel, Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump gelooft peilingen alleen als ze hem uitkomen. Nu heeft hij een peiling over de Iran-oorlog gevonden die hij zeker gelooft.
10: Ja, dit was een week natuurlijk met veel negatief nieuws over de Iran-oorlog. 4 Amerikaanse dode soldaten. Trump stond de kisten met de Amerikaanse vlaggen erover gisteren op te wachten op Dover. Nou, dat was allemaal op de Amerikaanse televisie te zien. De kosten, $37,5 miljard tot nu toe. En hij kreeg, terwijl hij voor Air Force One stond, dat is het geluid straks, de vraag, wat vindt hij ervan dat Amerikanen tegen de oorlog zijn? Maar volgens Trump is er een peiling waaruit blijkt dat Amerikanen die oorlog gewoon steunen.
11: Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll.
10: Ja, maar over welke peiling heeft hij het dan? Hè? En om de zoveel tijd denk ik, ja, toch eens eventjes kijken. Want Trump doet dit vaker natuurlijk. En toen kwam ik op een peiling die hij ook op Truth Social plaatste. En uit die peiling blijkt dat 60% steunt. Maar die peiling is van toen dat bestand er nog was. Dat Memorandum of Understanding. Dus voordat ze weer gingen vechten. En die 60,4% die steunt niet de oorlog, maar dat bestand. Dus het is even een beetje verdraaid. En Trump die deelt en citeert dus deze peiling overal als bewijs dat hij gelijk heeft, maar de echte recente peilingen die laten veel negatiever beeld zien.
1: Ja, als we nou even kijken naar Fox News, daar waren ook negatieve peilingen te zien deze week. Trump kreeg zelfs een waarschuwing van een prominente presentatrice.
10: Ja, Laura Ingraham, die altijd toch behoorlijk pro-Trump is. Hè? En zij had ook naar wat andere peilingen gekeken. En hier haalt ze straks een Washington Post-peiling aan die meer mensen opviel. Slechts 28% van de Amerikanen vindt het waard om deze oorlog te voeren. En 69% vindt het niet waard. En wat daarbij opviel, dat is een slechter oordeel eigenlijk van de Amerikanen dan over bijvoorbeeld de Irak-oorlog, ongeveer gelijk aan het dieptepunt van de Afghanistan-oorlog. Dus dit is een heel impopulaire oorlog. En dit zijn ook de oorlogen natuurlijk waar Trump juist tegen ageerde, hè, waarmee hij in 2016 de verkiezingen ook won. Nou, Ingraham is die peiling aan het bespreken en komt dan met een waarschuwing voor Trump.
12: And with the midterm elections a little more than 100 days away, the clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls. It's making a lot of Republicans nervous. It's already, as we know, unpopular. According to the New Washington Post Ipsos poll, 69% of Americans disapprove of the handling of this conflict. Republicans cannot let this become an endless distraction, especially if they want to win in November.
10: Ja, dus een waarschuwing op de favoriete zender van de president. En dit was niet de enige. Ik zag dit de afgelopen dagen meer presentatoren doen. En ja, Fox News, dat kijkt Trump natuurlijk. Dit heeft hij zeker gezien.
1: Ja, en dat is natuurlijk altijd, dit is een beetje een barometer voor hoe zijn achterban denkt. Denk ik ook altijd bij Fox News. Laten de Republikeinen in het congres nog wat horen over Iran, Jan?
10: Ja, dat was goed nieuws voor Trump. Het huis begint aan een proces voor het schrijven van een wet. 95 miljard maakt hij vrij, onder meer voor de oorlog in Iran. Er gaat ook hulp naar boeren, er zitten ook wat andere dingen in. Maar dat is in gang gezet. Maar we zagen deze week ook wat geïrriteerde republikeinen over de oorlog. En ik hoorde een voorzichtige, maar wel heel duidelijke hint bij Mike Johnson, de leider van de republikeinen in het huis. En die staat natuurlijk eigenlijk altijd staat hij achter Trump. En het viel me vooral op hoe hij deze keer zijn hint inpakte. Hij vertelde over hoe meer Amerikaanse slachtoffers voorkomen moeten worden. Hij vertelde daarna hoe goed het is dat voorkomen wordt dat Iran nucleaire wapens zal hebben. En daarna dus die aanwijzing.
13: to ensure that the largest sponsor of state of terrorism does not have a nuclear weapon. That would be a disaster for everybody, and everybody around the world understands that. Now we got to wrap it up.
1: Ja, nog even één vraagje, Jan, daarover. Het huis onder leiding van deze Johnson heeft dus in principe besloten om te gaan praten over die 95 miljard. Hè? Dus dat is een soort tweetrapsraket. En gesteld nou dat dat wordt goedgekeurd, hoe staat het dan voor in de Senaat? Want wat ik ervan begrijp, probeert de Senaat dat door een filibuster of op een andere manier gewoon de stemming gewoon tegen te houden.
10: Ja, en de Republikeinen die proberen nu via een trucje, reconciliation, proberen ze dat te voorkomen. Als zij nu via deze soort van omweg deze wet goed weten te keuren in het huis, en dan hebben ze in de Senaat straks niet... zij hebben ze geen last van die filibuster, en kunnen ze ook met één stem verschil deze wet doorkrijgen. Dus dat is wat ze proberen te doen. Maar de Senaat mag er dan ook weer wat over zeggen voordat het bij hun aankomt. Dus het zou ook nog best wel eens een beetje een gevecht kunnen worden.
1: Ja, en reconciliation betekent dat de twee huizen dezelfde tekst krijgen, uiteindelijk.
10: Ja, precies, precies. Ja. En dus het is iets, het kan ze helpen, maar het kan het ook heel ingewikkeld maken.
1: Ja. Oké, dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 1:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. En er is veel nepnieuws over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Zo gaan er veel berichten rond op social media dat er ruim een maand later nog mensen levend worden gevonden onder het puin. Dat is niet het geval en het geeft mensen valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt? En ook waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
6: Boardroom Panel. En de industrie bij kwetsbare natuur stelt investeringen uit door onzekerheid rondom het stikstofbeleid. En, nou ja, dat was Novo Nordisk, maar we gaan nu praten over AkzoNobel.